0: Het plotselinge overlijden van acteur Kees Geel komt hard aan bij de cast van Flikken Rotterdam waar hij in speelde. Regisseur Martin Schwaab vertelde op Radio 1 dat ze 2 weken geleden nog de opnames van het laatste seizoen hadden afgerond. Het is niet duidelijk of dat seizoen nog uitgezonden gaat worden. Britse tieners van 16 en 17 mogen straks niet meer 's nachts op social media zitten. Ook krijgen ze te maken met beperkingen die apps minder verslavend maken. Zo moeten ze straks niet meer onbeperkt kunnen scrollen of achter elkaar naar filmpjes kunnen kijken. Britse kinderen onder de 16 mogen binnenkort helemaal niet meer op social media. En de finale van het WK voetbal is komende zondag ook op het Witte Doek te zien. 13 bioscopen door het hele land zenden de wedstrijd live uit, inclusief de halftime show waar Justin Bieber, Shakira en Madonna optreden. Spanje plaatste zich vanavond als eerste voor die WK-finale. Ze spelen dan tegen Engeland of Argentinië. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge nacht, de minima liggen rond een graad of 17. Overdag opnieuw een zonnige en zomerse dag met temperaturen tussen de 24 en 32 graden bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
2: Wil je weten wat er speelt
3: en of waarom?
2: In de BNR-app
3: lees je ook de laatste artikelen.
2: Download de BNR-app
3: en blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mark Beekhuis.
4: Beleggerspanel. Ja, Apple beschuldigt de OpenAI van het stelen van bedrijfsgeheimen. We hadden het gisteren al over, we gaan zo nog even over verder. En SK Hynix had vorige week vrijdag een succesvolle beursgang in New York en ging vervolgens keihard onderuit in Zuid-Korea. Dat gaan we bespreken in het beleggerspanel met Thijs Knaap, Chief Economist bij APG, en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en beleggingspotjes.nl. Welkom allebei.
5: Goedemorgen, hi.
4: Ja, traditiegetrouw trappen we de Amerikaanse banken vandaag het cijferseizoen af. Wat zullen we verwachten? Zitten daar verwachtingen in de cijfers van de banken?
5: 5 banken vandaag, hè? Dus dat zijn er best wel veel. En morgen nog 2. Traditioneel zijn banken fijn om iets van te horen, want die geven een goed inzicht in de economie. Hoeveel krediet krijgt het MKB? Wat doet de burger? Maar op dit moment hebben we te maken met een beurs die eigenlijk maar om één ding gaat, AI. En AI-bedrijven die lenen niet bij de bank. Dus in die zin is het wat minder informatief dan normaal.
4: Oh, Koen, wat hou jij eruit? Ik zie jou kijken van, ik vind het toch interessant.
6: Kijk, niet lenen van AI-bedrijven.
5: Bij de bank, hè?
6: Ja, ja. Oké, bij de bank. Maar waar ze wel van profiteren is het begeleiden van die leningen. En de beursgangen. Maar ook de leningen worden vaak wel begeleid door banken. Dus het wordt ook interessant om te zien wie heeft er allemaal bij de jackpot. De SpaceX IPO, daar hebben de meeste grote banken toch behoorlijk aan verdiend. Belangrijke graadmeter daar. De stroppenpot is natuurlijk toch een punt. Hè, want we hebben de afgelopen periode ook gezien dat in de, met name de private credit markt, er een aantal partijen zoals Blackstone, Partners Group gewaarschuwd hebben voor beleggers die een terugtrekkende beweging maken, die hun geld terug willen. Vandaag nog een belangrijk artikel in dat kader, dat de langere hogere rente ertoe zal leiden dat die markt steeds moeilijker wordt. Interessant om te zien wat zij daar ook van terugzien. Dus banken absoluut een belangrijke graadmeter voor
4: voor jou wel in de economie. Voor Thijs nog even niet. Ja. Wat verwacht je van het seizoen wat nu dan vandaag geopend wordt?
5: Ja, dus wat is wel een belangrijke graadmeter? Ik denk toch die grote AI-bedrijven waarvan we volgende week Alphabet gaan zien en een week later Microsoft, Meta, Apple, Amazon. Nou ja, dat
4: tel je dan ook ASML misschien al mee dat woensdag met cijfers komt?
5: Ja, wel een beetje. Kijk. De grote onzekerheid, de grote onduidelijkheid zit in wat gebeurt er aan de voorkant van de AI-keten. Dus die bedrijven die nu aan het bouwen zijn. Wat zijn hun vooruitzichten? Hoeveel zaken doen ze? Verdienen ze al geld met AI? ASML staat helemaal aan het begin van die keten. Dat is een interessante en ook moeilijke positie. Maar ik denk dat daar weinig nieuws is. ASML produceert gewoon op maximale capaciteit en zal dat voorlopig wel blijven.
4: Dus daar gaat het gewoon altijd goed mee. En dat zal deze keer ook wel weer zo zijn.
5: Nou ja, voorlopig zeg ik dan. Maar
4: voor altijd
5: beleggers moeten voorzichtig zijn. Maar ik denk dat voorlopig gewoon op de max staat.
4: De stemming zit er goed in, toch, Koen? Ik bedoel, het is een positieve tijd eigenlijk ineens.
6: Nou, vooral voor die bedrijven die zich rondom AI en alles wat daaromheen speelt beweegt. Maar ik zie toch ook wel bedrijven die het moeilijker hebben, die winstwaarschuwingen afgeven, om wat voor reden dan ook. We zien dat consumenten het moeilijk hebben door de gestegen inflatie. Die geven toch wat minder uit, zijn kritischer in ieder geval met hun uitgaves. We zien ook hele simpele andere oorzaken. Te warm, mensen blijven weg uit de winkelstraat. Retailers die daarom een winstverwachting naar beneden bijschroeven. Dus het is niet overal even zonnig.
7: Nee, daar hadden we het gisteren inderdaad ook al even over met Han de Jong. Dat de winsten lijken te verschuiven van de kleine bedrijven richting de grotere bedrijven. En dat is eigenlijk wat jij nu ook beschrijft. Dat de retail deed het moeilijk. Maar de grote AI, de absolute grote top van de wereld, daar gaat het lekker mee.
6: Ja, maar ook daar een tweedeling. Hè. We zien chipflatie, chipprijzen die duurder worden, en het wordt moeilijker om die chips te krijgen. En dat betekent dat misschien hele grote partijen, zoals een Apple, die kunnen het wel nog krijgen. Die moeten er alleen iets meer voor betalen. Maar als jij een wat kleinere producent bent en minder grote invloed hebt bij die chipleveranciers, dan kan het best wel eens zijn dat je gewoon helemaal die chips niet kan krijgen. Nou, dat is toch best vervelend als je een elektronica bedrijf hebt.
7: Dan heb je gewoon pech. Ja.
5: En de andere vraag is, hoe goed gaat het werkelijk met de bedrijven waar het goed mee gaat? Normaal denk je van, nou, dit zijn cijfers over winsten. Dat is een soort going concern. Maar heel veel van de winsten die nu gerealiseerd worden, zijn ook winsten op deelnemingen. Hè. Zoals Microsoft heeft bijvoorbeeld een deelneming in OpenAI. Ja, dat is een groot gedeelte van hun winststijging.
7: Het gaat niet per se goed met Microsoft zelf.
5: Nou ja, en dat is niet iets wat je kwartaal op kwartaal kan herhalen. Dus je moet ook een beetje achter de cijfers kijken om te zien hoe het werkelijk met de economie staat. En dan ben ik het wel met Koen eens. Dan is niet alles zonnig op dit moment, hoewel het er wel zo uitziet.
7: Qua weer is het fantastisch zonnig, maar de sfeer, dat is goed, dacht ik, maar dat valt wel mee. En tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook de oorlog in het Midden-Oosten, die steeds zo gauw die uit lijkt weg te gaan, toch weer opgeleid.
5: Ja.
7: Doet dat überhaupt nog iets? Of iedereen inmiddels gewend aan het feit dat het gewoon oorlog is met Iran?
5: Ja, grappig hè. Dus dat was een heel ding toen het begon. En toen bleek de invloed nog wel mee te vallen. Ik ben toch wel benieuwd of we uit de bedrijfswinst nog iets kunnen afleiden. Van olie weten we wel ongeveer wat de gevolgen zijn geweest. En daar valt het mee, omdat er was heel veel olie en er wordt ook minder gebruikt. Maar er zijn nog heel veel andere dingen die uit de Golf komen. Zwavel, helium, ureum, ammoniak. Dat hou ik allemaal niet bij. Maar er zijn wel bedrijven die daar best wel afhankelijk van zijn. Helium schijnt heel belangrijk te zijn voor het maken van chips. Dus ik ben benieuwd of we daar nog woorden over horen van tekorten die er toch zijn. En ja, hoe langer het duurt, hoe groter die tekorten natuurlijk.
7: Hoe zit het met jouw schrijvende boek?
6: Nou ja, het eerste, minder goed. Maar het eerste volle kwartaal waarin we te maken hebben gehad met die draaideur, tolweg van Hormuz. Ja. Waarbij we nu dus ook, vorige cijferseizoen was het 4 weken oud en moest iedereen nog gaan kijken wat de impact was. Daar horen we nu dadelijk wel meer over. En we weten natuurlijk dat het in het derde kwartaal niet voorbij is. Dus ook
7: en misschien is het wel erger geworden, want oorspronkelijk was het zo, het is onacceptabel als Iran tol gaat heffen. En nou zegt Trump, weet je wat? De Iraniërs mogen dat niet, maar wij wel. 20% op, daar gaan we. Ik denk dat is toch een nadeel, zeg maar, om het subtiel te zeggen.
6: Zeker, maar ook dat is korte termijn. En de lange termijn oplossing zal zijn dat er steeds meer naar alternatieven, naar wegen om die straat van Hormuz heen. Maar dat heeft gewoon tijd nodig. En wat dat betreft kunnen we, er ligt nog niet eens zoveel stof op, want het is nog niet zo lang geleden, maar het draaiboek van 2022 pakken, toen we opeens het gas uit hele andere regio's moesten gaan halen. Nadeel is dat nu ook uit Qatar is en we dus wederom met de straat van Hormuz te maken hebben. Ja. Maar je gaat gewoon kijken naar alternatieven. En dat zorgt er dus ook voor dat die alternatieven op termijn een veel betere uitgangspositie hebben.
5: Ja, kan jij een ding vertellen? Die alternatieven worden duurder dan wat we voorheen deden. Namelijk gewoon met een boot daardoorheen varen. En dat heeft voor beleggers een belangrijke consequentie. Want duurder betekent inflatie. Inflatie betekent hogere rente. En dat is ook weer niet goed voor wat er met de markt verder gebeurt.
7: Maar het is ook altijd een kans. Hè? Als iets duurder wordt, dan is er iemand anders gaat geld verdienen.
6: Maar dat is middellange termijn. Hè? Voor mij is de langere termijn dat je gaat zoeken naar alternatieve energiebronnen. En dat nucleair naar minder afhankelijkheid van ergens anders een fabriek bouwen, waardoor je niet meer door die moeilijke straat van Hormuz heen hoeft. Daar is gewoon meer tijd voor nodig. Dat zijn de langere termijn oplossingen.
7: Dus dan kreeg ik vandaag een persbericht van Milieudefensie, was het geloof ik. Ik doe dit nu even uit mijn hoofd. Die maakt zich boos over Shell, dat weer afscheid nam van een bedrijf in wind- en zonne-energie. Dus die gaan weer verder terug naar de fossiele brandstoffen. Dat was de klacht. Maar is dat dus als voor een belegger ook onhandig, als ik jij dat zo hoor zeggen?
8: Ja, kijk, je wil uiteindelijk, het liefste wil je voorspelbare winsten voor een langere periode. Dat wil je ook in het bedrijfsleven. Je wil je kosten, die wil je kunnen voorspellen. En die moeten niet heel erg grillig zijn. Dat een luchtvaartmaatschappij een afdeling heeft die gewoon bezig zijn om olie in te kopen en kerosine in te kopen, zou in de basis niet nodig moeten zijn. Dat zou een stabiele kostenpost moeten zijn. En dat Shell nu weer teruggaat naar alleen maar fossiel en niet meegaat met die transformatie. Ik vind het heel verwonderlijk. Ik vind het ook van weinig visie op de toekomst getuigen. Want ik denk dat dit uiteindelijk ervoor gaat zorgen dat de energietransitie meer ruggenwind krijgt dan ooit tevoren.
7: Ja, je kan je natuurlijk ook voorstellen, er zitten hele intelligente scenario mensen bij die grote oliebedrijven. Dus zij zien dat de komende 15 jaar hier meer winst te halen valt.
8: Jij zegt het. En ik kan het niet oneens met je zijn. Maar als ik kijk aan wat ze op de Karel van Mierlandlaan in Den Haag of misschien inmiddels in Londen beslissen, dan lijkt het er toch anders op.
7: Wijs, denk jij er iets van?
5: Ik heb er een mooie transactie voor over zometeen in dit panel. Dus ik denk er zeker iets van.
7: Jij denkt er zeker iets van. Oké. Moeten we het nog heel even hebben over TSMC? Die hebben natuurlijk ook de cijfers gebracht. 36% meer omzet. 40 miljard meer dan het jaar daarvoor. Je had het net over AI, is het toverwoord dit seizoen. Is dat hier wat we hier ook zien?
5: Ja, dus ik had het over de AI-keten, hè, waarbij ASML helemaal aan het begin staat. Nou, TSMC een beetje in het midden, zeg maar. Die moeten de chips maken die dan uiteindelijk aan de voorkant door de AI-bedrijven gebruikt worden om ons te voorzien van inzichten door kunstmatige intelligentie. De kunstmatige intelligentie is een ontwikkelend gebied. Het lijkt er nu op dat hoe meer chips je er tegenaan gooit, hoe beter je AI wordt. Dat is een beetje wat de bedrijven ontdekt hebben. Hè? Dus dat je eigenlijk zonder risico, als je maar meer bouwt, als je maar een groter model hebt, dan wordt de AI beter. Dus daarom is iedereen nu als een malle datacenters aan het bouwen. En daarom gaat het heel goed met TSMC. Dat is mooi, maar blijft het zo? Dat is de vraag.
2: Zaken doen. Mark Beekhuis.
7: Midden in het beleggerspanel met vandaag Thijs Knaap, die als laatste hoorde chief economist bij APG, en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Beleggingspotjes.nl. Je zei al, je had een transactie waar je het over wilde hebben.
5: Ja, zoals gebruikelijk in dit panel, onze laatste transactie. Wij hebben een transactie gedaan voor onze klant ABP in het bio-energieplatform Biotic Energy. Nou, dat is inderdaad wel leuk in deze tijd waarin de energie niet meer zomaar door de golf kan gaan. Biotic Energy bouwen fabrieken en die zetten biologisch materiaal, en dat is een mooie term voor mest en afval, om in gas. Dat deden ze tot nu toe in het VK. En door onze investering kunnen ze nu ook uitbreiden naar Denemarken. Het idee is dat er komt dan methaan uit, hè, om het maar weer in de scheikunde te trekken. Dat gaat dan het Deense gasnet in. En kan gewoon gebruikt worden als hernieuwbare energie. Nou, wij denken dat is een goede infrastructuurbelegging. Want het zorgt voor een hernieuwbare bron van gas. Dus het vermindert de uitstoot van fossiele brandstoffen. En het draagt bij aan de energieonafhankelijkheid waar Koen het al over had.
7: Zit er een lijn in het gesprek vandaag.
5: Mooi, hè? Ja. Ja. Dus wij willen eigenlijk niet meer investeren in die fossiele brandstoffen. Maar we weten ook dat we nog heel veel energie nodig hebben. Dus daarom is dit een interessante belegging waar we heel blij mee zijn.
7: Want hier komt gewoon biogas uit natuurlijk.
5: Nee. Dus dit is een private belegging waarbij we zelf. Dus het is niet beursgenoteerd. Dat is het voordeel van de grote partijen. Af en toe kan je even iets kopen buiten de beurs om. Dus dat hebben we hier weer gedaan.
7: En het is een hele oude, beproefde technologie, hè? Gas maken uit afval.
5: We doen het al heel lang, maar nog niet genoeg.
7: 100 jaar of zo.
5: Ja, we hebben heel veel afval en daar zouden we meer mee moeten doen.
7: Hey Jan, vroeg geleerd. We blijven het gewoon proberen. Koen, wat was jouw laatste transactie?
8: Ja, wij hebben in de onze strategie voor de potjes. En dat komt misschien ook op andere plekken nog door. De afgelopen periode hebben we gezien dat de markt steeds meer richting technologie beweegt in indexen. En als gevolg daarvan hebben wij ook de positie bij ons in de portefeuilles verder gewicht gegeven in juist die technologie sector.
7: Oké, je gaat mee met de hype.
8: Sorry?
7: Je gaat mee met de hype.
8: Nou, we zijn geen indexbeleggers, maar we zien dat we ten opzichte van die index een verschuiving zien. Hè? Dat, je steeds meer gewicht krijgt bij de Magnificent Seven, of inmiddels de Obese Eight met SpaceX erbij. Al die bedrijven die een heel zwaar gewicht hebben binnen een index. En als je heel gedisciplineerd blijft met heel goed spreiden, dan is het lastig om dat waterhoofd wat die index krijgt, om die te matchen. Dat proberen we wel, maar willen daarbij ook het risico niet uit het oog verliezen. En het risico, dat is spreiding. Dus wat we gedaan hebben, is meer gewicht gegeven aan de technologie sector als geheel. En dat zorgt er nog steeds niet voor dat we één aandeel heel erg zwaar overwogen hebben, of 5 of 7 of 8 aandelen veel zwaarder hebben dan de rest. Dus dat was de uitdaging. En we denken dat we die gevonden hebben door onze technologiefondsen wat meer gewicht te geven. En dat betekent dat we ergens anders wat meer hebben afgebouwd.
7: Ja, precies. Dus je hebt niet speciaal één transactie, maar gewoon het hele, eigenlijk de hele strategie heb je een klein beetje getuned.
8: Nou ja, het is meer een binnen het aandelensegment, een herweging van je sector allocatie die we daarin gedaan hebben. En ja, eerder hebben we daar al andere, maar dat heb ik geloof ik hier al een keer verteld, dat we inderdaad clean energy ook verhoogd hebben naar aanleiding van de ontwikkelingen.
7: Thijs, hoe kijk jij daarnaar als je dit zo hoort? Want het maakt het natuurlijk moeilijker als je een paar onevenredig grote bedrijven hebt en een heleboel eigenlijk relatief kleinere daarnaast.
5: Ja, dus als er iets moeilijk geweest is de afgelopen jaren, is het actief beleggen, waarbij je kiest dit wel en dit niet. Nou, er zijn een paar bedrijven geweest, ik noemde ze al even, die het supergoed gedaan hebben, en de rest relatief minder. En dus zie je dat vrijwel alle actieve beleggers het slechter gedaan hebben dan de index. En daar worstelt iedereen op dit moment mee. Ja, en je ziet dat uiteindelijk ertoe leidt, ja, je moet toch dan wat meer gaan doen wat het goed gedaan heeft. En dat is technologie.
7: Ja, of je moet gewoon een indexbelegger worden.
5: Dat is een alternatief. Ja,
7: toch?
5: Dat is, en dan gaat het beter mee.
8: En dan moet je dus ook bereid zijn om dat risico, want daar heeft maar een heel klein percentage van de mensen het over. Het eenzijdige risico dat je hebt, doordat je een paar bedrijven hebt waar je je dus super afhankelijk van wordt.
7: Ja.
8: Ja, dat moet je dan voor lief nemen. En ja, dat uit het oog verliezen vind ik ook een lastig punt.
5: Ja,
7: we gaan het hebben over SK Hynix, een Zuid-Koreaanse geheugenchipfabrikant. Die hadden een hele goede dag op vrijdag in Amerika. Een van de grootste beursgangen ooit. En vervolgens steeg het aandeel nog 12%. Nou, een mooie eerste dag. En toen werd het maandag. En toen ging er in die andere, want ze hebben ook een notering in Seoul, en daar ging er 15% vanaf. Is dit gewoon volatiliteit waar we aan moeten wennen in deze moderne tijd? Wat gebeurde er in de hoofden van al die beleggers?
5: Dit was niet het begin van SK Hynix. Dit is een bedrijf wat al heel lang bestaat en wat inderdaad in Seoul op de beurs staat. Die waren dit jaar in Seoul 350% gestegen. Dus het is niet zo dat het nu ineens loskomt. Nee, er was al een heleboel gebeurd.
7: Ja.
5: De notering in Amerika hebben ze bedacht van, nou, dat is goed om daar ook geld op te halen. Vaak is de waardering hoger en je krijgt een andere collectie van beleggers. Maar ja, het was wel op een moment dat er heel veel gebeurde. Dus je beschreef het zelf al, tientallen procenten omhoog en omlaag. Vannacht leek het weer fout te gaan in Korea. Dus SK Hynix 9% omlaag. Maar uiteindelijk zijn ze toch nog weer hoger geëindigd. Nou, dat is echt een rollercoaster waar de beleggers in zitten daar zo.
7: Dat is toch gek, dat zo'n heen en weer zwabbert.
5: Ja, dat is waar. Dus waarom is dat zo moeilijk om dat bedrijf een prijs te geven? Nou, we hebben het al een paar keer gehad over de onzekerheid rondom AI. We weten niet.
7: Nou ja, nee, daar hadden we het eigenlijk over dat het bijna altijd goed gaat.
5: Het gaat heel goed. Nee, maar de onzekerheid is er wel degelijk, want we weten nog niet hoe groot het wordt en wie daar uiteindelijk geld gaat verdienen. Nou, SK Hynix is een chipfabrikant. Daar hadden we het ook al over met TSMC. Dus die chipfabrikanten zitten voorlopig goed. Maar de chipfabrikanten zijn voor hun omzet afhankelijk van de groei van de AI-sector. En dat is nou juist het onzekere op dit moment. We weten wel dat het groot is, we weten dat het groter wordt, maar met hoeveel? En dat zie je dus heel goed terug in de prijs van de SK Hynix. De groei is zeer onzeker. En omdat beleggers en aandelen die groei moeten voorspellen voor de komende jaren, waar we nog helemaal niks van weten, zie je dus prijsuitslagen die enorm groot zijn.
7: Iedereen, wat de gek ervoor geeft is het eigenlijk op dat moment.
8: En Thijs zei het al, hè, van, ja, we weten nog niet hoe het geld verdiend gaat worden. één ding weten we wel zeker. De banken die SK Hynix een listing in Amerika bezorgen, die verdienen wel geld.
6: En, dat is waar.
8: Een van de manieren waarop ze dat doen is te zorgen dat het een succesvolle introductie wordt. En een succesvolle introductie is het creëren van schaarste en veel aandacht. Nou, dat hebben ze heel goed gedaan.
7: Is het ook heel goed gehyped. Vind je het ook een goede introductie als de volgende dag het aandeel koert, keldert?
8: Nou, ik denk dat je het hier moet je vooral kijken naar de extreme. Hè? Die 12,5 en vervolgens weer de andere kant op in Seoul. Het is helemaal niet zo bijzonder dat een aandeel vaak een hele goede eerste dag of eerste paar dagen heeft na de beursintroductie. En daarna de animo. We zien zelfs bij SpaceX zien we de zwaartekracht ook komen. En dat geduurt een bepaalde periode waarna je de beleggers gaat krijgen waarvoor je wil settelen. En hier speelt natuurlijk ook mee dat als je zo'n hele grote beursintroductie hebt, dan wordt het misschien ook meteen in allerlei indexen opgenomen. Dus dan wordt dat effect nog eens een keer verzwaard. Nou, die banken die willen natuurlijk een goede nota kunnen schrijven, dus die zorgen er ook voor dat dat effect niet. Dan kun je dit soort uitslagen krijgen. Het wordt interessanter om te zien waar staat dat aandeel op 1 augustus ten opzichte van de beursintroductie. En ik denk dat het dan allemaal niet zo heel erg schokkend zal zijn.
5: Ah, het is sowieso kermis, hè? Dus dit aandeel staat al in Zuid-Korea op de beurs. En daar ging het al met dit soort bedragen omhoog en omlaag. Dus in die zin wordt de lijn gewoon doorgetrokken.
7: Ja, dus als er analisten dan zeggen, dit is eigenlijk gewoon een kwestie van winstneming aan het eind van de eerste dag. Want het kon gewoon al.
5: Ja.
7: Die heb je rendement van 12% op de eerste dag meteen gemaakt. Klinkt dat realistisch?
5: Ja, dat is ongetwijfeld een overweging. Maar wat Koen al zegt, je kan ook even wachten tot het in de index komt en dan nog een vrijwel gegarandeerde sprong doormaakt. Dus in die zin hoef je je winst niet te nemen. Maar ja, het is met dit soort uitslagen wel verleidelijk om dat te doen.
7: Ja, hoe werkt dat eigenlijk als je twee noteringen hebt? Die zijn niet aan elkaar gekoppeld, toch?
5: Nee.
7: Maar ze zijn wel aan elkaar gekoppeld omdat het de waarde van hetzelfde bedrijf moet weergeven.
5: Ja, dat is een fascinerend iets. Dat leidt er ook toe dat het aandeel van SK Hynix nu het grootste gedeelte van de dag verhandeld wordt. Want als de beurs in Korea open is, is die in New York dicht en omgekeerd. Dus dat is een van de weinige bedrijven waar dat voor geldt. Nee, er kunnen zelfs grote waarderingsverschillen zijn. Ik heb dat zelf nog wel eens bestudeerd met de beurs van Hongkong, waar Chinese bedrijven op staan die ook in China verhandeld worden. Ja. Hele andere koersen, hele andere waarderingen. Dus dat hangt er heel erg vanaf. Ja, of er tussen die markten veel verkeer is van kapitaal. Ik denk dat met Korea en de VS nog wel redelijk arm in arm loopt. Dat allemaal wel goed gaat. Maar het is een fascinerende casus.
8: Zelfs dat waren het. En een flinke tijd geleden was dat een reden om een handelsbedrijf op te kunnen zetten tussen Londen en Amsterdam. Want daar werd het aandeel Koninklijke Olie op beide genoteerd. Ja. En als je maar snel genoeg een verbinding had, dan kon je daar geld aan verdienen.
7: Dan kocht je hem in Amsterdam, verkocht je hem in Londen. En
8: ja, afhankelijk van de koersbeweging ging je de ene long en de andere short tegen elkaar. En dan kon je aan die. Ja, dat is arbitrage. Dat is veel moeilijker geworden door de snelheid van de verbindingen en et cetera, et cetera. Maar zeker als er een overlap is tussen de openingstijden van de ene beurs ten opzichte van de andere beurs, dan kun je dat doen, want het beweegt nooit exact hetzelfde. En dus is er geld te verdienen.
7: Ik had het dan met jullie willen hebben over OpenAI en over de ruzie die ze daar altijd steeds maken. We komen er helaas niet meer aan toe in dit beleggerspanel.
5: Stormen en glas water, zeg
7: ik. Dan hebben we dit besproken.
8: Ja, kan wel van invloed zijn op de waardering van de beursgang van OpenAI. Ja, want ze hebben wel een hoop problemen op te lossen, maar dat voor een andere keer.
7: Hier, in 10 seconden hebben we dit onderwerp helemaal besproken. Dankjewel, Thijs Knaap, Chief Economist bij APG. En Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en beleggingspotjes.nl.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Het is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De politie heeft op meerdere plekken in Amsterdam invallen gedaan in hun onderzoek naar mensenhandel. Er werden vooral panden op de Wallen doorzocht, maar er werd ook iemand gearresteerd die aan het trainen was in de sportschool. Er is een onbekend aantal mensen opgepakt. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Het plotselinge overlijden van acteur Kees Geel komt hard aan bij de cast van Flikker Rotterdam waar hij in speelde. Regisseur Martin Schwab vertelde op Radio 1 dat ze 2 weken geleden nog de opnames van het laatste seizoen hadden afgerond. Het is niet duidelijk of dat seizoen nog uitgezonden gaat worden. Britse tieners van 16 en 17 mogen straks niet meer 's nachts op social media zitten. Ook krijgen ze te maken met beperkingen die apps minder verslavend maken. Zo moeten ze straks niet meer onbeperkt kunnen scrollen of achter elkaar naar filmpjes kunnen kijken. Britse kinderen onder de 16 mogen binnenkort helemaal niet meer op social media. En de finale van het WK voetbal is komende zondag ook op het Witte Doek te zien. 13 bioscopen door het hele land zenden de wedstrijd live uit, inclusief de halftime show, waar Justin Bieber, Shakira en Madonna optreden. Spanje plaatste zich vanavond als eerste voor die WK-finale. Ze spelen dan tegen Engeland of Argentinië. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge nacht, de minima liggen rond een graad of 17. Overdag opnieuw een zonnige en zomerse dag met temperaturen tussen de 24 en 32 graden bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mark Beekhuis. De top van Nederland.
6: De vraag naar zorg groeit, de samenleving vergrijst en steeds meer mensen in Nederland hebben een chronische aandoening. Het lijkt eigenlijk een ramp in wording, maar voor een leverancier van medische hulpmiddelen Mediek is het misschien ook wel een kans. De vraag naar de producten stijgt en de druk in de zorgketen neemt alleen maar toe. Kan zo'n bedrijf dan winst maken zonder dat de patiënt uiteindelijk de rekening gaat betalen? Nou, in de meest letterlijke zin van het woord natuurlijk niet, maar we gaan het er wel over hebben. En wat gebeurt er als er een pandemie komt die dan weer roet in het eten gooit, zoals we eerder ook al meemaakten? Welkom, Marcia Luijendijk, algemeen directeur voor de Benelux van Mediek.
7: Dank.
6: Je bent opgeleid als bewegingswetenschapper. We hebben het van tevoren niet afgesproken. Zullen we Jun jij zeggen?
7: Ja, graag. Ja.
6: Maar de stap van een bewegingswetenschapper naar directeur bij medische groothandel. Ja, ik kan me wel wat tussenstapjes bedenken, maar ligt dat voor de hand?
7: Nee. Maar ik zei het net al, ik heb dat tussenjaar niet genomen. En daardoor wist ik eigenlijk niet goed wat ik wilde gaan studeren. Ik wilde geneeskunde gaan studeren, maar daar bleek ik het pakket niet voor te hebben. Bewegingswetenschappen lag daar vlakbij. Maar het bleek uiteindelijk toch niet te zijn wat ik wilde. Dus ik heb verschillende opleidingen gedaan. Marketing, commerciële rollen en zo terechtgekomen. Ja.
6: Alle omzwervingen, zoals bijna iedereen die interessant is, hè?
7: Precies.
6: Ja, eigenlijk misschien moeten we dat toch aanraden. Misschien dat jaar ook, maar daarna gewoon een paar dingen.
7: Poppen. Ja, ja.
6: Ja. Mediek, ik dacht het is een apotheek, maar dat hebben jullie afgestoten een paar jaar geleden.
7: Al heel lang geleden.
6: Al heel lang geleden. Ja. Nou, ik meende jullie daarvan te kennen. En voor de rest leveren jullie medische hulpmiddelen.
7: Ja. We zijn een landelijke leverancier van medische hulpmiddelen. Wij leveren aan zo'n 500.000 mensen in Nederland aan huis en aan honderden instellingen en ziekenhuizen. Huisartsenpraktijken. En dan bij medische hulpmiddelen moet je niet denken aan rollators of bijvoorbeeld rolstoelen. Maar in ons geval zijn dat diabetesmaterialen. Dat zijn wondzorgproducten, continentie. Maar ook medische voeding en bijvoorbeeld infuustherapie thuis.
6: Oh, dat klinkt eigenlijk heel divers. Maar waarom geen rolstoelen en rollators? Dat lijkt me ook. Daar zit ook vast een groei in.
7: Dat valt weer onder een andere wetgeving. En er zijn bedrijven die daar heel erg goed in. En wij hebben ons meer gespecialiseerd in die chronische zorg thuis.
6: Okay. Jij werkt sinds 2018 bij Mediek.
7: Klopt, ja.
6: Dat is een jaar of 8.
7: Ja.
6: Je kwam binnen en toen dacht je, oh, hier moeten een paar dingen helemaal anders.
7: Het was een heel interessante fase. We bestonden toen eigenlijk nog uit meerdere losse bedrijven die samengevoegd werden onder één Mediek. We gingen naar één fulfillment center in Bleiswijk. Dus dat is een hele mooie fase om te kijken hoe kan je je schaal gaan gebruiken. Maar ook hoe kan je helpen om naar de toekomst toe bestendig te zijn en de zorg in Nederland vooruit te helpen.
6: Oh, dat klinkt heel idealistisch. Zijn jullie een idealistisch bedrijf?
7: Nou, ik denk dat wij, onze toegevoegde waarde is heel erg de beweging die nu wordt ingezet. Hoe maken we zorg thuis mogelijk? Hoe zorgen we dat mensen langer thuis kunnen wonen? Hoe ontzorgen we de zorgprofessionals? Maar ook hoe zorgen we dat die ziekenhuiszorg naar huis geplaatst kan worden? Idealistisch. Ik denk dat het een beweging is die we echt gewoon moeten gaan doen om de zorg houdbaar te houden.
6: Nou ja, ik zit te denken, gisteren hadden we Reborn te gast. Dat is een vastgoedbedrijf, een hele andere sector, totaal onvergelijkbaar. Maar dat zijn ook zelfverklaarde idealisten die ook zeiden... ja, we gaan nu de pier bij Scheveningen... die gaan we proberen weer een nieuw leven in te blazen. Als ons dat niets oplevert, dan hebben we toch mooi een icoon... hebben we overeind weten te houden. Dat is iets wat bij Diek misschien toch te hoog gegrepen is.
7: Nou kijk, ik denk dat we sowieso, net als elk commercieel bedrijf... dat je financieel gezond moet zijn. Ja, juist om te helpen die toekomstige uitdaging het hoofd te bieden, ja.
6: Ja, maar ik bedoel, je kan natuurlijk geld verdienen aan medische zorg. Of je kan zeggen, nee, wij vinden dat de zorg beter moet... en desnoods gaat het ten koste een beetje van het rendement.
7: Nou kijk, het mooiste is de combinatie natuurlijk. Ja. Het vraagt investeringen.
6: Maar ik maak er een ja-nee-vraag van.
7: Als het een ja-nee-vraag is, dan zeg ik... ja. Dan is het toch heel belangrijk om die financiële gezondheid overeind te houden. Ja.
6: Dan gaat het toch eerst het geld, inderdaad, idealisme.
7: Nou, zo zwart-wit zou ik hem zeker niet willen zeggen. Nee, het een helpt het ander. Het moet samen gaan. Als je geen waarde toevoegt, dan heb je geen bestaansrecht.
6: De hele medische sector heeft natuurlijk wel de laatste jaren het imago... dat het veel meer om geld is gaan draaien en veel minder om... de zorg, dat de zorg eigenlijk meer een product is wat je moet verkopen?
7: Nou, ik denk dat dat een interessante invalshoek is die ik vaak langs zie komen. Maar ik denk juist dat je diep moet kijken naar de prijs.
6: Ik doe even de onderbuik.
7: Ja, nee, maar dat herken ik natuurlijk wel. Kijk, ik denk dat je heel erg moet kijken niet naar de prijs van het product... maar juist wat kun je besparen. Als ik zie dat wij met onze producten complicaties besparen... ziekenhuisopnames besparen... dan moet je breder kijken dan alleen de producten die je verkoopt... maar juist ook hoe help je de zorg beter te worden.
6: Ja, je moet relevant blijven.
7: Ja,
6: daar
7: precies.
6: Begint het natuurlijk mee.
7: Ja,
6: ja. Hoe gaat het met Mediek financieel?
7: Met Mediek gaat het goed. Wij zijn gelukkig toekomstbestendig en financieel gezond.
6: Ja. Hoe winst maken jullie?
7: Nou, dat doe ik vanuit concurrentieoogpunt ook geen uitspraken over. En het is bedrijfsgevoelig informatie.
6: Toch weer zelfverklaarde idealist, hè, hier.
7: Ik denk dat ieder in mijn positie dat antwoord zou geven.
6: Ik zou denken, wat maakt het uit? Je bent misschien wel het grootste bedrijf in de sector. Wat zeg ik, je bent de marktleider. Ja. Kan je makkelijk zeggen, want wat kan iemand je ermee maken?
7: Nou, vanuit concurrentieoogpunt en vanuit de dynamiek is dat nooit handig. Nee.
6: Ja, okay, dat heb ik nooit helemaal begrepen. Ik denk altijd, je maakt gewoon heel veel winst, prima.
7: Nou, nee,
6: of
7: dat
6: zou
7: is
6: dat
7: niet
6: dan
7: zo.
6: De druk slecht afstralen.
7: Nee hoor, helemaal niet. Nee, ik denk juist dat de druk op de marges en op de hulpmiddelen heel groot zijn. Dat laat ook zien wat er in de markt gebeurt aan bijvoorbeeld bedrijven die niet langer financieel gezond zijn, die het niet kunnen volhouden.
6: Ja. De vraag naar zorg die gaat toenemen. Dat is bijna geen vraag meer, dat is gegeven, denk ik. Hoe richt je daarop in? Want dat betekent dat je altijd bezig bent met groei, denk ik.
7: Nou, het gaat met name om hoe help je die zorg zo te organiseren. Kijk, we zien een groot tekort aan zorgpersoneel. We weten dat er veel meer mensen langer thuis moeten blijven wonen. Dus hoe kunnen wij helpen om dat zorgpersoneel vrij te spelen? We hebben bijvoorbeeld een aantal heel mooie voorbeelden... waarin we logistiek overnemen van zorginstellingen... en daarmee 2 FTE in 1 zorginstelling vrij spelen. Dat zijn mensen die weer tijd kunnen besteden aan de cliënten en de bewoners. Zijn heel erg bezig aan het kijken hoe ontzorg je die zorgprofessionals... en hoe zorg je dat mensen die langer thuis moeten blijven... maak je die zelfredzaam met hulpmiddelen.
6: Ja, laten we er een mooi dilemma van maken. Dat lijkt mij een goed moment.
4: Het dilemma.
6: Door de vergrijzing en het toenemend aantal mensen in de chronische zorg... neemt de vraag naar medische hulpmiddelen toe. En dat is fijn voor Mediek. Of het is een maatschappelijk probleem dat de vraag naar die spullen toeneemt.
7: Het is een maatschappelijk probleem, ja.
6: En dan daarna mag altijd de nuance erachteraan komen. Want het lijkt me ook een kans voor jullie.
7: Nou, kijk, die kans zit hem erin. In die zin dat we juist gaan kijken... hoe zet je de hulpmiddelen zo doelmatig mogelijk in. Hè? Ja. Als je weet dat er vergrijzing komt, meer gebruik... dan is het ook de opgave aan ons allemaal... om te zorgen dat je dat zo slim mogelijk inzet... en zo doelmatig mogelijk. Dus daar ligt echt wel een belangrijke maatschappelijke opgave. Mm-hmm. Waar wij ook een belangrijke bijdrage kunnen regelen.
6: Want wat kunnen jullie doen om bijvoorbeeld... in een van de grootste groepen zorgverleners in Nederland... zijn de mantelzorgers.
7: Ja.
6: Dat zijn er 2,7 miljoen, heb ik me laten vertellen... Hoe kun je die vanuit een bedrijf ondersteunen... terwijl ze eigenlijk helemaal niet georganiseerd zijn natuurlijk?
7: Nee, nou ja, ik ben zelf natuurlijk mantelzorger voor mijn ouders... zoals velen onder ons. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je kijkt... hoe kan je het zo makkelijk mogelijk maken. Er zijn heel veel verschillende wetten en regels... waar medische hulpmiddelen ook weer onder vallen. Wij proberen wel juist naast de patiënt die soms niet meer in staat is... om zelf voor zichzelf te zorgen, voor die mantelzorgers... het traject zo makkelijk mogelijk te maken. Hoe zorg je nou dat die medische hulpmiddelen... bij je familielid thuiskomen?
6: En vooral het transport en de logistiek zorgen dat als er iets nodig is, dat het er morgen gewoon staat.
7: Dat is het juiste hulpmiddel op het juiste moment. Maar ook het ontzorgen van mantelzorgen, zorgprofessionals. Hè. Hoe bestel je zo makkelijk mogelijk? Hoe zorg je dat je dat meteen de eerste keer op de juiste manier doet? Ik ben zelf mantelzorg van onze dochter heel lang geweest. Ja, het laatste waar ik mee bezig wilde zijn is, komen die luiers voor onze dochter op tijd? Of waar zijn ze? Dat moet gewoon geregeld worden.
6: Ja. Ja. Dat zou je denken, dat is het eerste wat een webwinkel op orde moet hebben.
7: Ja, ja,
6: toch?
7: Precies. Ja.
6: Is dat lastiger in de medische sector misschien?
7: Nee, maar het geeft je wel meer verantwoordelijkheid. Kijk, of je een boek te laat bezorgd krijgt of een kledingstuk, dat is een heel ander stuk verantwoordelijkheid dan dat je stoma-materiaal bijvoorbeeld niet op tijd is.
6: Ja, want dan kan je gewoon lekker niet naar buiten een dagje.
7: Klopt. Ja.
6: Misschien wel langer.
7: Ja, nou, inderdaad. Ja. Ja.
6: Dat lijkt mij heel lastig om dat tussen de oren te krijgen van de mensen die gewoon orders staan te pikken en de fulfillment staan te organiseren, toch?
7: Ja, nou, ik denk dat we bij Mediek juist heel erg mooi in ons in DNA wil hebben dat warme zorghart, dus dat iedereen zich daar juist heel erg van bewust is dat we... Laatst had ik een klant zelf aan de telefoon. Die zei, ik kom mijn huis letterlijk niet uit op het moment dat de stoommaterialen niet op tijd zijn geleverd. Dus dat geeft ons een stukje extra verantwoordelijkheid. En iedereen is zich daar echt
6: iedereen
7: heel erg van bewust.
6: Ook wel.
7: Ja, zeker. Ja, daarom...
6: het zijn niet de hoogst betaalde banen natuurlijk. Het fulfillment van dat soort zaken. Dus het zijn ook lang niet altijd de meest loyale. Soms wel, maar lang niet altijd de meest loyale medewerkers.
7: Ja. Nee. Maar we proberen dat heel erg wel met ze mee te nemen. En je ziet ook de betrokkenheid van de mensen heel erg. Zij beseffen heel goed dat wat wij doen, dat ze heel erg bijdraagt aan de zorg voor mensen die thuis wonen. Ja.
6: En hoe hou je dan staande naast zorgverzekeraars? Die eigenlijk alleen maar sturen op lage prijzen in Nederland. Dat is de opdracht, dus het is goed dat ze dat doen. Maar jullie willen iets misschien wat een beter product is, of een handiger product, dat vergoed gaat worden. Hoe is de machtsverhouding tussen jullie twee?
7: Nou kijk, die zorgverzekeraars hebben natuurlijk een hele belangrijke opgave die jij al schetst. Ik denk dat ik heel graag de gesprekken aanga, en dat doen we ook met de zorgverzekeraar. Hoe kunnen we bijvoorbeeld functioneringsgericht of doelmatig voorschrijven? Hè? Dus merk onafhankelijk. Daarmee krijg je veel meer ruimte. En daarmee kun je ook zorgen dat je veel weerbaarder bent, omdat je alternatieven hebt en niet specifiek op dat merk afhankelijk bent. Ik vind dat een hele interessante om te bespreken met de zorgverzekeraars. Een andere is...
6: open? Oh nee, sorry, en het andere?
7: Ja, nou, en het andere is bijvoorbeeld ook, hoe kan je veel meer zorg voorkomen? Dus hoe zet je in op preventie? Staan de zorgverzekeraars daarvoor open? Die staan daar zeker voor open. Daar hebben we wel ook de voorschrijvers bij nodig om dat dan daadwerkelijk in de praktijk ook te gaan doen. Die moeten zich bewust worden dat een bepaald merk duurder is in het voorschrijven en dat je een betere keuze kunt hebben als alternatief.
6: Bij geneesmiddelen is dat ook de norm tegenwoordig,
7: klopt,
6: toch? Daar schrijf je, nou, zelfs
7: generiek,
6: als de arts een merk intikt, dan wordt dat omgezet automatisch door de computer in generieke materiaal.
7: Ja. Dat gaat
6: dat
7: heel
6: hebben
7: ver.
6: Jullie nog niet?
7: Nee, dat hebben wij niet. Maar je kan daar wel een bepaalde vorm in gaan kiezen, waarin je zegt van, nou, dat merk onafhankelijk voorschrijven kan voor heel veel producten wel. En natuurlijk heb je op sommige momenten gewoon echt een specialiteit nodig.
6: Ja, en het specialiteit, precies. Ik herken dit van een recept wat ik af en toe gebruik. En dan staat er netjes op de Franse dat het niet het generieke, maar dat ene merk moet zijn.
7: Ja.
6: Ja, want dat hou je natuurlijk toch, dat je altijd uitzonderingen nodig hebt.
7: Absoluut, ja.
6: Ja, maar dat gesprek met zorgverzekeraars, hoe loopt dat in de praktijk?
7: Regelmatig hebben wij een bestuurlijk overleg met de zorgverzekeraars. En daarnaast hebben wij natuurlijk een heel kundig inkoopteam wat echt over de contracten onderhandelt. Als wij de gesprekken hebben met de zorgverzekeraar, gaan we vaak in op de knelpunten die wij zien.
6: Ja.
7: Omdat ze natuurlijk op de verschillende aspecten in de klantreis ook relevant zijn. En dat loopt de ene keer, beweegt dat makkelijk dan de andere keer, zoals dat altijd gaat. Een hot item hierin is wel de indexatie, bijvoorbeeld in de contracten die er op dit moment niet zijn. En daarbij wordt dus constant gevraagd dat je zelf prijsverhogingen maar absorbeert. Ja, daar zit een einde aan. Dus dat is wel een belangrijk onderwerp van gesprek.
6: In de tijd van inflatie lijkt me dat bijna een gegeven dat in de contracten moet.
7: Ja, vreemd genoeg is dat in de zorgverzekeraarscontracten niet het geval. En je ziet meerdere rechtszaken nu ook waarin er wel weer gecorrigeerd wordt. Maar eigenlijk moet je gewoon zeggen, veranker dit standaard zoals het in alle contracten zit.
6: Ja, dat lijkt mij, ik zou zeggen, niet meer dan logisch. Als alles 10% duurder wordt in een jaar, nou, dat was het niet. Maar
7: het verleden? Ja.
6: Dan hoop je dat je daar, dan kan je wel iets een keertje een jaar opvangen, maar niet jaar op jaar.
7: Nee.
6: Er wordt ook wel gezegd dat verzekeraars te machtig zijn. Dat zou je hier dan misschien in terug kunnen lezen.
7: Nou kijk, die opgave die zij hebben, dat vraagt ook dat zij kunnen sturen. Hè? Ik bedoel, ga er maar aan staan om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. Alleen ook hier weer, ja, ik vind het jammer dat er in silo's wordt ingekocht. Dus er wordt op een prijs van een product gekeken en niet op een zorgpad. In wat kun je op een ander stukje besparen als je meer inzet op op medische hulpmiddelen bijvoorbeeld. Ja.
6: Het maakt hier eens heel concreet hoe dat in de praktijk eruit zou kunnen zien.
7: Nou, je ziet het bijvoorbeeld bij infuustherapie thuis, wat echt een hele mooie vorm is, waardoor mensen niet naar het ziekenhuis hoeven. Die kunnen gewoon vanuit hun thuissituatie infuustherapie krijgen, kunnen soms zelfs blijven werken als ze dat willen. Maar die beweging om meer therapie naar huis, dat gaat vrij traag. En de reden is dat zolang de financiële prikkel en de volumeprikkel nog ergens anders liggen en je niet het hele zorgpad beetpakt en zegt wie is nou waarvoor verantwoordelijk en wie krijgt waarvoor betaald, ja, dan remt dat eigenlijk die beweging naar huis.
6: Ja, maar dat niet iedereen weet wie waar verantwoordelijk voor is, dat vind ik ook wel beangstigend eigenlijk. Want je hoopt dat de hele sector, dat er een keten is waarin iedereen zijn stukje snapt.
7: Nou, en op dit moment, bij de bestaande zorgpaden is dat zo. Alleen als je echt een beweging naar huis wil doen, dan moet je dus ook die verantwoordelijkheden opnieuw met elkaar gaan bespreken.
6: En dan worden jullie relatief relevanter.
7: Dat is natuurlijk, wij kunnen daarmee helpen, ja.
6: Maar dat is dus, je moet een positie voorover eigenlijk.
7: Nou, ik denk dat wij ook zeker daarin een stukje bewustwording als branche hebben, wat wij aan toegevoegde waarde daarin kunnen brengen, ja.
6: Ja, en je zou natuurlijk alles altijd het allermooiste, het allerbeste willen, maar dat kan niet.
7: Nee.
6: Dus er altijd keuze gemaakt moeten worden, denk ik.
7: Ja.
6: Uiteindelijk, de andere uiterste daarvan is dat er een soort verschraling in de zorg ontstaat, en die zie je op sommige stukken van de zorg ook gebeuren.
7: Ja.
6: Maak jij daar zorgen over dat op sommige plekken misschien te schraal wordt?
7: Nou, ik denk dat we daar natuurlijk met z'n allen heel erg bewust van moeten zijn. Wat laat je nog wel of niet toe? Hè? En wat valt wel of niet binnen het pakket? Wederom denk ik dat er heel veel mogelijkheden zijn om niet te verschalen, maar uit bestaande structuren en financieringen al toch nog meer geld te halen. Bijvoorbeeld, hè, wij zijn druk bezig met onze eigen merken, is een belangrijke manier om de zorg betaalbaar te houden. Als je dan dat functioneringsgericht of dat merk onafhankelijk kunt gaan doen, dan kan je daarmee ook een Nederland geld besparen en een stukje shared savings model bijvoorbeeld op loslaten.
6: Want een eigen merk, dan heb je op twee plekken waar je een beetje van je winst vandaan kan halen.
7: Ja.
6: En dan zou het goedkoper moeten kunnen zijn.
7: Correct, ja.
6: Ja, klinkt redelijk.
7: Maar dat vraagt dus wel dat merk onafhankelijk. Want als je altijd dat specifieke merk, dan heb je die ruimte niet. En kun je dus ook op die manier. Dus ik denk dat er nog heel veel besparingen mogelijk zijn binnen het bestaan.
6: Dat is een positieve gedachte.
7: Zeker.
6: Ja. Jullie hebben een paar maanden geleden, toen de formatie bezig was, een brief gestuurd naar de informateur, was het nog.
7: Ja.
6: Weet je eigenlijk of die brief aangekomen is?
7: Jazeker. Ja.
6: Ligt ergens in een dossier?
7: We hebben een keurige bevestiging gekregen. En ja, absoluut.
6: Dan staat hij ook op de website nu van de formatie onderhandelingen. Dan zou je hem daar moeten terug kunnen vinden. Wat was de vraag of de opdracht aan de informateur bij deze formatie?
7: Nou, dat ging heel erg vanuit het ontzorgplan wat wij in het verleden ook al hebben aangeboden aan VWSN. Een aantal belangrijke onderdelen daarin. Bijvoorbeeld het aanleggen van strategische voorraden om voorbereid te zijn op een toekomstige crisis of noodsituatie. Het gaat over wet en regelgeving en de administratieve druk. Wat we bijvoorbeeld zien is 1,7 miljoen mensen werken op dit moment in de zorg, maar die zijn meer dan 30% van hun tijd kwijt aan administratie. Ik bedoel, 500.000 mensen, als je de helft daarvan terugdringt, heb je eigenlijk het tekort aan personeel al te pakken. Dus wij zien ook heel veel verschillende regels en administratie. Dus om over dat knelpunt bijvoorbeeld ook in gesprek te gaan.
6: Ja, en die, de regeldruk, dat is iets waar het kabinet mee aan de slag is gegaan. Dus je zou als denken, ze hebben het gelezen. Ik kan me ook herinneren dat er op een goed moment in Den Haag besloten is dat er heel veel administratie niet meer nodig was. En dat de verzekeraars zeiden, oh, dan hebben wij hem wel nodig, dus ga toch maar wel weer door met schrijven.
7: Ja.
6: Kennelijk is het echt heel moeilijk, is bijna onuitroeibaar.
7: Ja, het is heel hardnekkig. En wat ik jammer vind daaraan is dat we dus niet kijken naar de 80-90% waar het allemaal goed gaat, maar dat die regels heel vaak op de uitzonderingen gemaakt worden. En dat je daarmee een hele hoop ballast legt op het stuk wat wel goed gaat.
6: Ja, maar het gaat natuurlijk ook om de uitzonderingen, namelijk om de fouten te voorkomen. Dus allicht gaat het over de 10%.
7: Ja, natuurlijk moet je altijd fraude en excessen voorkomen. Maar een simpel voorbeeld, als we eenmaal weten dat het een big geregistreerde voorschrijver is, waarom moet je dan iedere keer opnieuw een handtekening ophalen? Voor die 1% die daar dan misschien niet helemaal correct mee omgaat, daarmee belast je dus het systeem enorm. Het zijn hele simpele voorbeelden.
6: Ja. Omdat er natuurlijk veel fraude is geweest in delen van de zorgsector.
7: Ja.
6: De opvang van allerlei mensen.
7: Ja.
6: Ja, dus ik heb altijd wel. Ik denk altijd die regels, die zijn verschrikkelijk vervelend. Dat vinden alle ondernemers.
7: Ja.
6: Maar die zijn niet per ongeluk ontstaan. Er was altijd een hele goede reden voor.
7: Ja. Maar je zou ook steekproefwijs kunnen controleren, hè, in plaats van daarmee meteen het hele systeem belasten.
6: Dat is waar. En dat is natuurlijk minder
7: belastend. Ja, ja.
6: Precies. Wat zei je nou als eerste nog? Je zei in de brief.
7: Strategische voorraden.
6: Strategische voorraden, precies.
7: Ja.
6: Nou volg ik voor BNR, de parlementaire enquêtecommissie, over corona.
7: Ja.
6: Daar heb ik ook een paar bezorgde mensen in de verhoren langs zien komen. Die zich echt zorgen maken over dat we eigenlijk onze pandemische paraatheid, zoals dat zo mooi heet, dat we dat echt niet op orde hebben. Maar dat zeg je dus eigenlijk ook. Wij zijn daar niet voorbereid, gewoon met alleen al het voorraadbeleid niet.
7: Nou, op dit moment niet. Ik merk wel dat er een betere bewustwording over gaande is. Maar als ik kijk naar andere landen om ons heen waar echt die strategische voorraden al zijn aangelegd, ja, daar lopen we in Nederland echt op achter. En als het morgen weer gebeurt, vrees ik dat we voor een groot deel in diezelfde situatie weer terecht gaan komen.
6: Dat we weer paniek hebben met inkoop. Dat we weer niet weten of de mondkapjes en de handschoenen naar de verzorgingshuizen of naar de huisartsenpraktijken moeten.
7: Ja, en op het moment dat die crisis er eenmaal is, weet je dat die verhoogde vraag ontstaat en dat de hele markt in beweging gaat. Terwijl je kunt erop voorsorteren door nu strategische voorraden aan te gaan leggen.
6: Is het duur? Want ik bedoel, het niet hebben was duur. Ja. Is het duur om ergens een magazijn te hebben waar mondkapjes in liggen? Ik zou denken, die hebben niet echt een houdbaarheidsdatum.
7: Nou, en plus los van dat ze wel een houdbaarheidsdatum hebben, denk ik juist dat partijen kunnen helpen om die voorraad gezond te houden. Dat is het model wat we in landen om ons heen ook zien. Daar investeert de overheid in die voorraad, die doet die injectie in het kapitaal. Maar vervolgens wordt aan de partijen gevraagd, hou die producten gezond qua houdbaarheid. En dat is wat we heel goed kunnen.
6: Maar hebben mondkapjes daadwerkelijk een houdbaarheidsdatum?
7: Mondkapjes weet ik niet, handschoenen sowieso wel.
6: Handschoenen die gaan natuurlijk op momenten een beetje vergaan. Ja. Ja. Dus dat zou je dat moeten regelen.
7: Ja.
6: Want het is duurder om het niet te hebben en je weet dat er een keer een pandemie moet komen. Dat is wel iets wat ik van de virologen de afgelopen maanden.
7: Nou, precies. En op het moment dat je dan op dat moment nog moet gaan inkopen, dan weet je dat die hele dynamiek verstoord is en het heel erg lastig gaat worden.
6: Zullen we nog een dilemma doen?
7: Nog één, ja.
6: Okay.
4: Het dilemma.
6: Over 10 jaar levert Mediek nauwelijks nog hulpmiddelen aan ziekenhuizen, omdat de zorg vanuit huis wordt gegeven, of de pogingen om zorg naar de thuissfeer te verplaatsen zullen toch uiteindelijk mislukken.
7: Ik kies voor optie 1, waarbij ik nog steeds de nuance.
6: Ja, kom maar op, de nuance.
7: Kijk, de ziekenhuizen zullen altijd qua operaties, qua hoogcomplexe zorg, medische hulpmiddelen nodig moeten hebben. Maar ik denk wel dat we wel zullen moeten om die transformatie van zorg naar huis ook daar te laten plaatsvinden. En die beweging zie je ook al wel voor delen ontstaan.
6: Maar de inzet die jullie zelf hebben is inderdaad, we moeten naar huis veel meer.
7: Ja.
6: Maar er zullen altijd toch ook ziekenhuizen blijven zijn. Heerlijk. Die je zult willen beleveren met alle dingen die jullie hebben.
7: Absoluut, ja.
6: Maar dat betekent wel dat je eigenlijk ook denkt dat wij denken nu, als je bent ziek, dan moet je naar het ziekenhuis. En dan zo snel mogelijk weer naar huis. Maar toch, dat is wel de plek waar je ziek bent. Zou dat misschien ons beeld ook daarvan, onder de gewone mensen in het land, dat beeld ook moet veranderen?
7: Dat denk ik wel. Laatst was een mooi voorbeeld over die virtuele klinieken, waarin je dus mensen die ziek zijn veel eerder thuis ook kunt gaan monitoren. Dus ik denk, kijk, een operatie, dat zal altijd in een ziekenhuis moeten plaatsvinden. En echt hoogcomplexe zorg zal altijd in een ziekenhuis. Maar ik denk wel dat er een beweging gaat ontstaan, die er nu ook al is en die hopelijk steeds groter gaat worden, dat je mensen dus eerder naar huis kunt brengen ofwel zelfs thuis kunt gaan behandelen.
6: Ja, hoewel we natuurlijk in het begin wel eventjes over de hitte hadden. En dat je eigenlijk dus soms mensen dan in een huis stuurt, naar huis stuurt waar het veel te warm is om daar gezond beter aan te sterken.
7: Nou, en ik denk ook dat dat vraagt om een ander sociaal systeem. Dat we meer naar elkaar gaan omkijken als er meer kwetsbare mensen alleen thuis moeten zijn. Maar we ontkomen er niet aan als ik die wat er op ons afkomt.
6: Je vraagt wel veel van de samenleving, hè? Want we moeten meer naar elkaar gaan omkijken. Dat heb je 2-3 keer gezegd, dus dat is kennelijk heel belangrijk.
7: Ja.
6: Het hele verdienmodel moet op de schop. Ik ben er allemaal voor, hoor. Daar gaat het niet op. Maar
7: het is geen makkelijke opgave. Nee.
6: De hele samenleving moet eigenlijk anders met medische zaken leren omgaan.
7: Dat denk ik wel.
6: Als je gelijk krijgt.
7: Ja, dat denk ik wel.
6: Hoe gaan we dat even regelen in de laatste minuut van dit gesprek?
7: In de laatste minuut. Nou, kijk, ik denk dat het besef dat we niet op deze manier kunnen doorgaan, dat we die zorg anders moeten organiseren, dat een hele belangrijke is. En daarnaast denk ik, in het sociaal domein, het veel meer weer naar elkaar omkijken. Ja, dat is natuurlijk een cultuurverandering. Dat is iets waar we met z'n allen bewust van moeten worden. Van, ga bij die buurman op bezoek. Laatst zaten we in een restaurant, zat iemand alleen, een oudere meneer aan de bar. En dan vraag of die erbij komt. Het kunnen hele kleine dingen zijn, maar kijk een beetje naar elkaar om. Nee, dat hoeft helemaal niet duur te zijn.
6: Nee, maar het veranderen tegelijkertijd van dat soort dingen in hoe we met elkaar omgaan. En ook nog, dit is een groot project. Daar we de komende jaren nog mee bezig zijn. Dat is helder. Dank Marcia Luijendijk, algemeen directeur voor de Benelux van Mediek. En wil je meer gesprekken beluisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld van gisteren, we noemden hem al even, Saman Mohammadi, oprichter en directeur van Reborn. Abonneer je dan op de Top van Nederland in je podcast-app. Mis je geen enkele aflevering.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Meer dan 40.000 Nederlanders zijn slachtoffer geworden van een grote hack in Frankrijk, heeft Eén Vandaag uitgezocht. Een boekingsite voor Franse campings werd gehackt. De persoonlijke gegevens van de vakantiegangers liggen op straat en ook de periode waarin ze op vakantie zijn. De bazen van regionale omroepen hebben bijna allemaal torenhoge salarissen, blijkt uit een rondgang van de Telegraaf. Ze verdienen gemiddeld 2 ton per jaar, bijna net zoveel als premier Jette. Journalistenvakbond NVJ betreurt de hoge salarissen. Het wettelijke maximum is tegenwoordig het minimum, zeggen ze. President Trump dreigt de aanvallen op Iran op te voeren als er niet gauw een deal komt. Volgende week zijn de elektriciteitscentrales aan de beurt en daarna volgen de bruggen, zegt hij. Amerika heeft vanavond opnieuw de straat van Hormuz geblokkeerd en nieuwe sancties opgelegd aan Iran. En er zijn vorig jaar wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan het jaar ervoor, zegt UNICEF.

0: Ze kijken dan vooral naar de prikken tegen difterie, tetanus en polio. 9 op de 10 kinderen wordt daartegen ingeënt. Het aantal kinderen dat is gevaccineerd tegen mazelen ligt op 84%. En dat is te weinig. Volgens de WHO moet dat naar 95%. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge nacht, de minima liggen rond een graad of 17. Overdag opnieuw een zonnige en zomerse dag met temperaturen tussen de 24 en 32 graden. Bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
3: Eli Lilly hit $1 trillion in market value on Friday.
4: De strijd tussen Novo Nordisk en Eli Lilly, de producenten van afslankmiddelen, daar is veel aan de hand.
5: Geen prik meer, maar een pil, waardoor mensen makkelijker en ook sneller gaan afvallen. Farmaceut Eli Lilly heeft toestemming gekregen van de toezichthouder, de FDA, om die pil te gaan verkopen.
6: Lilly CEO David Rick says the company might be in the middle of the biggest upswing in its history.
7: Insuline, penicilline, Prozac, het zijn een aantal van 's werelds bekendste medicijnen die de producent Eli Lilly op de markt heeft gebracht. En die de levens van honderdduizenden mensen hebben verbeterd. Maar ze gaan pas echt door het dak sinds ze een paar jaar geleden zijn begonnen met afslankmedicijnen. Terwijl patiënten met obesitas hopen op een wondermiddel, zit Eli Lilly ineens wel heel goed in zijn vel. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op de Amerikaanse farmaceut. Zodat jij als belegger kan bepalen wat een Eli Lilly aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij Jim T. Hoepoering, analist en vermogensbeheerder bij 1 Vermogensbeheer.
8: Hoi.
7: Als ik zeg Prozac, dan zeg jij?
8: Ja, ik voel me heel slecht. Ik kom niet meer naar buiten. Ellendig.
7: En als ik zeg Mounjaro en Zepbound?
8: Ja, dan hebben we het over nu, hè. Dat zijn de afvalmedicijnen waar we het met z'n allen over hebben. We hebben Novo Nordisk gehad. En nu gaan we het hebben over de tegenhanger.
7: Eli Lilly. Maar ik kende dus vooral van Novo Nordisk de Ozempic en de Wegovy. Ik denk dat dat bij het Nederlandse publiek meer bekend is als namen als Mounjaro en Zepbound. Maar dat is eigenlijk hetzelfde. Het is een diabetesmedicijn.
8: Ja, dat klopt.
7: Wat heel erg goed helpt tegen diabetes of tegen obesitas ook.
8: Ja, het komt ook omdat in dit geval Ozempic eigenlijk net iets eerder was. Ze hebben dezelfde werking. Hè. Ze hebben een GLP-1 molecuul. Mm. En die maakt een soort hormoon aan, waardoor jij dus inderdaad wat minder hongergevoel hebt.
7: Ja, en dus je gaat minder eten.
8: En minder
7: dat,
8: eten.
7: Minder kilo's.
8: Val je af. En dat is heel goed. Alleen uiteindelijk is de technologie de werking van het medicijn van Eli Lilly lijkt op dit moment het wat beter te doen. Is ook nogal meer aan te verdienen dan wat Novo Nordisk gaat doen. Mm. En dat is ook waarom de koers van Eli Lilly heel hard is opgelopen. Maar Novo Nordisk wat minder in de afgelopen tijd, sterker nog, die is gehalveerd.
7: Het is wel leuk, we hebben Novo Nordisk ook eerder, wel echt al een tijd geleden hoor, uit mijn hoofd maart 2025 hebben we die doorgelicht. Dus als je daar ook meer over wil weten, luister die aflevering dan ook even terug. Nu dus Eli Lilly, heb jij dit in portefeuille als vermogensbeheerder?
8: Nee, helaas niet, want het aandeel is flink aangekomen en Novo Nordisk is wat afgevallen. Mm. Maar we hebben het niet in portefeuille. We hebben het, je zou kunnen zeggen, indirect in portefeuille met een ETF op de S&P 500. Eli Lilly is natuurlijk een reusachtige farmaceut, maar, komen we straks af op, wel heel afhankelijk geworden van deze medicijnen. Maar voordat we daar naartoe gaan, belangrijk om te benoemen, disclaimer bij deze podcast, we geven geen beleggingsadvies, het is risicovol en je kunt je inleg verliezen.
7: Ja.
8: En resultaten verleden, die bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Nee, en we geven natuurlijk wel een hele hoop info. Jij komt altijd met een interessant feitje. Wat heb je?
8: Ja, misschien heb je het logo wel eens gezien van Eli Lilly. Nou, dat ziet er eigenlijk heel simpel uit. Er staat namelijk gewoon Lilly in een soort van kinderhandschrift.
7: Ja.
8: Maar dat is gebaseerd inderdaad dus op de handtekening van de oprichter. Die heette Eli Lilly. En naar hem is het bedrijf vernoemd, maar ook het logo dus. En dat is al meer dan 100 jaar oud. Dus heel veel historie bij Eli Lilly. Wat ik overigens ook nog wel weer leuk vind, dat zijn kleinzoon, die heette ook Eli Lilly, leuk weet je. In de Great Depression, dus waar eigenlijk heel Amerika in diepe recessie zat.
7: Jaren 30?
8: Ja, toen was hij zo betrokken bij zijn medewerkers dat hij zei van, we ontslaan niemand. Dat is ook niet gebeurd.
7: Oh, dat is inderdaad mooi. We gaan eens eventjes die langjarige geschiedenis doorlichten van Eli Lilly. Lili. Ja, want toevallig deze week dat deze doorgelicht uitkomt, viert de VS al het 250-jarig bestaan. Dat is mooi natuurlijk. En voor het begin van Eli Lilly moeten wij terug naar het jaar waarin Amerika het 100-jarig bestaan viert. En dat is 1876. En dat is ook het jaar van de uitvinding van dit apparaat. Ja, de telefoon. Alexander Graham Bell die vraagt er patent op aan in 1876. En in de Amerikaanse stad Indianapolis start een medicijnfabriekje, opgericht door een man met de naam Eli Lilly. Eli Lilly is een apotheker van op dat moment bijna 40 jaar oud, die als kolonel heeft gevochten in de Amerikaanse burgeroorlog. Die oorlog is voor hem cruciaal geweest. Want daar heeft hij gezien dat veel medicijnen niet effectief zijn, van lage kwaliteit zijn en dat het dus eigenlijk gewoon niet goed werkt. Hij besluit daarom zijn eigen fabriekje te starten. Hij begint met een kapitaaltje van $1400. Dat is op dat moment nu vergelijkbaar met $35.000. Hij start met 3 medewerkers, waaronder zijn 14-jarige zoon. Eli wil juist medicijnen van hoge kwaliteit maken. Hij weet dat ook voor elkaar te boksen. Zijn ideeën zetten de standaard voor medicijnen die we vandaag de dag nog altijd gebruiken. Zijn eerste grote innovaties zijn pillen en capsules met een coating van gelatine en medicijnen met een fruitsmaakje. Nou, het zijn innovaties waardoor medicijnen gewoon makkelijker in te nemen zijn. Daarnaast is hij de eerste die het tablet standaardiseert. Hij vindt dat medicijnen alleen op doktersrecept te krijgen zouden moeten zijn. En ook uitzonderlijk voor die tijd, hij zet in op onderzoek, R&D. En nu nog steeds besteedt het bedrijf Eli Lilly een kwart van zijn omzet aan research en development. De kwaliteit van Eli Lilly valt op. Het bedrijf groeit hard. Binnen 10 jaar is hij een van de belangrijkste zakenmensen van Indianapolis. Met meer dan 100 medewerkers en een jaaromzet van $200.000. Voor die tijd, hè, moet je hem bedenken, $200.000. Hij blijft hameren op de kwaliteit van medicijnen en dat draagt ook bij aan de oprichting van de Food and Drug Administration, de FDA, die vandaag de dag ook nog bestaat, oftewel de Amerikaanse toezichthouder. Eli Lilly overlijdt in 1898. Dan komt zijn zoon aan het roer en even later zijn kleinzoon. 1923 markeert een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf. Als eerste ter wereld gaat Eli Lilly insuline produceren, een medicijn tegen diabetes.
9: Insulin is a hormone that is essential for life. For people with type 1 diabetes, their bodies do not produce it. They require daily injections to survive. Eli Lilly was the first company to commercialize insulin in 1923. This was a genuine medical miracle.
7: Ja, tot die tijd stond diabetes eigenlijk gewoon gelijk aan een doodvonnis. Maar dat insulinemedicijn, dat zet Eli Lilly dus definitief op de kaart. En het blijft tot op de dag van vandaag een van de belangrijkste medicijnen die zij maken. Het helpt het bedrijf in de jaren 20 om verder uit te breiden en om nog betere onderzoekers aan te trekken. In de jaren 40 wordt Eli Lilly een van de producenten van, ja, misschien wel het belangrijkste medicijn dat ooit ontdekt is, en dat is penicilline. Laten we even luisteren naar wetenschapsjournalist Diederik Jekel.
10: Weinig uitvindingen hebben zoveel levens gered als penicilline en antibiotica. Kijk, het is een best bekend verhaal, hè? Alexander Fleming kwam na 2 weken afwezigheid terug op zijn laboratorium en ontdekte in 1928 dat een kweekschaaltje met een bacterie erin was gaan schimmelen. De bacterie ging dood door die schimmel en dat viel Fleming op. Hij kweekte meer schimmel en zag inderdaad dat schimmels iets in zich hebben dat bacteriën kunnen doden.
7: Ja, penicilline of antibiotica is dus een beetje per toeval ontdekt in 1928. Het duurde nog heel wat jaren voordat het verder werd ontwikkeld. Maar in de Tweede Wereldoorlog gaat de Amerikaanse overheid er daadwerkelijk geld in steken. Want ja, als je gewonde soldaten kan oplappen met antibiotica, dan heb je een strategisch voordeel. En Eli Lilly wordt dus een van de producenten. Daarna volgen nog allerlei nieuwe soorten antibiotica. En in 1952 is daar het moment, Jim. Eli Lilly gaat naar de beurs.
8: Ja, en zo kwam het uiteindelijk dus ook in doorgelicht. Maar 1952, een IPO, dat ging toen wel heel anders dan nu. Dat ging gefaseerd. Het was heel veel over de countertrading. Dus het was nog niet zo digitaal zoals het nu is. En eigenlijk is ook wel belangrijk om te benoemen waarom het naar de beurs ging. Niet direct alleen om geld op te halen, maar wel om de mogelijkheid hebben om de kapitaalmarkt te benutten voor verdere groei. Mm-hmm. Het belangrijkste is eigenlijk dat het een familiebedrijf was. En dus ook heel veel familieleden mede-eigenaar van Eli Lilly waren, maar die wilden misschien soms wel van hun aandelen af. Nou, dat kon niet zo makkelijk, maar wel als je een beursnotering had. Dus ze gingen naar de beurs en dat was toen voor $8.50 per aandeel. En ja, dan denk je misschien van, oh, dat aandeel $8,50 toen. Het staat nu ruim 1000. Mm-hmm. Dus dat is fors hoger. Maar ja, ga je dat terugrekenen, valt het allemaal mee. Over een periode van meer dan 70 jaar.
11: Het is gesplitst, neem ik aan.
8: Het is inderdaad 5 keer gesplitst. Dus eigenlijk mag je er een factor 35 op zetten.
11: Zo.
8: Nou, dan hebben ze nog wat dividend gehad. Dus als je toen $8,50 had geïnvesteerd, dan was het nu, nou, afgerond $35,000 waard. Dus toch best wel een hoop winst zou je hebben gemaakt. Nou, in dit geval was het eigenlijk dus vooral dat de familie wilde kunnen uitstappen, dat ze daarom naar de beurs gingen. Mm-hmm. En dat was in 1952. Dat betekende ook meteen een soort van afscheid van het familiebedrijf. Enerzijds omdat de beurs genoteerd was, maar ook omdat een jaar later voor het eerst iemand van buiten de familie, ene meneer Beasley, die werd toen benoemd tot de baas van het bedrijf.
11: Oh ja.
8: En ja, dat is wel een heel belangrijk element om te benoemen. Het was dus eerst familiebedrijf en vanaf dat moment een echte corporate.
11: Ja, nou, en die corporate die groeit lekker. De daaropvolgende decennia wordt er nog veel meer op de markt gebracht. Zoals het baanbrekende vaccin tegen polio. Eli Lilly werd een massaproducent van dat vaccin. En dat leidde dan tot een enorme terugloop ook van de ziekte polio. En inmiddels, vandaag de dag, is het eigenlijk bijna volledig verdwenen. Dus dat is echt mooi. Even een sprongetje naar 1986. Dan brengt Eli Lilly weer een nieuw belangrijk medicijn op de markt. En dat is Prozac. Het middel groeit uit tot een van de belangrijkste antidepressiva. In 2003 komt er een ander opvallend medicijn bij. Cialis, als grote concurrent van Viagra, een erectiepil. In 2019 doet Eli Lilly de grootste overname ooit. Het neemt het bedrijf Loxo Oncology over, voor maar liefst $8 miljard. En daarmee wordt Eli Lilly dus ook een serieuze speler in de kankermedicijnen. CEO David Ricks is dan zeer te spreken over Loxo Oncology.
12: What they've done is really taken the technology that allows doctors to understand exactly what's driving your tumor growth and then make drugs that specifically block that action. So you have a detection of why is your tumor growing and then a medicine that blocks that growth. This platform of seeing and then attacking with precision medicine is what drove us to get excited about this. We see great value here. And hats off to Loxo for producing this kind of innovation. We're happy to have him part of the Lilly family now.
11: Ja, maar de echte grote klapper voor Eli Lilly, die moet dan nog komen. Dat gebeurt als het bedrijf in 2022 eerst Mounjaro en daarna Zepbound op de markt brengt. Nou, hebben we het over gehad. Het zijn dus allerlei diabetesmedicijnen met één groot voordeel. Je valt er vanaf. Dus ze worden ingezet tegen obesitas ook. Net als Ozempic van Novo Nordisk in Denemarken. Maar net als Ozempic worden Mounjaro en Zepbound dus razend populair. Zeker in Amerika.
13: I lost a total of 60 pounds on both Zepbound and Mounjaro. So I started with 200 pounds and now I'm around 140. Before I started on the medication, it was really hard to lose weight. I gained my weight during the pandemic and it just came to stay. It would not leave no matter what I did.
11: Ja, het gaat zo hard met die medicijnen dat ze binnen 2 jaar al goed zijn voor een omzet van bijna $14 miljard. Dus niet alleen de omzet schiet dan omhoog, maar ook de aandelenkoers. Die laat een flinke stijgende lijn zien. In april 2025 stijgt die bijvoorbeeld met 11%. Als het bedrijf goede resultaten bekend maakt met een pil tegen obesitas. Dat is nog veel handiger dan de eerdere middelen die je in moet spuiten. Dus ja, die pil die doet het ook heel erg goed. Kortom, het gaat goed met Eli Lilly. Een paar maanden geleden kondigden ze ook een nieuwe fabriek aan in Nederland, in Katwijk om precies te zijn. Waar de klanten van Eli Lilly dus steeds slanker worden, dijt het bedrijf alleen maar verder uit. En wat dat betekent voor de aandeelhouders gaan we bespreken in de fundamentele analyse. Maken we eerst altijd een SWOT-analyse van Eli Lilly. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Sterke punten, Jim.
8: Ja, de enorme dominantie van Zepbound en Mounjaro. Dat is ja, ongekend. En dat is eigenlijk wat je ook wilt hebben als belegger. Dat je, dat je een bedrijf hebt wat met een grote slotgracht in het Nederlands, noemen ze een moat.
11: Ja.
8: Dus als je een moat hebt als bedrijf om je. Gracht om je bedrijf heen, mm-hmm. om je product. Ja, dan weet je eigenlijk gewoon dat jij onaantastbaar bent. Nou, wat is in dit geval de moat? Is dat ze die medicijnen hebben ontwikkeld en het patent daar ook op bezitten. En dat die patenten lopen tot eind 2030. Dus tot dat moment mag niemand datzelfde molecuul namaken.
11: Nee.
8: En als zogeheten biosimilar op de markt brengen. Want je kunt je voorstellen als andere farmaceuten dat ook mogen maken. Ja, dan gaan de prijzen hard dalen. Maar vooralsnog niet.
11: Nee.
8: Eén zo'n prikje wat je dan elke week moet nemen kost ongeveer $250.
11: Zo.
8: Nou, dat verklaart ook die enorme omzet natuurlijk van Eli Lilly. En hiermee hebben ze dus echt een zogeheten blockbuster. Hè, dat, zo noemen ze dat dan. Een medicijn waar meer dan 1 miljard van wordt verkocht. Eerder hadden ze al die erectiepil. Die deed het ook goed. Maar ja, dit slaat echt werkelijk waar alles.
11: Ja, maar je hebt dus ook in Europa wel gewoon Wegovy en Ozempic.
8: Ja.
11: Doet dat dan eigenlijk helemaal geen pijn voor een bedrijf als Eli Lilly?
8: Nou, het is andersom. Want
11: doet, Novo Nordisk
8: was eerst met Ozempic. Jijzelf, ja, dat ken ik. En het is eigenlijk nog maar 3-4 jaar geleden dat dus in dit geval Mounjaro op de markt kwam. En een groot marktaandeel heeft afgesnoept, ook van Ozempic.
11: Omdat het net wat beter werkt door dat geheime molecuul.
8: Net wat nieuwer en net een ander molecuul. Dus ja, zij hebben hun eigen...
11: En ook in pilvorm dus.
8: Ja, daar zijn ze druk mee bezig inderdaad. Ja. En die heet dan straks Foundayo. En daar hebben ze weer een strategische voorsprong op Novo Nordisk. Dus eigenlijk, dat is een van de sterktes. Die voorsprong ook met de pil. Nou, dan het andere punt is dat de explosieve groei, omzetgroei en de winstgevendheid, ja, dat is gewoon ongekend. En met mega marges natuurlijk ook nog eens een keer. Ligt zo rond de 80%. Nou, je hebt eigenlijk bijna geen enkel ander bedrijf dat zoveel omzet heeft met dergelijke marges. Want dan kom je al in de hoek van de Nvidia's. Maar het is niet voor niks. Dit bedrijf is dus een marktwaarde. Eerste farmaceut ooit met 1000 miljard marktwaarde. En daarnaast moet ik ook noemen de keuzes die het management heeft gemaakt. De strategische keuzes. Door bijvoorbeeld heel veel te investeren, meer dan 50 miljard in de bouw van nieuwe fabrieken.
11: Mm-hmm.
8: Om maar de vraag in dit geval naar die medicatie aan te kunnen. Dus ja, is ongekend.
11: Ja. Nog meer sterke punten?
8: Nou, wat ik slim vind aan Eli Lilly, dat waar ze eerder bijna alles in-house ontwikkelden, hebben ze de afgelopen jaren heel veel overnames gedaan. Tiental. Grotere, van 1 miljard of meer. En daarmee koop je dus eigenlijk heel veel tijd. Want je kunt dus de moleculen die mogelijk succesvol zijn in een eindfase overnemen. Je hebt dat geld toch. En die uiteindelijk gaan vercommercialiseren.
11: Ja, ja.
8: Dus als je 10 van dit soort bedrijven koopt, nou, dan zit er uiteindelijk 1 of 2 bij die jou weer de volgende teertse partide molecuul gaan opleveren.
11: Ja, dus dit zijn een hoop sterke punten. Als we dan meteen een bruggetje maken naar de zwaktes. Dit is een farmaceut en daar zit natuurlijk het grote risico. Je moet bakken met geld investeren in iets waarvan je hoopt dat het uiteindelijk werkt en dat het approval krijgt van de FDA. Dat het ook in Europa verkocht mag worden. En dan moet je in een paar jaar eigenlijk je hele investering plus al je missers op andere vlakken die niet doorgaan, die moet je goed maken.
8: Ja, het is wel 15 jaar ongeveer.
11: Ja.
8: He, dus dan kun je inderdaad de nieuwe blockbuster hebben en daar ook 1 miljard omzet uit halen. In dit geval 10 miljard.
11: Ja.
8: Maar dat is wel meteen de zwakte. Het vereist heel veel diepte-investeringen. En in
11: risico.
8: Dit geval, ja, en dus je hebt, om daar een beetje een beeld van te schetsen, als er 10.000 moleculen worden onderzocht, wat uiteindelijk op de markt komt als medicijn, dat is er dan ongeveer 1.
11: Ja.
8: Dus dat zijn de getallen waarin je moet denken.
11: Ja.
8: En het duurt dan dus ook nog 12 tot 15 jaar.
11: Mm-hmm. En dat gebruiken die farmaceuten ook altijd om hun hoge prijzen te rechtvaardigen.
8: Ja,
11: ja, we maken enorm veel winst nu. Maar goed, we hebben ook enorm veel investeringen gedaan en er is ook heel veel niet gelukt.
8: Nou, ik noemde het al, dat ze 13 miljard in onderzoek investeren.
11: Ja.
8: Dus dat is heel discutabel natuurlijk. Van, ja, mag je nou wel in die commercialisatiefase heel veel verdienen?
11: Ja.
8: Of niet? Nou, het voordeel daarvan is dat er dus weer geld vrijkomt om in nieuwe medicatie te investeren. Nou, dat doet Eli Lilly ook. Daarmee zijn ze echt wel toekomstgericht. Maar als je het dan hebt over zwaktes, ze zijn eigenlijk op dit moment volledig afhankelijk van 1 molecuul.
11: Mm.
8: Want ja, ongeveer 70% van de omzet komt dus van
11: Zepbound
8: en Mounjaro.
11: Ja.
8: En daarnaast heb je natuurlijk ook nog wel, wat je zelf ook al noemt, van, ja, de reputatie van het bedrijf. Eerder hebben ze dat ook gehad rond insulineprijzen. Die stegen, die lieten ze maar doorstijgen, zodat ze allemaal meer konden verdienen. En dat leidde uiteindelijk tot enorme klachtenregen.
11: Imagoschade.
8: Exact.
11: Ja. Oké, gaan we eens even naar de kansen.
8: Nou, die
11: voor
8: zijn er absoluut hoor, want ik leek nou een beetje negatief omdat het zo geconcentreerd is. Maar ja, ze hebben ook die moot daarbij. De pil. Ja,
11: de slotgracht, bedoel jij?
8: Ja, de slotgracht. Nou, dan het tabletje wat ze ontwikkelen. Dat is veel toegankelijker dan een injectie. Want als je die elke week moet nemen of je moet een tabletje nemen, ja, dat gaat een veel grotere markt nog weer openen. En dat is dan Foundayo. En dat kan weer een nieuwe groeigolf ontketenen. Want wat natuurlijk wel echt zo is, het is niet alleen het afvallen, maar afvallen betekent in dit geval ook veel minder medische kosten. Want je krijgt geen hartklachten, je krijgt geen last van astma.
11: Ja, de minder kans op. Hè? Het is niet
8: dat scheelt echt heel veel.
11: Ja, dat klopt. Ja,
8: overgewicht is een groot probleem in de samenleving.
11: Zeker.
8: Dus
11: dat
8: op het moment dat je
11: gezondheid
8: kunt reduceren, dan gaat het op andere vlakken ook heel veel bijdragen. Dus al gaat het alleen maar over het aantal ziekmeldingen bijvoorbeeld.
11: Bedreigingen, ik noem dan meteen even inderdaad China, die toch wel altijd heel knap is in heel snel dingen namaken.
8: Ja.
11: En ook nog best wel van goede kwaliteit en veel goedkoper.
8: Ja, dat klopt. Ja, die biosimilars mag formeel niet, maar op een gegeven moment mag dat
11: natuurlijk
8: wel.
11: En dat is natuurlijk een grote bedreiging dus voor Eli Lilly op dat moment.
8: Nou, daarnaast heb je natuurlijk ook wel dat Trump, die heeft best wel druk gezet op farmaceuten om die prijzen voor medicijnen te verlagen. Ander risico is altijd weer de FDA. Want
11: de toezichthouder.
8: Ja, als die inderdaad dus ingrijpt of restricties oplegt, dan heb je gewoon een groot probleem. Altijd een risico. Soms zit je in fase 3 en ineens gaat het niet door.
11: Ja, oké. Zullen wij de boeken eens even openen?
8: Ja.
11: Wat zien we?
8: Nou, we zien vooral dat voor Zepbound dat de omzet goed was. 25, 28 miljard ongeveer. Dat was in 2022. En ik maak een flinke sprong. In één keer naar 2025, toen was de omzet 65 miljard. Dus in een paar jaar tijd van 25 naar 65 miljard.
11: Allemaal dankzij Zepbound en Mounjaro.
8: Exact.
11: Okay.
8: En nu 65, het afgelopen jaar. Voor 2026 wordt de verwachting ligt op 85 miljard. En in 2027 zou die door de 100 miljard heen kunnen gaan.
11: Zo.
8: Dus ja, het feit dat ze patent hebben en volledig kunnen uitnutten, het is, jij noemt het al, ongelooflijk.
11: Het kan wel zijn dat dit dus allemaal al ingeprijsd is in de koers. Hè? Dus deze verwachtingen van deze bizarre omzetgroei, als je nu instapt, dat die koers niet eens heel veel verder omhoog gaat.
8: Nou, daar heb jij helemaal gelijk in. Want als je meer dan 10 keer de omzet betaalt, dan hebben we het over tech-achtige waarderingen. He, bij een Nvidia vonden we dat normaal. En dit kan eigenlijk alleen maar als de prikjes van Eli Lilly net zo hard gevraagd worden als de GPU's van Nvidia. Dus je hebt hier een farmaceut met een tech-achtige waardering.
11: Ja.
8: Nou, is dat terecht? Ja. Als je het ook hebt over bijvoorbeeld de operationele winst, het operationeel resultaat. Nou, ik noemde net 2022. Toen lag die EBITDA op nog geen 10 miljard. In 2025 was het 30 miljard. En nu gaat die door de 40 miljard heen. Dus in een paar jaar verviervoudigd, wordt echt bizar veel geld verdiend.
11: Ja. Dan hebben we best wel veel informatie om hopelijk de luisteraar zelf een oordeel te laten vellen over dit aandeel, of het interessant is. Voor wie kan het interessant zijn?
8: Nou, voor de belegger die bereid is een stuk risico te nemen en niet vies is van een stukje koersschommeling. Eigenlijk zou ik willen zeggen de techbelegger die op zoek is naar een stukje diversificatie. Want je hebt techwaardering voor een farmaceut. Dus je kunt het diversificeren, maar je moet wel het karakter hebben van de techbelegger.
11: Dit was Eli Lilly doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op de radio, weet dan dat de podcastversie een stukje langer is. Met meer diepgang en duiding over dit bedrijf in de volgende aflevering. Dat is aflevering 150, dat is leuk.
8: Wow, ongelooflijk.
11: Echt hè? Gaan wij het hebben over Duolingo. Dat is leuk. Ik wist dus helemaal niet dat beursgenoteerd was. Want ik heb wel geduolingo'd om mijn Frans een beetje te verbeteren.
8: En?
11: Het helpt, maar ik op een gegeven moment verloor ik mijn streak. Hè? Dus dan denk je op een gegeven moment, laat maar zitten.
8: Nou,
11: maar ik wil het eigenlijk nu alweer ophalen. Dus ook het feit dat wij dit gaan doorlichten gaat mij waarschijnlijk weer terugslepen naar die app.
8: Nou, heel goed. En mocht het met Frans niet lukken, kun je altijd nog leren schaken met Duolingo.
11: Nou, dat kan ik al. Nou. Maar toch leuk. Veel dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen vind je terug in je favoriete podcast-app. Ja, iets schaken. Zullen wij een keer een potje doen? Ik ben benieuwd wie er wint. Wij zijn te mailen op doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
8: En ik ben Jim Terpoering.
11: Doei.
14: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast.

0: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Meer dan 40.000 Nederlanders zijn slachtoffer geworden van een grote hack in Frankrijk, heeft Eén Vandaag uitgezocht. Een boekingsite voor Franse campings werd gehackt. De persoonlijke gegevens van de vakantiegangers liggen op straat en ook de periode waarin ze op vakantie zijn. De bazen van regionale omroepen hebben bijna allemaal torenhoge salarissen, blijkt uit een rondgang van de Telegraaf. Ze verdienen gemiddeld 2 ton per jaar, bijna net zoveel als premier Jetten. Journalistenvakbond NVJ betreurt de hoge salarissen. Het wettelijke maximum is tegenwoordig het minimum, zeggen ze. President Trump dreigt de aanvallen op Iran op te voeren als er niet gauw een deal komt. Volgende week zijn de elektriciteitscentrales aan de beurt en daarna volgen de bruggen, zegt hij. Amerika heeft vanavond opnieuw de straat van Hormuz geblokkeerd en nieuwe sancties opgelegd aan Iran. En er zijn vorig jaar wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan het jaar ervoor, zegt UNICEF. Ze kijken dan vooral naar de prikken tegen difterie, tetanus en polio. 9 op de 10 kinderen wordt daartegen ingeënt. Het aantal kinderen dat is gevaccineerd tegen mazelen ligt op 84%. En dat is te weinig. Volgens de WHO moet dat naar 95%. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge nacht, de minima liggen rond een graad of 17. Overdag opnieuw een zonnige en zomerse dag met temperaturen tussen de 24 en 32 graden... bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
4: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
5: Welkom in de CryptoCast. We hebben het gaan hebben over het bankencommunicatienetwerk Swift. Want dat werkt aan een nieuw eigen betaalsysteem met hulp van blockchain-technologie. En we kijken naar een update van de Amerikaanse Clarity Act. Want die dreigt dit jaar niet meer te halen. Dit is CryptoCast 438 en ik heb een co-host, Maro Halve. Welkom. Je bent voorzitter van de branchevereniging VBNL. En wij gaan eens even het nieuws doornemen deze week. Te beginnen met Swift, namelijk dat grote bankencommunicatiebetaalnetwerk. 17 grootbanken gaan namelijk tests uitvoeren met blockchain als onderliggende technologie. En dat moet dan 24/7 internationale betalingen kunnen waarmaken. Dat belooft nogal wat. Ze komen eindelijk in de moderne tijd, daar ook bij Swift, moeten we maar zeggen. Swift is een term die je vaak hoort, maar mensen weten misschien niet zo goed wat dat precies nou inhoudt. Kan je dat ons uitleggen, Mauro?
6: Ja, je hebt het misschien wel eens gezien als je geld moet overboeken, dat je dan de Swift-code nodig hebt van de ontvangende bank. He, Swift staat voor de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.
5: Kijk,
6: en dat laatste woord, telecommunication, verklapt misschien een beetje uit welke tijd het komt. Het is in 1973 opgericht door toen 239 banken uit 15 landen. En het is dus geen bank of geen betaalsysteem zelf, maar een soort wereldwijde coöperatie die dat berichtenverkeer tussen de banken dus verzorgt. Het stuurt de instructies tussen banken van wie voor de afwikkeling wat naar elkaar moet overmaken. En ik heb een bankier wel eens horen zeggen dat het het duurste e-mailbedrijf ter wereld is. Kijk, zo moet je het een beetje zien. En inmiddels zijn er meer dan 11.500 banken, effecteninstellingen en bedrijven in 200 plus landen daarbij aangesloten. En ter schaal, Swift-berichten dekken jaarlijks zo'n 150 biljoen. Dus dat is 150.000 miljard.
5: Ja.
6: En is dus wel echt het fundament van internationaal banksysteem.
5: Ja, en we weten ook dat het een heel machtig systeem is. Omdat op het moment dat Rusland eruit werd gezet, dat was echt een ding. Hè? Dat de Russische banken daar geen toegang meer toe hadden. Dat was echt een groot moment. Het uitsluiting van het SWIFT-systeem. Ja. Een nieuw systeem met blockchain. Wat houdt het in? Want het is... Ja, 10 jaar geleden was het een onwijs buzzword. Nu begint het toch wel aardig realiteit te worden dat dit gewoon kan en misschien ook wel werkt. Wat houdt het in?
6: Ja, op 9 juli maakten ze bekend dat hun nieuwe blockchain gebaseerde ledger, dus administratie, klaar is voor gebruik. Dat hebben ze dan in 9 maanden ontwikkeld. Vond ik vrij rap. Maar samen met de deelnemende banken. En dat zijn dus niet die 11.500, maar een paar die eigenlijk in het experiment hebben gezeten. En het idee is dat banken dan hun eigen tokenized deposits. Dus zijn bank uitgegeven digitale tegoeden. Ja. Eigenlijk de bankbalansen die op de blockchain worden geadministreerd. En dat ze daarmee dus de voordelen van die blockchain kunnen gaan benutten. Grensoverschrijdend, 24/7, dus ook 's nachts en in het weekend. En voordat de uiteindelijk afwikkeling via de bestaande systemen dan blijft plaatsvinden.
5: Ja, nou, dat is toch best wel spannend. Welke partijen, ik noemde net 17 grootbanken, wie doen er allemaal mee aan dit experiment?
6: Ja, 17 banken, 6 continenten. En dan moet je denken aan HSBC, Hongkong, Citibank, UBS, BNY, Wells Fargo, Standard Chartered, BNB Paribas, Lloyds, nou, bla bla bla bla.
5: Nederlandse banken?
6: Nee, heb ik niet tussen gezien. Dit zijn echt mondiale grootbanken. En dus geen fintech experimentje meer, zou ik zeggen.
5: Ja, dus oké, er gebeurt wel echt wat. Dit klinkt toch ook voor mij een beetje als iets wat met stablecoins in principe ook zou kunnen. Dat zijn de getokeniseerde dollars en euro's, zou ik maar noemen. Je noemde net getokeniseerde banktegoeden. Nou, je hebt ook dollars en euro's die op de blockchain leven. Zoals bijvoorbeeld de Tether en de USDC, de Circle variant van de stablecoin. Waarom moet dat dan per se op deze manier weer? En niet, kunnen ze niet gewoon die stablecoins gebruiken?
6: Ja, je hebt dus naast stablecoins tokenized deposits en je hebt natuurlijk ook nog de Central Bank Digital Currency, de CBDC.
5: Daar nog maar over te zwijgen.
6: Lijkt allemaal inderdaad heel erg hetzelfde, maar het verschil zit denk ik in de aard van de uitgever. CBDC zijn publiek geld, centrale bank uitgegeven. Stablecoins zijn van private bedrijven. En dit zijn bank uitgegeven tokenized deposits. Dus ze hebben dus niet te maken met een derde partij die het geld heeft uitgegeven. Maar we dat echt in eigen interbankaire systeem met volledige controle over compliance, kredietrisico's, klantrelaties en dus geen externe afhankelijkheden. En dat past dus volledig in het al bestaande regelgevingskader. Dus het is voor hen ook heel makkelijk om niet met nieuwe wetten en dergelijke te moeten gaan werken.
5: Ja. Hoe zit het dan met de concurrentie met al deze alternatieven? Is er nu, wie gaat dit winnen? Want het is aan de ene kant heb je dus dit systeem wat helemaal compliant is en helemaal binnen de kaders pas die al geschetst zijn, dat is hartstikke leuk. Aan de andere kant denk ik van ja, het is misschien ook wel tijd voor iets nieuws. Hoe zie jij die verhoudingen?
6: Ja, dus die CBDC, die Central Bank Digital Currency, is echt natuurlijk een consumentenproduct. Ja. Dat zou ik zeggen.
5: Is er overigens ook nog lang niet.
6: Nog lang niet, inderdaad. Die strijd die wordt wellicht door de stablecoins. Ook natuurlijk voornamelijk een consumentenproduct als start. Maar we zien nu wel dat steeds vaker de stablecoin rails en bankconsortia natuurlijk ook wel op dit soort wholesale interbankaire schaal wordt onderzocht. En daarnaast heb je dan natuurlijk ook nog de concurrent uit de cryptowereld, jouw vrienden van Ripple, die positioneert zich natuurlijk ook al heel lang als de blockchain bankenoplossing. Maar Swift positioneert zich nadrukkelijk dan neutraal, noemen ze in het persbericht, deposito gebaseerd, dus geen publieke blockchain, alleen voor de leden en geen extern token nodig.
5: Ik denk dat er enkele Twitter-gebruikers heel blij zijn dat we Ripple even noemen. X-gebruikers moet ik dan natuurlijk zeggen. Maar zo'n partij als Ripple, die dan heel graag met banken wil samenwerken, toch een van de belangrijkere cryptomunten / netwerken die we hebben op de cryptomarkt. Daar kunnen we niet omheen. Maar die richt zich expliciet op die banken om die internationale betalingen te doen. Dus ja, is dit ook niet een beetje het businessmodel van Ripple wat nu?
6: Dat is precies waar het debat dus over losbarstte na de aankondiging. Kijk, als banken dus 24/7 kunnen afwikkelen op eigen infrastructuur, dan is er heel weinig, misschien wel geen reden meer om de liquiditeit via Ripple's on-demand liquidity, het ODL-netwerk, te gebruiken. We hebben het vaak over netwerkeffect. Swift's eigen volume, die 150.000 miljard dollar per jaar, overschaduwt natuurlijk wel een beetje de 95 miljard dollar die Ripple op dit moment doet.
5: Ja.
6: Maar het tegenargument dat werd gevoerd is dat Swift natuurlijk de berichtenlaag is. En dat dat dus niet de afwikkelingslaag van Ripple zou hoeven uitsluiten.
5: Ja.
6: Er is 30 van de Swift-banken die hebben ook al banden met Ripple. Zo'n 40% daarvan gebruikt dat ODL, dat On-Demand Liquidity Network. Dus banken zouden optioneel via de Swift-rails alsnog op XRP liquiditeit uit kunnen komen.
5: Op Ripple,
6: In theorie.
5: In theorie. Toch nog even, wat zegt dit dan over de houding van al deze grote banken tegenover crypto-technologie, zou ik maar zeggen. Want dit is toch wel. Deze banken lijken gewoon toch te accepteren dat dit heel relevante en belangrijke technologie is. En dat is wel eventjes weer een stukje signaal in al deze ruis.
6: Ja, absoluut. Het is wat mij betreft weer een datapuntje die laat zien en bevestigt dat banken die onderliggende technologie, het tokeniseren van financiële instrumenten, 24/7 afwikkeling, programmeerbaar geld, echt wel omarmen inmiddels. En dat doen ze nadrukkelijk dan nu zij via hun eigen gereguleerde, gecontroleerde kaders en een private blockchain als het ware. Maar we zien natuurlijk ook tal van voorbeelden van partijen die dit op publieke infrastructuur doet.
5: Ja, precies. Ja. En het is dan misschien niet het keiharde decentrale idee van Bitcoin.
6: Dat niet overal inderdaad, maar de onderliggende blockchain technologie en de gedachte is misschien voor heel veel partijen veel belangrijker dan crypto als de asset class.
5: Ja. Goed, nou daar houden we het voor nu even bij, maar wel echt heel interessant om te blijven volgen wat ze bij Swift zelfs aan het doen zijn met blockchain, wie had dat gedacht. Gaan we blijven volgen. Goed, waar we ook nauwkeurig iedere week naar kijken is de cryptomarkt natuurlijk. En deze week gaan we de prijsanalyse doen met Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Dag Bert.
7: Hey Daniel.
5: Ja, de prijs bleef afgelopen week toch een beetje stabiel. Er waren wel wat schokjes. Is dit nu de zoektocht naar de bodem van de bear market waar jij het de afgelopen weken over hebt gehad, Bert?
7: Ja, de afgelopen 10 dagen lag de koers grotendeels tussen $62.000 en $64.000. Ja, er is net 3% verschil tussen. Dat is echt wel heel stabiel of weinig spectaculairs. Terwijl er op zich zat spectaculaire dingen gebeuren op financiële markten de afgelopen anderhalve week. En dat is nu wel, dat past wel een beetje bij het veranderde karakter van de Bitcoin-markt. Daar hadden we het vorige week wat uitgebreider over. Hè. We zagen kracht bij Bitcoin op de momenten dat AI-aandelen zwakte vertoonden. We zagen ook kracht bij Bitcoin op de dag dat Strategy bekend maakte dat ze voor het eerst een serieuze hoeveelheid Bitcoin hadden verkocht. Ja. 3500 Bitcoin, een dikke $200 miljoen. En op die dag ging Bitcoin omhoog, de koers. En dat in die hele periode ook telkens de zone rond de $60.000 verdedigd wordt. Dat gebeurt eigenlijk al anderhalve maand. We hebben in juni 60.000 gezien, 59, 58, 57,7. Heel kort elke keer, maar daar is blijkbaar vraag. Want er ontstond niet een vrije val, een waterval naar een volgend lager niveau, zoals we de afgelopen 9 maanden vaker gezien hebben. In de data zien we dat het vooral langetermijnbeleggers zijn die hier Bitcoin kopen en hun positie vergroten. En bij elkaar ontstaat dan een interessant beeld. Niet dat we niet lager kunnen, dat kan best. Zeker als er zich een schok voordoet, van buiten de Bitcoin-markt bijvoorbeeld. Maar wel dat de investeerders die Bitcoin voor de lange termijn aanhouden deze koersen als redelijke waardering zien. Value noemen we dat in het Engels. Een prima deal, zou je kunnen zeggen. En dat is inderdaad wat je wil zien als je op zoek bent naar de periode en het prijsbereik waar de bodem gevormd kan worden.
5: Ja, precies, ja. Een ander signaaltje misschien. Het conflict tussen VS en Iran leidt natuurlijk weer op deze week. Er is wat meer onzekerheid op markten geslopen. Dat zie je bij AI-aandelen. De olieprijs is weer wat opgelopen. Wat betekent deze situatie voor Bitcoin? Want volgens mij hield Bitcoin zich dan wel sterk.
7: Ja, klopt. Ik denk eigenlijk, ik zou willen zeggen dat de situatie in het Midden-Oosten niet zoveel betekent voor Bitcoin op het moment. Überhaupt voor financiële markten. Die lijken zich eigenlijk allemaal niet zoveel aan te trekken van het geflipperkast in de straat van Hormuz. Ja, de olieprijs natuurlijk. Maar voor de rest aandelen, die zijn ook een beetje met hun eigen verhaal bezig. Maar op twee manieren kan dit alsnog de Bitcoin-markt raken, uiteindelijk. Bijvoorbeeld, 1, als de situatie in korte tijd sterk verandert. Hè, dat zou kunnen, een grootschalige escalatie of onmiddellijke vrede. Even beide kanten van het spectrum pakken. Alles daartussen wordt een soort van genegeerd. En de tweede manier is dat als de centrale bank, met name de Amerikaanse, in een situatie wordt gebracht waarin die heel ander beleid moet gaan voeren. Ligt allebei nu niet voor de hand. En ik heb ook het idee dat centrale banken, en dan in het bijzonder die in de VS, voor inflatie en werkgelegenheid, belangrijke factoren, nu meer kijken naar AI dan naar Iran en het Midden-Oosten. En bij AI gaat het dan om de vraag, kost dat banen of levert het juist nieuwe werkgelegenheid op? En gaan we de dure chips terugzien in de inflatie? We zagen al allerlei fabrikanten van consumentenelektronica hun prijzen verhogen, waaronder Apple. En verwijzend naar de dure geheugenchips. Als we dat gaan terugzien in de inflatiecijfers, dan kan het zijn dat daardoor ook risicobeleggingen zoals Bitcoin geraakt worden. Nou, deze week Amerikaanse inflatiecijfers. over 2 weken het rentebesluit. Dus ja, de komende weken gaat dit beeld wat scherper worden.
5: Ja, precies. Als we dan toch nog even terugkomen op die bodem. Wanneer denk jij dat we die achter ons hebben gelaten? Met andere woorden, naar welke prijsniveaus kijk jij en op welke tijdschaal zit jij te kijken?
7: Ja, als je het over bodem hebt, dan heb ik het over de bodem van de cyclische bearmarkt. Het einde van de dalende gedeelte van de marktcyclus. En die marktcyclus duurt bij Bitcoin zo'n 4 jaar. Hè. 3 jaar stijgen, 1 jaar dalen. Dat was de afgelopen 12 jaar het ritme. En die daling en die stijging, die zie je het mooiste als je kijkt op de weekgrafiek. Daar zie je dat die stijging een mooie reeks is van hogere toppen en hogere bodems. Je kunt een kind een krijtje geven en dan markeert hij ze zonder twijfeling voor je. Ja. En de koers is in die periode boven het dominante gemiddelde. En dan heb je eigenlijk de 3 belangrijkste eigenschappen van een stijgende trend. Tot het punt dat de bullmarkt eindigt en overgaat in de bearmarkt. Dan klapt die trend om van stijgend naar dalend. Lagere toppen, lagere bodems en een koers onder het gemiddelde. En dat is waar we nu in zitten.
5: Ja.
7: Een belangrijk signaal zou zijn als we weer tekenen zien van een stijgende trend. Dus als we dat vertalen naar de situatie van nu, is dat een hogere top boven de $83.000 van 6 mei. Daarna een hogere bodem boven de 57.7 van 1 juli. En dan uiteindelijk een weekslot boven het 50-weekse gemiddelde. Dat ligt nu op 86.500. En als die 3 vinkjes hebben gezet, dan zouden wij ons basisscenario veranderen van we zitten in een bearmarkt naar we zitten in een nieuwe bullmarkt.
5: Ja.
7: Nou, waar let jij op, vroeg je? Hè, van dit zijn natuurlijk de soort van harde bewijsstukken. Maar je kunt al eerder wel wat dingetjes zien. Dus er zijn bijvoorbeeld nog 2 andere prijsniveaus die wat dichterbij liggen. Dan ga ik niet mijn basisscenario aanpassen, maar dan ga ik wel op het puntje van mijn stoel zitten. Dat is namelijk $68.000. Dat is het hoogste punt van de afgelopen maand. Als we daar boven komen, dat is interessant. En $74.000 loopt het 200-daagse gemiddelde. Daar kijken ook best wel wat analisten naar. Kijk, als de koers daarboven gaat handelen, dan, ja, dat zijn geen bewijsstukken op zich, maar wel weer extra signalen dat het karakter aan het veranderen is van pessimistisch naar optimistisch.
5: Kijk, dankjewel. Nou Bert, ik zit nu al op het puntje van mijn stoel, dus het gaat spannende tijden gaan we tegemoet op de cryptomarkt. In ieder geval dankjewel weer voor dit gloedvolle verhaal. Mauro, wij gaan nog even doorpraten over Amerikaanse wetgeving. Dat is een van jouw hobby's. Het was ooit een soort van je werk, maar goed. Goed, we gaan het hebben over de Amerikaanse Clarity Act. Een hele belangrijke cryptowet. En die heeft nog 1 kans om dit jaar door het Amerikaanse congres geloodst te worden. Maar of dat gaat lukken, is maar de vraag. En ja, Amerikaanse politici werken nu met man en macht om een nieuwe wettekst op te stellen om die belangrijke cryptowet toch er doorheen te krijgen. Eerst even de Clarity Act. Wat is dat nu precies en waarom is het zo belangrijk dat die wet slaagt dit jaar?
6: Ja, dit is een marktstructuurwetgeving en op dit moment heeft de VS dat niet. De Clarity Act moet vastleggen wie waarover gaat. Welke cryptomunten vallen onder de SEC, dus worden behandeld als effecten. Wat valt er voor de CFTC, de grondstoffentoezichthouder? Moeten er nieuwe specifieke cryptoregels bijkomen? En wie gaat toezicht houden op die dienstverlener? Naar welke eisen moeten zij zich dan voldoen?
5: En even wat achtergrond schetsen. Dit was voorheen echt een zootje in de VS. Hè? Want
6: het ontbreken van antwoord op al die vragen is precies inderdaad waarom het zo'n zootje was. Hè? Het was handhaving via rechtszaken. Regulation by enforcement noemen ze dat. In plaats van heldere federale regels vooraf. Ja,
5: geen regels, wel rechtszaken. Dat is een beetje een rare situatie.
6: Ja, en het is dus nu extra actueel, omdat natuurlijk 1 juli de Europese MiCA volledig van kracht werd. We kennen hem al 3 jaar. Ja. Je kan al 1,5 jaar ook een vergunning halen, maar nu moest iedereen het hebben. En Europa heeft dus nu een uitgewerkt, geharmoniseerd kader en de VS nog niet.
5: Ja.
6: En dat zet druk. Hè. Grote Amerikaanse partijen zien hun eigen thuismarkt eigenlijk achterblijven bij Europese duidelijkheid.
5: Ja, ja, precies. En waarom is het dan nu zo belangrijk dat die wet er dit jaar doorheen komt?
6: Nou, het wetsvoorstel ligt er al sinds vorig jaar zomer. En het Huis van Afgevaardigden, dus de Tweede Kamer kunnen we zeggen, die nam in juli 2025 het ook al aan. Met een ruime 2-ledige meerderheid. Ja. Zo'n bipartisan bill. Dus beide partijen waren voor. Maar het probleem zit hem in de Senaat. Daar is een drempel van 60 stemmen nodig. En de Republikeinen hebben er 53.
5: Ja.
6: Dus ze hebben naar minimaal 7 democratische steun nodig. En ja, dat stokt op een aantal punten. Het grootste, we hebben het al een aantal keer ook wel besproken, is die ethiekbepaling voor overheidsfunctionarissen. inclusief de president zelf, die zou moeten verbieden dat de persoonlijke belangen in crypto hebben. En gaat bij uitzondering niet een keer over Nancy Pelosi, maar dit is direct gericht aan Donald Trump natuurlijk. Hij moest deze maand ook zijn financiële openbaringen publiceren.
5: Ja, vermogensverklaring inleveren vanuit het Witte Huis.
6: Ja, dat was honderden pagina's, terwijl het normaal gesproken een pagina of 12
5: Ja, ik had uitgezocht voor de crypto-update, dat was wel grappig. De vorige presidenten, Bush, Obama, Biden, et cetera, allemaal een aangifte van een pagina of 10, 15, misschien 20. En Donald Trump had volgens mij 490 pagina's aan de aangifte.
6: En daarin stond onder meer dat hij zo'n 1,4 miljard dollar aan crypto-gerelateerde inkomsten had. Onder meer via eigen memecoin en het World Liberty Financial. Ja. Nou, senator Gillibrand, een van de democraten die nodig zijn, die zei letterlijk, zonder ethiekregel geen stem. En er is deze week een nieuwe samengevoegde tekst verwacht. Dat zijn dan de 70 pagina's van die Senate Banking Committee, Senate Agriculture Committee, een soort comité die het natuurlijk ook nog wat over te zeggen hebben. En voor zover bekend en gelekt en over gespeculeerd wordt, bevat die tekst nog steeds geen oplossing voor dat ethiekpunt.
5: Ja.
6: Dus volop in onderhandeling nog.
5: Dus eigenlijk de democraten houden hun poot gewoon stijf. Omdat Donald Trump, de president, de grote baas van ook de republikeinen, waar de republikeinen grotendeels allemaal trouw aan zijn, die gaat totaal.
6: Maar daar rommelt het ook een beetje.
5: Ja,
6: met
5: inmiddels, zeker. Dus uit onderzoek blijkt inderdaad dat ook best wel een groot deel van de republikeinse stemmers zoiets heeft van, meneer Trump, kunt u alsjeblieft stoppen met al uw crypto-praktijken en al dat geld verdienen over de rug van normale Amerikanen? Daar valt natuurlijk ook wel wat voor te zeggen. Maar de democraten houden op dit punt dus gewoon hun poot stijf en maken er echt een politiek dingetje van.
6: Zeker. En je noemde al nog één kans om het door te krijgen. Ja. Dat is echt puur agendatechnisch. De Senaat heeft nog zo'n 2-3 werkweken voor het zomerreces. En die tijd moet ook nog gedeeld worden met andere grote wetgeving. De defensiebegroting, om maar iets te noemen. En elke procedurele stap, en er zijn er dus nog 2 nodig, die kost snel een hele werkweek. En als de Senaat, zelfs als ze het halen, moet dan ook het huis afgevaardigd nog een keer stemmen over de aangepaste tekst, et cetera. Er is wat interne republikeinse oneenigheid. En dan moet ook Trump nog tekenen, die op dit moment ook nog een andere populaire controversiële wet op zijn bureau laat liggen. Dus veel politiek, veel onrust. En zelfs met een geslaagde senaatstemming nog niet automatisch het einde van het verhaal. En dat zien we terug op die prediction markets. Dus het is een make-or-break week. Maar de kans die speculanten nu toedichten dat de wet er dit kalenderjaar gaat komen, viel in de afgelopen 24 uur van 47% naar 36%.
5: Ja, oké. Dus het is duidelijk dat de buitenwacht, die heeft zoiets van, dit gaat hem niet worden. Donald Trump wil trouwens wel graag. Die heeft op Truth Social getweet, gemeld, gepost, dat hij toch echt doorheen moet komen, die wet. Dan nog even tot slot, want in november krijgen we natuurlijk al die tussentijdse verkiezingen.
6: Ja.
5: Ook als je op prediction markets zoals Polymarket kijkt, zie je dat de Republikeinen daar ook niet al te best voor staan. Daar gaan dus misschien wel meerderheden verloren in beide huizen. Dan wordt het misschien nog wel lastiger om die Clarity Act er doorheen te krijgen.
6: Ja, dat is precies de kern van waarom deze weken zo zwaar wegen. Dus ten eerste dat procedurele deel. Als de wet voor het zomerreces er niet doorkomt, dan komt hij op de herfstagenda. Dat is gelijktijdig met de midterms. En dat zijn de periodes waarin zo'n bipartisan bill vaak tot stand komen. Want het is campagnetijd. Het is us against them natuurlijk vooral.
5: Waarom zou je dan nog als democraat gaan samenwerken op zo'n gevoelig onderwerp als Donald Trump zijn crypto?
6: Precies. Ja, en het tweede, precies jouw punt ook, de samenstelling van de Senaat gaat veranderen. En als de Democraten de verkiezingen veel zetels winnen, de partij die niet aan de macht is vaak ook wel wat zetels inlevert in de eerste ambtstermijn van een president. Als dat een crypto-vriendelijke meerderheid aanzienlijk moeilijker gaat samenstellen, dan kan het zomaar eens kunnen dat natuurlijk het überhaupt niet meer in het congres tot stand komt. En senator Loomis, een groot voorstander, die heeft dat met zoveel woorden verbonden aan een uitstel tot 2030, als dit venster niet wordt gehaald.
5: Ja, dat klinkt als Clarity Act dood te begraven.
6: Nou, de realistische kans om na dit congreswindow dit nog tot stand te krijgen, die is inderdaad wel heel erg klein.
5: Ja, goed. Mauro, wij gaan toch een beetje in dezelfde spirit gaan wij een podcast opnemen.
6: Iets positiever.
5: Vanmiddag. Dat gaan we met z'n tweeën doen, dat is ook wel eens leuk. Waar gaan we het over hebben?
6: Ja, we gaan een micro-special doen, omdat zoals net gezegd die deadline in Europa nu voorbij is. Dus we kunnen echt de definitieve balans opmaken van alle cryptopartijen. Een paar kleine spoilers. Amsterdam is de crypto capital of Europe, ja, kunnen we wel zeggen. Dus de meeste vergunningen op stadsgebied zijn in Amsterdam. Amsterdam heeft zelfs meer vergunningen dan heel veel landen überhaupt hebben. Nederland staat zelf op nummer 3. En we gaan eens kijken, wat is er nou in al die landen gebeurd dat die verschillen ook zo groot zijn?
5: Ja, ik ben zelf heel benieuwd, nu we de deadline echt hebben gehad. We hebben het natuurlijk vaak over deze Europese cryptowet gehad. Hoe gaat het met België?
6: Ja,
5: dat is wel een gedeelde hobby van ons om naar België te kijken. Daar was niet het meest crypto-vriendelijke, crypto-minded land tot nu toe. Hoe gaat het in Malta?
6: Zeker.
5: En waar hebben alle grote partijen zich uiteindelijk gevestigd? Er zijn altijd ook nog een aantal grote partijen afgehaakt.
6: Zeker.
5: Binance bijvoorbeeld, als grote partij die het alsnog in Frankrijk willen proberen. Nou goed.
6: En niet te veel spoilers, maar België heeft wel iets wat Nederland niet heeft.
5: Kijk, nou, een goed voetbalteam misschien. Ook niet echt eigenlijk. Hè? Goed, nou, wij houden het hierbij. We gaan in de podcast lekker door over Mika. Misschien ook wel een beetje over voetbal. Wie weet, er zijn veel parallellen te vinden. In ieder geval, tot zover de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Maro Halve, voorzitter bij de branchevereniging voor Bitcoinbedrijven, VBNL. En wie mee gaat naar de podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
4: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen het MKB-café.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR

0: Quest is er ook gewoon tijdens je vakantie. Deze hele zomer praat ik met bijzondere mensen die werken aan een betere wereld. Groener, volhoudbaarder en mooier. The Green Quest, elke maandag om 3 uur op BNR en altijd online als podcast.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Er is dit jaar een piek in het aantal eikenprocessierupsen, meldt het AD. Het aantal meldingen van overlast is 2 keer zo hoog als een jaar geleden. Het hete en droge weer van de afgelopen tijd lijkt de boosdoener. Daardoor komen de rupsen sneller tevoorschijn. Het aantal mensen dat in Amsterdam overlijdt door hitte zal de komende jaren verdubbelen, meldt het Parool. Grootsteden zijn extra gevoelig voor hitte. Onderzoekers van het RIVM schatten dat het aantal hittedoden stijgt van 110 nu naar 250 over 25 jaar. Het komt door klimaatverandering, maar ook doordat er steeds meer ouderen zijn. Voor de 3e keer in een week tijd is de Amerikaanse immigratiedienst ICE betrokken bij een dodelijk ongeluk. Een man die in Florida voor ICE op de vlucht was, kwam onder een vrachtwagen terecht, melden Amerikaanse media. De afgelopen week werden ook al 2 mensen door ICE-agenten doodgeschoten. En de gegevens van tienduizenden Nederlandse vakantiegangers liggen op straat. Dat komt door een hack bij een boekingssite voor Franse campings, meldt 1Vandaag. Het gaat onder meer om namen, e-mailadressen en de data dat mensen op vakantie zijn. Het lek werd in februari al ontdekt en gedicht, maar toen was het al te laat. En dan nu het weer van Weer Online. Net als de afgelopen dagen wordt het een zomerse en zonnige dag. Op de meeste plekken wordt het tussen de 27 en 31 graden. Aan zee is het iets koeler. De wind is matig tot vrij krachtig en komt uit het noordoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren.

0: podcast. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het MKB-café. Lauren Verster.
1: Welkom in het MKB-café. Ik ben Lauren Verster en hier schuiven ondernemers aan die groot durven denken en kansen zien waar anderen ze missen. Het gaat hier over ideeën die uitgroeien tot een business en over wat er nodig is om dat voor elkaar te krijgen. Vandaag duiken we in de pikante wereld van Friends to Follow. Dat is een online platform met 18-plus content waar maar liefst 50.000 creators op actief zijn en wat inmiddels zo'n 4 miljoen gebruikers kent. Hoe begin je in zo'n competitieve en ook wel controversiële markt een bedrijf? Nou, daar weet Martijn van Lom hier in de studio van alles vanaf. Hij is een van de oprichters en hij is vandaag te gast. Welkom.
2: Dankjewel.
1: F2F mag ik het ook noemen, toch?
2: Ja, zeker. Ja. Friends to Follow, F2F, F2F.com. Het ene is een afkorting van de andere.
1: Ik heb er volop op gezeten deze week, dus ik weet er alles vanaf.
2: Goed zo.
1: Maar meteen even met een stelling te beginnen. F2F is OnlyFans, maar dan met een oranje Hollands sausje.
2: Ja, dat klopt wel, denk ik. Ja.
1: Ja?
2: Het is dezelfde markt. Het gaat om de connectie met je creator. En dat is iets wat we al bijna 4 jaar doen. En met name hier heel groot geworden in de Benelux.
1: Ja, dus het is een platform waar je 18-plus content maakt. Dus dat is gewoon seks, sexy, naakt, lingerie en verder, toch?
2: Ja, kan van alles, ja.
1: En waar je als gebruiker, dus gewoon als burger, als internetter... contact kan maken met jouw favoriete man of vrouw.
2: Ja, contact maken met je favoriete creator.
1: En content creator wil gewoon zeggen, ja, eigenlijk influencer.
2: Ja, het zijn influencers. En iedereen bepaalt wat ze daar delen bij ons. En het gaat met name echt om de connectie. Echt om het chatten, om de interactie, die band opbouwen. En uiteindelijk natuurlijk ook de content verkopen.
1: Ja, dus verkoopt eigenlijk een soort droom.
2: Soms wel, ja. Soms een stukje illusie. Het is heel dichtbij. Maar soms ook weer helemaal niet, ja.
1: Ja. Zit ook wel bekende mensen, zag ik. Helene van Rooyen, Famke Louise.
2: Ja, zeker, ja. Ja, eigenlijk heel veel van die Ex on the Beach deelnemers. Mensen die meedoen aan Dames in de Dop. Dat soort creators hebben tegenwoordig allemaal wel een profiel bij ons.
1: Ja, die gaan dan na zo'n televisieprogramma door bij jullie.
2: Ja, of net daarvoor. En dan komt het televisieprogramma en dan ontploft het bij ons. Dat is. Ze zijn natuurlijk allemaal hun eigen marketeer van hun eigen merk. En dat doen ze dus vaak met dit soort platformen, ja.
1: Hey, en Friends to Follow is wel een brave naam, vind ik, voor wat het is.
2: Ja, netjes toch?
1: Ja, dat is soms ook heel netjes. Ik had meer cybersexy verwacht of Dutch Desire of zoiets.
2: Ja, nee.
1: Maar
2: ja,
1: Friends to Follow zou ook een kinderplatform kunnen zijn voor schooldingen of zo.
2: Nou, je bent er deze week opgewekt. Dat is natuurlijk niet altijd.
1: Dat is het totaal niet. Maar qua naam bedoel ik.
2: Ja, we zijn in het bezit van F2F.com. En daar ga je op een gegeven moment ook namen bij zoeken. Namen bij de afkorting.
1: Oh, zo is het al zo.
2: En toen zaten we eigenlijk... Ja, je bouwt een band op. Dat doe je met een vriend. En ja, je volgt of je wordt fan. En we wilden niet in die fanhoek zitten. Dus het werd Friends to Follow.
1: Ja, je wilde ook niet only fans.
2: Nee, dat gaat ook niet. Nee,
1: helemaal maar OnlyFans niet. Is jullie grootste concurrent dus ook meteen.
2: Nou, het is denk ik... Zij zijn voor mij niet zozeer een concurrent. Zij hebben de markt denk ik opengebroken. Een bepaalde infrastructuur gelegd. Normalisatie een stukje. En wij zijn eigenlijk op die trein gesprongen 4 jaar geleden.
1: Ja.
2: Ja. En dat is OnlyFans is natuurlijk bijna een soort werkwoord geworden. En tegenwoordig ook heel erg F2F of Friends to Follow. Ook in deze markt. Ja.
1: Heel groot geworden. Ja, want jij had natuurlijk een nette carrière ooit als cybersecurity expert. Zeg ik dat goed?
2: Ja, dat klopt. Ja.
1: En ineens, boom, ga je een seksplatform beginnen. Dat is nogal een overstap.
2: Ja, dat is ook wel een overstap. Ik denk nog steeds een hele nette baan. Heb ik nodig ook wel uit om een keer een dagje mee te draaien. Want het is echt minder spannend dan je soms denkt.
1: Je zit natuurlijk aan de achterkant ook.
2: We zitten aan de achterkant en we zijn IT-mensen, IT-bouwers. En dat is natuurlijk ook waar mijn achtergrond ligt. In de cybersecurity, maar ook dat is natuurlijk een IT-achtergrond. En dat hebben mijn compagnons hebben dat ook. En we zijn vanuit die IT-achtergrond zijn we dit begonnen. Om het vanuit techniek te benaderen en ook soms heel zakelijk. Ja, en dat werkt toch soms ook wel erg fijn door je niet mee te laten slepen in emoties en dingen en gewoon goed te kijken wat werkt niet, waar hebben creators behoefte aan, dat te implementeren en zo eigenlijk iedereen te helpen om gewoon geld te verdienen met hun content.
1: En want ik wilde eigenlijk gewoon vragen van waarom ben je dit begonnen? Want waarom heb je die switch gemaakt in branche?
2: Ja, nou, we zitten ook bij het ondernemerscafé. Dus dit gaat ook over kansenspotten. Tijdens corona was OnlyFans ging ook echt door het dak. En dat zagen we natuurlijk ook gebeuren.
1: Ik heb dat een beetje gemist. Maar ja, ik ben natuurlijk een brave moeder van 3 kinderen geworden.
2: Ik heb het net gehoord, ja. Maar ook brave moeders zitten soms op platform.
1: Ja, dan moet ik maar eens gaan kijken
2: als
1: dan.
2: Als de kinderen slapen. Maar ja, we zijn eigenlijk begonnen omdat er 2 grote mannelijke creators in Nederland... Levi en Sepanta, die waren groot op OnlyFans... Deden mee in een documentaire op Videoland. En de dag daarna werd een OnlyFans werd verwijderd. Wij hoorden dat en tijdens die coronacrisis, zeg maar, die pandemie... Hadden mijn collega's, mijn compagnons hadden een aantal bedrijven... met name in de luchtvaartsector, in trainingen. Mm-hmm. En we hadden gewoon een hele grote groep developers op de bank zitten. En wij dachten, ja, wij gaan dit anders doen.
1: Okay.
2: Het kan natuurlijk niet zo zijn dat je op een platform zit... en dat je vanuit het niets dan wordt gecanceld, zeg maar... zonder enige vorm van communicatie, je baan kwijt bent. En wij hadden eigenlijk diezelfde week een afspraak met die 2 jongens... met Levi en Sepanta. En we zijn met hun input en onze technische kennis... zijn we dat platform gaan bouwen.
1: En zat er dan nog ook een soort ideologisch idee achter... van ik ga dit anders doen ook voor die content creators? Of was het gewoon, dacht jij van... ik zie hier een hele goede kans om gewoon veel geld te verdienen? Vallen bij?
2: Nee, nou, kijk, wat... Wat we heel duidelijk hebben gezegd is... als we het doen, dan doen we het op een manier die goed voelt... en die bij ons ook past als ondernemers. En dat betekent dat een platform veilig moet zijn... dat een platform comfortabel moet voelen... dat je met iemand contact moet kunnen opnemen... dat je, als het niet goed is of je hebt een vraag... dat je gewoon de telefoon opneemt. Eigenlijk net zoals in ieder andere business. En dat hebben we eigenlijk gebouwd. Dus we hebben een platform gebouwd waarin je in contact kan komen... met creator success managers, met support... Dat 24/7 bereikbaar is als je je oncomfortabel voelt... dat je profiel kan uitzetten. En eigenlijk vanuit die kernwaarden zijn we door gaan bouwen. En hebben we veel creators, met name in die eerste periode... aan ons gebonden om te vragen, ja, hoe wil je dit nou eigenlijk? Mm-hmm. En wat mis je nou op OnlyFans? Als we dit gaan doen, gaan we het anders doen? Wat verwacht je daar dan van? En daar hebben we het platform op gebouwd.
1: Ja, want over die veiligheid van die creators wil ik het straks met jou nog even hebben. Hoe je dat dan doet. Hè? Maar waarom ben jij in deze branche, waarom heb jij deze sprong gewaagd? Want je had ook gewoon iets anders kunnen gaan doen, toch?
2: Ja, nou, ik moet ook wel zeggen, na 12 jaar... ik ben directeur bij Kaspersky geweest in Europese posities... verantwoordelijk voor verschillende landen en regio's. En ik had ook wel een droom dat ik gewoon op de fiets naar mijn werk wilde.
1: Oh, ja.
2: Dus ik ben de cybersecurity uitgegaan. Ik kende mijn 2 andere compagnons kende ik ook al een aantal jaren. Die hadden techniek in huis en die vroegen aan mij... wil jij dan de commerciële marketing kan doen? En daar was ik ook wel aan toe in plaats van 12 jaar lang in de cybersecurity.
1: Dus het had eigenlijk elk platform kunnen zijn?
2: Nou, ik wilde met name iets bouwen waar ik zelf ook achter zou staan. En wat ik ook aan mijn neefjes en nichtjes uit kan leggen... waarom ik dit doe en op deze manier doe. Dus dan denk ik dat je wel vanaf het begin af aan erbij betrokken moet zijn...
1: Ik bedoel dat ook een online boodschap iets kunnen zijn. Of een maakt niet. Het gaat jou niet zozeer om de branche.
2: Nee, ik had niet de ambitie om in deze branche iets te gaan doen. Ik moet wel zeggen, dit is wel waanzinnig leuk. Want we zitten hier nu en ik heb vanmorgen met een van die namen die je net hebt genoemd, met Femke, een afspraak gehad. Waarin we hebben gekeken hoe het gaat met haar volgers, met de groei in aantal nieuwe abonnees. Dingen die ze eventueel aan kan passen. Echte insights geven op basis van data. En ja, daarmee iemand weer verder helpen. Dat is ook wel weer heel erg leuk.
1: Ja. Hoeveel kan je daarmee verdienen dan? Als je bijvoorbeeld zo'n echt een grote volgerschare hebt.
2: Dat hangt natuurlijk wel per model af. Maar er zijn natuurlijk wel modellen die hier heel veel geld mee verdienen.
1: Een ton per maand of zo?
2: Ja, dat kan makkelijk wel.
1: Makkelijk, ja?
2: Ja.
1: Wauw, die boot toch gemist.
0: Het MKB-café.
1: Welke hobbels kwam jij tegen in de beginfase? Ik bedoel, we hebben hier wel meer gasten gehad die in een 18-plus branche zaten. Of het nu ramen verhuren op de wallen was of een escortbureau.
2: Ja.
1: Die hebben hele grote hobbels gekend in het begin van hun branche opzetten.
2: Ja.
1: Hoe was dat bij jou?
2: Ja, ik denk dat je in die start-up is het. Dan heb je niet alleen te maken met het stigma rondom deze markt. Maar heb je natuurlijk ook nog geen... Je hebt natuurlijk nog helemaal niks. Dus je moet gaan lobbyen. Je moet een bankrekening hebben, verzekeringen, een pand en al dat soort dingen. En daar heb je natuurlijk altijd uitdagingen mee. Dat blijft gewoon dat high risk, wat Mariska gisteren... tenminste, ja, ik heb gisteren haar podcast nog even geluisterd...
1: Mm-hmm.
2: Van de high-end escort. Ja, daar, het is heel interessant, want op het moment dat je... ik luisterde de aflevering terug met Mariska... en daar hoorde ik heel veel dingen. Ik denk,
1: en Mariska, precies, bedoel je, dat is de dame die het escortbureau is begonnen... die we hier in de studio hebben gehad. Ja.
2: Ja. Ja, en heel veel dingen die zij ook vertelde... ik denk, ja, dat hebben wij precies hetzelfde meegemaakt. Opstal,
1: maar geef eens wat voorbeelden dan.
2: Bijvoorbeeld gewoon een bankrekening aanvragen. Banken vinden dit gewoon niet leuk.
1: Nee, en dat lukte dus ook niet?
2: Nee, in het begin, ja, we zijn afgewezen bij een aantal banken... en uiteindelijk hebben we er eentje wel gevonden die ons geaccepteerd heeft.
1: Wie wel?
2: Wij werken nu onder andere met de ABN AMRO.
1: Oh ja, ja, die doen het wel.
2: Ja, ja. Maar het is
1: en
2: wel...
1: is dat dan een soort moreel ding dat ze denken van... nou, dat schaadt ons imago...
2: Ik denk dat het met imago te maken heeft. Je wordt geclassificeerd in high risk. En,
1: waarom dan?
2: Ja, dat vragen wij ons ook wel af. En dat is ook wel de feedback die wij natuurlijk terug hebben gegeven. Want hoe high risk is het? Want alle content wordt bij ons gefilterd. We weten wie de creator is. We weten waar ze wonen. We weten rekeningnummers. We weten ook zeker dat het geld altijd naar die persoon toe gaat.
1: Yeah.
2: Ja, hoe high risk is het? Dit is een connected adult space, zoals ik soms ook wel zeg.
1: Het is high risk voor je imago, denk ik.
2: Dat denk ik ook, ja. Ja.
1: Het trekt misschien soms types aan die dan weer ergens vandaan komen. Want een beetje shady kan zijn misschien als ze dat denken dan.
2: Ja, ja, nou ja, ja, ja, leg het mij maar uit. Want ja, de mensen die bij ons op platform zitten, dat is alles behalve shady.
1: Ja.
2: Als je zo met iedereen in contact staat, dan gebeuren er geen gekke dingen. Dat is niet hoe het werkt.
1: Nee.
2: Dat is oprecht niet hoe het werkt. We dachten in het begin, zijn we daar natuurlijk heel erg alert op. Hè. Komt er geen content online die niet mag. Heb je allemaal systemen, bouw je ervoor om het allemaal veilig te houden. Dus we zijn eigenlijk wel gewoon in controle met wat er gebeurt op zo'n platform. En ik kan wel zeggen, dat is niet high risk, nee.
1: Nee, dus de banken, wat nog meer?
2: Soms is het interessant, want word je door een bank afgewezen... maar die willen wel de verzekering aan je verkopen soms.
1: Oh ja.
2: Verzekeringen voor het personeel, reisverzekeringen, al dat soort dingen.
1: Ook allemaal afgewezen.
2: Daar hebben we wel een aantal partijen wel een deksel op onze neus gekregen.
1: Godsamme, ja. En wat vind je daarvan?
2: Nou, het is wel. We waren vorige week toevallig nog een. We hebben net een hele grote awardshow gedaan in Tuschinski. 600 mensen, de F2F Creator Award.
1: Ja, ik zag het, ja. Online. Ja,
2: en heel veel media-aandacht ook gehad. En een van die uitkomsten daarvan is dat we voor bepaalde ambassadeurs social media campagnes gaan draaien. Dus we hadden een soort privé bioscoop gehuurd bij een bekende membersclub in de Spuistraat, bij de Soho House. Ja. En na anderhalve week nog steeds geen offertes. Ik dacht, daar gaan we. En dan is het dus toch dat ze de volgende dag bellen en zeggen, we hebben het nog even goed gekeken op de website. We gaan het niet doen. Ik zeg maar, op basis waarvan? Want je vraagt mij in augustus nog om persoonlijk om member te worden van je club. En als wij een halve dag betaald de bioscoop willen afvuren voor social media filmpjes, om die te laten zien aan onze creators, dan mag dat ineens niet. Ja, wat doet het met je? Dat is altijd wel gek dat nog steeds...
1: En dat is niet doorgegaan?
2: Nee, maar gelukkig hebben we een goede relatie met Pathé. En wat je daar wel van leert, is dat je heel bewust altijd je partners uitkiest.
1: Ja.
2: Dat je dus op het moment dat je ergens een evenement organiseert, of een groot kerstdiner voor je creators organiseert, of zelfs kerstdiner voor ons eigen team, dat je heel bewust ook... Ja, wij lopen niet weg waar we voor staan, zeg maar, en wat we doen. Maar het is wel goed om dat altijd even goed af te stemmen voor, want anders krijg je dus altijd dit soort dingen.
1: Ja, en het zal misschien in je omgeving ook wel wenkbrauwen hebben doen. Wat is het, omhoog,
2: ja,
1: naar beneden?
2: Fronsen, ja.
1: Ja. Wat zeiden mensen in je omgeving? Heb je het vaak moeten uitleggen waarom je dit ging doen?
2: Ja, eigenlijk altijd wel, denk ik. Het is een soort van gekkige coming-out die je iedere keer hebt. Helemaal als je op een verjaardag of een feestje... en wat Mariska ook zei, maar als er nog drank in zit... dan gaan mensen willen echt alles van je weten. Of je wie wat verdient, of je gold membership... of je alle content kan bekijken.
1: Ja.
2: Maar ja, zo spannend is het bij ons helemaal niet. Wij hebben echt wel andere dingen doen dan de hele dag door handmatig door content heen te gaan.
1: Want kijk jij veel content zelf?
2: Nou, ik kijk natuurlijk wel wat er gebeurt op platform. Maar ik denk dat ik er op een andere manier wel naar kijk, ja.
1: Ja.
2: Ja. Ja, je wilt toch gewoon weten wat iemand post, wat werkt, wat converteert.
1: Kan je er nog eigenlijk naar kijken en er een soort opgewonden van worden?
2: Nee, niet per se.
1: Is dat niet meer in vraag?
2: Maar dat gaat ook. Wij zijn natuurlijk niet het bedrijf of het platform waar je kijkt voor de content. Dat gaat natuurlijk om de connectie met je creator. Dus dan moet je al chatten en dat soort dingen. Vaak is de content natuurlijk anders dan content als die in de chat wordt verkocht. Wil je eerst een band opbouwen met je fan? Dan krijg je echt steeds een stapje verder. En daar betalen mensen voor. En,
1: heb je mannelijke en vrouwelijke creators?
2: Ja, zeker ja. Ja, wel 80% wel meer vrouw. En 20% man, die zijn ook echt wel in opkomst. En dat is met name ook door die programma's zoals X on the Beach, waar mensen toch wel in een zwembroek rondlopen.
1: Ja. Dan zie je en vooral mannelijke kijkers of ook vrouwelijke kijkers?
2: Ja, het zijn vaak wel mannen die naar content kijken.
1: Ja. Ja. Hey, en wie zijn nu jullie klanten? Zijn dat dan de content creators, de gebruikers? Allebei? Hoe moet ik dat zien?
2: Nou, ik denk allebei wel. Je probeert voor die content creators zo'n goed mogelijk platform te bouwen waarin ze op een veilige manier hun content kwijt kunnen, maar ook om het soepel te maken voor die voor de fans en voor de volgers, zeg maar. Dus ja, je voelt wel, maar we hebben de band natuurlijk met de creators. We weten eigenlijk niks van fans.
1: Nee.
2: Ja, we hebben daar geen data van of iets dergelijks. Dat doen we ook natuurlijk ook bewust. Maar ja, je bouwt de band op met de content creators.
1: Hey, en hoe verdien jij je geld of jullie? Hoe ziet je businessmodel eruit?
2: Ons businessmodel is eigenlijk wel eenvoudig. 80% is altijd voor de creator. En wij de afdracht is 20% naar ons toe. En daarmee houden we het platform in stand, veilig, al dat soort dingen.
1: Ja, dus daar kan je echt ontzettend veel geld mee verdienen.
2: Ja, tuurlijk.
1: Dus je hebt
2: ja.
1: een paar hele grote vissen ertussen zitten.
2: Ja, aan beide kanten, denk ik. Dus de whales, zoals dat ook wel wordt genoemd, dat zijn echte gebruikers die veel geld uitgeven. Ja, die kun je bij ons ook wel vinden. En natuurlijk, ja, gewoon grote namen die veel verkeer en veel gebruikers ook meenemen naar het platform toe. En ja, en die mix is, ja, die is natuurlijk ideaal.
1: En wat moet je dan allemaal van die 20% verder nog regelen om het draaiende te houden?
2: Van die 20% regelen we eigenlijk alles. We hebben hier een kantoor in Amsterdam. De mensen betalen ervan, de streaming, de payment providers, de afdrachten, de belastingen, altijd dat soort dingen. Ja.
1: Ja. Ja. Maar je bent wel rijk ervan geworden dus.
2: Nou, we zijn net 3,5 jaar bezig, dus dat is nog niet helemaal aan de hand. We zitten hier ook met een team van 30 mensen. Dus er vloeit een hoop geld in het bedrijf gewoon weer om het gewoon toch verder uit te bouwen en gezond te houden.
1: Maar is het een branche waar je rijk in kan worden? Ook voor jullie?
2: Ik denk dat dit wel een branche is waar je wel veel geld in kan verdienen, ja.
1: Ja. Ja. En is er nog ruimte voor nieuwe bedrijven in deze branche? De mensen zitten nu te luisteren, die denken, dit ga ik ook beginnen? Of is het nu wel verzadigd?
2: Nou, ik denk dat deze markt hier in Nederland, dat die wel redelijk wel gesetteld is, zeg maar. Af en toe bestaan er wel nieuwe platformen op. Daar kijken we een beetje mee. Zien we toch die veiligheid niet heel lekker is, of dat toch de data niet heel goed is beschermd. Ja, en dat verdwijnt op een gegeven moment ook wel weer. Je ziet, we hebben er een paar op zien komen en ook wel weer zien verdwijnen.
1: Want daar heb jij het steeds over, hè? Ik had ook wat eerdere dingen van jou gelezen en geluisterd. Jij zegt vaker van de veiligheid staat voorop. Van de creators dan vooral.
2: Ja.
1: Maar ik vraag me af, hoe bedoel je dat? Want iedereen kan toch een screenshot maken of een gewone foto of een video van iets wat je op een scherm ziet. En dus hoe realistisch is het nou van die... Want jij zei eerder van het moet niet kunnen uitlekken. Je content moet veilig zijn bij ons.
2: Ja.
1: Hoe kan je dat garanderen?
2: Nou, ik denk er zijn denk ik een paar dingen in. Veiligheid is natuurlijk heel breed. Dus dat betekent dat wij in ieder geval een keuze hebben gemaakt om de data in Europa op te slaan. Daar begint het eigenlijk al mee. Dus de gegevens die we van creators weten, de onboarding, zeg maar, dus met rekeningnummer, met ID's, met hele verificatie, ja, die laten we extern al doen. Dus daarmee hou je het eigenlijk al zelf al veilig. Want als je zo min mogelijk opslaat, kan het ook niet worden.
1: Maar je bedoelt, je zit niet in een cloud, in een Amerikaanse cloud of een Chinese cloud of zoiets. Daar zit je niet in.
2: Nee, dus wij vinden het belangrijk dat het in Europa is. Daarom
1: zo zit je het onder Europese wetgeving.
2: Onder Europese wetgeving, dat is per definitie natuurlijk al veiliger. De manier hoe je de data opslaat, zowel de content als de persoonsgegevens, die moeten natuurlijk zodanig veilig worden opgeslagen dat ze natuurlijk niet makkelijk worden gestolen.
0: Het MKB-café.
1: Martijn, zoals ik eerder zei, we gaan 2 reviews bespreken. Ben jij daar klaar voor?
2: Zeker, ja.
1: Kan jij dat hebben?
2: De reviews zijn nooit super positief.
1: Nee, ik denk ook dat mensen vaak... Nou, ik heb ook wel eens positief, maar meestal zijn mensen ook boos natuurlijk als ze een review geven.
2: Maar in onze branche is het natuurlijk wel anders. Want iemand zal nooit zeggen, ik heb lekker 10.000 euro uitgegeven gisteravond.
1: Nee.
2: Dat is nooit een 5-sterren review die je krijgt.
1: Nee?
2: De creator wel, want die wordt daarvoor getipt. Dus dat is natuurlijk een super positieve review. Als iemand een heel leuk gesprek hebt gehad en ze krijgen ook eens een keer een tip daarna. Dat is voor mij een positieve review.
1: Ik heb er eentje gevonden, negatieve. Daar beginnen we dan maar mee. Ja. Dan kunnen we met de positieve afsluiten. Deze is van een ontevreden gebruiker op het platform. Hij geeft Friends to Follow slechts één ster van de vijf en zegt het is een waardeloos platform. Veel creators zijn oplichters en de klantenservice helpt je niet. Er is geen bescherming voor fans, alleen voor de creators. Vermijd F2F.
2: Ja, dat is wel een pittige.
1: Ja. Daarom heb ik het ook uitgekozen.
2: Ja, maar goed, ja, dat gebeurt natuurlijk wel. Er zijn en dat is denk ik een beetje, dat heeft te maken met verwachtingspatroon.
1: Ja, want het viel me wel op dat op Trustpilot 67% van de beoordelers slechts één ster geeft van de vijf. Dat vond ik wel weinig.
2: Ja, dat is ook wel weinig. Maar mensen bij ons in deze branche klagen mensen echt als ze, ja, als het niet aan hun verwachting voldoet. En ik denk dat het daar met name mee te maken heeft.
1: Maar dat is natuurlijk altijd zo met een review. Hè? Je gaat ergens eten, je verwacht iets en je krijgt iets anders. En dan ga je een review
2: anders. En als je bij ons verwacht dat je voor €7 een abonnement op iemand neemt en alle content kan zien, dat is natuurlijk niet, dat kun je beter op een andere website gaan doen waar de content gratis is. Bij ons gaat het om die connectie opbouwen en de band opbouwen met je fans en je volgers. En daar wordt de content in verkocht in die messenger. En dat weet niet iedereen. En dat was met name in het begin, ja, dat mensen toch denken, nou, ik abonneer en ik zie alles. Ja, dat is natuurlijk niet altijd hoe het werkt. Nee. Als je namelijk hier op het Financieel Dagblad een abonnement neemt, krijg je ook niet ineens alle kranten van de afgelopen 2 jaar toegestuurd.
1: Ah, ja.
2: He, dus mensen die verwachten gelijk alle content.
1: Ik heb betaald,
2: maar
1: dus
2: zien.
1: Ik heb overal
2: ik heb
1: recht
2: betaald,
1: op.
2: Dus ik mag alles.
1: Ja, en daar komt, zeg jij, die 1 ster vandaan.
2: Daar komt met name die 1 ster vandaan. Er zijn miljoenen mensen die iedere maand weer terugkomen bij ons. En dat doen ze al jaren. Dus daar hou je altijd een beetje aan vast. En Trustpilot is bij ons, tenminste ik neem aan dat het van Trustpilot is.
1: Ja, dat klopt. Trustpilot,
2: daar hebben we veel negatieve recensies. Dat is eigenlijk overal zo in deze.
1: Maar je zou het ook kunnen omdraaien en denken van, ja, mensen betalen geld. Dan hebben ze het idee van, hey, dan mag ik content kijken. En waarschijnlijk krijg je dan 1 ding te zien en dan moet je weer betalen. Dat zal het wel zijn, zoiets.
2: Ja, terwijl als je abonneert, dan krijg je eigenlijk iemands profiel gewoon te zien. Maar ja, de wat langere video's, die worden soms apart nog verkocht, of die worden pas verkocht na een leuke chat. Dat soort dingen.
1: Ja, dus dan kan je als gebruiker wel het idee hebben van, ik word wel een beetje als een melkkoe gezien.
2: Ja, dat kan, ja.
1: Ja.
2: Ja. Dus daar komen denk ik ook deze negatieve reviews vandaan. En dat zie je ook in de cam-industrie soms, maar ook op andere platformen.
1: Ja, en dat is ook niet, daar heb jij ook niks over te zeggen hoe zo'n creator dat inricht?
2: Nee, dat is niet. Wij gaan daar niet over. We zeggen altijd, ja, het is niet mijn lichaam. Dus je moet zelf weten of je in de promo bent, in de aanbieding bent, wat je laat zien, hoe ver je gaat. Dat is nooit aan ons. Nee. Wij zorgen ervoor dat als je het doet, dat het goed is. Dat het klopt en dat je daar zoveel mogelijk geld mee kan verdienen. En wat je laat zien, dat ligt altijd bij de creator.
1: De volgende is positief, de volgende review. Een creator geeft Friends to Follow 5 sterren en zegt, voor mij is F2F dé plek waar ik mezelf kan laten zien zoals ik ben, zonder filters of oordeel. Wat ik vooral fijn vind, is dat het platform draait om echtheid en connectie. De interactie met fans is geweldig, het is intiem, oprecht en respectvol. Kortom, F2F is voor mij niet alleen een platform, maar een plek waar ik mezelf mag vieren.
2: Nou, dat is toch heel mooi.
1: Leuk toch, hè?
2: Ja, ja, daar doe je het voor.
1: Wat hebben die creators nodig om tevreden te zijn bij jullie? Wat merk jij?
2: Dat is denk ik een platform waar ze hun content op de juiste manier kwijt kunnen. Dus die niet alles weggeeft. Dat je echt het spel kan opbouwen, die fantasie kan opbouwen met je fan of met je volger. En dat is ook dat je af en toe wat coaching krijgt, wat beter kan, een beetje inzicht krijgt, dat we af en toe een grote awardshow organiseren waar je voor genomineerd wordt, dat je in de spotlight staat, in Tuschinski, een iconisch theater, op die rode lopen mag en daar ook andere creators ontmoet. Ik denk, ja,
1: dat is
2: waar je 5 sterren voor geeft. Denk.
1: Martijn, even snel, zie jij groeimogelijkheden voor Friends to Follow?
2: Ja, zeker wel. Ja, ja, ja, Europa, de rest van de wereld.
1: Ja,
2: het is digitaal, de wereld aan je voeten, dus kom maar op.
1: Dankjewel, Martijn van Lom, medeoprichter van online platform Friends to Follow. Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: 10.
1: Er gaat weer een raket 9, van Musk voor 8, datacenters 7, in de ruimte. En wat 6, hebben wij eigenlijk?
2: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
1: Dus we zijn nog niet verloren.
3: Want daarvoor luister je de grote techshow.
2: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
1: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
4: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
6: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Er is dit jaar een piek in het aantal eikenprocessierupsen, meldt het AD. Het aantal meldingen van overlast is 2 keer zo hoog als een jaar geleden. Het hete en droge weer van de afgelopen tijd lijkt de boosdoener. Daardoor komen de rupsen sneller tevoorschijn. Het aantal mensen dat in Amsterdam overlijdt door hitte zal de komende jaren verdubbelen, meldt het Parool. Grootsteden zijn extra gevoelig voor hitte. Onderzoekers van het RIVM schatten dat het aantal hittedoden stijgt van 110 nu naar 250 over 25 jaar. Het komt door klimaatverandering, maar ook doordat er steeds meer ouderen zijn. Voor de 3e keer in een week tijd is de Amerikaanse immigratiedienst ICE betrokken bij een dodelijk ongeluk. Een man die in Florida voor ICE op de vlucht was, kwam onder een vrachtwagen terecht, melden Amerikaanse media. De afgelopen week werden ook al 2 mensen door ICE-agenten doodgeschoten. En de gegevens van tienduizenden Nederlandse vakantiegangers liggen op straat. Dat komt door een hack bij een boekingssite voor Franse campings, meldt 1 Vandaag. Het gaat onder meer om namen, e-mailadressen en de data dat mensen op vakantie zijn. Het lek werd in februari al ontdekt en gedicht, maar toen was het al te laat. En dan nu het weer van Weer Online. Net als de afgelopen dagen wordt het een zomerse en zonnige dag. Op de meeste plekken wordt het tussen de 27 en 31 graden. Aan zee is het iets koeler. De wind is matig tot vrij krachtig en komt uit het noordoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Maxime van Mil en Milou Brandt.
7: Een warm welkom op deze zonnige dinsdag 14 juli. Milou en ik hebben heugelijk nieuws. Het cijferseizoen is begonnen en de Amerikaanse banken brachten goed nieuws, goed nieuws, goed nieuws en ook nog eens goed nieuws.
8: Very sizable beats on both the top and bottom line. All 5 businesses reported revenue gains with the highest stemming from investment banking. This was really a blowout quarter at Goldman Sachs. I don't use that term lightly.
7: De investeringstakken van die banken scoren de pannen van het dak. Maar 1 waarschuwt wel dat iedereen te bullish is. Of je die waarschuwing serieus moet nemen, dat hoor je deze aflevering.
9: En dan mogen we het ook weer hebben over de overname van Warner Brothers. Of ja, het is opeens niet meer zeker of die nog doorgaat.
8: A dozen states sued to block Paramount Skydance's acquisition of Warner Brothers Discovery. California Attorney General Rob Bonta claimed the merger would harm competition in the movie industry.
9: Welke uitkomst we moeten verwachten en wat jij daarmee aan moet, hoor je ook zo meteen.
7: En ik heb nog slecht nieuws voor je. Een 16-jarig jochie kan waarschijnlijk beter beleggen dan jij.
9: Dat zullen we nog wel eens zien. De Amsterdamse beurs sloot 14e in de plus op 1089 punten. Grootste stijger is IMCD. Dat krijgt er vandaag 6,2% bij. En in de VS is het beeld gemengd. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Mike Mulders van ING Investment Office. Welkom, Mike.
10: Goedenavond.
7: Laat ik dan maar gelijk beginnen met een bedreigende boodschap. Denk niet dat je de beurs te slim af kan zijn. Tenminste, niet door de regels te overtreden. Want dat komt je duur te staan. Nou, hoe duur? €625.000. Geen zorgen, Mike. Jij was het niet. Het was M. van Wettum. Wel dezelfde eerste letter, dus misschien toch wel. Die met zijn investeringsfonds aandelen kocht in NX Filtration. Deed hij op 28 december 2023, de laatste handelsdag van het jaar. En wel een kwartier voor het sluiten van de beurs, tegen een extreem hoge prijs. En hij kocht niet een paar aandelen, maar goed voor 65% van het handelsvolume in NX Filtration die dag. Nou, marking the close heet dat, want daardoor sloot het aandeel dik 6% hoger. Goed voor al vrij grote belang dat hij had in met dat investeringsfonds. Maar ook marktmanipulatie, zegt de AFM nu. Vandaar dat de beste man nu die enorme boete krijgt.
9: En terecht, en dat zou Mike natuurlijk nooit doen.
10: Nee, uiteraard.
9: Dan Ericsson, dat had geen beste dag en ook niet al te beste kwartaalcijfers. Het Zweedse techbedrijf dat draaide minder omzet en maakte minder winst. En dat komt door AI. De grote vraag naar AI creëert schaarste, jaagt de prijzen van chips omhoog. En volgens topman Börje Ekholm vertaalt dat zich direct in grotere inkoop. en hogere inkoopkosten. En ja, dat drukt winst natuurlijk. Maar ook een zwakkere vraag in Noord-Amerika, dat speelt een rol. En ja, laat het nou net zijn waar Ericsson het voor een groot deel van moet hebben. Op de beurs van Stockholm noteert het aandeel in reactie op de cijfers meteen een stuk lager, namelijk 12,6%.
7: Ja, dat is ook niet best.
9: Nee.
7: Dan wil ik door naar die 16-jarige die waarschijnlijk beter boert op de beurs dan jij. Dat is Rens de Zwart uit Zoetermeer, die in 6 weken tijd 12% rendement haalde. Dat deed hij in de beurscompetitie Scholenstrijd. Ja, het is een middelbare scholier. Nou, de lieftallige collega's van RTL Z die vroegen hem hoe hij dat voor elkaar kreeg.
0: Ik heb eerst gekeken van nou, welke bedrijven hebben kans om in 6 weken tijd zo meer mogelijk rendement te maken. En dat bleek dus uit een ASMI en ASML en nog wat andere bedrijven. Maar dus ik heb daar vooral in geïnvesteerd. Wat ik vooral heb gedaan is rustig afwachten en gewoon slim investeren. En ja, dat eigenlijk.
7: Levenslessen, Mike.
10: Ja. Gewoon slim investeren, zo simpel is het.
7: De techfondsen die haalden voor hem dus de overwinning binnen. Maar ook Rens is menselijk en maakte nog één misser. 1 investering deed het namelijk niet zo goed.
0: Ik denk, voor mij was dat ASML Mittal.
7: Ja, blijf oefenen op die naam, Rens. Ik struikel er ook nog dagelijks over, dus we nemen het je niet kwalijk. Nee. Gelukkig voor jou, Mike, hij wordt later geen concurrentie. Hij heeft namelijk andere ambities. Topsport, hij wil meedoen aan de Olympische Spelen.
10: Oh, wat jammer, waarom we hem misschien wel willen hebben.
7: Gemiste kans.
9: Ja, het wordt dus niet de volgende Warren Buffett.
7: ING, let op, probeer hem toch nog over te halen.
9: Dat hij toch wel de Warren Buffett gaat proberen te worden. Ja, er is er natuurlijk maar 1 echte Warren Buffett. En daar wil ik het nog even over hebben. Jaarlijks doneert Warren Buffett een flinke smak aandelen Berkshire aan het goede doel. Doorgaans gaat het grootste deel ervan naar de stichting van zijn vriend, of moet ik misschien wel zeggen ex-vriend inmiddels, Bill Gates. In 20 jaar tijd vloeide in totaal ruim 47 miljard naar de Gates Foundation. Maar voor de eerste keer in 20 jaar wordt de oprichter van Microsoft nu overgeslagen. Heeft allemaal te maken met dat Bill Gates is opgedoken in de Epstein files. Wall Street Journal meldde eerder al dat de donatie van Buffett on hold staat tot er meer duidelijkheid is over zijn banden met de dode zedendelinquent. Gerucht ging onder andere dat Gates de mogelijkheden inventariseerde om je vrouw ongemerkt SOA-medicijnen te kunnen toedienen. Bill Gates ontkent dat zelf hoor en zegt dat Epstein hem chanteert. Of chanteerde, want de man is overleden inmiddels. En hij zegt ook nooit te hebben deelgenomen aan de praktijken van Epstein.
11: In retrospect, I was foolish to spend any time with him. You know, I thought it would help me with global health philanthropy. In fact, it failed to do that and it's just a huge mistake.
9: Ja, nou erg heeft het de wereldwijde filantropie in ieder geval niet geholpen. Want Buffett is dus blijkbaar nog niet helemaal overtuigd van de onschuld van zijn oude vriend. De donaties gaan nu niet naar Gates, maar naar 4 familiegerelateerde stichtingen.
7: Straks beginnen we dan echt aan het cijferseizoen met de uitgieter JP Morgan. De bank noteerde nog nooit eerder zo'n grote winst.
9: En je hoort over een van de grootste techbedrijven uit de geschiedenis, waar een kwart van de waarde verdampt.
7: Maar eerst een van de overnamedeals van de afgelopen maanden. Die dreigt in het water te vallen. Ik heb het over de overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance, waar die laatste $111 miljard voor neertelde. 12 Amerikaanse staten gaan er met een rechtszaak tegenin.
12: So it's pretty straightforward. They're looking at top-selling movies, they're looking at widely released movies, and they're looking at the licensing of basic cable channels. What they're alleging here, the 12 states that sued, is that in 3 markets, 3 different markets, 2 related to movies and 1 related to the package of basic cable assets that this combined company would have, that the combined shares are get to close to 30% or exceed 30% would suggest that this deal could cause harm.
7: Department of Justice had al zijn zegen gegeven. Maar die staten zijn bang dat de overname resulteert in hogere prijzen voor gebruikers, minder en lagere kwaliteit content en een slechtere onderhandelingspositie voor bioscopen en distributeurs. En daarom willen ze dat de hele boel niet doorgaat.
13: We have antitrust laws and merger controls for a reason. Because competition is the lifeblood of a healthy and vibrant economy. Competition pushes companies to produce their best work, to innovate and to offer fair and reasonable prices.
7: Dat was de advocaat van de Staten, Rob Bonta. Mike, zie jij het gebeuren dat die deal straks echt niet doorgaat omdat 12 Amerikaanse staten ervoor liggen?
10: Ja, het is een ingewikkeld verhaal aan het worden. Kijk, het zijn 12 verschillende staten en het zijn allemaal democratische attorney generals die dit aanspannen. En we weten natuurlijk dat Larry Ellison, zijn zoon, die staat aan het hoofd bij Paramount. Mm-hmm. En daarmee wordt het ook wel een lastige lastig verhaal op politiek vlak. Want Larry Ellison is natuurlijk een van de grootste donoren aan Trump. Ja. Dus het voelt ook een beetje alsof de politiek hier uitgevochten wordt. De DOJ heeft natuurlijk al zijn goedkeuring gegeven, maar dat betekent niet dat deze deal nu zeker is. Of het uiteindelijk zal leiden tot het niet doorgaan van het deal, dat moeten we nog maar kijken. Maar het wordt wel lastiger, dus je krijgt wel risico van meer uitstel, of dat er potentieel ook wat gaat veranderen aan de deal, zoals bepaalde onderdelen die afgestoten moeten worden.
7: Ja, dat er toch wat meer onderhandeling nog verder in zit. Hoe groot is de macht van die staten tegenover het ministerie van Justitie? Want ja, je zegt het wordt een politieke strijd, dus dan moet je als belegger ook gaan inschatten. Wat is de kans dat welke kant van die politieke strijd het wint uiteindelijk?
10: Ja, en die is heel lastig te zeggen. Nogmaals, het feit dat DOJ als goedkeuring heeft gegeven betekent niet dat het nu 100% zeker is. Dit is natuurlijk ook een argument wat bedrijven dan weer in de rechtszaak aan kunnen voeren. Maar goed, aan de andere kant, ja, ze zijn met 12 stuks. Ze hebben gedeeltelijk terechte punten, of in ieder geval terechte zorgen. Dus ja, het is nog niet gestreden.
7: Ja, het kan dus in ieder geval wel voor flinke vertraging zorgen. Ja. Het VK loopt ook bijvoorbeeld een onderzoek naar of die overname wel eerlijk is en moet door kunnen gaan. Daaruit bleek al, Paramount betaalt sowieso elk kwartaal een boete aan aandeelhouders van Warner Brothers zolang die deal niet rond is. Dat kan ze best wel wat kosten. Iets van 600 miljoen, geloof ik.
10: Ja, 650 miljoen per kwartaal.
7: Per kwartaal.
10: En dat is dan als de deal closed na eind van het jaar.
7: Ja. Dus, maar willen ze dat eindeloos volhouden? Hoe lang kun je dat volhouden als Paramount zijnde?
10: Nee, ja, zeker niet. Ik denk, als je ook kijkt naar de koers van het aandeel, er wordt $31 wordt geboden. Het steeg vandaag wel iets. Nou ja, misschien dus dat die fee weer wat dichterbij komt. Maar het aandeel staat, ik zeg uit mijn hoofd, 27,5. Dus het is nog niet zeker. En ik denk als overnemende partij, één, je hebt die fee voor elk kwartaal dat het niet doorgaat. En als het uiteindelijk helemaal niet doorgaat, mogen ze ook nog eens een keer 7 miljard betalen. Dus ja, kan flink in de kosten lopen.
14: Maar dat is toch eigenlijk buiten hun schuld om dat Paramount het nou niet mag overnemen. Dus waarom moeten zij dan die boete betalen? Of mis ik daar wat?
10: Nou ja, dat is een soort van zekerheid die je inbouwt voor zo'n deal aan de aandeelhouders van Warner Brothers.
7: Ja, mocht die deal echt niet doorgaan, is het dan dus vooral Paramount die de pijn krijgt? Of is dat ook spijtig voor Warner Brothers en hun aandeelhouders?
10: Nou ja, ik denk op zich als aandeelhouder van Paramount, ja, jammer dat je dan niet die 31 krijgt. Maar nogmaals, ja, dat wordt ook nog niet volledig ingeprijsd. En je krijgt natuurlijk wel die 7 miljard aan fee binnen. Dus ik weet niet of je daar dan heel rouwig om moet zijn. Ligt er ook een beetje aan op welk niveau je ingestapt bent natuurlijk.
7: Ja, dus die kunnen nog wel, bij Warner Bros. Kunnen ze eigenlijk nog wel, die vinden het wel leuk om even te blijven zitten en te wachten totdat die deal rondkomt.
10: Ja, er zit in ieder geval, zeg maar, als je gelooft dat de deal doorgaat, zit er nog wat potentie in de koers. Als je gelooft dat die deal doorgaat en dat het nog wat langer gaat duren, zit er misschien nog wat meer in.
14: En sowieso het feit dat Netflix bestaat, dat betekent toch eigenlijk al, oké, het is nog geen monopolie, want ja, Netflix is ook best een grote speler op dit vlak, lijkt me.
10: Ja, volgens mij er zijn dan nog 4 of 5 grote spelers over. Maar ja, het argument is natuurlijk dat het aandeel van de combinatie dan te groot wordt. En dat zijn de argumenten die ze voeren.
7: Wat betekent het voor Netflix, nu de naam toegevallen is? Maken zij nog kans? Of, nou ja, als zij waren natuurlijk eerst degene die dit hele zooitje van Warner Brothers over wilde nemen. Maar ja, goed, als Paramount al strand, dat is natuurlijk inimini in vergelijking met Netflix. Die kunnen het dan toch echt helemaal vergeten. Ook als die deal tussen Warner Brothers en Paramount niet doorgaat.
10: Ja, als die deal echt volledig afgeketst wordt, dan wordt die aan de ene kant natuurlijk lastig voor Netflix. Aan de andere kant moet je dan ook vragen, moet je het als Netflix überhaupt nog wel willen?
7: Ja, want dat is misschien ook wel dan toch niet goed voor de Netflix-belegger?
10: Nou ja, ik denk dat één, je wil natuurlijk als Netflix-belegger niet in zo'n lang en ook redelijk politiek debat getrokken worden. Aan de andere kant heeft Netflix op een gegeven moment natuurlijk gezegd van, joh, de prijs wordt nu echt te hoog voor ons. Maar ja, als aandeelhouder, als jou eerst een hogere prijs voor wordt gehouden, gaat dan de aandeelhouders nog maar eens overtuigen dat ze eigenlijk met minder genoeg moeten nemen.
7: Tuurlijk.
5: BNR Beurs.
7: Vrolijker onderwerp dan. De eerste reeks kwartaalcijfers van het seizoen, die zijn er. JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup, Wells Fargo en Bank of America. En een betere start van het cijferseizoen kan je haast niet wensen.
14: Nee, een recordwinst is er zelfs voor JP Morgan. $21 miljard. Dat is 41% meer dan een jaar geleden. Ook de andere grootbanken doen het goed. Vooral hun investeringstakken. En ook hier weer bij JP Morgan.
8: Investment banking revenue came in at about $3.9 billion. Beating estimates by about $1 billion there and up 45%.
14: Maar ook bij Citi, Goldman en Bank of America.
8: That one jumping 34% thanks to growth in capital markets activity. Speaking of great expectations, this was really a blowout quarter at Goldman Sachs. A whopping 55% increase in investment banking fees. Its equity underwriting unit surged 130%. Investment banking fees, those jumped 50%.
7: Korte samenvatting, het was echt een parel van een kwartaal voor die banken. Was dat inderdaad al die investeringstakken die al het harde werk deden en de rest kachelde maar lekker mee? Of hebben die het ook nog goed gedaan?
10: Nee, zeker niet. Dit was breed gedragen over meerdere divisies. Ik denk dat inderdaad die investmentbanks, die handelsinkomsten, die staan natuurlijk heel erg in de spotlight. Aan de andere kant, als we bijvoorbeeld bij een JP Morgan kijken naar de rest van de bank, om het maar even zo te noemen, je fee-inkomsten, je renteinkomsten, kwamen beide hoger uit dan verwacht. Wat me ook nog eens een keer opviel, is dat de afschrijvingen op slechte leningen en de voorzieningen die ze daarvoor troffen, die vielen ook lager uit dan verwacht. Wat aangeeft dat die consument die bij JP Morgan bankiert er in ieder geval goed voor staat.
7: Ja, zijn er nog negatieve puntjes te vinden in die cijfers verder?
10: Nee.
7: Zo,
10: nee, als we dan toch iets moeten aanstippen. Je zag natuurlijk voorbeurs dat JP Morgan wel wat lager stond.
7: Ja.
10: Dat was omdat de guidance, de verwachtingen voor de kosten, die werden wat verhoogd. Dat wil je eigenlijk natuurlijk niet. Aan de andere kant, dat zijn dan wel hogere kosten die gerelateerd zijn aan hogere omzet. Dus eigenlijk ook niet echt een negatief puntje.
7: Ja, waar het andersom ging en voorbeurs het goed ervoor stond en halverwege de dag inkakte, is bij Citigroup. Daar zei de topman halverwege de analyst call dat hij meer ging investeren. En dat werd dan ook weer niet goed opgevat.
10: Ja,
7: goed, die investeringen, waarom zijn die beleggers daar dan zo bang voor?
10: Nou ja, de belangrijke les natuurlijk, je moet geen stomme dingen zeggen tijdens een analyst call. Nee, dat gaat om het feit dat de winstgevendheid, die loopt daarop. Maar de verwachting voor de winstgevendheid vanuit het bedrijf, die wordt niet opgehoogd. De CEO had het inderdaad voor extra investeringen doen. En daarbij komt mogelijk de aandeleninkoop in gevaar. Gaf er ook niet genoeg detail over, waardoor er onduidelijkheid bestaat. En dat wil je niet als aandeelhouder.
7: Ja, nee, en als aandeelhouder wil je ook niet dat de aandeleninkoop in gevaar komt. Want dat zijn de gratis cadeautjes die je erbij krijgt natuurlijk.
14: Ja, maar als je nou voor de lange termijn een belegger bent, dan hoop je natuurlijk dat een bedrijf een beetje blijft investeren. Ja,
7: je zou hopen dat er heel veel lange termijn beleggers in zo'n bank zitten. Maar dat is dus dan toch niet helemaal het geval.
10: Nou ja, ik denk zo'n investering op de lange termijn komt natuurlijk ook met bepaalde risico's. Kijk, als er morgen geld uitgekeerd wordt, dan weet je dat je dat in je hand hebt. Als ze overnames gaan doen, iets wat ze lange tijd gezegd hebben dat ze niet wilden doen, stel dat ze nu weer extra overnames gaan doen, ja, dan zit daar natuurlijk een risico aan. Wordt de juiste prijs betaald? Lukt het ze inderdaad om nieuwe banken die ze overnemen dan goed te integreren? Dus wat dat er gaat, ja, snap ik de reactie wel.
7: Laat ik dan nog een negatief punt opgooien. Bank of America, ook daar boeken ze enorme winst, maar ze waarschuwen wel, beleggingsadviseurs zijn uitermate bullish. Dat moet als een waarschuwing gelden met het advies om de belangen in aandelen wat af te bouwen. Is dat een serieus waarschuwing? Dat een bank zegt, nou jongens, we zijn misschien allemaal een beetje te bullish bezig?
10: Nou ja, ik denk, er zijn natuurlijk zeker wel bepaalde gedeeltes van de markt waar je ziet dat het heel hard opgelopen is. Nou, die zien we recente dagen dan natuurlijk ook wat terugkomen. Ja, op zich, zo'n bank moet ook gewoon een visie hebben. En je kan niet altijd alleen maar positief zijn. Ik denk dat zeker als je merkt dat de hele markt wat te positief aan het worden is, ja, dan is het natuurlijk verstandig om als een van de eerste te zeggen van, hé jongens, we moeten rust gaan doen. Als je het als laatste zegt, ben je ook niet meer geloofwaardig.
7: Er werd ook al wel verwacht dat die investeringstakken dus flink zouden scoren. Ze zeiden mede vanwege die beursgang van SpaceX, dat zou heel veel handel ontketenen. Daar zouden ook nog heel veel fees natuurlijk overheen komen. Is dat ook echt terug te zien, dat die beursgang van SpaceX echt nog een soort boost heeft gegeven? Of was het vooral gewoon nog altijd een kwartaal vol geopolitieke spanningen en volatiliteit daardoor?
10: Ja, beide eigenlijk. Kijk, je ziet natuurlijk bij echt die investmentbanks, dan zie je die fees binnenkomen. Dat heeft te maken met een beursgang. Maar er moesten ook redelijk wat gerebalanced worden in indices, dus dat genereert dan ook weer handel. Dus daar zie je weer terug in de handelsinkomsten. En daarnaast, ja, het klopt, geopolitieke spanning over het algemeen zorgt er ook voor dat er meer beweging is op de markt. En daar weten deze partijen van te profiteren.
7: Nou, doen die aandelen van die banken het al best wel lange tijd heel erg goed. Ik zat naar, ik geloof dat het JP Morgan was, te kijken. Nou, die heeft de afgelopen paar jaar er iets van 180% bij gekregen. Hoe lang is het houdbaar? Hoe lang blijft die stijging nog doorgaan in die bankensector?
10: Ja, dat is een hele terechte vraag. Ik denk als je bijvoorbeeld kijkt naar een aandeel als JP Morgan, dan noteert dat nu 15 keer koers-winstverhouding. En dat is wat hoger dan recente historie, maar daar staat ook een flinke winstgevendheid tegenover. Eigenlijk zitten banken nu een beetje in een soort van sweet spot. Het gaat goed met hun investment banking, het gaat goed met hun reguliere bankierenwerkzaamheden. Dus ja, dat je voor zo'n hoge winstgevendheid een iets hogere waardering betaalt, vind ik niet zo heel gek. En zo heel hoog is 15 keer nou ook weer niet. Het gaat erom, ze moeten die verwachtingen blijven verslaan.
7: Ja, 125% in de afgelopen 5 jaar. Nog even de correctie van mijzelf. Maar hoe lang blijven ze die verwachting verslaan, denk je?
10: Nou ja, ik denk dat je vooral bij die investment banking, bij die handelsinkomsten, die laten zich vrij lastig modelleren. He, als je natuurlijk je renteinkomsten hebt, nou, dan weet je wel een beetje hoe dat beweegt. En ik denk dat analisten die handelsinkomsten ja niet te hoog durven te zetten, want ja, die kunnen ook volatiel zijn. Dat je nu een goed kwartaal hebt, betekent niet dat je per se volgend kwartaal ook een goed kwartaal hebt. Ja. Maar ik denk dat je daar over het algemeen wel gewoon ziet dat in die volumes, door al die volatiliteit heen, groeit dat toch wel. Dus ik denk dat dat nog een beetje ondergewaardeerd wordt door veel analisten.
5: BNR Beurs.
7: Laten we dan eens kijken hoe de sfeer op Wall Street is. Toen we begonnen was het gemixt en daar is helemaal niks aan veranderd. De Dow Jones die staat in de min, dat is de enige, 0,2% eraf. De S&P 500 krijgt er wel wat bij, 0,3%. En de Nasdaq zelfs 0,9% erbij. Een opluchting nog, die komt vanuit de laatste inflatiedata over de maand juni.
15: CPI comes in down 4/10 on the month. This is the first negative print since 2026 years. And that puts the year over year at 3.5%, down from 4.2% for the headline.
7: Ja, de grootste daling op maandbasis sinds 2020 was het 0,4%. Op jaarbasis is dat 3,5% stijging. Minder dan gedacht, vooral omdat de energieprijzen flink terugvielen. De kerninflatie die is wat koppiger, want die bleef wel gelijk.
14: En dan is er nog een extreme droeftoeter van een aandeel, namelijk IBM. Ja, daar verdampte vandaag een kwart van de beurswaarde. Komt door een omzetwaarschuwing. De omzet kwam dit kwartaal, waarschijnlijk komt hij uit op 17,2 in plaats van 17,9 miljard. Ja, en dat het bijgesteld moest worden, dat komt niet helemaal uit de lucht vallen voor topman Arvind Krishna, maar zoveel lager, dat had hij niet voorzien. Ook de winst valt lager uit. Het komt allemaal door AI, zegt die topman.
16: CEO Arvind Krishna saying that clients are shifting capital away from software and into servers, storage, memory, to head off industry-wide supply shortages.
14: Prijzen van chips en opslagcapaciteit worden dus opgedreven door schaarste. IBM-klanten zouden daarop voorsorteren door nu alvast in te slaan, waardoor er minder geld overblijft voor ja, de producten van IBM. Dus ja, de topman had het al zien aankomen, maar de impact die heeft hij onderschat, zegt hij zelf. Ook steekt hij echt zijn hand in eigen boezem en zegt, ja, we hebben gewoon niet snel genoeg gereageerd. Het aandeel staat vandaag 25% in de min. Ja, Mike, nogal een afstraffing dus. Vind jij het een terechte reactie?
10: Ja, bijna 70 miljard aan beurswaarde is er vanaf gegaan. Ja, en dat is natuurlijk flink. Maar ik denk dat het toch wel terecht is. Kijk, dit zijn vreselijk grote bewegingen. Maar goed, je hebt eigenlijk, IBM zit in de techsector, maar is natuurlijk niet een van die hippe semiconductors. De groei bij dat bedrijf is relatief laag. Komt eigenlijk niet zozeer naar meer, vanuit meer vraag naar hun producten, maar naar een prijs die ze telkens wat op kunnen hogen. En je hebt nu vervolgens klanten die zeggen van, ja, dat product van jou, dat laat ik even zitten. Ik ga andere dingen kopen. Nou, je zei het net al, die chips die zo in prijs aan het stijgen zijn. En ik denk dat beleggers terecht vragen van, ja, betekent uitstel ook afstel hier? Hebben bedrijven dat zometeen allemaal nog wel nodig? Dus ja, op dit moment, dit is echt wel een shift. En ik begrijp dat daar negatief op gereageerd wordt.
7: Dus het is een beetje hetzelfde verhaal als dat we bij bijvoorbeeld een Wolters Kluwer zagen, waar beleggers toch misschien ook wel denken, nou, die AI die gaat misschien straks wel die software voor ons goed breien die IBM nu voor ons maakt eigenlijk.
10: Nou ja, ik denk het verschil met een Wolters Kluwer en een RELX is dat daar zie je het niet, nog niet zozeer in die omzet terugkomen. En dat zie je nu natuurlijk wel heel direct bij IBM. Dus dat maakt het naar mijn mening wel echt een andere casus. Bij die andere bedrijven is de vraag een beetje van, gaat AI hun bedrijfsmodel aantasten? Of kunnen ze het wel inzetten? Nou ja, sentiment is negatief. Dus beleggers denken voor nu alsnog van niet. Maar bij IBM zie je het al direct in die kwartaalcijfers terug. Dus dat is een iets wat directere pijn.
7: Het belooft ook niet veel goeds, hè, voor die techcijfers de komende weken ook. Dan komen al die grote techbedrijven. Een tegenvaller en je kan zomaar een kwart van je beurswaarde kwijtraken. Of gaat het bij die andere techbedrijven zo vaar niet lopen?
10: Ik denk dat het een hele terechte vraag is of dit echt een specifiek geval is bij IBM. Of dat we dit bij andere IT-bedrijven ook terug gaan zien.
7: Nou, dat kunnen we alleen maar uitvinden door af te wachten en te kijken wat er gebeurt. Nog heel kort voor we afsluiten. Trump zei gisteren dat hij geld wilde eisen voor zijn bescherming van de straat van Hormuz, waar hij zelf een oorlog in begon. Maar goed, 20% tol wilde hij gaan eisen. Olieprijs ging gelijk omhoog. Nou, lang heeft het plan niet geduurd. Hij ziet er alweer vanaf en de olieprijs ging dus vandaag weer naar beneden.
14: Kijk aan. En dan kijken we nog even wat er morgen op de agenda staat. En ja, daar staat wel wat bij om naar uit te kijken. Beleggers worden wakker met het hoogtepunt op de agenda. De halfjaarcijfers van ASML. En ja, dat heeft de wind al zo lang in de rug dat het de vraag is of ze beleggers nog kunnen verrassen. Cijfers over orders noemen ze sinds begin dit jaar niet meer. Maar of er nog momentum is, ja, dat zullen we vast wel uit hun woorden kunnen opmaken. Ook op de agenda staan de cijfers van twee grote Amerikaanse financials. Te weten zakenbank Morgan Stanley en vermogensbeheerder BlackRock. En in eigen land komt dan ook nog TomTom aan de beurt. Sluiten we de dag af met de Fed. Die komt met zijn beige boek waarin staat beschreven hoe de Amerikaanse economie ervoor staat. En voorzitter Kevin Warsh mag verschijnen voor Congress. Niet omdat hij stout is geweest, maar om de halfjaarlijkse verantwoording af te leggen over zijn rentebeleid. En dat kan nog wel eens leuk worden, want er zullen ongetwijfeld congresleden bij zitten die zin hebben om de grill even aan te zetten voor deze vermeende Trump-discipel.
7: Dit was de BNR-beurs van dinsdag 14 juli. Een volatiele start van het cijfersseizoen met goede cijfers van de banken, maar een krater van de teleurstelling bij IBM. Gelukkig was er Mike die zeker niet teleurstelde. Mike Mulders van ING Investment Office, dank je wel weer.
14: En jij bedankt voor het luisteren. Je weet het, morgen zijn we er weer. Dan dus die ASML-cijfers, dus dat wordt sowieso leuk. We zien je dan.
7: Tot morgen.
5: BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.

0: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playadora.
1: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
0: BNR at Work, elke woensdag om 3:30 op BNR.
1: En natuurlijk ook als podcast lekker voor aan het zwembad.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De douane heeft in de eerste helft van dit jaar al meer dan 100 miljoen illegale sigaretten onderschept. De meeste sigaretten worden via Schiphol en de haven van Rotterdam het land ingesmokkeld. De douane zegt dat het een verdienmodel voor criminelen is geworden. Ze gaan er daarom strenger op controleren. Na bijna 120 jaar is er een einde gekomen aan de grenscontroles tussen Spanje en Gibraltar. Gibraltar is officieel Brits en valt daardoor buiten het Schengengebied waarin Europeanen vrij kunnen reizen. Jarenlang is er gepraat tussen Londen en de EU om de open grens mogelijk te maken. Duizenden Spanjaarden moeten er elke dag langs om er te werken. De politie heeft op meerdere plekken in Amsterdam invallen gedaan in een onderzoek naar mensenhandel. Er werden vooral panden op de Wallen doorzocht, maar er werd ook iemand gearresteerd die aan het trainen was in de sportschool. Er is een onbekend aantal mensen opgepakt. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. En er komt misschien een einde aan het verzetten van de klok in Amerika. Het parlement heeft een wet aangenomen die permanente zomertijd moet invoeren. Dat is al het grootste deel van het jaar. De zomertijd duurt daar van maart tot november. De wet moet nog wel worden goedgekeurd door de Senaat. En dan nu het weer van Weer Online. Net als de afgelopen dagen wordt het een zomerse en zonnige dag. Op de meeste plekken wordt het tussen de 27 en 31 graden. Aan zee is het iets koeler. De wind is matig tot vrij krachtig en komt uit het noordoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
5: Er zijn geen toekomstmuziek meer, drones. Ze hangen er al, boven vliegvelden, havens, boven woonwijken. We zien ze in oorlog, maar ook steeds vaker in ons dagelijks leven. En toch weten we opvallend weinig eigenlijk over wie er kijkt, wie er beslist, wie ingrijpt. Hoe houden we nou grip op het luchtruim en wat ons boven het hoofd hangt? Dat bespreek ik deze week met 5 kopstukken in BNR's Big Five over drones.

0: Vandaag de gast Patrick Zaman, oprichter van dronebouwer Evi. Welkom.
1: Dankjewel.
0: We gaan het hebben over drones, maar ik wil graag eerst twee dingen van je weten. Want ik zat jouw cv door te gaan. Dat begon met een banaan achter een speedboot.
1: Dat klopt, ja. Ik ben al enige tijd aan het ondernemen. En ik denk dat ik toen een jaar 15, 16 was. En ik dacht, waarom hebben we dat niet in Nederland? Dus dat was mijn eerste...
0: Zo'n geel gevaart waar je op zit, achter een speedboot, Middellandse Zee, dan word je er vanaf gegooid. Dus
1: precies. Ik was op vakantie en ik zag dat iedereen dat deed. Was natuurlijk veel te duur voor mijn leeftijd toen. Dus ik dacht, nou, dan moeten we dat maar in Nederland opzetten. Dat was ook een goede ondernemersles. Want inmiddels weet ik waarom dat niet in Nederland was. Met een hele beperkte aantal zonnige dagen. En alle regelgevingen en alles van dien. Maar het was wel iets waarvan ik dacht, wauw, zo, dit is dus ondernemerschap.
0: Ja. Gek. En dat deed je op je 15e.
1: Ja, klopt.
0: Dat brengt me bij mijn tweede vraag, want je bent ook oprichter van Breekjaar. Een stichting waarmee je jongeren helpt die vastlopen in hun studiekeuze. Je helpt ze eigenlijk hun passie te ontdekken. Ik dacht, ja, die passie was er dus al bij jou op je 15e. Was dat ook de reden dat je dacht, ik moet zoiets als Breekjaar opzetten?
1: Nou, ik denk dat je hebt een verschil tussen ondernemerschap en ondernemendheid. Mm-hmm. En ik gun iedereen ondernemendheid, weet je wel? Gewoon in staat zijn om iets waar je gelukkig van wordt of iets wat je wil bereiken, om dat gewoon te scheppen, in het leven te zetten. En dat is iets wat zo weinig aan bod komt in het Nederlands onderwijs. Dus we dachten, nou, kunnen we dat niet meenemen? En dat is, daar is onder andere Stichting Breekjaar uitgekomen. En voor mij... Ja, weet je,
0: gaat het Breekjaar over durven dromen?
1: Nou, niet alleen durven dromen. Het gaat ook over leren dat jij, elk individu in staat is om die droom te realiseren. Dat, ja. Dat geeft ontzettend veel zelfvertrouwen. Dat geeft impact in de samenleving. Dat geeft verbinding met anderen. Ja, voor mij is dat de essentie van onderwijs eigenlijk. Ja,
0: inspirerend. En ook wel iets wat op jouw eigen leven van toepassing is. Want je was als klein jongetje al gefascineerd door alles wat vliegt. We gaan het zo hebben over Evi, hoor. Geen zorgen. Nederlandse dronebouwer. Jullie zijn een eigen plek aan het veroveren in die luchtvaartindustrie. En we komen erover te spreken. Maar het begint eigenlijk met dat kleine jongetje dat gefascineerd was door alles wat vliegt. En jij was op een dag, toen je alweer wat ouder was bij je ouders, en toen vond je een tijdschrift.
1: Dat klopt, ja.
0: Vertel.
1: Ik had mijn vorige bedrijf had ik toen verkocht. En ik was bij mijn ouders op bezoek en vond daar inderdaad een bak met vergeelde tijdschriften. Waaronder een magazine van, misschien kennen sommige luisteraars dat nog, de Zo Zit Dat.
0: Mm-hmm. De voorspellingen stonden er ook in, toch?
1: Ja, dat was een magazine dat ging over techniek van de toekomst. En ik las dat en vrijwel alles was uitgekomen. De 3D-printer, de computer op zakformaat, nou, noem maar op. De elektrische step, maar één ding niet, de vliegende auto. En ik dacht echt, hoe kan dat nou? Dat ding wordt ons al zo lang beloofd.
0: Wat
1: in science fiction boeken en films, het schiet niet op. En toen heb ik daar wat onderzoek in gedaan. En toen dacht ik, ja, dit is ook gewoon door een enorm conservatieve luchtvaartindustrie dat blijft hangen. Nou, dan gaan we het zelf maar eens doen.
0: Dat was echt gewoon de insteek.
1: Ja, helemaal.
0: We gaan het zelf maar eens doen. Want die vliegende auto is er niet, zeg je, doordat de luchtvaartindustrie te conservatief is.
1: Zeker. Het ligt niet aan technologie. Mm-hmm. We zitten inmiddels op het punt dat er zo'n enorme technologische innovatie, snelheid zit. Batterijen worden alsmaar beter, dus het kan ook helemaal elektrisch. Autonomie, nou, dat doen we bij Evi elke dag. Dat is echt mega high-tech geworden. Het is echt de adoptie van de luchtvaartindustrie, de regelgeving. Dat is gewoon allemaal heel erg traag. De grote luchtvaart wordt door een handjevol jongens bestuurd.
0: De Airbussen, de Boeings, dat bedoel je dan?
1: Exact, exact. En daar vindt bijna geen echte innovatie meer plaats. Het is te groot, zeg maar. Het is te log geworden. Te conservatief.
0: En dan ga jij met jouw bedrijf in Amsterdam verschil inbrengen?
1: Nou ja,
0: ga jij eens even veranderen?
1: Daar zijn we elke dag mee bezig. Ja, en dat klinkt als grootspraak. En dat besef ik me ook wel. En tegelijkertijd zien we dat dus nu in de drones gebeuren. Want laten we wel wezen dat de drones die we de afgelopen 50 jaar kenden, die werden door die grote jongens gebouwd. En die hadden ontwikkeltijden van 10, 20 jaar. En wat je nu ziet gebeuren is dat de start-ups en de scale-ups van Europa dat binnen maanden en misschien een jaar doen. En die grote jongens die kijken naar, oh, wat gebeurt hier allemaal? Dus die kentering is gaande. Mm-hmm. Je hebt die innovatiekracht nodig van die kleinere spelers om grote veranderingen voor elkaar te krijgen.
0: We gaan het hebben over die innovatiekracht. Want dat idee van die vliegende auto, dat was eigenlijk het oorspronkelijke idee. Je ging meedoen aan een wedstrijd van de European Space Agency. Die won je. Ja. En toen dachten jullie, maar nu kunnen we ook echt aan de slag.
1: Klopt. Toen zijn we begonnen. We hebben een manifest geschreven over hoe wij dachten dat de luchtvaart eruit zou moeten zien.
0: Ik heb ook de avond ook een manifest, hè?
1: Ja. En ook dat weer, hè. Weet je, met de relatief beperkte kennis gaf dat natuurlijk ook heel veel dingen die net niet helemaal klopten, maar ook een andere kijk, een beetje die outsidersblik die we nu meer terug zien komen. Dus een aantal dingen stonden als een paal boven water. De luchtvaart moet duurzaam. De luchtvaart gaat autonoom. Maar ook bijvoorbeeld,
0: autonoom, waarom wil je dat er geen piloten meer nodig zijn?
1: Klopt, zelfvliegende systemen. Daar ben ik volledig van overtuigd. De piloten gaan we niet meer zien. Niet bij drones, of bijna niet. Onze drones in ieder geval niet. Dat zal ik dadelijk wat over vertellen. Maar ook in de grotere luchtvaart gaan die verdwijnen. En dat is niet alleen economischer, maar het is vooral veiliger.
0: Ja, en op wat voor termijn hebben we het erover? Stap ik in een Transavia-vlucht naar Malaga dat er geen piloot meer is?
1: Nou, je gaat ingehaald worden, of die grote vliegtuigen gaan ingehaald worden door iets wat eVTOLs heet. Elektrische luchttaxis. Die zijn nu volle bak in ontwikkeling en daar ga je de eerste over. 3-4 jaar ga je die kunnen zien. Dus over 10 jaar is dat echt gemeengoed.
0: Ja, maar dan vlieg ik van waar naar waar met zo'n EV?
1: Daar vlieg je van Nederland naar Oostenrijk, naar Italië. Op een duurzame en veel directere manier.
0: Ja.
1: En om dan terug te komen, zeg maar, op dat manifest. Het feit dat helikopters, drones en vliegtuigen één zouden worden. Andere luchtlaag, want dat is ook weer helemaal niet meer passend bij de tijd. Maar ja, vanuit het legacy, vanuit het verleden is dat zo gekomen. Dus vanuit dat manifest zijn we toen gaan kijken, hoe zou het ook kunnen? En wat we al snel zagen, is zo'n vijfzitter bouwen, zo'n elektrische luchttaxi, daar gaat het heen. Maar daar heb je honderden miljoenen voor nodig om een prototype te ontwikkelen. De regelgeving, en het gaat gewoon toch lang duren. Zeker in een land, helaas, als Nederland. Wat weliswaar een heel mooi land is om te leven, maar tegelijkertijd hardware-investeringen is bijna niet te vinden. Nu trouwens verandert dat gelukkig.
0: We investeren liever in software.
1: Software, fintech, ja, weet je wel. Ja. Lage risico dingen. Liever geen start-ups en scale-ups. Liever iets wat al iets verder is, wat al een beetje omzet maakt. Ja. Zo anders dan Amerika.
0: Dus met andere woorden, je had het manifest liggen. Nee, probeer dan maar eens het van de grond te tillen.
1: Exact. Een mooie speling. Want inderdaad, van de grond tillen is wat we natuurlijk de hele dag proberen te doen. En met nieuwe luchtvaarttuigen is dat nogal iets. Dus toen hebben we gezegd, die visie over nieuwe luchtvaart, die blijft. Maar we gaan kijken of we dat op een schaal kunnen doen die binnen nu en 1-2 jaar haalbaar is. En dan kom je dus op iets uit wat eigenlijk tussen de drones die iedereen kent zit en de grotere luchtvaartsystemen die zowel verticaal kunnen opstijgen en landen als horizontaal kunnen vliegen. Dus
0: met vleugels dan dus. Ja.
1: Precies. Die wel een paar meter spanwijdte hebben. En die dus niet meer 1 of 2 kilo wegen, maar 25 plus kilo. Dat soort systemen. En dat bestond eigenlijk niet echt. En daar hebben we ons volledig op gestort.
0: Ja, dat begon met een ontmoeting. Je leven is een verhaal soms. Of je bent een goede verhalen vertellen. Maar het begon met een ontmoeting met een Syrische jongen op straat.
1: Ja, klopt. Ik was op een mooi feestje. Het werd weer licht. En ik raakte daar in gesprek met een toevallige voorbijganger. Wat inderdaad, Ali heet hij. Een jongen uit Syrië. Die was gevlucht ten tijde van de oorlog toen. Hier in Nederland terecht is gekomen. En wij zijn bevriend geraakt. Hij had geen verblijfplaats, dus ik had een logeerkamertje. En uiteindelijk is hij volgens mij 2 jaar blijven wonen. Er is een hele mooie vriendschap uit ontstaan. Wat een van de meest bijzondere momenten was hoe hij op een avond met mij deelde wat zijn verhaal was. En hoe hij met zijn familie, een paar andere families, gevlucht is. En in een situatie terechtkwam die we allemaal kennen uit de krant en van het nieuws. En die ik ook heel vaak had zien langskomen, maar nooit zo had gevoeld toen hij het vertelde. Namelijk het vluchtelingenbootje op de Middellandse Zee proberen bij Europa te komen. In slecht weer terechtkomen en eigenlijk dusdanig in de problemen raken. Dat er geen hulp meer was. Er was niemand die dat wist. Het was te slecht weer. En hij is een van de enige 3 overlevenden geweest van bijna 40 man daar aan boord. En toen hij dat vertelde, toen raakte mij dat natuurlijk enorm. En dacht ik ook gelijk van, maar hoe werkt het dan? Ik heb het zo vaak langs zien komen in het nieuws. En wat contact met de hulporganisaties in en rondom het Middellandse Zeegebied, die leerde mij dat als er drenkelingen zijn, is er eigenlijk heel weinig wat we kunnen doen. En dat zien we ook in Nederland, ook in West-Europa. Vind ze maar. Hoe weet je überhaupt dat mensen in de problemen zijn?
0: En we gaan er met boten naartoe, maar jij dacht, dat kan ook vanuit de lucht.
1: Dat moet toch met drones kunnen. En wat ik toen hoorde, was eigenlijk van ja, we testen ook al met drones, maar drones, ja, die vliegen 20 minuutjes, max. Misschien 1-2 kilometer. Dat gaat hem niet doen. Dus het enige wat je hebt zijn de helikopters of de grote vliegtuigen. En die zijn er niet of veel te duur. Dus daar moest iets nieuws komen. En dat was precies wat wij natuurlijk aan doen waren.
0: Ja, dat is wat je met Evi probeert te doen. En daarom misschien ook de slogan Do Good, hè? Drones for Good.
1: Exact, exact. Dus de reddingsdrone, vanuit welke optiek dan ook, waarbij we impact kunnen maken op de wereld, dat zit echt diep in ons DNA.
2: The Big Five. Art Rooijakkers.
0: Vandaag de gast Patrick Saman, oprichter van dronebouwer Evi. Het is een prachtig verhaal, zoals je het vertelt, over die drone. Dat je denkt, we kunnen daar dus iets betekenen. Maar dan de weg van, we kunnen daar iets betekenen, naar we zijn er nu iets aan het betekenen, is best een lange weg die je dan moet afleggen, kan ik me voorstellen.
1: Ja, dat klopt. En soms besef ik me ook wel. Kijk, ik zit echt in een jongensdroom. En eigenlijk, de verhalen zijn altijd mooi achteraf. Maar het is echt verdomd pittig geweest. We bestaan dit jaar 10 jaar. Mm-hmm. En nu is het waanzinnig wat er gebeurt. December is onze drukste maand ooit geweest. Van alle kanten komen er nieuwe projecten aanvragen. De drones worden echt gemeengoed. Maar het is echt anders geweest. Net als de andere gasten die deze week bij de Big Five komen, begeven we ons al, nou ja, dus 10 jaar in een wereldje wat heel klein is, maar wat ook heel lang ontzettend moeilijk was. Regelgeving was er niet of zat niet mee. Er was inderdaad vrijwel geen investering te vinden. Dus we moesten ons handje ophouden om te zorgen dat we verder kunnen. Terwijl nu worden wij de hele tijd gebeld. Er is een enorme ommezwaai gaande. En dat maakt het natuurlijk ook zo ontzettend leuk om daar nu in te zitten.
0: Ja, maar het was pionieren. Je moest bijvoorbeeld alle onderdelen opnieuw ontwerpen, produceren. Dat doen jullie grotendeels in Nederland, toch?
1: Klopt, ja. En dat is ook zo'n interessante. Want als ondernemer, als je start, dan wil je natuurlijk eigenlijk het liefst alles zo simpel mogelijk houden. Ja. Dan denk je, nou, we kopen de componenten op. We bouwen dat in elkaar, testen het en dan kunnen we het verkopen. En wat we al heel snel zagen, is wat wij willen doen op die schaal moet zo uitermate veilig zijn. Het moet altijd werken, mega robuust zijn. Want je werkt al met overheden, met hulpdiensten. Maar die componenten waren er niet. Want de drones die er toen waren,
0: die waren te licht.
1: En nog steeds nu, de meeste drones zijn hobbymatige drones. Mm-hmm. Dat zijn Chinese hele goedkope componenten. Daar konden we niet op vertrouwen. Het alternatief was componenten die in de luchtvaart gebruikt werden. Maar die waren veel te groot, te zwaar en bovenal veel te duur. Dus dat werkte ook niet. Dus moesten we het zelf maar doen. En de hele tijd kwamen we dus op een punt van, het liefst gaan we dit niet zelf ontwikkelen, maar we moeten wel. Elke keer verder, het is een soort rabbit hole waar je in komt. En pas nu kunnen we daar een beetje de vruchten van plukken, omdat we vrijwel al die componenten zelf hebben ontworpen, wat dus vele jaren meer heeft geduurd dan oorspronkelijk gedacht. Maar daardoor hebben we nu wel heel veel controle. En hebben we wel die robuustheid.
0: En wat dat betreft heeft de tijd, het was aan jullie kant, want het was ploeteren, maar tegelijkertijd zijn we autonomie. En het feit dat iets uit Nederland komt en dat je niet uit China moet halen of uit Amerika, zijn we steeds belangrijker gaan vinden.
1: Absoluut. En dat is iets wat we nu elke dag zien. Overigens niet alleen meer China. Het was een jaar of 1-2 geleden ging er in de dronewereld vaak rond de ABC-mentaliteit. Wat dan stond voor anything but China, qua componenten. Dat had dan vooral veel met geopolitieke situatie te maken. Vorig jaar veranderde dat en werd er ook gesproken, moet je wel componenten uit Israël hebben. Mm-hmm. Amerika is nu natuurlijk een hele belangrijke speler. Hoe ga je daarmee om? Dus het feit dat je heel veel Nederlandse/Europese componenten gebruikt, ja, dat is nu ineens noodzakelijk geworden.
0: Ja, ja. Het resultaat is nu dus, want het is dus ploeteren geweest, het is pionieren geweest, het is zoeken geweest. Mm. Het resultaat is nu dat jullie een drone fabriceren. Ziet eruit, als ik dan op jullie site kijk, eigenlijk als een klein vliegtuigje. Als ik het misschien disqualificeer ik het nu, dat is niet de bedoeling, maar vleugels van de spanwijdte van zo'n 1,5 meter, romp, een beetje flinke rugbybal, zou ik maar zeggen. Die opereert dus zonder piloot, is geen uitstof, of sorry, geen uitstoot. Dat is eigenlijk jullie product op dit moment. Wie wil dat hebben?
1: Ja, Ja, dat. En daar een hele belangrijk onderdeel daarvan is de dock, het docking station
0: ja.
1: Waar het toestel in zit en natuurlijk de software. En wie wil dat product hebben? Dat zijn eigenlijk alle partijen die dan wel heel snel ter plaatse willen zijn.
0: Hulpdiensten?
1: Hulpdiensten. Dus wij werken met politie, met brandweer, met reddingsdiensten, met de douanes, allemaal dat soort overheidspartijen.
0: Ja.
1: Partijen.

0: die heel erg gebaat zijn bij de autonomie. Dus geen piloten meer nodig hebben. Vanuit kostenoverweging of vanuit veiligheid. Of lang vliegen, want dan komt weer dat stukje van die vleugels terug. De meeste mensen die kennen de drones met de 4 of misschien de 6 propellers. Daarmee kan je mooi verticaal opstijgen. Nou, dat kunnen wij ook. Maar door vanaf een bepaalde hoogte een transitie te maken naar een vleugelvlucht, ben je een factor 10 efficiënter. Waarmee we dus in plaats van een paar kilometer, een paar honderd kilometer kunnen vliegen. In plaats van een 20 minuten, een aantal uur in de lucht kunnen blijven. En dat is natuurlijk ook een hele grote toegevoegde waarde.
1: En dat kun je nu allemaal al, of zit je nog in een testfase?
0: Nee, dat doen we op
1: je doet het gewoon al. Je doet dat hier in Nederland, je doet het in Afrika.
0: Ja, en in België, in Finland, Brazilië. Dus we hebben meerdere plekken en verschillende marktsegmenten waar we ons op richten. En ja, ik hoorde gisteren in de uitzending van jullie over drones het ook al gaan over. Ja, maar die drones die dan uit de box komen en automatisch aangestuurd worden, dat is toch science fiction? Maar dat is dus helemaal niet zo. Ik moest erom lachen, want ik dacht, we waren op dat moment een aantal vluchten aan het doen. Ja. Precies dat.
1: Ja, nou, het voelt als science fiction zoals het verteld werd daar in Dubai, waar honderden drones, de politie zet er honderden drones in, die allemaal binnen 90 seconden ter plekke kunnen zijn. Die vliegen dan vanaf daken ergens naartoe. Het voelt als science fiction dat wij in een maatschappij gaan leven waar er dus honderden drones zich in een stad staat, of in een stad in dit geval, door het luchtruim redelijk autonoom bewegen om alles in de gaten te houden.
0: Ja, ja.
1: Voelt ook wat dystopisch.
0: Dat klopt. En ik krijg natuurlijk ook veel mee van de sector. En ik heb ook af en toe een beetje Black Mirror-achtige gevoelens erbij. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo interessant om te zien dat die technologie er dus is. Dat we in staat zijn om dat te doen. En daarom vind ik het dus ook zo belangrijk dat we licht blijven schijnen op het impactverhaal. Dat we met elkaar constant het gesprek gaan houden over, nou, waarin is die technologie nou een toegevoegde waarde, versus misschien is het wel te veel privacy schendend, of misschien moeten we dit niet willen.
1: Mm-hmm. Maar dat is het interessante. Jij zegt onze drones for good, we willen er iets goeds mee doen. Tegelijkertijd wordt jouw sector, zou ik maar zeggen, of de drone-wereld, de publiciteit daaromheen, wordt bepaald door veel negatieve berichtgeving. Incidenten bij luchtbasis hier in Nederland, waar drones worden gezien waarvan we niet weten wie het zijn. Is dat spionage? Nou, de beelden uit Oekraïne kennen we allemaal, waar ze zorgen voor heel veel oorlogsslachtoffers. Dus dat lijkt me in contrast met wat jij eigenlijk wil doen.
0: Ja, zeker. En net als bij elke techniek gaat het er natuurlijk uiteindelijk om hoe je het inzet.
1: Uiteraard.
0: En misschien is daar drones wel het mooiste voorbeeld van in de huidige tijd. Omdat we aan de ene kant dus zien hoe het levens kan redden. Mm-hmm. En aan de andere kant niet eens zo heel ver verderop hoe het heel veel levens kan kosten. En ik denk dus dat het daardoor zo waardevol is om dus ook als sector te gaan kijken hoe kunnen we die technieken gebruiken om een positieve bijdrage te blijven leveren.
1: Hm. Jullie kregen momentum in 2024, misschien al wel eerder, want toen begon de verkoop in één keer behoorlijk toe te nemen, hè? Verdrievoudigd.
0: Ja, klopt. En nog steeds, zeg maar, we zien die getallen heel hard groeien. Als organisatie zien we dat. En ik denk dat dat toch wel ook te maken heeft met het feit dat er zoveel in de krant staat. Zoveel vanuit Defensie ook verandert.
1: Dat het meer op de radar staat. Ik probeer allerlei luchtvaarttermen in dit gesprek te gebruiken.
0: Ja, lekker bezig. Ja. Dat klopt. Een vliegende start in dit geval. Dat zien we volledig. En de technologie, daar zie je kruisbestuiving. Dus en dat typeert ons denk ik ook wel een beetje. Wij doen ook dingen voor projecten voor Defensie. Mm-hmm. Dat betekent dat je een dual-use bedrijf bent. Dus dat je eigenlijk probeert uit beide sectoren te kijken naar welke technologie kunnen we nou ontwikkelen waar we de hele maatschappij een stukje verder mee kunnen helpen. Ja.
1: En aanvankelijk wilde je niet voor Defensie werken, toch?
0: Nou, wij waren volledig gefocust op inderdaad echt wat wij dan de high-impact projecten noemen. Dat doen we overigens nog steeds.
1: High-impact houdt in bijvoorbeeld hulpdiensten.
0: Hulpdiensten, maar een van de projecten waar ik nu heel enthousiast van word is voor een stichting Sacred Forests. Die natuur beschermen, natuur opkopen en teruggeven aan de natives in Zuid-Amerika. Dus dat soort projecten waarbij wij dan de drones inzetten om de natuur te beschermen, ontbossing te voorkomen in de Amazone. Dat soort.
1: Dus daar was je op gefocust, geen defensie, dachten jullie?
0: Dat klopt. En dat was ook ons toestel was daar niet op dat moment voldoende geschikt voor. En we deden dat niet. En wat er gebeurde is dat een aantal jaar terug zagen we natuurlijk ook een maatschappelijke kentering. Ik denk dat veel mensen die luisteren dat ook zullen hebben meegemaakt, dat het perspectief op vrede en veiligheid is veranderd. En wij hadden het veel over ethiek. We hebben het nog steeds veel over ethiek rondom drones. En een belangrijk besefmoment voor mij was ook dat ik dacht van het feit dat we het over ethiek kunnen hebben, dat kan alleen maar in vrede.
1: Een luxe.
0: Het is een enorme luxe. Die vrede is ook wat waard om te beschermen. Dus ja, heel hard zeggen we doen niet defensie. Dat paste niet meer. Maar waar zijn we dan goed in als partij? En omdat wij dus al heel veel voor de hulpdiensten deden, zagen we dat bijvoorbeeld het ondersteunen van de Nederlandse defensie of andere westerse defensieministeries met bijvoorbeeld het bewaken en beveiligen van systemen, de vitale infrastructuur, die dus ook onder vuur ligt. Nou ja, niet in het minste door andere drones. Unidentified drone objects, zeg maar, die we nu veel zien. Om daar dus ook te kunnen helpen. Dus dat soort projecten doen we nu ook veel.
1: Ja, dus dat past dan eigenlijk nog steeds wel binnen de missie van het bedrijf.
0: Zeker weten, absoluut. Ja. Dat is ook doing good.
1: Ja. We hebben nog veel te bespreken, dat gaan we ook zeker doen. Bijvoorbeeld dat verhaal van Burning Man waar jij zat aan de bar, vind ik zo'n mooi verhaal. Daar gaan we straks maar eens mee beginnen. Want daar ging je in één keer, daar ben je vlammenwerpers door gaan ontwerpen.
0: Klopt.
1: Ja, hoe dat precies zit, ga je zo meteen horen. We gaan het dan ook hebben over maaltijdbezorging per drone. Want daar staan we over een paar jaar, kijken we daar misschien wel helemaal niet meer van op. Maar misschien moeten we ons tegelijkertijd ook afvragen of alles wat we moeten willen ook technisch, wat technisch mogelijk is, of we dat ook wel moeten willen. Ik praat er zo over verder. Ik ben benieuwd wat hij daar zelf van zegt. Patrick Saman, oprichter van dronebouwer Evi. Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Big

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 17:30.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De douane heeft in de eerste helft van dit jaar al meer dan 100 miljoen illegale sigaretten onderscheept. De meeste sigaretten worden via Schiphol en de haven van Rotterdam het land ingesmokkeld. De douane zegt dat het een verdienmodel voor criminelen is geworden. Ze gaan er daarom strenger op controleren. Na bijna 120 jaar is er een einde gekomen aan de grenscontroles tussen Spanje en Gibraltar. Gibraltar is officieel Brits en valt daardoor buiten het Schengengebied waarin Europeanen vrij kunnen reizen. Jarenlang is er gepraat tussen Londen en de EU om de open grens mogelijk te maken. Duizenden Spanjaarden moeten er elke dag langs om er te werken. De politie heeft op meerdere plekken in Amsterdam invallen gedaan in een onderzoek naar mensenhandel. Er werden vooral panden op de Wallen doorzocht, maar er werd ook iemand gearresteerd die aan het trainen was in de sportschool. Er is een onbekend aantal mensen opgepakt. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. En er komt misschien een einde aan het verzetten van de klok in Amerika. Het parlement heeft een wet aangenomen die permanente zomertijd moet invoeren. Dat is al het grootste deel van het jaar. De zomertijd duurt daar van maart tot november. De wet moet nog wel worden goedgekeurd door de Senaat. En dan nu het weer van Weer Online. Net als de afgelopen dagen wordt het een zomerse en zonnige dag. Op de meeste plekken wordt het tussen de 27 en 31 graden. Aan zee is het iets koeler. De wind is matig tot vrij krachtig en komt uit het noordoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
6: Welkom bij het tweede halfuur. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van de drones. Pardon. Later deze week praat ik nog met defensiespecialist Patrick Bolder van het Haag Centrum for Strategic Studies over hoe drones moderne oorlogsvoering hebben veranderd en aan het veranderen zijn. Vandaag de gast Patrick Saman, oprichter van dronebouwer Evi, Nederlandse dronebouwer. En het komende half uur wil ik graag 2 dingen met je bespreken. De toekomst van drones, of van jullie drones, en de toekomst van de Evi drones dus inderdaad. Ja. Maar voordat ik daar uitkom, kijk, ik zat na te denken over jouw verhaal. En eigenlijk, je had een idee, best een groot, meeslepend idee. We gaan de luchtvaartindustrie eens even opschudden. Dat moet mij lukken. Ja. Iedereen heeft wel eens een keer een gek ideetje. Maar om dat dan van je hoofd naar werkelijkheid te brengen, is best een weg die je aflegt. Nou, het is jou gelukt. Wat is de geheim daarvan, dat het gelukt is en dat het aan het lukken is?
7: Nou, ik denk dat uiteindelijk het allerbelangrijkste is natuurlijk dat je op een gegeven moment, als je een idee hebt, dat je het gewoon maar gaat proberen en je niet tegen laat houden door het feit dat je daar op dat moment niet de beste in bent of überhaupt er heel veel van weet. Er zijn zoveel argumenten die we onszelf constant kunnen vertellen om iets niet te doen. En uiteindelijk, rationeel, weten we allemaal dat elke grote ondernemer ooit begonnen is met iets kleins. Dus het gaat erover dat je die eerste stap neemt. En vanaf die eerste stap is het de oogkleppen opzetten en gaan. En kijk, in de afgelopen 10 jaar heb ik heel veel andere Nederlandse drone startups zien komen en ook weer zien gaan. Mm-hmm. En misschien, of ik weet wel zeker dat wij ook wat geluk hebben gehad, in de zin dat de timing moet juist zijn. Het gaat erom dat je genoeg support kan vinden van je investeerders, je team. Dat maakt allemaal uit, maar uiteindelijk is het dus ook gewoon echt doormodderen. Mm-hmm. Net zo lang bereid zijn om flexibel te zijn, een pivot te maken hier en daar. Dus net een ander marktsegment, totdat je voelt, hier zit tractie, hier gebeurt het en dan volle bak vooruit. En dat hebben wij helemaal meegemaakt. Want de bezorgdrones, waar we het zo ook even over gaan hebben, dat is ook iets wat we doen, maar daarin zagen we gewoon, dit gaat te langzaam, nu. Uiteindelijk wordt dat een gigamarkt, maar nu nog niet. Dus waar gaan we ons nu wel op richten? Nou, waar het wel gebeurt, die monitoring, die cameradrones, die hulpdiensten, security, defensie, daar gebeurt het nu. Nou, ja. Dan moeten we daar op zitten.
6: Want, en dat begon dus met dat ideetje van jou, dat tijdschrift waar we het over hadden, dat je vond bij je ouders. Ja. En nu ben je met een bedrijf met hoeveel mensen, we zullen de cijfers maar even behandelen, hoeveel mensen werken er nu bij jullie?
7: Een kleine 50 man.
6: Ja, hoeveel omzet draai je per jaar ongeveer?
7: Ja, dat delen we niet op de radio. Nee. Maar het is inderdaad weer aan het verdubbelen. Meer dan verdubbelen.
6: We hebben het over miljoenenindustrie, toch?
7: Ja, absoluut. Ja.
6: Je hoeft je geen zorgen meer te maken over die 50 mensen of je die kan betalen.
7: Nee, zeker. En dat is ook iets wat heel lang hetgeen is geweest wat mij wakker heeft gehouden.
6: Dat heeft ergens te maken, vind ik dan, maar je moet het vooral zelf vertellen, met een verhaal dat ik over jou hoorde, wat je meemaakte op het festival Burning Man. Dat wordt jaarlijks gehouden in de woestijn in Amerika. Het is een soort kunstzinnig festival met muziek en kunst en mensen die daar vrij zich kunnen uiten. En jij ging daar aan een bar zitten, midden in de woestijn.
7: Ik denk dat je refereert naar iets net wat ik daar heb meegemaakt. Het festival Burning Man, net als de Europese en de Zuid-Afrikaanse variant, is een anders dan alle festivals die we kennen, waarin we vooral vermaakt worden, een plek waar mensen zelf bouwen en creëren. En de tagline is ook no spectators, only participators. Mm-hmm. Dus je gaat daarheen en je brengt iets mee. En ik ken geen inspirerendere plek op aarde als het gaat over een idee in realiteit brengen. En dat zie je daar constant gebeuren. Mensen bouwen de raarste creaties, de grootste fantasiewerelden worden daar neergezet. En zo ook dat ik daar op mijn fietsje een keer door de woestijn ging, helemaal aan de andere kant een soort saloonachtig barretje zag, waar drie gasten op een barkruk zaten en één vrije barkruk. En ik ging eens kijken wat dat nou was. Het zag er überhaupt al zo bizar uit. Zo'n saloonbar in een kaal woestijngebied, wat verder dus van het festivalterrein vandaan. En ik ging daar zitten. En die gasten keken mij alleen maar aan. En die knikten naar een soort belletje op de bar. Zo'n hotellobby belletje. Druk daar maar op. En er was ook geen barman achter. Dus inderdaad, ik tik met mijn hand op dat belletje. Je hoort dat belletje. Tegelijkertijd hoor ik een gigantische explosie. En om ons heen hebben ze allemaal ingebouwde vlammenwerpers in de grond gebouwd, die een enorme vuurwolkbal om me heen geven. Dus ik schrik me helemaal een hoedje. En op dat moment komt achter een gordijntje, achter die saloonbar, komt een of andere cowboy vandaan die daar in een prachtig outfit zegt: good afternoon, sir. Would you like a Scotch or an Irish? Ja, dat dacht ik. Dit is fantastisch. Als je dat kan bedenken. Ja. Dat is mooi.
6: En daarna schoof je een krukje op. Want dat was ook nog. Werd je onderdeel van de act eigenlijk?
7: Precies. Dus de laatste ging weer weg. Ik schoof op en het was wachten tot de volgende gast, bezoeker, langs zou komen om eventjes daarin meegenomen te worden.
6: Maar je straalt als je erover vertelt. Dan kan je denken, ik heb dit meegemaakt. Wat een prachtig verhaal. Dat zou ik dan hebben. Ik loop hiermee weg met dit verhaal. Dat heb ik mooi meegemaakt. Ga ik later over vertellen. Bij jou werkt het anders. Jij dacht, wacht eens even. Dat was wel heel vet, die vlammenwerpers. Ja. Kan ik die ook niet bouwen?
7: Ja, dus precies. Dus het jaar daarop, ik was al benieuwd. Hè, hoe werkt dat dan? Hoe bouw je dit? Dus uiteindelijk met een aantal mensen in contact gekomen, geleerd. Het mooie van die Burning Man community is dat er enorme hulpvaardigheid is. Dus mensen helpen elkaar met dromen en ideeën de werkelijkheid in krijgen. Wat overigens ook weer dus een enorme inspiratie is voor wat ik binnen Evi doe. En zo ben ik in mijn vrije tijd gaan aanklooien om te kijken of ik zelf die vuureffecten, die vlammenwerpers, die pyrotechnische installaties kon maken.
6: Je had geen idee.
7: Om uiteindelijk met een groep vrienden die ik hier uit Amsterdam en Ruigoort ken, en een hoop kunstenaars, een nieuw bouwwerk te creëren. Wat wij zelf naar dat festival hebben meegenomen. Een draak met waaruit de neus gaat, dus weer rook en vlammen kwam.
6: Ja, gekleurd vuur.
7: Precies.
6: Ja. Dat, die mentaliteit, heeft misschien ook wel het succes van Evi in zich gedragen.
7: Ja, en ik denk ook dat dat iets is wat waarin ik ons team weer elke dag opnieuw probeer mee te krijgen in van,
6: omschrijf het eens.
7: Op het moment dat je het kan bedenken, dan is het er al voor meer dan 50%. Mm-hmm. Je moet zelf gaan geloven dat die realiteit, dat kan, dat dat mogelijk is. En vooral dat jij zelf in staat bent. En ga het maar proberen. En kijk maar. En ik denk dat als je zo'n cultuur kan creëren, dan krijg je zo ontzettend veel creatie. En natuurlijk, voor mij is ondernemerschap of ideeën lijkt een beetje op evolutie. Dus je moet creatie hebben, dat is de mutatie, zeg maar. Dus nieuwe dingen. Mm-hmm. Vervolgens moet je selectie hebben. Nou, dat is wat gebeurt er in de markt. Voel je tractie op dit moment? Kunnen we er geld mee verdienen? Is het nodig? Maken we impact? Vinden we het leuk? En uiteindelijk blijft er iets over in de selectie en gaat het zo door naar de volgende. Als je die cultuur kan creëren in je organisatie, dan kan je zo ontzettend snel ontwikkelen en zoveel veel stappen maken. Mm-hmm. Dat is echt te gek.
6: Nee, even gezegd, weer te stralen als je erover vertelt. Wat er wel in zit, is een soort... dat Burning Man, ik beschreef het al, is een festival... dat ook draait om vrijheid. Om te kunnen zijn wie je wil zijn, om te kunnen doen wat je... het is een broedplaats, dus je mag daar vrij zijn. Ja. Jij leeft en werkt nu in een sector die aan elkaar hangt... van de regelgeving, van de wetgeving.
7: Ja, dat klopt. En ik heb mezelf ook al een aantal keer afgelopen 10 jaar uitgelachen... en voor mijn kop geslagen, hoor, want... Toen ik begon met Evi dacht ik, leuk, ik kan 50% nerden met nieuwe technologie, pionieren en 50% bezig zijn met het verhaal vertellen, de wereld inbrengen, klanten, vind ik leuk. De realiteit is dat ik de helft van mijn tijd bezig was met regelgeving en de andere helft van de tijd met funding ophalen om te zorgen dat we überhaupt konden blijven bestaan.
6: Het was niet het bestaan dat jij voor jezelf had uitgetekend.
7: Nee. En het was toch noodzakelijk. En kijk, nu zien we wat het effect daarvan is. Want het was nodig. Die regelgeving was er niet. En is nog steeds op stukken erg complex. Die investeringswereld is gelukkig aan het veranderen. Maar ja, soms zijn dingen nodig. En het mooie van ondernemerschap vind ik ook uiteindelijk... als je een visie hebt en een droom hebt en iets neer wil zetten... dan maakt het niet meer zo heel veel uit wat je nou op dagelijks basis doet. En dat klinkt een beetje gek, maar dat is allemaal verwaarloosbaar voor...
6: Vanwege dat doel.
7: Vanwege het doel, ja. Ja.
6: We gaan de kettingvraag behandelen. Gisteren was Stefan van Vuren mijn gast. Hij is medeoprichter en CEO van AirHub, softwareplatform. Je kent het ongetwijfeld. Het helpt overheden, hulpdiensten, drones veilig en legaal in te zetten. Hij had een vraag voor jou. Luister even mee.
8: Patrick, die is met zijn bedrijf Evi zijn ze begonnen met het bouwen van een drone die ook onder andere kon bezorgen. We hebben het net over die wet en regelgeving gehad. Dat heeft best wel wat voet in de aarde ook om dat te doen, want zij altijd uit het zicht vliegen. Dus wat ik van hem zou willen weten is hoe hij die toekomst, want zij zijn ook een beetje geswitcht naar meer surveillance of inzichtachtige toepassingen. Hoe ziet hij die toekomst van bezorging met drones voor zich? Hoe gaat dat eruit zien? Waar gaat het toegepast worden? Wordt het net zo groot als dat we misschien een paar jaar geleden dachten? Of wordt het juist heel anders? Dus daar ben ik wel benieuwd.
6: Ja, dus die bezorging van drones, waar zie je? Want daar zijn jullie mee begonnen. Je zei het ook al, maar toch een pivot gemaakt, zoals je het noemt. Omdat het niet snel genoeg ging voor Evi. Dus jullie zijn je op andere zaken gaan richten. Maar hoe zit het met de toekomst van bezorging met drones?
7: Ja. Ja, ik zei misschien net pivot. Het is niet dat we het helemaal niet meer doen. Onze technologie is nog steeds geschikt. We hebben een bezorgversie van deze drone... waarbij we medische goederen kunnen meenemen. Ik denk vooral dat we een pivot hebben gemaakt in focus. Om gewoon te zorgen dat we als bedrijf konden groeien... kunnen blijven ontwikkelen, kunnen blijven innoveren... naar meer de camera-systemen, de sensorsystemen die we meenemen. Die bezorgdrones... wat we vooral daarin zien is dat er... De markt is uiteindelijk heel groot. Wat we zien is dat... Er wordt vaak gesproken over last mile delivery. De last mile delivery, het brengen van de pakketjes... of misschien wel je pizza naar huis toe. Wat we vooral zien is eigenlijk die middle mile delivery. Die is aan het groeien. Middle mile delivery is eigenlijk tussen ziekenhuizen, tussen distributiecentra. Dat soort logistieke parcours, zeg maar, die worden alsmaar meer met drones gedaan. En daar gaan we een enorme groeimarkt nu zien. Als je het echt gaat hebben over die pakketbezorgdrones. Er zijn twee bedrijven in de wereld die nu hard aan het groeien zijn... en daar volle bak op inzetten. Manna in Ierland, Zipline in de US en Afrika. Die doen ook veel bezorgingen. Wel op kleine, relatief kleine schaal geografisch. Dus bijvoorbeeld Manna werkt dan veel in Ierland, in Dublin. En ik moet het nog zien gebeuren. Want je moet namelijk wat dan echt de unit economics wordt genoemd. Hè. Dus kan je het businessmodel rondkrijgen om te kunnen vliegen? En wanneer gaat dit werken? Als je als drone goedkoper kan werken...
6: Dan een gast op een scooter.
7: Precies, een gast met een warmhouttas op zijn fietsje. En een fiets of een scooter kost een paar honderd of een paar duizend euro. Ja. Zo'n bezorgdrone die aan al die veiligheidseisen moet voldoen... 20.000 tot 60.000 euro, minimaal. Dat ding moet dan zo vaak blijven vliegen om te zorgen dat je geld kan terugverdienen. Terwijl eigenlijk de toegevoegde waarde het groot is in de afgelegen gebieden. Moet je dus toch meer in stedelijk gebied gaan vliegen. En natuurlijk is het leuk, hè, als jij via je app iets kan bestellen. En een paar minuten later hangt er een drone voor je raam te zoomen.
6: Lekker voor de
7: om het eruit te halen. Maar dat is het. Weet je? Dus voor je buurman die de hele tijd van die drones langs ziet komen met een laffe pizza Hawaii op zondagmiddag. Ja, is dat wat je wil? Mm-hmm. Dus ik weet het niet. We gaan zeker heel veel bezorgdrones zien. Nogmaals, vooral in die tussenlogistiek. Maar ik moet het nog zien gebeuren voor de thuisleveringen.
4: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
6: Ja, BNR's Big Five van de drones. Later deze week praat ik bijvoorbeeld met Wiebe de Jager. Hij is dronepiloot, oprichter van nieuwssite Drone Watch. Over of we met drones technologie in handen waar we hebben waar we niet mee om kunnen gaan. Vandaag de gast Patrick Samon, oprichter van dronebouwer Evi. We willen misschien zullen we samen de toekomst proberen te schrijven, bekijken hoe die eruit gaat zien. Ja, ja, niemand kan de toekomst voorspellen. Jij ook niet, maar misschien wel iets meer dan ik op dit vlak.
7: Je kan hem wel schrijven.
6: Ja, dat is waar. Want jullie bedrijf is geboren dat je in een oud tijdschrift, 20, 30 jaar oud was, volgens mij las over die technologie van de toekomst. Dacht, die vliegende auto, wat blijft die? Ik ga hem maken. Ja. Als jij die rubriek nu zelf zou mogen schrijven en een voorspelling zou moeten doen. En we hebben het dan dus specifiek luchtvaart, drone. Waar staan we dan over 20, 30 jaar?
7: Nou, waar drones nu gemeengoed zijn geworden in de hobby-sferen, die zien we heel veel. En binnen defensie, en dus ook het nieuws wat we daarin zien, zien we nu een enorme groei in de meer civiele industrie. Dus gewoon onze eigen maatschappelijke diensten. Dus, en dat is niet iets van 10 of 20 jaar, dat is iets tussen nu en 3 jaar. Mm-hmm. Nu al kan je op bepaalde plekken in Nederland zie je af en toe onze drones voorbij komen als je op de snelweg rijdt of in het Rotterdamse havengebied. Dat wordt heel normaal. Niet alleen van ons, maar van alle andere instanties ook. En dat, nogmaals, dat zijn niet die kleine zoomende drones, maar meer de dronevliegtuigen die een impact komen maken. We gaan ze ook op grotere schaal zien. Dus systemen van een paar honderd kilo die inderdaad grotere transporten kunnen doen. De helikopter zullen we helemaal zien verdwijnen. En inderdaad, over 10, 20 jaar wordt is het heel normaal om dus inderdaad die persoonstaxi, die luchttaxi te kunnen pakken voor jouw vluchtje naar een andere Europese stad.
6: Ja, maar niet als ik bij mijn ouders in Brabant op bezoek ga. Ik woon in Amsterdam, zij in de regio Eindhoven. Dan pak ik niet zo'n luchttaxi.
7: Nou, dat zou wel kunnen, hoor. Ik denk dat er een aantal knooppunten gaan komen. Ik denk niet dat iedereen een eigen start- of landingsplaats op zijn dak zal krijgen. Maar ik denk dat we per wijk zoiets kunnen gaan zien. Een soort dronepoort. Waarbij zowel kleinere drones met camerasystemen vanuit hun dockingstation kunnen opstijgen en landen, als grotere cargo transportdrones kunnen opstijgen en landen, als ook die personenvervoerder. Ja,
6: want dat is inderdaad, jij noemde het net al, toen je wees me terecht, we maken niet alleen de drones, maar ook de software en de dockingstations. Gisteren had ik het daar ook al over. Die dockingstations is eigenlijk de volgende stap als het gaat om drones. Hè? Dus dat je, nu is het nog zo, voor de meeste mensen kennen de drone met zo'n man die in de lucht staat te turen met zo'n klein apparaatje in zijn handen om zo'n klein drone door de lucht heen en weer te jagen. Wat jullie bouwen is een docking station waarbij ik op afstand hem kan bedienen. Zeg ik
7: klopt,
6: het dan goed?
7: Klopt, ja. Ja, nou ja, en eigenlijk op afstand bedienen, ja. Al is er niet meer sprake van bediening. Zoals wij hebben geen joystick of zo. We hebben niet iets waarmee je op afstand de drone aanstuurt.
6: Je drukt op een knop?
7: Dat is, ja, of zelfs dat kan automatisch. Dus dat is bijvoorbeeld, kijk, een van de onze voornaamste toepassingen is om heel snel ter plaatse te zijn. Hè. Of dat bijvoorbeeld na een ongeluk is, dus een melding van 112. Of misschien voor defensie op het moment dat er rondom een van de kazernes of de basissen iets aan de hand is, wil je zo snel mogelijk ter plaatse zijn. En elke seconde telt daarbij. Mm-hmm. En dat betekent dat je helemaal geen tijd hebt om daarheen te rijden met je busje, je drone in elkaar te zetten, de batterij erin te klikken, een missie te plannen, op start te drukken en dan die drone daarheen te vliegen. Dat duurt veel en veel te lang. Dus wij hebben gezegd, binnen 30 seconden moeten we airborne zijn, dus in de lucht, en binnen 3 à 4 minuten ter plaatse, maximaal. En doordat we dat hebben gezegd, zijn we gaan kijken waar heb je nu nog mensen nodig in die hele operatie en kunnen we dat automatiseren? Nou ja, en dat hebben we gedaan. Dus dat betekent dat onze systemen kunnen automatisch met een koppeling met bijvoorbeeld de meldkamer of andere incidentsystemen kunnen ze de locatie doorkrijgen. De drone kan automatisch opstijgen. Docking station gaat dus ook in een aantal seconden open. Hij kan zijn eigen vluchtplan bedenken, vliegt daarheen, geeft de informatie, de camera-informatie door. En aan het einde van de missie of van de vlucht landt hij weer, vliegt hij weer terug, landt hij weer netjes in zijn docking station, laat hij automatisch weer op. Doet hij zelfstandig de checks die nodig zijn voor de regelgeving. Dus we hebben daar geen mensen meer voor nodig. Natuurlijk hebben we nog iemand die op afstand kan meekijken en altijd kan ingrijpen als het nodig is. Mm-hmm. Maar
9: een human in the loop is niet meer nodig.
7: Nee.
9: Dus dat had dat jongetje op de basisschool, waar jij zo bruut voorbij fietste en waar jouw moeder jou terug naartoe stuurde, omdat je hem had moeten helpen, had hier baat bij gehad.
7: Zeker weten, ja. Ja, en dat is, je refereert naar inderdaad een verhaal waarbij ik als kind redelijk hard terecht werd gewezen door mijn moeder, terecht, dat ik thuis kwam, vertelde over een jongetje die met een lekke band die ik had zien lopen. En mijn moeder vroeg, waarom ben je dan niet afgestapt om hem te gaan helpen? En daar had ik geen antwoord op. Dus we zijn teruggereden om te gaan helpen. En mijn moeder die zei toen zoiets moois. Ik was natuurlijk een beetje beduusd. En mijn reactie was ook van, ja, maar wat had ik kunnen doen? Ik ben zelf ook een kind, weet je wel. Ik heb geen auto zoals jij om zo'n jochie op te halen. En toen zei ze iets wat me altijd is bijgebleven van, ja, maar het minste wat je kan doen is gewoon stoppen en vragen hoe het met iemand gaat. En kijken of je hulp kan aanbieden. En weet je, ik denk dat dat is ook onze maatschappelijke plicht als mensen. Dat doen we van nature ook. En zeker in zo'n wereld die zo in de fik staat als vandaag, hebben we onze bijdrage te leveren. Dus wij doen dan dat op het gebied van drones. En nogmaals, daarin is het elke seconde telt. Dus hoe sneller je ter plaatse bent, hoe groter de impact is die je kan maken. En dat kan levensreddend zijn.
9: Ja, jullie zijn dit jongetje gaan zoeken, hè?
7: Zeker, ja.
9: Gevonden ook.
7: Uiteindelijk hebben we hem inderdaad
9: naar huis gebracht.
7: Mijn moeder heeft hem naar huis gebracht.
9: Kapotte fiets.
7: Ja.
9: En daar zeg je al, hè, nu de wereld zo in de fik staat, in het klein zie je daar wat we eigenlijk in het groot nu met z'n allen moeten doen.
7: Zeker, absoluut. Ja, het is, weet je, en dat is ook, denk ik, ik had het daar met mijn vriendengroep over van de week. De huidige situatie kan soms zo lam slaan. Van hoe gaan we nou om met alles wat er geopolitiek gebeurt? En ik snap dat en ik herken dat natuurlijk daar ergens ook. En tegelijkertijd hebben we als mens altijd een bepaalde ruimte en capaciteit om, al is het heel nabij, impact te kunnen maken. En ik denk als we met z'n allen dat iets meer zouden doen, elkaar helpen, zorgen dat we net even die verandering kunnen doen, dan zou de wereld er al zo anders uitzien.
9: Ja. Jij hebt bij het bedrijf, heb je CEO Hamer, het was geen Hamer, maar symbolisch gezien, heb je die overgedragen aan Sigrid Valks en Benjamin van der Hils, twee managers, ervaring met de techniek en ook met het opschalen van een bedrijf.
7: Ja.
9: Dus die rol is nu naar anderen toe gegaan. Dan gaan we toch de toekomst voorspellen, maar dan voor jou. Wat is jouw rol de komende 20, 30 jaar? Met al die missie die je net beschrijft, hè? Want we kunnen impact maken, we kunnen verschil maken.
7: Ja.
9: Ondanks die geopolitieke onrust.
7: Ja, klopt. Ik heb vorig jaar inderdaad die hamer overgegeven. Het opzetten van een bedrijf is iets heel anders dan het managen. Ik heb dat bijna 10 jaar gedaan. En ik vind het heel fijn dat er nu de ruimte is dat ik me weer kan gaan richten op de technologie, op de partnerships en dat hele stuk. Ik merkte bij mezelf vorig jaar wel eens de neiging van, moet ik dan weer iets nieuws starten? Terwijl ik besef ook, eigenlijk is nu de tijd van het oogsten aangebroken. En niet alleen voor ons als bedrijf, voor al onze investeerders, maar ook voor mezelf. Weet je, dat we zo hard geploeterd om die techniek überhaupt te kunnen ontwikkelen, die regelgeving daar te krijgen, dat we kunnen opereren, kunnen vliegen.
9: Dus nu is het tijd voor die villa aan de Côte d'Azur?
7: Het is juist tijd om met elkaar een soort van te zorgen dat die zaadjes die we geplant hebben, dat het hele akkers worden en daar ook van genieten. Zorgen dat we met elkaar gaan zien hoe die drones meer gemeengoed gaan worden. Dus nee, ik ben zeker nog niet klaar. Ik geniet heel erg van de nieuwe rol daar. En weet je, kijk, het is het is gewoon eigenlijk de meest interessante tijd om in te leven als je van techniek houdt. Helemaal als je van drones houdt. Dus
9: je gaat nog even door.
7: We gaan nog even door.
9: Ja. Dan gaan we ook nog even door met de kettingvraag. Morgen Mark Voskuil te gast, hoogleraar wapen- en luchtvaartsystemen aan de Nederlandse Defensieacademie. Je mag hem een vraag stellen.
7: Ja, mijn vraag aan jou, Mark, met een gedeelde achtergrond in luchtvaarttechniek, is ook van als je kijkt naar wat er nu gebeurt in de drones en de innovatie, dan zien we eigenlijk dat de doorlooptijden, de ontwikkeltijden, de innovatiecycli heel kort zijn geworden. Voorheen kostte dat 10, 20 jaar, waren het de grote bedrijven die alles deden, en nu zijn het de start-ups en de scale-ups. Maar hoe kan Defensie daar nou mee omgaan? Want ook qua inkopen ging dat voorheen altijd met jarenlang durende tenders. Terwijl nu, nou ja, bij Evi werken we met binnen sprints van 6 weken. En binnen een aantal maanden hebben we een nieuw product ontwikkeld. Dus hoe kan Defensie, als Defensie koploper wil worden of blijven, daar nou mee omgaan?
9: Morgen ga ik het vragen dus aan Mark Voskuil, hoogleraar wapen- en luchtvaartsystemen in de Nederlandse Defensieacademie. Patrick, dank je wel dat je er was. Het was mooi om naar je te kunnen luisteren dit uur. Oprichter van dronebouwer Evi. Volgens mij ga je nu zelf vliegen, toch? Denk ik, of niet?
7: Ja, helaas nog wel in een hele traditionele kist met piloten erbij. Maar ja, gaat niet lang meer duren.
9: Dat is over een aantal jaren anders. Dat is aan jou licht. Dank voor de komst vandaag. Onze afleveringen zijn terug te luisteren. Big Five, je kan dat doen via onze eigen app. Dat kun je het als podcast luisteren. Maar kan ook een ander podcastkanaal trouwens. Dan hoef je in ieder geval geen aflevering te missen. Tot morgen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Go through it if you want to get past it. Only way to do it, moving and blast it.
1: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Acteur Kees Geel is onverwachts overleden. Hij was 61. Hij brak door met zijn hoofdrol in de film Simon, die ook werd ingezonden voor de Oscars. Verder speelde hij in allerlei tv-series, zoals Flikker Rotterdam en de soap GTST. Vanwege zijn markante stem was hij ook geregeld te horen als voice-over en in reclamespots. Meer dan 40.000 Nederlanders zijn slachtoffer geworden van een grote hack in Frankrijk, heeft een vandaag uitgezocht. Een boekingssite voor campings werd gehackt. De persoonlijke gegevens van de vakantiegangers liggen op straat en ook de periode waarin ze op vakantie zijn. Er waren vorig jaar een stuk minder explosies in de Randstad en Oost-Brabant. De aanslagen lijken zich te hebben verspreid over de rest van het land, want in het midden en oosten is het aantal juist gestegen. In totaal is het aantal aanslagen met vuurwerk en andere bommen ongeveer gelijk gebleven. Er is dit jaar een piek in het aantal eikenprocessierupsen, meldt het AD. Het aantal meldingen van overlast is 2 keer zo hoog als een jaar geleden. Het hete en droge weer van de afgelopen tijd lijkt de boosdoener. Daardoor komen de rupsen sneller tevoorschijn. En voor het eerst in 16 jaar is het Spanje gelukt om de finale van het WK voetbal te halen. Ze wonnen met 2-0 van Frankrijk. De goals werden gemaakt door Mikel Oyarzabal en Pedro Porro. Zondag is de grote finale. Spanje moet het dan opnemen tegen de winnaar van Engeland-Argentinië. Die wedstrijd wordt vanavond gespeeld. En dan het weer van Weer Online. Net als de afgelopen dagen wordt het een zomerse en zonnige dag. Op de meeste plekken wordt het tussen de 27 en 31 graden. Aan zee is het wat koeler. De wind is matig tot vrij krachtig en komt uit het noordoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Nou, mag geen nieuws zijn. Het is warm en het is droog. En bedrijven ondervinden daar nou soms best wel veel hinder van. Wat zijn de gevolgen en wat gebeurt er als het nog wekenlang zo blijft? Dat gaan we zo meteen bespreken in de podcast Ochtendnieuws.
7: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
8: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende

0: groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
1: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Stabiel rendement elke maand. JupiterCapital.nl. Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: 10, er gaat weer een raket 9, van Musk voor 8, datacenters 7, in de ruimte. En wat 6, hebben wij eigenlijk?
3: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
2: Dus we zijn nog niet verloren.
4: Want daarvoor luister je de grote techshow.
3: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
4: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
5: Lift off. De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Iwan Verrips.
7: Goedemorgen, we zijn halverwege de week. Het is woensdag 15 juli 2026 en ook halverwege de maand zie ik nu. Ja, goed dat je luistert naar de podcast Ochtendnieuws. Belangrijkste nieuws de komende 20 minuten met de vrouw die nooit weg is geweest uit deze studio. Want 12 uur geleden, toen we dit opnemen, toen zat ze er ook.
8: Ja.
7: Nina van den Dungen.
8: Ja, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
8: Nee, die stretcher die ligt lekker hier onder de tafel, hoor. Ja, er is echt niks mis mee.
7: Aircootje aan, helemaal top.
8: Ja, zeker.
7: Nou, Bas is ook op vakantie, dus daarmee is nu de vakantie ook echt begonnen.
8: Ja, precies.
7: Daar hebben we de komende 2,5 week geen last van, dat is fijn. Wat gaan we de komende 20 minuten allemaal doen?
8: Nee, iedereen heeft alleen last van ons. Goed, de komende 20 minuten dan gaan we het hebben onder andere over een update van het Midden-Oosten. Er zijn veel aanvallen weer geweest vannacht over en weer. Ook in Bahrein heeft Iran een onderdeel van de Amerikanen aangevallen. En de VS heeft ook de economische sancties dan aan het adres van Iran verder aangescherpt. Laatste nieuws hoor je zo meteen van onze correspondent Tara Kenkhuis. En ja, het is woensdag, dus dan krijg je natuurlijk altijd de column van Bernard Hammelburg. Dat is fijn.
7: Inzicht in de dag die komt hier op BNR, in Nederland, in de rest van de wereld. Vliegende start van je werkdag, die beginnen weer in eigen land, bij de droogte. Want waterschappen nemen steeds meer maatregelen vanwege die droogte. Het water in de rivieren staat laag, dat weten we. En het ziet er niet naar uit dat er op korte termijn voldoende neerslag valt om die droogte op te vangen, zegt Reinhard van den Born van Weerverteller.nl.
9: Als je nu naar de weerkaarten kijkt, dan lijkt het erop dat we de komende 2 weken eigenlijk geen tot nauwelijks regen kunnen verwachten. Je ziet eigenlijk dat hoogdrukgebieden steeds dichtbij liggen. Storingen proberen het soms wel, maar ja, die worden helemaal uitgeknepen. Dus er valt bij ons niks. Tegelijkertijd is het zo dat wel de zon vaak schijnt, dat het soms flink waait, dat de verdamping dus heel groot is. Daardoor neemt het neerslagtekort alleen maar verder toe. We zitten over 2 weken waarschijnlijk al op zo'n 235, 240 millimeter neerslagtekort. Met de nadruk op het westen van het land. Maar de rest van het land is ook hard in opkomst op dit moment.
7: En als die droogte dan langer aanhoudt, dan komen we in de buurt van de droogste jaar ooit. Dat was 1976, ik weet het nog goed. In steeds meer regio's is het inmiddels verboden om water uit sloten en rivieren te gebruiken. Om bijvoorbeeld je tuintje of een sportveld te besproeien. En om te herstellen heeft die natuur dus veel water nodig, zegt Reinhard van den Born. En dan niet alleen regen.
9: Nou, dat is best wel veel. Het westen van het land zit met een droogte die ook al uit vorig jaar stamt. Het gaat om vele honderden millimeters. Dus ook al zou het de komende weken eens een keer regenen en er zou 20 of 30 millimeter vallen, dan helpt dat in Nederland niks. Bovendien maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit hoeveel er bij ons valt. De droogte is vooral import en komt met name uit de brongebieden van de grote rivieren. Zwitserland, Oostenrijk, ze houden water vast. Maar tegelijkertijd ligt daar bijna geen sneeuw meer in de Alpen. Het zijn de gletsjers die smelten en nog een klein beetje water aanleveren. En ook in de brongebieden wordt eigenlijk nauwelijks regen verwacht de komende tijd.
7: Nou, we weten, het is warm, lage waterstand, en daar ondervinden sommige bedrijven dus hinder van. Zo mogen ze bijvoorbeeld hun koelwater niet meer lozen, constateert de VEMW. Dat is de belangenbehartiger van zakelijke energie- en waterverbruikers, en met name die grote verbruikers. Ik ga erover praten met Roy Tummers, directeur water bij de VEMW. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
7: Ja, hoeveel meldingen krijgt u van bedrijven die toch in de problemen komen of zich zorgen maken?
10: Ja, nog niet zo heel veel. Maar als de huidige situatie nog een week of 2, 3 4 volhoudt, dan zal dat alleen maar toenemen.
7: Ja, want nou ja, we horen Reinoud zeggen, de komende weken ziet het er naar uit dat het niet heel veel gaat regenen. En voor zover het überhaupt een regenprobleem hier is. Waar kampen die bedrijven die wel benaderen, waar kampen die dan mee? Waar lopen ze tegenaan?
10: Ja, algemeen gesteld, droogte kan leiden tot 3 hoofdproblemen voor bedrijven. In de eerste plaats vaartbeperkingen door de lage waterstand in de rivieren. Daardoor kunnen schepen spullen, dus grondstoffen, eindproducten, minder goed aan- en afvoeren. Dan, dat gaf u zelf al aan, beperkingen in de lozing van koelwater, restwarmte. Dat is aan de orde als de temperatuur van het oppervlaktewater te hoog is. En op dit moment is 28 graden de norm. Mm-hmm. En in de derde plaats verzilting van het oppervlaktewater. Dus te veel zout in het water. En dat komt door de lage afvoeren van de rivieren, waardoor het zoute water, zou je kunnen zeggen, vanuit het westen verder het land kan binnenkomen. Nou, wat is er nu aan de hand? Het merendeel van de industriële bedrijven die met water koelen ervaart nog geen significante problemen. Mm-hmm. Maar desondanks zijn er toch enkele bedrijven die al wel aangeven dat er issues zijn. Dat gaat dan vooral om bedrijven die bij zogenaamde kritische waterlichamen zijn gelegen. Dat zijn beken en kleinere kanalen waar de doorstroming beperkt is. En die warmen sneller op, waardoor je dus ook sneller met lozingsbeperkingen hebt te maken.
8: Mm-hmm. Ik denk dan bijvoorbeeld aan datacenters die continu gekoeld moeten worden. Is dat inderdaad, zijn dat meteen bedrijven die in de problemen komen?
10: Ja, het is breder. Het gaat ook om de maakindustrie bijvoorbeeld. Denk aan de chemie, denk aan de raffinaderijen, papierfabrieken enzovoorts.
8: Ja.
10: Het zijn inderdaad vaak bedrijven die veel koelwater nodig hebben voor de koeling van hun processen.
8: Geldt er nu al een verbod of is het dat het eraan zit te komen?
10: Nee, de meeste bedrijven kunnen gewoon blijven koelen met water. Op een aantal plekken is sprake van beperkingen.
8: Ja.
10: Maar dat wil niet zeggen dat er sprake is van een verbod.
8: Nee, want ik zit wel te denken, als het dan tot een verbod komt, wat moet je dan met je koelwater? Waar laat je dat?
7: Je moet toch koelen.
8: Ja, je moet wel, of je moet het stilleggen allemaal, maar dat lijkt me ook niet handig.
10: Nee, dat is helemaal niet wenselijk. Als het gaat om lozing van koelwater, zou je kunnen kijken of je processen in de fabriek kan optimaliseren, zodat je minder warmte produceert. En dus ook minder warmte hoeft te lozen. Of misschien kan je die warmte wel hergebruiken binnen het eigen productieproces.
8: Mm.
10: En dat maakt ook uit of je alternatieven kan inzetten. Zoals bijvoorbeeld luchtkoeling of koeltorens. Dus dat zijn zeg maar andere koeltechnieken.
8: Ja, klinkt wel als innovaties die niet even in een week gefixt zijn.
10: Exact. Hè. Als je er niet over beschikt, dan betekent dat gewoon dat je daar eerst in moet investeren. En dat heb je natuurlijk niet van vandaag of morgen geregeld.
8: Nee.
7: Weten we ook dat we vaker te maken gaan krijgen met extreem weer. Is dat dan ook uw oproep aan bedrijven? Ja, ook voor de lange termijn. Je moet hier goed over nadenken. Want dit gaat misschien wel vaker voorkomen, dit soort situaties.
10: Ja, zeker. Hè. We weten dat we in 2018 te maken hadden met een watertekortsituatie. 2019 was droog.
8: 2022 was droog.
10: We kunnen ons wellicht 2022, wou ik zeggen, nog wel herinneren.
8: Ja.
10: En nu hebben we weer zo'n lange droge periode. Dus dit gaat vaker voorkomen. Dus dat betekent inderdaad dat bedrijven zich moeten prepareren op het vaker voorkomen van dit soort droge periodes.
8: Ja, ben je eigenlijk niet als bedrijf al rijkelijk laat, als ik u zo hoor, als je nog steeds niks hebt gedaan?
10: Nou, dat weet ik niet. Veel bedrijven die denken al enige tijd na over innovaties en alternatieve manieren van koelen. Het probleem is alleen het punt is alleen dat koeling met water is een behoorlijk duurzame oplossing. Hè? Als je bijvoorbeeld overgaat op luchtkoeling, dan heb je inderdaad minder water nodig en dan hoef je ook minder water te lozen. Maar dat kost bijvoorbeeld weer meer elektriciteit. Hè? Dus dat is ook niet echt duurzaam. Dus eigenlijk is koelen met water een best duurzame oplossing. Dus zou je eigenlijk bedrijven ook in staat moeten stellen om dat te kunnen blijven doen onder bepaalde voorwaarden.
7: Nu was de overheid van plan om de maximumtemperatuur van het water voor het lozen van koelwater te verlagen van 28 graden naar 25 graden. Vast allerlei ecologische argumenten voor. Maar daar bent u dan misschien niet heel groot voorstander van?
10: Nee, over die plannen maken wij ons nogal ongerust. Dat zou namelijk toe leiden dat de ruimte om te lozen nog verder afneemt. En dat zou natuurlijk behoorlijk onwenselijk zijn. En bovendien, die ruimte die neemt al af door klimaatverandering. Hè. Klimaatverandering leidt ertoe dat de temperatuur van het oppervlaktewater sowieso al aan het stijgen is. Hè. Maar goed, we zijn daar wel over in gesprek met het ministerie. En ja, we hopen dat het leidt tot genoeg flexibiliteit en vrijheidsgraden voor bedrijven om zo'n lange droge periode door te komen.
11: Dank, Roy Tummers, directeur water bij de VMW. Dat is de belangenbehartiger van zakelijke grootverbruikers van energie en water. Nina.
8: Ja.
11: IKEA, jee or nee?
8: Niet te vaak, maar jee.
11: Oké, okay, ja, ik vind het altijd een hele beproeving. Maar inderdaad, soms ontkom je er niet aan. Het voelt altijd als een hele marathon, dat sjouwen door die winkel. Ja. En precies dat gaan ze binnenkort doen. In een IKEA.
8: Marathon?
11: Een marathon.
8: Oh,
11: in de winkel. Nou, hoeveel rondjes er zijn, ik ga niet meedoen, want het is ook uitverkocht. Je hoort het over een minuut of tien al.
6: Ochtendnieuws.
8: En een bank meenemen, als je toch rent. De VS heeft de economische sancties tegen Iran aangescherpt, heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën vannacht bekendgemaakt. Er zijn weer allerlei grootschalige aanvallen uitgevoerd, over en weer. Volgens de Amerikaanse president Trump gaan de Amerikaanse aanvallen de komende dagen ook verder intensiveren, als het niet tot een akkoord komt. Dat zei hij in een interview met Fox News.
12: We're going to hit him very hard tonight. We're going to hit him very hard tomorrow night. We're going to hit him very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
11: Dat is een hele roadmap heeft hij.
8: Ja, maar wel, hij legt alles op tafel. Inderdaad, eerst gaan de energiecentrales eraan, de bruggen, als Iran maar niet met ons meegaat in wat wij willen. Aldus Trump. Nou, sinds 10:00 gisteravond blokkeren de Amerikanen ook weer vaarroutes van en naar Iraanse havens in de straat van Hormuz. De schepen die naar die havens willen, die komen er niet meer doorheen. Het gaat dus niet goed, daar kunnen we wel stellen. Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
8: Ja, weer een hele hoop aanvallen over en weer. En ook nog aangescherpte sancties. Nieuwe sancties onder andere voor een Iraanse oliemagnaat, las ik.
13: Ja, dat klopt. De sancties die zijn op meer dan 50 bedrijven, personen en schepen rondom hem. Want hij en zijn vader zijn omgekomen bij de eerste bombardementen op Iran een paar maanden geleden. En zij hebben eigenlijk met z'n tweeën zijn zij de grootste olietransportbaronnen in Iran. En zijn ze belangrijke architecten van wat je noemt de schaduwvloot van zowel Iran als Rusland. Ja. Waarin bijvoorbeeld wordt er dan vaak van schip gewisseld midden op zee. En daardoor kunnen Iran en Rusland oliesancties van het beste omzeilen en toch behoorlijk financiële levensader voor het regime creëren.
8: Precies, dus dat is ook het hele idee van de VS. Zorgen dat die olie-export lam komt te liggen. Dan hoorde je inderdaad ook Trump net een hele roadmap, zoals Iwan zei, aankondigen wat er allemaal wordt aangevallen de komende tijd. Hij probeert natuurlijk gewoon die druk weer verder op te voeren. Aan de andere kant, dit kennen we van hem. Hij zegt heel vaak dit soort dingen. Hoe gevoelig is Iran daarvoor?
13: In de retoriek in ieder geval niet. Iran zegt dat ze elke aanval hard terug zullen slaan en niet bang zijn. En Iran weet natuurlijk ook dat haar blokkade van de straat van Hormuz de wereldeconomie rechtstreeks in zijn greep houdt. En ze zien Trumps retoriek denk ik ook een beetje als bluffpoker. En die gokken erop dat de internationale gemeenschap die pijn van een oliestop door de straat van Hormuz niet lang verdraagt. Zoals het de vorige keer eigenlijk ook ging. En escalatie leidt bij Iran eigenlijk historisch gezien meer tot meer verzet dan tot capitulatie.
8: Ja, dan lees ik ook dat de Iraanse revolutionaire garde heeft gezegd dat ze de Amerikaanse vijfde vloot in Bahrein hebben aangevallen. Het gaat dus continu over en weer. Heb jij daar iets over gezien?
13: Ja, dat klopt. Er zijn in Iran inmiddels 23 doden door Amerikaanse aanvallen deze afgelopen week. En Iran heeft teruggeslagen op 4 landen. Kuwait, Jordanië, Qatar en Bahrein onder andere op Amerikaanse doelen daar. Dus bijvoorbeeld inderdaad de vijfde vloot. Maar ook havens en andere Amerikaanse militaire basissen. Ja. En dat is natuurlijk precies wat Iran ook aan die golfstaten duidelijk wil maken. Dat zij de Amerikaanse aanvallen op Iran niet moeten helpen of ondersteunen door de aanwezigheid van die basissen.
8: Nee. Komt er nog iets door de straat van Hormuz?
13: heel weinig en elke dag weer minder deze week. En nu, vandaag en morgen verwacht ik eigenlijk helemaal niks, doordat er nu van beide kanten toch wel een blokkade is.
8: Ja, nou dan zagen we natuurlijk gisteren Trump die met een belachelijke heffing van 20% ineens op wat we dan denken wat de vracht had moeten zijn dan van schepen die door de straat van Hormuz zouden varen. 20% heffing, tolheffing van de Amerikanen. Nou, dat was eergisteren en gisteren zei hij, dat gaan we toch niet doen. Dus hij is bij zinnen gekomen en ziet dat dit niet werkbaar is.
13: Nou, het is denk ik vooral een beetje een standaard Trump-tactiek aan het worden om iets heel extreems te roepen. Wat natuurlijk een heffing op de scheepvaart hebben we vaak besproken in het kader van Iran, dat dat illegaal is. En die 20% is natuurlijk ook exorbitant. Maar hiermee heeft hij wel andere landen klem gezet. En zo zijn er dan nu golfstaten die proberen dat te voorkomen door hem deals te bieden met investeringen in de VS. Nou, investeerde golfstaten natuurlijk al behoorlijk veel in de VS, maar hiermee heeft hij wel weer wat extra's afgedwongen.
8: Goed, we zijn er nog lang niet in het conflict VS-Iran. Dankjewel, Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis.
7: We gaan naar de beursdag. Wat kan je daar verwachten? Nou, we moeten onder andere kijken naar Veldhoven. Hoor je van Milou Brandt van BNR Beurs.
14: Beleggers worden vandaag wakker met het hoogtepunt op de agenda. De halfjaarcijfers van ASML. En ja, dat heeft de wind al zo lang in de rug dat het de vraag is of ze beleggers nog kunnen verrassen. Cijfers over orders noemen ze sinds begin dit jaar niet meer. Maar of er nog momentum is, ja, dat zullen we vast wel uit hun woorden kunnen opmaken. Ook op de agenda staan de cijfers van twee grote Amerikaanse financials. Te weten zakenbank Morgan Stanley en vermogensbeheerder BlackRock. En in eigen land komt dan ook nog TomTom aan de beurt. Sluiten we de dag af met de Fed. Die komt met zijn beige boek waarin staat beschreven hoe de Amerikaanse economie ervoor staat. En voorzitter Kevin Warsh mag verschijnen voor Congress. Niet omdat hij stout is geweest, maar om de halfjaarlijkse verantwoording af te leggen over zijn rentebeleid. En dat kan nog wel eens leuk worden, want er zullen ongetwijfeld congresleden bij zitten die zin hebben om de grill even aan te zetten voor deze vermeende Trump-discipel.
7: Weer vergeten om mijn beige broek aan te trekken. Neem het altijd voor, maar ja, goed. BNR Beurs, vanavond een nieuwe aflevering, 6:30. Na de avondspits, live luisteren, terugluisteren. Allemaal via de BNR-app. En die cijfers van ASML die komen om 7:00. Dus misschien als je dit gehoord hebt, dan weet je dat al. Om 8:00 praten we er uitgebreider over door. En voor die tijd doen we even een korte update. Dus lekker luisteren naar de ochtendspits. Dan blijf je op de hoogte ook van de ASML-cijfers. En dan gaan we koppen stellen.
8: Yes, in het FD lezen we dat de Blokker weer een jaar na de doorstart weer filialen opent. Maar ja, heeft de keten een toekomst, vraagt het FD zich af. Vandaag komen er 3 nieuwe filialen bij, waarmee het totaal op 61 staat in het aantal Blokkerwinkels in het land. Retaildeskundigen zien kansen voor Blokker buiten de grote steden, maar stellen ook dat het aantal winkels nog te weinig is om echt weer een rol van betekenis te spelen.
7: In de Telegraaf, de EU is het gisteravond weer niet eens geworden over een 21ste sanctiepakket tegen Rusland. Onderhandelingen zijn al weken bezig, maar nou, ze komen er blijkbaar niet uit. Toch wel een snippertje goed nieuws voor Oekraïne, want de Europese landen hebben toestemming gegeven voor een volgend stapje in het EU-toetredingsproces voor dat land.
8: Nou, dan zien we eigenlijk in alle internationale media wat goed nieuws over de bosbranden rondom het Franse Fontainebleau, vlakbij Parijs. Ze zijn na 3 dagen onder controle. Nog niet uit, maar wel onder controle, melden de lokale autoriteiten. De 2 branden die nu in totaal ruim 2000 hectare aan de grond hebben verwoest, die zijn dus ingedampt, maar nog niet helemaal uitgebrand. En de autoriteiten verwachten dat het niet verder zal oplaaien.
7: In de Financial Times, de VS gaan aan Trump-gelieerde Europeanen financieren, zo schrijft de krant. Het State Department biedt subsidies aan Europese groeperingen die aan MAGA gelieerd zijn en de beschavingsbanden tussen Amerika en Europa ontwikkelen. Einde quote. Het ministerie publiceerde deze week een portal waar mensen online aanvragen voor subsidies kunnen doen tussen de 1 en 3 miljoen dollar. En dat gaat op die manier dus Amerika meebetalen aan politieke bewegingen in Europa. En dan, in de IKEA-vestiging in het Engelse Croydon wordt later dit jaar wel een vrij bijzondere marathon gehouden. Want de deelnemers lopen de volledige 42 kilometer niet buiten, maar binnen, dwars door de winkel.
8: Maar wacht heel even. Ja? 42 kilometer lopen in de IKEA, ik bedoel, ze zijn groot. Ja. Maar hoeveel rondjes zijn dit?
7: Nou, een rondje is 1,5 kilometer. Dus de deelnemers rennen ongeveer 17 rondjes. Langs de showrooms, door de gangpaden. En je moet uiteraard ook verdiepingen op en af. Dus ook over de rolpaden.
8: Op en af. Oh ja, maar het is meestal toch maar 1 verdieping. Nou, en dan ook nog een roltrap.
7: Ja, precies. langs de kassa's. En nee, niet die shortcut-route gebruiken, want dan kom je niet aan je kilometers. Hè? Nou, de belangstelling die schijnt vrij groot te zijn. De startbewijzen waren razendsnel weg en de organisatie zelf had daar niet echt op gerekend. Onderweg krijgen de lopers uiteraard verzorgingsposten. Er wordt nog gekeken of dat kan bijvoorbeeld met Zweedse gehaktballetjes. Ik weet niet helemaal of
8: dat... Ga je daarvoor stoppen? Dat je echt even een bord met ballen en friet gaat eten?
7: Ik denk ook niet dat dat heel erg wenselijk is als je 42 kilometer aan het rennen bent. Nee. En ook andere IKEA-specialiteiten. Ik denk dat vossenbessenwater, dat zullen ze ook wel klaarzetten.
8: Ik zou wel een ijsje willen. Ik neem altijd een ijsje aan het einde van de IKEA-rondje.
7: Ik had het een hotdog.
8: Of lekker.
7: Of drie. Het fijne is wel dat er geen bewegwijziging... ze kosten toch niks. Aangebracht hoeft te worden, want die pijlen die staan al op de vloer. Dus dat helpt. En als je de finish haalt, dan krijg je een medaille die je zelf in elkaar moet zetten.
8: Is dit een grap of is dit echt?
7: Nee, het is echt.
8: Je moet zelf je medaille in elkaar zetten. Zeker. Oh ja, dat is wel echt heel leuk bedacht.
7: Nou, de vraag is dan, moet je door het winkelende publiek en al die jankende kinderen heen rennen? Nee, de marathon begint pas als de winkel dicht is, dus na sluitingstijd. Mm-hmm. Personeel is wel bezig, maar de gangpaden zijn dus vrij. En er is een maximale tijd van 6 uur. Binnen 6 uur moet je finishen, want daarna moet de winkel weer gewoon gebruikt worden. Deel van de opbrengst gaat naar Shelter. Dat is een Britse organisatie die zich inzet voor betaalbare huisvesting. En de organisatoren hopen dat er een soort nieuwe traditie is ontstaan. Ik geloof dat die begin december wordt gehouden, deze IKEA-marathon. En of die Goede Doelenstichting dan het opgehaalde geld ook bij IKEA moet uitgeven.
8: Ja.
7: Dat vertelt het verhaal niet, maar het zou me niks verrassen.
8: Leuk, en dan eindigen in de ballenbak in Smalland. Want daar mogen wij natuurlijk als volwassenen nooit komen. Maar nu kan het wel.
7: Zeker, het lijkt me een uitmuntend idee.
15: De column van Bernard Hammelburg.
16: Schaken is bedacht in India, maar maakte vanaf de 6e eeuw furoren in Perzië. Schaak, de gevaarlijkste bedreiging van de koning, komt van het Perzische woord shah. Een metafoor voor de strijd tussen Amerika en Iran. Trump staat schaak. Nog niet schaakmat, wat in het Perzisch de koning is dood betekent. Maar het scheelt niet veel. Na bijna 4 maanden is hij er niet in geslaagd het Iraanse leiderschap uit te schakelen, dat zich bovendien niet laat dwingen om het nucleaire programma op te geven of om te stoppen met steun aan Hezbollah, Hamas en de Houthis. En strategisch en economisch het belangrijkste, Iran blijft ondanks stoere taal van Trump en de opnieuw opgeleide oorlog heer en meester in de straat van Hormuz. Maar ook Iran heeft niet wat het wil. Amerika is niet van plan zijn vlooteenheden en gevechtsvliegtuigen uit de regio weg te halen, handhaaft de sancties en verhindert de export van Iraanse olie. De economie is dramatisch slecht, maar na 47 jaar aan de macht en gewend aan boycotts geven het leiderschap en het eliteleger, de revolutionaire gardes, geen krimp. De Amerikaanse bondgenoten in het golfgebied betalen de prijs, want zij zijn het doelwit van Iraanse represailles, wat ook laat zien dat de voorraad raketten en drones nog lang niet op is. Om uit zijn benarde situatie te komen zou Trump 2 stappen moeten nemen. Het sturen van, zoals persbureau AP het noemt, een veel grotere armada aan oorlogsschepen en 10.000 soldaten voor een grondleger in Iran. Politiek suïcidaal, want een fikse meerderheid van de Amerikanen wil een einde aan de oorlog en rekent op beheersing van de benzineprijs door grotere eigen voorraden aan te spreken. De golfstaten proberen trouwens de levering via alternatieve middelen, zoals pijpleidingen en andere vaarroutes, op te voeren. Maar om transport via Hormuz te evenaren zijn honderden miljarden nodig. Het inzetten van grondtroepen is uitgesloten. Maar ook het sturen van meer oorlogsschepen is een probleem, want zelfs het overmachtige Amerika moet rekening houden met onderhoud aan schepen en vliegtuigen, het roteren van bemanningen en financiering. Daartegen zal het congres zich verzetten, zeker zo vlak voor de tussentijdse verkiezingen. Rest voor Trump alleen de diplomatieke weg, maar het is onderhandelen met de rug tegen de muur. Bijna zo erg als schaakmat.
7: Ja, kijk, als je elke dag naar BNR luistert, dan weet je wel hoe hoog de inflatie is. Althans, ongeveer wel. Maar vraag een paar willekeurige mensen hoe hoog de inflatie is en je krijgt een antwoord dat er waarschijnlijk behoorlijk naast zit. Want de inflatie voelt een stuk hoger dan die daadwerkelijk is. Blijkt uit cijfers van het CBS. Hoor je zo meteen in de ochtendspits.
17: Hoge energieprijzen.
18: Oplopende kosten.
17: Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel.
18: Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
19: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
20: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
19: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel op dasimport.nl.
21: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
22: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
23: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
24: geeft ruimte.
25: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wabe van Enk, hoofdredacteur van PropertyNL. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van PropertyNL. PropertyNL aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
26: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
27: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
28: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
29: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
30: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
31: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
32: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
33: BNR Verkeer.
34: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. De spits is begonnen. Er staat 65 kilometer file. En er zijn nu vooral problemen op de A15 vanuit Gorinchem naar Rotterdam. Die is bij de Noordtunnel vannacht dicht geweest vanwege werkzaamheden. En nu krijgen ze de rode kruisen boven de weg niet uit. Dus de weg is nog steeds afgesloten. Tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht levert dat een half uur vertraging op. Bij Papendrecht word je de N3 opgestuurd in de richting van Dordrecht. En dan kom je uiteindelijk uit op de A16... waar je de weg naar Rotterdam kan vervolgen. Flitsmeister meldt aan een camera op de A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam bij 245,0. De A15 van Nijmegen naar Gorinchem bij 103,5. En de A28 naar Utrecht bij 59,5.
18: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
35: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Acteur Kees Geel is onverwachts overleden. Hij was 61. Hij brak door met zijn hoofdrol in de film Simon, die ook werd ingezonden voor de Oscars. Verder speelde hij in allerlei tv-series, zoals Flikker Rotterdam en de soap GTST. Vanwege zijn markante stem was hij ook geregeld te horen als voice-over en in reclamespots. Meer dan 40.000 Nederlanders zijn slachtoffer geworden van een grote hack in Frankrijk, heeft een vandaag uitgezocht. Een boekingssite voor campings werd gehackt. De persoonlijke gegevens van de vakantiegangers liggen op straat en ook de periode waarin ze op vakantie zijn. Er waren vorig jaar een stuk minder explosies in de Randstad en Oost-Brabant. De aanslagen lijken zich te hebben verspreid over de rest van het land, want in het midden en oosten is het aantal juist gestegen. In totaal is het aantal aanslagen met vuurwerk en andere bommen ongeveer gelijk gebleven. Er is dit jaar een piek in het aantal eikenprocessierupsen, meldt het AD. Het aantal meldingen van overlast is 2 keer zo hoog als een jaar geleden. Het hete en droge weer van de afgelopen tijd lijkt de boosdoener. Daardoor komen de rupsen sneller tevoorschijn. En voor het eerst in 16 jaar is het Spanje gelukt om de finale van het WK voetbal te halen. Ze wonnen met 2-0 van Frankrijk. De goals werden gemaakt door Mikel Oyarzabal en Pedro Porro. Zondag is de grote finale. Spanje moet het dan opnemen tegen de winnaar van Engeland-Argentinië. Die wedstrijd wordt vanavond gespeeld. En dan het weer van Weer Online. Net als de afgelopen dagen wordt het een zomerse en zonnige dag. Op de meeste plekken wordt het tussen de 27 en 31 graden. Aan zee is het wat koeler. De wind is matig tot vrij krachtig en komt uit het noordoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Nou, de vaste luisteraar van BNR zal het weten. Als ik je 's nachts wakker maak, inflatie 2,9%, uiteraard. Maar als je het op straat vraagt, dan denken mensen 8%, dat is de gevoelsinflatie. Nou, hoe dat komt, dat er zoveel ruimte tussen zit, gaan we zo meteen bespreken over 1,5 minuut in de ochtendspits.
0: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
1: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
2: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
3: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
0: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
4: Mark Beekhuis.
5: Ik trap straks de uitzending af met het lobbypanel over makelaars die in opstand komen tegen Funda. En daarna spreek ik met André van Kruijsen, topman van bloemen- en plantenveiling Plantion. En ik vraag hem hoe hij het kabinet wil overtuigen de btw-verhoging op bloemen en planten van tafel te halen. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
7: Goedemorgen, het is bijna 7:05. Je luistert naar de ochtendspits van woensdag 15 juli. Fijn dat je erbij bent. Halverwege de maand en ook zo'n beetje halverwege de zomer. Nina van den Dungen, goedemorgen.
13: Ivan, goedemorgen.
7: Wat gaan we allemaal doen het komend half uurtje?
13: Ben je wel eens bang voor een burn-out?
7: Nee, niet echt.
13: Nee, ik heb het ook niet. Maar goed, het zal je maar gebeuren. Hè? Dan ben je de sjaak. Voor je het weet zit je gemiddeld een jaar thuis. En nu zien we in een onderzoek wel iets heel interessants. Een derde van alle werknemers verlaagt bewust zijn ambitie. Ja. Van het ambitieniveau. Om te voorkomen dat je dus een burn-out krijgt.
7: Jezelf voorbij rent.
13: Ja.
7: Oh.
13: Ja. Vind ik echt een derde, vind ik echt heel erg veel. Dat mensen zeggen, nou, ik ga bewust stel ik mijn ambitie naar beneden bij. Dus daar gaan we het zo meteen over hebben. En even iets heel anders, maar toch leuk voor de vakantie. De grens tussen Spanje en Gibraltar, die verdwijnt na meer dan 100 jaar.
7: Ja, dus ga je paspoort
13: lekker doorrijden. Nee, precies.
7: Hoor je zo meteen. Maar we beginnen bij een opvallend verhaal. Want de inflatie die schommelt al een tijdje rond de 3%. Hè, dat is iets hoger dan de doelstelling van 2%. Maar toch, toch voelt dat voor de meeste mensen niet zo. Uit nieuw onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de zogeheten gevoelsinflatie op 8% ligt. We hebben dus het idee dat het leven veel en veel duurder is geworden. We denken dus dat het extreem is. Nou, we hebben onze verslaggever Jorik Simonides even de straat opgestuurd. En hij merkte inderdaad, ja, die inflatie, het gevoel voor die inflatie ligt inderdaad een stuk hoger.
14: Het is een beetje een quizvraag, maar de inflatie, wat denkt u, is die nu hoger of 4 jaar geleden? nu hoger?
15: Ik denk nu, maar ik heb eigenlijk weinig idee.
16: Ik denk nu.
17: Ik denk dat het een beetje gelijk is aan 4 jaar geleden.
15: Ik denk dat hij nu hoger is.
19: Waarom denkt u dat?
15: Omdat de boodschappen duurder zijn. Mensen minder verdienen.
17: Elke keer als je afrekent bij de Albert Heijn is het toch weer ietsje duurder dan gisteren, zeg maar.
15: Het voelt zo, ja.
19: Het was 4 keer zo hoog 4 jaar geleden.
15: Meen je dat? Nou, toen werkte ik nog, heb ik er niks van gemerkt. Nu werk ik niet meer, nu merk ik het.
17: Nou, dan heb ik dat niet in de gaten. Het kan zijn dat het tussen nu en 4 jaar geleden dat iets omhoog is gegaan.
14: Oh, echt? Oh, waarom merk ik dat niet in mijn koopkracht?
19: Je bent niet de enige, maar het is andersom.
15: Oké, nou. Goed, we kunnen nog steeds rondkomen. Dus.
19: Heel goed.
7: Ja, grappig hoe dat werkt in het hoofd. Juni 2022 was de inflatie 8,5% en in juli was die 10,3%. We gaan over die perceptie praten met Frank Notten, econoom bij het CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek. Meneer Notten, goedemorgen.
20: Goedemorgen.
7: Ja, u houdt natuurlijk de inflatie bij, rapporteert het elke maand, maar ook dus de gevoelsinflatie. En dan blijkt dus dat die Nederlander er eigenlijk best wel heel erg naast zit. Hoe komt dat?
20: Ja, zoals je net eigenlijk bij die reportage al wel hoorde, halen mensen denk ik de prijsniveau met de inflatie door elkaar. En inflatie is de prijsverandering ten opzichte van precies een jaar geleden. En het prijsniveau, ja, dat blijft natuurlijk wel gewoon doorstijgen. Maar die inflatie, die is wat afgenomen. Dus die prijsstijging ten opzichte van een jaar geleden, die is afgenomen. Ja. Die blijft nog wel gewoon de prijzen toenemen. Maar dat is volgens mij een beetje de verwarring. En als je dan mensen vraagt van hoe hoog ligt die inflatie? Nou, dan schatten ze dat eigenlijk altijd wel iets hoger dan dat die daadwerkelijk is. Mm-hmm. Dat heeft ook wel mee te maken dat mensen prijsstijgingen beter onthouden dan als ze prijzen in de supermarkt bijvoorbeeld, of waar ze die dan ook zien, als die hetzelfde blijven. Hè? Als een brood gewoon altijd 1,50 kost, nou, dan zullen ze dat niet zo heel snel. Nou, die prijs blijft in hun hoofd zitten, zeg maar. Maar als die opeens omhoog schiet, ja, dan is het een item. Hè? Dan komt het ook op het nieuws. Ja. En dan onthouden ze dat, zeg maar, negatieve dingen, die onthoud je eerder. Mm-hmm. Dat verschil nu groter is geworden, dat heeft denk ik andere oorzaken. Dat zit vooral in die energiecrisis. Toen schoten de prijzen omhoog, dat heeft iedereen echt wel in zijn hoofd. Dat die prijzen in ieder geval sterk zijn gestegen. Als je dan nu vraagt van hoe hoog zijn die prijzen nu en hoe sterk zijn die gestegen? Ja, dan vergelijken ze denk ik toch met de prijzen nog van voor die energiecrisis. Ja. En elke keer als ze nu de supermarkt binnenlopen, ja, dan schrikken ze zich een ongeluk. Want die prijzen zijn toch wel erg hoog geworden sindsdien.
7: Ja, en toch is er wel op iets opvallends gebeurd. Want als we die piek van 2022 nemen, hè, toen zaten we tegen de 15% aan met de echte inflatie. Daarna is de inflatie best fors naar beneden gekomen. Maar dat gevoel dus niet. Terwijl daarvoor, voor die piek in 2022, was die gevoelsinflatie altijd wel iets hoger dan de werkelijke inflatie. Maar toch, er is blijkbaar een soort traumaatje ontstaan in 2022?
20: Ja, een soort energietrauma lijkt het inderdaad. Ja, toen zijn die prijzen in korte tijd met zo'n 25% omhoog gegaan. In een periode van iets meer dan een jaar. Dat heeft toch wel heel veel indruk gemaakt. Hè? Dus elke keer als mensen nu met prijzen worden geconfronteerd die nog een stuk hoger liggen dan voor die energiecrisis, ja, dan schrikken ze gewoon. Mm-hmm. Dus dat zie je denk ik terug in die antwoorden. Dus wat mensen eigenlijk op antwoorden is van volgens mij liggen die prijzen echt veel hoger. Maar dan vergelijken ze het niet met precies een jaar eerder. En dat is natuurlijk wel de definitie van de inflatie. Ja.
7: Is het erg dat mensen denken dat de inflatie 8% is, terwijl die eigenlijk maar 3% is?
20: Het zegt wel iets over de cijfermatige geletterdheid van mensen. Dus die is niet altijd best. Want het is heel moeilijk in te schatten. Dat geldt natuurlijk ook wel voor mezelf. Hè? Want je moet dan, wat je eigenlijk vraagt is, vergelijk de prijzen van nu met precies 12 maanden daarvoor.
13: Ja, super ingewikkeld.
20: Dat is best moeilijk. Dat weet je niet precies uit je hoofd. Hoe hoog waren de prijzen van alle producten die je koopt, hè, het gemiddelde daarvan. Hoe waren die precies 12 maanden geleden?
13: Kun je dat niet beter maand op maand doen? Dat is dat. Dan heb je het wel verser in het geheugen.
20: Ja, dat zou kunnen. Ja, ik weet niet of we dan op een veel lager percentage uit zouden komen. Misschien roepen ze dan ook 2 of 3%. Omdat je het gewoon niet precies weet. Het is heel moeilijk om daar een percentage. Kijk, dan zou het 0,1, 0,2% zijn in werkelijkheid. Ja, ik weet niet of het gemiddelde is wat mensen dan zullen noemen. Ik denk het niet, eerlijk gezegd.
7: Nee. Maar ik kan me voorstellen dat ook beslissers in de politiek hier ook wel met interesse naar kijken. Want blijkbaar is het gevoel dus heel anders dan het daadwerkelijk is. En dat is ook wel interessant. Op uw website heb je ook een persoonlijke inflatiecalculator. Verschilt ook heel erg van persoon tot persoon. Als ik in een nul op de meter huis woon en ik heb geen auto die op benzine rijdt, dan heb ik de afgelopen maanden natuurlijk een totaal andere ervaring dan het gemiddelde bijvoorbeeld.
20: Ja, dat was ook heel lang het argument waarom wij dachten dat mensen altijd zo negatief reageerden op die inflatiecijfers. Van het is toch veel hoger. We dachten dat dat kwam omdat die persoonlijke inflatie bij sommige mensen wat hoger kan liggen. Ja, en die schieten dan natuurlijk uit hun slof als ze de daadwerkelijke inflatie zien. Maar nu blijkt dat eigenlijk ja, de mediaan, dus de doorsnee Nederlander, die denkt ook dat die inflatie veel hoger ligt. Dus er is toch wel wat breder aan de hand. Ja, ik denk dat ze vooral heel erg zijn geschrokken van die prijsstijgingen van een paar jaar geleden.
7: Zou het belangrijk zijn dat we nou ja, wat meer aan voorlichting gaan doen en dergelijke? Dat die gevoelsinflatie een beetje omlaag komt?
20: Ja, ik denk dat het zeker goed is om goed economieonderwijs te geven. Ik denk dat jullie bij BNR ook een goede taak hebben om dat goed uit te leggen. Maar ja, we merken ook elke maand als we dat inflatiecijfer naar buiten brengen dat het toch wel een hoop uitleg vergt om uit te leggen wat het nou precies is.
7: Dank, Frank Notte, econoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
18: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
13: Het zomerabonnement voor de trein, nou dat kan op grote belangstelling rekenen, lezen we in de Volkskrant. Sinds de introductie vanaf half juni ging dat in. Hebben ruim 270.000 mensen een abonnement genomen van €49 per maand. Sinds de introductie van Nederland Dalvrij, zoals dat heet, is er volgens de NS al zo'n 120 miljoen kilometer mee afgelegd. 25 tot 29-jarigen die vormen met zo'n 50.000 gebruikers de grootste groep.
7: Echt heel jong.
13: Ja, daarna de 30 tot 34-jarigen, dat zijn er toch ook nog wel ruim 30.000. En de 20 tot 24-jarigen ook bijna 30.000. Het kabinet voerde dit abonnement in nadat de Tweede Kamer aandrong op een betaalbaar treinabonnement. Want we zien natuurlijk al de hele tijd dat de prijzen van treinkaartjes jaar op jaar omhoog gaan. Over inflatie gesproken. En natuurlijk nu de hoge brandstofprijzen gewoon in de auto. Daarom zei de Tweede Kamer van jongens, kunnen wij iets doen, zeker deze zomer, met een betaalbaar treinabonnement. En dat je dan lekker vrij mag reizen met het OV. Er werd dus 118 miljoen euro voor beschikbaar gesteld door Den Haag. De NS-baas, Wouter Koolmees, die is er blij mee. Trots op het feit dat een 250.000 mensen nu gebruik maakt van het abonnement. En Annette Bertram, de staatssecretaris Openbaar Vervoer, zegt dat de belangstelling heel bemoedigend is. Ze zegt in de Volkskrant, het is heel positief dat zoveel mensen hier toch al wel voor kiezen. En na deze proef wil het ministerie samen met de vervoerders onderzoeken of een landelijk betaalbaar abonnement voor trein, bus, tram en metro mogelijk is. Want dan stimuleer je dat OV natuurlijk weer wat meer.
7: Maar dus wel je tas niet meer op de stoel naast je zetten.
13: Dat was nieuws van gisteren, ja. Dat is, je mag geen plek bezet houden met je tas, want anders kan je gewoon de trein uitgebonjourd worden.
7: Ja, ik dacht, toen ik dat hoorde, weer een geweldig betoog om lekker met de auto te gaan. Dan kan je je tas neerzetten waar je maar wilt.
13: Ja.
7: Wat een preutschool onzin. Verschrikkelijk. Ik moet de tas lekker neerzetten. Als iemand wil zitten, dan komt hij zitten.
13: Ja, maar ben je dan ook zo'n azo die gewoon niets vermoedend uit het raam gaat staan?
7: Nee, natuurlijk niet. Als er iemand staat in het gangpad, zet je toch je tas weg?
13: Oh, dan oké. Okay. Maar dat is heel beschaafd. Dat is heel netjes. Ik denk dat heel veel mensen dat niet doen in de trein.
7: Heel raar. Dan, je zei het al begin van dit half uur. Een bijzondere dag in het zuiden van Spanje. Want na 118 jaar verdwijnt daar de grens tussen Spanje en Gibraltar. Dat Britse overzeese gebiedje met 40.000 inwoners.
13: Zit wel nog in Spanje vast?
7: Ja. Zeker. Sinds 1713 is het formeel Brits. Al beschouwt Spanje het nog steeds als bezet gebied. En sinds het jaar 1908 was de grens afgesloten met een hek en controlepost. Maar er is een nieuwe overeenkomst tussen enerzijds de EU, Spanje en het VK. En daardoor wordt Gibraltar nu onderdeel van Schengen. Waardoor dus er vrij verkeer van goederen en diensten en personen mogelijk is tussen beide gebieden. Dagelijks steken zo'n enkele duizenden mensen die grens over voor hun werk. Maar ook veel toeristen. Nou, en met de daadwerkelijke grenspost en dergelijke, daar komt dus een einde aan. Een welkome verandering voor de Spanjaarden die vaak die grens over moeten. En ja, toch wel even spannend voor wat eraan gaat komen voor de inwoners van Gibraltar.
21: Bueno, I think security is a big one. Pero, you know, I hope for the best and pray que todo va bien.
22: We have to live in the world the way it is. And the opening, fully opening of the frontier within a European context is the reality that Gibraltar faces being part of Europe and being in mainland Europe.
23: If they leave more money here and it helps the economy, of course it's good. Opening a frontier is not going to increase crime. The crime is going to be there anyway.
7: Ja, als ze maar meer geld komen brengen. Mooi. Besluit is onderdeel dus van die overeenkomst. Bijna iedereen, bijna 96% van de inwoners van Gibraltar wilde destijds bij de EU blijven. Maar ja, de meerderheid van de Britten stemde voor de Brexit en dus waren ook zij eruit. Dus niet meer bij de EU, maar nu wel bij Schengen. En de premier van Gibraltar, ja, let op, een premier op 40.000 mensen, die spreekt van een enorme verandering voor het gebied. Hij zegt dat het belangrijk zal zijn voor de menselijke relaties, voor bedrijfsleven en grensarbeiders. En dat het een nieuw tijdperk zal inluiden voor de relatie tussen Gibraltar, Spanje en de Europese Unie. Het is 14 minuten voor 7. We gaan naar Dennis Mooij bij de ANWB. Met een bericht over de A15, want die is deels dicht. Vanwege een technisch probleem?
0: Jazeker, want er waren vannacht werkzaamheden in de Noordtunnel op de A15 in de richting van Rotterdam. Daardoor was die weg dicht. Rode kruisen aan, zoals dat altijd gaat. Maar nu krijgen ze die rode kruisen niet meer uit. Een monteur is daarmee bezig. Maar voorlopig is die A15 van Gorinchem naar Rotterdam nog steeds afgesloten bij Papendrecht. Vanaf Hardingsveld-Giessendam levert dat inmiddels een uur vertraging op. Als je bij Papendrecht bent aangekomen, kan je omrijden via Dordrecht over de N3 en dan de A16. En als je nog bij Gorinchem bent, kan je er ook voor kiezen om helemaal om te rijden via het knooppunt Hooipolder over de A27 en de A59. De route via de A27 richting Utrecht is afgesloten vanwege werkzaamheden. Veel keuzes zijn er niet. Flitsmeister meldt een camera langs de A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam bij 245,0 en de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij 56,7.
18: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
1: De delegatie van Qatar was afgelopen weekend in Iran. En ook Iran en Oman praten over de toekomstige situatie in de straat van Hormuz.
2: Waar ze niet met 600 miljoen mensen een beetje sigaren zitten te roken en de cognac laten walsen in het glas.
3: Want als je eigen economie versterkt, je defensieindustrie versterkt in Europa en daar waar mogelijk ook in Nederland, dan hebben we er allemaal ook profijt van.
13: Een derde van alle werknemers zet zijn eigen ambitieniveau even een tandje lager om te voorkomen dat ze zometeen met een burn-out thuis zitten. Blijkt allemaal uit een onderzoek van het trainingsinstituut De Baak. Deden ze onder ruim 1000 werkenden. We gaan erover praten met Iris Vrolijks, programmamanager maatschappelijk leiderschap bij De Baak. Goedemorgen.
24: Goedemorgen.
13: Ja, 1 op 3. Wij vonden het toch wel erg veel, als je dat zo hoort.
24: Ja, dat vonden wij ook. In ieder geval een opvallend cijfer. En helemaal als je ziet in de cijfers dat ook voor korte termijn voor mensen geldt. Dus 1 op 3 geeft ook aan het eind van de week mentaal uitgeput te zijn.
13: Oké, en dat wil zeggen dat ze misschien nu al op iets te hoog niveau presteren?
24: Nou, dat kan zijn omdat ze op te hoog niveau presteren. Maar wat we vooral zien is dat mensen onzekerder zijn geworden. Wij denken dat dat komt door wat wij noemen een perma-crisis. Een permanente crisis. Waarin je de afgelopen tijd zag dat er allerlei crisissen onze kant op komen. En dat voor mensen het gevoel heeft dat ze constant aan moeten staan. En terwijl ze op zoek zijn naar wat rust en balans.
13: Oké, en dan heb je het over specifiek wat voor crisis? We hebben het over geopolitieke crisis of meer persoonlijke dingen?
24: Ja, dat hebben we ook uitgevraagd. Daar zie je dat geopolitieke spanningen echt als hoogste worden aangegeven. Maar dat bijvoorbeeld voor jongeren ook geldt, dat ze bang zijn dat dat invloed heeft op hun werk. En je ziet ook dat toch ook bij de jongere werknemers weer zij ook een hoger scoren als het gaat om dat wekelijks mentaal uitgeput zijn.
13: Ja, oké. En dus zeggen zij van nou, dan wil ik eigenlijk zorgen dat ik niet al te hard carrière maak, als ik het maar even zo frame. Waarom denken zij dat dat helpt? Waarom is je ambities naar beneden bijschalen? Waarom zou dat helpen?
24: Ja, omdat een carrière-stap toch ook vaak een onzekere stap is. En we zien dat 1/4 van de mensen aangeeft dat nu niet aan te durven. Dus we denken ook dat daar een belangrijke rol voor leidinggevende ligt. Om juist mensen wat meer zekerheid te geven in een tijd waar ze zich dus onzekerder dan vroeger voelen.
13: Ja, en je noemde al jongeren. Is het ook wel een beetje een generatieding, een generatieverschil? Zie je tegen alle generaties terugkomen?
24: We zagen het in alle generaties werkenden terugkomen. En ook bijvoorbeeld bij 50-plussers voelen meer dan jongeren de last van die onzekere periode waar we in zitten. Ja. Dus we zien het niet alleen bij jongeren. Maar wat opvallend was, is dat de jongeren dus het idee hebben dat het invloed heeft op hun werk.
13: Ja, en vooral dus op de manier van?
24: Nou, dat het hun werk kan veranderen. Je ziet de geopolitieke spanningen dragen allerlei keuzes en veranderingen in ook in ons land met zich mee. We denken ook dat de verandering van AI en dat soort technologische ontwikkelingen invloed heeft op de jongeren of de jonge werknemers. Ja.
7: Toch snap ik niet helemaal, want je zou denken, als je zorgen maakt om de permacrisis bijvoorbeeld, je zit richting een burn-out, ja, dan moet je dan niet juist bedenken, oké, ik wil misschien iets anders met mijn leven gaan doen, ik wil iets anders met mijn werk in mijn leven gaan doen, ik wil me gaan ontwikkelen. Is dat niet juist eigenlijk het moment waarop je iets moet gaan doen en niet achterover moet gaan leunen en moet gaan zeggen, oh, het is zo zwaar?
24: Nou, dat denken wij dus ook. En we denken ook dat werkgevers dat wel bij werknemers kunnen versterken. Dus we zien dat veel werknemers, ongeveer de helft, die zegt, nou, het is zeker mijn eigen verantwoordelijkheid, hè, mijn ontwikkeling, maar weten vaak niet hoe en denken dat ze daar geen tijd voor hebben, omdat ze het al heel druk hebben. En dat zijn natuurlijk wel gesprekken die leidinggevenden met hun werknemers kunnen voeren, om daar juist wat meer rust en ruimte in te creëren.
13: Ja, want het lijkt me voor werkgevers ook best wel onhandig en ook een beetje zorgelijk als zometeen een derde van je personeel zegt van, nou, zet mij maar een tandje lager op niveau in plaats van op mijn huidige prestatie, of laat staan dat ze willen doorgroeien.
24: Ja, en zeker in de huidige arbeidsmarkt wil je dat mensen binnen jouw bedrijf goed kunnen doorgroeien. Dus daarom brengen we dit onderzoek ook naar buiten, om echt even werkgevers te alarmeren. Let op je medewerkers. En hou ook in de gaten, doen ze een bepaalde stap niet omdat ze het niet aandurven of omdat ze het niet willen. Ja. En wij zien dus vooral dat eerste.
13: Ja, dus dat ze het niet aandurven uit angst voor allerlei dingen, onzekere stappen, trek ik dit mentaal wel.
24: Ja, en dan kan juist een leidinggevende een heel belangrijke schakel zijn in die rust creëren bij iemand waarbij het een beetje overloopt.
13: Dankjewel. Iris Vrolijks, programmamanager maatschappelijk leiderschap bij De Baak.
18: Hoe is het nu met...
7: Ja, in de ochtendspits hoor je natuurlijk de belangrijkste nieuwsverhalen van de dag, uiteraard. Maar tussendoor komen er ook regelmatig van die verhalen voorbij die net even anders zijn. Hè? Die wat verrassend zijn, opmerkelijk, leuk, gewoon bijzonder. Een marathon in een IKEA, raar. En bij sommige daarvan denk je soms maanden later, hoe zou dat eigenlijk afgelopen zijn? Hoe zou dat nou gegaan zijn met die marathon in de IKEA? Nou, en dus blikken we deze week rond dit tijdstip terug op een paar van die opvallende verhalen uit het afgelopen jaar. Met de simpele vraag, hoe is het nu met? En vandaag hebben we het over de boeken in de Hongaarse Pannonhalma-bibliotheek. Want precies een jaar geleden ontdekten ze daar tijdens een grote schoonmaak dat honderdduizenden handgebonden boeken schoongemaakt of gerestaureerd moesten worden. Want er zaten namelijk allemaal kleine kevertjes in genesteld. En die hadden zich flink uitgeleefd. Niet uitgelezen, maar wel uitgeleefd. De boeken en de kaften die waren op veel plekken aangeknaagd of zelfs doorboord. En het is opmerkelijk, gezien de geschiedenis van deze bibliotheek, die trouwens ook een abdij is, dat juist deze dieren een grote bedreiging vormden, zegt onze Hongarije-correspondent Stefan Bos.
4: Nou, het is wel heel bijzonder, hè, dat abdij die invasies, oorlogen, de Ottomaanse bezetting, communisme en twee wereldoorlogen heeft overleefd, dat hij nu werd bedreigd door een kevertje van slechts 2 tot 3 millimeter groot. Ja, dat is wel ongelooflijk, dat het gevaar nu echt kwam van zo'n heel klein beestje. En het werd er ook wel gezegd van, ja, we hebben alles overleefd, maar dat we door zoiets kleins zo bedreigd zouden worden, ja, dat hadden we toch niet kunnen verwachten.
7: Nee, en dus zat de schrik er goed in.
4: Er werd echt enorm gevreesd ook voor middeleeuwse manuscripten en ook een volledige Bijbel uit de 13e eeuw. Daar werd ook enorm gevreesd voor van wat zou er allemaal mee gebeuren.
7: Maar dan nu naar de hoofdvraag. Hoe is het nu met? Ja, precies een jaar later lijkt het allemaal gelukkig toch goed gekomen te zijn.
4: Ja, wat ze nu een jaar later kunnen zeggen is dat het ze gelukt is om die bibliotheek te redden en dat die bibliotheek ook inmiddels weer geopend is, omdat geen van de meest waardevolle en oudste stukken verloren zijn gegaan.
7: Ja, de restauratie duurde al 8 maanden. En volgens Stefan Bos hebben de medewerkers van de bibliotheek er ook nog een waardevolle les doorgeleerd.
4: Dat ze nu op een andere manier omgaan met die hele collectie. Want ze hebben ook ontdekt dat er ook heel veel van die andere boeken toch wel schade hadden opgelopen door schimmel en verzuring. Dus ze zeggen, ja, het was niet leuk dat die knaagdieren er waren, maar toch ook wel weer goed, omdat het ons wakker heeft geschud om toch nog beter met al die kunstschatten, zou ik maar zeggen, en al die belangrijke boeken om te gaan.
7: Ja, ik hoop dat ze de boeken gelijk gedigitaliseerd hebben. Zou wel handig zijn.
13: Zeker handig zijn.
7: Die Pannonhalma-bibliotheek, dan zou je nog kunnen denken, ja, god, nou ja, ach, een bibliotheekje in een abdij, het zal wel. Nee, dat is echt van grote waarde voor het Hongaarse volk, zegt Stefan Bos.
4: Wordt wel gezien als hun christelijke cultuur, maar ook hun culturele cultuur op allerlei opzichten, want het is voor Hongarije heel belangrijk, omdat het zoveel over hun geschiedenis verteld. De abdij bestaat al sinds 996, bijna zo lang als de huidige Hongaarse natie bestaat. En wordt ook wel gezien als werkelijk het hart van Hongarije in heel veel opzichten. Mensen trekken daar ook naartoe. Het ligt zo'n ruim 100 kilometer ten westen van Boedapest op een heuvel. Je kunt het al van grote afstand zien. Ja, en als daar dan wat mee gebeurt, dat raakt Hongaren. En er waren ook heel veel vrijwilligers die kwamen om te helpen. Want Hongaren zeggen toch, als daar echt iets mee gebeurt, dan raak je onze ziel eigenlijk. En daarom werd het ook wel als een enorm drama ervaren hier in Hongarije, wat daar gebeurt met die abdij. En er is echt wel een enorme opluchting nu dat het toch uiteindelijk goed gekomen is met al die hele oude boeken.
7: Ja, oude boeken. En
13: niet goed met die kevertjes.
7: En die mini-kevertjes inderdaad. Jorden, Hongarije correspondent Stefan Bos. Hoewel de geopolitieke spanningen rond Iran zorgen voor blijvende onzekerheid, verwacht ABN AMRO voor voorzichtig herstel van de Nederlandse vastgoedmarkt eigenlijk over de hele breedte. Nou, niet overal. Waar de verschillen zitten, hoor je zo meteen in de ochtendspits.
5: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in.
8: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Halen we alles uit je team en zorgen we dat jullie die slag wel winnen. Wil je weten waar je vandaag staat? Boek je gratis Readiness Workshop op scaleupcompany.com.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
8: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
7: kozijnen. Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
9: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het straks om 10:50 in de Economische Stand van Nederland.
10: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
11: Nu in de BNR-app.
12: Het vakantieseizoen jaagt het benzineverbruik op en eind augustus schieten de prijzen omhoog. Groei van de Chinese economie blijft achter bij de verwachtingen en de goudprijs stabiliseert na recordmaanden door onzekere tijden. Dit en veel meer verhalen vind je nu in de BNR-app.
13: 7:01. We gaan naar Dennis Mooij bij de ANWB, die eerder al problemen op de A15 rapporteerde. Hoe staat het daar nu bij?
14: Nou, de A15 is nog steeds dicht vanuit Gorinchem naar Rotterdam. Door een storing aan de matrixborden boven de weg naar werkzaamheden willen de rode kruisen niet uit. De weg is dicht bij Papendrecht. Vanaf Harningsveld Giessendam levert je dat een 30 minuten vertraging op. Bij Papendrecht word je de N3 langs Dordrecht opgestuurd, zodat je op de A16 uitkomt. Maar als je nog bij Gorinchem bent, kan je het beste helemaal omrijden via het knooppunt Hooipolder over de A27 en de A59 en uiteindelijk ook de A16. Bij Gorinchem kan je niet de A27 richting Utrecht op, want die is afgesloten vanwege geplande werkzaamheden. Veel meer keuzes zijn er niet. Rondom Dordrecht en Papendrecht is het vastgelopen. Daardoor op de N3 vanuit Papendrecht heb je een 20 minuten vertraging. En de N214 vanuit Leerdam naar Papendrecht tussen Wijngaarden en de A15 doe je er een 30 minuten langer over. Flitsmeister meldt dan een camera op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht bij 6,3. En de A30 Barneveld-Ede bij 16,2.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er waren vorig jaar minder aanslagen met explosieven in de Randstad en in Oost-Brabant, zegt de politie. Maar in de rest van het land waren het er juist meer, met name in het Midden- en Oosten. Het totaal aantal aanslagen met explosies of pogingen daartoe bleef stabiel. Ze gebeuren vooral in de donkere wintermaanden. Het goedkope zomerabonnement van de NS heeft tienduizenden nieuwkomers de trein ingelokt. 1 op de 3 gebruikers is nieuw en de NS is daar tevreden mee, meldt de Volkskrant. De rest had al een abonnement en krijgt daar nu korting op. De NS kreeg er geld voor van het kabinet, een van de maatregelen om de dure benzine. Na een grote hack bij een Franse site waar je campings kan boeken liggen ook van ruim 40.000 Nederlandse vakantiegangers gegevens op straat, heeft een vandaag uitgezocht. Niet alleen zijn namen en mailadressen gelekt, maar criminelen kunnen ook zo zien wanneer iemand niet thuis is. Na bijna 120 jaar is er een einde gekomen aan de grenscontroles tussen Spanje en Gibraltar. Gibraltar is officieel Brits en valt daardoor buiten het Schengengebied, waar Europeanen vrij kunnen reizen. Jarenlang

0: is er gepraat tussen Londen en de EU om de open grens mogelijk te maken. Duizenden Spanjaarden moeten er elke dag langs om er te werken. En een boot met toeristen in de baai van San Francisco is omgeslagen en gezonken. Er is 1 dode gevallen en 2 mensen worden vermist. Er is een zoekactie bezig. 3 mensen moesten naar het ziekenhuis. De boot maakte een tochtje naar het voormalige gevangeniseiland Alcatraz. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt en het wordt snel warm. Vanmiddag is het 27 tot 31 graden. Aan zee is het iets koeler. In het oosten kunnen wat stapelwolken voorkomen, maar de kans op een bui is klein. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Allemaal groen op de borden. In Amerika bijvoorbeeld. Daar zagen wij de beurs als volgt sluiten. Dow Jones, 0,02% hoger. S&P 500, 0,4% hoger. De Nasdaq, 0,9% hoger. Maar dan komen we aan in Azië. En daar is het ook allemaal groen. Hang Seng, 1,4% hoger. Nikkei, 1,2% hoger. En de Kospi krijgt er 7,6% bij. Dan is er nog economisch nieuws uit China. Is het afgelopen kwartaal de economie daar minder sterk gegroeid dan werd verwacht. Het BBP steeg met 4,3% op jaarbasis. Laagste sinds het einde van de coronapandemie in 2022. En die vertraagde groei komt onder meer door de zwakke binnenlandse vraag, altijd een probleem. En natuurlijk door de dure olie, door de oorlog in het Midden-Oosten. En die olieprijs die blijft ook stijgen. Op dit moment Brent crude, procentje erbij, $85,6 per vat. Beursnieuws volg je bij BNR. In de ochtendspits, in de zaken doen, in de avondspits en in de BNR-app. Ja, want die spanningen rond Iran die blijven zorgen voor allerlei onzekerheid. Donald Trump doet elke dag weer wat anders. Toch verwacht ABN AMRO voorzichtig herstel van de Nederlandse vastgoedmarkt. Maar dat herstel verloopt niet overal even gelijk. Hoor je zo meteen over 1,5 minuut in de ochtendspits.
2: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
4: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
2: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
2: En we hebben elke week een ander werkmerk.
1: Deze week het werkmerk van Thales.
2: BNR at Work. Straks om 3:30 op BNR. En natuurlijk ook als podcast voor aan het zwembad.
3: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
5: Goedemorgen, het is 7:07. Goed dat je luistert naar de Ochtendspits van woensdag 15 juli. Nina van den Dungen is hier. Goedemorgen.
6: Goedemorgen, Iwan.
5: Wat gaan we dit half uur allemaal doen?
6: Nou ja, de hitte, de droogte, dat blijft gewoon een ding. En als je daar nu als bedrijf eigenlijk nog steeds niet op ingericht bent, dan kan je je wel een beetje achter de oren gaan krabben. Want we hebben er gewoon steeds vaker en steeds langer last van. Steeds over meer jaren wordt dit verspreid. Boeren, daar geldt het natuurlijk enorm voor. Want als er nu een watertekort is, dan zijn de boeren natuurlijk als eerste het bokje die niet meer gewassen mogen besproeien. Heeft grote gevolgen voor de oogst en dus voor het eten. Ja, daar gaan we zo meteen over praten, uitgebreid. Wat je daar nu als landbouw nog aan kunt doen. Mm-hmm. En we gaan het nog even leuk hebben over de eerste halve finale die gisteren gespeeld is. Gekeken? Frankrijk, Spanje?
5: Niet gekeken.
6: Ik heb een klein stukje gekeken. Leuk, maar de Fransen die liggen er keihard uit.
5: Ja, vrij overtuigend ook. Ja. Dat en nog veel meer. En zojuist zijn ook de cijfers van ASML gepubliceerd. Kwartaalcijfers van het bedrijf. En ja, daar werd toch eigenlijk door de hele chipsector wel naar uitgekeken. Want ASML is uiteraard zeer relevant voor die sector. En niet zozeer naar die cijfers zelf, maar ook om te kijken, ja, hoe kijkt de top van ASML naar de komende jaren? Wat verwachten ze? Alleen mooie cijfers is niet goed genoeg. Nou, de redactie is uiteraard die rapportages momenteel aan het lezen. We zien al wel dat de outlook voor dit hele jaar fors verhoogd is. Omzetverwachting. Die is bijgesteld van 36 naar 40 miljard naar 43 tot 45 miljard. Stevige verhoging. Ook de verwachting voor het aankomende kwartaal ligt ruim boven de analistenverwachting. Sterke kwartaalcijfers ook. En ze gaan de productie ook flink opvoeren. Nou, het zijn een van de eerste headlines die we nu zien. Uiteraard, voor 8:00 gaan we daar nog kort over bijpraten in de vorm van een wat uitgebreider bericht. Vertellen we even wat er in die cijfers staat. En om 8:00 praten we erover in de Ochtendspits. Maar ja, ik zei het al, de verwachtingen zijn hoog gespannen. En ASML zal met veel moeten komen. Willen ze ook beloond worden? Alleen goede cijfers is dus niet genoeg. Nou, ik zei het al, we zijn aan het praten, aan het lezen deze cijfers nu. En ook aan het praten.
6: Ja,
5: en we komen daar later dit uur nog op terug. Maar eerst gaan we naar de vastgoedmarkt. Want ondanks de blijvende geopolitieke spanning in het Midden-Oosten, ja, blijft die vastgoedmarkt zich voorzichtig herstellen. Blijkt uit de nieuwe subsectorprognose vastgoed van ABN AMRO. Maar dat herstel dat is niet overal even gelijk. De waarde van huurwoningen stijgt bijvoorbeeld harder dan de waarde van ander vastgoed. En daar ga ik over praten met Adrian Collien, sector-econoom bouw en vastgoed bij ABN AMRO. En hij heeft onderzoek uitgevoerd. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
5: Ja,
7: we verwachten dat de vastgoedwaardering in 2026 en 2027 voorzichtig blijven groeien. Ja. Gemiddeld met 1,5% in beide jaren. Ja, en als we dan naar de gematigde groei van die vastgoedwaardering kijken in meer detail, verwachten we wel aanzienlijk verschillen. Mm-hmm. Tussen de diverse categorieën. Huurwoningen trekken de markt omhoog. Kantoren herstellen maar voorzichtig. Winkelvastgoed blijft vrij stabiel. Uh-huh. En voor logistiek vastgoed verwachten we op korte termijn kleine waardedaling, gevolgd door een herstel in 2027.
5: Ja. En de huurwoningmarkt, laten we daar even kort op inzoomen, want die trekt de kar wel, zou je kunnen zeggen. Hoe komt dat? Heeft dat te maken met schaarste?
7: Klopt, ja, de huurwoningen blijven naar verwachting vanuit beleggersperspectief de best presterende vastgoedcategorie, simpelweg omdat er te weinig woningen zijn in Nederland, wat de prijzen van bestaande huurwoningen opdrijft. En wij verwachten dan ook een waardestijging van 4,5% in 2026 en 3% in 2027. Mm-hmm. Ja, het is bekend dat Nederland kampt met een woningtekort van circa 400.000 woningen. En ja, aan de aanbodkant door de bouw wel woningen toegevoegd, maar onvoldoende om dat woningtekort op korte termijn op te lossen. Ja. Wat we zien is dat in de afgelopen jaren wel meer woningen zijn vergund, maar de bouw blijft aanlopen tegen problemen zoals netcongestie, personeelstekorten, lange procedures. Dus dat beperkt de nieuwe toevoegingen aan huurwoningen. Ja. En ten tweede zie je dat door het uitponden, het zogenoemde uitponden, in de laatste jaren veel aanbod uit de markt is genomen, waardoor de krapte verder is toegenomen. Hmm. En met uitponden, voor de luisteraars even, bedoelen we dat huurwoningen worden verkocht aan kopers die het huis voor eigen gebruik willen inzetten. Dus particuliere woningbeleggers hebben dat in de laatste jaren massaal gedaan. Ja. Door veranderende wet en regelgeving, fiscale maatregelen. Waardoor ze verhuur minder zien zitten.
8: Ja, en u verwacht geloof ik wel dat
7: en die woningen uit de markt worden onttrokken.
8: Ja, dat hoogtepunt van die uitpondgolf is misschien wel voorbij, maar dat zal nog wel eventjes doorgaan.
7: Klopt.
8: Interessant ook om te zien wat er gebeurt bij logistiek vastgoed. Want je zou denken, nou, je ziet de busjes af en aanrijden door heel Nederland, maar daar is toch wel iets aan de hand, hè?
7: Ja, klopt. Wij verwachten dat logistiek vastgoed, dat zijn dan bijvoorbeeld gebouwen die worden gebruikt als grootschalige opslagplaatsen en distributiecentra, in 2026 een lichte waardedaling gaat doormaken. Ja, de opname van logistiek vastgoed stagneert naar verwachting, terwijl het aanbod, dus de toegevoegde vierkante meters, de afgelopen jaren juist vast is toegenomen, wat de waarderingen onder druk zet. Van faciliteiten voornamelijk op mindere locaties. Mm-hmm. En hoe komt dat? Ten eerste beleggers in logistiek vastgoed de rest van 2026 de gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten blijven voelen. Mm-hmm. Ook als de straat van Hormuz op enig moment weer veilig bevaarbaar zou zijn. Ja. Het zal namelijk wel tijd vragen om de internationale toeleveringsketens weer volledig te herstellen. En ten tweede zijn ook de zwakke economische vooruitzichten in Duitsland. Dat is verreweg de grootste handelspartner van Nederland. Een dempend effect hebben op de Nederlandse transportvolumes. Duitse import komt binnen via Rotterdam. En als die import afneemt, dan heeft dat ook effect op de logistieke ketens in Nederland.
8: Dan gaan we het zo meteen nog hebben over droogte en hitte, extreem weer. U ziet geloof ik ook dat klimaatbestendigheid dat ook steeds belangrijker wordt. Hè? Als je daar niet met je vastgoed goed mee aan scoort, dan heb je een probleem.
7: Ja, onze verwachting is dat beleggers steeds selectiever worden en dat daardoor de tweedeling in de markt die er toch al is, verder versterkt wordt. En we zien inderdaad dat duurzaamheid daar een belangrijke factor in is. Dus één oorzaak is met een regelgeving zoals de EPBD4-richtlijn, die energieprestaties steeds belangrijker maken voor verhuurfinanciering en uiteindelijk ook de waarde van vastgoed. Maar nog opmerkelijker, en dat is ook net al in het nieuwsupdate besproken, is de realisatie gewoon bij gebruikers van gebouwen dat minder klimaatadaptieve gebouwen simpelweg slechter presteren. Dus de recente hittegolf is hier een voorbeeld van. Medewerkers komen niet naar kantoor dat niet in staat is warmte buiten de deur te houden. Of als ze toch komen, dan zijn ze minder productief. Dus gebruikers van gebouwen, en in dit voorbeeld zijn dat dan bedrijven die kantoorruimtes huren? Kiezen liever voor een gebouw dat duurzaam is. Simpelweg omdat anders de functie wordt beperkt. Of de kosten voor verkoeling, airco's en dergelijke, zeer hoog zijn. Dat geldt voor verwarming natuurlijk net zo.
8: Duidelijk.
7: Dus dat wordt een steeds belangrijke factor in hoeveel bedrijven, particulieren willen betalen voor vastgoed.
8: Dank, Adriaan Koldin, sector-econoom bouw en vastgoed bij ABN AMRO. Bij de ANWB treffen wij Dennis Mooij met een blik op de weg.
9: Ja, rondom de Drechtsteden staat het nu inmiddels helemaal vast vanwege de problemen met de matrixborden op de A15 van Gorinchem naar Rotterdam. Bij Papendrecht is de weg nog steeds dicht. Vanaf Hardingsveld Giessendam levert je dat een half uur vertraging op. Je wordt bij Papendrecht de N3 langs Dordrecht opgestuurd. Je kan ook vanaf Gorinchem omrijden via knooppunt Hooipolder over de A27, de A59 en de A16. Vanaf Gorinchem kan je niet A27 kiezen richting Utrecht, want die is al weken dicht vanwege werkzaamheden. Nou, inmiddels loopt het ook vast op de N3 en de N214 rondom Dordrecht vanwege de problemen op de A15. Flitsmeister meldt dan een camera op de A28 naar Utrecht bij 59,5 en op de A67 Antwerpen-Eindhoven bij 6,0.
10: BNR Nieuwsradio. De ochtendspits.
6: Nou, door de aanhoudende hitte neemt natuurlijk de droogte in ons land fors toe. Het water in de rivieren staat superlaag. De neerslagtekorten die lopen op. En dat betekent ook dat boeren op steeds meer plekken geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om de gewassen mee te besproeien. Nou, dan blijft het ook nog wel even gewoon heet. We hebben een groot deel van de zomer natuurlijk nog te gaan. En er zit voorlopig geen regen in de voorspellingen. Dat zegt Reinhard van der Woorn van Weerverteller.nl.
10: Als je nu naar de weerkaarten kijkt, dan lijkt het erop dat we de komende 2 weken eigenlijk geen tot nauwelijks regen kunnen verwachten. Je ziet eigenlijk dat hoogdrukgebieden steeds dichtbij liggen. Storingen proberen het soms wel, maar ja, die worden helemaal uitgeknepen. Dus er valt bij ons niks. Tegelijkertijd is het zo dat wel de zon vaak schijnt, dat het soms flink waait. En dat de verdamping dus heel groot is. Daardoor neemt het neerslagtekort alleen maar verder toe. We zitten over 2 weken waarschijnlijk al op zo'n 240 mm neerslagtekort. Met de nadruk op het westen van het land. Maar de rest van het land is ook hard in opkomst op dit moment.
6: Nou, we gaan erover verder praten met Bart de Steenhuizen-Pieters, onderzoeker voedselsystemen aan de Wageningen Universiteit. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
6: Nou, als we inderdaad nu kijken naar die extreme waar we mee te maken hebben, de droogte en de hitte, dan zou je zeggen de landbouw is een belangrijke sector die daar heel veel last van heeft. Maar het is ook niet nieuw. We hebben dit natuurlijk al een aantal jaren nu gezien. Dit is wel gewoon het nieuwe normaal, toch? Waar ook boeren mee moeten dealen.
11: Ja, zeker. Ja. We zien echt dat de zomers droger worden en de winters natter en... Ja, dat is echt een feit. En ik denk dat ik daar geen nieuws mee vertel.
6: Nee, en dan is het natuurlijk de vraag, als je daar nu als boer nog niet op geanticipeerd hebt, ja, moet je jezelf dan niet achter de oren krabben?
11: Ja, dat moet je wel. Zeker als je een volle grondboer bent. Dus dat je gewassen in de volle grond hebt staan. Die staan bloot aan deze klimaateffecten. En ja, dan moet je toch gaan afvragen of wat je al die jaren in het verleden hebt gedaan nog wel haalbaar is onder deze nieuwe omstandigheden.
6: Ja, ja, want even, veeteelt leidt hier veel minder onder?
11: Veeteelt op zich wel, maar wij produceren ook voeder, mais en gras. Mm-hmm. En daar zie je toch ook dat de uitdroging plaatsvindt en dus dat we minder eigen veevoer verbouwen.
6: Ja, ja, en dat betekent importeren dan weer uit het buitenland.
11: Ja, precies. En ook daar vinden klimaateffecten plaats. Dus dat staat allemaal wel onder druk.
6: Ja, heel Europa heeft natuurlijk ongelooflijk zwaar nu qua hitte en droogte. De Nederlandse landbouw, in hoeverre is die al wel op dit soort weersomstandigheden aangepast?
11: Nou, ik denk wel dat boeren daarover hard aan het denken zijn. Maar ik zie nog niet heel erg veel verandering. Je ziet de boeren sproeien. Als er een watertekort is, dan is dat vooral de reactie.
6: Ja, maar die enorme sproeiers
11: op het land.
6: Ja. Nee.
11: En dat is eigenlijk wel een hele inefficiënte manier om je gewas van water te voorzien.
6: Hoezo?
11: De weerman zei het al, de verdamping is enorm.
6: Ja.
11: Spuit al dat water gewoon door de lucht op die gewassen. Ja, dat verdampt eigenlijk
6: komt helemaal niet in de grond.
11: De boer bij staat.
6: Ja, ja, ja. Dus wat dat betreft moet je dan eigenlijk gewoon een enorm irrigatiekanaal aanleggen met sproeiers onder de grond.
11: Ja, inderdaad. Dat zou ik kunnen leren van andere landen misschien zelfs in Afrika, waar overgeschakeld is op drip-irrigatie. Mm-hmm. Het leggen van leidingen met kleine gaatjes. Die besproeien het gewas veel efficiënter.
6: Ja.
11: Maar dat kan wel ten koste gaan van de rentabiliteit van de productie.
6: Ja, maar ja, op dit moment is er denk ik heel weinig rentabiliteit. Want ja, als je nu dus eigenlijk niks hebt en je zit gewoon te kijken hoe je gewassen doodgaan, dat lijkt me een grotere strop.
11: Dat is zeker zo. Ja, dat is zeker zo. Dus die boeren moeten zich wel gaan afvragen van kan dit nog wel onder de huidige omstandigheden?
6: Ja, precies. Nou is het wel aardig dat u wel ziet dat de glastuinbouw een positieve uitzondering is, hè?
11: Absoluut, absoluut. Vandaar beheers je het klimaat. Ja, daarmee zeg ik eigenlijk alles. Dat die klimaateffecten die we buiten in de volle grond zien, die we elke dag zelf ook ervaren, die kun je beheersen in een glastuinbouwcomplex.
6: Ja, vind ik eigenlijk best fascinerend, want de zon staat vol op die kassen. Dan zou je zeggen, nou, daar is geen houden aan. Dat wordt gewoon een enorm broeikas. Maar dat werkt dus echt anders.
11: Nou, dat is ook zo. Hè. Dat moet dan wel gekoeld worden of gelucht worden, maar het waterprobleem waar we het nu over hebben, dat speelt veel minder rol in de glastuinbouw.
6: Ja. Wat moet er nu veranderen om ervoor te zorgen dat eigenlijk boeren toch dat denken omzetten in actie? Ik neem aan dat je daar dan ook een redelijk dikke portemonnee voor moet hebben.
11: Ja, dat zal nodig zijn in die zin dat boeren kunnen hun teeltplan aanpassen. Dus zeggen van, nou ja, ik verbouw al 30 jaar aardappelen, maar op de plaats waar ik nu ben, met deze omstandigheden, kan dat niet meer. Dus de boer kan overschakelen op andere gewassen. Of inderdaad, zoals we net al zeiden, bepaalde technieken toepassen die de watervoorziening verbeteren. Maar dat gaat ten koste van investeringen. En of dat dan rendabel is om toch nog aardappelen te verbouwen op die plaats, dat is wel de vraag.
6: Ja, dan heb je natuurlijk ook nog überhaupt een probleem met de stikstofcrisis. Maar goed, dat is een andere discussie. Hartelijk dank. Bart de Steenhuizen-Pieters, onderzoeker voedselsystemen aan de Wageningen Universiteit.
5: En sinds gisteravond weten we wie de eerste finalist van het WK voetbal wordt. Spanje won op vrij dominante wijze met 2-0 van de titelfavoriet Frankrijk. Nina, had jij nou gezeten kijken of niet?
6: Zeker.
5: Oh, je hebt je mond vol, sorry.
6: Ja, nee, ik had even een hap van mijn kazijntje, maar nee, ik heb gekeken. Was leuk.
5: Was leuk, ja? Oh, goed zo. Nou, Spanje speelt dus aanstaande zondag om 9 uur in New Jersey tegen of Engeland of Argentinië. Want die wedstrijd die wordt vanavond gespeeld, de tweede halve finale. Maar ja, wij bij BNR kijken natuurlijk altijd eventjes ook naar de portemonnee. Wat levert dat nou op? En daar gaan we over praten met BNR sportverslaggever Jaap de Groot. Jaap, goedemorgen.
12: Ja, goedemorgen, Iwan.
5: Nou, we weten van jou dat de KNVB een miljoenenverlies heeft geleden tijdens het WK. Ze hadden moeten winnen, hadden ze er iets aan willen overhouden. Nou, dat is niet gebeurd. Maar hoe zit dat bij de Spanjaarden nu? Als jij in de finale zit, zwem je dan in het geld of nog niet helemaal?
12: Nou, die hebben een hele interessante bonusregeling getroffen. En dan zie je ook wel hoe competitief die groep is. Maar die hebben gezegd, tot de kwartfinales willen wij geen bonus hebben. Wij vinden gewoon dat we aan ons stand verplicht zijn om de kwartfinales te halen. Maar daarna, dus dat is dan een totaalbedrag van 19 miljoen is dan voor de bond. Maar daarna, het verschil wat daarna komt, dat verdelen we onder elkaar. En dat is dus vanaf 19 miljoen ga je dus naar de finale. Als verliezend finalist krijg je dan 33 miljoen. Ja. En je krijgt als winnende finalist 50 miljoen. Dus ze gaan tussen de 14 en 31 miljoen mogen ze onder elkaar verdelen. Dat is een bedrag van 438.000 euro of tot 1.192.000 euro.
6: Lekker.
12: Dus zeker. Dus ja. Het vond ik wel een hele bijzondere. Want het is de enige ploeg die het zo gedaan heeft. Gewoon gezegd, oké, we zijn aan ons stand verplicht dat we het zo doen. En vervolgens dan gaan we wel echt cashen. Want met als ze winnen en ze halen die 1,2 miljoen per speler, dan zijn ze ook de best betaalde ploeg van het WK geworden. Want de rest zit er toch allemaal onder, ook Nederland.
5: Ja, dat is interessant inderdaad. En vanavond dus Engeland-Argentinië. Je zegt al, Spanje heeft zijn eigen arrangementen geregeld. Hebben al die landen dan allemaal losse afspraken met de FIFA over wie wat wanneer betaald krijgt en hoeveel?
12: Nee. De bedragen richting de bonden staan vast. Alleen, dat hebben we natuurlijk ook bij de KNVB gezien. De bonden maken hun eigen begroting. En de KNVB, en dat hebben we een paar keer al besproken, dat het tamelijk curieus is. Die wist dat ze bijvoorbeeld voor de eerste ronde 9 miljoen zouden krijgen aan inkomsten. En hebben toch 10 miljoen aan kosten geboekt. Ja. Waaronder 50% voor de spelers. En je ziet toch, en daar komen we automatisch bij de Fransen uit. De Fransen, dat was een behoorlijke discussie voor het WK. Want de bond weigerde in het rood te gaan staan bij de eerste ronde. Die zeiden gewoon tegen de spelers, ja, luister eens even, wij gaan gewoon niet over, we gaan niet over onze begroting heen. Ja. We hebben een begroting, in Frankrijk, de Franse voetbalbond heeft een begroting gebaseerd op 348 miljoen euro. Daar zit op jaarbasis, daar zit dus, en die is gebaseerd op het halen van de kwartfinales van het WK. Dus dat is inclusief die bonus van 19 miljoen. Ja. Dus bij kwartfinale draait de Franse voetbal, had de Franse voetbalbond break even gedraaid. Mm-hmm. Ja, en dus het feit dat ze de halve finale hebben gehaald, houdt in dat ze dus 8 tot 10 miljoen winst hebben geboekt. Ja. Alleen blijkt Nike mee te participeren in de bonus voor de spelers. En als de spelers niet de finale halen, moet de bond weer 4 miljoen aan Nike terugbetalen. Dus dan blijft er van die winst dus de 4 en 6 miljoen over. Ja. Die dus weer onder die spelers verdeeld moet worden. Ja. En dan kom je uit op een bedrag van ongeveer, als ze hadden gewonnen, op 650.000 euro per speler. En nu zitten ze ongeveer op een half miljoen per speler. Maar je ziet dus dat ook de Fransen in de onderhandelingen tegen de spelers gezet hebben, tot hier en niet verder. Want anders gaan we in het rood. En bij Nederland is het, zijn ze iets flexibeler geweest.
5: Dankjewel, BNR sportverslaggever Jaap de Groot. Ja, de inflatie is opgelopen naar 8%. Althans, als je het de mensen vraagt op straat. Hoe dat komt, want die zitten er allemaal ver naast blijkbaar. Ja, wat zijn de ideeën daarachter? Hoor je zo meteen van onze huiseconoom Han de Jong.
13: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 14:00 naar BNR.
14: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
15: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
16: Mark Beekhuis.
17: Ik trap straks de uitzending af met het lobbypanel over makelaars die in opstand komen tegen Funda. En daarna spreek ik met André van Kruijsen, topman van bloemen- en plantenveiling Plantion. En ik vraag hem hoe hij het kabinet wil overtuigen de btw-verhoging op bloemen en planten van tafel te halen. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
18: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
19: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
20: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
24: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
25: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
26: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
27: In de Friday Move gaat het over tv.
28: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
27: Politiek.
29: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
27: En ik ben er ook.
28: Het is toch heerlijk.
27: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
30: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
31: BNR Verkeer.
32: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 110 kilometer file, vooral veel problemen rond de Drechtsteden. Daar kom ik zo bij. Eerst de A12 richting Den Haag. Dan loopt het vast bij Utrecht door een ongeluk. Voor het knooppunt Oude Rijn heb je 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Dan is de A15 van Gorinchem naar Rotterdam nog steeds afgesloten bij Papendrecht door een storing aan de matrixborden. Vanaf Hardingsveld Giessendam levert dat een half uur vertraging op. Bij Papendrecht word je de N3 langs Dordrecht opgestuurd. Vanaf Gorinchem kan je ook omrijden via het knooppunt Hooipolder. Bij Gorinchem kan je niet kiezen voor de A27 richting Utrecht, want die is al weken dicht vanwege werkzaamheden. Inmiddels is het wel helemaal vastgelopen rond de Drechtsteden, ook op de N3 en op de N214. Dan de A28 richting Utrecht tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst. 25 minuten vertraging. Door een ongeluk is daar de rechterrijstrook zo dicht. Flitsmeister meldt aan een camera op de A2 naar Maastricht bij 240,8. En de A28 naar Utrecht bij 59,5.
33: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
0: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er waren vorig jaar minder aanslagen met explosieven in de Randstad en in Oost-Brabant, zegt de politie. Maar in de rest van het land waren het er juist meer, met name in het Midden- en Oosten. Het totaal aantal aanslagen met explosies of pogingen daartoe bleef stabiel. Ze gebeuren vooral in de donkere wintermaanden. Het goedkope zomerabonnement van de NS heeft tienduizenden nieuwkomers de trein ingelokt. 1 op de 3 gebruikers is nieuw en de NS is daar tevreden mee, meldt de Volkskrant. De rest had al een abonnement en krijgt daar nu korting op. De NS kreeg er geld voor van het kabinet, een van de maatregelen om de dure benzine. Na een grote hack bij een Franse site waar je campings kan boeken, liggen ook van ruim 40.000 Nederlandse vakantiegangers gegevens op straat, heeft een vandaag uitgezocht. Niet alleen zijn namen en mailadressen gelekt, maar criminelen kunnen ook zo zien wanneer iemand niet thuis is. Na bijna 120 jaar is er een einde gekomen aan de grenscontroles tussen Spanje en Gibraltar. Gibraltar is officieel Brits en valt daardoor buiten het Schengengebied, waar Europeanen vrij kunnen reizen. Jarenlang is er gepraat tussen Londen en de EU om de open grens mogelijk te maken. Duizenden Spanjaarden moeten er elke dag langs om er te werken. En een boot met toeristen in de baai van San Francisco is omgeslagen en gezonken. Er is 1 dode gevallen en 2 mensen worden vermist. Er is een zoekactie bezig. 3 mensen moesten naar het ziekenhuis. De boot maakte een tochtje naar het voormalige gevangeniseiland Alcatraz. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt en het wordt snel warm. Vanmiddag is het 27 tot 31 graden. Aan zee is het iets koeler. In het oosten kunnen wat stapelwolken voorkomen, maar de kans op een bui is klein. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Ja, wat blijkt, mensen denken dat de inflatie een stuk hoger is dan die daadwerkelijk is. Echt wel 3 keer zo hoog, denken we met z'n allen. Ja, hoe dat komt en of dat erg is en hoe zorgelijk dat is, gaan we zo meteen bespreken met onze huiseconoom Han de Jong. En een korte update over de cijfers van ASML die een half uurtje geleden binnenkwamen, hoor je ook zo meteen over 1,5 minuut in de ochtendspits.
2: 52 min 40.
3: 12 natuurlijk.
2: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
3: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
2: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
4: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
2: In 12 weken leren rekenen?
3: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
5: Er gaat weer een raket van Musk voor datacenters in de ruimte. En wat hebben wij eigenlijk?
6: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
5: Dus we zijn nog niet verloren.
7: Want daarvoor luister je de grote techshow.
6: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
7: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
8: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
9: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
33: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, bijna 5 minuten over 7:30. We zijn in volle gang met de ochtendspits van woensdag 15 juli. Nou, Dina, er is nieuws genoeg, hè?
10: Er is nieuws genoeg, ja. We hebben zo meteen een interview over het inflatiegevoel. Want ja, er is inflatie. Maar blijkbaar, als je het aan de Nederlander op straat vraagt, denkt hij dat de inflatie veel hoger ligt dan die daadwerkelijk ligt. Van ja, nee, want alles wordt toch zo duur. Mm. Het is wel interessant hoe dat psychologisch werkt. Dus daar gaan we het zo meteen over hebben. En we gaan het hebben over de bevolkingsgroei in Europa. Want het duurt niet zo heel lang meer of we zijn gewoon compleet outnumbered. In het jaar 2100 zouden er 10 keer zoveel Afrikanen als Europeanen zijn. Mm-hmm. Nou, daar zijn zorgen over bij de Europese Commissie. Daar gaan we het ook over hebben.
1: Maar we beginnen even kort bij de cijfers van ASML. Want die kwamen een half uur geleden binnen. Nou, uiteraard het meest waardevolle bedrijf van Nederland, maar ook van Europa. En zeer essentieel in de hele chipindustrie. En dus wordt daar met interesse naar gekeken. Over een half uur gaan we daar uitgebreid over praten. Maar eerst even kort de takeaways. Wat weten we daar nu van? Nou, ASML gaat de verwachting fors verhogen. De omzetverwachting voor dit jaar. Ze verwachten een omzet tussen tussen de 43 en 45 miljard euro full year 2026. Waar dat eerst nog 40 miljard was. Dus dat kan zomaar 10% hoger zijn. En ja, verwacht daarmee te investeren in de aanhoudende vraag naar zijn machines voor de klanten. Overtrof ook de verwachtingen van analisten. Boekte in het tweede kwartaal een netto-winst van 2,9 miljard euro. En een omzet van 9,3 miljard euro. Was dus ook allemaal meer dan verwacht. En misschien ook wel fors meer dan verwacht. En dat was ook wel nodig, want ook in de analyses vooraf, hè, wat kan je verwachten, was toch wel de teneur, ja, ASML heeft eigenlijk niet genoeg aan goede cijfers. Het moet meer bieden, ook omdat het aandeel ASML dit jaar al zo'n 60% gestegen is. Dus ja, ze moeten het wel waard gaan maken. De waarde van de ontvangen orders, dat maakt ASML niet meer bekend. Daar zou te weinig zeggen over de vraag, dus dat weten we niet. Het is het eerste grote Europese techbedrijf dat met zijn Q2-resultaten komt. En de vraag is ook een beetje, kunnen ze die toegenomen vragen ook allemaal bijbenen? Al dat soort zaken gaan we zo meteen bespreken over een minuutje of 20 met analist Jordi Beuving.
10: Nou, dan zit ons inflatiegevoel er goed naast. Als we mogen raden, dan gaan we voor een inflatiecijfer van 8%. Dat is toch best fors hoger dan het daadwerkelijk is. Terwijl de inflatie nu al ruim 2 jaar rond de 3% schommelt. Ja, lijkt het dus toch dat wij allemaal het gevoel hebben dat het veel hoger ligt, dat alles veel duurder is. Blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Maar waardoor komt dat nou precies? Financieel psycholoog Anne Abbenes legt uit wat er in ons brein gebeurt als de prijzen stijgen.
11: Prijsbeleving stuurt gedrag, niet het inflatie zelf. Dus het woord stijging, dat stuurt ons gedrag. En niet het inflatiecijfer of percentages. Ons brein kan ook veel slechter percentages verwerken dan het woord stijging. Het woord stijging weet ons geldbrein exact wat het is. Dus dan gaat gelijk gaan alle alarmen af.
10: We gaan erover verder praten met Han de Jong, onze huiseconoom. Han, goedemorgen.
12: Goedemorgen, Nina.
10: Nou, maar weet ik zeker, als ik jou op straat had gevraagd wat het inflatiecijfer is, dat jij keurig zegt wat het is en niet 8%. Maar zegt dit nou iets over de kwaliteit van de economielessen die de Nederlanders hebben gehad of niet?
12: Nou, ik weet niet wat het precies zegt over de economielessen, maar als je denkt dat inflatie 8% is, met alle respect, maar dat kan natuurlijk niet kloppen. Waarom niet? Ik weet niet hoe het met jullie inkomen gaat, maar mijn inkomen stijgt echt niet met 8% per jaar.
10: Nee, was het maar zo feest.
12: Ja, maar als mijn inkomen, laat ik zeggen, 3% stijgt en de inflatie is 8%, ja, dan hol ik in reële termen erop achteruit. En dan kan ik dus steeds minder spullen kopen.
10: Ja.
12: Maar dat is helemaal niet zo. Dus die 8%, ja, dat kan echt helemaal niet kloppen. Dat officiële inflatiecijfer van het CBS, nou ja, dat past veel beter bij andere zaken die we zien in de economie. Er zijn natuurlijk wel twee kanttekeningen. Ten eerste is dat inflatiecijfer, is één cijfer, is gebaseerd op een soort gemiddeld consumptiepakket, terwijl natuurlijk het consumptiepatroon van alle mensen uiteenloopt. Mm-hmm. En een andere kanttekening is, kijk, het CBS doet natuurlijk zijn uiterste best om het heel goed te meten. Maar ja, er zitten natuurlijk altijd onzekerheidsmarges rond zo'n cijfer.
10: Ja, onze verslaggever Jorik Simonides, die hebben we eventjes naar buiten gestuurd om de proef op de som te nemen. En als hij het dan vraagt aan verschillende mensen, dan merkt hij dat mensen er inderdaad toch wel naast zitten.
13: Het is een beetje een quizvraag, maar de inflatie, wat denkt u, is die nu hoger of 4 jaar geleden?
14: Nu hoger.
15: Ik denk nu, maar ik heb eigenlijk weinig idee.
16: Ik denk nu.
17: Ik denk dat het een beetje gelijk is aan 4 jaar geleden.
15: Ik denk die nu hoger is.
13: Waarom denkt u dat?
15: Omdat de boodschappen duurder zijn. Mensen minder verdienen.
17: Elke keer als je afrekent bij de Albert Heijn is het toch weer ietsje duurder dan gisteren, zeg maar.
15: Het voelt zo, ja.
13: Het was 4 keer zo hoog 4 jaar geleden.
15: Meen je dat? Nou, toen werkte ik nog, heb ik er niks van gemerkt. Nu werk ik niet meer, nu merk ik het.
17: Nou, dan heb ik dat niet in de gaten. Het kan zijn dat het tussen nu en 4 jaar geleden dat iets omhoog is gegaan.
14: Oh, echt? Oh, waarom merk ik dat niet in mijn koopkracht?
13: Je bent niet de enige, maar het is andersom.
15: Oké, nou. Goed, we kunnen nog steeds rondkomen. Dus.
13: Heel goed.
10: Ja. Nou, Han, wat denk jij? Wat voel jij als je hier naar luistert?
12: Ja, ik zit er met gekromde tenen naar te luisteren.
10: Ja, dat dacht ik ja. al. Ja, en ja. Hoe denk jij dat het kan dat mensen dit toch op die manier interpreteren?
12: Nou ja, dat onderzoekje van het CBS, wat het heel interessant maakt, dat is dat het verschil tussen de door het CBS gemeten inflatie en de gevoelsinflatie, die is nu heel groot. Dat is 8% om 3%, laten we zeggen. En dat verschil was voor 2022, dus voor die inflatiegolf die we over ons heen hebben gehad toen, was dat verschil veel minder groot. Dus het lijkt erop dat die inflatiegolf van toen, ja, die heeft, laat ik zeggen, de gevoelsprieten van mensen voor inflatie een beetje, ja, op tilt doen springen. Daar lijkt het op.
10: Ja, nou zegt de DNB dat de hoge inflatie natuurlijk, ja, dat je het eigenlijk vooral merkt als je gaat tanken. Ja, logisch met de energiecrisis. Ja. Maar ik hoor deze mensen vooral over de boodschappen praten.
12: Ja, weet je, daar snap ik toch eigenlijk weinig van. Want volgens de officiële statistieken van het CBS zijn voedselprijzen, een aantal jaar geleden werden die in een hoog tempo duurder. Maar op het ogenblik worden die eigenlijk niet meer duurder of nauwelijks duurder. Dus ik begrijp dat toch niet helemaal. Het is toch een beetje alsof mensen daaraan vasthouden. En het is eigenlijk een beetje onbegrijpelijk voor mij.
10: Ja, oké. Okay. Dus tijd voor een lesje voorlichting, zou je zeggen?
12: Nou, dat lijkt me wel, hè. Ik doe al 4 jaar lang of 5 jaar lang hier op deze,
10: ja,
12: op deze zender.
10: Best. Mijn
12: uiterste best.
10: Het lukt dus toch niet, Han?
12: Nee, het lukt toch niet. En ik moet wel zeggen, DNB heeft ook dus een mooi rapportje geschreven waarbij ze heel mooi beschrijven hoe zo'n olieprijsstijging zich vervolgens door de hele economie werkt. Nou, ja. Er zijn ook wel tegenkrachten. Maar ja, ik zou heel veel mensen dan aanraden, ga eens naar de website van DNB en lees dat verhaal eens.
10: Ja, ik zou zeggen gewoon elke dag naar BNR luisteren.
1: En nog heel even
12: dat sowieso.
1: Die inflatie is nu dus slingert een beetje rond de 3%. Terwijl het doelstelling is natuurlijk eigenlijk 2%. Is dat nou nog zorgelijk? Ik ga nog even een misleidend getal erin gooien. Het is dus 50% hoger dan die eigenlijk moet zijn. is dat nou iets waarvan je zegt van ja, daar moeten we ons dan wel zorgen om maken? Of is dit het nieuwe normaal?
12: Nou, ik hoop niet dat dit een nieuwe normaal is. Dus hier moeten we ons in zoverre zorgen over maken dat het wel zaak is dat we de inflatie terug, dat eigenlijk de ECB de inflatie terugbrengt naar de doelstelling. Maar kijk, als de energieprijzen opeens 50% stijgen, ja, dan krijg je natuurlijk meer of meer vanzelf dat je tijdelijk een wat hogere inflatie hebt. Dus zorgelijk. Oké, maar geen paniek, hè? Geen paniek.
10: Fijn, dankjewel. Huiseconoom Han de Jong.
1: Maar is er wel een reden tot de paniek op de wegen? Dat gaan we vragen aan Dennis Mooij, die allereerst goed nieuws heeft over die A15.
18: Ja, die is zojuist weer open gegaan. De A15 vanuit Gorinchem naar Rotterdam staat het vast vanwege problemen aan de matrixborden bij Papendrecht. Ze kregen daar de rode kruisen niet uit na werkzaamheden van de afgelopen nacht. Maar dat is een paar minuten geleden wel gelukt. Dus de A15 van Gorinchem naar Rotterdam is weer vrij. Maar inmiddels is het wel vastgelopen daardoor rondom de Drechtsteden op de N3 en de N214 onder andere. Dan op de A12 richting Den Haag voor het knooppunt Oude Rijn een half uur vertraging door een ongeluk. En een ongeval op de A28 richting Utrecht zorgt voor een half uur vertraging tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort-Vathorst. Flitsmeister meldt dan een camera op de A17, Roosendaal-Dordrecht bij 6,3 en de A30 Barneveld-Ede bij 16,2.
33: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
1: De Europese bevolking gaat over een paar jaar krimpen. En fors ook, heeft grote demografische gevolgen. Daarvoor waarschuwt de Europese Commissie. Verwacht wordt dat er tegen het einde van de eeuw 10 keer zoveel Afrikanen als Europeanen zijn op de wereld. Oké. En dat we ook, nu wonen er zo'n 450 miljoen mensen in de EU, maar dat tegen het einde van de eeuw daalt naar bijna 400 miljoen. Ongeveer evenveel als de jaren 70. Ja, we gaan terug in de tijd. Of niet, want er moet wat gebeuren, vindt de Europese Commissie. Ik ga erover praten met Europa-correspondent Stefan de Vries. Stefan, goedemorgen.
19: Goedemorgen, Iwan.
1: Ja, een kleinere en vooral ook dus oudere bevolking, daar waarschuwt de Commissie voor. Want dat is financieel allemaal onhoudbaar?
19: Ja, dat is een van de problemen inderdaad. Over 3 jaar gaan we dus dalen. We worden ouder, we zijn ook steeds met minder. Er zijn dus minder werkenden. Terwijl de vraag naar zorg en pensioenen natuurlijk toeneemt door meer ouderen. Oftewel steeds meer schouders dragen, steeds meer gewicht. Als je kijkt naar Italië bijvoorbeeld, daar verdwijnen 14 miljoen inwoners. Dus dat is dat is meer dan België wat Italië kwijtraakt. 12 miljoen minder Polen. Eigenlijk alle landen dalen op een paar uitzonderingen na. De Benelux blijft wel groeien, net als een paar Scandinavische landen. En Spanje, dat wordt in bevolking het derde land van de Europese Unie. En ja, dat is voor de hele Unie een groot probleem. Minder mensen en wel meer verplichtingen en meer kosten natuurlijk.
1: Ja, ja, en dus ook minder mensen in de werkende leeftijd. Terwijl ja, die mensen moeten toch ook belasting betalen om allerlei ambitieuze plannen in Europa en in de lidstaten zelf te kunnen bekostigen.
19: Ja, absoluut. Als je nu kijkt naar Europa, dan is ongeveer 1 op de 5 inwoners ouder dan 65. En dat wordt vanaf 2050 bijna 1 op de 3. Ook het aantal mensen dat langdurige zorg nodig heeft stijgt enorm. Het aantal 80-plussers verdubbelt. En ja, dat moet allemaal betaald worden door een krimpende beroepsbevolking. De rekening per werkende wordt simpelweg te hoog. Vandaar dat Brussel nu aan de bel trekt. Het is al iets wat al jaren wordt gezegd door demografen en economen. Die vergrijzing is echt een tikkende tijdbom en daar hebben we iets te weinig zicht voor. En de Europese Commissie, ja, die luidt dan nu de alarmklok.
1: Ja, dat is zo fascinerend, de demografie. Dat kan je heel erg lang, heel erg goed van tevoren voorspellen. Maar omdat het allemaal zo lang ver weg is, doen we er niks aan.
10: Dus nu wordt het tijd voor de 2-kindpolitiek. Of de 3-kindpolitiek. Of de 8-kindpolitiek.
19: Ja, geef het goede voorbeeld, zou ik zeggen. Maar nou, precies, die reactie, ja, doei.
1: Jij bent het probleem.
10: Ja, ik ben het probleem. Nou, ja, nee, ik heb er maar 1.
19: Nou ja, probleem, dat is natuurlijk hoe je naar de wereld kijkt. Maar het doei, dat is ook wat eigenlijk alle Europeanen zeggen. Heel veel landen hebben actieve bevolkingspolitiek. Dus dat betekent gratis opvang, geld als je baby's krijgt. Nog meer geld als je misschien 3 baby's krijgt. Hogere kinderbijslag. Maar al die maatregelen die doen eigenlijk weinig. Je ziet toch door heel Europa en ook in de wereld, hè, het is niet geïsoleerd tot de Europese Unie, het dalende bevolkingscijfer, omdat mensen simpelweg niet meer aan kinderen beginnen. De bevolking is ook steeds hoger opgeleid, verdient ook steeds meer. En je ziet dus al jaren eigenlijk de trend dat hoe beter het gaat met de mensen, zou je kunnen zeggen, hoe minder kinderen er zijn.
10: Ja. Hoeveel heb jij er ook alweer, Ivan?
1: 0.
10: Nou precies, jij bent het probleem.
1: Dankjewel, je kaatst de bal even terug. De commissie zegt ook gerichte arbeidsmigratie, dat is ook een deel van de oplossing. En dan denk ik toch even, ja, ook als we kijken, politiek Den Haag denkt daar toch heel anders over, geloof ik.
19: Ja, ja, maar dat is eigenlijk de struisvogelpolitiek. Als je een bevolking wilt hebben die groeit, dan moet je dus ook inzetten op migratie. En dat zie je ook in Nederland. De Nederlandse bevolking groeit als een van de weinige landen nog in Europa. Dat komt bijna helemaal op het konto van migratie. Je zult op een gegeven moment die keuze moeten maken. En je ziet nu al dat er een trend ontstaat dat Europese landen met elkaar concurreren om migranten aan te trekken. Dat is eigenlijk helemaal niet wat je hoort in de politiek. Maar in de realiteit woedt er een harde strijd om zoveel mogelijk mensen naar de landen toe te trekken. Het is niet de enige oplossing. Want uiteindelijk, je kan wel migratie aantrekken, maar die mensen worden ook ouder. Ook daar daalt het bevolkingscijfer. Sterker nog, er zijn de grote migrantengroepen met een nog lager geboortecijfer dan de bevolking in Nederland of in Frankrijk bijvoorbeeld. Dus dat is op de lange termijn ook niet de oplossing, want de trend is wereldwijd. We verdwijnen eigenlijk met z'n allen. Je ziet het ook aan China. Aan het einde van deze eeuw heeft dat land nog maar de helft van het aantal inwoners van nu. De Verenigde Staten, India, kortom, een krimpende grijze bevolking is waar we naartoe gaan met deze planeet. Dat kun je leuk vinden of niet. Je kan het ook zien als goed nieuws als je kijkt naar de klimaatverandering bijvoorbeeld. Maar je hebt wel een economische realiteit. Het economische model dat we nu hebben is gericht op groei. Ja, en dat is eigenlijk voorbij.
1: Dankjewel, Europa-correspondent Stefan de Vries.
33: Tech Update.
1: Technieuws met Jo van Buurik. Jo, goedemorgen.
0: Ivan en Nina.
1: Goedemorgen. Nou, eindelijk weten we het. OpenAI ging zijn toch een nieuw product, een heel nieuw AI-device ontwikkelen. En daar is een en ander over uitgelekt. Over hun hardware-product met AI. Nou, zeg het maar. Wat gaat het worden?
0: Een slimme speaker. Dat wisten we al een heel klein beetje.
1: Er zou toch een nieuw product komen?
0: Nee, een slimme speaker.
1: Nee, die kennen we al.
0: Nee, een slimme speaker.
1: Nee, die kennen we al.
0: Een slimme speaker.
1: Oh, dus er komt eigenlijk niks nieuws?
0: Jawel. Nou goed, ik zal het vertellen. Hè. Dit wordt immers trouwens ontworpen door de man die ook de iPhone ontwierp, he, Johnny Ive. En dit vertellen we ook nog tegen de achtergrond van de bedrijfsspionage waar OpenAI zich schuldig aan zou maken. Tenminste volgens Apple, want die hebben OpenAI aangeklaagd nog maar een paar dagen geleden. Dus nou, tegen die achtergrond vertel ik wat bronnen bij Bloomberg hebben gedropt. Namelijk dat ze dus een slimmer speaker zonder scherm ontwikkelen. Net als de Google Home Mini in 2017. Nee, het beetje flauw, want het moet iets meer dan dat worden. Dit apparaat moet fungeren als, ik citeer, de mensachtige AI-vriend die bij je thuis woont. En dan wil ik het al gelijk niet meer hebben als ik het zo hoor. Maar goed, het moet dus helpen met het aansturen van al je slimme apparaten, muziek afspelen, vragen beantwoorden, eigenlijk alles wat je met ChatGPT ook
1: kan. Slimme apparaten, kan met Google Home. Muziek afspelen, kan met Google Home. Vragen beantwoorden, kan met Google Home. Ja, dus wat kan die dan nog meer?
0: Klopt. Nou, wat hij moet doen is jou ook echt leren kennen. En suggereren dat jij ergens behoefte aan hebt en dat zelf kunnen inschatten.
10: Hmm. Hij krijgt dus ook...
0: Precies, hij krijgt dus ook een camera. Nou, dan gaat het gelijk al een beetje zoals 2001 A Space Odyssey worden. Hè? Met Hal, die constant alles in de gaten houdt en een eigen wil krijgt. Maar goed, dat is dan weer voor de doemdenkers. Maar goed, een camerasensor die moet zien hoe je beweegt en dus met je gaat praten. Ook een bewegende onderdelen krijgt om de suggestie te wekken dat het leeft. Dan voelt het voor mij bijna als een Furby, moet ik zeggen.
1: Maar een soort zwaaiend handje.
0: Ik weet het niet. Maar goed, het moet dus ook gaan praten met een evolutie van ChatGPT Voice Mode. Hè? GPT Live werd online onthuld. Fysieke manifestatie van ChatGPT. Ja, ik zie je al hoofdschudden, Ivan. Maar ja, dit is wel wat er komt. En dit verklaart ook een beetje waarom Apple dit zo hoog opneemt. Want die werken dus ook aan, ja, dat hebben we dan een robotarmachtig iets genoemd. Dat is ook nog een beetje vaag. Maar dat zou suggereren dat daar een beetje die bedrijfsspionage op scharniert. Later dit jaar zou OpenAI al gaan onthullen. Volgend jaar dan op de markt. Tenminste, tenzij Apple er nog een stokje voor kan steken. Ja. Want die rechtszaak komt natuurlijk ook nog.
1: Maar denk je nou dan dus dat het echt de revolutie in hardware gaat worden of toch niet?
0: Ik vind het heel moeilijk om te zeggen. Ik vraag me überhaupt af of de business case die OpenAI hiermee wil maken, want ze verdienen al geen geld met ChatGPT. Dus het is in ieder geval fascinerend wat er gebeurt. En vooral dat ze de woede en de toren van Apple op de hals hebben gehaald. Dat vind ik eigenlijk fascinerender dan het ding zelf. Maar we gaan het zien.
10: Ja, het is toch lastig, want bij BNR Beter, een zorgprogramma wat ik presenteer, hebben we het vaak over de robot van de toekomst die dan later, als je oud bent, je billen gaat wassen.
1: Ja, dat hoor ik in de promo.
10: Maar dat is ook op zich, als ik mag kiezen, heb ik liever dat een robot later mijn billen was dan dat er een thuiszorg-iemand moet komen.
1: Maar er vanaf wie het is.
0: Je ziet er een beetje gestrest uit. Zal ik een leuk muziekje voor je opzetten?
10: Maar ik vraag me dus af, van zou dit dan, want dan vinden we dit ineens heel, heel moeilijk, iets met een camera wat dan binnen is, dat dan gaat kijken waar heb jij behoefte aan, waar kan ik je mee helpen?
0: Ja.
10: Een zorgrobot kijkt, heb je medicijnen nodig, moet ik je billen wassen? Dat is natuurlijk heel afgebakend. Ja. Maar hiermee zou het dus kunnen beginnen, met zo'n speaker die rondkijkt. Van, ik denk dat jij nu naar de Rolling Stones wil luisteren.
0: Als ik oud en opgeroepen ben, wil ik ook graag verzorgd worden door een robot, prima, maar niet een robot van OpenAI.
10: Waarom niet?
0: Het is OpenAI. Het is van Sam Altman. Het is ChatGPT.
10: Ja, okay, ja.
0: Kom nou.
10: Maar ja, wie vertrouw je wel?
1: Met je billen.
0: Maar wil je dat de spullen van Sam Altman jou naakt gaan zien en gaan aanraken?
10: Ik wil dat geen enkel spul mij naakt gaat zien. Die mag het als enige. Ja. En alleen mijn billen.
0: Ik vind het heel verwarrend. Ik ga even aan ChatGPT vragen wat ik hiermee moet.
1: Ik vind het ook niet het onveilig worden langzamerhand. Vanmiddag om 3:00 is het weer tijd voor de grote techshow hier op BNR. Ook in de zomer. Heel goed. Ja. Wat ga je doen?
0: We hebben een zomerspecial gemaakt. En we hebben allerlei makers van innovatie bedacht die jij waarschijnlijk nog niet kende.
1: Billenrobot?
0: Nee, geen billenrobot. Dat is nog een gat in de markt. Ik laat mezelf zo uit. Maar goed, we gaan het hebben over biologische asfaltlagen die dit jaar al in Nederland gaan worden aangebracht van high-tech binders. En hoe een Nederlands bedrijf een audiotaalmodel ontwikkelt bij Resonate.
10: Is het zo interessant als de billenrobot?
0: Ja, daar kun je dan ook aan vragen wat AI ervan vindt.
10: Maar ik ook, dat denk ik ook.
0: We gaan even koffie halen.
10: Is goed.
1: Dankjewel, Joe van Buurik.
4: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
20: De column van Bernard Hammelburg.
21: Schaken is bedacht in India, maar maakte vanaf de 6e eeuw furoren in Perzië. Schaak, de gevaarlijkste bedreiging van de koning, komt van het Perzische woord shah. Een metafoor voor de strijd tussen Amerika en Iran. Trump staat schaak. Nog niet schaakmat, wat in het Perzisch de koning is dood betekent. Maar het scheelt niet veel. Na bijna 4 maanden is hij er niet in geslaagd het Iraanse leiderschap uit te schakelen, dat zich bovendien niet laat dwingen om het nucleaire programma op te geven of om te stoppen met steun aan Hezbollah, Hamas en de Houthis. En strategisch en economisch het belangrijkste, Iran blijft ondanks stoere taal van Trump en de opnieuw opgeleide oorlog heer en meester in de straat van Hormuz. Maar ook Iran heeft niet wat het wil. Amerika is niet van plan zijn vlooteenheden en gevechtsvliegtuigen uit de regio weg te halen, handhaaft de sancties en verhindert de export van Iraanse olie. De economie is dramatisch slecht, maar na 47 jaar aan de macht en gewend aan boycotts geven het leiderschap en het eliteleger, de revolutionaire gardes, geen krimp. De Amerikaanse bondgenoten in het golfgebied betalen de prijs, want zij zijn het doelwit van Iraanse represailles, wat ook laat zien dat de voorraad raketten en drones nog lang niet op is. Om uit zijn benarde situatie te komen zou Trump 2 stappen moeten nemen. Het sturen van, zoals persbureau AP het noemt, een veel grotere armada aan oorlogsschepen en 10.000 soldaten voor een grondleger in Iran. Politiek suïcidaal, want een fikse meerderheid van de Amerikanen wil een einde aan de oorlog en rekent op beheersing van de benzineprijs door grotere eigen voorraden aan te spreken. De golfstaten proberen trouwens de levering via alternatieve middelen, zoals pijpleidingen en andere vaarroutes, op te voeren. Maar om transport via Hormuz te evenaren zijn honderden miljarden nodig. Het inzetten van grondtroepen is uitgesloten. Maar ook het sturen van meer oorlogsschepen is een probleem, want zelfs het overmachtige Amerika moet rekening houden met onderhoud aan schepen en vliegtuigen, het roteren van bemanningen en financiering. Daartegen zal het congres zich verzetten, zeker zo vlak voor de tussentijdse verkiezingen. Rest voor Trump alleen de diplomatieke weg, maar het is onderhandelen met de rug tegen de muur. Bijna zo erg als schaakmat.
1: En dan, de vlag kan uit in Veldhoven, want de omzet en de netto-winst van ASML in het tweede kwartaal overtreffen de verwachtingen van analisten. Maar ja, de resultaten moeten wel heel goed zijn, want het bedrijf moet overtuigen. Gaat het die belegger overtuigen? Dat gaan we zo meteen bespreken in de ochtendspits.
2: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google- en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
3: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
2: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy, met AI.
5: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit gemaakt...
22: Mam, waar is mijn zwemband?
23: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
24: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar ons.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Duolingo groeide uit tot een van de populairste apps ter wereld, met slimme trucjes om jou elke dag weer aan het spelen te zetten. Maar nu het bedrijf vol inzet op AI, haken gebruikers af en krijgt ook het aandeel klappen. Is dit tijdelijke ruis of een serieus probleem? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Vanmiddag om 2 uur op BNR of nu al als podcast.
5: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
6: Nu in de BNR-app.
4: Het vakantieseizoen jaagt het benzineverbruik op. Eind augustus schieten de prijzen omhoog. De industrie dreigt met koelen in de knel te komen door de droogte. En een Nederlander krijgt een sleutelrol bij het Duitse automerk Wiesmann. Dit en veel meer verhalen vind je nu in de BNR-app.
7: 1 over 8. Dennis Mooij bij de ANWB. Waar staan de meeste files?
8: Nou, rond de Drechtsteden moet je nog geduld hebben. Want de A15 vanuit Gorinchem naar Rotterdam, die is lange tijd dicht geweest bij Papendrecht vanwege een storing aan de matrixborden. De weg is weer vrij. Op die A15 richting Rotterdam heb je bij Papendrecht nog 10 minuten vertraging. Maar inmiddels is het wel helemaal vastgelopen daardoor op de N3 en de N214 rond Dordrecht en Papendrecht. Dan de A6 vanuit Jouren naar Lelystad. Heb je een kwartier vertraging voor het knooppunt Emmeloord. Door een vrachtwagen met pech is daar een rijstrook dicht. En de A12 bij Utrecht richting Den Haag tussen Driebergen en knooppunt Oude Rijn ben je een half uur langer onderweg door een ongeluk. Linkerrijstrook is afgesloten. Dan de A17 van Roosendaal naar Dordrecht bij de afrit Borgwerf van Roosendaal. Een half uur vertraging door een ongeval. Weg is afgesloten geweest, maar nu is alleen de linkerrijstrook nog dicht. En op de A28 naar Utrecht tussen Harkzuid en Amersfoort-Vathorst een half uur vertraging door bergingswerk. Flitsmeister meldt dan een camera langs de A17. Van Roosendaal naar Dordrecht bij 6,7. En de A28 naar Utrecht bij 70,1.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er komen strengere douanecontroles op het smokkelen van sigaretten. Dat is kassa voor criminelen omdat de accijns op tabak hier zo hoog is. De Belastingdienst loopt zoveel geld mis. Daarom is op Schiphol een scan in gebruik genomen die kan zien wanneer in bagage meer dan een slop sigaretten zit. Alles wordt duurder, maar niet zo erg als mensen denken, zegt het CBS. Ze denken dat het leven de laatste jaren rond de 8% duurder is geworden, maar het is minder dan de helft, 3%. Het begon met de energiecrisis van 4 jaar geleden. Daarna is de echte inflatie gedaald, maar de gevoelsinflatie niet. Voor de tweede nacht op rij zijn in het oosten van Duitsland mensen geëvacueerd om een grote natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein dat nu een nationaal park is. Het vuur is lastig te bestrijden, ook omdat de wind is gedraaid. Extra risico is dat in de bodem nog oude munitie ligt. Iran dreigt ook andere zeeroutes af te sluiten in de oorlog met Amerika. Het is een reactie op de pogingen van Amerika om de Straat van Hormuz te beheersen. Olie is voor iedereen of voor niemand, zegt Iran. Dat heeft afgelopen nacht ook aanvallen gedaan op de Amerikaanse marine in Bahrein. En aanslagen met explosieven bij woningen gebeuren nog even vaak, maar het lijkt zich te verplaatsen. In Amsterdam en Rotterdam zijn het er minder geworden, net als in Oost-Brabant. In het oosten en midden van ons land neemt het juist toe. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt en het wordt snel warm. Vanmiddag is het 27 tot 31 graden.

0: graden. Aan zee is het wat koeler. In het oosten kunnen wat stapelwolken voorkomen, maar de kans op een bui is klein. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Beurs in Amerika, allemaal groen gesloten. Dow Jones, 0,02% hoger. S&P 500, 0,4% hoger. Nasdaq, 0,9% hoger. En ook in Azië een overwegend groen beeld daar op de borden. Laatste cijfers ga ik er eventjes bij pakken. De Nikkei stijgt momenteel met... Even kijken, ik wil wel de meest actuele cijfers hebben. Anders ga ik oude koek verkopen. 1,3%, Hang Seng 1,4% hoger. En de Kospi staat momenteel 6% in de plus. En dan kwamen er nog cijfers uit Beijing vannacht. Chinese economie, afgelopen kwartaal minder sterk gegroeid dan werd verwacht. BBP steeg met 4,3% jaar op jaar. Het laagste percentage sinds het einde van de coronapandemie in 2022. Komt onder meer nog steeds door de zwakke binnenlandse vraag. En door de dure olie als gevolg van de onrust in het Midden-Oosten nog steeds. En dat zien we ook terug in de olieprijs. Want die stijgt vandaag ook weer een klein beetje. Maar toch, Brent Crude, momenteel $85,4. Beursnieuws volg je bij BNR in onze nieuwsprogramma's in Zaken doen op bnr.nl en in de BNR-app. ASML kwam deze ochtend met cijfers. Eerste grote techbedrijf in Nederland. En ja, de omzet, netto winst gaat allemaal omhoog. Verwachting gaat omhoog. Productie gaat omhoog. Is het genoeg om de belegger te overtuigen? Want daar zal heel wat voor nodig zijn. Gaan we over 2 minuten bespreken in de ochtendspits.
2: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
7: Geeft ruimte.
8: Hey, al van ons gehoord? Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Wij zorgen voor een frisse wind door de boord. Eigentijds meer heterogeen, met logische en out-of-the-box kandidaten. Voor vast of interim. Ik ben Erwin Bouwman van Executive People.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
11: of over de grootste beursgang aller tijden.
10: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen...
11: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
10: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
12: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
13: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, het is 7:07. We zijn halverwege de ochtendspits van woensdag 15 juli. Nina, goedemorgen.
14: Goedemorgen, Iwan.
1: We zijn al lekker 2 uur onderweg.
14: Zeker.
1: Nog 2 uur te gaan.
14: Nog 4,5 uren.
1: Precies, en wat gaan we in het komende half uur doen?
14: Nou, dan gaan we het onder andere hebben over JP Morgan Chase. Dat wil naar Europa komen. Dus ze willen de grootbanken hier in Europa gaan beconcurreren. Is dat ook nog interessant? Misschien wel voor ons. Zou toch wel leuk zijn. En we gaan het hebben over de droogte. Minder leuk, want je ziet toch dat waterschappen in heel Nederland steeds meer maatregelen moeten nemen, omdat het wel heel nijpend wordt.
1: Maar we beginnen bij cijfers van het meest prominente bedrijf in Nederland, te weten ASML uit Veldhoven. Kwam met kwartaalcijfers, maar met name de verwachting is zeer interessant. Verhoogt de omzetverwachting voor de rest van het jaar, maakt het bedrijf deze ochtend bekend. Verwacht te profiteren van de aanhoudende investeringen van klanten in AI en gaat daarom nu uit van een omzet van 43 tot 45 miljard euro. En eerder was dat nog maximaal 40 miljard, dus verhogen die verwachting. verwachting met zo'n 10%. En ook de cijfers overtroffen de verwachtingen van analisten. Het bedrijf boekte een netto-winst van 2,9 miljard... en een omzet van 9,3 miljard euro. Is het genoeg om die belegger te overtuigen? Ze willen ook de productie gaan opvoeren. Kan dat allemaal? We gaan erover praten met Jordi Beuving, tech-analist bij De Aandeelhouder. Jordi, goedemorgen.
15: Goedemorgen, Iwan en Nina.
1: Ja, die verwachtingen waren hoog gespannen. Hè. Er is veel voor nodig om die belegger tevreden te stellen. Want ja, er zit al zoveel groei in het aandeel afgelopen jaar. Is dit genoeg?
15: Klopt helemaal wat je zegt. Hè. Die verwachtingen die zijn stevig, die zijn hoog van ASML. Aandelenkoers enorm goed gedaan. Waardering stevig opgelopen. Maar ja, de cijfers die ASML vandaag bekend maakt, en met name de verwachtingen voor de komende paar jaar, ja, die zijn denk ik ruimschoots voldoende om beleggers tevreden te houden. En dat zien we eigenlijk ook aan de koers die Forbes al een paar procent oploopt.
1: Ja, want er is gewoon heel veel vraag nog steeds. Kunnen ze dat allemaal bijbenen? Orderboeken zitten best een tijdje vol, geloof ik.
15: Ja, zeker. Kijk, ASML rapporteert in principe niet meer de orders op kwartaalbasis. Maar ja, het mogen duidelijk zijn dat die orders die komen zeker binnen in Veldhoven. En ja, wat jij zegt, dat is ook waar. Het is inderdaad geen vraag meer op dit moment hoeveel orders er binnenkomen. Het is meer hoeveel kan ASML de komende jaren gaan produceren en uitleveren. En dat is eigenlijk ook precies de berichtgeving vandaag. Ze gaan aanzienlijk de productiecapaciteit verhogen. Zowel voor dit jaar als voor volgend jaar. En zelfs voor 2028 wordt inmiddels gekeken om ook daar de productie op te schroeven. Dus dat geeft eigenlijk wel aan hoe goed het gaat. Kijk, chipmachines maken is, zeker die van ASML, is enorm complex. Dus die capaciteit opschroeven, dat is zeker iets wat je relatief simpel doet. Maar dat gaat kennelijk goed. Ze hebben de touwtjes daar goed in handen. En de vraag wordt inderdaad hoe snel ze dit kunnen blijven doen.
1: Ja, nou zien we de afgelopen tijd ook wel dat het ook een beetje hobbelen is met die chipfondsen. Soms is het fors omhoog. Soms fors omlaag. Ik denk even aan SK Hynix. Ging naar de beurs in New York. Maandag stortte dat weer een deeltje in. Heeft ASML nou last van die volatiele markt? Of zijn dat ja allemaal dagkoersen? En als je het op de lange termijn bekijkt, is the only way up?
15: Nou, je merkt inderdaad sowieso voor heel de sector dat de volatiliteit die is stevig. Hè, dat heeft denk ik ook deels te maken met wat jij net ook zei, van de verwachtingen van beleggers zijn hoog gespannen. Die redenen die zijn duidelijk. Hè, er is enorm veel zicht op aanhoudende omzetgroei, aanhoudende winstgroei. Het gaat fantastisch in de sector. Maar dan is de vraag, wat wil je voor een bepaald aandeel dan uiteindelijk betalen? En daar zijn beleggers met name bij de wat meer cyclische spelers, zoals een SK Hynix, zoals een Micron. Daar is het laatste nog niet over gezegd. Wat het voordeel is voor ASML en ook deels voor de aandelenkoers is dat het een iets meer compounding business is. Natuurlijk op een wat langere termijn. Het maakt voor ASML eigenlijk niet uit waar of door wie de capaciteit wordt opgezet. Het gaat er meer om dat die vraag er is en dat die capaciteit er komt. Linksom of rechtsom. En dat is ook precies het mooie nu voor ASML. Hè. Alle spelers investeren. Dus die machines die zijn sowieso nodig. En dat zorgt er ook wel voor dat het aandeel ASML in ieder geval vaak wat minder snel op en neer beweegt dan die andere spelers. Dus dat is speelt ook zeker mee. Ja.
1: Nog even praten over China, want ASML zit daar natuurlijk in een lastig parket, in een soort machtsstrijd tussen Amerika en China. En daar wordt ASML in meegesleept. Hoe ziet dat eruit? Wordt er nog iets over gezegd? Want ja, we hebben laatst ook een handelsreis gehad van een Nederlandse handelsminister Sjoerdsma. Zie je daar iets over in de rapportage vandaag?
15: Ja, er gebeurt natuurlijk op de achtergrond inderdaad een heleboel. Het is natuurlijk ook niet iets nieuws. Iets wat al hele lange tijd speelt bij ASML. Ze zijn er zelf vandaag bij de cijfers relatief. Laten ze daar niet heel veel over los. Is ook wel gebruikelijk. Wat ze eigenlijk zeggen is dat ze verwachten dat China nog steeds ongeveer 20% van de omzet zal zijn dit jaar. Daar is weinig aan veranderd. Dat is ook wel redelijk in lijn met de verwachtingen van beleggers van de beurs. En dat is wel minder dan het afgelopen paar jaren was. Op een gegeven moment was China zelfs 40-50% van de omzet. En dat is nu dus echt wel stevig afgenomen in die mix. Maar ja, het blijft een aandachtspunt. En we zullen zien of dat de komende weken, maanden of daar nog iets naar buiten komt. Maar vandaag in ieder geval niet.
1: Duidelijk. En over een kwartier of drie zullen we zien hoe de belegger reageert op deze cijfers van vanochtend. Dankjewel Jordi Beuving van De Aandeelhouder.
13: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
14: Oekraïne heeft toestemming gekregen van de EU om een deel van de EU-defensieleningen van 6 miljard te gebruiken om Chinese drone-onderdelen te gaan kopen. Dat lezen we vandaag in de Financial Times. En ja, dat is best een bijzonder besluit, aangezien China volgens de EU de belangrijkste aanjager van de Russische oorlog tegen Oekraïne is. En dat de bedoeling was dat de steun gekoppeld zou worden aan, ja, de Europese defensieindustrie. En sowieso, Oekraïne is toch heel erg goed in het bouwen van drones. Dus wat moeten ze dan nu ineens in China gaan halen? Het besluit laat daarmee wel zien dat Europa toch nog wel flink afhankelijk blijft van China op het gebied van drones, zo schrijft ook de krant. Drones worden steeds belangrijker natuurlijk in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Volgens een Oekraïense functionaris zijn drones verantwoordelijk voor zo'n 80% van alle Russische oorlogsslachtoffers. De Europese Commissie en het Oekraïense ministerie van Defensie willen niet reageren tegenover de Financial Times.
1: Het is 8:14. We gaan naar Dennis Mooij bij de ANWB. Hoe staat het ervoor, Dennis?
16: Het is best wel druk voor zo'n woensdag in de vakantie. Althans, voor een groot deel van het land is het vakantie. De A6 vanuit Joure naar Lelystad is de weg dicht bij knooppunt Emmeloord. Daar staat er een vrachtwagen met pech midden in de werkzaamheden. Verkeer vanuit Friesland naar Amsterdam of naar Utrecht rijdt het beste om via Zwolle over de A32 en de A28. Dan de A12 richting Den Haag. Tussen Maren en knooppunt Oude Rijn 35 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Fritsmeister meldt aan een camera op de A4 van Den Haag naar Rotterdam bij 58,1. En de A17 Roosendaal-Dordrecht bij 6,7.
13: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
17: De delegatie van Qatar was afgelopen weekend in Iran. En ook Iran en Oman praten over de toekomstige situatie in de straat van Hormuz.
18: Waar ze niet met 600 miljoen mensen een beetje sigaren zitten te roken en de cognac laten walsen in het glas.
19: Want als je eigen economie versterkt, je defensieindustrie versterkt in Europa en daar waar mogelijk ook in Nederland, dan hebben we er allemaal ook profijt van.
1: En dan wil JP Morgan van Chase, JP Morgan Chase, een grote digitale bank maken voor heel Europa. Dat heeft de topman Jamie Dimon gezegd bij de presentatie ook daar van de kwartaalcijfers. Bloomberg meldt dat de grootste bank van Amerika, want dat is JP Morgan, wil doorgroeien naar een pan-Europese digitale bank. En Chase begon al een jaar of 5 geleden in het VK, breidde eerder dit jaar uit naar Duitsland. En ja, Dimon zegt, die start in Duitsland, dat gaat beter dan we verwacht hadden. En nu kijken ze naar verdere uitbreiding, onder meer naar Frankrijk, Spanje, Italië en Nederland. Volgens Jamie Dimon was Europa jarenlang geen logische stap voor JP Morgan, want ja, allerlei verschillende regels en talen en ze hadden nog niet echt een groot kantorennetwerk. Maar met een volledig digitale bank ziet hij wel kansen. Chase heeft in het VK inmiddels zo'n 3 miljoen klanten, beheert daar bijna 30 miljard pond aan vermogen. En ja, dat die bank verder Europa in wil, dat wisten we eigenlijk al een maandje geleden. Kwam toen naar buiten via bronnen van de Financial Times. En onze huiseconoom Han de Jong, ja, die was er toen best blij mee.
20: Er wordt veel gesproken in Europa dat we een bankenunie willen en een kapitaalmarktunie willen. De bankenmarkt in Europa die is helemaal versnipperd. En dat komt doordat het de regelgeving en het toezicht heel erg nationaal gericht zijn. Maar er is ook relatief weinig concurrentie tussen Europese banken over de landsgrenzen heen. En als er dan een grote speler komt uit Amerika, dan komt er op de Europese markt een hele krachtige speler met een sterke naam en diepe zakken en ambitie om in verschillende Europese markten tegelijkertijd bezig te zijn. Ja, dus ja, ik juich dat toe.
1: Nou, JP Morgan Chase heeft uiteraard geluisterd naar Han. En Jamie Dimon zegt nu, ja, dat gaan we inderdaad doen. En wordt daarmee dus een directe concurrent van banken als Revolut en 26, maar ook van de grote traditionele banken in Europa, denk de ING's en dergelijke. Trouwens, die kwartaalcijfers van JP Morgan die overtuigden. Bank boekte een recordwinst, kwam mede door drukke handelsactiviteiten en een opleving van de markt voor beursgangen en overnames. En tegelijkertijd toch nog steeds die waarschuwing rondom geopolitieke spanningen en hardnekkige inflatierisico's.
14: Waterschappen nemen steeds meer maatregelen vanwege de droogte. Het water in de rivieren staat hartstikke laag. Het ziet er ook niet naar uit dat op korte termijn gaat veranderen of dat er dan voldoende neerslag valt om die droogte überhaupt op te kunnen vangen. Dat zegt Reinhard van der Born van Weerverteller.nl.
21: Als je nu naar de weerkaarten kijkt, dan lijkt het erop dat we de komende 2 weken eigenlijk geen tot nauwelijks regen kunnen verwachten. Je ziet eigenlijk dat hoogdrukgebieden steeds dichtbij liggen. Storingen proberen het soms wel, maar ja, die worden helemaal uitgeknepen. Dus er valt bij ons niks. Tegelijkertijd is het zo dat wel de zon vaak schijnt, dat het soms flink waait, dat de verdamping dus heel groot is. Daardoor neemt het neerslagtekort alleen maar verder toe. We zitten over 2 weken waarschijnlijk al op zo'n 235, 240 millimeter neerslagtekort. Met de nadruk op het westen van het land, maar de rest van het land is ook hard in opkomst op dit moment.
14: Nou, en zo komen we dus langzaam in de buurt van het droogste jaar ooit gemeten, 1976. In steeds meer regio's is het al verboden om water uit sloten en rivieren te gebruiken om bijvoorbeeld je tuin of een sportveld te besproeien. En om te herstellen heeft er natuurlijk sowieso veel water nodig, de natuur, zegt Reinoud. Het is niet alleen regen.
21: Nou, dat is best wel veel. Het westen van het land zit met een droogte die ook al uit vorig jaar stamt. Het gaat om vele honderden millimeters. Dus ook al zou het de komende weken eens een keer regenen en er zou 20 of 30 millimeter vallen, dan helpt dat in Nederland niks. Bovendien maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit hoeveel er bij ons valt. De droogte is vooral import en komt met name uit de brongebieden van de grote rivieren. Zwitserland, Oostenrijk, ze houden water vast. Maar tegelijkertijd ligt daar bijna geen sneeuw meer in de Alpen. Het zijn de gletsjers die smelten en nog een klein beetje water aanleveren. En ook in de brongebieden wordt eigenlijk nauwelijks regen verwacht de komende tijd.
14: Ja, niet alleen is er op dit moment een lage waterstand, maar door de aanhoudende hitte is het natuurlijk ook gewoon warm. En daardoor ondervinden ook bedrijven hinder. Ze mogen bijvoorbeeld niet meer koelwater lozen binnenkort. Dat constateert de VEMW. Dat is de belangenbehartiger van zakelijke energie- en watergebruikers. Volgens Roy Tummers, die daar directeur water is, kampen bedrijven daarnaast nog met een paar andere problemen.
0: Algemeen gesteld, droogte kan leiden tot 3 hoofdproblemen voor bedrijven. In de eerste plaats vaartbeperkingen door de lage waterstand in de rivieren. Daardoor kunnen schepen spullen, dus grondstoffen, eindproducten, minder goed aan en afvoeren. Dan, dat gaf u zelf al aan, beperkingen in de lozing van koelwater, restwarmte. Dat is aan de orde als de temperatuur van het oppervlaktewater te hoog is. En op dit moment is 28 graden de norm. Mm-hmm. En in de derde plaats verzilting van het oppervlaktewater. Dus te veel zout in het water. En dat komt door de lage afvoeren van de rivieren, waardoor het zoute water, zou je kunnen zeggen, vanuit het westen verder het land kan binnenkomen. Nou, wat is er nu aan de hand? Het merendeel van de industriële bedrijven die met water koelen ervaart nog geen significante problemen. Mm-hmm. Maar desondanks zijn er toch enkele bedrijven die al wel aangeven dat er issues zijn. Dat gaat dan vooral om bedrijven die bij zogenaamde kritische waterlichamen zijn gelegen. Dat zijn beken en kleinere kanalen waar de doorstroming beperkt is. En die warmen sneller op, waardoor je dus ook sneller met lozingsbeperkingen hebt te maken.
14: Mm-hmm. Ik denk dan bijvoorbeeld aan datacenters die continu gekoeld moeten worden. Is dat inderdaad, zijn dat meteen bedrijven die in de problemen komen?
0: Ja, het is breder. Het gaat ook om de maakindustrie bijvoorbeeld. Denk aan de chemie, denk aan de raffinaderijen, papierfabrieken enzovoorts.
14: Ja.
0: Het zijn inderdaad vaak bedrijven die veel koelwater nodig hebben voor de koeling van hun processen.
14: Geldt er nu al een verbod of is het dat het eraan zit te komen?
0: Nee, de meeste bedrijven kunnen gewoon blijven koelen met water. Op een aantal plekken is sprake van beperkingen.
14: Ja.
0: Maar dat wil niet zeggen dat er sprake is van een verbod.
14: Nee, want ik zit wel te denken, als het dan tot een verbod komt, wat moet je dan met je koelwater? Waar laat je dat?
3: Je moet toch koelen.
14: Ja, je moet wel, of je moet het stilleggen allemaal, maar dat lijkt me ook niet handig.
0: Nee, dat is helemaal niet wenselijk. Als het gaat om lozing van koelwater, zou je kunnen kijken of je processen in de fabriek kan optimaliseren, zodat je minder warmte produceert. En dus ook minder warmte hoeft te lozen. Of misschien kan je die warmte wel hergebruiken binnen het eigen productieproces.
14: Mm.
0: En dat maakt ook uit of je alternatieven kan inzetten. Zoals bijvoorbeeld luchtkoeling of koeltorens. Dus dat zijn zeg maar andere koeltechnieken.
14: Ja, klinkt wel als innovaties die niet even in een week gefixt zijn.
0: Exact. Hè. Als je er niet over beschikt, dan betekent dat gewoon dat je daar eerst in moet investeren. En dat heb je natuurlijk niet van vandaag of morgen geregeld.
14: Nee.
3: Weten we ook dat we vaker te maken gaan krijgen met extreem weer. Is dat dan ook uw oproep aan bedrijven? Ja, ook voor de lange termijn. Je moet hier goed over nadenken. Want dit gaat misschien wel vaker voorkomen, dit soort situaties.
0: Ja, zeker. Hè. We weten dat we in 2018 te maken hadden met een watertekortsituatie. 2019 was droog.
14: 2022 was droog.
0: We kunnen ons wellicht 2022, wou ik zeggen, nog wel herinneren. Ja. En nu hebben we weer zo'n lange droge periode. Dus dit gaat vaker voorkomen. Dus dat betekent inderdaad dat bedrijven zich moeten prepareren op het vaker voorkomen van dit soort droge periodes.
14: Ja, ben je eigenlijk niet als bedrijf al rijkelijk laat, als ik u zo hoor, als je nog steeds niks hebt gedaan?
0: Nou, dat weet ik niet. Veel bedrijven die denken al enige tijd na over innovaties en alternatieve manieren van koelen. Het probleem is alleen dat het punt is alleen dat koeling met water is een behoorlijk duurzame oplossing. Hè? Als je bijvoorbeeld overgaat op luchtkoeling, dan heb je inderdaad minder water nodig en dan hoef je ook minder water te lozen. Maar dat kost bijvoorbeeld weer meer elektriciteit. Hè? Dus dat is ook niet echt duurzaam. Dus eigenlijk is koelen met water een best duurzame oplossing. Dus zou je eigenlijk bedrijven ook in staat moeten stellen om dat te kunnen blijven doen onder bepaalde voorwaarden.
3: Nu was de overheid van plan om de maximumtemperatuur van het water voor het lozen van koelwater te verlagen. Van 28 graden naar 25 graden, vast allerlei ecologische argumenten voor. Maar daar bent u dan misschien niet heel groot voorstander van?
0: Nee, over die plannen maken wij ons nogal ongerust. Dat zou er namelijk toe leiden dat de ruimte om te lozen nog verder afneemt. En dat zou natuurlijk behoorlijk onwenselijk zijn. En bovendien, die ruimte die neemt al af door klimaatverandering. Hè. Klimaatverandering leidt ertoe dat de temperatuur van het oppervlaktewater sowieso al aan het stijgen is. Hè. Maar goed, we zijn daar wel over in gesprek met het ministerie. En we hopen dat het leidt tot genoeg flexibiliteit en vrijheidsgraden voor bedrijven om zo'n lange droge periode door te komen.
3: En dat zei Roy Tummers. Hij is directeur water bij de VMB, de belangbehartiger van de zakelijke energie- en watergebruikers.
14: Nou, misschien zit je je deze zomer weer enorm te ergeren aan de beperkte ruimte in het vliegtuig als je gaat vliegen. Ik kan me voorstellen, jij bent best lang, dat jij daar ook wel last van hebt.
3: Ja, zeker. Je knieën komen er niet altijd even fris meer uit. Maar ook bijvoorbeeld die kwijlende persoon die naast je zit, die dan in lekker dutje genoemd op jouw schouder.
14: Ik heb een oplossing voor jou. Oh. Althans, niet ik, maar eigenlijk United Airlines, Amerikaanse luchtvaartmaatschappij. Die gaat hier een oplossing voor bieden. Reizigers krijgen binnenkort de optie om te betalen voor een lege middenstoel naast je.
3: Oh, op zo'n rijtje van 3? En dat die middelste leeg is?
14: Ja, dat is hartstikke handig, denk ik al. Het gaat om een nieuwe vloot van 50 Airbus-vliegtuigen van United. Elk toestel krijgt een speciale zitrij, denk ik eentje. Ik denk dat wel meer mensen hiervoor willen betalen. Met zo'n vrije middelste stoel. Dus in plaats van een persoon staat er dan gewoon een tafeltje. Dan kan je dus daar ook gewoon fijn je drankje opzetten.
3: Oh,
14: en je dienblaadje met eten. Dat het niet zo op zo'n stom klaptafeltje voor je neus zit.
3: Ja, want dat is mijn grote vrees. Dat je het op dat tafeltje neerzet. En dan denkt diegene die voor je zit, denkt, nou ga ik even een dutje doen. En zo hop, die stoel erachter. En overal cola en eten. En je kippen en rund allemaal op je kleding.
14: Ik zie ook echt absoluut winst. Daarbij komt dan ook dus nog het voordeel dat je dus inderdaad niet meer hoeft te snurken op de schouder van je medepassagier. Ja. En ook het vechten om die armleuning. Je hebt natuurlijk één armleuningje in het midden. Wie mag zijn arm daar neerleggen? Wordt toch vaak een beetje uit solidariteit afgestaan aan de passagier die dan die sukkel is die in het midden moet zitten. En die heeft dan toch de minste ruimte, zeggen reisdeskundigen dan. De nieuwe optie die is later dit jaar beschikbaar voor United Airlines reizigers van Economy Plus. Daar ga je al. United zegt daarmee de enige Amerikaanse luchtvaartmaatschappij te zijn die deze stoeloptie aanbiedt. Ja, dan is natuurlijk de vraag, wat moet daarvoor betaald worden? Ja. Ik denk als ze maar één rijtje hebben, wordt het gewoon opbieden, toch? Wie heeft er het meeste voor over?
3: Ik heb even gekeken, maar er zijn nog geen prijzen bekendgemaakt voor die optie.
14: Nee, dus wat denk je als je nu moet gokken? Nou, we later kijken of dat klopt.
3: Ja, nou ja.
14: Ik denk minstens $100.
3: Zoiets zou ik ook denken, ja. Ja, dat lijkt me helemaal geen raar idee.
14: Ja, en dan is ook degene aan het gangpad, hè? Dus dan betaal je eigenlijk samen voor die middenstoel die dan vrij is. Ja. En voor een lekker tafeltje.
3: Ja.
14: Ik en een eigen armleuning. Jij zou het doen, hè?
3: Ik ben een beetje een krent als het gaat om vliegen. Ik vlieg graag zo goedkoop mogelijk.
14: Zet jij gewoon je partner naast je in het midden? Heb jij nergens last van?
3: Kan je heerlijk tegenaan slapen.
14: Precies.
3: Ja, vraag een paar willekeurige mensen op straat hoe hoog de inflatie is en je krijgt een totaal waardeloos antwoord dat er behoorlijk naast zit. Want, BNR-luisteraars weten, we zitten rond de 3%. De gemiddelde Nederlander die schat dat zo'n 3 keer hoger. Hoor je zo meteen in de ochtend.
2: Moerdijk gaat weer maanden van onzekerheid in. Want de politiek die maakt geen keuzes.
4: In december moest dat al besloten worden. En nu wordt er pas eindelijk actie ondernomen.
2: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
22: Het is ongekend wat hier gebeurt.
2: De gevolgen voor een gemeenschap die leidt onder de besluiteloosheid van Den Haag. Dat hoor je in de podcast Moerdijk, Dorp van de Rekening. Luister nu alle afleveringen in je podcast-app of de BNR-app.
5: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
6: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
7: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
23: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
24: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
25: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
26: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
25: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
27: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
28: Onlineveilingmeester.nl. Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
29: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
30: De bestuurskamer in, zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks, met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
31: BNR Verkeer. Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Je hebt veel vertraging nu bij Utrecht en bij Emmeloord. Maar ik begin op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Want daar loopt het nu ook vast. Tussen knooppunt Empel en Geldermalsen doe je er een half uur langer over door een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht. Dan de A6, Joure Lelystad, die is bij knooppunt Emmeloord afgesloten. Er staat daar een kapotte vrachtwagen midden in de werkzaamheden. Verkeer vanuit Friesland naar Amsterdam of naar Utrecht rijdt om via Zwolle over de A32 en de A28. Dan de A12 bij Utrecht richting Den Haag. Tussen Driebergen en Houten 20 minuten vertraging door een ongeval, maar hier is de weg weer vrij. Flitsmeister meldt een camera op de A1 Amersfoort-Apeldoorn bij 71,7 en de A28 naar Utrecht bij 70,1.
25: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
32: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er komen strengere douanecontroles op het smokkelen van sigaretten. Dat is kassa voor criminelen omdat de accijns op tabak hier zo hoog is. De Belastingdienst loopt zoveel geld mis. Daarom is op Schiphol een scan in gebruik genomen die kan zien wanneer in bagage meer dan een slop sigaretten zit. Alles wordt duurder, maar niet zo erg als mensen denken, zegt het CBS. Ze denken dat het leven de laatste jaren rond de 8% duurder is geworden, maar het is minder dan de helft, 3%. Het begon met de energiecrisis van 4 jaar geleden. Daarna is de echte inflatie gedaald, maar de gevoelsinflatie niet. Voor de tweede nacht op rij zijn in het oosten van Duitsland mensen geëvacueerd om een grote natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein dat nu een nationaal park is. Het vuur is lastig te bestrijden, ook omdat de wind is gedraaid. Extra risico is dat in de bodem nog oude munitie ligt. Iran dreigt ook andere zeeroutes af te sluiten in de oorlog met Amerika. Het is een reactie op de pogingen van Amerika om de straat van Hormuz te beheersen. Olie is voor iedereen of voor niemand, zegt Iran. Dat heeft afgelopen nacht ook aanvallen gedaan op de Amerikaanse marine in Bahrein. En aanslagen met explosieven bij woningen gebeuren nog even vaak, maar het lijkt zich te verplaatsen. In Amsterdam en Rotterdam zijn het er minder geworden, net als in Oost-Brabant. In het oosten en midden van ons land neemt het juist toe. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt en het wordt snel warm. Vanmiddag is het 27 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. In het oosten kunnen wat stapelwolken voorkomen, maar de kans op een bui is klein. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Ja, je hoort het al in de nieuwsupdate, inderdaad. Ja, die boodschappen zijn duur. Nou, poeh, ja, goh, is allemaal wel waar. Maar ook weer niet zo duur als de meeste mensen denken. Want als ze inschatten wat de inflatie is, dan schatten ze dat veel te hoog. Luisteren blijkbaar nooit naar BNR. Is nog een markt te winnen voor ons. Voor je zometeen in de ochtendspit.
1: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
8: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
9: 52 min 40.
10: 12 natuurlijk.
9: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
10: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
9: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
11: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
9: In 12 weken leren rekenen?
10: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
11: Stabiel rendement. Elke maand. JupiterCapital.nl.
12: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het straks om 10:50 in de Economische Stand van Nederland.
13: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
15: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
3: Hallo, de ochtendspits van woensdag 15 juli is in volle gang. We zijn iets na 8:30 uitgekomen. En Nina van den Dungen, die zit naast me.
16: Hallo. De
3: komende 3 dagen trouwens.
16: Ja, klopt. Gezellig.
3: Daarna vakantie?
16: Daarna heb ik 3 weken vakantie. Ja.
3: Alweer?
16: Even bijkomen.
3: Heerlijk.
16: Alweer? Hoezo alweer?
3: Oh, je bent best
16: wat is dit voor waardeoordeel?
3: Er zit geen waardeoordeel. Het is gewoon een constatering.
16: Ja, doei.
3: Ik ben gewoon jaloers. Laat mij.
16: Dat is het.
3: Ja, want ik moet hier het schip
16: voortbewaken.
3: Het
16: schip drijvend houden.
3: Iedereen op vakantie is. Zelfs Bas inmiddels. Nou, ja. Wat gaan we het komend 30 minuten allemaal doen dan?
16: Nou, dan hebben we met iemand die ook niet op vakantie is. Ja. Nout, die komt nog helemaal. Die gaat ook bijna. Maar ja, daar zal je dan ook weer moeite mee hebben.
3: Mm-hmm.
16: Die gaat dan misschien wel op vakantie op een elektrische Volkswagen op 2 wielen.
3: Op 2 wielen?
16: Op 2 wielen. Een elektrische Volkswagen op 2 wielen. Uh-huh. Denk je, is dat een Volkswagen fiets? Nou, dat gaan we zo meteen van hem horen. We blikken vooruit op de opening van de beurs in Amsterdam. Nou, ASML, dat is daar een hoop jolijt. Dus hopelijk gaat dat een beetje een positief sentiment neerzetten. En we hebben het zo meteen even met onze Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis over een update in het Midden-Oosten.
3: Maar we gaan eerst naar de inflatiecijfers. Want die inflatie die ligt al ongeveer een jaartje rond de 3%. Toch voelt dat voor de meeste mensen niet zo. Uit een nieuw onderzoek van het CBS blijkt dat de zogeheten gevoelsinflatie op 8% ligt. Dus we hebben het idee dat het leven veel en veel duurder is geworden. Maar schatten dat nog veel erger in dan het eigenlijk al is? Onze verslaggever Jorik Simonides ging de straat op en merkte inderdaad dat die gevoelsinflatie dat een gek ding is.
17: Het is een beetje een quizvraag, maar de inflatie, wat denkt u, is die nu hoger of 4 jaar geleden?
18: Nu hoger.
19: Ik denk nu, maar ik heb eigenlijk weinig idee.
20: Ik denk nu.
33: Ik denk dat het een beetje gelijk is aan 4 jaar geleden.
19: Ik denk dat die nu hoger is.
17: Waarom denkt u dat?
19: Omdat de boodschappen duurder zijn. Mensen minder verdienen.
18: Elke keer als je afrekent bij de Albert Heijn is het toch weer ietsje duurder dan gisteren, zeg maar.
19: Het voelt zo, ja.
17: Het was 4 keer zo hoog 4 jaar geleden.
19: Meen je dat? Nou, toen werkte ik nog, heb ik er niks van gemerkt. Nu werk ik niet meer, nu merk ik het.
33: Nou, dan heb ik dat niet in de gaten. Dan, het kan zijn dat het tussen nu en 4 jaar geleden dat iets omhoog is gegaan.
18: Oh, echt? Ja. Oh, waarom merk ik dat niet in mijn koopkracht?
17: Je bent niet de enige, maar het is andersom.
0: Oké, nou. Goed, we kunnen nog steeds rondkomen. Dus.
17: Oh, heel goed.
3: Ja, want inderdaad, juni 2022 was de inflatie 8,5%. Maar de gevoelsinflatie was toen 12%. We gaan naar Frank Notte, econoom bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. En die zegt, ja, hoe komt het nou dat dat zo ver uit elkaar ligt? Die werkelijke inflatie en de gevoelsinflatie. Omdat mensen eigenlijk geen flauw idee hebben wat inflatie inhoudt.
2: Zoals je net eigenlijk bij die reportage al wel hoorde, halen mensen denk ik de prijsniveau met de inflatie door elkaar. En inflatie is de prijsverandering ten opzichte van precies een jaar geleden. En het prijsniveau, ja, dat blijft natuurlijk wel gewoon doorstijgen. Maar die inflatie, die is wat afgenomen. Dus die prijsstijging ten opzichte van een jaar geleden, die is afgenomen. Ja. Die blijft nog wel gewoon de prijzen toenemen. Maar dat is volgens mij een beetje de verwarring. En als je dan mensen vraagt van hoe hoog ligt die inflatie? Nou, dan schatten ze dat eigenlijk altijd wel iets hoger in dat die daadwerkelijk is. Mm-hmm. Dat heeft er ook wel mee te maken dat mensen prijsstijgingen beter onthouden dan als ze prijzen in de supermarkt bijvoorbeeld, of waar ze die dan ook zien, als die hetzelfde blijven. Hè? Ja. Als een brood gewoon altijd 1,50 kost, nou, dan zullen ze dat niet zo heel snel. Nou, die prijs blijft in hun hoofd zitten, zeg maar. Maar als die opeens omhoog schiet, ja, dan is het een item. Hè? Dan komt het ook op het nieuws. Ja. En dan onthouden ze dat, zeg maar, negatieve dingen, die onthoud je eerder. Mm-hmm. Dat verschil nu groter is geworden, dat heeft denk ik andere oorzaken. Dat zit vooral in die energiecrisis. Toen schoten de prijzen omhoog, dat heeft iedereen echt wel in zijn hoofd. Dat die prijzen in ieder geval sterk zijn gestegen. Als je dan nu vraagt van, hoe hoog zijn die prijzen nu en hoe sterk zijn die gestegen? Ja, dan vergelijken ze denk ik toch met de prijzen nog van voor die energiecrisis. Ja. En elke keer als ze nu de supermarkt binnenlopen, ja, dan schrikken ze zich een ongeluk. Want die prijzen zijn toch wel erg hoog geworden sindsdien.
3: Ja, en toch is er wel op iets opvallends gebeurd. Want als we die piek van 2022 nemen, toen zaten we tegen de 15% aan met de echte inflatie. Daarna is de inflatie best fors naar beneden gekomen. Maar dat gevoel dus niet. Terwijl daarvoor, voor die piek in 2022, ja, was die gevoelsinflatie altijd wel iets hoger dan de werkelijke inflatie. Maar toch, er is blijkbaar een soort traumaatje ontstaan in 2022?
2: Ja, een soort energietrauma lijkt het inderdaad. Ja, toen zijn die prijzen in korte tijd met zo'n 25% omhoog gegaan. In een periode van iets meer dan een jaar. Dat heeft toch wel heel veel indruk gemaakt. Hè? Dus elke keer als mensen nu met prijzen worden geconfronteerd die nog een stuk hoger liggen dan voor die energiecrisis, ja, dan schrikken ze gewoon. Mm-hmm. Dus dat zie je denk ik terug in die antwoorden. Dus wat mensen eigenlijk op antwoorden is van, ja, volgens mij liggen die prijzen echt veel hoger. Maar dan vergelijken ze het niet met precies een jaar eerder. En dat is natuurlijk wel de definitie van de inflatie. Ja.
3: Is het erg dat mensen denken dat de inflatie 8% is, terwijl die eigenlijk maar 3% is?
2: Het zegt wel iets cijfermatige geletterdheid van mensen. Dus die is niet al te best. Want het is heel moeilijk in te schatten. Dat geldt natuurlijk ook wel voor mezelf. Hè? Want je moet dan, wat je eigenlijk vraagt is, vergelijk de prijzen van nu met precies 12 maanden daarvoor.
16: Ja, super ingewikkeld.
2: Dat is best moeilijk. Dat weet je niet precies uit je hoofd. Hoe hoog waren de prijzen van alle producten die je koopt, hè, het gemiddelde daarvan. Hoe waren die precies 12 maanden geleden?
16: Kun je dat niet beter in maand op maand doen? Dat is dat. Dan heb je dat verser in het geheugen.
2: Ja, dat zou kunnen. Ja, ik weet niet of we dan op een veel lager percentage uit zouden komen. Misschien roepen ze dan ook 2 of 3%. Omdat je het gewoon niet precies weet. Het is heel moeilijk om daar een percentage. Kijk, dan zou het 0,1, 0,2% zijn in werkelijkheid. Ja, ik weet niet of het gemiddelde is wat mensen dan zullen noemen. Ik denk het niet, eerlijk gezegd.
3: Nee. Maar ik kan me voorstellen dat ook beslissers in de politiek hier ook wel met interesse naar kijken. Want blijkbaar is het gevoel dus heel anders dan het daadwerkelijk is. En dat is ook wel interessant. Op uw website heb je ook een persoonlijke inflatiecalculator. Het verschilt ook heel erg van persoon tot persoon. Als ik in een nul op de meter huis woon en ik heb geen auto die op benzine rijdt, dan heb ik de afgelopen maanden natuurlijk een totaal andere ervaring dan het gemiddelde bijvoorbeeld.
2: Ja, dat was ook heel lang het argument waarom wij dachten dat mensen altijd zo negatief reageerden op die inflatiecijfers. Het is toch veel hoger. We dachten dat kwam omdat die persoonlijke inflatie bij sommige mensen wat hoger kan liggen. Ja, en die schieten er natuurlijk uit hun slof als ze de daadwerkelijke inflatie zien. Maar nu blijkt dat eigenlijk de mediane, dus de doorsnee Nederlander, die denkt ook dat die inflatie veel hoger ligt. Dus er is toch wel wat breder aan de hand. Ik denk dat ze vooral heel erg zijn geschrokken van die prijsstijgingen van een paar jaar geleden.
3: Zou het belangrijk zijn dat we wat meer aan voorlichting gaan doen en dergelijke? Dat die gevoelsinflatie een beetje omlaag komt?
2: Ik denk dat het zeker goed is om goed economieonderwijs te geven. Ik denk dat jullie bij BNR ook een goede taak hebben om dat goed uit te leggen. Maar we merken ook elke maand als we dat inflatiecijfer naar buiten brengen, dat het toch wel een hoop uitleg vergt om uit te leggen wat het nou precies is.
3: Dat zei Frank Notte, econoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
4: Goedemorgen, BNR. Dit is de Ochtendspits.
16: Vannacht hebben de VS en Iran weer opnieuw grootschalige aanvallen uitgevoerd op doelen van elkaar. Volgens Trump gaan de Amerikaanse aanvallen de komende dagen ook verder intensiveren als er geen akkoord komt. Althans, als ze niet weer met elkaar om tafel gaan. Dat zei hij in een interview met Fox News.
5: We're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
16: Ja, hij noemt het eigenlijk allemaal op wat hij gaat aanvallen. Elektriciteitscentrales, bruggen, alles gaat eraan. Zolang er niet gepraat wordt, zegt Trump. Sinds 10:00 gisteravond blokkeren de Amerikanen ook weer de vaarroutes van en naar Iraanse havens in de straat van Hormuz. Schepen naar die havens die komen er dus niet meer door. En om de druk nog verder op te hogen hebben de VS economische sancties tegen Iran aangescherpt. Dat heeft het ministerie van Financiën vannacht bekendgemaakt. En volgens onze correspondent in het Midden-Oosten, Tara Kenkhuis, gaat dit onder meer over sancties tegen een bepaalde Iraanse oliemagnaat.
6: De sancties die zijn op meer dan 50 bedrijven, personen en schepen rondom hem, want hij en zijn vader zijn omgekomen bij de eerste bombardementen op Iran een paar maanden geleden. En zij hebben eigenlijk met z'n tweeën zijn zij de grootste olietransportbaronnen in Iran. En zijn ze belangrijke architecten van wat je noemt de schaduwvloot van zowel Iran als Rusland. Ja. Waarin bijvoorbeeld wordt er dan vaak van schip gewisseld midden op zee. En daardoor kunnen Iran en Rusland oliesancties van het Westen omzeilen en toch behoorlijk financiële levensader voor het regime creëren.
16: Precies, dus dat is ook het hele idee van de VS, zorgen dat die olie-export lam komt te liggen. Dan hoorde je inderdaad ook Trump net een hele roadmap aankondigen wat er allemaal wordt aangevallen de komende tijd. Hij probeert natuurlijk gewoon die druk weer verder op te voeren. Aan de andere kant, dit kennen we van hem. Hij zegt heel vaak dit soort dingen. Hoe gevoelig is Iran daarvoor?
6: In de retoriek in ieder geval niet. Iran zegt dat ze elke aanval hard terug zullen slaan en niet bang zijn. En Iran weet natuurlijk ook dat haar blokkade van de straat van Hormuz de wereldeconomie rechtstreeks in zijn greep houdt. En ze zien Trumps retoriek denk ik ook een beetje als bluffpoker. En die gokken erop dat de internationale gemeenschap die pijn van een oliestop door de straat van Hormuz niet lang verdraagt. Zoals het de vorige keer eigenlijk ook ging. En escalatie leidt bij Iran eigenlijk historisch gezien meer tot meer verzet dan tot capitulatie.
16: Ja, dan lees ik ook dat de Iraanse revolutionaire garde heeft gezegd dat ze de Amerikaanse vijfde vloot in Bahrein hebben aangevallen. Het gaat dus continu over en weer. Heb jij daar iets over gezien?
6: Ja, dat klopt. Er zijn in Iran inmiddels 23 doden door Amerikaanse aanvallen deze afgelopen week. En Iran heeft teruggeslagen op 4 landen. Kuwait, Jordanië, Qatar en Bahrein onder andere op Amerikaanse doelen daar. Dus bijvoorbeeld inderdaad de vijfde vloot, maar ook havens en andere Amerikaanse militaire basissen. Ja. En dat is natuurlijk precies wat Iran ook aan die golfstaten duidelijk wil maken. Dat zij de Amerikaanse aanvallen op Iran niet moeten helpen of ondersteunen door de aanwezigheid van die basissen.
16: Nee. Komt er nog iets door de straat van Hormuz?
6: Heel weinig. En elke dag weer minder deze week. En nu, vandaag en morgen verwacht ik eigenlijk helemaal niks, doordat er nu van beide kanten toch wel een blokkade is.
16: Ja. Nou, dan zagen we natuurlijk gisteren Trump die met een belachelijke heffing van 20% ineens op wat we dan denken dat de vracht had moeten zijn dan van schepen die door de straat van Hormuz zouden varen. 20% heffing. Tolheffing van de Amerikanen. Nou, dat was eergisteren. En gisteren zei hij, dat gaan we toch niet doen. Dus hij is bij zinnen gekomen en ziet dat dit niet werkbaar is?
6: Nou, het is denk ik vooral een beetje een standaard Trump-tactiek aan het worden om iets heel extreems te roepen. Wat natuurlijk een heffing op de scheepvaart hebben we vaak besproken in het kader van Iran, dat illegaal is. En die 20% is natuurlijk ook exorbitant. Maar hiermee heeft hij wel andere landen klem gezet. En zo zijn er dan nu golfstaten die proberen dat te voorkomen door hem deals te bieden met investeringen in de VS. Nou, investeerde golfstaten natuurlijk al behoorlijk veel in de VS, maar hiermee heeft hij wel weer wat extra's afgedwongen.
16: Zei onze Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis.
3: 13 minuten voor 9 bij de ANWB. Dennis Mooij met een nieuwe wegafsluiting. De A6 bij Emmeloord is dicht.
7: Ja, vanuit Joure naar Lelystad op de A6 is de weg inderdaad afgesloten bij het knooppunt Emmeloord. Er staat daar een vrachtwagen met pech midden in de werkzaamheden. Verkeer vanuit Friesland onderweg naar Amsterdam of naar Utrecht kan daarom het beste omrijden via Zwolle over de A32 en de A28. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je een half uur extra nodig tussen Kerkdriel en Geldermalsen. Er staat 13 kilometer door een ongeval. De linkerrijstrook is dicht. Flitsmeister meldt aan een camera op de A17, Roosendaal Dordrecht bij 6,7 en de A30 Barneveld-Ede bij 16,2.
14: Blik op de beurs.
3: En daarmee gaan we naar Jean-Paul van Uithuizen, marktanalist bij eToro, oprichter van de Markets are Everywhere. Jean-Paul, goedemorgen.
21: Goedemorgen, Ivan.
3: Nog 11,5 minuten, dan gaat de handel van start aan het Damrak. Hoe gaan we zo meteen openen?
21: Ja, in heel Europa zien we eigenlijk een beetje een vlak beeld. Eén beurs die eruit springt en dat is onze eigen AEX. Ja. Die gaat ongeveer 0,5% hoger openen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met die fantastische resultaten die ASML vanmorgen heeft laten zien.
3: Ja, want inderdaad, wat maakte jij daarvan in de analyse? Er is veel nodig om die belegger tevreden te stellen. Dat gaat ze lukken?
21: Dat gaat ze lukken. En wat met name goed is, kijk, analisten die maken altijd een lijstje vooraf van wat ze zouden willen horen. Mm-hmm. Ja, en je ziet toch wel dat ASML er heel goed naar geluisterd heeft. Want eigenlijk alle dingen, een omzetverhoging voor het hele jaar, een uitbreiding van de productiecapaciteit, met name van die EUV-machines. Dan maken ze er nu 65 per jaar van. Dat worden er in 2028 ongeveer 110. Dat zijn allemaal precies de dingen die beleggers willen horen. Ja, en dat gaat ook een positieve invloed hebben op het aandeel dadelijk.
3: Ja, en jij was geloof ik ook wel onder de indruk van de woorden van de CEO. Een omslag ten opzichte van een jaar geleden?
21: Ja, je kan je dat bijna niet voorstellen, maar ongeveer een jaar geleden toen zei meneer Fouquet, ik weet eigenlijk niet of we in 2026 wel gaan groeien. Ja, toen schrok de hele markt daarvan. Maar als je gewoon ziet die AI-race, ASML werkt er nu gewoon aan om niet de bottleneck te zijn. Iedereen wil investeren, maar ze hebben echt die machines uit Veldhoven nodig. Het leek er een beetje op dat ze zeggen, ja, dadelijk kunnen we niet verder, omdat zij niet hard genoeg doorwerken. Nou, dat is aangekomen. Ja, en dat valt wel op. ASML is over het algemeen wat voorzichtig. Dan waren ze vanmorgen niet.
3: Nee. Speelt er verder nog wat? Of kunnen we eigenlijk alles vergeten en vooral naar ASML kijken?
21: Nou ja, ik denk dat voor een hoop mensen dit eigenlijk het belangrijkste nieuws is. Maar er is ook nog een hele andere grote transactie aangekondigd in Amerika. En dat is Stripe. Zou je kunnen zeggen dat is een sectorgenoot van Adyen. Mm-hmm. Die bieden $53 miljard voor het kwakkelende PayPal. Mm. En dat is echt ook wel een hele grote transactie. En is typisch een voorbeeld dat het ene bedrijf wat de wind in de zeilen heeft, een duidelijke visie heeft op waar het naartoe moet, biedt op een bedrijf wat achterblijft, omdat ze er eigenlijk niet uitkomen en op het punt staan om veel mensen te gaan ontslaan.
3: Nou, in de zijlijnen nog mooi om mee te nemen. Dankjewel Jean-Paul van Uithuizen van eToro en Markets are Everywhere.
14: Mobility update.
3: Nou, Broekhoff is ook overal en onze eigen mobiliteitsexpert. Goedemorgen.
22: Goedemorgen, hoi.
3: Nou, cijfers van de Nederlandse spoorwegen. Het aantal mensen met zo'n goedkope zomerabonnement van NS, dat heet dan Nederland Talvrij, neemt toe. En enkele honderdduizenden mensen hebben zo'n kaart gekocht.
22: Nou, sinds half juni ruim 270.000 reizigers. Mm-hmm. Het is een tijdelijk abonnement, dus je kunt onbeperkt tijdens de spits, buiten de spits reizen. Dat is wel heel belangrijk.
16: Oh, alleen buiten de spits.
22: En in het weekend. Mm. Ja, en dan zeggen ze 270.000. NS spreekt van een succes. Het Rijk maakt 118 miljoen euro hiervoor vrij. Mm. Dat zou dan goed zijn voor 700.000 zomerabonnementen. We zitten dus eigenlijk nog niet over de helft. Mm. Dus dan, ja.
3: Maar moeten die allemaal verkocht worden om het een succes te kunnen noemen?
22: Nee, dat wat overblijft kunnen ze misschien steken in een lichte verlaging van
3: de andere tickets.
22: Kaartjes,
16: dat gaan ze zeker niet doen.
22: Nou, wie weet als er iets overblijft, dat zou kunnen. Het is wel interessant van wie reizen dan met dat zomerabonnement? Ja. Ruim 80.000 gebruikers, meer dan 30% hadden voor de introductie nog geen NS-abonnement. Het abonnement trekt dus veel nieuwe reizigers, dat is wel zo. Maar hoeveel mensen trekt het nou echt uit de auto bijvoorbeeld? Ik denk heel weinig, want het is een dalabonnement.
16: En is dit alleen voor de zomer?
22: Ja, dit geldt alleen voor de zomer. Dat is ook nog een disclaimer, want ja, het is een doorlopend abonnement. Dus als je het niet opzegt, dan betaal je straks de volle map. Ja, want dus het is nu €49 en dan wordt het €127,95 per maand.
16: Ah, dus dan die paar sneuwe mensen die het dan vergeten op te zeggen, ja, die zijn ook echt meteen het haasje.
22: Ja, want de grootste groep gebruikers, schrijft de Volkskrant, bestaat uit 25 en 29-jarigen. Ongeveer 50.000 abonnementhouders zijn dat dan. Ja, die willen denk ik niet die €127,95 betalen.
3: Kan je wel nog een maand extra trainen.
22: Ja.
16: Nou, voor de volle map.
3: Ja. Het was natuurlijk ooit bedoeld als een soort maatregel ter compensatie van de hoge brandstofprijzen. Ik heb nooit helemaal die link gesnapt. Maar dit zijn dus waarschijnlijk geen mensen die nu de auto laten staan en nu lekker met de trein gaan. Hè?
22: Nee, die cijfers mis ik dus. Ja. Maar dat is waarschijnlijk ook moeilijk om te onderzoeken. Dan moet je echt een veldonderzoek voor doen.
3: Als je de leeftijdscategorieën ziet, 20, 24 of zo.
16: Er zijn vaak mensen die geen auto hebben.
22: Weinig studenten.
16: 50 tot 29
22: niet.
16: Ook nog veel mensen die geen auto hebben.
22: Ja, en 65-plussers die hebben hun eigen abonnement. Dus goed. Ja.
3: Nou, laten we dan maar snel naar de auto gaan. Want de luxe Amerikaanse elektrische automaker Lucid ontkent de faillissementsgeruchten waar we gisteren over hoorden.
22: Ja, de geruchten zijn volledig onjuist. Al dus de communicatiebaas op X. Gisteren kwam inderdaad naar buiten dat Lucid een adviesbureau Alex Partners heeft ingeschakeld om de bedrijfsvoering onder de loep te nemen. En een mogelijk faillissementsaanvraag zou ook mogelijk niet worden uitgesloten. Maar de beurskoers van Lucid echt volledig in elkaar stortte met 40% in de min. Inmiddels is dat weer een beetje bijgetrokken nadat die communicatiebaas dus van zich heeft laten horen. Maar er is schijnbaar niks aan de hand. Nou ja, het lijkt een beetje op die Iraakse minister van Informatie die zegt, jongens, er is hier echt geen oorlog, maar
3: Terwijl de tanks binnenrolden.
22: Ja, kijk, Lucid is echt een geldverbrandingsmachine. Je wilt niet weten, miljarden euro's verlies. Het zijn gewoon hele dure elektrische auto's. Wel innovatief, maar
16: en heel mooi.
22: En mooi, maar
16: echt mooi, ja.
22: Moeilijk te verkopen. En de introductie van een auto die wat meer in het lagere segment zit, die laat echt te lang op zich wachten. Maar ze zeggen genoeg geld in kas te hebben om het zeker nog een jaar uit te zingen, mede dankzij een Saoedische aandeelhouder.
3: Oké, laten we de verkeersmodaliteiten compleet maken met een tweewieler. Van Volkswagen, een elektrische Volkswagen op twee wielen.
22: Ja, Volkswagen en e-bike fabrikant N-Plus introduceren een e-bike serie. De e-bike bevat volgens Volkswagen als eerste ter wereld een geïntegreerde achteruitkijkcamera met display in het stuur.
16: Wat?
22: Smart View, zo heet het.
16: Ja, op de fiets?
3: Wacht even. Op een fiets kan je
16: Wanneer
3: niet,
16: ga je er achteruit?
3: Je kan niet achteruit fietsen.
22: Ja, dit is echt voor de luie fietser onder ons. Dus dan zie je op je displaytje wat er achter je gebeurt. Hoef je niet meer achter je te kijken. Is wel veiliger eigenlijk.
16: Oh, dus als je bijvoorbeeld een bocht om wil gaan of zo.
3: Afslaan.
16: Of wil afslaan.
22: Ja, de beelden van achter worden gebruikt. En dat is ook een radar om voertuigen in de dode hoek te detecteren. En te waarschuwen. Je zou eerder verwachten dat dit in een auto zou zitten. Mm-hmm. Dan zit het ook. Hè, want dit is technologie die uit Volkswagen auto's komt. En het dus moet voorkomen dat er meer ongevallen gebeuren met e-bikes.
16: En het wordt dus een e-bike. Dus het wordt geen fatbike die zometeen 50 gaat. Dit is gewoon een e-bike van 25 km per uur.
22: 162 km actieradius.
16: Met allemaal apparatuur erin.
22: Ja,
16: Volkswagen. Wat een verspilling!
22: Volkswagen logotjes in de buis, voor en achter. Kijk maar.
3: Kost dat?
16: Ja, heb je fotootjes gestuurd?
22: Nee, dat ben ik vergeten. $4,000.
16: $4,000?
22: $4,000, ja. Ja.
3: Hier kijken, Nina. Oh,
22: en dan heb je nog niet de smart helmet erbij. Want die kun je koppelen met Bluetooth.
3: Slimme helm.
22: Ja, die kan een val, als het dan toch zou moeten gebeuren, want ja, met al die technologie erin gaat het bijna niet gebeuren, maar mocht het toch gebeuren, dan stuurt hij automatisch een berichtje, een sms, naar je dichtstbijzijnde contactpersoon of de hulpdiensten. Ik zie jou heel verbaasd kijken.
16: Ja. Ik vind hier heel veel van. Maar wie is dit? Denk jij dat het voor 70-plussers is of zo, zo'n fiets?
22: Nee. Dit is meer voor de gadget-freaks, denk ik. Want die gaan ook met zo'n helm opfietsen natuurlijk.
3: Nou, ik heb hem inderdaad al naar Stijn gestuurd om te bestellen. Voor
16: de schaal van hebben. We gaan de schaal van hebben
22: zeker,
16: doen.
22: Ja. Het is een Duits bedrijf uit Düsseldorf. Dus en die gaan zeker...
16: $4,000, daar koop je gewoon een occasion voor.
22: Ja, maar,
16: auto.
22: Kom op, al die e-bikes zijn hartstikke duur tegenwoordig. Ik heb zelf ook een e-bike van bijna 3.000 staan. Ja.
16: Waarom?
22: Ja, omdat ik het mooi vind.
16: Maar je zit er nooit op, of wel?
22: Nou, ik fiets wel vaak, ja.
16: Net zoals Bas, die ook een e-bike heeft, daar die volgens mij nooit op zit.
22: Ja, maar dat is een ander soort e-bike.
16: Ja?
3: Ik laat dit even voor jou rekenen. Oh, okay.
22: Continent.
3: Man is er niet bij, kan zich niet verdedigen, maar we gaan hem wel stuk maken hier. Nee, leuk. Okay. Was hem?
22: Ja, dat was hem. Ja. Wat
16: wil jij hem hebben, die Volkswagen fiets? Even los van het geld.
22: Nee.
3: Wil ik niet
22: heb een Volkswagen.
3: Hebben.
22: Ik heb een Up. Met 4 wielen.
16: Dat is waar.
22: Top. Ja. Liever niet tweede auto in het gezin. Niks meer aan doen.
3: Noot. Dankjewel. Ja. Oekraïne mag met Europese leningen drone-onderdelen gaan kopen uit China, schrijft de Financial Times. En is dat dan omstreden uit China? Misschien toch niet geheel logisch. We gaan er zo meteen over praten met defensiespecialist Peter Weininga.
1: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zo meteen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
8: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
9: Hey, hallo ondernemer. Hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
10: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
23: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
9: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga Yorten op.
24: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product?

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper?
3: Na een nauwkeurige waardebepaling van uw onderneming maken we samen met u een doordachtplan voor de toekomst. En via ons uitgebreide netwerk vinden we altijd de juiste koper. In Nederland of daarbuiten. Ik ben Wouter Jolie, partner bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
2: Ontdek hoe op rma.nl.
4: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden?
5: Ontdek Obli, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
4: Obli, meer rust, meer rendement.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Meer rust, meer rendement? Obli.nl met AU en EY.
8: Nu in de BNR-app.
9: ASML verhoogt de verwachtingen voor 2026. De kwartaalcijfers zijn ruim voldoende om beleggers tevreden te houden. Een campingboekingssite is gehackt. Tienduizenden gegevens van Nederlanders zijn erbij gelekt. En een vrachtschip in de Antwerpse haven lekt waterstoffluoride. Er is één persoon naar de intensive care gebracht. Dit en veel meer verhalen vind je nu in de BNR-app.
10: Dat is mooi bij de ANWB. Het is 9:01. Hoe staat het ervoor op de wegen?
11: Nou, het drukste moment van de spits ligt inmiddels achter ons. Er staat nog wel 125 kilometer file. Op de A6 heb je nog problemen. Maar ik begin met de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Want daar loopt het ook vast. Tussen knooppunt Empel en Geldermalsen staat 15 kilometer file. En heb je een half uur vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Dan de A6, Jouren-Emmeloord. Die is afgesloten bij knooppunt Emmeloord. Dan zijn ze bezig met het bergen van een kapotte vrachtwagen. Die is stilgevallen midden in de werkzaamheden daar. Verkeer vanuit Friesland naar Amsterdam of Utrecht en omgeving rijdt om via Zwolle over de A32 en de A28. Op de A12 richting Den Haag, tussen Driebergen en knooppunt Lunette, heb je nu 20 minuten vertraging. Ligt daar rommel op de weg. Flitsmeister meldt een camera op de A15, Nijmegen-Gorkum bij 103,3. En op de A17, Roosendaal-Dordrecht bij 6,7.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Nieuwsupdate van 9 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie is in Nederland en Duitsland bezig met een grote actie tegen drugslabs. Er worden gebouwen doorzocht en er zijn al meerdere mensen opgepakt. In totaal zou worden gezocht naar 9 verdachten. Die zouden grondstoffen voor drugs hebben geleverd en drugslabs hebben gerund. In de haven van Antwerpen komt een giftige damp uit een schip. Het lek ontstond gisteravond. Havenmedewerkers werden niet goed. Eentje ligt op de intensive care. De scheepvaart werd even stilgelegd, maar dat is alweer voorbij. Het is nu alleen nog gevaarlijk vlakbij het schip. De NS is goed te spreken over het goedkope zomerabonnement. Daarmee kan je tot eind augustus voor €49 per maand onbeperkt treinen tijdens de daluren. Ook veel mensen die normaal nooit de trein pakken, kochten de kaart. Die er kwam als antwoord op de hoge brandstofprijzen. Oekraïne heeft 17 Russische olietankers in de Zwarte Zee geraakt met droneaanvallen vannacht. Tegelijk werden meer dan 100 Russische drones uit de lucht geschoten. Maar niet alle Russische aanvallen zijn afgeweerd. In Odessa vielen 3 doden. En nu het zomer steeds heter wordt, heeft ons land behoefte aan meer parken en andere groene plekken waar het koel is, zeggen consultants in de bouw. In versteende wijken zijn die plekken nu vaak te ver weg, vooral voor ouderen. Er zou altijd een groene koelteplek moeten zijn op zogenaamde pantoffelafstand 300 meter. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt en het wordt opnieuw warm, 27 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. In het oosten kunnen wat stapelwolken voorkomen, maar de kans op een bui is klein. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Nou, we kijken naar de AEX. 4 minuten onderweg. En die AEX is door de 1100 punten heen, namelijk 1101,2 punten. Een plus van 1,1%. En de grootste stijger is uiteraard ASML. Na succesvolle cijfers van vanochtend, goede cijfers, goede verwachting, gaat de productie opvoeren 7,4% hoger voor ASML. En op de tweede plek vinden we ook een chipfonds, 3,8%.

0: 2,5% ASM en Bezi 2,6% erbij. Grootste daler is Relix. Daar gaat 1,5% vanaf. Maar de grootste stijger momenteel aan de AEX dus. ASML 7,5% hoger. Beursnieuws volg je bij BNR in onze nieuwsuitzendingen. En ook in de app van BNR. Ja. Oekraïne mag met Europese leningen drone-onderdelen gaan kopen uit China. Dat is toch wel vrij bijzonder. De FT schrijft erover. En ja, waarom precies? Hebben we het hier niet? Hebben we het in Canada niet? Hebben we het in Amerika niet? Gaan we allemaal zo meteen bespreken met Peter Weininga.
1: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten. Waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
2: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
3: Er gaat weer een raket van Musk voor datacenters in de ruimte. En wat hebben wij eigenlijk?
4: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen.
3: Dus we zijn nog niet verloren.
5: Want daarvoor luister je de grote techshow.
4: Deze zomer elke week twee innovaties uit ons land die je nog niet kende.
5: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
6: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
0: Goedemorgen, het is 6:06. Laatste uurtje van de Ochtendspits, woensdag 15 juli. Zometeen hebben we het nog over verveling op je werk. Want heel wat mensen die blijkbaar bang zijn voor een burn-out of burn-out-gerelateerde klachten. En denken, weet je, ambitie op mijn werk doe ik even niet.
8: Gaat je naar beneden.
0: Een beetje achteroverleunen, want voor je het weet jaag je jezelf over de kling. Nou, hoe dat komt, of dat erg is en wat we eraan moeten doen, gaan we zo meteen nog bespreken. Maar we beginnen met drones.
8: Ja, want Oekraïne heeft van de EU toestemming gekregen om drone-onderdelen te gaan kopen in China. En dat mag dan van een deel van het Europese defensiegeld van 6 miljard... wat wij lenen met z'n allen aan Oekraïne. Nou, dat is toch opmerkelijk, want de EU heeft China eerder nog de belangrijkste aanjager van de Russische oorlog tegen Oekraïne genoemd. Maar dan gaan we daar nu wel onderdelen voor drones halen die we dan vervolgens weer gaan inzetten in die oorlog. Toch een beetje bijzonder. We gaan erover praten met Peter Weininga, defensiespecialist aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Peter, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
8: Ja, ik noem het opmerkelijk, maar hoe kijk jij ernaar?
9: Ja, het is zeker opmerkelijk. Het is wel zo dat Oekraïne dit eigenlijk al wat langer doet. In 2022 hebben ze in totaal 3000 drones gekocht. Dat is nog heel weinig vergeleken bij wat ze nu doen. Maar 99% daarvan kwam eigenlijk uit China.
8: Ja.
9: Die afhankelijkheid van China, die hebben ze wel gedurende de jaren afgebouwd. Deels door eigen productie, deels door gebruik te maken van Europese en ook Canadese onderdelen voor droneproductie. Maar als je kijkt naar het enorme verbruik van met name die first-person vision drones, dat zijn die drones die zich met een explosieve lading te pletter vliegen tegen een doelwit, ja, dan komen ze blijkbaar toch nog onderdelen tekort om de hoge productie te kunnen realiseren, om de verliezen te kunnen bijbenen. Ja, dat is eigenlijk het probleem op dit moment.
8: Want die gaan dus met duizenden per maand of misschien wel per week erdoorheen, dat soort drones. Dan denk je inderdaad, Oekraïne heeft zijn eigen defensieindustrie flink opgeschaald. Is heel erg goed in het maken van die drones. Maar blijkbaar bepaalde onderdelen moeten we dan toch nog uit China halen. Weet jij wat voor onderdelen dat zouden kunnen zijn?
9: Ja, dat gaat met name om batterijpakketten, zeg maar. Antennes, die drones moeten worden bestuurd op afstand met signalen. En printplaatjes. Dat zijn de voornaamste dingen die ze nu uit China betrekken.
8: Ja.
9: Overigens is het een aanvulling op. Het is niet zo dat ze alleen maar dat soort Chinese spullen gebruiken. Een heleboel wordt zelf geproduceerd in Europa en in Canada. Maar ja, blijkbaar nog net niet voldoende om helemaal afhankelijk van China te zijn.
8: Nee, en dan is het toch ergens nog een beetje lastig, omdat China altijd van oudsher natuurlijk een bondgenoot is van Rusland. We horen daar ook nog steeds met enige regelmaat bijzondere verhalen vandaan komen, dat er geheime meetings tussen de top van die twee landen is om te praten over het verloop van de oorlog. Wat kan men van elkaar leren? Ja. Hoe kan men elkaar helpen? Ik zou denken, dan is hier gewoon echt een mogelijk veiligheidsprobleem voor Oekraïne.
9: Nou ja, kijk, dat zou inderdaad kunnen zijn. Je weet niet of die plaatjes misschien wel een beetje gesaboteerd zijn, hè, die printplaatjes. Aan de andere kant, de ervaring leert dat dat wel meevalt op dit moment. Want ja, het is dus al langer gaande. Wat opmerkelijk is, is natuurlijk dat Russen en Oekraïners drones tegen elkaar inzetten, waarin misschien wel dezelfde Chinese printplaatjes zitten.
8: Oh ja.
9: Dus dat is op zich wel opmerkelijk natuurlijk.
8: Goed, gelijk speelveld zou je dan zeggen. Het is natuurlijk ook wel bijzonder dat het met Europees geld mag. Want die leningen die hebben we natuurlijk ook gegeven, zodat het hier in Europa kan worden uitgegeven, als het even kan. Hè? Gewoon uitgeven aan je eigen defensieindustrie. Maar toch blijkbaar wel toestemming gegeven. Want dan zou ik zeggen, de situatie is nijpend in Oekraïne.
9: Ja, ik denk dat de Europese Unie ook heeft gedacht, nood breekt wet. Dus het moet dan maar even. Om Oekraïne in staat te stellen voldoende drones te produceren. Want dat is denk ik op dit moment, in ieder geval voor de strijd langs het front, het belangrijkste doel wat men nastreeft.
8: Mm-hmm. Hoe zou Moskou hier eigenlijk naar kijken? Dat China dan toch allerlei drone-onderdelen aan Oekraïne levert?
9: Ja, het gaat waarschijnlijk via tussenpersonen. Hè. Het is de vraag of het direct wordt geleverd.
8: Ja.
9: Maar hoe dan ook, ja, de Russen zullen hier natuurlijk niet blij mee zijn. En dat zullen ze in die misschien geheime besprekingen met de Chinezen dan ook wel laten blijken.
8: Ja. En wat betreft de Chinese afhankelijkheid, althans eigenlijk de Europese afhankelijkheid nog van China met betrekking tot deze droneplaatjes, denk jij dat dat ook op een gegeven moment kan eindigen de komende periode als wij onze defensieindustrie, de drone-industrie, verder opschalen?
9: Ja, dat is zeker de bedoeling. Wanneer, dat durf ik nog niet te zeggen. Maar het is zeker de bedoeling om onafhankelijk van China te worden of andere landen waarmee we een lastige relatie hebben. De bedoeling is natuurlijk zoveel mogelijk binnen Europa te produceren. Voldoende voor Oekraïne in dit geval, maar natuurlijk uiteindelijk ook voor eigen gebruik. En eventueel in Canada. En daar heeft de Europese Unie dus geld voor over. Ja, nu hebben ze dan tijdelijk of niet, dat weet ik niet precies, een uitzondering gemaakt voor die onderdelen die ik net heb genoemd, die dan toch uit China moeten komen.
8: Helder, dankjewel. Peter Weininga, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
7: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
3: De bosbranden ten zuiden van Parijs die zijn momenteel onder controle, maar nog niet volledig geblust. En dat betekent nu vooral dat die branden zich vooral niet verder kunnen uitbreiden. Maar het kan nog dagen en misschien zelfs wel weken duren voordat alle branden helemaal uit zijn, zegt het hoofd van het departement daar. Op zondag en maandag braken er 2 grote branden uit in de buurt van Fontainebleau. Daardoor zijn de hulpdiensten nog steeds op grote schaal aanwezig. En de Franse autoriteiten vermoeden ook dat die branden deels zijn aangestoken. Er zijn ook mensen aangehouden. 6 mensen sinds die bosbrand, die ervan worden verdacht betrokken te zijn bij het ontstaan van de branden. Volgens Franse media zit er een lid van de vrijwillige brandweer bij de gearresteerden.
8: Je wel eens vaker, hè?
3: Ja, zeker. Ja. Een jonge
8: kleine
3: man.
8: Kleine pyromaatjes.
3: Geloof ik. Het zou net als een tweede aangehouden persoon zou het bekend hebben dat hij een brandje heeft gesticht. En een andere persoon heeft toegegeven dat hij ook betrokken was. En volgens hem was er sprake van een weggegooide sigaret. Nou, allemaal niet zo handig.
8: Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken biedt tot $3 miljoen aan subsidie voor Europese groeperingen die gelieerd zijn aan de MAGA-beweging. Dat schrijft de Financial Times vandaag. De Trump-regering wil op die manier dus organisaties in Europa steunen die zich bezighouden met, en ik citeer, nationale soevereiniteit, migratie, censuur en juridische oorlogsvoering dat in lijn staat met een gedeelde politieke filosofie en het westerse beschavingserfgoed. Dat lezen we allemaal in een verklaring dus van het ministerie van Buitenlandse Zaken, State Department. In februari meldde FT al over die plannen van de Amerikaanse overheid. Maar nu heeft het ministerie het loket voor de aanvragen voor die subsidies ook daadwerkelijk geopend. Dus Europeanen Europeanen, Europese instituten kunnen daar aankloppen als ze een beetje Trump-loyalist zijn. Als ze een beetje hetzelfde gedachtegoed uitdragen wat Trump heeft en dat verspreiden in Europa. Nou, er is in totaal zo'n $5 miljoen beschikbaar gemaakt voor dit project. Dat zal over 2 of 3 organisaties of personen in Europa worden verdeeld. Tijdens Trumps tweede termijn hebben Amerikaanse functionarissen al vaker populistische en nationalistische bewegingen, politici in Europa gesteund. Onder meer natuurlijk de voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán en leden van de Duitse partij de Alternatieven voor Duitsland. Die steun die levert wisselende resultaten op. Nationalistische leiders in Europa die zijn toch zelf ook een klein beetje twijfelachtig over hun relatie met Trump. Met name vanwege de oorlog in Iran. En de daaruit voortvloeiende hoge energieprijzen. Daar zijn ze niet blij mee. Leg dat maar uit aan de achterban. En geïnteresseerde organisaties uit Europa die hebben nu een maand de tijd om zich aan te melden voor die 5 miljoen subsidie van Trump. De Amerikaanse regering wil op 30 september beginnen met de financiering. En ik wacht nu al op de lijst. Met name kunnen wij die eens even hier mooi aan de schandpaal nagelen.
0: Of zou het allemaal geheim blijven? Zo kunnen. Nou, ja, dus niet. We gaan naar Dennis Mooij bij de ANWB. Met momenteel de meeste vertraging op de A2.
10: Ja, vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je een half uur extra nodig tussen Kerkdriel en Geldermalsen. Door een ongeluk is de linkerrijstrook daar nog dicht. Dan de A6, Joure-Lelystad, die is bij knooppunt Emmeloord afgesloten, want er staat daar een vrachtwagen met pech midden in de werkzaamheden. Het bergingswerk gaat nog ongeveer 3 kwartier duren. De weg is afgesloten, dus verkeer vanuit Friesland naar Amsterdam of Utrecht en omgeving rijdt om via Zwolle. Flitsmeister meldt een camera op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij 62,8 en de A12 Utrecht-Arnhem bij 83,2.
11: Blik op de beurs.
0: Ja, en we kunnen het kort houden bij de beurs, want er is eigenlijk maar één fonds waar we moeten letten. Dat is ASML, kwam vandaag met cijfers. We hebben trouwens een uniek kwartiertje meegemaakt, want zojuist stond de AEX boven de 1100 punten, inmiddels iets teruggezakt. 1099,8, een plus van 0,9%. Nou, eerst maar even de grootste dalers, hebben we dat ook maar gehad. DSM Firmenich gaat 1,4% vanaf en Ahold Delhaize 1,2% lager. Maar dan dus bij die grootste stijgers. Dan komen we natuurlijk uit bij ASML. Dit zei Jean-Paul van Oud-Heusden van eToro en Markets Are Everywhere erbij over de naar boven bijgestelde verwachtingen van ASML voor de rest van het jaar.
12: Een omzetverhoging voor het hele jaar. Een uitbreiding van de productiecapaciteit, met name van die EUV-machines. Dan maken ze er nu 65 per jaar van. Dat worden er in 2028 ongeveer 110. Dat zijn allemaal precies de dingen die beleggers willen horen. Ja, en dat gaat ook een positieve invloed hebben op het aandeel dadelijk.
0: Ja, Christophe Fouquet, de CEO, wist op de goede knoppen te drukken in de rapportage. En het heeft inmiddels geresulteerd in ASML. Grootste stijger aan de Damrak, 5,7% hoger. Wat zien we verder nog in die lijstjes? Nou, CVC Capital 3,4% erbij. Prosus 3,2% erbij. En ook de andere chipfondsen in de top 10 stijgers. AIX momenteel dus 1099,4 punten. Een plus van 0,9%.
8: Dan heeft een derde van ondervraagde werknemers het eigen ambitieniveau naar beneden bijgesteld om te voorkomen dat ze uitvallen, dat ze een burn-out krijgen. Blijkt allemaal uit onderzoek van het trainingsinstituut De Baak. Die hebben een onderzoek gedaan onder ruim 1000 werkenden. Nou, en daarvan zegt dus gewoon een derde, toch maar een tandje minder in de ambitie, zodat ik niet omval. Nou, is toch opmerkelijk. Iris Vrolijks is programmamanager maatschappelijk leiderschap bij De Baak. Legt uit waarom veel werknemers toch een carrière-stap nu en in de toekomst eigenlijk gewoon niet aandurven.
13: In ieder geval een opvallend cijfer. En helemaal als je ziet in de cijfers dat ook voor korte termijn voor mensen geldt. Dus 1 op 3 geeft ook aan het eind van de week mentaal uitgeput te zijn.
8: Oké, en dat wil zeggen dat ze misschien nu al op iets te hoog niveau presteren?
13: Nou, dat kan zijn omdat ze op te hoog niveau presteren. Maar wat we vooral zien is dat mensen onzekerder zijn geworden. Wij denken dat dat komt door wat wij noemen een perma-crisis. Een permanente crisis. Waarin je de afgelopen tijd zag dat er allerlei crisissen onze kant op komen. En dat voor mensen het gevoel heeft dat ze constant aan moeten staan. En terwijl ze op zoek zijn naar wat rust en balans.
8: Oké, en dan heb je het over specifiek wat voor crisis? We hebben het over geopolitieke crisis of meer persoonlijke dingen?
13: Ja, dat hebben we ook uitgevraagd. Daar zie je dat geopolitieke spanningen echt als hoogste worden aangegeven. Maar dat bijvoorbeeld voor jongeren ook geldt dat ze bang zijn dat dat invloed heeft op hun werk. En je ziet ook dat dat toch ook bij de jongere werknemers weer zij ook een hoger scoren als het gaat om dat wekelijks mentaal uitgeput zijn.
8: Ja, ja, oké. En dus zeggen zij van, nou, dan wil ik eigenlijk zorgen dat ik niet al te hard carrière maak, als ik het maar even zo frame. Waarom denken zij dat dat helpt? Waarom is het, je ambities naar beneden bijschalen, waarom zou dat helpen?
13: Ja, omdat een carrière-stap toch ook vaak een onzekere stap is. En we zien dat een kwart van de mensen aangeeft dat nu niet aan te durven. Dus we denken ook dat daar een belangrijke rol voor leidinggevende ligt. Om juist mensen wat meer zekerheid te geven in een tijd waar ze zich dus onzekerder dan vroeger voelen.
8: Ja, ja, en je noemde al jongeren. Is het ook wel een beetje een generatieding, een generatieverschil? Zie je het in alle generaties terugkomen?
13: We zagen het in alle generaties werkende terugkomen. En ook bijvoorbeeld bij 50-plussers voelen meer dan jongeren de last van die onzekere periode waar we in zitten. Ja. Dus we zien het niet alleen bij jongeren. Maar wat opvallend was, is dat de jongeren dus het idee hebben dat het invloed heeft op hun werk.
8: Ja, en vooral dus op de manier van?
13: Nou, dat het hun werk kan veranderen. Je ziet de geopolitieke spanningen dragen allerlei keuzes en veranderingen in ook in ons land met zich mee. We denken ook dat de verandering van AI en dat soort technologische ontwikkelingen invloed heeft op de jongeren of de jonge werknemers. Ja.
0: En toch snap ik niet helemaal, want je zou denken, als je zorgen maakt om de permacrisis bijvoorbeeld, je zit richting een burn-out, ja, dan moet je dan niet juist bedenken, oké, ik wil misschien iets anders met mijn leven gaan doen, ik wil iets anders met mijn werk in mijn leven gaan doen, ik wil me gaan ontwikkelen. Is dat niet juist eigenlijk het moment waarop je iets moet gaan doen en niet achterover moet gaan leunen en moet gaan zeggen, oh, het is zo zwaar?
13: Nou, dat denken wij dus ook. En we denken ook dat werkgevers dat wel bij werknemers kunnen versterken. Dus we zien dat veel werknemers, ongeveer de helft, die zegt, nou, het is zeker mijn eigen verantwoordelijkheid, hè, mijn ontwikkeling, maar weten vaak niet hoe en denken dat ze daar geen tijd voor hebben omdat ze het al heel druk hebben. En dat zijn natuurlijk wel gesprekken die leidinggevenden met hun werknemers kunnen voeren om daar juist wat meer rust en ruimte in te creëren.
8: Ja, want het lijkt me voor werkgevers ook best wel onhandig en ook een beetje zorgelijk als zometeen een derde van je personeel zegt van, nou, zet mij maar een tandje lager op niveau in plaats van op mijn huidige prestatie, of laat staan dat ze willen doorgroeien.
13: Ja, en zeker in de huidige arbeidsmarkt wil je dat mensen binnen jouw bedrijf goed kunnen doorgroeien. Dus daarom brengen we dit onderzoek ook naar buiten om echt even werkgevers te alarmeren. Let op je medewerkers. En hou ook in de gaten, doen ze een bepaalde stap niet omdat ze het niet aandurven of omdat ze het niet willen. Ja. En wij zien dus vooral dat eerste.
8: Ja, dus dat ze het niet aandurven uit angst voor allerlei dingen, onzekere stappen, trek ik dit mentaal wel?
13: Ja, en dan kan juist een leidinggevende een heel belangrijke schakel zijn in die rust creëren bij iemand waarbij het een beetje overloopt.
8: En dat zei Iris Vrolijks, programmamanager maatschappelijk leiderschap bij De Baak.
0: Ik heb nog even een leuk evenement voor hardloopliefhebbers. Want in de IKEA-vestiging in Croydon, in Engeland, daar wordt later dit jaar een wel heel bijzondere marathon gehouden. De deelnemers lopen de volledige 42,1 nog wat kilometer niet buiten, maar dwars door de IKEA. Dus,
8: IKEA is groot, maar niet 42 kilometer.
0: Nou, nee, dat niet. Maar wel, als je de hele route aflegt, hè, dus langs alle keuken en bedden en buiten.
8: Hoeveel rondjes moet je dan doen?
0: Dan loop je ongeveer 1,5 kilometer per rondje. Nou, dan moet je 17 rondjes lopen.
8: Weet je daarna wel precies het assortiment? Welk bed en welk bank je wil hebben voor je volgende huis?
0: En wat je niet wil hebben.
8: Ja, wat je niet wil hebben.
0: Ja, dus langs de showroom, door de gangpaden, over de trappen, langs de kassa's. Niet de shortcut route gebruiken, want dan kom je natuurlijk kilometers tekort.
8: Ja,
0: de belangstelling was vrij groot. Volgens de Washington Post waren de beschikbare startbewijzen razendsnel weg. En de organisatie had daar zelf niet helemaal op gerekend. Nou, er moeten natuurlijk ook verzorgingsposten komen. Die komen er ook. Er wordt nog overwogen om dat met een Zweeds tintje te doen. Bijvoorbeeld met Zweedse gehaktballetjes. Tijdens een marathon.
8: Ja, ga je dat eten? Ik denk het ook niet.
0: Een goed idee. En andere IKEA-specialiteit. Ik denk dat vossenbessenwater, ijsjes, ja. En ook hotdogs en dergelijke. Nou, fijn is wel dat er geen bewegwijziging aangebracht hoeft te worden, want er staan al pijlen op de vloer. Dat scheelt. En als je de finish haalt, krijg je een medaille die je zelf in elkaar moet zetten.
8: Serieus?
0: Ja, geloof het wel. Moet je dan door winkelend publiek heen rennen? Nee, de marathon begint pas als de winkel dicht is. En je moet binnen 6 uur binnen zijn, want daarna moet het gebouw weer in gebruik worden genomen. Moet personeel weer aan de slag, de boel worden opgebouwd enzovoorts. Wel leuk, een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Een shelter, een Britse organisatie die zich inzet voor betaalbare huisvesting. Het is niet helemaal duidelijk of die goede doelenclub dat opgehaalde geld ook bij IKEA moet uitgeven. Dat weet ik niet, maar de organisatoren hopen dat het een soort begin is van een nieuwe traditie om geld op te halen van voor een goed doel.
8: Zou jij meedoen als het in een IKEA Nederland was?
0: Ja, voor de grap zou ik dat wel.
8: Ja, toch? Ik denk dus dat heel veel mensen zo denken. Ja. Oh, dat wil ik wel een keer doen.
0: Ja, dat denk ik ook. Tot je na ronde 3 denkt, gadver.
8: Waarom deed ik dit?
0: Ja, nu moet ik er nog 14. Dan is het opeens minder leuk.
14: De column van Bernard Hammelburg.
15: Schaken is bedacht in India, maar maakte vanaf de 6e eeuw furoren in Perzië. Schaak, de gevaarlijkste bedreiging van de koning, komt van het Perzische woord shah. Een metafoor voor de strijd tussen Amerika en Iran. Trump staat schaak. Nog niet schaakmat, wat in het Perzisch de koning is dood betekent. Maar het scheelt niet veel. Na bijna 4 maanden is hij er niet in geslaagd het Iraanse leiderschap uit te schakelen, dat zich bovendien niet laat dwingen om het nucleaire programma op te geven of om te stoppen met steun aan Hezbollah, Hamas en de Houthis. En strategisch en economisch het belangrijkste, Iran blijft ondanks stoere taal van Trump en de opnieuw opgeleide oorlog heer en meester in de straat van Hormuz. Maar ook Iran heeft niet wat het wil. Amerika is niet van plan zijn vlooteenheden en gevechtsvliegtuigen uit de regio weg te halen, handhaaft de sancties en verhindert de export van Iraanse olie. De economie is dramatisch slecht, maar na 47 jaar aan de macht en gewend aan boycotts geven het leiderschap en het eliteleger, de revolutionaire gardes, geen krimp. De Amerikaanse bondgenoten in het golfgebied betalen de prijs, want zij zijn het doelwit van Iraanse represailles, wat ook laat zien dat de voorraad raketten en drones nog lang niet op is. Om uit zijn benarde situatie te komen zou Trump 2 stappen moeten nemen. Het sturen van, zoals persbureau AP het noemt, een veel grotere armada aan oorlogsschepen en tienduizenden soldaten voor een grondleger in Iran. Politiek suïcidaal, want een fikse meerderheid van de Amerikanen wil een einde aan de oorlog en rekent op beheersing van de benzineprijs door grotere eigen voorraden aan te spreken. De golfstaten proberen trouwens de levering via alternatieve middelen, zoals pijpleidingen en andere vaarroutes, op te voeren. Maar om transport via Hormuz te evenaren zijn honderden miljarden nodig. Het inzetten van grondtroepen is uitgesloten. Maar ook het sturen van meer oorlogsschepen is een probleem, want zelfs het overmachtige Amerika moet rekening houden met onderhoud aan schepen en vliegtuigen, het roteren van bemanningen en financiering. Daartegen zal het congres zich verzetten, zeker zo vlak voor de tussentijdse verkiezingen. Rest voor Trump alleen de diplomatieke weg, maar het is onderhandelen met de rug tegen de muur. Bijna zo erg als schaakmat.
0: Ja, we denken dat de inflatie een stuk hoger is dan die daadwerkelijk is. Sterker nog, we zitten er ver naast als je het de gemiddelde Nederlander vraagt. Die denkt dat de inflatie 3 keer zo hoog is als die daadwerkelijk is. Nou, hoe dat komt, gaan we zo meteen maar eens een verklaring voor zoeken met onze huiseconoom Han de Jong.
16: Hoge energieprijzen, oplopende kosten, voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
17: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
18: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
19: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
20: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
17: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
1: Mark Beekhuis.
10: Ik trap straks de uitzending af met het lobbypanel over makelaars die in opstand komen tegen Funda. En daarna spreek ik met André van Kruijsen, topman van bloemen- en plantenveiling Plantion. En ik vraag hem hoe hij het kabinet wil overtuigen de btw-verhoging op bloemen en planten van tafel te halen. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
22: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
23: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
24: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
25: Duolingo groeide uit tot een van de populairste apps ter wereld, met slimme trucjes om jou elke dag weer aan het spelen te zetten. Maar nu het bedrijf vol inzet op AI, haken gebruikers af en krijgt ook het aandeel klappen. Is dit tijdelijke ruis of een serieus probleem? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Vanmiddag om 2 uur op BNR of nu al als podcast.
26: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
27: BNR Verkeer.
10: Er staat nog 100 kilometer file. De A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je een half uur vertraging tussen knooppunt Empel en Geldermalsen. Dat komt door een ongeluk. Het is aansluit over 14 kilometer. Maar die file gaat oplossen, want de weg is zojuist weer vrijgegeven. De A6, Joure Lelystad, is bij knooppunt Emmeloord nog steeds dicht. Daar zijn ze bezig met het bergen van een kapotte vrachtwagen. Die is stilgevallen midden in de werkzaamheden. Verkeer richting Amsterdam rijdt om via Zwolle vanuit Friesland over de A32 en de A28. Dan de A12 naar Den Haag bij Nootdorp. 20 minuten vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Flitsmeister meldt een camera op de A4 Antwerpen-Rotterdam bij 245,0. En de A12 Utrecht-Arnhem bij 83,2.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
28: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie is in Nederland en Duitsland bezig met een grote actie tegen drugslabs. Er worden gebouwen doorzocht en er zijn al meerdere mensen opgepakt. In totaal zou worden gezocht naar 9 verdachten. Die zouden grondstoffen voor drugs hebben geleverd en drugslabs hebben gerund. In de haven van Antwerpen komt een giftige damp uit een schip. Het lek ontstond gisteravond. Havenmedewerkers werden niet goed. Eentje ligt op de intensive care. De scheepvaart werd even stilgelegd, maar dat is alweer voorbij. Het is nu alleen nog gevaarlijk vlakbij het schip. De NS is goed te spreken over het goedkope zomerabonnement. Daarmee kan je tot eind augustus voor €49 per maand onbeperkt treinen tijdens de daluren. Ook veel mensen die normaal nooit de trein pakken kochten de kaart, die er kwam als antwoord op de hoge brandstofprijzen. Oekraïne heeft 17 Russische olietankers in de Zwarte Zee geraakt met droneaanvallen vannacht. Tegelijk werden meer dan 100 Russische drones uit de lucht geschoten. Maar niet alle Russische aanvallen zijn afgeweerd. In Odessa vielen 3 doden. En nu het zomer steeds heter wordt, heeft ons land behoefte aan meer parken en andere groene plekken waar het koel is, zeggen consultants in de bouw. In versteende wijken zijn die plekken nu vaak te ver weg, vooral voor ouderen. Er zou altijd een groene koelteplek moeten zijn op zogenaamde pantoffelafstand 300 meter. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt en het wordt opnieuw warm, 27 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. In het oosten kunnen wat stapelwolken voorkomen, maar de kans op een bui is klein. En tot zover het ANP-nieuws.
29: Ja, inflatie hier rond de 3%. Maar als je het op straat vraagt, dan lijkt het een stuk hoger te zijn. Misschien wel rond de 8. Hoe kan dat nou? Hoe kan het zo ver uit elkaar liggen? De echte inflatie en de gepercipieerde inflatie. Hoor je zo meteen in de ochtendspits.
30: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
31: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
1: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
2: Voor precies die company-info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
29: 9:55. Laatste half uurtje van de Ochtendspits. Gelukkig zijn we er. En wat gaan we allemaal doen, Nina?
4: Nou, we gaan het onder andere hebben over het inflatiegevoel. Je zei net al dat je er enorm naast kan zitten als je de mensen hier op straat vraagt. Wat is de inflatie? Dan schatten ze dat heel erg hoog in. En we gaan het hebben, ook een beetje hetzelfde kader, ja, de bevolkingsgroei. Europese bevolkingsgroei, dat gaat helemaal niet goed. Sterker nog, we gaan flink krimpen als Europese bevolking. Straks zijn er volgens mij 10 keer zoveel Afrikanen als Europeanen. Dat gaat harder dan we denken. Dat is een probleem, vindt de Europese Commissie.
29: Maar we beginnen dus inderdaad bij dat inflatiegevoel. Want als we mogen raden, dan zeggen we, nou, inflatie zal wel een beetje rond de 8% zijn zoveel. Terwijl, ja, nou ja, dat schommelt al een tijdje rond de 3. Zeker geen 8. Maar dat percipiëren wij dus heel anders, blijkt uit CBS-cijfers. Hoe komt dat nou? Nou, daar heeft de financieel psycholoog Anne Abbenes wel een idee bij. Die legt ons uit wat er in ons brein gebeurt als de prijzen stijgen.
5: Prijsbeleving stuurt gedrag, niet het inflatie zelf. Dus het woord stijging, dat stuurt ons gedrag. En niet het inflatiecijfer of percentages. Ons brein kan ook veel slechter percentages verwerken dan het woord stijging. Het woord stijging weet ons geldbrein exact wat het is. Dus dan gaat gelijk gaan alle alarmen af.
29: Dan gaan we naar BNR's huiseconoom Han de Jong. Want die zegt, ja, leuk dat die mensen op een straat 8% denken, maar dat laat helemaal nergens op.
6: Als mijn inkomen, laat ik zeggen, 3% stijgt en de inflatie is 8%, ja, dan hol ik in reële termen erop achteruit. En dan kan ik dus steeds minder spullen kopen.
4: Ja.
6: Maar dat is helemaal niet zo. Dus die 8%, ja, dat kan echt helemaal niet kloppen. Dat officiële inflatiecijfer van het CBS, nou ja, dat past veel beter bij andere zaken die we zien in de economie. Er zijn natuurlijk wel twee kanttekeningen. Ten eerste is dat inflatiecijfer, dus één cijfer, is gebaseerd op een soort gemiddeld consumptiepakket. Terwijl natuurlijk het consumptiepatroon van alle mensen uiteenloopt. Mm-hmm. En een andere kanttekening is, kijk, het CBS doet natuurlijk zijn uiterste best om het heel goed te meten. Maar ja, er zitten natuurlijk altijd onzekerheidsmarges rond zo'n cijfer.
4: Ja, onze verslaggever Jorik Simonides, die hebben we eventjes naar buiten gestuurd om de proef op de som te nemen. En als hij het dan vraagt aan verschillende mensen, dan merkt hij dat mensen er inderdaad toch wel naast zitten.
7: Het is een beetje een quizvraag, maar de inflatie, wat denkt u, is die nu hoger of 4 jaar geleden?
8: Nu hoger.
9: Ik denk nu, maar ik heb eigenlijk weinig idee.
11: Ik denk nu.
12: Ik denk dat het een beetje gelijk is aan 4 jaar geleden.
13: Ik denk die nu hoger is.
7: Waarom denkt u dat?
13: Omdat de boodschappen duurder zijn. Mensen minder verdienen.
12: Elke keer als je afrekent bij de Albert Heijn is het toch weer ietsje duurder dan gisteren, zeg maar.
13: Het voelt zo, ja.
7: Het was 4 keer zo hoog 4 jaar geleden.
13: Meen je dat? Nou, toen werkte ik nog, heb ik er niks van gemerkt. Nu werk ik niet meer, nu merk ik het.
12: Nou, dan heb ik dat niet in de gaten. Het kan zijn dat het tussen nu en 4 jaar geleden dat iets omhoog is gegaan.
8: Oh, echt? Oh, waarom merk ik dat niet in mijn koopkracht?
7: Nou, je bent niet de enige, maar het is andersom.
9: Oké, nou. Goed, we kunnen nog steeds rondkomen. Dus.
7: Heel goed.
4: Ja. Nou, Han, wat denk jij? Wat voel jij als je hier naar luistert?
6: Ja, ik zit er met gekromde tenen naar te luisteren.
4: Ja, dat dacht ik ja. al. Ja, en ja. Hoe denk jij dat het kan dat mensen dit toch op die manier interpreteren?
6: Nou ja, dat onderzoekje van het CBS, wat het heel interessant maakt, dat is dat het verschil tussen de door het CBS gemeten inflatie en de gevoelsinflatie, die is nu heel groot. Dat is 8% om 3%, laten we zeggen. En dat verschil was voor 2022, dus voor die inflatiegolf die we over ons heen hebben gehad toen, was dat verschil veel minder groot. Dus het lijkt erop dat die inflatiegolf van toen, ja, die heeft, laat ik zeggen, de gevoelsprieten van mensen voor inflatie een beetje, ja, op tilt doen springen, daar lijkt het op.
4: Ja, nou zegt de DNB dat de hoge inflatie natuurlijk, ja, dat je het eigenlijk vooral merkt als je gaat tanken. Ja, logisch met de energiecrisis. Ja, ja. Maar ik hoor deze mensen vooral over de boodschappen praten.
6: Ja, weet je, daar snap ik toch eigenlijk weinig van. Want volgens de officiële statistieken van het CBS zijn voedselprijzen een aantal jaar geleden werden die in een hoog tempo duurder. Maar op het ogenblik worden die eigenlijk niet meer duurder of nauwelijks duurder. Dus ik begrijp dat toch niet helemaal. Het is toch een beetje alsof mensen daaraan vasthouden. En het is eigenlijk een beetje onbegrijpelijk voor mij.
4: Ja, oké. Dus tijd voor een lesje voorlichting, zou je zeggen?
6: Nou, dat lijkt me wel, hè. Ik doe al 4 jaar lang of 5 jaar lang hier op deze
4: zender.
6: Mijn uiterste best.
4: Het lukt dus toch niet, Han?
6: Nee, het lukt toch niet. En ik moet wel zeggen, DNB heeft ook dus een mooi rapportje geschreven waarbij ze heel mooi beschrijven hoe zo'n olieprijsstijging zich vervolgens door de hele economie werkt. Nou, ja. Er zijn ook wel tegenkrachten. Maar ja, ik zou heel veel mensen dan aanraden, ga eens naar de website van DNB en lees dat verhaal eens.
4: Ja, ik zou zeggen gewoon elke dag naar BNR luisteren.
29: En nog heel even
6: dat sowieso.
29: Die inflatie is nu dus slingert een beetje rond de 3%. Terwijl het doelstelling is natuurlijk eigenlijk 2%. Is dat nou nog zorgelijk? Ik ga nog even een misleidend getal erin gooien. Het is dus 50% hoger dan die eigenlijk moet zijn. Is dat iets waarvan je zegt van ja, daar moeten we ons wel zorgen om maken? Of is dit het nieuwe normaal?
6: Nou, ik hoop niet dat dit een nieuwe normaal is. Dus hier moeten we ons in zoverre zorgen over maken dat het wel zaak is dat we de inflatie terug. Dat eigenlijk de ECB de inflatie terugbrengt naar de doelstelling. Maar kijk, als de energieprijzen opeens 50% stijgen, ja, dan krijg je natuurlijk meer of meer vanzelf dat je tijdelijk een wat hogere inflatie hebt. Dus. Zorgelijk. Oké, maar geen paniek, hè? Geen paniek.
4: Gelukkig. Dat zei BNR's huiseconoom Han de Jong.
29: Ja, dan blijven we maar even bij die prijzen. Want de prijzen aan de pomp die lopen verderop door de onrust in het Midden-Oosten. En ook het verbod van Moskou op de export van diesel vanuit Rusland speelt mee. En dat zorgt ervoor dat de dieselprijs met 6 cent is gestegen. Blijkt uit cijfers van United Consumers. Nou, waar komen we dan op uit? De gemiddelde landelijke adviesprijs bij een liter diesel is nu 2,45,0. En een liter euro 95 is ook wat duurder geworden en kost nu 2,559. Dat zijn dus de adviesprijzen. Dus ja, buiten de snelweg kan je het nog wel wat goedkoper krijgen. Maar toch, afgelopen dagen zagen we ook al stijgingen. Nu dus weer, zeker na die aanvallen tussen Amerika en Iran. En ook meldde Amerika gisteravond dat het de straat van Hormuz weer heeft geblokkeerd. Iran zei ook al, de revolutionaire garde, er gaat geen druppel olie meer doorheen totdat dit allemaal opgelost is. Nou, we zagen de benzineprijzen de afgelopen dagen een beetje naar beneden komen, maar inmiddels is dat dus weer helemaal de foute kant op.
0: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
4: De Europese bevolking gaat vanaf 2029 krimpen. En dat heeft grote demografische gevolgen. Daarvoor waarschuwt de Europese Commissie in een nieuw rapport. De Europese Commissie maakt zich zorgen doordat er een apart Europees agentschap voor demografie komt. Nou, volgens Europa-correspondent Stefan de Vries drijft die krimpende bevolking ook de kosten natuurlijk flink op.
14: Over 3 jaar gaan we dus dalen. We worden ouder. We zijn ook steeds met minder. Er zijn dus minder werkenden. Terwijl de vraag naar zorg en pensioenen natuurlijk toeneemt door meer ouderen. Oftewel steeds meer schouders dragen, steeds meer gewicht. Als je kijkt naar Italië bijvoorbeeld, daar verdwijnen 14 miljoen inwoners. Dus dat is bijna, dat is meer dan België, wat Italië kwijtraakt. Ja. 12 miljoen minder Polen. Eigenlijk alle landen dalen op een paar uitzonderingen na. De Benelux blijft wel groeien. Net als een paar Scandinavische landen. En Spanje, dat wordt in bevolking het derde land van de Europese Unie. En ja, dat is voor de hele Unie een groot probleem. Minder mensen en wel meer verplichtingen en meer kosten natuurlijk.
29: Ja, en dus ook minder mensen in de werkende leeftijd. Terwijl ja, die mensen moeten toch ook belasting betalen om allerlei ambitieuze plannen in de Europa en in de lidstaten zelf te kunnen bekostigen.
14: Ja, absoluut. Als je nu kijkt naar Europa, dan is ongeveer 1 op de 5 inwoners ouder dan 65. En dat wordt vanaf 2050 bijna 1 op de 3. Ook het aantal mensen dat langdurige zorg nodig heeft stijgt enorm. Het aantal 80-plussers verdubbelt. En ja, dat moet allemaal betaald worden door een krimpende beroepsbevolking. De rekening per werkende wordt simpelweg te hoog. Vandaar dat Brussel nu aan de bel trekt. Het is al iets wat al jaren wordt gezegd, hè, door demografen en economen. Die vergrijzing is echt een tikkende tijdbom. En daar hebben we iets te weinig zicht voor. En de Europese Commissie, ja, die luidt dan nu de alarmklok.
15: Ja, dat is wel fascinerend, de demografie. Dat kan je heel erg lang, heel erg goed van tevoren voorspellen. Maar omdat het allemaal zo lang ver weg is, doen we er niks aan.
4: Dus nu wordt het tijd voor de 2-kindpolitiek. Of de 3-kindpolitiek. Of de 8-kindpolitiek.
14: Ja, geef het goede voorbeeld, zou ik zeggen. Maar nou, precies, die reactie, ja, doei.
15: Jij bent het probleem.
4: Ik ben het probleem. Nou, ja, nee, ik heb er maar 1.
14: Nou ja, probleem, dat is natuurlijk hoe je naar de wereld kijkt. Maar het doei, dat is ook wat eigenlijk alle Europeanen zeggen. Heel veel landen hebben actieve bevolkingspolitiek. Dus dat betekent gratis opvang, geld als je baby's krijgt. Nog meer geld als je misschien 3 baby's krijgt. Hogere kinderbijslag. Maar al die maatregelen die doen eigenlijk weinig. Je ziet toch door heel Europa en ook in de wereld, hè, het is niet geïsoleerd tot de Europese Unie, het dalende bevolkingscijfer, omdat mensen simpelweg niet meer aan kinderen beginnen. De bevolking is ook steeds hoger opgeleid, verdient ook steeds meer. En je ziet dus al jaren eigenlijk de trend dat hoe beter het gaat met de mensen, zou je kunnen zeggen, hoe minder kinderen er zijn.
4: Ja. Hoeveel heb jij er ook alweer, Ivan?
15: 0.
4: Nou, precies. Jij bent het probleem.
15: Dankjewel. Je kaatst de bal even terug. De commissie zegt ook gerichte arbeidsmigratie. Dat is ook een deel van de oplossing. En dan denk ik toch even, ja, ook als we kijken politiek Den Haag, denkt daar toch heel anders over, geloof ik.
14: Ja, ja, maar dat is eigenlijk de struisvogelpolitiek. Als je een bevolking wilt hebben die groeit, dan moet je dus ook inzetten op migratie. En dat zie je ook in Nederland. De Nederlandse bevolking groeit als een van de weinige landen nog in Europa. Dat komt bijna helemaal op het konto van migratie. Je zult op een gegeven moment die keuze moeten maken. En je ziet nu al dat er een trend ontstaat dat Europese landen met elkaar concurreren om migranten aan te trekken. Dat is eigenlijk helemaal niet wat je hoort in de politiek. Maar in de realiteit woedt er een harde strijd om zoveel mogelijk mensen naar de landen toe te trekken. Het is niet de enige oplossing. Want uiteindelijk, je kan wel migratie aantrekken. Maar die mensen worden ook ouder. Ook daar daalt het bevolkingscijfer. Sterker nog, er zijn de grote migrantengroepen met een nog lager geboortecijfer dan de bevolking in Nederland of in Frankrijk bijvoorbeeld. Dus dat is op de lange termijn ook niet de oplossing, want de trend is wereldwijd. Ja. We verdwijnen eigenlijk met z'n allen. Je ziet het ook aan China. Aan het einde van deze eeuw heeft dat land nog maar de helft van het aantal inwoners van nu. De Verenigde Staten, India, kortom, een krimp en de grijze bevolking is waar we naartoe gaan met deze planeet. Dat kun je leuk vinden of niet. Je kan het ook zien als goed nieuws als je kijkt naar de klimaatverandering bijvoorbeeld. Maar je hebt wel een economische realiteit. Het economische model dat we nu hebben is gericht op groei. Ja, en dat is eigenlijk voorbij.
4: Zij Europa-correspondent Stefan de Vries.
15: 14 voor 10. We gaan naar Dennis Mooij bij de ANWB. Meeste vertraging momenteel op de A12.
10: Ja, richting Den Haag loopt het vast op de A12. Tussen Bleiswijk en Nooddorp doe je er een half uur langer over door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. En vanmiddag is het ook weer druk op de weg. Want een combinatie van woon-werkverkeer en recreatieverkeer zorgt voor veel file. Dat merk je onder andere op de A16 en de A2. En op de A27, daar zijn ook nog eens een keer werkzaamheden die voor extra vertraging zorgen. Flitsmeister meldt een camera op de A28 Assen-Zwolle bij 165,3. En de A30 Barneveld-Ede bij 16,2.
16: Luister vandaag, begrijp morgen.
17: De delegatie van Qatar was afgelopen weekend in Iran. En ook Iran en Oman praten over de toekomstige situatie in de straat van Hormuz.
18: Waar ze niet met 600 miljoen mensen een beetje sigaren zitten te roken en de cognac laten walsen in het glas.
19: Want als je eigen economie versterkt, je defensieindustrie versterkt in Europa en daar waar mogelijk ook in Nederland, dan hebben we er allemaal ook profijt van.
16: BNR, blijf scherp.
29: En zometeen om 10 uur is het tijd voor BNR's Big Five. Deze week de Big Five van de drones. Art Royakkers in gesprek met Mark Voskuil, hoogleraar wapen- en luchtvaartsystemen aan de Nederlandse Defensieacademie. Onder andere over hoe drones het slagveld in Oekraïne bepalen. Hoor je dus straks zometeen om 10 uur hier op BNR.
4: Nou, dan wat ons in Europa al jarenlang niet lukt, dat doen ze in Amerika gewoon even in een paar maanden. Waarschijnlijk stoppen ze daar per november met de zomertijd-wintertijdregeling. Oftewel, ze stoppen met het 2 keer per jaar verzetten van de klok. In het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is namelijk met grote meerderheid ingestemd met een wetsvoorstel om vanaf november permanent de zomertijd te laten staan. Trump die is ook blij met het plan. Het voorstel moet nog wel door de Amerikaanse Senaat. Als die ook akkoord geeft, dan wordt de klok per november van dit jaar dus gewoon niet meer verzet. En dan heel even naar ons ter herinnering. In 2018 was de Europese Commissie al bezig met een plan om te stoppen met de zomertijd hier. Want het voorstel hier in Europa is om permanent de wintertijd te hanteren. Dat zou beter zijn voor onze biologische klok. En daar is in 2019 ook echt mee ingestemd door het Europese Parlement. Maar omdat de lidstaten het daarna niet eens werden over hoe en wanneer we ermee gingen starten, is die wet gewoon sindsdien in de ijskast gezet en er niet meer uitgehaald. En nu worden we dus weer eens fijn links ingehaald door de Amerikanen. Want ja, als daar een individuele staat dwars ligt, niet mee wil doen aan die permanente zomertijd, dan mag die staat dat gewoon zelf weten en gewoon lekker 2 keer per jaar de klok blijven verzetten. Heel slim zou ik denken, want dan als je buurstaat en al je andere buurstaten wel meedoen, dan ga jij toch op een gegeven moment ook gewoon overstag. Je leert het vanzelf al af, zou ik denken.
29: Of niet, dan moet je het ook lekker zelf weten.
4: Ja, precies. Ja. Dus nee, wat ze daar dan wel kunnen, dat kunnen we hier in Europa nog steeds niet.
29: Nou, inderdaad. Verzand in Europese bureaucratie. Heel fijn.
1: Tech update.
29: We gaan naar Jo van Buurik. Jo, goedemorgen.
20: Iwan en Nina.
29: En allereerst een waarschuwing voor mensen die kamperen. In Zuid-Europa met name. Of die daar nog heen gaan. Want een kans dat jouw persoonsgegevens zijn gelekt dan?
20: Ja, 10.000 Nederlanders zijn slachtoffer geworden van een cyberincident. Ja, dan denken we, daar zijn we weer. Hè, aan een schakeling van datalekken die we eerder dit jaar zagen. Met vooral de giga-situatie bij Odido die de kroon spande. Maar ook toen kwam al iets kleiner langs. Het lek bij boekingssysteem Secure Holiday. Dat gebruikt wordt door tal van campings. 500 daarvan in Frankrijk, Spanje en Italië, waar via gegevens gestolen zijn van Nederlanders. Dat gaat dus om namen, mailadressen, reisbestemmingen en boekingsdata. Daar kom ik straks op terug, heel belangrijk. Gaat in totaal om 41.577 boekingen, heeft E! Vandaag uitgezocht en vandaag gemeld. En dat is ook bevestigd door het Franse moederbedrijf achter dat platform. Dat heet Ctouver. Daarnaast nog tienduizenden andere mensen in Europa die ook slachtoffer zijn. Dus heel vervelend dat dit allemaal gebeurd is.
29: Ja, nou, stel ik ben zo'n kampeerder. Waar moet ik dan even extra op letten de komende tijd?
20: Nou, het kan zijn dat je al iets gehad hebt in mei of juni, namelijk een bericht. Dat leek dan van de camping te zijn, want daar stonden jouw gegevens in. Maar dat was dan zeer waarschijnlijk van de cybercriminelen die verzochten of jij de camping alvast helemaal wilde afrekenen met je creditcard. Nou, dat had je niet moeten doen. De meeste mensen hebben dat ook niet gedaan. Maar er zijn toch zeker 14 mensen die zich in ieder geval gemeld hebben bij bedrijven die wel zo zijn opgelicht, want dit is phishing. Overigens had Ctouver trouwens ook wel die campings geïnformeerd over de hack, maar niet de consumenten zelf. Dus als je erin getrapt was, dan is dat heel vervelend en treft het moederbedrijf toch ook wel enige blaam. Maar goed, los van die phishing-pogingen is er nog een gevaar, want ik zei al, boekingsdata zijn ook ontvreemd. En dat betekent dus dat een bepaalde groepering weet wanneer jij van huis bent. Ja. En met een beetje handigheid kunnen kwaadwillenden al dan niet door die gegevens te verkopen. En dan weer andere mensen die dit doen vaststellen waar je huis staat. Terwijl jij aan het zwembad van de camping ligt.
29: En ook waar jij staat op dat moment.
20: Ja. Dat ook nog, inderdaad. Dus dan weten ze dat je niet binnen, nou laten we zeggen, 8 uur even thuis bent. Nou, dat is dus heel erg naar. Dus mocht jij geboekt hebben via Secure Holiday, let extra scherp. Niet alleen op mailtjes, berichtjes en belletjes met verzoekjes om te betalen, maar dus ook op of je buren of bekenden je huis extra goed in de gaten houden. Check of het alarm aanstaat. Want
4: welk alarm?
20: Nou ja, als je het alarm hebt en als je het niet hebt. Nee. De buurt.
4: Nog eventjes snel gaan halen, een alarm.
20: Nou ja, dat lukt waarschijnlijk niet als je al weg bent.
29: Zo'n dummy-kamer afhangen met een knipperend rood lampje.
20: Ja, in ieder geval, zet alles op scherp dat mensen extra je huis in de gaten houden. Want er is dus, laat ik zo zeggen, een verhoogd risico dat je huis toch bezocht zou kunnen worden door mensen van wie je dat liever niet hebt.
29: Kort nog even boeiend nieuws in de categorie datacenters, want New York volgt daarin het voorbeeld van Amsterdam.
20: Ja, gaan we doen? Nou, we zouden haast kunnen zeggen Nieuw Amsterdam. Maar goed, het gaat om de staat New York. Die doet hetzelfde als wat de gemeente Amsterdam hier vorig jaar heeft gedaan. Namelijk het afkondigen van een moratorium op nieuwe, op nieuwe datacenters. Een bouwstop dus, minimaal een jaar lang in die staat. Althans, grote datacenters die minimaal 50 megawatt per jaar verbruiken. Mm-hmm. Nou, dan heb je het al gauw over hyperscalers. Hè, dus faciliteiten van Microsoft, Amazon, Google. Die grote dozen die ook juist voor AI worden gebruikt. Juist in de VS is een enorme kritiek ontstaan op zulke datacenters. Slurpen energie, drijven de prijzen op voor bewoners. Nog los van de impact op milieu hebben we dan ook de lokale opwarming van de aarde die nog hoger is in omliggende regio's. En nou, zoals gezegd, volgens mij het voorbeeld van Amsterdam, dat kondigde vorig jaar voor 10 jaar al zo'n bouwstop aan. Maar ja, er zijn nog wel 2 faciliteiten doorgeglipt. Eentje voor Microsoft en eentje voor Equinix. Die kwam vorige week nog in het nieuws. New York gaan ze trouwens ook onderzoeken hoe datacenters meer moeten betalen voor energie en moeten bijdragen aan andere maatschappelijke initiatieven. En ja, ze moeten ook zelf hun energievoorziening gaan regelen. Dat zien we trouwens al in Nederland gebeuren, dat Google windenergie afneemt. Maar ja, dan verplaats je probleem, want die duurzame energie kan niet elders naartoe. Dus dat is wel vervelend. Wel een primeur, andere staten in de VS hebben dit nog niet. Dus daarmee zien we voor het eerst beleid ontstaan na de maatschappelijke pushback. En ook, by the way, Australië, daar heeft de nationale overheid net aangekondigd, wij gaan energie- en watervoorziening voor AI-partijen aan banden leggen. Dus ik ben benieuwd of Nederland dat voorbeeld dan op dienstbeurt ook weer gaat volgen. Want gisteren kwam hier nog naar buiten hoeveel energie datacenters Nederland verbruiken. En dat is fors.
29: Datacenters in het verdomhoekje dus. Dankjewel, Joe van Buurik.
2: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
4: Nou, gisterochtend hadden wij het al over een prachtig skelet van een Tyrannosaurus rex. Dat zou worden geveild bij Sotheby's gistermiddag. En dat is gebeurd. De T-rex met de naam Gus, die heeft ook daadwerkelijk een recordbedrag opgeleverd. De verwachting was dat er tussen de 20 en 30 miljoen dollar geboden zou worden. Weet je hoeveel het geworden is? 50,1 miljoen dollar, omgerekend 43,8 miljoen euro. En daarmee is Gus officieel de duurste dino ooit verkocht op een veiling. Toch bijzonder, wie het enorme bedrag heeft betaald, dat is niet duidelijk. Wat wel bekend is, is dat diegene niet alleen dat skelet van 11 meter lang en bijna 4 meter hoog mee naar huis mag nemen, maar ook de rechten op copyright. Dat is ook voor het eerst dat een dino met alle rechten erbij wordt geveld.
29: Copyright nou, recht op een dino?
4: Dat, ja, je hebt dus dino's, skeletten, die vind je natuurlijk eigenlijk nooit compleet. Ja. Er missen altijd heel veel botten. Dus je hebt daarom een handel in het namaken van die botten, zodat skeletten dus compleet kunnen worden gemaakt. Gewoon nepbotten.
29: Ja.
4: De nieuwe eigenaar van Gus heeft nu dus de rechten gekregen om de botten van Gus ook eigenlijk te gaan repliceren. Dus replica te gaan maken. Mm. Waar hij mee gewoon geld kan verdienen. Want daarmee kun je dan ook weer andere dino's compleet maken die worden gevonden.
29: Okay.
4: Snap je?
29: Als ik dat zou gaan doen, dan stapt die dino naar de rechter of zo? Wat is
4: de eigenaar mag dan naar de rechter. Oh, ja. En dan mag hij jou suen. Dus nee, hij kan er zelf veel geld aan verdienen. Sterker nog, misschien heeft hij die dino al een paar jaar terugverdiend. En dan kan hij hem ook over een paar jaar weer naar de veiling brengen. En dan hakt hij er misschien wel nog meer mee binnen. Dus dit klinkt als best wel een slimme investering.
29: Ja, ik had niet verwacht dat dino's ooit nog rechten zouden hebben. Maar nee, blijkbaar
4: maar
29: wel.
4: Toch wel.
29: En daarmee komt er een einde aan de ochtendspits van woensdag 15 juli. Nu op BNR kan je luisteren naar BNR's Big Five. De Big Five over drones. Art Rooijakkers in gesprek met Mark Voskuil, hoogleraar wapen- en luchtvaartsystemen aan de NDA, de Nederlandse Defensieacademie. En wij zijn er morgenochtend om 6 uur weer.
4: Nee, 5 uur moeten we hier zijn.
29: Wij moeten om 5 uur beginnen, maar de uitzending begint om 6 uur.
4: Oké, tot morgen dan.
29: En geniet van de zondag.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
2: Beats. Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
21: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
2: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
22: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
12: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
13: En we hebben elke week een ander werkmerk.
12: Deze week het werkmerk van Thales.
13: BNR at Work. Straks om 3:30 op BNR. En natuurlijk ook als podcast voor aan het zwembad.
23: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
24: Nu in de BNR-app.
4: De dieselprijs stijgt met 6 cent door het Russisch exportverbod en oorlog in Iran. ASML verhoogt de verwachtingen voor dit jaar na een sterk kwartaal. En de groei van de Chinese economie blijft juist achter bij de verwachtingen. Dit en veel meer verhalen vind je nu in de BNR-app.
29: 1 minuut voor 10, we gaan naar Dennis Mooij bij de ANWB. Hoe staat het ervoor, Dennis?
10: Er staat nog 90 kilometer file. Nou, de meeste files leveren ongeveer 5 tot 10 minuten vertraging op. De uitzondering is de A12 richting Den Haag tussen Bleiswijk en Nooddorp. Ben je namelijk een 30 minuten extra kwijt. Er staat 7 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Flitsmeister meldt een camera op de A28 naar Utrecht bij 70,5. A37 van Duitsland naar Hogeveen bij 39,3. En op de A59 Zierikzee richting Os bij 59,0.
24: Dit is BNR Nieuws.
10: Radio. 39,3. En op de A59 Zierikzee richting Os bij 59.

0: onderzoek. Door de hack bij een Franse boekingsite voor campings zijn gegevens van duizenden Nederlanders gelekt. En een paar zijn slachtoffer geworden van phishing. Ze kregen nepmails en appjes met de vraag om geld over te maken. Volgens het bedrijf hebben alle gedupeerden contact gehad met hun bank en met hun camping. Eind vorige maand, toen het extreem heet was, is een record aantal mensen gebeten door een teek, zegt het RIVM na onderzoek. In deze tijd van het jaar ligt het aantal tekenbeten sowieso altijd hoger, omdat mensen vakantie krijgen en dus meer buiten zijn. Teken kunnen er niet goed tegen als het lang warm blijft. Nu het maar blijft rommelen in het Midden-Oosten, lopen de brandstofprijzen weer op. Vooral de dieselprijs stijgt snel. Die ging met 6 cent omhoog. En daarmee is diesel bijna net zo duur als benzine, waarvan de prijs met 1 cent steeg. Diesel en benzine waren het duurst in maart. En ook in Japan wordt de zomer steeds heter. En de regering wil nu dat het normaal wordt om in korte broek en t-shirt naar kantoor te gaan. Er is zelfs een campagne om dat aan te moedigen onder het motto Tokyo Cool Beers. Het zorgt voor minder hittestress en de airco hoeft wat minder hard aan. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en de temperatuur stijgt naar 27 tot 31 graden. Aan zee is het iets koeler. In het oosten kunnen een paar stapelwolken ontstaan, maar de kans op een lokale bui is klein. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Drones bepalen het slagveld in Oekraïne en verschijnen steeds meer boven onze infrastructuur. Zijn we daar in Nederland voldoende op voorbereid? Daar ging ik begin dit jaar over in gesprek met Mark Voskuil. Hij is hoogleraar wapen- en luchtvaartsystemen aan de Nederlandse Defensieacademie. En BNR's Big Five over drones.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
4: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het straks om 10:50 in de economische stand van Nederland.
6: De economische stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
4: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
1: Drones, ze zijn geen toekomstmuziek meer. Ze hangen er al, boven vliegtuigen, havens, boven woonwijken ook. We zien ze in oorlog, maar ook steeds vaker in ons dagelijks leven. En toch weten we opvallend weinig over wie er kijkt, wie beslist en wie ingrijpt. Ja, hoe houden we grip op het luchtruim en wat hangt ons boven het hoofd? Dat bespreek ik deze week met 5 kopstukken in BNR's Big Five over drones. Vandaag is mijn gast Mark Voskuil. Hij is hoogleraar wapen- en luchtvaartsystemen aan de Nederlandse Defensieacademie. Al sinds 2019 bezig met drones en in dienst van Defensie. Welkom.
8: Ja, leuk om hier te zijn. Ja,
1: we gaan het hebben over de militaire inzet van drones. Maar ik wil graag eerst 2 dingen van je weten. Allereerst die oorlog in Oekraïne. Die gigantische inzet van drones die we daar zien op het slagveld. Heeft dat jouw kijk op veiligheid, op wat we normaal vinden in het luchtruim? Is dat veranderd?
8: Ja, zeker wel. Ja. We hebben wel zien aankomen dat drones meer gebruikt gaan worden in oorlogsvoering. Maar er is daar wel gedemonstreerd wat er allemaal mogelijk is. En dan ook als je het hebt over aanvallen op kritieke infrastructuur bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus daar moeten we echt wel scherp op zijn, denk ik.
1: Ja. En is het zo dat wij aan het begin van een ontwikkeling staan als je naar Oekraïne kijkt? Of is er al heel veel gebeurd? Of is het nog maar in de kinderschoenen eigenlijk?
8: Nou, drones bestaan echt al heel veel langer. Als je teruggaat naar de Vietnamoorlog, dan heeft Amerika daar al meer dan 3000 missies uitgevoerd met grote onbemande vliegtuigen. Dus dat waren toestellen die gingen dan met een fotorolletje op pad, zal ik maar zeggen. En dan werden die foto's ontwikkeld en dan, nou ja, 10 uur later wisten ze waar de vijand was.
1: Ja, die inmiddels alweer ergens anders zat dan.
8: Ja, mogelijk wel. Ja, dat is wel echt ontzettend in ontwikkeling.

0: ontwikkeling gegaan. Mm-hmm. En eigenlijk zien we dat die drones, die voorheen meer voor, laten we zeggen, grote westerse staten ter beschikking stonden, state-of-the-art spullen, die zijn heel goedkoop geworden. Ja, en dat heeft het mogelijk gemaakt om echt op hele grote schaal die drones in te zetten. Ook voor kleinere landen en niet-statelijke actoren.
1: Ja, het zijn hobby-drones die Oekraïne weet om te bouwen tot gevaarlijke machines.
0: Ja, dat klopt helemaal. Ze zijn begonnen met hobby-drones. Gewoon maar spullen inkopen vanaf de markt. Maar ook met crowdfunding-acties, zodat mensen drones konden doneren. Maar tegelijkertijd hebben ze een gigantische drone-industrie opgetuigd. Mm-hmm. En produceren ze ook al wel wat grotere, meer geavanceerde drones.
1: Tweede vraag die ik heb, die sluit hierop aan. Want drones zijn geen niche-wapen meer. Dominant middel op het slagveld. Dat cijfer, 80% van de slachtoffers in Oekraïne valt door drones. Ken je dat ook of niet?
0: Ja, dat is een getal wat Zelensky onlangs geroepen heeft. Of het getal echt klopt, weet ik niet. Maar het zal wel in die orde van grootte zijn. Dus drones zijn eigenlijk bij heel veel aanvallen in Oekraïne betrokken. Ja. Het kan de eindfase zijn dat zo'n drone een doel uitschakelt. Maar je moet ook gewoon denken aan verkenningsdrones die artillerie ondersteunen. En als de artillerie dan misschiet, kunnen ze zeggen, tussen aanhalingstekens, van schiet een beetje meer naar rechts. Ja. En vervolgens kunnen ze zien of het doel geraakt is. Dus ze zijn echt wel een kritieke component in dat hele, in die hele cyclus van wat we dan binnen Defensie de sensor-to-shooter cycle noemen.
1: De sensor-to-shooter cycle?
0: Ja. Dus je moet eerst observeren van waar is een doel. Ja. Vervolgens moet je gaan bepalen van moeten we daar iets mee, een actie ondernemen. En uiteindelijk wordt er dan een aanval uitgevoerd. Nou ja, daar gaat tijd overheen. En die drones die kunnen daar echt bij helpen om dat zo snel mogelijk te kunnen doen.
1: Ja. Ik las een verhaal over, het gaat over hoe klein ook drones kunnen zijn en hoe gevaarlijk dat militairen die in loopgraven zitten in Oekraïne, daar op een gegeven moment daar konden drones invliegen, Russische drones, kleine, en dan dood en verzerf zaaien. Dus dat ze daar een laken tegen hingen, zodat die drone niet die loopgraaf in kon komen, maar tegen die doek aan zou vliegen. Maar dat de Russische inmiddels 3 drones achter elkaar dan daar naartoe laten vliegen. De eerste vliegt tegen het gordijn aan, dat is dan kapot, en dan kan de tweede of derde vliegt alsnog naar binnen en zaait dood en verderf. Zo praktisch gaat het daar al.
0: Ja, klopt het. Dat is een hele snelle innovatiecyclus, zeg maar. Dus iemand bedenkt, je kan met een drone een aanval uitvoeren, een kleine hobbydrone. En vervolgens denkt iemand, daar moeten we heel snel iets tegen. Dus dan gebruiken ze inderdaad kippengaas. En die cyclus gaat zo door en door. Dus onlangs hebben we ook gezien dat drones zijn kwetsbaar, omdat ze radioverbindingen hebben. Mm-hmm. Kan je verstoren. Dus niet zo heel lang geleden hebben we een ontwikkeling gezien waarbij drones eigenlijk worden verbonden met glasvezelkabels.
1: Je zag hele velden vol met van die draden.
0: Ja, klopt. En dan kunnen ze tot wel 10, 20 kilometer ver aan zo'n kabel vliegen. En dan heb je dus geen radioverbinding meer nodig. En dan ben je dus minder zichtbaar voor de vijand en weer gevaarlijker. Ja,
1: en dat is dan een ontwikkeling die nu ongetwijfeld ook alweer wordt ingehaald door een tegenmaatregel.
0: Ja, klopt. Die ontwikkelingen, elke maand bijna zie je wel weer een nieuwe ontwikkeling ontstaan op het slagveld. Ja,
1: want als we teruggaan naar in de strijd in Oekraïne, de strijd tussen Rusland en Oekraïne, zagen we in het begin veel grotere drones volgens mij. Hè? Van Turkse drones, die Shahed-drones werd vaak over gesproken. Ook uit Iran komen die volgens mij?
0: Ja, klopt. Ja, dus die Turkse Bayraktar-drones, dat waren eigenlijk de drones waar we toen mee bekend waren. De wat grotere, medium altitude long endurance drones. Dus drones die hoog vliegen, die lang in de lucht kunnen hangen en die misschien bewapening bij zich hebben. In Afghanistan zijn dat soort drones ook heel effectief ingezet tegen bijvoorbeeld de Taliban. Maar dan heb je dus een minder geavanceerde vijand. En in Oekraïne zie je juist dat er enorm veel luchtverdediging op de grond staat. Dus in het begin waren die Bayraktar-drones, maar ook de Russische Orion-drones, best wel effectief. Maar ja, op een gegeven moment, ze worden zo uit de lucht geschoten met luchtverdediging. Ja, dus dan, die toestellen waren niet meer zo handig. En toen zijn ze
1: kleiner en wendbaarder worden.
0: Kleiner en wendbaarder inderdaad, of in grotere aantallen. Je bent dan misschien nog steeds kwetsbaar, maar als je een goedkope drone kwijtraakt, is het misschien niet zo erg. En als je er dan 10 op een doel afvuurt, en één raakt het doel, dan ben je misschien toch effectief.
1: Ja, het opvallende is, is dat in Oekraïne op dit moment niet alleen dus Rusland, Oekraïne, die drones inzetten en ook dat ze die zelf maken of leveren, maar dat er commerciële partijen actief zijn. Hè? Dus er zijn AI-drones die worden ingezet. Een oud Google-topman, Erik Smit, die laat Oekraïne zich daarmee beschermen tegen Russische luchtaanvallen. Hoe zit dat precies?
0: Ja, klopt. Wat je eigenlijk ziet in de traditionele luchtvaartindustrie, dat zijn de vliegtuigbouwers, die verschenen eerst in het dronewereld, zal ik maar zeggen. En die bouwden ook die grote drones. Overigens, misschien straks nog even over hebben moeten, dat is misschien een beetje onderbelicht, maar er worden wel degelijk nog steeds hele grote drones, geavanceerde toestellen ontwikkeld. Maar je ziet nu ook dat juist die software aan boord van die drones, dus waarmee ze meer autonoom zelf beslissingen kunnen maken en ook informatie van hun sensoren kunnen verwerken, die softwarecomponent die wordt enorm belangrijk. En daarom zie je eigenlijk dat softwarepartijen, zoals iemand die van Google afkomstig is, ja, die hebben eigenlijk ook echt wel wat in te brengen in die drone-industrie.
1: Dat zijn dan AI-drones, zijn dat?
0: Ja, AI-drones, dat is een beetje een generieke term. Ja. Eigenlijk zo'n drone moet allerlei functies voor elkaar krijgen. Dus bijvoorbeeld het herkennen van een doel op de grond of navigeren van A naar B. En ja, daar kan je AI voor gebruiken. Dus bijvoorbeeld die beelden herkennen van staat daar een tank of iets anders en is dat de vijand? Ja, daar kan je goed AI-software voor.
1: Weet je wat wij soms wel eens moeten doen met de plaatjes met zebrapaden aanklikken? En zo leren we AI wat een zebrapad is.
0: Ja, klopt. Alleen het ding met een zebrapad is, die ziet er elke keer hetzelfde uit.
1: Een Russische tank elke keer net iets anders.
0: Ja, die ziet ook van nou, nu ben ik herkenbaar. Misschien moet ik dan toch weer iets andere camouflage gebruiken, zodat die AI-drones mij niet meer herkennen.
1: Ja, wat ik begrijp is van die AI-drones van die Google-topman is dat het een soort onderscheppingsdrones moeten zijn. Een soort schild van honderdduizenden van die drones moeten er boven Oekraïne komen hangen.
0: Ja, klopt. Nee, ik zei net, die AI kan voor verschillende functies worden ingezet. In dit geval, als ik me niet vergis, gaat het dan meer om zeg maar het luchtgevecht uitvoeren. Dus het vliegen richting zo'n andere drone en daar dan fysiek tegenaan vliegen, of misschien als je in de nabijheid bent tot ontploffing brengen.
1: Ja. Dus je krijgt autonome drones die zelf een doelwit kunnen kiezen, dat er gaat een luchtgevecht plaatsvinden waar wij misschien helemaal geen invloed meer op hebben.
0: Ja, je zegt het gaat plaatsvinden, maar het vindt al plaats in feite. Dus we hebben afgelopen zomer al gezien dat die kleine first-person view drones, die weliswaar door mensen op de grond bestuurd worden, ja, die worden ingezet om weer Russische verkenningsdrones uit te schakelen. Nou, je ziet meteen een paar maanden later, ja, vorige week nog, zagen we dat die Shahed-drones, die worden gebruikt om kritische infrastructuur uit te schakelen.
1: De energiesector nu in Oekraïne. Ja, dus die in de kou daar.
0: Ja, klopt. Die vliegen over hele grote afstanden. Nou, die worden ook uit de lucht geschoten. En nu zie je dat ze bijvoorbeeld luchtafweerraketten op zo'n Shahed hebben gemonteerd. Dus de dingen die mensen vanaf hun schouder vuren vanaf de grond, die hebben ze erop gemonteerd om dan maar weer zo'n vliegtuig wat een Shahed-drone aanvalt, om die weer aan te vallen.
1: Ja. Kan je zeggen dat de strijd daar op dit moment in de lucht geleverd wordt? Voor een groot deel?
0: Ja, er wordt een groot deel in de lucht uitgevoerd. Er zijn heel veel vliegende drones. Mm-hmm. Maar we moeten niet vergeten dat uiteindelijk dat front is op de grond.
1: Ja.
0: En dat front behoud je alleen maar met mensen op de grond. Dus uiteindelijk zijn die boots on the ground toch wel het belangrijkst. Maar die worden in grote mate gesteund door onbemande systemen.
2: Art Rooijakkers.
1: Met vandaag de gast Mark Voskuil, hoogleraar wapen- en luchtvaartsystemen aan de Nederlandse Defensieacademie. Ik wil het zo hebben over hoe kwetsbaar we in Nederland zijn en hoe we het hier op orde hebben. Maar nog heel even naar Oekraïne, want je zei net, er worden ook nog steeds grote drones gebouwd en ingezet. Hoe zit dat precies?
0: Ja, klopt. Dus we hebben nu onze eigen gevechtsvliegtuigen, de F-35 misschien wel bekend. Nou, op dit moment is de luchtvaartindustrie bezig met de ontwikkeling van de volgende generatie gevechtsvliegtuigen. Mm-hmm. En het idee daarbij is dat we dan weliswaar nog bemande gevechtsvliegtuigen hebben, maar die worden ondersteund door 2 of 3 onbemande, loyal wingmans worden dat genoemd. Dus onbemande gevechtsvliegtuigen. Nou ja, dat zijn hele geavanceerde toestellen die door de grote luchtvaartindustrie ontwikkeld worden.
1: Ja.
0: Kost nog steeds wel 1 jaar of 10. Die toestellen hebben stealth-eigenschappen, dus je ziet ze niet goed op de radar. Die moeten zelf dat luchtgevecht kunnen vormen, er zit heel veel autonomie in. Maar dat zijn dingen van duizenden kilo's die misschien wel sneller dan het geluid kunnen vliegen. Dus daar is ook een enorme ontwikkeling in gaande. En dat gaan we denk ik pas over 1 jaar of 10 echt zien. Alhoewel we misschien onlangs nog op een Chinese wapenparade hebben gezien dat China een paar van die toestellen achter trucks aan het publiek toonde. Ja. Het is wel de vraag hoe goed die werken
1: en
0: hoe effectief ze zijn. Ja. Maar
1: je hebt dus dan straks een fighter jet, zeg maar. Hè, dus de opvolger van de F-35. En daarbij een soort kleine zwerm of 2-3 andere van dat soort vliegtuigen die onbemand meevliegen.
0: Ja, klopt. En die ondersteunen dan die bemande F-35. Ja, en dat is heel handig, want die brengen extra vuurkracht mee. Extra sensoren. En die kan je natuurlijk ook vooruitschuiven als het echt gevaarlijk wordt, zodat die bemande platformen wat verder van het gevecht kunnen blijven.
1: Ja, dus dan krijg je een luchtgevecht tussen onbemande vliegtuigen uiteindelijk.
0: Ja, uiteindelijk wel, ja. Ja.
1: Ik vind het zo moeilijk om daar iets bij voor te stellen. Wat dat dan is. Hoe dat dan, hoe je dat moet kaderen. Hoe je daarover moet nadenken. Jij doet het langer dan ik. Ja. Hoe zien we dat? Moeten we bekijken?
0: Nou ja, het is inderdaad nog steeds een luchtgevecht zoals we dat een beetje van vroeger kenden. Maar ja, onbemande systemen die kunnen veel sneller beslissingen nemen, want die computers denken sneller. Maar ze zijn bijvoorbeeld ook veel wendbaarder. Je kan met veel meer G-krachten door de bocht, want er zit geen mens in.
1: Net als de mens tegen een schaakcomputer, kunnen we ook niet meer winnen.
0: Ja, en je kan ook op een heel andere manier vechten. Je kan denken, ik offer mijn toestel op om het grotere gevecht te winnen. Ja, dat doe je natuurlijk niet zo snel met mensen aan boord. Mm-hmm. Ja, dus die hele strategie gaat veranderen.
1: Ja, de hele tactiek denken. En sowieso, we hebben het over drones. Dat zie je volgens mij in Oekraïne ook dichterbij komen. Ik noemde net al een zwerm. Dit is dan nog een wat meer verdere toekomstmuziek. Maar je ziet nu ook zwermen van drones die worden ingezet, toch? Met een soort moederschip met een heleboel drones eromheen.
0: Ja, klopt. Ja, het grote idee daarachter is dat als je meerdere drones met elkaar laat samenwerken, dan zijn ze effectiever. Dan wordt die term zwerm heel veel gebruikt.
1: Mm-hmm. Klinkt ook bedreigend.
0: Ja, klinkt ook bedreigend, is het ook. Maar wat je nu in Oekraïne ziet, gaat het vooral omdat er heel veel systemen één kant op worden gestuurd. En die zijn nog niet per se echt heel actief met elkaar aan het samenwerken. Mm. Maar richting de toekomst kan dat wel, want dan kunnen ze gezamenlijk taken uitvoeren. Ja, en dan kan je als menselijke bestuurder van die zwerm, hoef je alleen maar op een hoog niveau commando's te geven. Als in, ga dit gebied verkennen, of kijk of er daar doelwitten zijn en schakel die uit. En dan gaan ze dat onderling met elkaar regelen. Ja. Dus als één systeem uit die zwerm uitgeschakeld wordt, dan neemt een ander het weer over.
1: Ja. En dit is dus, nu komen we op een gebied terecht, dan ga ik toch met je de bril even verleggen naar Nederland. Want nu is er een mogendheid die denkt, nou, dat is wel een aardig landje daar aan de Noordzee, maar ik wil er wel eens wat schade aanrichten. Kunnen wij ooit iets doen tegen zo'n zwerm drones die dan onafhankelijk van enige menselijke invloed hier naartoe komt vliegen, ongeveer en zelf beslissingen neemt over waar ze wat gaan uitschakelen?
0: Wat je net schetst is eigenlijk al een beetje gebeurd afgelopen juni. In Rusland. Toen heeft Oekraïne onder de naam Spiderweb een aantal vrachtwagens het land in gesmokkeld. En vanuit die vrachtwagens kwamen een heleboel kleine drones. Daar hebben ze een luchtmachtbasis mee aangevallen. Ja, en er zijn een stuk
1: succesvol.
0: Zijn een stuk of 20 militaire toestellen ofwel beschadigd ofwel volledig uitgeschakeld. Ja, dus dat laat wel zien hoe effectief hele kleine goedkope middelen kunnen zijn tegen zo'n basis. Maar goed, die kleine dingetjes die kunnen niet heel ver vliegen. Dus je moet ze wel eerst in de buurt van die basis krijgen. Dus we hoeven niet bang te zijn dat zo'n zwerm helemaal vanuit Rusland hierheen komt vliegen. Je moet meer lokaal kijken van wat gebeurt er daar.
1: Ja, maar goed, Rusland of welke mogendheid dan ook kan natuurlijk mensen hier in de buurt van een basis een drone laten opstijgen. Dat hebben we de afgelopen najaar. Ja, we weten niet wie het waren, maar we hebben het zien gebeuren toch bij onze luchtbasis.
0: Ja, het is zonder meer mogelijk. In Nederland worden duizenden dronevluchten uitgevoerd per maand, ook boven kritieke infrastructuur. Dus dat is zeker een scenario dat mogelijk is. En daar moeten we iets op bedenken. Ja.
1: Ja, want ik kwam vandaag nog samen met de redacteur Iris kwam een bericht tegen dat in Omme, GasUnie, ligt een kritiek punt, dat daar afgelopen najaar ook drones gezien zijn. Er werd een beetje onder het tapijt geveegd, leek het, maar het is nu toch naar buiten gekomen.
0: Ja, klopt. Ja, wat de exacte details daarvan weet ik niet precies. Maar ja, om de moeilijkheid te schetsen, als ik een parallel mag trekken, in 2006 hebben we bijvoorbeeld gezien dat terroristen gelieerd aan de Islamitische Staat een aanslag hebben gepleegd op een kerstmarkt in Duitsland. En dat deden ze dan met een vrachtwagen.
1: Ja.
0: Vele doden gevallen en gewonden. Nou goed, zo'n vrachtwagen is een gebruiksmiddel. Iedereen kan een vrachtwagen regelen. Mm-hmm. Wat hebben we vervolgens gedaan? We hebben gezegd, ja, dit scenario herkennen we nu. Dus we gaan betonblokken leggen bij dat soort evenementen, zodat die wagens niet meer in de buurt kunnen komen.
1: Nee, die blijven zo moeilijk zweven, betonblokken. Hè?
0: Ja, dat is het hele moeilijke aan die drones. Ze zijn enerzijds goedkoper dan vrachtwagens. Het zijn gebruiksmiddelen. Ze kunnen ook een stuk harder vliegen. En je hebt die derde dimensie erbij.
1: Ja.
0: Nou wil dat niet zeggen dat we geen verdedigingsmiddelen hebben tegen drones. We kunnen wel degelijk objecten, kritieke infrastructuur goed beveiligen tegen drones, denk ik.
1: Hoe dan?
0: Nou, het begint met detectie, dus radarsystemen, microfoons, camera's, zodat je weet wat er aankomt.
1: Mm-hmm.
0: Vervolgens heb je dan middelen om ze uit te schakelen. Kun je denken aan die counterdrones, dus drones die daar tegenin vliegen, of misschien daadwerkelijk geschut, lasers, jammers. Er is van alles beschikbaar. Maar je moet toch een afweging gaan maken van welk object ga ik beveiligen of niet. Want ja, je kan niet op elke hoek van de straat een agent zetten, als ik die parallel mag trekken.
1: Mm-hmm. Nee, en je kan dus ook niet bij elk kritiek infrastructuurpunt die verdediging helemaal op orde hebben.
0: Nee, klopt. Dus als je het hebt over een Schiphol of een kerncentrale, ja, dan wil je daar misschien permanent iets hebben staan. Maar ja, moet je elk evenement, een voetbalwedstrijd in Amsterdam, gaan beveiligen of niet? Ja, dan zou je toch heel goed die afweging moeten gaan maken van ga ik middelen inzetten ter verdediging of niet? En is er een dreiging of niet?
1: Ja, maar en we weten natuurlijk niet of er een dreiging is totdat die dreiging reëel wordt.
0: Ja,
1: totdat het geen scenario is, maar werkelijkheid.
0: Nee, dat klopt. Ja, kijk, wat me aan de andere kant wel weer een beetje geruststelt, is dat er wordt best wel veel onderzoek gedaan naar hoeveel drones er rondvliegen, ook boven kritieke infrastructuur. Dat zijn er enorm veel.
1: Ja.
0: Maar tegelijkertijd is er in de afgelopen jaren eigenlijk helemaal niets gebeurd. Dus als je naar de statistiek kijkt, ja, hoeven ons ook weer niet zo heel erg verzorgd te maken.
1: Nee, ik wil geen onheilsprofeet zijn, maar als we kijken naar november 22, hadden we Volkel, hadden we Eindhoven Airport. Nou, we hadden het net over bij de gas. Je ziet dat daar dus drones gesignaleerd worden. Je weet ook niet wat voor meldingen er zijn. Je weet niet wat voor drones het zijn. Maar ik denk dat iedereen daar wel wakker door werd. Dat dacht van, oh, wacht eens even.
0: Ja, klopt.
1: Het is niet alleen maar ver weg, het gebeurt nu ook bij ons. Er werden zelfs F-35's tegen ingezet, volgens mij, toch?
0: Ja, klopt. Dus nou, die F-35's zijn bijvoorbeeld ook in Polen ingezet tegen die grotere Shahed-drones. Maar in Nederland inderdaad bij Volkel, van heel veel incidenten weten we niet precies, was het daadwerkelijk een drone of niet.
1: Mm-hmm.
0: Maar op een gegeven moment zijn er bij Volkel, de details zijn daar niet over vrijgegeven, maar zijn er wel wapens ingezet. Kan ook een jammer zijn of wat dan ook. Maar dat geeft wel aan dat doen ze niet zomaar. Dus dan moet er echt wel iets gevlogen hebben.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat men zich steeds meer ervan bewust wordt. En het echt wel hoog op de agenda heeft om dat soort plekken echt goed te beveiligen.
1: Ja. Jij zei eerder erover dat dit soort drones, dat dan gezien wordt, wordt ook ingezet om een beetje onrust te veroorzaken. Nou, het was in november, we hebben het er nu nog over. Of ook om te testen hoe onze counter-drone systemen werken. Wat denk je dat het geweest is?
0: Het kan van alles zijn. Het kan natuurlijk gewoon iemand zijn die net een drone heeft gekocht en die denkt, ik ga een mooie foto maken van zo'n F-35 of zo.
1: Ja.
0: Maar als het inderdaad kwaadwillende zijn, ja, dan is het zijn er eigenlijk twee scenario's in mijn ogen. Ofwel je gaat gewoon kijken van wat staat er allemaal op die basis, gewoon om inlichtingen te vergaren. Ofwel je gaat inlichtingen vergaren om te zien van ja, hoe reageren ze eigenlijk, zodat je weet, ja, hoe gaat dat dan in het daadwerkelijke gevecht? Hoeveel tijd hebben we? Wat zetten ze in? Wat voor middelen gebruiken ze?
1: Ja, ja. Want onze gast van maandag, Stefan van Vuren, is de CEO van drone platform AirHub. Die vertelde, ja, eigenlijk staat de counter-drone sector, dus de manier waarmee we zo'n drone uit de lucht kunnen halen, staat eigenlijk nog maar aan het begin. Ben je het daarmee eens?
0: Ja, dat klopt. Er is enorm veel in ontwikkeling wereldwijd. Het is wel moeilijk in te schatten hoe effectief al die middelen zijn. Maar ja, er wordt een heel palet aan middelen ontwikkeld. Van drones die andere drones het luchtgevecht aangaan, tot lasersystemen, mm-hmm, jammers, noem het maar op.
1: En ook de Sky Ranger volgens mij, toch?
0: Ja, de Sky Ranger. Dat is een ding, de luisteraar weet het waarschijnlijk niet, maar dat moet je een beetje voorstellen als een soort een panzervoertuig wat rondrijdt met een groot geschut op zijn rug. Kost ongeveer in de orde van 13 miljoen per stuk. Ja, en die vuurt eigenlijk een soort granaten de lucht in. En die exploderen in de buurt van een drone. Dus er zitten mooie sensoren in om te bepalen van, is er een drone? Waar gaat die heen? En dan schiet hij een granaat in het vluchtpad van die drone.
1: Ja.
0: krijgt een timer mee dat hij precies op het juiste moment explodeert. Ja, daar kan je heel effectief drones mee uitschakelen.
1: Ja, maar dan schakel je dus met een miljoenenapparaat een drone van 200-300 euro uit.
0: Dat klopt, maar dat miljoenenapparaat heb je dan nog steeds. Ja, dus alleen die munitie ben je kwijt.
1: Ik begrijp wat je zegt. Ja, ja. We gaan het zo hebben over waar Defensie nou echt in moet investeren om impact te maken als we het hebben over drones. Mark Voskuil weet dat hopelijk. Ik denk het wel eigenlijk hoor. Hoogleraar Wapen- en Luchtvaartsystemen aan de Nederlandse Defensieacademie. Blijf luisteren.
3: De meest geruchtmakende strafprocessen door de ogen van de mensen die ze van dichtbij meemaakten. In de podcast Napleiten praten misdaadjournalist Wouter Laumans en strafpleiter Christian Vlokstra met advocaten en officieren van justitie over zaken die ze nooit zullen vergeten.
4: Dan ga jij naar het politiebureau of naar het arrestantverblijf waar de verdachte zit. Hoe is dan de eerste ontmoeting met je cliënt? Hoe was dat?
5: Best bijzonder, omdat hij heel erg in de war was. Hij wist dat hij verdacht werd van brandstichting. En hij wist dat ik een advocaat was, dat begreep hij wel. Hij begreep ook wel dat ik er voor hem was. Maar hij had ook wel het gevoel van, nou, je wordt wel ingeschakeld door de autoriteiten. Ja, ben je dan wel te vertrouwen? Dus ik denk niet dat hij mij direct 100% vertrouwde.
4: Dat heb je vaker, dat mensen denken van, de politie zegt dan, nou ja, als je geen advocaat hebt, dan krijg je erin toegewezen. Dat ze denken van, ja, dit is geen piketadvocaat, maar een politieadvocaat.
5: Ja, en er zijn ook mensen die denken als ze niet betalen voor een advocaat, dat hij dan minder hard of zelfs helemaal niet zijn best voor je doet.
4: Oh, dat is niet zo?
5: Dat is zeker niet zo. Nee. Dus dat speelde een rol. Ik kende die man natuurlijk verder helemaal niet. Hij kende mij ook niet. Je hebt relatief weinig tijd om echt met elkaar in gesprek te komen. Maar in dit geval, ik denk dat ik wel een uurtje met hem heb gezeten. 3 kwartier of een uur. En dan moet ik ook kijken van, ja, wat heb ik voor vlees in de kuip? En hij vertrouwde mij niet helemaal, dat zei ik. Maar ik vertrouwde hem ook niet helemaal.
4: Waarom niet?
5: En niet zozeer dat ik twijfelde aan zijn oprechtheid, maar wel aan zijn waarnemingsvermogen.
3: Wil je weten hoe dit afloopt? Luister Napleiten dan verder in de BNR-app of je podcast-app. En abonneer je dan ook gelijk. Dan ontvang je iedere vrijdag een nieuwe aflevering.
6: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
7: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Wat gebeurt er als half Zuid-Korea leningen afsluit om te gaan beleggen? Waarom verdient het bedrijf achter de umami in de Albert Heijn zoveel aan de AI-revolutie? Welk nieuws domineert nu de AIX? Voor het antwoord op deze en andere vragen over financiële markten luister je naar Beursnerd. Maandag tot en met donderdag om 1 uur en vrijdag om 11:30 op BNR of in je podcast-app.
11: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groot denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
12: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
13: Duolingo groeide uit tot een van de populairste apps ter wereld, met slimme trucjes om jou elke dag weer aan het spelen te zetten. Maar nu het bedrijf vol inzet op AI, haken gebruikers af en krijgt ook het aandeel klappen. Is dit tijdelijke ruis of een serieus probleem? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Vanmiddag om 2 uur op BNR of nu al als podcast.
14: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
15: BNR. Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 55 kilometer file. De meeste leveren nog maar 5 tot 10 minuten vertraging op. Behalve de file op de A12 richting Den Haag tussen Zoetermeer en Nootdorp een half uur extra kwijt. Er is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Op de A30 van Barneveld naar Ede wordt dan geflitst bij 16,2. De A31 Leeuwarden-Harlingen bij 20,7. En de A35 Almelo-Enschede bij 48,5.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
17: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een actie tegen mensenhandel in de Rosse buurt van Amsterdam heeft de politie vannacht 4 mensen aangehouden. Tegelijk werden ook in Roemenië 3 mensen opgepakt. Er waren op en rond de Wallen veel agenten op de been. Een deel van het gebied was afgezet voor het onderzoek. Door de hack bij een Franse bookingsite voor camping zijn gegevens van duizenden Nederlanders gelekt. En een paar zijn slachtoffer geworden van phishing. Ze kregen netmails en appjes met de vraag om geld over te maken. Volgens het bedrijf hebben alle gedupeerden contact gehad met hun bank en met hun camping. Eind vorige maand, toen het extreem heet was, is een record aantal mensen gebeten door een teek, zegt het RIVM na onderzoek. In deze tijd van het jaar ligt het aantal tekenbeten sowieso altijd hoger, omdat mensen vakantie krijgen en dus meer buiten zijn. Teken kunnen er niet goed tegen als het lang warm blijft. Nu het maar blijft rommelen in het Midden-Oosten, lopen de brandstofprijzen weer op. Vooral de dieselprijs stijgt snel. Die ging met 6 cent omhoog. En daarmee is diesel bijna net zo duur als benzine, waarvan de prijs met 1 cent steeg. Diesel en benzine waren het duurst in maart. En ook in Japan wordt de zomer steeds heter. En de regering wil nu dat het normaal wordt om in korte broek en t-shirt naar kantoor te gaan. Er is zelfs een campagne om dat aan te moedigen onder het motto Tokyo Cool Beers. Het zorgt voor minder hittestress en de airco hoeft wat minder hard aan. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en de temperatuur stijgt naar 27 tot 31 graden. Aan zee is het iets koeler. In het oosten kunnen een paar stapelwolken ontstaan, maar de kans op een lokale bui is klein. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Europa wil zelfstandig worden in drones en wapensystemen, maar dat vraagt om harde keuzes. Waar moet Defensie nu in investeren om echt impact te maken? Ik besprak het begin dit jaar met Mark Voskuil, hoogleraar wapen- en luchtvaartsystemen aan de Nederlandse Defensieacademie. In BNR's Big Five over drones.
19: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
22: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke. Algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
23: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
22: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
16: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
1: Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five over drones. Vrijdag, dan spreek ik Wiebe de Jager. Hij is dronepiloot en oprichter van nieuwssite DroneWatch. Gaan we het hebben over die technologie van drones. Gaat die ons boven de pet misschien wel momenteel? Wiebe de Jager gaat het beantwoorden. Maar vandaag eerst nog Mark Voskuil. Een interessante eerste half uur hadden we samen, Mark. Hoogleraar wapen- en luchtvaartsystemen aan de Nederlandse Defensie Academie. We hadden het over Oekraïne. Over hoe snel de ontwikkelingen daar gaan op drone-gebied. En daarna over of wij ons daar wel hier in Nederland, of we onze counter technologie wel op orde hebben. Daar wil ik het eigenlijk verder over hebben. Bijvoorbeeld over de vraag en wat voor drone technologie Defensie nu moet gaan investeren. Want Er worden miljarden geïnvesteerd in de militaire industrie. Dat wordt alleen maar meer de komende jaren. Dankzij de inspanningen van Mark Rutte, de NAVO-inspanningen. Het gaat om miljarden en miljarden. Hoeveel daarvan komt terecht bij de Nederlandse drone-industrie?
0: Ja, dat is een best lastige vraag. Maar om een beetje een beeld erbij te geven, de uitgaven voor defensie in 2026 zijn geraamd op 26,8 miljard. Mm-hmm. Nou, dat gaat naar voor alles. IT, infrastructuur, inzet, oefeningen,
1: pensioen.
0: You name it. Maar de belangrijkste twee zijn eigenlijk salarissen en pensioenen. Ja. Gewoon de mensen, 9,2 miljard. En het materieel en het instand houden van het materieel. En daar gaat 10,2 miljard in heen.
1: Dus gewoon zorgen dat alles blijft rijden.
0: Ja, zorgen dat alles netjes onderhouden is en blijft rijden inderdaad. En blijft vliegen. Maar ook de aanschaf van nieuw materieel. Nou, als je dat vergelijkt met vorig jaar, toen hebben we 7,7 miljard geïnvesteerd in materieel en instandhouding. Dus je ziet daar echt al een flinke toename in miljarden richting materieel. Nou ja, binnen dat materieel wordt er eigenlijk best wel veel aan drones geïnvesteerd.
1: Ja.
0: Dus als je kijkt, hoe werkt dat proces? De NAVO bepaalt van, kijk, die zijn met planning bezig en die denken van, nou, wat voor capaciteiten hebben we nou eigenlijk nodig als NAVO? Nou, drones en luchtverdediging is een groot ding dan. Dan gaan vervolgens de lidstaten bepalen van, oké, hoe willen wij daaraan bijdragen? En hebben misschien eigenlijk nog eigen nationale belangen. Dus een Polen zal meer inzetten op luchtverdediging en een Portugal meer op schepen bijvoorbeeld. En uiteindelijk gaat dan een land zelf spullen en middelen aanschaffen, ja, om aan die NAVO-vraag te voldoen. Nou, binnen Nederland lopen er nu op dit moment allerlei verschillende projecten. Dus dan gaat het om combat counter UAS. Dus dat zijn die luchtverdedigingssystemen tegen drones echt in het gevecht. Maar ook onbemande systemen, defensie breed. Moet je denken aan gewoon kleine drones die je bijvoorbeeld voor verkenning van de landmacht of voor het inspecteren van iets gebruikt. Maar ook onlangs nog heeft onze staatssecretaris Gijs Tuinman een letter of intent getekend met de Amerikanen om mee te gaan doen aan het Collaborative Combat Program. Dus dat is die zesde generatie onbemande jachtvliegtuigen. Ja. Dus eigenlijk investeren we over het hele spectrum. En dat gaat om echt om miljarden.
1: Ja.
0: Mooi voorbeeld nog, onlangs minister Brekelmans heeft aangegeven dat er een behoefte is. Dus dan gaan we eigenlijk zeggen, nou, wat hebben we nodig? Een brief richting de Tweede Kamer. Een behoefte aan beschermingsmiddelen voor onze schepen tegen zwermen van die drones. Mm-hmm. Zoals we nu in het Midden-Oosten zien. Nou, vervolgens gaan we dan kijken van hoe kunnen we dat geld, hoe moeten we dat die vraag dan oplossen en beantwoorden. En uiteindelijk gaan we dan richting leveranciers om die spullen aan te schaffen. Maar goed, dat wat Brekelmans net, die behoeftestelling, die zit in de bandbreedte van 250 miljoen tot 1 miljard. Dus ja, dat
1: is behoorlijke bandbreedte.
0: Ja.
1: Ja. En als je kijkt naar, want het zijn dus miljarden, en ik begrijp, het gaat over het hele spectrum, dus het is moeilijk te zeggen, we geven 1 miljard uit aan drones.
0: Ja.
1: Of 2 miljard, want het gaat over allerlei verschillende schakels.
0: Is een radar, is dat dan, hoort dat bij drones of niet?
1: Ja. Ja. Maar hoe ver zijn we in jouw ogen op weg met het opschalen van de Nederlandse defensie? Want je ziet de geopolitieke onrust toenemen. Hè? Spanningen met rondom Groenland, de VS, Trump, Oekraïne, Rusland, het Midden-Oosten, noem maar op. Dus je hebt het idee, er moet opgeschaald worden. Hoe ver zijn we daarmee?
0: We zijn inderdaad echt heel hard aan het opschalen. Dus nu lopen er ongeveer 80.000 medewerkers binnen Defensie rond. Over 5 jaar moet er dat er 100.000 zijn. We hebben net het materieel genoemd. Mm-hmm. Dus iedereen is keihard aan de slag om op te schalen. Maar dat is niet een heel eenvoudig proces. Je kan niet in één keer je hele organisatie omgooien. En als je militaire middelen bestelt, zoals zo'n Sky Ranger, ja, dat is leuk en aardig. Maar als je hem nu bestelt, heb je hem over 3 jaar.
1: Ja.
0: Je moet ook mensen gaan trainen om daarmee om te gaan. Je moet doctrines inrichten van hoe zet je dat ding in het gevecht. Dus dat is echt een
1: investering voor de langere termijn.
0: Ja.
1: Dus waar zouden we nu op de kortere termijn ook op kunnen inzetten?
0: Nou ja, dus die drone-technologie en de counter-drone-technologie. Enerzijds moet je echt inzetten op het aanschaffen van middelen over het hele spectrum. Maar je moet eigenlijk ook één laag daarachter goed nadenken. Hm. Dus maandag hadden we het over AirHub. Hè?
1: Ja.
0: Maar goed, al die drones die hebben sensoren en die verzamelen allemaal informatie. En die informatie moet ergens samenkomen in een soort van centraal softwaresysteem. Dus het hele stuk, ja, wat dan data science en kunstmatige intelligentie wordt genoemd, wat daarachter zit, om vervolgens al die drones weer zo goed mogelijk in te zetten. Ja, daar moet je ook goed op investeren.
1: Ja, en dan moet je vooral ook investeren in drone technologie waarmee we autonoom kunnen zijn. Dat we niet afhankelijk zijn van bijvoorbeeld China of de Verenigde Staten. Hoe staan we er wat dat betreft voor?
0: Ja, klopt. Dus autonoom is denk ik wel het sleutelwoord. Enerzijds als je het hebt over andere landen. Dus momenteel wordt 80% van de defensieuitgaven worden buiten Europa gedaan. En de Europese Commissie heeft net aangegeven dat over 10 jaar moet 60% van alle uitgaven binnen Europa zijn.
1: Het is nogal een omslag, hè?
0: Flinke omslag. Ik denk dat we best wel een eind zijn. Ik denk dat we echt wel hele capabele industrie in Europa hebben. Die wordt op dit moment opgezet en dat duurt nog wel even. Mm-hmm. En voor sommige specifieke wapensystemen moet je misschien toch nog steeds eventjes naar de Amerikanen of Israël kijken.
1: Want daar komen de meest geavanceerde systemen nou eenmaal vandaan.
0: Ja, ik noemde net die Collaborative Combat Aircraft. Yeah. Ja, dat is gewoon het beste spul wat er nu is. Er zijn ook programma's in Europa daarmee bezig. Maar ja, dan hebben de Duitsers en de Fransen weer ruzie met elkaar. En dan komt dat niet van de grond. Dus soms moet je ook gewoon voor kwaliteit kiezen.
1: Wie beslist eigenlijk waarin geïnvesteerd wordt? Zijn dat de generaals of wie zijn dat?
0: Dat begint bij dat planningsproces van de NAVO. Hè. Dus we hebben deze capaciteiten nodig. En dan gaat de hele defensieorganisatie gaat erover nadenken. Oké, met ons budget. Hoe kunnen we dat dan het beste verdelen, zeg maar, en inzetten? Ja, nou, uiteindelijk komt dat inderdaad bij verschillende generaals en experts terecht. Ja.
1: Want met alle respect voor onze Nederlandse generaals, maar dat zijn geen twintigers, zal ik maar zeggen. Hè? Je moet carrière maken voordat je generaal wordt. Dus je bent verder in je carrière. Dat lijkt me ergens een tegenstelling met die drone-wereld. Eergisteren hebben we twee jonge gasten hier in de studio die bezig zijn met innovatie, met vernieuwing. Dat hangt ook samen met de sector waar wij het nu over hebben, voor mijn gevoel. Dus ergens zit daar, lijkt daar van buitenaf, we zien een mismatch misschien te zitten.
0: Nou, misschien wel, maar het zijn natuurlijk wel met mensen met veel ervaring. En die generaals die bedenken niet alles zelf. Die laten zich heel goed informeren door allerlei experts. En ik denk ook een deel van onze krijgsmacht heeft ook een technische opleiding. Daar verzorg ik zelf ook het een en ander in. Mm-hmm. Maar er zijn een hoop mensen met een technische achtergrond binnen Defensie die dit goed snappen. Dus ik denk, daar maak ik me niet zo heel veel zorgen.
1: Maar worden er als studenten aan de TU Delft gerecruiteerd om hierover mee te denken bijvoorbeeld?
0: Recruiteren aan de TU, dat is een beetje een groot woord. Maar we hebben dingen als Defensity College. Je kan een 10 jaar doen bij Defensie. En je ziet wel dat er nu echt in die academische wereld onder studenten heel veel animo is om iets voor Defensie te betekenen. Of om er misschien voor te gaan werken. Of in een aanverwante industrie. Ja. En je ziet ook bij de mensen die al iets ouder zijn en al werkzaam zijn. Bijvoorbeeld in de IT. Die denken, ik wil best reservist worden. En dan misschien 1 dag per week iets voor het cybercommando betekenen of zo.
1: Het brengt ons eigenlijk bij de kettingvraag. Want gisteren Patrick Zamant, de gast van dronebouwer Evi, een Nederlandse dronebouwer. 10 jaar bezig nu en ze beginnen nu de wind in de zijde te krijgen. Hij had deze vraag voor je.
2: Ja, mijn vraag aan jou, Mark, met een gedeelde achtergrond in luchtvaarttechniek, is ook van als je kijkt naar wat er nu gebeurt in de drones, in de innovatie, dan zien we eigenlijk dat de doorlooptijden, de ontwikkeltijden, de innovatiecycli heel kort zijn geworden. Voorheen kostte dat 10, 20 jaar, waren het de grote bedrijven die alles deden. En nu zijn het de start-ups en de scale-ups. Maar hoe kan Defensie daar nou mee omgaan? Want ook qua inkopen ging dat voorheen altijd met jarenlang durende tenders. Terwijl nu, bij Evi werken we met sprints van 6 weken. En binnen een aantal maanden hebben we een nieuw product ontwikkeld. Dus hoe kan Defensie, als Defensie koploper wil worden of blijven, daar nou mee omgaan?
0: Ja, prachtige vraag. Dat is een beetje de million dollar question waarbij een heleboel mensen binnen Defensie zich bezighouden. Kan ik een aantal dingen over zeggen. Allereerst moeten we denk ik wel de situatie begrijpen dat een hele grote logorganisatie met heel veel administratieve processen. Dus het is wel verklaarbaar vanuit het verleden dat het allemaal zo lang duurt. En tegelijkertijd moeten ook al die euro's, dat zijn uiteindelijk belastingcenten van de belastingbetaler, ja, die moet je wel zorgvuldig besteden. Dus dat verklaart het een beetje. Maar hij heeft helemaal gelijk. Die innovaties die gaan enorm snel. cycli van 6 weken worden genoemd. Ik denk dat we daar even een stapje terug moeten doen. We hebben net die glasvezeldrones benoemd. Ja, dat is een soort van snelle tussenoplossing op het slagveld. Mm-hmm. Ik denk dat we best iets langere cycli kunnen hebben en dan echt met solide oplossingen komen die echt een stap voorwaarts maken, qua autonomie bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk gaat het erom dat we een beetje afstappen van dat proces van we willen spulletjes hebben, dan gaan we kijken hoe en dan kiezen we een leverancier en dan kopen we bij wijze van spreken bij Evi 20 drones. Mm-hmm. En dan zeggen we nou hartelijk dank en tot de volgende keer.
1: Voelde ook een beetje een open sollicitatie de vraag, die pikte jij dus ook al op.
0: Nee, waar we naartoe moeten is een soort van samenwerking met bedrijven als Evi. Dat we niet meer zeggen we willen 20 drones, nee we willen een luchtverkenningscapaciteit voor de komende 10 jaar.
1: En vul dat in voor ons.
0: Ja, en dan verwachten we van jullie dat elk half jaar die mooie drones van jullie worden vernieuwd. Hè, met nieuwe functionaliteiten, zodat ze state-of-the-art zijn. En we moeten ook productiezekerheid hebben. Zodat als die drones er dan zijn, of als er eenmaal een conflict is, dat we er dan niet meer 20 nodig hebben, maar 2000.
1: Dat je meteen kan opschalen.
0: Ja, maar dat betekent wel dat we, ja, dat gaat meer geld kosten. En je moet ook meer vertrouwen geven aan zo'n bedrijf om een langdurige relatie met Defensie aan te gaan. Ja. En die stappen worden nu ook gezet. Dus er is bijvoorbeeld een actieplan, productiezekerheid, onbemenste systemen.
1: Goh, dit klinkt ja, al heel alsof het jaren gaat duren, groot. Zeg.
0: Nou, maar ze zijn best wel.
1: Productieplan, hoe heet het nou?
0: Nou ja, we willen dus productiezekerheid hebben. Ja. Maar die zetten zich eigenlijk in op innovatie in de drone-industrie. En ook productiezekerheid. Dus dat als ze moeten gaan produceren, dat ze dan ook echt snel van de band af gaan rollen.
1: Ja.
0: En daar worden echt wel slagen gemaakt om, ja, ik vind het een beetje een vervelend woord, een ecosysteem te creëren met die drone-industrie.
1: Ja.
0: Maar uiteindelijk moeten we dus gewoon een langdurige samenwerkingsverband met zo'n bedrijf opzetten, in plaats van gewoon maar spulletjes afnemen.
1: Ja.
0: Dat is denk ik de kern.
1: Over een klein kwartiertje kunnen we luisteren naar BNR Zaken doen. Wat staat er vandaag centraal?
3: We beginnen straks met het lobbypanel. Dat gaat vandaag onder andere over het Europese social media verbod voor onder de 13 jaar dat er misschien aan zit te komen. De gevoelsinflatie komt natuurlijk een aantal keren voorbij, want die blijken we in Nederland te hebben. Menno Middeldorp sprak ik al heel even, econoom van de Rabo Research, die zegt, dat gaat niet om domme consumenten, maar het is evengoed wel een gevaar voor de economie. Waar dat in zit gaan we hem straks vragen. En mijn hoofdgast is straks André van Kruijsen. Dat is de algemeen directeur van de sierteeltcoöperatie Plantion. Dat is dus eigenlijk een veilingbedrijf. Over hoe de sector ervoor staat en over de btw-verhoging op bloemen en planten. Die staat op de agenda en we weten nog niet helemaal zeker of de regering bereid is om hem te schrappen, wat Van Kruijsen wel heel graag wil.
4: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
1: BNR's Big Five over drones. Gisteren sprak ik Patrick Saman, we hoorden hem net met de kettingvraag van dronebouwer Evi. En vertelde onder andere hoe drones levens kunnen redden op de Middellandse Zee. Vandaag de gast Mark Voskuil, hoogleraar wapen- en luchtvaartsystemen aan de Nederlandse Defensie Academie. We hebben het nu de hele tijd over drones in de lucht, Mark. Deze week kwam ik beelden tegen van twee Russische soldaten die zich overgeven aan een drone op land. Een soort karretje waarop een wapen was gemonteerd. En die mannen, ja, het was een wat wonderlijk en ook wel dramatisch gezicht van mannen die ze dus overgeven aan een machine. Ik dacht, misschien is dat de toekomst van het slagveld waar we naar kijken.
0: Ja, dat is inderdaad een heel, heel bijzonder plaatje. Maar inderdaad, de hele frontlinie, ja, dat wordt nu, daar is een soort van killzone, wordt dat genoemd. Waarin je een gebied van ongeveer 20 kilometer breed hebt, waar eigenlijk alles wordt beweegd, wordt gedetecteerd door onbemande systemen. Mm-hmm. En ook wordt aangevallen. En dat is inderdaad niet alleen in de lucht, maar ook op het land, dus karretjes, maar ook op de zee, op het wateroppervlak, dus bootjes die andere schepen aanvallen en die zelfs luchtverdedigingsraketten meenemen, maar ook onder het wateroppervlak. Dus in alle lagen van het gevecht worden onbemande systemen ingezet.
1: Ja. Als we dan even gaan luchtfietsen met z'n tweeën, je ziet dat nu dus, voor mijn gevoel zitten we daarmee in een soort omslag. Want je zegt dat boots on the ground zijn nog steeds belangrijk, zei je eerder dit uur. Maar je ziet die onbemande systemen meer en meer een plek krijgen op het slagveld. Als we dit eens naar de toekomst verplaatsen, gaan wij oorlogen uitvechten waar mensen eigenlijk niet meer aan te pas komen op het slagveld uiteindelijk?
0: Nee, dat denk ik niet. Maar dat gezegd hebbende, het is heel moeilijk om de volgende oorlog te voorspellen.
1: Uiteraard. Ja.
0: Je ziet er altijd anders uit dan je gedacht hebt. Maar ik blijf erbij dat die mensen op de grond, die blijven heel belangrijk. We gaan richting meer autonomie. van onbemande systemen. Maar als je nu ziet, die first-person view drones die op tanks invliegen, die worden nog steeds door één persoon bestuurd. Mm. Er staat iemand naast die alle bekabeling en antennes en alle spulletjes regelt. En er staat nog een derde persoon naast die de hele missie plant. Mm. Dus dan heb je nog steeds drie mensen ten opzichte van één drone.
1: Ja, maar dat zijn misschien meer de technici dan degene die de aanval zelf inzetten.
0: Ja, goed, maar dat is nog steeds redelijk dicht bij de frontlinie.
1: Dus
0: die staan echt wel in een gevaarlijk gebied.
1: Ja, tegelijkertijd sprak ik eerder deze week dus de man die, nou ben ik heel even zijn bedrijf kwijt, AirHub, excuus. De man van AirHub die levert aan de politie in Dubai, waar ze drones hebben. Die staan al in boxes op gebouwen en kunnen binnen 90 seconden overal ter plekke zijn. Een soort heel netwerk van drones. Ja, als dat mogelijk is in de civiele wereld, is dat in de militaire wereld natuurlijk ook mogelijk.
0: Ja, dat klopt. Je wilt dus drones die heel snel inzetbaar zijn, maar die ook makkelijk vervoerd op het slagveld, die ook heel robuust zijn. Je wil niet met stekkertjes aan de gang als je in de modder ligt. Nee.
1: Lader kwijt.
0: Ja, dus dat is zeker in ontwikkeling. Tegelijkertijd, alles wat vliegt, kan maar tijdelijk vliegen en moet ook weer terugkomen.
1: Ja.
0: Dus het is iets wat je tijdelijk inzet. En dat betekent dat nog steeds die mensen op de grond, ja, die maken het verschil. Die gaan uiteindelijk zo'n stad innemen of een dorp.
1: Ja, ja.
0: Dus,
1: denken jij of jouw collega's bij de Defensie Academie denken hierover na, toch? Hoe zo'n oorlog, wat dat ethisch ook betekent, als je dus onbemande systemen inzet.
0: Ja.
1: Wat zijn de dilemma's waar je dan tegenaan kijkt?
0: Er zijn allerlei ethische vraagstukken verbonden aan de inzet van AI in oorlogsvoering. Eén belangrijke is het herkennen van doelen. Hè. Dus als een computer gaat beslissen van dit is een doel of niet, moet daar dan nog een mens tussen zitten? En hoe snel doe je dat? Nou, we zien met Israël en Gaza dat het aantal doelwitten in een menigte mensen wat wordt geselecteerd wel heel snel wordt geselecteerd. En dan is de vraag, ja, is daar nog wat dan wordt genoemd meaningful human control over? Mm-hmm. Nemen mensen nog echt wel de tijd om te kijken van is
1: dit wel
0: echt wel een doelwit?
1: Yeah.
0: Tegelijkertijd, die beslissingssnelheid, ja, die maakt wel het verschil in het gevecht. En je kan misschien ook stellen dat ja, op bepaalde termijn dat computers bepaalde beslissingen beter kunnen dan mensen. Dus dat is zeker een moeilijk vraagstuk. En er wordt veel over nagedacht. Ja, van hoe kunnen we dat het beste inregelen in al onze software die wij als Defensie gebruiken?
1: Ja, want als je dus je gaat er AI op loslaat die zelf gaat redeneren wat is een doelwit.
0: Ja.
1: Dat gaat uiteindelijk in een gevecht terechtkomen tegen een andere AI-systeem. Dus de enige manier misschien om dan te winnen is te escaleren. Ja, ik ben misschien een beetje doemdenker, maar ik zie dat heel snel uit de hand lopen.
0: Het gaat vooral het gevecht echt versnellen. Je hebt inderdaad in de Oekraïne heb je zogenaamde hunter-killer drones. Dus eentje die vliegt rond, die zoekt doelwitten. En die ander die valt dan dat doelwit aan. En dat gaat heel snel. Maar het gaat ook wel een beetje om waar zet je die AI voor in. Als je gewoon navigeert van A naar B, ja, dan is er helemaal niks mis mee.
1: Mm-hmm.
0: En je kan ook stellen, voorheen hadden gevechtsvliegtuigen hadden zogenaamde fire-and-forget missiles. Dus die schoot je af op een vijand als je hem in je vizier had. Vervolgens ging die vliegen en dan kon je, ja, hoefde je niet meer aan te denken, want hij ging gewoon achter dat andere jachtvliegtuig aan.
1: Enigszins vergelijkbaar, zeg je.
0: Nou ja, je hebt dan nog steeds wel dat doel geselecteerd, maar als die raket weg is, dan doe je er niks meer aan.
1: Nee.
0: Terwijl we nu eigenlijk in een situatie zijn dat we kunnen zeggen, nou, we doen fire en dan decide en dan act. Dus ja, het brengt ook meer beslissingsmogelijkheden.
1: Ja. Ja. Kun je eigenlijk zeggen, als je naar Oekraïne kijkt de afgelopen jaren, wat er is gebeurd en wat er nu gaande is, wie er dan in de lucht aan de winnende hand is?
0: In de lucht is eigenlijk niet echt iemand aan de winnende hand. Want beide luchtmachten, oorspronkelijk hadden we natuurlijk verwacht dat die jachtvliegtuigen met elkaar in gevecht zouden gaan.
1: Ja.
0: Eigenlijk zien we dat vanaf het begin van de oorlog dat die luchtverdediging op de grond zo sterk aanwezig is en zo effectief is dat beide luchtmachten toegang tot het luchtruim ontzegd wordt. Dus er zijn nu wel drones die over en weer vliegen. Mm. Maar misschien kan je dat meer zien als een soort van verlengstuk van de landmacht die daar even tijdelijk is.
1: Ja.
0: Er is niet echt iemand dat aan het winnen.
1: Nee. Moeten wij nog wel zo investeren dan als Nederlandse Defensie? Hè? Of moet de Nederlandse Defensie nog wel investeren in dure jachtvliegtuigen? Als je met dit in het achterhoofd, hebben we die nog wel nodig? Of kunnen we veel beter in plaats van zo'n duur vliegtuig een heleboel goedkopere drones kopen?
0: Ik denk dat we nog steeds die jachtvliegtuigen echt wel nodig hebben. Ik zei net al, we kunnen niet voorspellen hoe die oorlog van morgen eruit gaat zien. Maar ik denk dat je over het hele spectrum middelen moet hebben. Je moet en die jachtvliegtuigen hebben om dat geavanceerde gevecht te voeren. Misschien wel boven zee of op een andere plek. Of om misschien een aanval uit te voeren op een hele grote afstand. Op een hoofdstad van een land of zo. Anderzijds moet je ook gewoon die middelgrotere en kleinere drones hebben in grote aantallen. Dus, en de uitdaging is denk ik dat je de balans daarin vindt.
1: Maar de uitdaging is ook soms keuzes maken. Ik bedoel, ik houd ook van een all-you-can-eat buffet, maar je kan nou eenmaal niet alles hebben. Dus je moet toch, ondanks die miljarden investeringen, een keuze maken.
0: Nee, dat klopt. En kijk, Nederland is een klein land, maar we zijn onderdeel van de NAVO. En de NAVO bekijkt als geheel wel van welke capaciteiten hebben we nodig. En daar moeten wij dan onze bijdrage in maken. En dan kan je inderdaad, denk ik, beter als klein land toch iets meer specialiseren in bepaalde taken. Want je kan inderdaad eenmaal niet alles zoals in Amerika dat kan.
1: En wij zijn nou eenmaal goed in scheepvaartbouw bijvoorbeeld. Kunnen we ons beter daarin specialiseren?
0: Nou, daar zijn we bijvoorbeeld inderdaad heel goed in. Dus dat moeten we ook zeker blijven. Maar die drones en counterdrones, ook op zee gaan die een belangrijke rol spelen. Ja. Onze toekomstige marineschepen worden steeds minder bemand en krijgen hulpvaartuigen die misschien onbemand zijn.
1: Het is een fascinerende wereld die je voor ons geschetst hebt. We gaan de kettingvraag behandelen morgen. Je kent hem ongetwijfeld, Patrick Bolder, defensiespecialist bij het Haag Center for Strategic Studies. Je mag hem een kettingvraag stellen.
0: Ja, ik luister altijd met veel plezier naar de analyses en veel interesse naar de analyse van Patrick. Nou, ik zeg nu voor de derde keer, we kunnen niet voorspellen hoe de oorlog van morgen eruit ziet. Mm-hmm. Maar één ding die we wel kunnen stellen, denk ik, is dat drones daar een belangrijke rol in gaan spelen. Als we zien in welke mate ze nu worden ingezet. Patrick weet natuurlijk veel van de defensieorganisatie. En als je kijkt naar onze defensieorganisatie, dat is een traditionele organisatie met een landmacht, een luchtmacht, een marine en een marechaussee. Zijn wij als organisatie nog wel goed ingericht op dat gevecht met al die drones? Of moeten wij, zoals we nu zien in Oekraïne, die hebben onlangs een nieuwe afdeling ingericht, de Unmanned Systems Branch, en de Russen hebben dat ook gedaan. En dat is eigenlijk een volwaardig krijgsmachtdeel gericht op onbemand. Dus is onze defensieorganisatie nog wel op de juiste manier ingericht voor dat gevecht van morgen? Ook inclusief alle data science en AI die daarachter zit.
1: Mooie vraag. Ik had hem je graag zelf ook willen laten beantwoorden. We zijn door de tijd heen, Mark. Ontzettend jammer. Dus Patrick Bolder, defensiespecialist bij HCSS, gaat hem morgen beantwoorden. Mark Voskel, dank voor je komst vandaag.
0: Dank je wel.
1: En het beeld dat je geschetst hebt. Onze aflevering zijn terug te luisteren als podcast in je favoriete app. Dat is die van BNR natuurlijk. Er zijn ook een paar andere, ik weet niet precies de naam. Maar daar kun je ons ook in vinden. Tot morgen.
5: Rusland en Oekraïne. Midden-Oosten. Trump. China. Aliens. Armageddon. Vergeet ik nog iets?
6: De afscheiding van Friesland.
7: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
6: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
5: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast-app.
8: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
24: BNR Business Beats.
8: Met de beste pop, funk en soul.
24: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
25: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
26: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
25: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
27: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
28: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
27: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig. 1, 2, 3, 4.
9: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
10: of over de grootste beursgang aller tijden.
9: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
10: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
9: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
10: of in de BNR-app.
11: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo. Be invested.
12: Nu in de BNR-app.
3: De AEX-index kwam voor het eerst heel eventjes boven de 1100 punten. Dat heeft te maken met een koerssprong van ASML. De Franse campingboekingssite is gehackt. En daardoor zijn tienduizenden gegevens van Nederlanders ook gelekt. En de goudprijs stabiliseert na recordmaanden door onzekere tijden. Deze verhalen en veel meer vind je nu in de app van BNR. En bij de ANWB vinden we Dennis mooi. En Dennis die vindt dan weer op de A12 een ongeluk bij Arnhem.
13: Ja, de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht heb je nu 20 minuten vertraging door dat ongeluk. Tussen Arnhem-Noord en Oosterbeek staat 7 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht. Ook een ongeluk op de A12 richting Den Haag. Dat is eerder vanochtend gebeurd. Tussen Zoetermeer en Nooddorp doet er ook 20 minuten langer over. Er is nog één rijstrook afgesloten. Flitsmeister meldt een camera op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij 57,9. En op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij 58,0.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Voor het eerst in jaren wordt er weer vaker ingebroken in woningen. De stijging is het grootst in Nijmegen. Daar is het aantal met de helft gestegen en werd er in de eerste 6 maanden 150 keringen. De stijging is het grootst in Nijmegen. Daar is het aantal met de helft gestegen

0: jaar geleden dat hij overleed. Hij was neergeschoten na een uitzending van RTL Boulevard in Amsterdam. Burgemeester Halsema schrijft: we missen hem nog altijd en we missen waar hij voor stond. Eind vorige maand, toen het extreem heet was, is een record aantal mensen gebeten door een teek, zegt het RIVM na onderzoek. In deze tijd van het jaar ligt het aantal tekenbeten sowieso hoger, omdat mensen vakantie krijgen en dus meer buiten zijn. Teken kunnen er niet goed tegen als het lang warm blijft. En wie zondag de finale van het WK voetbal gaat bekijken, moet rekening houden met een langere rust. Dat komt doordat er voor het eerst een halftime show wordt gehouden met artiesten als Madonna en Justin Bieber. Volgens de FIFA duurt die niet langer dan een kwartier, maar sommige media zeggen dat het ook zomaar een half uur kan zijn. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en de temperatuur stijgt naar 27 tot 31 graden. Aan zee is het iets koeler. In het oosten kunnen een paar stapelwolken ontstaan, maar de kans op een lokale bui is klein. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Makelaars en Funda staan lijnrecht tegenover elkaar over advertentiekosten. Gaan we zo bespreken in het lobbypanel en dus in BNR Zaken doen.
2: Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan? Terwijl de zaken gewoon doorgaan. Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht?
3: Voor een succesvolle verkoop krijgt u maar één kans. Met meer dan 25 jaar ervaring en diepgaande kennis van uw sector kennen wij het belang van een goed plan. Ons team van experts staat voor u klaar. Ik ben Marijke Rietveld van Ruiven, senior manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
2: Ontdek onze aanpak op rma.nl.
4: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
5: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
7: Wil je weten wat er speelt
8: en of waarom?
7: In de BNR-app
8: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
7: Download de BNR-app
8: en blijf scherp.
7: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mark Beekhuis.
1: Inderdaad, BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. En Thomas is de hele week op vakantie. Ik ben Mark. Zometeen hoor je meer over een Europees sociaal mediaverbod in het lobbypanel. En vanaf 12 uur dan gaan we praten met macro-econoom Menno Middeldorp. Om 12:30 dan praten we met André van Kruijsen. Dat is de algemeen directeur van sierteeltcoöperatie Plantion over de btw-verhoging op bloemen en planten. 3 keer raden wat hij daarvan denkt. Maar nu eerst het economisch nieuws van de dag. Het gaat natuurlijk over gevoelsinflatie in Nederland. Mensen schatten de inflatie namelijk hoger in dan die daadwerkelijk is. En ook 3 keer zo hoog ongeveer. Dat meldde vandaag het Centraal Bureau voor de Statistiek. De laatste jaren is de inflatie zo rond de 3% gebleven. En de mensen denken dat het meer 8% is. Frank Notte, econoom bij het CBS, die vertelde vanochtend aan mijn collega's in de ochtendspits waarom het gevoel van de gemiddelde Nederlander er zo verschrikkelijk naast zit.
9: En dat zit vooral in die energiecrisis. Toen schoten de prijzen omhoog, dat heeft iedereen echt wel in zijn hoofd. Dat die prijzen in ieder geval sterk zijn gestegen. Als je dan nu vraagt van ja, hoe hoog zijn die prijzen nu en hoe sterk zijn die gestegen? Ja, dan vergelijken ze denk ik toch met de prijzen nog van voor die energiecrisis.
1: Ja, voor de energiecrisis van 2022 lag de gevoelsinflatie dichter bij de echte inflatie. Sindsdien is dat verschil volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek ook veel groter geworden. Volgens Notte is dat verschil niet direct problematisch, maar ziet hij wel dat het de afgelopen jaren lastiger is geworden voor mensen om ze te informeren over de juiste cijfers.
9: Ja, we merken ook elke maand als we dat inflatiecijfer naar buiten brengen dat het toch wel een hoop uitleg vergt om uit te leggen wat het nou precies is.
1: Ja, hoewel de feitelijke inflatie volgens het CBS nu al wel richting het niveau van voor de energiecrisis gaat, gaat dat dus nog niet zo voor de gevoelsinflatie. Die is nog altijd meer dan 2 keer zo hoog, bijna 3 keer zo hoog als voor 2022. Ondertussen staat de AEX op 1098,5 punt. Dat is een plusje van 0,8%. En om 1 uur dan horen we natuurlijk veel meer over de beurs van onze beursnerds.
10: Lobbypanel.
1: Het kabinet discussieert via de media over de vermogensbelasting en makelaars komen in opstand tegen hogere tarieven van Funda. Gaan we allemaal bespreken met het lobbypanel. Boris van der Ham is er, bestuurder bij verschillende organisaties in de zorg, cultuur en het bedrijfsleven. Te veel om op te noemen, welkom.
11: Ja,
1: en
10: Oh, sorry, ik sta met een verkeerde microfoon. Ja.

0: nu weer met een goeie. Nee, okay.
1: Even goed welkom. Ja. Peter van Keulen, oprichter van Public Matters, ook welkom.
2: Goedemorgen.
1: Ja, Funda verhoogde prijzen voor woningadvertenties. Duurste advertentiepakket van Funda wordt 2 keer zo duur ongeveer. Nou, dan kan je wel ongeveer bedenken wat de makelaars daarvan zeggen. Die vinden dat een probleem en die verzetten zich daartegen, schreef het FD deze week over. Is dat logisch, denk je, Peter, dat makelaars daar tegenin gaan?
2: Nou ja, sommigen zeggen dat Funda al genoeg geld verdient. En ik zat naar de cijfers te kijken. Funda zet 73 miljoen om, waarvan bijna de helft winst. Dus je kunt ook zoiets hebben van wat is nog een leuke winst en een acceptabele winst. En de makelaars zijn hun klanten. En die moeten dat doorbreken aan hun klanten, aan ons als koper, verkoper van huizen. Ja. En dat leidt tot weerstand, zeker als het de verdubbeling is. En het ook nog een keer een deel verdwijnt in de zakken van private equity. Wat er ook niet zo goed
1: is. Heel erg private equity.
2: Toch?
1: Ja. Nee, maar tegelijkertijd, je zegt 5% is winst. Maar ja, dat is toch gewoon hoe het werkt in een markteconomie. Zoveel als je op kan halen, dat is de prijs hier. Die je ervoor kan vragen?
3: Nou ja, kijk, inderdaad, deze cijfers van dat je zo'n ontzettende marktleider bent, dat je de helft van wat je maakt, zeg maar, eigenlijk gewoon winst is, dan ben je eigenlijk een monopolist. Dus daar zou inderdaad ook wel eens naar gekeken mogen worden door de ACM. Dat werd ook al op internet geroepen. Tegelijkertijd denk ik ook, we zitten hier in het lobbypanel van, is dit nou de juiste manier van makelaars om daarvoor te lobbyen? Ik denk niet dat heel veel mensen, gewoon de mensen die op de bank zitten, denken, nou, die makelaars die hebben het zo slecht. Dat zijn een soort, zeg maar, de onderklasse van de samenleving qua inkomsten.
1: Die hebben steun nodig.
3: Ja, die hebben steun nodig. Dus ik vind de manier waarop ze dit nu doen, vind ik lobbytechnisch niet zo interessant of niet zo heel erg slim. Terwijl, ik kan me wel hun zorg voorstellen, want het gaat over dat pakket, maar het gaat bijvoorbeeld er ook over dat straks als ik mijn huis wil verkopen, dan is het nu zo dat ik naar Funda of naar een makelaar ga en die zegt tegen mij, okay, ik wil dat wel op Funda zetten, dat ga ik allemaal voor je doen en je rekent met mij af. Ja. Dan heb ik een directe relatie met die makelaar. En nu is het in een nieuw pakket zo dat jezelf als verkoper van je huis mag afrekenen.
1: Ja, en daardoor mag zelf naar Funda gaan.
3: En ja, dan moet de makelaar het nog wel erop zetten. Maar je moet zelf afrekenen op de site van Funda. En daarin kan ik me wel de argwaan voorstellen van makelaars. Want die zeggen, ja, de volgende stap is natuurlijk dat wij helemaal als middelman er tussenuit gaan.
1: En ze zijn ook niet meer zo nodig tegenwoordig, makelaars.
3: Ja, maar dat is het dubbele eraan. Aan de andere kant kan je zeggen van, ja, is het nog wel nodig om zo'n middelman op alle punten te hebben? Nou, ik denk in sommige gevallen zeker wel. Want die makelaar kan je ook goed adviseren over wat voor soort huis je het beste kan, hoe je dat het beste kan verkopen. En ook bij de aankoop van nieuwe woningen kan die soms echt wel goed advies geven. Aan de andere kant denk je, ja, het is ook een nieuwe tijd. Dus misschien is het ook wel op een aantal punten zo dat die makelaars zich moeten realiseren dat bepaalde verdienmodellen gewoon echt tot het verleden behoren.
1: Ja, hoe ga je daarmee om als je dit wil tegen de tijdgeest in wil lobbyen, Peter?
2: Nou ja, niet via de media. Ze hebben dan een brandbrief gestuurd naar Funda en willen aan tafel. Nou weet ik niet of ze willens en wetens die brief hebben gelekt, maar ze zetten ook gelijk de hakken in het zand door te zeggen, wij willen geen verhoging. Ja, dan zet je best wel druk op een gesprek wat er nu gaat komen tussen Funda en die mopperende makelaars. Het viel mij ook op. Ik geloof dat er 27 kringen zijn. Er zijn er 18 of 19 die hebben ondertekend. Dus kennelijk zijn niet ook
1: makelaars
2: alle
1: makelaars verdeeld.
2: Ja,
1: zijn moet je ook niet laten zien.
2: Moet je niet laten zien. Nee. Dus ik zou eerst even in overleg treden voordat je de media opzoekt. Natuurlijk is het ook een dankbaar onderwerp voor de media, want er is nogal wat te doen met die huizen.
1: Wij hebben het ook meteen over.
2: Dus dat maakt het voor hun ook niet makkelijk, denk ik. Wat ook wel bijzonder is, dat als je kijkt naar de governance, de structuur van Funda, daar zit NVM ook in als aandeelhouder. Ja. Dus NVM zelf als vereniging heeft best wel een soort schizofrene opstelling van waar gaan we mee akkoord en namens wie onderhandelen we. Ze zijn leverancier en klant tegelijk. En dat maakt het ook best wel moeilijk.
1: Ja, en maar jij zei, die brief die is dan nu gelekt. Laten we even vanuit gaan dat het bewust is gegaan. Want per ongeluk lekken, Boris van Ham, dat gebeurt niet veel, toch?
3: Nee, joh, ben je gek. Er is altijd wel iemand die dan ergens in laat liggen.
1: Er is altijd iemand die dat even per ongeluk bij het kopiëren neerlegt en dan nooit meer meeneemt.
3: Ja.
1: Wanneer moet je dat eigenlijk doen? Niet nu kennelijk, maar wat is de reden dat het hier niet werkt en wanneer is dat wel handig?
3: Nou ja, bij wie wil je het tussen de oren krijgen? Wat ik daarnet al aangaf, ik denk dat niet heel veel mensen op de bank denken, nou, die makelaars, dat is echt een ondergeschoven kindje. Die hebben het zo zwaar. Misschien is dat wel zo, maar dat is niet de perceptie.
1: Misschien moeten ze dat wel overbrengen aan ons, dat makelaars
3: ik zat ook met een brief te lezen van wat spreekt mij nou als normale burger aan? Dat ik denk van, daar hebben ze wel een punt, goed dat ik dat weet. Nou, daar gaat het met name over. Stel je voor dat ik mijn huis wil verkopen en ik heb een directe link met bijvoorbeeld Funda en dat is in handen van private equity. equity. En daarmee wordt mij ook straks een hypotheek of allerlei andere financiële diensten aangesmeerd. Dan is dat een lek van mijn, laten we zeggen, mijn financiële gegevens. Ja. Nou, daarvan zou ik zeggen, had daar nou in je lobbybrief veel meer op aangestuurd. Want daarmee had je mij op de bank wel kunnen overtuigen van, hé, dit is mijn belang, dat ik niet straks allemaal gestalkt gaat worden door allerlei hypotheekadviseurs die ik niet wil. Dus in die zin vind ik de brief, als je dan al lekt en je wil het grote publiek bereiken, moet je ook wel weten hoe je ze dan ook voor je kan winnen. En dan zou ik niet zeggen, goh, wat is die verhoging, hè? Dat gaat dus van 250 euro ongeveer naar 500 euro of zoiets. Ja. Dus dan denk je ook, nou,
0: het is in de marge van de verkoop
3: in
0: van
3: de marge, ik bedoel, die huizen gaan gewoon voor tonnen over de bank. Dus maak je daar dan zorgen over? Tuurlijk, als het je eigen bedrijf is natuurlijk wel, maar dan ga je mij als normale burger niet meer overtuigen. Maar dat onderdeel van mijn gegevens gaan gelekt worden misschien naar grote bedrijven die daar financieel voordeel van gaan hebben. Ja, dat vind ik, zou ik een veel betere zwaartepunt hebben gevonden in die brief.
2: Misschien dat gebeurt nu al, hè? Ik heb toevallig wat recente ervaring met Funda als koper, verkoper. En als je dan weer op Funda kijkt, daar zijn diverse financiële aanbieders en dan krijg je heel toevallig mail. Dus daar wordt al gebruik gemaakt van. En dat gebeurt overal. Gaan we het zo ook over hebben, denk ik. Kijk, ze zoeken naar bondgenoten. Welke bondgenoten hebben ze nou? Nou, mij als koper, verkoper niet. Want geen medelijden met makelaars. Sorry, beste vrienden makelaars.
3: Aardige mensen, hoor. Altijd goede pakken.
2: Absoluut, helpen altijd goed en zijn zeer proactief en noem maar op. Maar het vak verandert. En dat betekent dus ook dat je als klant naar kanalen gaat zoeken waar zij buitengesloten worden. Ja, sorry, maar dat ook dat vak verandert als gevolg van de monopoliepositie. Want dat is het echt van Funda. En dan denk ik, Funda overstretcht een beetje de positie. Zodanig dat Martijn Snoep van de ACM gaat zeggen, goh, dat er zoveel geld wordt verdiend en dat die marge nu nog verder omhoog gaat. Laten we daar een keer naar kijken. Dus dan slaat het ook nog een keer terug, zo'n prijsverhoging.
0: Ja, maar stel je voor, je bent nu makelaar, je hebt je kantoortje, je bent aangesloten bij de NVM en je probeert dit toch een beetje misschien te temperen. Geen prijsverhoging zit er misschien niet in, maar een verdubbeling van het hoogste tarief hoeft ook niet.
2: Nou, je kunt ook,
0: wat voor opties heb je?
2: Je kunt ook als makelaar een deel van die kostenverhoging absorberen. Hè? Want een courtage van de makelaar is onhandelbaar. Dus wie zegt dat je 100% van Funda kosten moet doorbelasten aan je klant? Dat staat nergens geschreven.
0: Nou ja, dus als je rechtstreeks met ze gaat afrekenen voor het dan.
2: Dat is waar. Dus daarom snap ik ook hun irritatie wel. Want dat beperkt hun als klant, als afnemer van Funda-producten. Maar zij kunnen gewoon een deel van die kosten absorberen. Overigens kun je dat ook doen als ze
0: willen tegenhouden. Wat voor strategieën zouden ze kunnen hebben?
3: Het enige wat ze kunnen doen is een eigen website opzetten.
2: Dat zou misschien ook
3: wel heel gezond zijn. Dat er wat meer concurrentie
0: voor Funda beginnen.
3: Als je zoveel winst maakt, denk je, nou, dit vraagt om. Je had het net over marktwerk. Dit is geen marktwerk. Dit is monopoliewerk.
0: Ja, maar dat betekent dat dus de NVM eigenlijk zich terug moet trekken uit Funda en dan de concurrent. Nou,
3: of je zegt, het is een instrument van een brancheorganisatie waar je dus ook de leden laat profiteren van zo'n gemeenschappelijk tool. Want
2: dat is ooit begonnen.
3: En dan hou je het dus ook een beetje in de, nou, wil niet zeggen non-profit, maar wel dat je het zegt, dit is eigenlijk voor onze leden. Ja. Of je zegt, nee, we trekken ons eruit terug. Dit is een markt. Hè, dit kan de markt veel beter doen, al die technologieën uitrollen. May the best win en Funda verkopen we. En er komt misschien ook een ander platform. Dat kan je ook doen. Maar een beetje in het midden houden en een beetje voor de branche, maar aan de andere kant ook een beetje voor de winst. Ja, dat is toch een model wat uiteindelijk niet
2: En verkopen, daar zijn al jarenlang gesprekken over gevoerd. Ja. Er zaten wat kleinere makelaarkantoren in. Nou, dat is één groot drama. Want wat wil je? 34,3 miljoen winst per jaar. Ja, je gaat dan niet zomaar je aandeeltje in Funda verkopen.
0: Nou ja, als makelaars dan ook massaal de stap zetten van weg van Funda naar de concurrent die ze zelf bedacht hebben.
2: Ja, dat klopt. Dus er moet, dat is een scenario. Een alternatief scenario is dat ze bondgenoten gaan zoeken. Nou, dat lijkt me best even zoeken.
0: Ja, dit is een soort oorlogsvoering die ik beschrijf.
2: Denk het wel. Of je gaat naar de rechter. Maar dat wil je ook voorkomen dat je juridisch gaat escaleren. Want dan gaan we er alleen nog maar nog meer met elkaar over praten.
0: Ze hebben elkaar ook allebei nodig, toch? Ik bedoel, zonder makelaars heb je niks aan Funda. En zonder Funda is, nou ja, makelaars komen misschien zonder Funda nog wel weg. Maar ze hebben elkaar nodig op het ogenblik.
3: Nee, zeker. En het is natuurlijk ook afhankelijk van welke plek je zit. Ik denk dat als je in de grote steden zit, we zitten hier nu in Amsterdam, dat op bepaalde plekken nou je echt bij wijze van spreken zonder makelaar iets zou kunnen verkopen. Want het loopt toch wel. Hè? Als je het op een onduidelijke plek op internet zet, dan weten mensen het nog te vinden. Maar er zijn natuurlijk ook regio's waar dat veel ingewikkelder is. En waar je juist wel die makelaar en ook de marketing nodig hebt. Dus het is ook heel erg per plek verschillend. Dus ja, in die zin begrijp ik de schuring in de markt wel. Maar dat moet in dit geval veel meer onderhands worden opgelost dan via de media.
4: zaken doen. Mark Beekhuis.
1: En we blijven nog even bij de media. De social media in dit geval, die moeten verboden worden voor kinderen tot 13 jaar, is de conclusie van een onderzoekscommissie. Die is ingesteld en ingehuurd door Brussel. De Europese Commissie gaat nu in gesprek met de lidstaten om verder te kijken hoe ze dat verbod dan vorm zouden moeten gaan geven. Boris weer kwam hier binnenlopen en zei als eerst ongeveer, ik ben voor.
3: Ja, ik ben voor.
1: Heel stellig.
3: Ja. Ja, nou, ik denk dat ik heb een dochter van 7 en een zoon van 14. Nou, die van 14 zou dat wel niet meer ondervallen. Maar ik denk dat alle ouders en grootouders wel realiseren hoe ongelooflijk alles absorberend in sociale media kan zijn. En dat iedereen zich daar wel een beetje zorgen over maakt. Behoorlijk zorgen maakt over. En er zijn natuurlijk al scholen waar mobiele telefoontjes worden verboden. Juist met het oog op sociale media. Ik denk dat het in zijn algemeenheid heel goed is dat je alles moet doen om een zo zintuigelijk mogelijke jeugd. Hè, dus ja. Gewoon mensen ziet en dat je gewoon echt, ja, laten we zien, fysieke dingen meemaakt.
2: Opbelt.
3: Dat heel belangrijk, dat mensen opbellen, ja. Dat mensen met elkaar afspreken, met elkaar praten op het schoolplein.
1: Opbellen, dat is echt van een andere generatie.
3: Ja, dat maakt niet uit.
1: Dat weten wij dan, maar dat deden mensen vroeger.
3: Dat deden we nog met een postduif toen.
1: Ja,
3: maar in ieder geval, dat heel belangrijk is, dat blijkt ook uit allerlei onderzoeken, dat ligt ook onder dat rapport van de Europese Commissie. Hè. Dus er is ook echt wel aantoonbaar bewezen dat het niet goed is voor jongeren om zoveel daarmee bezig te zijn. Gaat het nou 100% werken? Hè? Omdat Brussel het zegt.
1: Nee,
3: wordt het
1: natuurlijk.
3: Tuurlijk niet.
1: Je kan altijd omzeilen.
3: Maar het is een moreel oordeel. Hè. Dat we natuurlijk ook weer met andere onderwerpen gezien hebben. Met alcohol en dat soort zaken. Dat je zegt, we zetten een andere grens neer. En daardoor verandert ook het maatschappelijk debat. Verandert ook het gesprek op het schoolplein met elkaar. Kan ook het gesprek thuis veranderen. En ik denk dat dat een goed signaal is.
1: Peter, ook zo overtuigd tegen?
2: Nee, ik ben een beetje voor.
1: Een beetje voor?
2: Nou, in die zin.
1: Ik bedoel tegen social media, dus je bent een beetje voor het verbod daarop, ja.
2: Nee, zeker niet.
1: Oh nee, je bent een beetje voor social media.
2: Wauw. Maar vooral dat de verantwoordelijkheid om te bepalen hoe je met social media omgaat niet bij de overheid ligt, bij Brussel of bij Den Haag. Mm-hmm. Dat is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Waar ik tegen ben, is verslavende producten. Welke dan ook.
1: Ja.
2: En als social media producten verslavend zijn, natuurlijk, dan moeten de bedrijven daar wat aan doen. Overheid mag daarin meedenken, hoe ze in voorlichtingscampagnes of andere middelen kunnen kiezen om bewustwording te creëren. Maar ik vind het vooral een gesprek voor thuis. Dus het is, ik kijk er echt naar de ouders als opvoeders. De scholen als medeopvoeder, om daar te proberen het gesprek met je kind aan te gaan.
1: Dus als de school zegt, we doen het niet, dan vind je oké. Maar als dan de overheid zegt, we doen het allemaal niet in Nederland?
2: Niet door bijvoorbeeld telefoons in te nemen. Kijk, ik ben een wat oudere ouder. Wij gingen de gesprekken aan met onze dochters door 's avonds te zeggen, die telefoons gaan in de la, voordat je naar bed gaat. En hoeveel van hun vriendinnen en vrienden mochten hun telefoon mee naar boven nemen? Dat waren geen gezellige gesprekken. Maar de gesprekken hebben we wel met elkaar gehad. En nou, ik heb nog steeds contact met mijn dochters, dus uiteindelijk is het goed gekomen. Maar daar moet je het gesprek voeren. Dus het is ook een beetje ideologie van hoe ver laat je de overheid bepalen voor
3: jezelf. Kijk, daar ben ik het natuurlijk helemaal eens. Uiteindelijk is het natuurlijk iets wat je gewoon thuis op de bank met elkaar moet bespreken. Dat is het ook zo. En tegelijkertijd weten we ook uit heel veel andere voorbeelden dat het helpt dat er een soort norm wordt gesteld waarvan we zeggen, nou, dit is eigenlijk de norm. En hetzelfde geldt met alcohol. Gaat nou iedereen, je mag nu pas een biertje nemen op je 18e. Nou, er zijn genoeg ouders die zeggen, nou, op je 16 mag je best wel een slokje nemen van een biertje.
1: Dat maar niet meer elk weekend helemaal laat.
3: Exact. Het zet een andere norm. En je hebt daarmee ook een aanleiding voor een gesprek. Om het daar met elkaar over te hebben. Dus het is veel meer een soort omstandigheid. Dat de overheid dat steunt. Ja. Dan dat je daarmee bij wijze van spreken de ME binnenvalt. Op het moment dat iemand toch even een sms'je verstuurt.
1: Maar moet het dan zo zwart-wit zijn? Want je kan natuurlijk ook zeggen, we doen het niet op school. Dat zou je zelfs voor Nederland kunnen afspreken. Maar wat je in je vrije tijd doet, dan zit je sowieso niet 24 uur per dag aan dat scherm gelijmd. Er zijn natuurlijk gradaties.
2: En het gaat er ook om hoe je het gesprek voert. Als je als ouder het gesprek gaat voeren, ik bedoel, het is ook onderhandelen met je kind. Dat is opvoeden, geloof ik. Ga je dan zeggen als argument, nou, Ursula von der Leyen, wie, heeft bepaald dat je maar tot 13 mag, dus die telefoon mag je nu niet meer gebruiken voor je social, voor je Snap of voor je Insta of wat dan ook. Dus ik denk dat je een ander gesprek voert als je niet hele strikte wetgeving hebt. Los van wat moet het dan zijn? Moet het dan 13 zijn? Moet het 16 zijn? Moet het voor YouTube
3: gelden? Nee, maar die 13 is natuurlijk ook een richtlijn om sociaal media aanbieders, dus bedrijven, aan te spreken over dat ze daar niet op mogen markten, dat ze daar niet op mogen inzetten. En daar heb je wel harde wetgeving voor nodig, want dan dat moet je gewoon per wet regelen om dat af te dwingen. Tegelijkertijd de realiteit is natuurlijk nooit zo zwart-wit. Want telefoontjes van iemand van 14, die kunnen natuurlijk ook worden bekeken door iemand van 11. Dus natuurlijk is dat een grijs gebied. Alleen ik denk wel dat bij dit soort onderwerpen je beter duidelijk kan zijn in wetgeving. En dat je ook het besef hebt dat de realiteit altijd meer grijs tinten zal bevatten. En dat je dat ook moet accepteren. Dat je juist ook wat jij zegt, het gesprek met elkaar daarover moet aangaan op de bank. En hoe je daarmee omgaat in de praktijk. Allemaal hartstikke goed. Maar een duidelijk signaal vanuit de politiek. Dat zijn overigens mensen die wij kiezen. Ja. Dat moet je niet onderschatten. Komt niet van ver weg. Die mensen, daar stemmen we op. Nou, er zijn in Nederland heel veel politieke partijen die er inmiddels voorstander van zijn.
2: Coalitieakkoord staat het.
3: Exact. En gelukkig nu ook in Brussel.
0: Ja. En maak je je dan zorgen over de lobby van die techbedrijven? Want die hebben heel veel geld. Er lopen echt verschrikkelijk veel lobbyisten in Brussel rond. Dus je zei al, je kan dan beter duidelijke wetgeving hebben. Ik vrees dan, als ik zelf even voor mezelf spreek, dat er een hele soepige, ondoorzichtige wetgeving uitkomt.
3: Dat zal er allemaal wel uitkomen. Maar dan heeft het te maken met de kwaliteit van volksvertegenwoordigers en van bestuurders. En er zijn natuurlijk wel vaker dingen geweest, ook bijvoorbeeld rond het roken, waar ook een hele stevige lobby vanuit de sigarettensector. En dan uiteindelijk kwam er toch wetgeving die helemaal tegen hun belangen ingingen. Dus het is uiteindelijk de kracht van een parlementariër en ook van bestuurders die zeggen, ja, je kan wel een lobbybrief aan beschrijven. En je hebt vast een punt vanuit jouw perspectief, maar we gaan het toch anders doen. En realiseer je ook, dat weten natuurlijk dat soort bedrijven ook, die hebben zelf ook kinderen, dat bij hen natuurlijk zelf ook speelt. En ik denk, je ziet nu al wel in media-uitingen dat sommige bedrijven ook heel erg inspelen op het feit dat ze ook zich realiseren dat sociale media gebruik ook negatief kan zijn. Hè? Dan wordt ook gewoon door dat soort bedrijven gezegd, zet je telefoon eens uit. Als ik hen zou adviseren, zou ik zeggen, omarm het.
0: Ja,
3: omarm het.
0: Gewoon tot 13 doen we niks?
3: Ja, doen we niks.
0: Dan gaan we geen marketing oprichten, geen reclame op targeten.
3: Sowieso, als het wetgeving wordt, mag het niet. Dus bereid je daarop voor. Neem je verlies in die zin. Want ze weten zelf ook wel, als ze gewoon naar hun eigen omgeving kijken, dat dit niet klopt.
0: Maar je vraagt nu van grote winstgeoriënteerde bedrijven om even niet naar winst te kijken.
2: Je kunt daar ook je op onderscheiden. Hè, door te zeggen, wij werken daar al aan. Los van het feit dat hoeveel lobbykracht, hoeveel budget je hebt, zegt niets over de impact. Jouw suggestie was een beetje van, er lopen heel veel lobbyisten rond, dus die kunnen die wet terug gaan duwen. Ja, ze kunnen lobbyen wat ze willen, maar uiteindelijk gaat een wetgever bepalen hoe of wat.
0: Ja, dus dat is waar.
2: De hoeveelheid geld is niet parallel aan de lobby-impact die je hebt. Het valt mij ook overigens wel op in deze discussie dat de bedrijven, anders dan wat onderscheidende uitingen van eigenlijk wat ze zelf doen, dat ze redelijk stil zijn. Dus je hoort geen standpunt nog van welk bedrijf dan ook. Wij zitten op 13.
0: Hoe verklaar je dat?
2: Nou ja, het is ook even de discussie laten. En waar gaat het naartoe? Het is een beetje als met die makelaars. Gewoon even op je handen zitten, maar wel goed volgen wat er gebeurt. Proberen op argumenten, ook wetenschappelijke argumenten. Want er zijn nu twee wetenschappers, ik geloof een Fransman en een Duitser, die dat onderzoek voor Van der Leyen hebben geschreven. Ja. Te kijken of daar nog ruimte in zit wat wel of niet klopt. Kijk ook naar de praktijk. Australië heeft iets, doet iets, probeert iets. Nou, dat werkt voor geen meter. Kun je daarvan leren om te gaan handhaven? Dus ik zou eerder dat nu een beetje achter de schermen proberen te doen en kijken waar die leeftijdsdiscussie naartoe gaat, in plaats van daar nu al vol tegen te gaan lobbyen. Dat heeft geen zin.
0: Ik ben toch wel onder de indruk van hoe Europees jullie zijn dan toch in deze. Want als je dit vanuit Silicon Valley bekijkt, dit gaat gewoon om totale werelddominantie voor die bedrijven altijd. Dus dat je dan zegt, nee, maar tot 13 jaar vinden we niet belangrijk.
2: Ik geloof niet dat we dat hebben willen zeggen.
0: Nee, ik zeg hem iets scherper neer dan jullie hem zeiden.
3: Die discussie is ook in Amerika aan de gang. En ook in Aziatische landen aan de gang. Dus in die zin is het zijn we niet een kleine postzegel op de wereld. De discussie, hoe ga je om met al die nieuwe vormen van technologie, met name richting jonge kinderen, die wordt overal gevoerd.
2: En er is een rechtszaak geweest in Amerika die ouders hebben gewonnen, omdat de bepaalde social media producten verslavend waren.
3: Exact.
2: Ja. Dus tabaksparallel is een beetje.
0: Maar die bedrijven hebben dat signaal toch nog niet helemaal opgepakt, heb ik het idee. Want bijvoorbeeld pas is Facebook nog en Instagram veroordeeld. Verslavende apps hebben ze, zegt de Europese rechter. En daar krijg je een mooie boete voor. Dat accepteren ze dan, toch? Dus ze staan er nog niet opgewekt in als jullie.
3: Jawel, maar dan zegt al wel dat er een wetgeving is die werkt.
2: Ja, volgens mij wordt die boete nog aangevochten. Wordt er wel aan de achterkant van die apps ook aangepast. Ja, nog niet voldoende. Ook dat is weer een kwestie van onderhandelen. Ze zijn niet
0: blind. Maar dat aanvechten, dat zegt dan toch juist dat zij nog niet zover zijn dat ze kunnen denken, oké, we kunnen meegaan zoals Boris.
2: Ja, maar je laat je als bedrijf ook niet blind een dictaat door welke overheid opleggen, toch? Dus je hebt het recht ook om daar zelf iets van te vinden.
0: Je mag dat tegen de
3: Nee, kijk, en zo'n procedure is natuurlijk ook kijken wat de jurisprudentie kan worden. Hè. Dus het kan ook zijn dat je een rechtszaak aangaat om te zijn waar zit onze ruimte voor de toekomst wel. Dus soms kan zo'n rechtsgang ook informatie opleveren van wat een mogelijke juridische uitkomst zou kunnen zijn in de toekomst of nieuwe wetgeving. Dus soms doe je het ook, in dit geval denk ik meer voor het geld, maar het kan ook betekenen dat je op onderzoek bent van waar liggen de mogelijkheden wel.
0: Ik had het dan met jullie willen hebben over de politieke strijd rond box 3 en de vermogensbelasting en dat soort dingen, maar we komen er niet meer aan toe vandaag helaas.
3: Nou, laten we gewoon ook een beetje naar de allerrijkste Nederland kijken, zou ik eraan willen zeggen, wanneer we het begrotingstekort willen oplossen.
2: Dit is Van der Ham, de D66er die spreekt.
3: Nee hoor, dus voor de record. Ik ben al heel lang uit politiek.
0: Het was in ieder geval een pitch van Vuilbrief.
3: Ben op dit punt ook helemaal eens met Vuilbrief.
0: Kijk aan.
2: Dankjewel. Maar oké, dat komt
0: ervoor. Nou, maar dat hebben we dan wel eens niet, dus we zijn er weer. We zijn eruit. Boris van der Ham, bestuurder bij verschillende organisaties in de zorg, cultuur, bedrijfsleven. Peter van Keulen, oprichter van Public Matters. Dit lobbypanel is natuurlijk ook te beluisteren als podcast. En zoek gewoon even naar het lobbypanel in je podcast-app of in die van BNR. Zometeen de beleggingen in de private markten door Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars is de afgelopen jaren gestegen. De DNB die vindt daar wat van en gaat daar effectief toezicht op houden, hopen ze. Gaan we zo bespreken.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
6: Moerdijk gaat weer maanden van onzekerheid in. Want de politiek die maakt geen keuzes.
7: In december moest het al besloten worden. En nu wordt er pas eindelijk actie ondernomen.
6: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
8: Het is ongekend wat hier gebeurt.
6: De gevolgen voor een gemeenschap die leidt onder de besluiteloosheid van Den Haag. Dat hoor je in de podcast Moerdijk, Dorp van de Rekening. Luister nu alle afleveringen in je podcast-app of de BNR-app.
9: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
10: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
9: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
11: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
12: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
13: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
14: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
15: Ben je ondernemer of zzp'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
16: Heb jij ook zo'n rapport op je bureau liggen waarvan je denkt, dat lees ik later wel?
17: En dan zijn er ineens 100 pagina's over waterstof, netcongestie of kritieke grondstoffen bijgekomen.
16: Gelukkig lees jij ze wel.
17: Ja, tot en met de voetnoten.
16: In de podcast Voetnoten pluizen we de belangrijkste energie- en klimaatrapporten uit.
17: Zodat jij in één uurtje begrijpt wat er staat.
16: Voetnoten. Taaie rapporten.
17: Maar wel helder uitgelegd.
16: Op alle podcastplatformen te beluisteren.
18: Er gaat weer een raket van Musk voor datacenters in de ruimte. En wat hebben wij eigenlijk?
19: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
18: Dus we zijn nog niet verloren.
20: Want daarvoor luister je de grote techshow.
19: Deze zomer elke week twee innovaties uit ons land die je nog niet kende.
20: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
21: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
22: BNR Verkeer.
1: Dat is mooi van de ANWB. Er staat nog 60 kilometer file op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland. Ben je voor de grens bij Nieuweschans 20 minuten extra kwijt. A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens bij Zevenaar 10 minuten vertraging. En op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Arnhem-Noord en Oosterbeek doe je er 20 minuten langer over vanwege een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Flitsmeister meldt ook een camera op de A12 richting Den Haag bij 51,1. En op de A16 van Antwerpen naar Breda bij 72,0.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
22: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Voor het eerst in jaren wordt er weer vaker ingebroken in woningen. De stijging is het grootst in Nijmegen. Daar is het aantal met de helft gestegen en werd er in de eerste 6 maanden 150 keer ingebroken. Landelijk gaat het om een kleine stijging van 2%. En het aantal inbraken is nog altijd veel kleiner dan 10 jaar geleden. Nu het al een hele tijd erg droog is, gaan op veel plekken sluizen minder vaak open. Boten moeten daardoor langer wachten voor ze door kunnen varen. Het zorgt ervoor dat zoet water beter wordt vastgehouden. Zoutwater dat vanuit de zee de sluizen kan binnenkomen, is slecht voor de natuur. Misdaadjournalist Peter R. de Vries wordt herdacht. Het is 5 jaar geleden dat hij overleed. Hij was neergeschoten na een uitzending van RTL Boulevard in Amsterdam. Burgemeester Halsema schrijft: we missen hem nog altijd en we missen waar hij voor stond. Eind vorige maand, toen het extreem heet was, is een record aantal mensen gebeten door een teek, zegt het RIVM na onderzoek. In deze tijd van het jaar ligt het aantal tekenbeten sowieso hoger, omdat mensen vakantie krijgen en dus meer buiten zijn. Teken kunnen er niet goed tegen als het lang warm blijft. En wie zondag de finale van het WK voetbal gaat bekijken, moet rekening houden met een langere rust. Dat komt doordat er voor het eerst een halftime show wordt gehouden met artiesten als Madonna en Justin Bieber. Volgens de FIFA duurt die niet langer dan een kwartier, maar sommige media zeggen dat het ook zomaar een half uur kan zijn. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en de temperatuur stijgt naar 27 tot 31 graden. Aan zee is het iets koeler. In het oosten kunnen een paar stapelwolken ontstaan, maar de kans op een lokale bui is klein. En tot zover het ANP-nieuws.
23: Pensioenfondsen en verzekeraars in Nederland investeren steeds vaker in private markten. En in het Friese Jouwen stijgen vanavond tientallen luchtballonnen op. Want daar gaat de 40ste editie van de Friese Ballonfeesten van start. Hoe leid je dat eigenlijk in goede banen? Ga ik zo vragen. In BNR Zaken doen.
24: Mam, waar is mijn zwemband?
25: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
26: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
27: geeft ruimte.
28: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
29: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
30: Duolingo groeide uit tot een van de populairste apps ter wereld, met slimme trucjes om jou elke dag weer aan het spelen te zetten. Maar nu het bedrijf vol inzet op AI, haken gebruikers af en krijgt ook het aandeel klappen. Is dit tijdelijke ruis of een serieus probleem? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Vanmiddag om 2 uur op BNR of nu al als podcast.
31: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
32: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mark Beekhuis.
23: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars die beleggen steeds meer in private markten, blijkt uit een nieuw rapport van de Nederlandse Bank. En denk dan bijvoorbeeld aan private equity of private credit. Vorig jaar belegden de pensioenfondsen en de verzekeraars samen 276 miljard euro in deze non-bankaire leningen. Gaan we over praten met Aniek van Ol, econoom bij de Nederlandse Bank. Goedemorgen.
33: Goedemorgen.
23: Wat zou de reden zijn dat de pensioenfondsen en de verzekeraars overstappen naar vooral die niet-bankaire leningen?
33: We zien dat private assets een steeds grotere rol spelen in het financieren van de economie. En ook voor pensioenfondsen en verzekeraars vormen private assets een interessante belegging. Dat is enerzijds vanuit een rendementsperspectief, maar het zorgt ook voor risicospreiding. Dus naast publieke beleggingen, zoals aandelen, beleggen ze ook steeds meer in private assets.
23: Ja, het lijkt me wel meteen ook heel moeilijk om in te schatten wat het echte risico is bij zo'n directe lening, in plaats van iets wat via allerlei markten nog geregeld wordt.
33: Dat klopt, dat is zeker zo. Dus we zien dat private assets zijn over het algemeen minder transparant dan publieke beleggingen. En dat is ook een van de redenen waarom we een extra uitvraag hebben gedaan. Omdat de reguliere toezichtrapportages niet voldoende inzicht geven in de private assets waar pensioenfondsen en verzekeraars in beleggen.
0: Ja, maar betekent dat jullie er eigenlijk zorgen over maken of het altijd wel goed gaat?
33: Wat we zien is wel dat het toeneemt. Hè. Dus de private markten zijn het afgelopen decennium hard gegroeid. En we zien ook dat de beleggingen van pensioenfondsen en verzekeraars groeien. Dus dat is de reden geweest dat we meer inzicht wilden hebben in wat voor private assets ze precies beleggen. Het is namelijk een heterogene beleggingscategorie met verschillende soorten risico's. Dus dat vormde de aanleiding voor de uitvraag.
0: Ja, want om het nog even praktisch te maken. Het is heterogeen, kortom heel divers qua samenstelling. Wat zit er allemaal in deze categorie waar we het nu over hebben?
33: Ja, allereerst natuurlijk zoals je net al noemde, hè, private equity en private credit. Maar daarnaast ook infrastructuurbeleggingen en privaat vastgoed.
0: Pardon?
33: Dus het is een en die verschillende categorieën. Er zitten natuurlijk ook de risico's van die categorieën zijn natuurlijk verschillend.
0: Ja, waar maar we zitten, hebben het allemaal meegenomen in het onderzoek. In welke categorie zitten de grootste risico's?
33: Ook binnen categorie heb je zelfs een verschil in risico. Maar wat we bijvoorbeeld zien bij private credit en private equity, dat daar de financieringsstructuur een stuk complexer is. Terwijl bijvoorbeeld privaat vastgoed als een pensioenfonds een flatgebouw en dat verhuurt, dat zijn natuurlijk andere risico's dan wanneer je in een private credit fonds belegt dat weer leningen verstrekt aan allemaal verschillende bedrijven. Ja. Dus dat zijn andere beleggingen met andere risico's.
0: En grote risico's is natuurlijk ook groter rendement. Dus ik kan me voorstellen dat bedrijven daar graag in investeren. En vinden jullie dat dan toch een goed idee? Want dat is natuurlijk ook mijn pensioen wat daarmee vergokt wordt.
33: Wat ik net al zei, het zorgt ook voor risicospreiding. Hè, dus het is goed dat pensioenfondsen beleggen in verschillende soorten beleggingen om zo hun risico's te spreiden. Dus daarom is het ook interessant om naast publieke beleggingen ook in private beleggingen te beleggen. Tegelijkertijd zijn private assets over het algemeen complexer. En dat vraagt ook meer van het risicobeheer van een pensioenfonds of een verzekeraar.
0: Ja, en jullie hebben dat nu uitgevraagd bij al die verzekeraars en fondsen. Hebben jullie het idee dat ze het in de vingers hebben? Dat ze de risico's zelf goed kunnen inschatten?
33: We hebben vooral gekeken naar de allocatie naar die beleggingen en naar de risico's. Tegelijkertijd, dit onderzoek hebben we gedaan vanuit een macroperspectief, vanuit financiële stabiliteit. Maar uiteraard binnen toezicht op pensioenfondsen en verzekeraars is er voldoende aandacht voor het risicobeheer op deze beleggingen.
0: Oké, de verzekeraars en de pensioenfondsen doen er geen uitspraak over, maar het toezicht erop, dat is goed geregeld. Kijk aan, dat is mooi. Er wordt gesproken over stresstests die misschien nodig zijn. Scenario-analyses voor dit soort investeringen. Zijn jullie daar zelf ook mee bezig? Of is dat iets wat meer van buitenaf georganiseerd wordt?
33: En dit is zeker iets wat we verkennen. Dus we hebben nu meer data, dus we hebben er nu ook beter zicht op. En wat we zien is dat private markten in huidige omvang nog nooit echt een recessie of een grote economische neergang hebben meegemaakt. Nee. Dus dat vraagt om juist om die weerbaarheid te toetsen van markten. Dus dit is iets wat we aan het verkennen zijn hoe we dat zouden kunnen uitvoeren.
0: Ja, zou dat dan op Nederlandse schaal kunnen? Want u behoudt natuurlijk het Nederlandse schaal toezicht. Of moet dat eigenlijk Europees of misschien nog wel groter?
33: Ja, idealiter natuurlijk groter. Dat is ook de reden dat we ook internationaal veel samenwerken op dit gebied. Omdat we zien dat juist bij private assets zijn veel beleggingen hebben een grensoverschrijdend karakter. Dus om die verwevenheden in kaart te hebben, moet je ook buiten Nederland natuurlijk kijken.
0: Is daar zicht op?
33: Daar werken we internationaal aan samen om dat zicht te verbeteren, ja. Ja.
0: Dank, Aniek van Ol, econoom bij de Nederlandse Bank.
2: Ongevraagd advies.
0: Nederlandse AI-bedrijven springen als paddenstoelen uit de grond. Ons land telt er inmiddels bijna 2000. Maar als je het vergelijkt met de andere landen om ons heen, dan blijven we in Nederland toch een beetje achter. En Nederlandse AI-bedrijven zijn ook relatief jong en klein. Blijkt uit een analyse van Rank My AI, een initiatief van de Hogeschool Amsterdam, dat in internationaal opzicht 60.000 AI-toepassingen en bedrijven heeft geanalyseerd. Ik denk, mooi moment voor een ongevraagd advies aan de startende ondernemers. En dat komt vandaag van Paul Anacilla, partner bij Durf Kapitaal, investeerder Forward One en lid van het expertpanel van het Nationaal Agentschap voor Disruptieve Innovatie. Kortom, in het hart van het onderwerp ingevoerd. Wat dacht je toen je dit bericht voor het eerst naar buiten zag komen?
2: Ja, leuk artikel. Ik denk natuurlijk niet positief dat we achterlopen. Maar ik dacht ook, ja, deze statistiek moet je natuurlijk niet op zichzelf alleen zien. Dus ik ben even wat onderzoek gaan doen van, ja, hebben we dan überhaupt ook minder startende ondernemingen? Of is dat alleen in het AI-gebied? Dus de discrepantie maakt natuurlijk ook nog uit.
0: Ja, en?
2: Dus in Nederland zijn we, als je wereldwijd kijkt, per capita, dus per hoofd van de bevolking, zitten we in de top 20. Dus doen we het eigenlijk best wel netjes. In absolute aantallen is dat natuurlijk weinig, omdat we niet zo groot zijn.
0: Nederland is niet zo groot.
2: Precies.
0: Nee, dat snap ik. Hoe ziet ons Nederlandse AI-ecosysteem er eigenlijk uit? Wat zit erin?
2: Ja, een hele goede vraag. Ik ben dus zelf geen AI-expert. Ik denk dat je de enige hebt die dat niet op zijn LinkedIn heeft staan tegenwoordig. Maar wat ik wel las in het artikel is dat we vooral sterk zijn in het ontwikkelen en implementeren van AI-oplossingen voor andere organisaties. En dat klinkt in principe wel heel herkenbaar. In Nederland en in Europa hebben we natuurlijk best wel een service-economie.
0: Ja, wij leveren graag onderdelen of stukjes voor anderen.
2: Precies, ja.
0: Dat is natuurlijk vandaag in de voorpagina van het FD pakt over de eerste quantumcomputer die in Nederland gemaakt is. Dat is een apparaat wat in Nederland gemaakt is. Maar alle andere quantumbedrijven die zijn eigenlijk bezig met onderdelen voor andere quantumcomputers die door anderen weer gemaakt worden. Dus we houden van deelprocessen hier te doen.
2: In principe houden we heel erg van deelprocessen. Dat klopt. Ja. En inderdaad wel een hele knap iets van Qwix quantumcomputer dat gelukt is.
0: Absoluut. Kan je eigenlijk zeggen dat we een ecosysteem hebben? Of zijn het gewoon allemaal losse bedrijfjes?
2: We hebben altijd... Hoe je,
0: we teruggaan naar de AI, hè?
2: Ja, als we teruggaan naar de AI, je hebt natuurlijk twee dingen. Dus we hebben het of over start-ups of over startende ondernemingen. Dat zijn twee verschillende dingen. En het artikel richt zich heel erg op die startende ondernemingen. Nou, ik kom heel erg uit de start-up wereld. Dus ik kan alleen zeggen wat ik daar zie.
0: Praat over waar jij verstand van hebt.
2: En ik denk dat daar twee dingen belangrijk zijn om te benoemen. Allereerst, ja, we hebben in Nederland ook echt wel sterke AI-ecosystemen. Bijvoorbeeld hier aan de Universiteit van Amsterdam. Maar tegelijkertijd... Stel dat wij achterlopen op het aantal AI-bedrijven. Kijk, dat is natuurlijk zonde, want het is een hele belangrijke ontwikkeling. Tegelijkertijd betekent het niet dat we alle relevante elementen daarvan missen. In Nederland zijn we best wel sterk op het gebied van bijvoorbeeld semicon. Dus zolang wij de AI-chips leveren voor de revolutie, spelen we nog mee in het wereldtoneel. Mm-hmm. Dus mijn punt is meer ook, ja, ik denk dat je het niet op zichzelf staand hoeft te zien.
0: Oké. Even goed, hebben we niet zoveel AI-bedrijven. En denk jij dan, daar maak ik me zorgen over? Of denk je, nou ja, dan sluiten we gewoon met die bedrijven aan op de wereldmarkt? Hoe kijk je daarnaar?
2: Maak me best wel zorgen over het feit dat we technologisch gezien niet tussen de koplopers horen als het om AI draait. Langzaam buig ik al af naar mijn ongevraagde advies.
0: Ja.
2: Ik denk wel dat we als Europa veel slimmer moeten nadenken over wie ontwikkelt wat. We hoeven niet als elk apart landje mee te doen in de wereldtop. Dat gaat helemaal niet lukken. Dus stel dat wij dat niet zo goed kunnen op het gebied van AI-modellen. Misschien kunnen we het wel weer met toegepaste AI. Ja, of misschien kunnen we het wel heel erg...
0: De robots.
2: Ja, precies. Dus dat noemen we dan physical AI. Daar is Europa heel erg goed in. Dus hoe gebruiken we AI om bijvoorbeeld heel slimme robots te programmeren en in onze industrie te laten werken voor ons?
0: Zullen we langzaam richting jouw ongevraagd advies gaan?
2: Laten we doen.
0: Vertel, wat is je advies aan wie eigenlijk?
2: Nou, mijn ongevraagde advies is dus aan startende ondernemers, met name in de start-up hoek. Als jij nadenkt over een nieuw bedrijfsmodel, tuurlijk is het heel belangrijk om aan te sluiten bij AI, maar doe vooral waar we in Nederland goed in zijn. Zodat we juist daarom altijd op het wereldtoneel mee kunnen spelen en globaal een positie te verdedigen hebben.
0: Ja, terwijl als je het aan bedrijven, de directeuren vraagt, die hebben heel erg de neiging om te denken, maakt niet uit wat ik doe, het moet met AI.
2: Ik denk ook als je tegenwoordig AI helemaal links laat liggen, dan ben je waarschijnlijk niet meer relevant.
0: Ja,
2: maar gelukkig hebben we heel veel servicebedrijven blijkbaar om daarbij te adviseren.
0: Ja, we hadden hier eergisteren nog een vastgoedbedrijf die van 200 man, die ook 8 AI-programmeurs in dienst had, omdat ze bedacht hadden dat ze daarmee dingen konden doen. En dat vond ik heel inspirerend om te horen.
2: Ja.
0: Maar tegelijkertijd denk ik, ja, vastgoed zou je ook gewoon zonder AI moeten kunnen doen.
2: Nou, zelfs wij, als we zijn dus een durfkapitaalinvesteerder. We zijn met z'n 14e, maar we hebben wel een AI'er in dienst die ons helpt om onze processen te optimaliseren en te automatiseren. En zodat wij sneller dan de concurrentie de juiste deals zien.
0: Ja, heb je daar een mooi voorbeeld van? Van iets hoe dat helpt, wat je die programmeur doet?
2: Allemaal systemen. systemen die met elkaar praten. Dus wij hebben een systeem waarin nieuwe start-ups... waar we bijhouden wie waar aan werkt. En dan gaat hij automatisch kijken met bijvoorbeeld LinkedIn... wie daar de sterkste connectie naartoe heeft. Dus hoe je het makkelijkst zo'n ondernemer kan bereiken. Nou, allemaal dat soort dingen kun je natuurlijk versnellen en automatiseren.
23: Ja, precies. Eigenlijk zeg je nu toch, we moeten gewoon vol aan de AI.
2: Eigenlijk
23: moeten we dat toch, hè? Ja. Maar als dat niet je kracht is, dan moet je gewoon lekker dingen met de hand gaan maken.
2: Nou ja, of dus wat ik zei, dus ja. Quantum computing, semicon, daar liggen ook onze krachten. En geloof me, dat zit ook in de future of compute en wordt en blijft net zo relevant.
23: Dankjewel. Bo Adetjela, partner bij Durf Kapitaal, investeerder Forward One en ook lid van het expertpanel van het Nationaal Agentschap voor Disruptieve Innovatie. Misschien wil je het vorige advies nog even terugluisteren. Dat van gisteren was gericht aan webwinkels die Klarna gebruiken. Dat advies, dan moet je vooral even teruggaan naar ongevraagd advies in je podcast-app. En abonneer je meteen even, dan mis je geen enkele aflevering.
3: Film en reclame.
23: En dan weet je dat het woensdag is, want we hebben het elke woensdag over film en reclame met Klaas Wijma van ons podcast en radioprogramma CMO Talk. Welkom.
5: Dankjewel.
23: Ja, jij wilt het hebben over een weddenschap tussen twee vliegmaatschappijen en daar hoort dit fragmentje bij.
6: So we challenge British Airways to swap logos with us for the upcoming England versus Norway game. They still haven't given us a proper yes or no. I'm gonna fly over and meet up at their headquarters. Follow along to see what happens.
23: Ik hoorde British Airways voorbij komen en Norwegian Airlines.
5: Scherp, scherp.
23: En er was een strijd. Ik dacht eerst voetbal, maar het had ook met voetbal te maken.
5: Zeker.
23: Maar uiteindelijk ging het over vliegmaatschappijen.
5: Ja, ik weet voor sommige Oranje fans het extra pijnlijk dat we nu nog steeds over het WK hebben. Gisteren natuurlijk weer een mooie wedstrijd. En vanavond natuurlijk de tweede halve finale. Maar dit speelde allemaal afgelopen weekend af. Een soort van strijd. Nee, het was geen strijd, het was een weddenschap tussen twee grote airlines, Norwegian Airlines en British Airways. Mm-hmm. En Norwegian daagde, zeg maar, op hun eigen tijdse manier met hoa geluiden uit. Je hoort het in het filmpje. British Airways uit voor een weddenschap. En wat was nou de weddenschap? De winst stond op het spel. Dus als nou Noorwegen zou winnen, moest British Airways moest het logo van Norwegian gaan voeren op hun socials. Het was nog even stil, maar ja, toen dook natuurlijk iedereen erop. En British Airways hapte en die zegt, nou, weet je, is het nou echt een weddenschap? Ja, we gaan het echt doen. Nou ja, we weten allemaal het resultaat.
23: Ik heb de wedstrijd eigenlijk helemaal gemist. Sorry daarvoor. Maar Noorwegen verloor uiteindelijk de wedstrijd.
5: Ja, inderdaad. Bellingham die schoot Noorwegen lekker naar huis. Ja,
23: dus dat betekent dat Norwegian Airlines ook de wedstrijd verloor.
5: Ja, ja.
23: En toen
5: absoluut.
23: Hebben ze netjes woord gehouden.
5: Ze hebben woord gehouden. Ze hebben het logo aangepast. Als je googelt online, je ziet daar bewijs voor. Wat ik nou zo fascinerend vind, is dat op zo's, dat is natuurlijk al heel lang gaande, maar dat steeds meer merken zich een beetje als mens gaan gedragen,
23: ja.
5: Maar dat vervolgens ook andere concurrerende airlines in de discussie stappen. Nou, bijvoorbeeld Malaysian Airlines, die geeft dan aan respect to at fly in Norwegian, most airlines need 6 months en 14 approvals to change their logo en go ahead, weet je wel. Dus ontzettend leuk, sympathiek. En wat je vervolgens ziet is dat er vervolgens duizenden mensen liken, commenten. Dus dat doet wat natuurlijk voor de socials.
23: Is het alleen maar positief voor British Airways in dit geval, of misschien wel voor allebei, omdat ze allebei sportief waren?
5: Nou, kijk, ik denk dat het... Ik vind het echt wel positief. Ja. Het is een leuke PR-actie. Het past heel erg goed bij het kanaal, wat gewoon heel snel is. Ja, uiteraard, na een paar uur was dat logo weer gewoon heerlijk weer terug naar Norwegian. Maar
23: ja, natuurlijk.
5: Je creëert natuurlijk content in aanloop. Het was wel 3, 2, 1, weet je wel, met posies. Ja. En nu is het logo over. Het is gewoon leuk. Je krijgt er een warm gevoel van. Ik word er blij van.
23: Ja, zou het klanten opleveren? Zou het kunnen werken?
5: Nou, ik weet het niet. Ik weet niet of dit
23: zo'n eenmaal van Norwegian of van British Airways krijgt.
5: Ik denk niet dat er meteen correlatie zit tussen nieuwe klanten. Ik denk dat je ook de actie zo niet moet beoordelen. Maar het doet misschien wel wat voor het merk en het gevoel wat je bij het merk hebt.
23: Ja, dat bedoel ik.
5: Dat je er blijven wordt. En dat je misschien de volgende keer denkt van, oh, wat leuk. Ik ga bijvoorbeeld Norwegian volgen. Ze zijn nu wat meer top of mind. Ze komen vaak in mijn timeline terug. Dus wie weet, de volgende keer ga ik toch bij hun boeken.
23: Ja, natuurlijk. Je gaat het nooit in één keer de hele wedstrijd winnen. Want die kleine stapjes, toch?
5: Kleine stapjes, kleine stapjes.
23: KLM hebben zich er ook nog mee bemoeid,
5: of niet? Ja, die hebben ook nog gepost. Maar dat is misschien leuk voor de luisteraar om dat zelf even terug te kijken.
23: Nee,
5: de socials. Ik heb hem niet hier paraat. Ik vond hem niet goed genoeg om in de uitzending te vinden.
23: Dat zegt ook iets. Maar dat vereist iets in de cultuur van je bedrijf om daar even...
5: Zeker, ja. Om dat wat wel leuk is bij KLM. KLM staat natuurlijk bekend als een van de eerste echte pioniers als het gaat om social engagement. Ja. Ze hadden heel veel leuke acties. Dat ze random acts of kindness. Dat ze passagiers misschien herkend nog al jaren geleden. Gingen belonen. Dus ja, stewardessen die over.
0: Toen ik toch Twitter was.
5: Ja, ik wou net zeggen. De goede oude tijd. ja, dat was natuurlijk ontzettend leuk. Dus ze zitten er weer bovenop. Ze zijn weer terug aan het komen met hun social team. Maar dit is echt wel, vond ik, 1-0 voor Norwegian.
0: Oké, okay. Zullen we nog heel even hebben over Bol? Want we hebben al een tijdje dit soort reclames.
7: Hey, hey, even bollen. Iedereen moet het weten. Bestellen zonder zorgen, nee, je hoeft niet te zweten. Even bollen, bezorgd op het tijd.
0: Ja, select voor en jij bent hier geen fan van.
5: Nou, kijk, ik ben een fan van Bol, laat ik dat zeggen. Ik begrijp de gedachte dat je na 10 jaar winkel van ons allemaal iets anders wil doen. Ja. De strategie is ingezet op natuurlijk het onderscheidend vermogen wat je als van oorsprong Nederlandse webwinkel hebt. Het is betrouwbaarheid. Mm-hmm. Maar ik vind de executie, ik vind het wat reclamisch. En het was aangekondigd, er komt iets aan. En ik kijk naar het resultaat. En ik vind hem, althans de openingscampagne, want er gaat neerkomen.
0: Dit gaat ook misschien wel weer 10 jaar mee, hè?
5: Ja, misschien wel. Kijk, er zitten goede dingen in. Maar ik vind de eerste openingscampagne viel mij persoonlijk wat tegen. Omdat ik het wat diffuus vind. Er zitten veel boodschappen in. En waar zit je eigenlijk naar te kijken? De kijker kijkt naar natuurlijk een karakter Billy, wat in een nieuw jasje gestoken is. Er wordt een nieuw karakter geïntroduceerd. Boxy, wat grappig gevonden is natuurlijk. Zo'n leuk bol.com doosje, of bol doosje moet ik zeggen tegenwoordig. Maar je ziet 3 verhaallijnen lopen in toch x seconden tijd. En ik denk, ik mis een beetje die koppeling naar betrouwbaarheid. Ik mis focus, ik mis betrouwbaarheid.
0: Ja.
5: Ik vind het wat te reclamisch. En ik vind het ook te weinig onderscheidend voor waar Bol voor staat. Dus
0: zou het werken? Want ik heb nog nooit iemand zeggen, ik ga even bollen.
5: Nou, dat is ook een goede vraag.
0: Je gaat wel googlen.
5: Ja, nou precies. Je gaat wel googlen, maar je gaat niet Amazonen, je gaat niet Albert Heijnen. Dus het is een mooie ambitie. Ik weet niet, het schijnt dat collega's het intern wel noemen, maar dat begrijp ik. Hey, je hebt natuurlijk een blauw hart. Maar wat ik wel meegeven is dat die jingle, die muziek, die blijft wel hangen. Want gisteren toevallig kwam hij langs op tv.
0: Typisch Hollandse reclamemuziekje.
5: Oh ja, en mijn zoon was tanden aan het poetsen. En die zat dat na 1 keer dat deuntje te neurien. Dus ik denk, even bollen, dat blijft hangen.
0: Dat blijft hangen.
5: Alleen ik vind de eerste campagne, ik kijk uit.
0: Maar dan gaan wij ook over een paar jaar allemaal zeggen dat we even gaan bollen.
5: Nou, who knows. Ik ben nog niet overtuigd met de eerste campagne.
0: Klaas Wijma, dankjewel. Van de podcast en het radioprogramma CMO Talk.
5: Heel graag gedaan.
8: Het MKB praat mee.
0: Vandaag gaat de 40ste editie van de Friese Ballonfeesten van start. 4 dagen lang stijgen er elke avond tientallen ballonnen op in het Friese Jouren. Maar ook als je liever niet in zo'n ballon stapt, is er nog genoeg te beleven, is de belofte. Contact daarover met Erwin Bethlehem, voorzitter van de Stichting Friese Ballonfeesten. Goedemorgen.
9: Ja, goedemorgen.
0: Bent u zelf eigenlijk ook piloot? Gaat u ook vanavond de lucht in?
9: Ik ben ook piloot, maar ik ga vanavond niet de lucht in. En tijdens het hele evenement blijf ik bij het festival. Er is nog zoveel te doen.
0: Ja? Maar is het ballonvaren niet het leukste van de ballonfeest eigenlijk?
9: Absoluut. Ja, daar draait het om, hè. Ja. Ja, nee, het is het allerleukste.
0: En dan blijft u op de grond. Nou ja, hoeveel ballonnen gaan er alles bij elkaar de lucht in? Is dat een beetje te tellen nog?
9: Nou, zo rond de 35.
0: Per avond?
9: Ja, per avond.
0: Oké, dan ga je over de 100, 120, 130 heen voor die 4 dagen.
9: Ja, als alles mee zit. Hè. Het kan ook zijn dat er een keer een avond ertussen zit waar niet gevaren gaat worden.
0: Dat is waar. Met ballonvaren ben je natuurlijk heel erg afhankelijk van het weer.
9: Klopt.
0: Wat zit eraan te komen? We hebben nu nog heel heet weer, maar er komt misschien onweer.
9: Ja, hier valt het met de hitte wel mee in het noorden. Dus dat is wel goed. Maar er staat wel een windje uit het oosten. Dus waarschijnlijk gaan vanavond de ballonnen wat later omhoog. Ja.
0: Oké, om te voorkomen dat ze op de Noordzee eindigen.
9: Dat ook. Nee, je kunt niet met heel harde wind varen.
0: Ah, nee.
9: He, dus we moeten dan zorgen dat die wind er wat uitgaat. Ja.
0: Oké, hoe werkt zo'n festival eigenlijk? Zijn dan die ballonpiloten die zichzelf melden? Of zijn dat bedrijven die meteen een heel setje ballonnen aanmelden? Moeten jullie op zoek?
9: Ja, kijk, wij doen dit dus 40 jaar. En inmiddels heb je natuurlijk een hele database met ballonteams. En die ook allemaal heel graag naar ons toe willen komen. Hè, want het is hier in Friesland heel mooi gebied om te ballonvaren. Mm-hmm. In wezen gaan wij januari, februari sturen we iedereen een uitnodiging. En dan kunnen ze zich inschrijven.
0: En vanuit een groot stuk van Europa, hè?
9: Ja, klopt. Ja, er zijn ook blondteams uit Frankrijk, Zwitserland, ja, Engeland. Ja. En dat zijn meestal de special shapes.
0: Hè? De bijzondere vormen, ja, die je een luchtkasteel krijgt.
9: Een speciale, ja, klopt. Ja.
0: Dat zijn toch stiekem de leukste, of is het virtueel die?
9: Absoluut. Ja. Nee, dat is geweldig om te zien.
0: Ja. Het evenement is gratis toegang. Dat lijkt mij in de categorie verdienmodellen ingewikkeld. Hoe werkt dat?
9: Ja, nou, het komt er eigenlijk op neer, heel plat gezegd, als mensen maar gaan consumeren, dus als mensen maar bier gaan drinken, dan is het goed. Ja.
0: En je draait gewoon volop de horeca en dan kan je uit de kosten komen.
9: Ja, wij als organisatie, nou, alleen maar vrijwilligers, maar wij zorgen wel voor de horeca. Ja.
0: Oké, en dan is het afhankelijk. Ben je afhankelijk van hoeveel mensen er komen? Ik begrijp tienduizenden mensen?
9: Ja, klopt. Ja. Nou. We zaten vorig jaar op een record van bijna 41.000 unieke bezoekers. En vooral de piek op vrijdag en zaterdag.
0: Oké, okay, ja. Voor iedereen die nog denkt, wanneer zal ik eens gaan? Vrijdagavond, zaterdagavond is misschien wel het beste. Dit is de 40ste keer, hè? Dat lijkt me een jubileum. Zijn er nog speciale evenementen daarvoor?
9: Nou, wij beginnen straks vanavond met een stuntvliegtuigje. Dus dat vonden we wel leuk. En morgen hebben we een pubquiz en dan een volledig muziekprogramma, dus vrijdag en zaterdag. En zo is er elke avond wel wat te beleven.
0: Dus zelfs als je helemaal niets van ballonnen moet weten, dan wordt het toch nog een heel feestje. Dank Erwin Bethlehem, voorzitter van de Stichting Friese Ballonfeesten. En ben jij een MKB-ondernemer? Wil je misschien ook meepraten over de actualiteit? Dat kan altijd. Laat dat weten via zaken@bnr.nl.
30: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
0: En zoals alles in zaken doen is ook deze rubriek te beluisteren als podcast. Je vindt hem in je favoriete podcast-app en dat is waarschijnlijk die van BNR. En zometeen, ik ga even terugscrollen naar waar ik op het scherm was gebleven. Zometeen neem ik het laatste macro-economische nieuws door met Menno Middeldorp. En ook werp ik een blik op de wereld, dus blijf luisteren.
30: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
1: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
4: BNR Business Beats.
1: Met de beste pop, funk en soul.
4: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
1: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
10: Heeft u even? Graag introduceer ik Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Want het is tijd voor een frisse wind door de boord. Met onze aanpak krijgt u gegarandeerd een aantal verfrissende kandidaten. Voor vast of interim. Ik ben Onno Verkuil van Executive People.
11: Hey, hallo ondernemer. Hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Jort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op jort.nl. Oké, later.
30: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
11: Stop met boekhouden. Start met Jort. Ga jorten op jort.nl.
30: Stabiel rendement. Elke maand. JupiterCapital.nl.
11: Ga jorten. Kijk voor onze overstapdeals op jort.nl. Jort met dubbel T.
12: Vandaag de energiecrisis. Morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
13: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
14: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
15: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
14: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
15: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
16: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
17: Nu in de BNR-app.
23: Het goedkope treinabonnement in deze zomer trekt nieuwe reizigers. Rusland en Oekraïne melden aanvallen op havens en schepen. En de dieselprijs die stijgt met 6 cent door een Russisch exportverbod en de oorlog in Iran. Deze verhalen en veel meer vind je in de app van BNR. Gaan we snel door naar de AWB, naar Dennis Mooi. Dennis, is het een beetje lekker op de weg op het ogenblik?
18: Nou, op dit moment rijdt het op de meeste wegen gewoon door. Alleen als je richting Duitsland wil, moet je op sommige plekken even geduld hebben. Zoals de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Voor de grens bij de Lutte doe je er 10 minuten langer over. En de A7 vanuit Groningen naar Duitsland. Voor de grens bij Nieuweschans, 20 minuten vertraging. Flitsmeister meldt aan de camera op de A28 naar Utrecht bij 59,5. En op de A50 Apeldoorn-Zwolle bij 213,1.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er is hoop voor de natuur in Frankrijk, waar veel bosbranden zijn door de
19: nieuwsupdate van 12 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel.

0: met een kwart, in Nijmegen steeg het met de helft. Het is 5 jaar geleden dat misdaadjournalist Peter R. de Vries overleed. Hij werd neergeschoten na een uitzending van RTL Boulevard in Amsterdam. RTL herdenkt hem en noemt hem een zeer geliefde collega en een blijvende inspiratie. Burgemeester Halsema schrijft, we missen hem en waar hij voor stond. Nu het al een hele tijd erg droog is, gaan op veel plekken sluizen minder vaak open. Boten moeten daardoor langer wachten voor ze door kunnen varen. Dat zorgt ervoor dat zoet water beter wordt vastgehouden. Zoutwater dat vanuit zee de sluizen kan binnenkomen is slecht voor de natuur. En er is onduidelijkheid over de halftime show die zondag voor het eerst op een WK voetbal wordt gehouden. Wij weten het ook niet, zegt de NOS, die de finale hier uitzendt. De show zou door de op- en afbouw van het podium langer duren dan 15 minuten. Onhandig voor de planning en voor de spelers, die zouden dan te veel afkoelen. En dan het weer van Weer Online. Veel zon en warm, 27 tot 31 graden. Aan zee is het iets koeler. In het oosten laten een paar stapelwolken, maar de kans op een lokale bui is klein. Vanavond verdwijnen de wolken en schijnt nog een tijd de zon. En dat was het ANP-nieuws.
1: Het kabinet wil vanaf 2028 de btw op bloemen en planten verhogen. Overleeft een bloemenveiling als plantion dat? En echte inflatie en de ervaren inflatie ligt niet alleen in Nederland ver uit elkaar. Ook in de VS gaan we zo horen in Zaken doen.
2: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
3: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
2: Obli. Meer rust, meer rendement.
4: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
2: Kozijnen. Obli. Haal meer rendement met de kwaliteit van institutioneel beleggen.
5: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
6: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
5: En naar wat er o zo fout is gegaan.
7: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
5: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
8: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mark Beekhuis.
1: Goedemiddag, welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks hebben we een uitgebreid gesprek met André van Kruijsen, topman van Plantion. Hij zit al in onze studio. We gaan het onder andere hebben over de btw-verhoging op bloemen en planten. Maar we beginnen natuurlijk met
10: macro.
1: Ja, elke dag nemen we macro-economische nieuws even door. Vandaag met Menno Middeldorp van Rabo Research. We gaan het hebben over de inflatie in juni in de VS. Die daalde van 4,2% naar 3,5%. Nou, dat klinkt als mooi. Wel hoog, maar lager in elk geval. Als je de volatiele onderdelen eruit haalde, zag ik nog. Dus dat is voedsel, energie. Dan gaat die zelfs van 2,9 naar 2,6. En er was gerekend op 2,8. Dus dat is lager ook nog dan de verwachtingen waren.
11: Ja.
1: Heb je opgelucht adem gehaald nadat je de cijfers hoorde?
11: Nee, ik woon niet in Amerika. Dus ik ben iets minder bezig met de inflatie daar. Vanuit mijn eigen perspectief. Maar vanuit de markten waren in ieder geval opgelucht. Omdat die dachten van, hoeven we niet al te veel renteverhogingen te verwachten. En je zag ook echt dat de verwachtingen voor renteverhogingen flink werden uitgeprijsd. En dat de markt nu denkt van, misschien pas december als een keertje een renteverhoging komt. Daarna kwam wel de voorzitter van de Fed, Warsh.
1: Ja, die had voor het eerst in een publiek optreden eigenlijk?
11: Nou, hij heeft natuurlijk wel vaker publiek, maar dit was echt voor het congress. Ja. Zo'n congressional testimony, dat is wel belangrijk. Wordt hij ondervraagd door congresleden en daar was hij wel weer aan de andere kant weer wat scherper. Hè? Van zich van, hij is natuurlijk benoemd door Trump. En Trump wil heel graag dat de rente verlaagd wordt. Maar Warsh was juist van, we zijn onafhankelijk. En we zijn nog lang niet klaar met het bestrijden van inflatie. En hij wilde geen concrete aanwijzingen geven welke kant de rente op gaat. Want daar is hij niet van. Daar heeft hij echt een hekel aan. Dat heeft hij heel duidelijk gemaakt. Daar wil hij echt van afstappen dat de Fed dat doet.
1: Dat is wel de traditie bij de Fed.
11: Dat is al lang het communicatiebeleid, inderdaad. Ja. Maar ja, zijn bezwaar daartegen is van, je geeft daar eigenlijk, je bent jezelf aan het binden aan een communicatie. En dat is niet goed voor je geloofwaardigheid. En ja, de markt moet zelf maar bepalen wat ze vinden dat wij gaan doen. Dat wil niet zeggen dat je niet communiceert. En dat je ook niet

0: dat je niet transparant kan zijn, maar je moet meer zeg maar zeggen over wat je, hoe jij tegen de toekomst aankijkt, wat je van de economie aankijkt, wat je risicoafwegingen zijn. Dus hij wil eigenlijk het hele communicatiebeleid omgooien. En daar heeft hij een aantal, heeft hij een soort groepje ingeroepen, waaronder de oude hoofd van de Bank of England. En die gaan dan daar goed naar kijken. En dat is Mervyn King. En die heeft altijd ook een beetje die houding gehad van, het is meer belangrijk dat je begrijpt hoe wij denken, dan dat ik je echt ga vertellen wat we gaan doen.
1: Dus beter achteraf uitleggen dan vooruit. Voorspellen dat je misschien wel tot een besluit komt.
0: Ja, nee, inderdaad. Niet zelf je eigen beleid gaan voorspellen, maar begrip kweken voor hoe je het doet. Zodat de markt je beter begrijpt.
1: En hoe is zijn toon dan? Is die gematigd? Of klinkt die eigenlijk al wel havikachtig?
0: Nou, de algemene interpretatie was meer als havik dan misschien sommigen hadden verwacht. Maar de inflatiecijfers zelf, die voerden eigenlijk de boventoon voor de markt. Ja. En daar kan je afvragen of dat wel zo rechtvaardig was. Want de reden dat die headline-inflatie zo daalde, was omdat de benzineprijs flink omlaag was gegaan. Maar ja, blijft
1: dat zo? Ja, dat is best een goede vraag.
0: Je zei zelf eerder al dat op de app staat dat de dieselprijs alweer aan het stijgen is. Nou, ook in Amerika zullen ze last hebben van niet alleen wat er nu in de straat van Hormuz gebeurt, maar ook het feit dat de raffinerijen weinig capaciteit hebben om dus nieuwe brandstof, al of diesel, allerlei soorten brandstoffen te maken. Ja, en dat zie je dus ook, dat de olieprijs is wel wat gestegen, maar wat nog harder is gestegen zijn al die distillaten, al die dingen die uit olie gemaakt worden. Dus dat gaat waarschijnlijk nog wat inflatie met zich meebrengen.
1: En wij hebben het hier in Nederland de hele dag al over gevoelsinflatie, omdat het een woord is waar de meeste mensen nooit mee bezig zijn.
0: Ja.
1: Dat hebben ze in Amerika ongetwijfeld ook, het gevoel van de inflatie anders is dan de echte.
0: Ja, en in Amerika hebben ze niet letterlijk die vraag van wat denk je dat nu de inflatie is. Maar ze hebben wel de vraag die ze in 3 verschillende enquêtes stellen. Amerika is rijk aan economische statistiek. Dus er zijn ook 3 verschillende enquêtes van wat consumenten vinden. En daar komen ook best wel verschillende antwoorden aan. Mm-hmm. Maar over de tijd zie je dat ze ook in het algemeen echt wel hoger zijn dan de werkelijke inflatie. En ook dan wat de inflatie over de komende jaar daadwerkelijk altijd wordt. Dus het is in bijna alle jaren ligt het daarboven.
1: Is het eigenlijk erg dat we het verkeerd inschatten?
0: Nou, het kan een nadelig gevolg hebben, zeker als het zeg maar op langere termijn hoger gaat worden. Dus dat bedoel ik niet. Het is dan de 1 jaar vooruit. Maar wat je nu ook ziet is dat als je in Amerika consumenten vraagt, wat is de inflatie 5 jaar vooruit, dat die wel wat hoger is dan een aantal jaar geleden. En dat geeft toch aan dat consumenten wat minder vertrouwen hebben dat de Fed inderdaad die inflatie gewoon netjes op die 2% kan houden. En dat is dus eigenlijk precies waar Warsh ook eigenlijk een beetje heel erg geïrriteerd door wordt. Ja. Hij vindt dat zijn voorgangers het een beetje hebben laten versloffen. En hij vindt, we moeten nu weer gewoon terug naar waar we voor zijn.
1: 2%.
0: Zorgen dat we die op lange termijn consistent die 2% bereiken. En dat was ook een beetje waar zijn havikachtige geluiden vandaan kwamen. Van die passie om dat toch. En dit is in tegenstelling tot wat je zou verwachten voor iemand die benoemd is door Trump.
1: Ja.
0: Maar het is wel consistent met de geluiden die hij maakte, zeg maar, vroeger toen hij ook Fed-gouverneur was en in zijn eerdere, zeg maar, oeuvre.
1: Ja, want als je allemaal de rente, de inflatie te hoog inschat, dan gaan we ook hoge looneisen stellen. Dat is natuurlijk iets wat op de achtergrond dreigt.
0: Ja, dat,
1: voor lange termijn.
0: Inderdaad. En het laat ook gewoon iets zien over, de centrale bank heeft als taak om die inflatie te leveren. En als jij dan denkt van, dat wordt niet 2% op lange termijn, dan
1: en
0: als
1: we nog maar eens wat extra gaan staken.
0: Dan is dat een teken dat ze hun werk niet aan het doen zijn. Dat is wat Trump, wat Warsh dus zegt.
1: Ja. Komt het te goed nu met Amerika, denk je? Nu hij daar de teugels aan aantrekt?
0: Nou, het is best lastig als centrale bankier zijn.
1: Ja, verschrikkelijk lastig.
0: Want wat je doet is, je bent nu de rente aan het bepalen, maar die beïnvloedt dan pas over 1,5 jaar of zo wat de economie gaat doen. En vooral wat we nu zien, dus aanbodschokken, dan kan je niet zoveel doen met de rente. Want wat de rente doet, is dus die verhoogt, dan knijp je de vraag in de economie af.
1: Ja.
0: Maar dit is niet een vraagprobleem, dit is een aanbodprobleem.
1: Ja.
0: Dus er wordt, daar kunnen ze niks aan doen. Je kan niet met de rente goedkopere benzine maken. Dus je zit dan vaak, is dan de neiging om te zeggen, we kijken hier doorheen. En dat is een beetje het debat die nu leeft binnen de Fed. Dus van, moeten we dit nou even negeren? Omdat het toch wel goed komt.
1: Misschien dan de vraag.
0: Ja, maar als je voortdurend schokken krijgt die het omhoog duwen, en je vervolgens ook nog ziet dat mensen het vertrouwen verliezen, ja, dan wordt het lastig om het te negeren.
1: Dankjewel, Menno Middeldorp. Wil je geen enkel economisch inzicht missen? Dat kan natuurlijk. Dan ga je gewoon naar onze podcast. Macro met Bota en Mujadzic heet hier. Want dat zijn de twee die je normaal rond 12 uur hoort.
2: Blik op de wereld.
1: Zeker, elke dag werpen we een blik op de wereld. Vandaag doet voor ons dat defensiespecialist voor HCSS. Patrick Bolder, goedemiddag.
3: Dag Mark, goedemiddag.
1: Ja, het Nederlandse leger gaat meedoen met een oefening samen met Oekraïne en nog een heel aantal andere landen. Er wordt vaak bij zo'n legeroefening gedacht dat wat aan de andere kant van de grens gezien wordt als een provocatie. Misschien zelfs wel een escalatie. Speelt dat, denk jij?
3: In ieder geval zal Poetin het zo willen uitleggen. Want het is natuurlijk wel gericht om de Oekraïnse krijgsmacht te ondersteunen. En wat er verteld is ook dat die oefeningen zijn er om de coalition of the willing, de coalitie van bereidwillige landen die militairen steunen om toe te zien op een eventueel staakt het vuur in Oekraïne. Om die beter geschikt te maken, om die taak te kunnen uitvoeren, om dan samen met de Oekraïners ook te kunnen optreden. Daarvoor moet je eerst oefenen, dan moet je zogenaamde deconflictie doen, procedures afspreken. Daar is een oefening voor bedoeld.
1: Ja, maar of het nou de goede trouw of de kwade trouw is, hoe Poetin er naar kijkt, als hij er een escalatie in ziet, lijkt me dat vervelend.
3: Nou ja, dat is aan Poetin, maar hij zal overal een escalatie in zien. Ja, we kunnen natuurlijk niet. Ja, nou, dat doet hij ook wel. We kunnen natuurlijk ook niet stil blijven zitten. De Oekraïnse veiligheid is belangrijk voor de Europese veiligheid. En daarmee ook die van ons. We zijn één met de Europese Unie. We zijn één van de leidende lidstaten, lancerende lidstaten zelfs van de Europese Unie geworden. Onze welvaart hangt samen met een veilige en welvarende Europese Unie. Dus ja, dat is ook onze eigen verantwoordelijkheid om daarin op te treden. Kijk, Poetin die grijpt alles aan om te zeggen dat hij in oorlog is. Met Europa, dat heeft hij al gezegd. Hè. Die speciale militaire operatie, zoals hij het nog noemt, die voert hij niet alleen tegen Oekraïne, maar heel Europa steunt Oekraïne daarin. Dus in feite zijn wij medeplichtig daaraan. Peskov, zijn woordvoerder, spreekt dan niet meer van een speciale militaire operatie, maar van een oorlog. En daarmee zie je wel dat narratief in dat Kremlin harder en harder wordt richting Europa. Ooit zo'n staakt het vuren?
1: Precies, maar daar is helemaal niemand mee bezig in dit deel van de wereld. Dat is alleen iets wat op diplomatieke niveaus besproken wordt, toch?
3: Ja, en gek genoeg een heleboel mensen ook in de social media, die zeggen ook wel eens als er weer zo'n artikel verschijnt en waar ik dan aan meegewerkt, dus dat volg ik dan een beetje. Ja, waarom gaan we gewoon niet met Poetin praten? Ja, sorry hoor, maar met die man is niet te praten, dat weten we inmiddels. Hij wil ook niet praten. Wie zijn we? Wij Europa, is wel een partij. Maar uiteindelijk gaat Zelensky erover wat hij wel of niet wil toegeven aan Poetin. En dat kunnen wij niet voor Zelensky bepalen. Nee. Maar Poetin heeft wel heel duidelijk laten weten dat hij Europa ziet als medeplichtige van zijn problemen. En dus niet als een serieuze partner om tot een overleg te komen. Dus daar zit natuurlijk wel een beetje een probleem in.
1: Vanuit zijn perspectief snap ik het wel. Ik bedoel, wij zijn toch ook medeplichtig, als je het dat woord wil gebruiken. Oekraïne zou zichzelf nooit overeind houden zonder al die steun vanuit Europa en in het begin vanuit Amerika.
3: Nou, dat ben ik niet helemaal met je eens. Kijk, die 3 dagen die dat zou duren, die oorlog, dat Poetin dacht, heeft de Oekraïne heel goed van zich afgeslagen. En de steun die kreeg, dat was eerst helmen en scherfvesten. Pas veel later in die oorlog zijn andere wapens geleverd, en ook offensieve wapens, dat duurde helemaal lang. Trouwens, een raar woord hoor, offensief wapen. Maar goed, anders dan de Patriot luchtverdediging. Dit duurde helemaal lang. Maar Poetin heeft zelf die oorlog uitgelokt. Hè. Hij is hem zelf begonnen. Ik bedoel, hij heeft hem niet eens uitgelokt.
1: Nee, hij heeft gewoon gestart.
3: Niet tegen ons, maar tegen Oekraïne. En omdat wij, wat ik al net uitlegde, de Oekraïnse veiligheid is Europese veiligheid. Dus we kunnen ook niet anders dan Oekraïne steunen.
1: Ja, en wat ik een vraag die ik de laatste tijd vaker hoor voorbij komen is, is er nou een kans dat de oorlog ook naar Nederland komt? En dan ga jij denk ik, die oorlog is hier al.
3: Een beetje een tweeslachtig antwoord. Nee, we komen hier geen tanks en militaire, Russische militairen naar het Binnenhof of zo, of op de Dam in Amsterdam. Maar die oorlog wordt al gevoed. Hè. Dat is een schaduwoorlog, de hybride oorlogvoering, zoals die genoemd wordt. Die is al volop gaande. Kijk naar alle kabeloperaties die er geweest zijn door de Russen. Die hebben alle kabels op de Noordzee in kaart gebracht. Die kunnen dat zo gaan verstoren. Bomaanslagen die er geweest zijn, brandaanslagen die er geweest zijn, moordaanslagen die er geweest zijn, het huren van goedkope agenten. Ja, noem maar op, dat is aan de orde van de dag. Alle hacken, cyberaanvallen. Er is net weer de Russische ambassadeur is gisteren op het matje geroepen bij de minister van Buitenlandse Zaken. Omdat de Russen de camera's hacken om militaire transport in de gaten te houden. Dat is al heel lang aan de gang. Echte fysieke, kinetische oorlog, zoals we dat noemen. Hè, met kogels en tanks en vliegtuigen in Nederland. Nee, dat zie ik niet zo snel gebeuren.
1: En vind jij dan dat onze overheid daar voldoende over communiceert met ons, de samenleving?
3: Nee, nou, ik ben blij dat je dat vraagt, maar ik ben van mening dat de overheid eigenlijk veel duidelijk moet uitleggen wat is nou het belang van onze steun aan Oekraïne, hè? Want heel vaak hoor je van waarom geven we daar geld vanuit en niet aan ons eigen land. Nee, alle steun die naar Oekraïne gaat, die komt uiteindelijk ten goede van onze eigen veiligheid. En voor een deel nog meer nu ook allerlei Nederlandse defensiebedrijven samen met Oekraïne hele belangrijke militaire spullen aan het ontwikkelen zijn. Ik denk alleen al aan luchtverdediging. Daar waren we afhankelijk van de Amerikanen. Dat gaan we nu ook samen met de Oekraïners bouwen. Nou, dat is toch hartstikke goed voor onze eigen soevereiniteit, zou je zeggen. En onze meer drang naar onafhankelijkheid van Amerika. Dus op die manier komt er ook weer een hoop geld terug in de samenleving. En wat ik al zei, een veilig Europa is een welvarend Europa. Een Europa met oorlog in de flanken aan de Oekraïense kant, of zelfs helemaal bezet door Rusland, is heel erg onveilig. Want als Rusland succes heeft in Oekraïne, dan gaan ze hetzelfde kunstje proberen in de Baltische Staten. En daar wordt ook al voorgewaarschuwd door de Amerikaanse en Scandinavische veiligheidsdiensten. Dat is helemaal niet ondenkbaar. Dus hoe harder wij tegen Poetin terugduwen, hoe beter dat voor onszelf is. Alleen Poetin zal het altijd gebruiken in zijn narratief dat wij de oorlog tegen hem aan het voeren zijn. Maar ja. Ieder weldenkend mens mag wel beter weten.
1: Dat zien ze zo in Moskou. Dankjewel, defensiespecialist bij de HCSS Patrick Bolder. En wil je eerdere blikken op de wereld terugblikken? Dat kan. Onze app vind je natuurlijk van BNR. Vind je onze podcast en die vind je ook in andere podcast-apps. De Zakenlunch. En dan bespreken we altijd het belangrijkste zakelijk nieuws van het moment. Daarvoor zijn bij mij André van Kruijsen, topman van bloemen- en plantenveiling Plantion. En Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Welkom allebei.
4: Goedemorgen.
1: Martine, laten we beginnen bij ASML. Kwam vandaag met de nieuwste bedrijfscijfers naar buiten. Ja. De AIX ging meteen even door de 1100 punten heen. Inmiddels weer net ietsje eronder, 1098. Maar kortom, er kwam wat bij door dat ene bedrijf.
4: Ja, nou, natuurlijk was dat de aanstichter. Of tenminste, dat was dan de grootste stijger van de dag. De ASML trapt al een beetje traditioneel in Nederland het cijferseizoen af. Als je dan naar de grote bedrijven kijkt. Maar in het kielzocht daarvan gingen BC en ASM natuurlijk ook omhoog. Maar ja, de cijfers, er werd al wel verwacht dat die beter zouden zijn. Daar hoefde je ook weer geen Einstein voor te zijn. Als je ziet hoeveel er geïnvesteerd wordt in kunstmatige intelligentie.
1: Dus dan is de vraag hoeveel beter dan we verwachten wordt het?
4: Nou, dat was dus echt wel beter ook dan ze zelf hadden al aangegeven tijdens de cijfers van het eerste kwartaal. Want toen hadden ze ook al de verwachtingen voor de rest van het jaar verhoogd. En dat doen ze nu nog een keertje. Ze gaan nu dan uit voor de rest van het jaar. Behalve dan dat de cijfers beter waren en onderliggend dan ook nog dat de mix een beetje veranderd is, zodat er nog meer omzet kwam weer uit terugkerende opdrachten. Dus van het updaten van oudere machines, omdat je daar dan weer veel efficiënter mee kan produceren. Maar natuurlijk ook de nieuwe machines die het enorm goed doen. Maar dat ze ook de productiecapaciteit gaan opvoeren, zowel voor 2027 en 2028. En dat de marge echt beter was dan verwacht en dat ze zelf ook hadden aangegeven. En als je dan ook zegt, nou, voor de rest van het jaar gaan we dan weer de omzetverwachting verhogen van 43 naar 45 miljard. Maar je weet dat ze al een aantal jaar geleden hebben ze toen al lange termijn vooruitzichten gegeven, zowel voor over 5 jaar als over 10 jaar. Dus in 2030 gingen ze ervan uit dat ze tussen de 45 en de 60 miljard omzet zouden gaan realiseren. Nou, dan zie je, daar zit je dus dit jaar in ieder geval aan de onderkant van die bandbreedte zit je al. Dus daarom hebben ze gezegd, we gaan ook volgend jaar een nieuwe analistendag of beleggersdag organiseren, om dan de veranderende vooruitzichten, dat we die ook goed kunnen verwerken.
1: Kijk aan. Want het einde van de AI-hype is natuurlijk nog niet in zicht.
4: Nou nee, er wordt nog enorm veel geïnvesteerd. En het is wel heel bijzonder als je kijkt. Als je de berichten rond deze tijd vorig jaar bekijkt, toen werd er eigenlijk een beetje teruggeschroefd. Het was natuurlijk het overgangsjaar, dat had ASML toen al lang gezegd. En toen hebben ze ook toeleveranciers hebben gezegd van, nou, je moet niet afhankelijk zijn van één afnemer. Dus niet alleen afhankelijk zijn van ons. Want we bestellen nog niet zo heel veel de komende tijd. En het zal wel eventjes wachten. verwachten. Maar nu is natuurlijk, zijn die toeleveranciers aan de andere kant ook wel weer een bottleneck aan het worden. Want ja. Zeiss bijvoorbeeld, nou ja, die lenzen, dat is toch een heel essentieel onderdeel van je productieproces.
1: Ja, daar ontwikkelen ze hun machines mee samen. Hè? Dat is gewoon bijna onderdeel van de ASML.
4: Dat heb je echt nodig. En ze hebben daar ook een belang in genomen om dan die toeleverketen, om die wel zoveel mogelijk vast te houden van bijna 25%. Dus daar doen ze ook alles aan. Alleen als je eerst, als je vorig jaar dus aangeeft, nou ja, en dat merkte heel veel toeleveranciers toen ook, van nou, je moet de orders die werden wat minder. Omdat ze dachten van nou ja, we hebben niets van haast. En dan kan je zien hoe snel dus de wereld verandert. En dan kan je ook weer zien van, we hebben het altijd over dat het niet zo'n cyclische markt is. Maar nee. Het kan toch, zeg maar, de realiteit die toont dan helemaal ook in het geval van ASML, toont toch iets anders. En dat is ook wel weer bijzonder. Intel, die wilde natuurlijk in de tijd helemaal niet die nieuwste machines van ze hebben, want vonden ze veel te duur. Maar ze zijn inmiddels al, hebben ze nu wel natuurlijk die EUV-machine. Dus, en daar hebben ze ook al hele kleine chips mee. Dus ze is weer kunnen produceren. Dus dat is ook weer een volgende stap. En ook vorig jaar bijvoorbeeld Intel schroefde ze investeringen terug en nog een paar andere. En nu is het precies allemaal weer de andere kant. En ASML
1: leven weer in een andere wereld. Ja,
4: ASML profiteert daar ten volle van.
1: Ja, ik wil even naar André voor het nieuws van echt een hele andere orde. Ook wel lekker gewoon dicht bij huis. Gemeenten die erkennen dat hitte steeds groter probleem aan het worden is. En ze hebben alleen niet allemaal een eigen hitteplan. Dat is natuurlijk eigenlijk wel jammer als je wel erkent dat er een probleem is, maar je hebt geen idee wat je gaat doen. Ze proberen wel wat aan maatregelen te nemen. Dat stond gisteren op nu.nl. Hoe kijk jij daarnaar?
5: Ja, we ontdekken nu de waarde van bloemen en planten en bomen.
1: Oh, je ziet meteen een link met
5: ja,
1: planten.
5: Ja, natuurlijk. Dat zijn we bijna aan het vergeten. Maar het bericht dat een stad 20 graden warmer is.
1: 2 graden, denk ik.
5: Nee,
1: geen 20
5: graden warmer is bij zo'n hittegolf als vorige week. Ja, dat wist
1: oh, ik dacht, je bedoelde binnen en buiten de stad. Want er is zo'n verschil. Dus steden zijn warmer dan het omliggende
5: veel
1: land.
5: Veel warmer,
1: hè?
5: Als er niet voldoende bomen staan en struiken. De hele wereld is al heel veel jaren bezig met green cities. Groenen van de steden. Ja, ik denk dat Nederland dat volop moet gaan doen.
1: Zie je dat al terug in de veilingen?
5: Zeker.
1: Dat er meer planten en bomen voor in steden gekocht worden?
5: Zeker. Ik denk dat planten, de waarde van planten wordt wel hierdoor veel beter ingezien. Niet alleen buiten, maar ook binnen. Als je weet wat een plant doet aan het klimaat, aan de luchtverversing, zuivering van de lucht, klimaatverbetering. Ik weet niet of je wel eens een hele dag in een studio hebt gezeten zonder planten. Dan krijg je hoofdpijn aan het eind.
1: Tegenwoordig hebben we er een plant staan waarvan ik me altijd afvraag of die plastic is of niet.
5: Nou, die is plastic.
1: Ja.
5: Kijk, en dan krijg je aan het eind van de dag. Zou het niet gek zijn als je hier hoofdpijn hebt?
1: Ja, nou gelukkig mag ik hier na 2,5 uur dan weer uit. Maar die 2,5 uur zijn wel altijd heel erg leuk, hoor.
5: Want er zitten allemaal stofjes in de lucht, hè? Die moeten wel gezuiverd worden. Ja, en dat doen planten.
1: Ja, dat doen planten ook voor je. Dat is hier in dit bedrijf al dus geregeld. Hoewel, we hebben tegenwoordig op de redactie heel veel planten ook staan. Als een gemeente zo'n plan wil maken en de stad wil vergroenen, dan kost natuurlijk altijd geld. Ik weet niet of je daar zicht op hebt, maar kunnen gemeenten dat überhaupt?
5: Ja, zeker.
1: Dat volzetten met bomen?
5: Jazeker. Kijk, en architecten weten dat nu ook tegenwoordig. Die beginnen nu met een begroting planten in te delen in hun plan. Vroeger was dat een restpost.
1: Ja,
5: is er nog geld over, dan gaan we nog wat planten. En nu worden gebouwen. Kijk naar de gebouwen hier in deze stad.
1: Als zit natuurlijk zo'n gebouw wordt helemaal vol zit met planten.
5: Exact. Nou, die leverancier zit ook bij ons in het gebouw. En we leren er veel van.
1: Kijk, dat is ook weer mooi. Toch nog weer even terug naar iets heel financieels, Martine. We gaan hier verzwabberen van het ene naar het andere extreem. Het betaalverwerker Stripe en private equity bedrijf Advent, die hebben gezamenlijk een bod gedaan op PayPal ter waarde van $53 miljard. Dat is best veel. Reuters meldt dat in ieder geval het persbureau. Is dat logisch dat ze dat willen?
4: Nou, ze waren al een poosje langer ermee bezig. In april gingen die geruchten ook al dat het verkennende gesprekken zouden zijn. En toen zei PayPal, nou, we houden de deur dicht. Dat gebeurt wel eens vaker als bedrijven overgenomen dreigen te worden. Maar nu is het toch wel redelijk duidelijk dat het er wel aan zit te komen. Dat Stripe en Advent dat zullen gaan doen. Het is logisch aan de ene kant. Kijk, als je helemaal kijkt naar PayPal, die heeft natuurlijk, het was altijd met eBay. En dat was ook in de tijd overgenomen en weer terug naar de beurs gegaan, apart afgesplitst. De de beurswaarde in 2021 was ongeveer 360 miljard. Dan is het nu een koopje. Hè? Als je dan kijkt, we gaan nu dan 53 miljard daarvoor bieden. $60,5 per aandeel.
1: Maar past het bij elkaar? Stripe is ook een betaalverwerker.
4: Ja, maar op een heel andere manier. Ja, zij zitten meer aan de achterkant. Maar als je dan toegang wil hebben dus tot al die klantgegevens die PayPal heeft, want het is veel meer voor de consumententak natuurlijk, dan kan je daar wel degelijk synergievoordelen realiseren. Dus het is eigenlijk een soort consolidatieslag die er dan gaat plaatsvinden. Nou, je aandeelhouders van PayPal die denken van, nou, dat zien we wel zitten, want de koers staat nu voor beurs 18,5% ruim hoger. Dus dan gaan we een beetje richting dat over. Ja, nou, dat is in ieder geval dat er iets gebeurt. Want nou, de concurrentie wordt natuurlijk steeds groter. En als je dus die synergievoordelen kan realiseren met Stripe, dan, en ze willen het ook gewoon onafhankelijk laten, of tenminste in ieder geval zelfstandig laten bestaan, en Advent en Stripe nemen dan ieder 50%. Dan kan je natuurlijk ook die transactietarieven, die kunnen dan wel naar beneden. Dus dat zou dan weer slecht nieuws zijn voor heel veel andere betalingsverwerkers, waaronder bijvoorbeeld Adyen.
1: Ik zie juist een monopolist ontstaan, dus dan gaan de tarieven omhoog. Maar goed, dat gaan we vanzelf afwachten.
4: Nee, want er zijn nog genoeg andere partijen natuurlijk. Hè. De markt is wel groter. Ja, precies. Ik wou net zeggen, Adyen is, moet je niet uit het oog verliezen. Maar die timmert natuurlijk zelf op een andere manier dan de weg. Die is veel meer wat verticaler aan het integreren. Ja. Maar beleggers hebben er vooralsnog zin in. En dat is wel eens anders.
1: Dank, Martine Hafkamp van Vitessa Vermogensbeheer. Dank voor je komst. De AEX die staat ondertussen op 1097, bijna 1098 punten. Dat is een plusje van 17%. Om 1 uur krijgen we een volledige update van onze beursnerds. En zometeen al krijgen we een gesprek met ons over sierteelt. Bij de coöperatie Plantion is het veel kleiner dan bij die grote broer Flora Holland. Kunnen die twee bedrijven misschien beter samengaan? Of hoe zullen we de toekomst eens inschatten? Gaan we zo bespreken.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
7: Hoge energieprijzen.
8: Oplopende kosten.
7: Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
8: Rechtstreeks bij jou de beslisser.
7: We stellen korte, gerichte vragen
8: over wat er speelt
7: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
8: Ben jij die beslisser?
7: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
11: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
10: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
12: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
13: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy. Met AI.
12: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
13: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
14: BNR Verkeer.
15: Ik ben Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staat op dit moment zo'n 80 kilometer file. Het is vooral druk aan de Duitse grenzen door controles. Op de A7 Groningen-Duitse grens vanaf Ouderschans 10 minuten vertraging. En op de A12 Arnhem-Oberhausen een kwartier oponthoud vanaf Zevenaar. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is het druk tussen Nieuwegein en de Alfred Everdingen. 7 kilometer file met een half uur vertraging door de werkzaamheden aan de A27. Er wordt geflitst op de A50 Apeldoorn-Zwolle bij hectometerpaal 213,1.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland.
16: Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
17: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er is hoop voor de natuur in Frankrijk, waar veel bosbranden zijn door de droogte en de hitte. Komende dagen wordt noodweer verwacht met veel regen. Onder meer in Fontainebleau onder Parijs woeden al dagen branden die met opzet zijn gesticht. Brandweerlieden zijn doodop. Vanmorgen vielen er twee achter het stuur in slaap en reden tegen een boom. Het aantal woninginbraken is iets gestegen. Het waren er het afgelopen half jaar iets meer dan 10.000, 2% meer dan vorig jaar. Per gemeente zijn er wel verschillen. Zo nam in Almere het aantal inbraken juist af met een kwart. In Nijmegen steeg het met de helft. Het is 5 jaar geleden dat misdaadjournalist Peter R. de Vries overleed. Hij werd neergeschoten na een uitzending van RTL Boulevard in Amsterdam. RTL herdenkt hem en noemt hem een zeer geliefde collega en een blijvende inspiratie. Burgemeester Halsema schrijft: we missen hem en waar hij voor stond. Nu het al een hele tijd erg droog is, gaan op veel plekken sluizen minder vaak open. Boten moeten daardoor langer wachten voor ze door kunnen varen. Dat zorgt ervoor dat zoet water beter wordt vastgehouden. Zoutwater dat vanuit zee de sluizen kan binnenkomen is slecht voor de natuur. En er is onduidelijkheid over de halftime show die zondag voor het eerst op een WK voetbal wordt gehouden. Wij weten het ook niet, zegt de NOS, die de finale hier uitzendt. De show zou door de op- en afbouw van het podium langer duren dan 15 minuten. Onhandig voor de planning en voor de spelers, die zouden dan te veel afkoelen. En dan het weer van Weer Online. Veel zon en warm, 27 tot 31 graden. Aan zee is het iets koeler. In het oosten laten een paar stapelwolken, maar de kans op een lokale bui is klein. Vanavond verdwijnen de wolken en schijnt nog een tijd de zon. En dat was het ANP-nieuws.
18: Bij Sierteeltcoöperatie Plantion staan de bloemen er eigenlijk nog heel goed bij. Maar de bloemisten zelf op de hoek van de straat, die verwelken steeds vaker. Hoe hou je nou een sector in bloei als de klanten verwelken? Gaan we het over hebben in BNR Zaken doen.
19: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
20: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
19: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
16: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
8: Blijf scherp.
16: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mark Beekhuis. De top van Nederland.
18: Zoals de klok tikt op de bloemenveiling, zo dringt ook de tijd voor veel bloemisten in Nederland. Die vallen om bij bosjes de laatste jaren. De sector verkeert gewoon in zwaar weer. En dan zit er ook nog een btw-verhoging aan te komen voor bloemen en planten. Kan je daar als groothandel nog groeien als je klanten het steeds moeilijker krijgen? Gaan we het over hebben met André van Kruijsen, algemeen directeur van de sierteeltcoöperatie Plantion. Welkom.
5: Dankjewel.
18: En we hadden het er al heel even over tijdens het bulletin. Dit vind jij een veel te sombere tekst.
5: Ja, ik snap niet dat de media zo somber de toekomst gaat schetsen.
18: Nou ja, maar het is wel waar toch dat de ene na de andere bloemist verdwijnt uit het straatbeeld?
5: De ene na de andere in ieder geval. Het aantal bloemisten neemt af.
18: Ja.
5: Dat nam af met 80 per jaar. En op dit moment zelfs met 120 per jaar. Dus elke maand verdwijnen er in Nederland 10 bloemisten.
18: Ja, en we hebben 400 gemeenten, dus dat is...
5: Ja, uiteindelijk krijg je straks per gemeente nog 1 of 2, 3 goede vakbloemisten. En daar moeten we het mee doen als we het zo doorgaan.
18: Ja, maar daar hebben jullie helemaal... Want jullie zijn het bedrijf wat de veiling en allerlei organisaties op de achtergrond voor ze regelt.
5: Ja, wij zijn de marktplaats.
18: Daar hebben jullie helemaal geen last van.
5: Zeker, zeker. Dus wij moeten ook ons marktgebied vergroten. Ja, bloemisten, detailhandel in het algemeen heeft het moeilijk in Nederland. Het zit allemaal met kosten, personeel, personeelsproblemen,
1: ik heb een beetje rondgevraagd. Energie. Wat denken van mensen van bloemen? Die denken dat ze hartstikke duur zijn tegenwoordig. En nog los van of het waar is, dat moet invloed hebben op hoeveel je er koopt.
5: Ja, bloemen en planten heb je voor in alle prijsklasses.
1: Dat is waar.
5: Dus,
1: heeft iedereen dat door?
5: Ja, dat hebben mensen heel goed door.
1: Ja?
5: Ja. En je hebt gelukkig nog heel veel plaatsen waar je bloemen en planten kunt kopen.
1: Mm-hmm.
5: Dus daar ben ik niet zo bang voor. Maar de detailhandel heeft het moeilijk. En heel veel bedrijven hebben geen opvolging.
1: Nee, en dat,
5: dat komt door het perspectief. Als je weet dat je er met passie heel veel uren per week tegenaan moet gooien als familiebedrijf. En de kinderen denken, nou, ik ga iets doen met ASML of ik ga iets doen met ICT. Ja, dan stoppen dat soort bedrijven. Ja. Maar dat zie je natuurlijk ook in heel veel andere sectoren.
1: Maar vaak staan er in de bloemisterij niet alleen maar de eigenaar zelf, ook wel mensen die ze in dienst nemen. Ja. Daar moet toch een soort toekomst in zitten. Hier denken, die willen misschien wel door.
5: Ja, maar ook natuurlijk, dat lukt ook wel. Er zijn ook heel veel goede bloemisten die prima boterham verdienen. Maar we zitten wel met kostenverhogingen in dit land. Ja,
1: de gevoelsinflatie is bij jullie echt.
5: Bij de detailhandel, ja.
1: Ja, precies.
5: Wij zijn een coöperatie.
1: Ja.
5: Wij zijn een organisatie. Je had het net over groothandel. Wij zijn een coöperatie. De leden zijn de kwekers. Die hebben ook al heel lang, meer dan 100 jaar bestaan deze coöperaties.
1: Eigenlijk zoals de landbouw en de teelt in Nederland al traditioneel georganiseerd is. Hè?
5: Wij hebben in Nederland een hele goede traditie in het organiseren samen.
1: Ja.
5: Wel bedacht eigenbelang. Samen komen we verder.
1: Mm-hmm.
5: En die coöperaties die bestaan niet voor niks al zo lang. Die zijn heel gedegen georganiseerd. En die proberen de processen ook toekomstgericht te innoveren. En we hebben gelukkig heel veel goede klanten. Tuincentra, bloemisten, markt- en straathandel, groothandel.
1: Ja, tot en met de supermarkt aan toe, toch?
5: Tot en met de groothandel die supermarkten beleveren aan toe.
1: Ja, beschrijf eens een beetje hoe Plantion in elkaar steekt. Want ze zijn dus eigenaren, dat zijn de
5: telers. De telers.
1: En jullie hebben een veiling, maar dat is niet het enige.
5: Dus een van de diensten is de veiling.
1: Ja.
5: Dat is niet meer met de wijzer, hoor. Dat is allemaal een LED-scherm. Je kunt ook op afstand kopen.
1: Ja, de romantiek is er wat dat betreft af, hè?
5: Nou, nee, er is heel veel geïnnoveerd. Nee, het systeem is nog hetzelfde als in 1889 toen we begonnen.
1: Met een ander scherm.
5: Maar nu met LED-schermen en hele nieuwe technologie erachter.
1: Ja, maar vroeger moest je gewoon naar de veiling komen om het daarop te halen.
5: Dat doen nog veel mensen.
1: Dat hoeft niet meer, toch?
5: Nou, we zijn ook een logistieke hub. Dus het is ook heel verstandig om een soort distributiecentrum te zijn waar klanten of transporteurs collectief de producten op kunnen halen. Dat is ook een hele efficiënte manier van werken. Daarom zijn we ook in Ede gekomen. Dat ligt natuurlijk midden in het land.
1: Ja.
5: Bij alle snelwegen bereikbaar.
1: Ja, want jullie zitten met hoeveel bedrijven alles bij elkaar? In de coöperatie?
5: Er zijn heel veel bedrijven die bij ons hun distributie ook doen. Distributiecentrum hebben. Dus we hebben allemaal faciliteiten voor klanten. We hebben ook een groothandelscentrum waar we heel nauw mee samenwerken.
1: Ja, en dan niet van 200 kwekers?
5: Nee, ja, we hebben veel meer kwekers dan alleen onze leden. Wij hebben een hele lange samenwerking met Royal Flora Land, de andere coöperatie.
1: Ja, daar gaan we het over hebben.
5: Leden van die coöperatie mogen, als wij dat ook goed vinden, bij ons aanvoeren. Dus we hebben in totaliteit 700 kwekers die dagelijks producten bij ons aanbieden. Okay, digitaal.
1: En een kleine 200 die lid zijn van de coöperatie.
5: Ja, 200 die lid zijn.
1: Ja, maar inderdaad, die andere, Flora Holland, ik had even gecontroleerd op de redactie, dat kent bijna iedereen wel. En Plantion kennen sommige mensen. Dat is toch een andere score, zou ik maar zeggen, zonder het helemaal te kwalificeren, want het is een hele kleine steekproef.
5: Ja, wij zijn gefuseerd 16 jaar geleden, of 18 jaar geleden, precies te zijn. Twee regionale coöperaties.
1: Allebei uit het oosten van Nederland.
5: Midden en oosten van Nederland.
1: Ja.
5: En we zijn in het midden gaan zitten in Ede. Dus ik kan me voorstellen, na 16 jaar kent nog niet iedereen in Amsterdam een coöperatie in Ede.
1: Mm-hmm.
5: Maar we timmeren wel heel hard aan de weg. En ik denk dat onze doelgroep bloemisten ons wel kent.
1: Ja, natuurlijk. En daar zit ook, jullie hebben een andere doelgroep dan zij, hè?
5: Ja, wij richten ons echt op de bloemisten, op de tuincentra, markt- en straathandel, kleinere groothandel.
1: De binnenlandse markt.
5: Heel erg de binnenlandse markt. Oorspronkelijk echt van Brabant, zeg maar, tot Overijssel. Tot met Overijssel een beetje Duitsland in. Tot Utrecht. En nu ook Noord-Nederland, ook België. We gaan ook meer Duitsland in. Ja, door die digitalisering kom je ook verder.
1: Ja, is dat. Jullie doen iets aanvullends. Is er een mogelijkheid dat de Flora en Plantion ooit ook een keer samen gaan? Want deze wereld bestaat bij de gratie van fusies.
5: Dat weet ik niet, maar fusies,
1: maar ja, bedoel, Flora, fusies zijn altijd mogelijk. Een fusie van een fusie, toch? Ja, dat is
5: als je het zo bekijkt, hebben we 40, 50 jaar geleden hadden we wel 20 coöperaties.
1: Ja, dat bedoel ik.
5: En nu nog 2. Ja. En je kan er 1 van maken. Je kan er ook weer 3 van maken.
1: Van mij hoeft het niet. Maar is dat iets waarvan je denkt, ja, dat is de lijn. Want we gingen van 20 naar 2, dan is de volgende stap ook een logische.
5: Ja, ik sluit er niet uit.
1: Of ga je gewoon kaart de confrontatie aan en probeer je ook de export te
5: nemen? We gaan nooit de confrontatie aan. Dat heeft ook geen zin. Wij hebben een omzet die vele malen lager is dan Roy Florolle. Die zich echt op de bulk, op de export ook richt. Ja. Ook natuurlijk wel onze klanten heeft als klant. Maar die diensten zijn heel anders. Maar we werken er heel nauw mee samen. Want we zitten wel in dezelfde productgroep, in dezelfde sector. Dus het is verstandig om heel goed samen te werken.
1: Maar goed, de wereld is zoveel groter dan Nederland, België en een stukje van Duitsland. Als je Azië erbij kunt krijgen met weer hele aparte eisen voor bloemen.
5: Nederland is een postzegel.
1: Ja.
5: We horen tot de Europese Unie. Dus zo moet je het ook zien.
1: Ja,
5: maar wij zijn sterk in het produceren van bloemen en planten. En dat is natuurlijk ook een traditie.
1: In de hele koop met al die telers die eraan vastzitten.
5: Exact.
1: Ja.
5: We hebben een heel netwerk. Dat netwerk is heel wat waard.
1: Ja.
5: Het gaat eigenlijk van veredeling. Van de veredelingen, de opkweekproducten. Tot en met natuurlijk de afzet.
1: De afgelopen jaren zijn bij jullie de kosten heel erg gestegen. Dat lijkt me lastig vol te houden. Als je op een goed moment, als de groei verder, want de groei in de omzet ging niet zo heel hard omhoog. Zit er een moeilijke tijd aan te komen?
5: Ik denk niet dat onze kosten heel erg hard gestegen zijn.
1: Heb ik dat verkeerd begrepen?
5: Ik denk dat onze kosten dit elk jaar wel ongeveer met de inflatie meegaan. En dat is ook logisch, want we hebben natuurlijk ook een CEO.
1: Ja.
5: En iedereen wil ook natuurlijk minimaal de inflatie erbij krijgen. Ik denk niet dat.
1: Dus wat dat betreft is kosten op het ogenblik helemaal niet het
5: issue. Ik denk dat de coöperatie best wel heel stabiel is in het beperken van de kosten.
1: Mm-hmm.
5: En daar werken we ook ontzettend hard aan om kosten waar mogelijk te verbeteren, te verminderen. En ook diensten te ontwikkelen die ook natuurlijk weer nieuwe inkomsten genereren.
1: Of zoals?
5: Hiervoor hadden we het over AI. Hè? Dus we zijn ook bezig met nieuwe diensten, webshopdiensten. We lanceren vandaag ook een.
1: Maar wat doen jullie met AI? Want het lijkt me de handel in bloemen en planten. Dat lijkt me eigenlijk een heel fysieke aangelegenheid.
5: Ja, klopt. Maar die is ook heel sterk aan digitaliseren. Dus we zijn onze processen ook steeds verder aan het digitaliseren. En ook
1: wat heb je dan?
5: Data.
1: Dat er een lading bloemen ergens onder een scanner doorgaat en dat die iets zegt over de kwaliteit of zo?
5: Dat we zaken veel beter kunnen monitoren. Informatie veel sneller door de keten kunnen krijgen. Links en rechts naar klanten, naar kwekers. Steeds beter dingen kunnen voorspellen. Processen kunnen verbeteren. Maar we hebben ook andere inkomsten die we hebben nu bijvoorbeeld een Transdev, een busbedrijf. Die laat
1: bij een bloemenveiling.
5: Ja, in een prachtige hoek tegen het spoor aan hebben ze een heel mooie parkeerplaats gemaakt met laadpalen. En die maken gebruik van onze energie.
1: Jullie hebben stroom over.
5: Wij hebben zo'n groot dak met zonnepanelen. We gebruiken zonne-energie, we hebben warmte-koude opslag. We zijn een heel duurzaam bedrijf.
1: En dat is een bijzondere plek in Nederland waar gewoon stroom over is.
5: Ja, heel zeldzaam. En dat moet je dan ook te gelden maken. En Transdev die zocht een plek.
1: Om de bussen op te laden.
5: Ja.
1: Wat mooi. We gaan het eens even hebben over de BTW. En daarvoor ga ik je een dilemma voorleggen.
0: Het dilemma.
1: Ja, de BTW-verhoging op bloemen en planten, dat is de doodsteek voor Plantion. We maken het dramatisch. Of dat verhoogde tarief, ach, dat overleven we ook wel weer. Je mag een ja of een nee zeggen, dan gaan we daarna naar de nuance.
5: Nee.
1: Nee. Je luistert naar BNR Zaken doen. Het gast is André van Kruijsen, algemeen directeur van Plantion. Het is niet de doodsteek, de BTW, maar het is wel heel vervelend.
5: Nou, het is heel onverstandig. Kijk, bloemen en planten, Als je naar bloemenplanten kijkt, bloemenplanten die geven vreugde. Die heb je nodig bij ontmoeting, bij afscheid. En die heb je nodig bij verdriet. Die geven heel veel waarde aan ons leven.
2: Mm-hmm.
5: En om die producten... Nou, we hebben het net al over de hitte gehad. Hè?
2: Ja.
5: Schaduw, klimaat, luchtzuivering. Om die producten duurder te maken. Ik denk dat het heel onverstandig is. Wow. Ik denk dat het ook niet gerealiseerd moet gaan worden.
2: Ik denk dat die moet gaan worden. Maar we hebben een hele eigenwijze regering op het ogenblik. En die hebben zich dit voorgenomen vanaf 2028. Dan moeten ze het van 9% naar 21%. Het zou zomaar kunnen zijn dat het wel gaat gebeuren.
5: Of we moeten een alternatief ervoor vinden.
2: Maar ik denk, waar denk je dan
5: aan? Nou ja, ik denk dat er andere mogelijkheden zijn om of geld te genereren of geld te besparen. Maar om bloemen en planten duurder te maken die we dagelijks eigenlijk nodig hebben in ons leven. Ik denk dat het onverstandig is.
2: Ik vind het mooi dat je het beschrijft als een eerste levensbehoefte.
5: Want ja,
2: de meeste
5: mensen denken
2: dan aan eten en misschien verwarming. Maar niet per se aan een bos bloemen op tafel.
5: Nou, toch, ik weet niet of je nog 6 jaar geleden weet dat we midden in de pandemie zaten.
2: Mm-hmm.
5: Dat iedereen eenzaam thuis zat.
2: Ja.
5: En dat iedere moeders en vaders blij waren met het verzorgen van de bloemen en de planten.
2: Allemaal op bloemschikkers, ja zeker.
5: En die waarden vergeten we misschien wel heel snel. Daarom was ik blij ook met de hitte en de berichten in het nieuws. Dat bloemen en planten ook heel belangrijk zijn voor ons klimaat.
2: Ja, tegelijkertijd.
5: En we gaan 1 Veluwe erbij krijgen. Ik weet niet of jullie gehoord hebben van de campagne van Tuinbrons Nederland.
2: Mm-hmm.
5: Als iedereen wat tegels gaat wippen in zijn tuin.
2: Mm, ja.
5: Natuurlijk een paar vierkante meters. Dan hebben we 1 Veluwe erbij. Hoe mooi is dat?
2: Ja, en daar krijg je dan allemaal gras wat nu tussen de tegels probeert op te komen. En dat halen we dan weer weg.
5: Dan zit je gewoon mooie bloemen en struiken. En een mooie iets met water. Dat de egels er ook bij kunnen.
2: Ja.
5: Nee, ik denk dat het verstandig is om bloemen en planten weer de waarde te geven die het nodig heeft.
2: Ja, okay. Krijg je daar dan gehoor bij? Want ik neem aan dat jullie nu dan Den Haag platlopen.
5: Ja, zeker. Den Haag, maar niet alleen Den Haag. Maar ik denk alle provincies.
2: Vandaan, toch?
5: Alle burgemeesters hebben van ons bloemen gekregen. In Nederland. Het is een prachtige actie samen met Vereniging Bloemist Winkeliers, waar we goed mee samenwerken. En we hebben alle burgemeesters in Nederland een grote bos bloemen gegeven om toch ook weer na te denken over waar zijn we mee bezig in Nederland.
2: Ja, maar die BTW komt gewoon uit een kantoorgebouw in Den Haag,
5: we hebben
2: van
5: dus
2: het ministerie
5: ook,
2: van Financiën.
5: We hebben dus ook een heel goed onderzoek laten doen, ook met onder andere de Universiteit Wageningen en met andere adviesbureaus. Die heel duidelijk gemaakt hebben in een rapport van dat het onverstandig is. Dat het ook niet het geld op gaat leveren wat men denkt. En dat het heel veel negatieve schade, nevenschade heeft.
2: Want door die hogere prijs zullen mensen minder bloemen kopen. Komt er minder BTW, zoiets?
5: Ook dat. Dat is ook een van de effecten, ja.
2: Ja, want
5: we hebben het ook over het welzijn van mensen. Als mensen op een gegeven moment minder bloemen en planten kunnen gaan kopen. Ja, het is onverstandig.
2: Ik moet bekennen, ik kom niet heel vaak op het ministerie van Financiën en ik ken Eelco Ehrenberg niet zo heel goed. En staatssecretaris van Landbouw en Visserij en Natuur natuurlijk ook nog Silvio Erkens ken ik een beetje beter. Maar dat zijn mensen die op zich het heel fijn vinden als het goed gaat met iedereen. Maar die toch ook wel heel erg kijken naar of het financieel allemaal wel klopt. En die hebben gewoon een begroting waar straks 21% op nodig is.
5: Ja.
2: En dan zeg je, dat moeten we niet doen. Hoe overtuig je ze?
5: Nou, we hebben een heel goed rapport aan de staatssecretaris aangeboden.
2: Ja.
5: Ik denk als ze dat rapport gelezen hebben, dat in de komende maanden zullen we daarmee doorgaan. En natuurlijk moeten er keuzes gemaakt worden. Er moeten ook legerspullen gekocht worden, hoor ik net, met Oekraïne.
2: Ja, onder andere.
5: Maar ja, ik denk dat het wel goed is om te kijken van wat is ook voor het welzijn van onze mensen, onze eigen inwoners, ook belangrijk.
2: Ja, ik begreep dat in Spanje ze ook de BTW verhoogd hebben. Daar niet van 9, maar van 8% naar 21%. Nou, lijkt heel erg op elkaar. En dat het daar echt helemaal misging.
5: Ja, en andere landen zullen kijken nu ook naar Nederland. En wat Nederland doet met bloemen en planten zal ook gevolgen gaan krijgen in andere landen. En dan wordt het effect nog negatiever. Ja. Zeg maar. Ik denk niet dat we het moeten doen.
2: Nee, en dan zegt het Nederlandse kabinet, die BTW dat heeft eigenlijk vooral effect op de export. 85% van de bloemen is sowieso voor de export. Dus de hele sector draait niet op Nederland, maar op het buitenland. Nou, dan die kosten die komt daar terecht. Heel teleurgesteld schudden.
5: Bij export heb je wat minder met deze BTW-verhoging in eerste instantie te maken. Ja. Maar onze bloemisten krijgen het daar wellicht nog moeilijker. Dus de betaalbaarheid en de beschikbaarheid van die producten wordt natuurlijk ook weer een stukje minder.
2: Ja, ik begreep dat de BTW, het lage tarief voor bloemen, eigenlijk oorspronkelijk ook is ingevoerd omdat het de werkgelegenheid zou helpen. En doet het dat nog?
5: En de beschikbaarheid voor iedereen.
2: Dus dat is ook echt een mooi idealistisch doel.
5: Ja, natuurlijk.
2: Ja. Maar zou het ook effecten hebben op de arbeidsmarkt op het moment dat we de BTW verhogen?
5: Het heeft altijd effect. En we weten niet hoeveel, maar ik denk dat dat effect misschien wel ook wel onderschat wordt.
2: Ja.
5: We denken dat alles maar gewoon doorgaat. Maar mensen maken wel keuzes.
2: Ja, dat is bijna onmogelijk om dat niet te doen natuurlijk.
5: Ja.
2: En je ziet hier in onze studio inderdaad prachtig in paars en groen uitgelicht een plastic plant.
5: Ja, en ik vind het...
2: Op de redactie
5: kijk, en natuurlijk, het is heel decoratief. Je moet goed kijken bij sommige bloemenplanten.
2: Het is een goede plastic plant, dat is zeker waar. Heb je dan toch waardering voor, ook al vind je hem nep?
5: Ik heb overal een waardering voor. Het is natuurlijk, het is natuurlijk decoratief.
2: Ja.
5: En ik heb ook helemaal niks tegen. Daar niks tegen. Maar als je bijvoorbeeld in een restaurant of in een hotel en je zit naast een plastic plantje op tafel, ja, ik vind het wel afdoen. Van de sfeer.
2: Dat gaat meteen ten koste van het tarief wat een hotelkamer mag kosten.
5: Nou, ik vind het niet altijd verstandig dat mensen dat daar dan zo naar kijken. En dat is ook natuurlijk een beetje het gemak, hè?
2: Ja, absoluut. Je hoeft het geen water te geven.
5: Je hoeft geen water te geven.
2: Nee.
5: Oh, dus je hoeft het ook niet te verzorgen. Dat hoeven we ook niet meer te verzorgen.
2: Dat is wel prettig.
5: Ja, ik weet niet of dat prettig is.
2: Nou ja, ze gaan ook niet meer per ongeluk dood, omdat je de plantjes water.
5: Als ik mijn moeder spreek, dan heeft ze het altijd wel over dit soort dingen. Hè? Dat het verzorgen van bloemen en planten vindt mijn moeder nog steeds heel fijn.
2: Ja.
5: Misschien de nieuwe generatie in het begin wat minder. Maar ja, ik denk toch dat je het op een gegeven moment gaat waarderen.
2: Ja, nou, maar inderdaad, ik begrijp dat er de afgelopen jaar een trend is richting kunstbloemen. Nou, daar hebben we hier die plant. Maar dat ook gewoon voor mensen in huis dat steeds vaker doen. En van collega's hoor ik dat ze ook bloemen van Lego in de woonkamer hebben staan.
5: Heel gefeliciteerd.
2: En dus dan een heel mooi bonsaiboompje. En dat zet je één keer neer en zet je één keer in elkaar. En dan ben je voor de rest van het jaar ben je klaar met je planten en bloemen. Is dat iets waar jullie... is dat zo groot dat jullie daar last van hebben?
5: Nee, want wij hebben zelf ook een grote winkel met benodigdheden. En daar verkopen we heel veel.
2: Jullie verkopen geen Lego-dozen natuurlijk?
5: Nee, nog niet. Maar dat is misschien best wel een idee. Hè? We hebben ook hele goede webshops. Dus we kunnen eigenlijk alles wel verkopen.
2: Aha.
5: Maar het is hartstikke decoratief en prima. En er zullen zeker heel veel plaatsen zijn waar kunstbloemen, planten ook een hele goede plek vinden. Maar ik vind het zeg maar niet vervangbaar voor de bloemen en planten.
2: Nee, nou zou het kunnen zijn dat we steeds meer planten buiten gaan doen, maar dat we het binnen langzaamaan een beetje verleren, dat we er vanaf komen. Of kan je dat gewoon niet voorstellen dat de mensheid zich dat zelf aandoet?
5: Nou, we hebben gezien dat in de pandemie dat onze huizen best wel heel erg geïsoleerd zijn. Hè?
2: Mm-hmm.
5: Dus ook dat het klimaat in ons huis ook best wel benauwend kan zijn. Scholen, die moesten dicht. Dus ik denk dat het verstandig is om juist op scholen planten neer te zetten.
2: Maar binnen doet het niet zoveel, toch?
5: Dat gaat natuurlijk.
2: Het gaat vooral om de schaduw die het maakt.
5: Nee, maar ook het klimaat, de luchtvochtigheid, de luchtzuivering. Tuurlijk doet dat veel meer dan je denkt.
2: Ja, op
5: de Lego. We hebben het allemaal over die microdeeltjes die je door de lucht gaan. Nou, die worden weggevangen.
2: En dat doet natuurlijk een Lego-plantje niet.
5: Dat denk ik niet.
2: Nee, maar het feit dat het bestaat en dat er dus meerdere collega's in dit pand, die hebben misschien ook wel echte bloemen, dat weet ik niet hoor. Maar dat ze dan denken, nou weet je, ik doe een bonsaiboompje in de vensterbank.
5: Hartstikke goed. En ik zie het ook als decoratie. Hetzelfde als een schilderij of een mooie vaas. Dat is decoratie. Maar het vervangt niet helemaal bloemen en planten.
2: Nee, maar ik heb het gevoel dat het bloemen misschien iets van een vorige generatie is. Dat je dat ziet in het wegvallen van de bloemist op de hoek van de straat. Dat steeds groter en groter moet worden om overeind te blijven. Dat je dus die rare trends met de Lego planten, ik had het tot vandaag al helemaal gemist, maar dat schijnt een trend te zijn.
5: Ja, maar 6-7 jaar geleden was ook droogbloemen een trend. Weet je dat nog?
2: Ja, nou je het zegt.
5: Hoor je daar nog wat van?
2: Nee. Deed mij denken aan de generatie van
5: Lego,
2: mijn oma.
5: Lego planten en bloemen zullen waarschijnlijk over 6-7 jaar ook niet meer
2: gezonder gehaald worden. Gaan we dan weer terug naar de echte planten op tafel? Dat denk je. Je kan je eigenlijk niet voorstellen dat het anders gaat zijn. Hè?
5: We hebben gelukkig nog één tv-programma in Nederland. Nog één tv-programma over bloemen en planten. De grote tuinverbouwing.
2: Zal ik je zeggen,
5: die promoten wij ook.
2: Ja? Oh.
5: Ja, op zaterdag.
2: Welke zender?
5: RTL.
2: 4 zal het dan wel zijn.
5: Ah, ja. 6 geloof ik.
2: 6 geloof je.
5: Maar ja...
2: Ik denk dat ingefluisterd dat het bij SBS is. Voor de mensen die dat
5: SBS,
2: echt willen kijken.
5: SBS.
2: Oh, wat zonde.
5: SBS.
2: De grote tuinverbouwing. Maar daar kan je leren hoe je met planten omgaat in en rond het huis.
5: Heel educatief. Heel
2: ja. En voor de rest van Nederland. Die gaat ook gewoon anders naar YouTube om te kijken wat ze moeten, toch?
5: Zeker.
2: Ja. We hebben,
5: ik hadden, ook tegenwoordig.
2: Ja, er is ook nog altijd één onderwerp. We hebben nog een minuut. Dus kan je heel makkelijk daar, kunnen we het daar kort over hebben. Pesticiden blijft een probleem, hè, met de teelt in Nederland.
5: Nou, kijk. Kweker word je niet. Word je uit passie. Er zijn heel veel kwekers die zijn de hele dag in de natuur. Die gebruiken goed uitgangsmateriaal. Selecteren dat ook. Weten
2: dat
5: alles
2: van. Hele degelijke gifstoffen misschien die.
5: Nee, maar die hebben wij pas als allerlaatste heb je chemie nodig. Hetzelfde als dat jij je goed verzorgt en goed eten en drinkt. Ja, je kan een keer hoofdpijn hebben dat je wat gebruikt. Maar ik denk dat telers ook zo denken. Dat weet ik wel
2: en
5: zeker.
2: Toch zitten er verboden gifstoffen ook op Nederlandse bloemen?
5: Dat weet ik niet. Nederlandse bloemen zijn heel transparant. Veelal allemaal gecertificeerd. Volgen de wet en regelgeving. De wet en regelgeving in Nederland.
2: Streng in Nederland,
5: is hartstikke streng en heel goed. En natuurlijk moeten we ons daar allemaal aan houden. We worden ook daar allemaal op gecontroleerd. Door waterschappen, door allemaal instanties. Vrijwel alle onze kwekers hebben ook zo'n certificaat.
2: Oké. Nou, ik ben blij met deze opgewekte verhalen vanuit de bloemen- en plantensector. Dankjewel, André van Kruijsen, algemeen directeur van Plantion. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het Nederlandse bedrijfsleven, andere leiders van het moment? Bijvoorbeeld een gesprek van gisteren met Marcia Luijendijk, topvrouw bij Mediek, over hoe voorbereid Nederland is op een nieuwe pandemie. Dan abonneer je gewoon even op de podcast De Top van Nederland. Mis je geen enkele aflevering. En zometeen gaan wij door met hoera. ASM, de AIX, die heeft een nieuw record aangetikt vanmorgen eventjes. 1100 punten bereikt. Komt uiteraard helemaal door ASML. Gaan we het zo over hebben in BNR Zaken doen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
7: BNR Business Beats.
4: Met de beste pop, funk en soul.
7: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn, you got me in love again. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
23: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
24: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
23: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
25: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
26: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
27: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vastgoed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
28: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
29: Nu in de BNR-app.
2: ASML gaat de productiecapaciteit fors uitbreiden in verband met een toenemende vraag. Een derde van de Nederlanders verlaagt bewustzijn of haar ambitie uit angst voor een burn-out. En pensioenfonds en verzekeraars beleggen meer in niet-beursgenoteerde bedrijven. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app. En wie vinden we bij de ANWB? Daar vinden we Wijnand Zwaan en die heeft problemen op de weg ergens.
6: Vooral op de A2, daar loopt het verkeer nu vast. Van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Everdingen. 11 kilometer file met 20 minuten vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. Daardoor staat er ook file op de A27. Vanuit Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. De vertraging is een kwartier. Dan de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Tussen de afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd. 4 kilometer stilstaand verkeer met daar een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A27 richting het zuiden. Daar is de rechterrijstrook dicht. Er wordt geflitst op de A7 Zaanstad-Horen bij hectometerpaal 11,0 en op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij 6,7.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een brugwachter uit Alphen aan de Rijn wordt vervolgd voor dood door schuld na een fataal ongeluk bij Gouda. Begin dit jaar deed hij de brug open terwijl er nog een auto op reed. Die kwam in het water terecht en de bestuurster overleed. Blusschuim bevat nog vaak PFAS. Dat mag niet meer, maar veel bedrijven zijn nog niet overgestapt op PFAS-vrij schuim. Blusschuim bevat nog vaak PFAS. Dat mag niet meer, maar veel bedrijven zijn nog niet overgestapt op

0: Rommelen in het Midden-Oosten lopen de brandstofprijzen weer op. Vooral de dieselprijs stijgt snel. Die ging met 6 cent omhoog. En daarmee is diesel bijna net zo duur als benzine, waarvan de prijs met 1 cent steeg. Diesel en benzine waren het duurst in maart. En Engeland wil nog meer maatregelen om jongeren bij social media weg te houden. Er komt al een verbod voor onder de 16. En als het aan de regering ligt, kunnen oudere tieners straks in de nacht niet meer op Facebook, Instagram of TikTok komen. Er is wel kritiek. Je kan het zelf uitzetten in de instellingen. En dan het weer van Weer Online. Veel zon vandaag en warm, 27 tot 31 graden. Aan zee wat koeler. In het oosten laten een paar stapelwolken, maar de kans op een bui is klein. Vanavond verdwijnen de wolken en dan schijnt nog een tijdje de zon. En dat was het ANP-nieuws.
1: ASML presenteerde vanmorgen de halfjaarcijfers en de beleggers kunnen hun geluk niet op. En lagere belastingen, soepeler ontslagrecht, meer ruimte voor innovatie. Als je nu geen déjà vu ervaart, dan luister je toch te weinig naar BNR. We gaan het er zo weer over hebben. Zometeen bespreek ik hoe PwC de politiek wil overtuigen om toch wat meer te doen in de economische stand van Nederland.
2: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
3: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
2: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
4: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
5: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Anderen volgen? Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met onze expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw visie. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
8: In de BNR-app
7: heb je ook altijd en overal breaking news.
8: Download de BNR-app en blijf scherp.
7: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mark Beekhuis.
1: Goed dat je luistert naar BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Het is tijd voor een analyse van de financiële markten.
7: Beursnerd.
1: En onze beursnerd van de dag is economie-redacteur Donner Bakker. Donner, de AIX. Heb je staan juichen?
9: Nee, ik heb niet staan juichen. Heb jij staan juichen vanochtend?
1: Nee, mij doet de AIX helemaal niets. Maar hij is toch even door de 1100 punten heen gegaan.
9: Zeker, ja, momenteel niet meer. 1097 punten. Nou, 0,6% in de plus. Grootste stijger is ASML, 3,6%. Grootste daler WDP, 1,6. En inderdaad, je zei het, hè, vanochtend openden we op iets boven de 1100 punten. Nou ja, in januari mochten de slingers al uit de kast voor de 1000 punten grens. Nou, daar hebben we natuurlijk veel over aandacht aan besteed ook.
1: En dat is steeds sneller, hè? Elk volgende record komt steeds ietsje sneller.
9: Ja, inderdaad. Nou, dat is ook wel een beetje het sentiment van de afgelopen jaren. Hè? 20% er weer bij, nog een jaar 20%. Ja, dat is ook wel uniek, hoor. Ja, dat en inderdaad er weer wel. We begonnen het jaar overigens met 965 punten. Dus een stijging van 15% is toch best netjes voor onze index hier. Ja, en dat heeft dus allemaal echt maar één reden. En dat zijn toch wel die chipaandelen. En dan met name ASML. En dat is dus vandaag ook het geval, want ik noemde het al, bijna 4% in de plus.
1: Ja, ASML. Halfjaarcijfers kwamen er. Neem ons even mee wat daarin stond.
9: Ja, aantal zaken die springen er wel uit. Allereerst verhoogde de chipmaker uit Veldhoven de omzetverwachting voor de tweede keer dit jaar. Nou, dat is helemaal lekker. ASML mikt op een omzet tussen de 43 en 45 miljard euro dit jaar. Dat was eerder nog, na de eerste verhoging, 40 miljard euro. En dan even naar dit kwartaal. De omzet steeg in Q2 zo'n 21% naar ruim 9 miljard euro. En de winst steeg 26% tot een kleine 3 miljard. Allebei hoger dan wat analisten hadden verwacht. Reden voor al dat gejubel is al die hysterie rondom de AI. Want AI ontwikkeling vraagt om chips. Chipsmakers komen weer vragen om chipmachines. En dan kom je weer bij ASML uit. Daarom gaat het bedrijf ook 30% meer machines maken dit jaar. Nou, die capaciteitsverbreding, dat vraagt echt wel veel moeite. Dus dat feit dat ze

0: dat aandurven zegt ook wel dat het orderboek voor het komende jaar er goed uitziet.
1: Ja, en dat ze dus kennelijk alles al in de stijgers hebben staan voor de productie 30% om die te verhogen.
0: Ja, blijkbaar inderdaad zagen ze het wel aankomen, want het is een flinke operatie. Ze zijn zelfs zo positief dat er ook al gekeken wordt om de productie voor 2028 nog eens 30% op te schalen. Dus nou ja, het gaat allemaal al daar lekker. Toch moest ik bij het lezen van de cijfers ook nog even denken aan de uitspraak van topman Christophe Fouquet. Die twijfelde vorige zomer namelijk nog hardop of ASML dat jaar wel kon groeien, 2026 dus. Nou, groeien, dat doen ze dus wel. Ook het aandeel en daarmee ook de AEX. Want om nog maar even te schetsen hoe belangrijk ASML voor de AEX is. Als je het zou verdelen in een taart, dan is ASML met een beurswaarde van 625 miljard euro goed voor 15% van de hele index. En dat is nog gecapt, hè, om die sterke afhankelijkheid te voorkomen. Dus geef maar weer aan hoe belangrijk ze zijn.
1: Ja, heeft ASML nog iets gezegd over de eeuwige strijd tussen de VS en China? Want daar hebben ze natuurlijk last van.
0: Ja, nou ja, ik wil bijna zeggen soort als we ASML een beetje kennen. Want ze zeggen er niet echt iets over, maar dan toch wel weer een beetje. En dan doel ik dus op de verkopen in China. De CFO Roger Dassen liet weten dat de verkoop in China dit jaar goed zal zijn voor een totaal van 20% van de totale omzet. Dat kwam in dit kwartaal was het goed voor 19%, vorig kwartaal 14. Het geeft dus aan dat China belangrijk is voor ASML. En daar zit dus ongetwijfeld ook wel wat vrees in. Maar ja, daar laten ze weinig over los door woorden zoals exportrestricties. Dat wordt niet in de mond genomen.
1: Nee.
0: De VS wil voorkomen dat de meest geavanceerde ASML-machines in China belanden. Daarom was onze minister Sjoerdsma met een aantal bedrijven, waaronder ASML, onlangs nog in de Verenigde Staten. En ook is de Amerikaanse minister van Handel druk bezig met allerlei gesprekken voeren daarover. Dat hoofdpijndossier dat zal nog wel even dooretteren. Maar mocht de VS besluiten dat die export niet door kan gaan en ASML luistert daarnaar, dan krijgt die omzet en winst toch nog wel een knauw. Wil ik eindigen met goed nieuws uit het kamp van Intel, die Amerikaanse chipmaker, want die willen de High-NA EUV-machine kopen. Dat is dan weer de allerbeste machine die ASML kan produceren.
1: Intel wilde toch helemaal geen ASML-machines?
0: Een paar jaar terug,
1: maar nu wel kennelijk.
0: Ja, het gaat nu wel iets weer beter met Intel, dus daar hebben ze nodig voor die uitbreiding. Wat wel opvallend is dat TSMC, de marktleider, die machines onlangs nog wat te duur vond. Intel dus niet, want die zijn weer terug van weg geweest en trekken de portemonnee, want één zo'n machine moest wel 400 miljoen euro gaan kosten.
1: Vind ik ook een beetje duur.
0: Ja,
1: misschien is het geld wel waard, maar het is toch...
0: Wie weet, als we er eentje kunnen aanschaffen, gaan we het zien.
1: Een serieuze beslissing voor je dat bedrag overboekt. Hey, laten we nog even naar iemand anders kijken, of een ander bedrijf kijken. Wat cijfers kwam vandaag? TomTom. Dat was minder opgewekt dan ASML.
0: Dat is wel een beetje de rode draad ook voor TomTom helaas. De operationele winst van 8,5 miljoen euro. En dat was een jaar geleden dan nog 19,8 miljoen euro verlies. Dus van winst naar verlies, dat is op zich best netjes. Complimenten dus voor de nieuwe topman, Mike Schoofs.
1: Ja, van verlies naar winst, complimenten, ja.
0: Ja, zeker. Ja. Het heeft vooral te maken met hogere marges en lagere kosten. Maar wel daalde de omzet met 8% tot een kleine 135 miljoen euro. Dat heeft ermee te maken dat de waarde van de dollar wat gedaald is. Want het bedrijf focust zich vandaag de dag niet meer alleen op die kastjes, maar vooral op de software voor bedrijven. Dat wordt vaak verhandeld in dollars. Waarom het daalt het aandeel van de maker van navigatiesoftware dan? Nou, dat heeft flink te maken met de blik op de toekomst. Want in de eerste helft van dit jaar boekte TomTom een winstmarge van 8%. En in de tweede helft van dit jaar zou daar nog zo'n 3% van over zijn. Hmm. Nou ja, dat is niet heel lekker. Kleine pleister op de zere plek is wel dat Schoof verwacht dat er vanaf 2027 weer wat omzetgroei terugkeert en daardoor ook de winstgevendheid aantrekt. Maar ja, dat duurt dus nog even, want het aandeel TomTom staat vandaag dus zo'n 12% in de min.
1: Oké, dat is toch jammer voor ze. Dat kunnen we kort wel zeggen. Donner Bakker, dankjewel, onze beursnerd van vandaag.
2: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
1: En wil je meer nieuws en meer inzichten over de financiële markten? Dan abonneer je natuurlijk op onze podcast Beursnerd om geen enkele aflevering te missen.
3: De economische stand van Nederland.
1: Van een tekort aan stroom tot een teveel aan stikstof, van woningnood tot oorlogseconomie en van een lokale subsidie tot mondiale handelsoorlog. Hoe staat de Nederlandse economie er nou eigenlijk voor? En welke impact heeft de macro-economie op de portemonnee bij ons thuis? In deze serie bespreken we dat elke woensdag met economen en andere deskundigen de economische stand van Nederland. En vandaag over het ondernemingsklimaat voor tech- en platformbedrijven in Nederland gaan we bespreken met Barbara Baarsma, hoofdeconoom bij PwC in Nederland en hoogleraar toegepaste economie. aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom.
4: Dank je.
1: Voor we de inhoud induiken, wat is de tech- en platformeconomie in Nederland? Want bij platforms denk ik meteen aan grote Amerikaanse concerns. Maar hebben we dat hier ook?
4: Die hebben we ook. Dat zijn tweezijdige markten waarbij je dus de vraag en aanbod verbindt. Dat zijn platformbedrijven.
1: En daar is een platform en eBay.
4: Ja, zeker. En ook bijvoorbeeld Booking of Uber, dat soort van bedrijven. En techbedrijven, dat zijn bedrijven die technologie produceren, niet voor zichzelf, maar echt om geld mee te verdienen op de markt. Dus een bank die software ontwikkelt, is niet een techbedrijf.
1: Nee, wellicht niet.
4: Maar een bedrijf dat software ontwikkelt om te verkopen, is dat wel.
1: Of voor de dienstverlening misschien.
4: Ja. Inderdaad. Ja,
1: en jullie schreven bij PwC een rapport, De Techmotor van Nederland. Dat suggereert al een beetje welke richting het rapport uitgaat. Daarin brengen jullie 2400 bedrijven ongeveer in kaart en doen suggesties voor een beter ondernemersklimaat. Is dat eigenlijk een eigen initiatief of kwam wat als opdracht?
4: Nee, we hebben dit uit eigen beweging gedaan. Ja, nou niet zelf verzonnen, we hebben het op basis van data gedaan. Maar we hebben wel bedacht waarom dit belangrijk is om te doen. En de voornaamste reden is dat dit ecosysteem heeft niet zo heel duidelijk een gezicht. Een gezicht dat namens het ecosysteem in Den Haag een gesprek voert, of in Brussel, of met het algemeen publiek.
1: Wenning, toch?
4: Ja, Wenning, dat is, die is meer, zou je kunnen zeggen, de spokesperson, de leider van het Brainport. En dat is meer de hoogtechnologische maakindustrie. Ja. Heel belangrijk en een prachtig ecosysteem. Maar daarnaast heeft Nederland dus nog een prachtig ecosysteem dat veel minder goed bekend is. En dat noemen we het tech- en platform-ecosysteem. Dat, zoals je al zei, uit bijna 2400 bedrijven bestaat. En die 2400 is nog een onderschatting, want het zijn alleen de bedrijven die meer dan 50 medewerkers hebben. En heel veel start-ups en scale-ups hebben we dus buiten beschouwing moeten laten, omdat we die niet allemaal zo fijnmazig,
1: die wilde je nog niet meetellen, nee.
4: Nou, die konden we niet zo fijnmazig ook meenemen, omdat dat overzicht niet helemaal perfect was. En dat willen we natuurlijk wel. En ja, we hebben het willen laten zien. Hè, dat is waarom PwC dit heeft gedaan. Omdat we graag het debat met informatie willen voeden. En in het debat wordt regelmatig gevraagd om bijvoorbeeld betere kennismigrantenregelingen, de 30%-regeling. Ja, ja, ja. Of aanpassing van de innovatieregelingen, zoals daar is de WBSO, een subsidie om R&D-activiteiten te kunnen ondersteunen. En als je niet weet in welke context dat verzoek wordt gedaan, dus vanuit welk ecosysteem, vanuit welke economische waarde, dan ben je misschien te snel geneigd om te zeggen, oh, laat maar zitten.
1: Wat missen? Ja, precies. Ja. Hoe ziet dat eruit? Want kennelijk missen we het allemaal. Zien we het over het hoofd. Want bij tech denk je inderdaad aan Eindhoven in eerste instantie.
4: Zeker, maar er zit dus, het is geconcentreerd rond Amsterdam, maar het zit eigenlijk in de hele Randstad en zelfs ook wel buiten de Randstad. Maar het is geconcentreerd in, laten we zeggen, groot Amsterdam. Het zijn dus die tenminste 2400 bedrijven. Er zit heel veel in fintech, zit veel in software, maar ook in bijvoorbeeld health. Hè. Dus er zitten heel veel verschillende takken van sport zijn er verenigd.
1: Noem eens een paar merken waarvan ik dan achteraf denk, ach, natuurlijk, die horen
4: ik
1: erbij.
4: Ik noem de grotere, omdat die bekend zijn. Ik noemde net al Booking, Uber, Adyen. Allemaal van dat soort bedrijven.
1: En dan ook nog een heleboel, meer dan 1000, 2000 die zo klein zijn dat je zoals normaal mensen niet kent.
4: Of er zitten ook hele grote bij. Want als je kijkt naar de ongeveer 72% heeft een hoofdkantoor in Nederland. En dat is belangrijk, want dat verplaats je minder makkelijk. Mm-hmm. Dus 28% heeft eigenlijk hier is wel actief in Nederland, maar heeft een hoofdkantoor elders. En omdat anders dan bijvoorbeeld een familiebedrijf of bijvoorbeeld de fabriek van ASML of zaadveredelingsbedrijven, die verplaats je niet zo makkelijk uit Nederland. Maar dit soort bedrijven, zeker die
1: kunnen,
4: een buitenland hoofdkantoor hebben, die verplaats je heel makkelijk. Die zijn footloose, zoals we dat noemen. Dus als dan het ondernemingsklimaat verslechtert, dan denken ze, dan ga ik wel naar München. Of dan ga ik wel naar Barcelona. Of naar Londen, of wat dan ook. Dus dat is een veel groter risico. En dat hebben we in kaart willen brengen.
1: Ja, en wat zie je dan? Hoe ziet het ecosysteem eruit?
4: Nou, ik zei al, een heel groot deel heeft een hoofdkantoor in Nederland.
1: Ja, maar ik bedoel meer in wat ze doen.
4: Ja, wat ze doen is dus heel divers. En dat is ook waarom het zo moeilijk om een eensgezind verhaal te vertellen. Daarom is er ook niet één leider die het hele ecosysteem vertegenwoordigt. Want het gaat over
1: niet
4: fintech.
1: Niet één branchevereniging of een belangrijke club.
4: Maar dus daar waar in bijvoorbeeld Brainport of in de haven Rotterdam of rond Schiphol, hè, daar is allemaal transport en logistiek. Bij haven van Rotterdam is ook duidelijk wat je daar vertegenwoordigt. Brainport is het ASML, die semiconductor. En hier is het veel diverser. Dus daarom hebben we het in kaart willen brengen. En zoals ik al zei, het zijn die verschillende sectoren. Maar het is ook wel belangrijk, en dat vond ik zelf heel opvallend toen we het onderzoek deden, dat die tech- en platformbedrijven die actief zijn in Nederland, maar een hoofdkantoor elders hebben, dat zijn wel de allergrootste. Dat zijn bedrijven die meer dan 5000 medewerkers hebben. Dat zijn bedrijven die een waardering boven de 10 miljard dollar hebben.
1: En die raken we het makkelijkste kwijt.
4: En daarom deden we dit. Wij kregen signalen dat sommige daarvan, nou, tenminste scenario's aan het ontwikkelen zijn om misschien elders actief te worden of activiteiten te verplaatsen. En dan trek je wel, want dat is een ecosysteem. Een ecosysteem is een bouwstenen. Ja, de bouwstenen, dus allemaal bouwstenen.
1: Een cluster van
4: uittrekt,
1: bedrijven, ja, precies.
4: En de kracht is die onderlinge afhankelijkheid. En als je er dan een bouwsteentje uittrekt, dan, ja, ik zeg maar even heel onaardig, dondert het hele systeem in elkaar. En dat kan Nederland zich niet veroorloven. Je noemde net Wennink. Nou, in één opzicht past dit heel goed bij het Wennink-rapport. Mm-hmm. Want onze toekomstige welvaart hangt af van arbeidsproductiviteitsontwikkelingen. Als er iets goed is voor arbeidsproductiviteitsontwikkeling, dan is het wel dit soort van ecosystemen. Dit tech- en platform-ecosysteem, dat doet aan digitalisering, dat doet aan het ontwikkelen van AI, verdere technologisering. Dus precies eigenlijk wat in dat Wennink-rapport staat.
1: En nu hebben jullie dit rapport geschreven. Maar het is voor een doelgroep of voor een sector bedrijven die geen smoel heeft.
4: Hebben we smoel willen geven? Neer.
1: Ja, maar dat is natuurlijk met één rapportje even voor elkaar. Dat zou ambitieus zijn als dat
4: maar
1: lukt.
4: Maar niet alleen rapporten. Ik ben ook hier. Ik spreek met mensen in Den Haag.
1: Ja, dat snap ik.
4: We hebben andere publicaties. Dus soms is het ook, zoals je in het begin zei, goh, is dit het zoveelste rapport op de stapel? Soms is herhaling wel een kracht. En ook nodig, helaas. Maar dus dit is voor een deel herhaling, maar voor een deel dus ook een heel nieuw geluid.
1: Ja, want niemand heeft aandacht voor deze sector zo. Dat eigenlijk beschreef je het
4: nou, voor het ecosysteem.
1: Precies, als ecosysteem, als alles bij elkaar. Mensen in Den Haag, staan die ervoor open als je daar de telefoon opneemt? Dan zeggen ze dan, oh, we hebben dit altijd gemist, maar hier gaan we nu beleid op maken. Nee. Want ze hebben nog steeds een ecosysteem dat geen smol heeft. Heel moeilijk.
4: Ja, maar toch bijvoorbeeld nu een verzoek als, ik heb gesprekken in Den Haag ook over het reilen en zeilen van dit ecosysteem en het belang van dit ecosysteem voor toekomstige groeivermogen van Nederland. En bijvoorbeeld een van de dingen is de WBSO. Ik haal die er even uit. Hè.
1: Dat is een
4: ja, de wet bevordering speuronderzoek. Die WBSO, dat is een fantastisch instrument. En ook in Den Haag, iedereen denkt strikt erom, klaar, laten zoals het is. Dit is al heel lang niet aangepast, past bij een stabiel ondernemingsklimaat. Echter, de WBSO is eigenlijk niet goed geschikt voor dit tech-platform-ecosysteem. Waarom niet? Omdat de WBSO nu eigenlijk nog op ouderwetse softwareontwikkeling stuurt. He, dus je moet, het is helemaal niet zo agile eigenlijk. Wat het doet is het, je moet vooraf een doel stellen en daar moet je naartoe werken. En als je dan afwijkt van het doel, ja, dan voldoet het weer niet aan de voorwaarden van de WBSO. Mm. Het is dus heel erg weinig agile en weinig gericht op, het is heel erg gericht op technische programmeerproblemen en het schrijven van codes. Terwijl moderne softwareontwikkeling is veel meer, gaat over architectuur, gaat over schaalbaarheid, gaat over algoritmes, gaat over AI. Dus eigenlijk zou je dat er veel meer in willen hebben. En je zou ook de administratieve lasten die er nu zijn, bijvoorbeeld, je moet uren registreren, je moet projectadministraties bijhouden, je moet vooraf de plannen allemaal inleveren. En die worden dan beoordeeld door de RVO. Dat is een instelling via welke de WBSO wordt verleend.
1: Dat is voor Ondernemend Nederland.
4: Ja, inderdaad. En dan moet je dus hoogopgeleide mensen die werken bij die techbedrijven, die moet je daarmee lastigvallen. Nou, dat is voor heel veel, met name ook de kleine en middelgrote tech- en platformbedrijven, gewoon te veel van het goede, van het slechte, wou ik eigenlijk zeggen. Ja. En die haken af. En dus de WBSO wordt niet gebruikt door die bedrijven. En wil je dus dat hele effectieve, goede instrument WBSO ook voor die kleine en middelgrote tech- en platformbedrijven beschikbaar maken, dan zul je hem dus aan moeten passen.
1: Dan zou je een ander soort subsidiemaatregel daarvoor moeten maken. En kan je een beetje, want die veiligheidsmaatregels die erin zitten, het schrijven van plannen en het, dat is natuurlijk heel fijn dat we niet een miljard overmaken naar een bedrijf en zeggen, we horen over 10 jaar wel wat er gebeurd is.
4: Dat
1: je wilt
4: is heel
1: altijd
4: fijn.
1: Een beetje een vinger aan de pols houden.
4: Maar ik pleit ook zeker niet voor, ik pleit alleen voor het aanpassen van de eisen die je stelt aan naar een moderne manier van software schrijven. Mm-hmm. En dat doe je gewoon niet meer met vooraf opgesteld plan, maar dat is veel meer, je weet eigenlijk soms niet tot welke oplossing je gaat komen als je software aan het ontwikkelen bent.
1: Nee, en het starters.
4: Gaat hoor
1: je
4: niet
1: vaak
4: meer.
1: Dat ze ergens aan beginnen en dan na anderhalf jaar tot de conclusie komen, de beroemde pivot, dat ze eigenlijk iets heel anders hadden moeten gaan doen. Ja. En dat wordt dan het bedrijf.
4: Ja, of bijvoorbeeld ze laten het coderen door AI doen, dus zijn ze niet meer, weet ik veel, 1000 manuur kwijt, maar 100 of zo. Ja. Ja, en dan krijg je dus minder WBSO, omdat dat zit
1: ja, logisch, want het kost ook minder geld.
4: Ja, maar je moet wel die AI ontwikkelen. En daar wordt niet voor betaald. Dus het is vooral gericht op coderen en niet gericht op moderne manieren van ontwikkelen. En dat zou gewoon, ik zeg niet helemaal geen carte blanche, daar ben ik ook helemaal niet voor, want ik hou ook van goede overheidsfinanciën. Dus verstandig overheidsbeleid. Maar ik denk wel dat hier het nodig is dat we net even wat het moderniseren.
1: Ja, en dit is een van de aandelen, maar de van de voordelen die jullie...
4: Ja, de andere is bijvoorbeeld die 30% regeling, die inmiddels overigens al de 27% regeling is. Heel fijn dat kabinet Jet heeft gezegd, we gaan het verder niet verslechteren, maar onze omringende landen hebben het ondertussen verbeterd. Dus bijvoorbeeld.
1: Maar ik weet ook van toen dat Pieter Omtzigt kwam hiermee, we moeten hem vanaf. Toen is onderzocht, komen mensen hier werken omdat ze weten dat die regeling bestaat? Nee, de meeste ontdekken pas als ze hier zijn dat ze heel weinig belasting hoeven betalen.
4: Nou, er is een evaluatie gedaan van deze regeling. Die laat zien dat die daadwerkelijk meer geld voor de schotkist oplevert dan die kost.
1: Okay.
4: Dus het is gewoon niet verstandig om die regeling te verminderen of af te schalen, zoals we relatief nu wel doen. Want Luxemburg, daar kun je niet 27% aftrekken, maar wel 50%. En bovendien is het zo dat je daar niet tot een WNT-salaris dat mag doen, maar veel hoger. Nou, allemaal dit soort dingen. Ik denk dat het belangrijk is dat de politiek zich realiseert. Dit tech-platform-ecosysteem is een parel. Net zoals het ASML-ecosysteem dat is. Net zoals andere ecosystemen dat zijn. Veronachtzaam het niet.
1: Ja, en dat veronachtzamen doen we wel. Want het aantal start-ups is aan het dalen op het ogenblik.
4: Ja, is echt een aantal zeer zorgwekkende signalen. Sinds 2023 is het aantal start-ups met 38% gedaald. We hebben sinds 2021 geen beursgang meer gezien van een techbedrijf. De scale-up ratio, dat wil zeggen het aantal start-ups dat uiteindelijk een scale-up wordt, is in Nederland heel erg laag, net geen 22%. In Europa ligt het hoger, en in VS nog hoger, maar ook in Duitsland ligt het op bijna 40%. Nou, er zijn gewoon zorgwekkende signalen. En daarom is het belangrijk dat we dit wel zien en op waarde schatten.
1: En zit er ook nog ergens een gloortje, een zonnestraal ergens in het rapport? Of is het alleen maar somberheid?
4: Nee, laat zien wat de kracht is. Bijvoorbeeld, wat we hebben. Dat was voor mij echt een eye-opener. Voor elk techbedrijf dat er is, uiteindelijk ontstaan daar, omdat mensen die bij zo'n techbedrijf gewerkt hebben, zelf een nieuw techbedrijf opzetten of erin investeren, maar ontstaan uiteindelijk 8 nieuwe techbedrijven. Dus die kennis, ervaring en skills die er in zo'n ecosysteem zitten, die komen ten bate uiteindelijk ook van nieuwe bedrijven. En dat is de kracht van een ecosysteem. Dat soort dingen zijn, zoals ik zei, een parel in de Nederlandse groeidelta.
1: Ja, dat woord dat heb ik vaker gehoord, een parel. Dankjewel, Barbara Baarsma, hoofdeconoom bij PwC Nederland, hoogleraar toegepaste economie aan de Universiteit van Amsterdam.
5: De economische stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
1: En zoals deze hele uitzending in stukjes is opgeknipt, kan je ook dit gesprek, Economische Stand van Nederland, terugvinden in je favoriete podcast-app. En dan hebben we in de studio Lisbeth Staats en Edwin Mooibroek voor de avondspits. Vanaf 4 uur gaan jullie weer aan de slag.
6: Klopt.
1: Ja. Nou ja, jullie zijn natuurlijk nu eigenlijk al keihard aan het werk om vanaf 4 uur op de radio te kunnen.
7: Je moet wel iets te vertellen hebben zo meteen natuurlijk, hè?
1: Ja.
8: Om 4 uur hoor je dat. Je hebt het vast ook al gehad over ASML.
1: ASML is meer dan eens genoemd in de afgelopen 2,5 uur, zeker.
8: En wij gaan de positieve berichten een beetje benaderen als een crisis. Want ook dan moet je hele slimme keuzes maken, strategisch beleid bepalen.
1: Maar ASML zit al niet in een crisis.
8: Nee, maar...
1: Ik het misbegrijp.
8: Maar je zou kunnen zeggen, het management, als in tijden van crisis, komt er dan ook op aan om juist de goede lijnen uit te zetten.
1: Ja.
8: Het is ook een soort van verhoogd adrenaline.
1: Dat is het absoluut, ja.
4: Ik wil jullie iets vragen. Weten jullie hoeveel procent van de omzet van ASML in Europa wordt verdiend?
7: Waarschijnlijk niet zoveel.
4: Nee, schrik niet. Minder dan 1%.
7: Ja.
4: Dat is waarom we een tech-ecosysteem nodig hebben en waarom ASML, heel mooi dat jullie het behandelen, maar kijk ook hoe we hun voetafdruk niet zo afhankelijk alleen van die groeitijgers in Azië en de VS.
8: Leuke, mooie vraag. Neem me mee.
1: Mee vanmiddag naar de avondspits, Edwin.
7: Ja, Oekraïne mag met Europese geld drone-onderdelen van China gaan kopen. Dat is natuurlijk best opmerkelijk, want daarmee ondersteunt Europa misschien ook indirect China. En China staat natuurlijk ook een beetje aan de kant van Rusland. Dus hoe zit dat allemaal? Dat gaat gaan we zo meteen eens eventjes uitzoeken.
1: Dat lijkt me hartstikke mooi. Hebben we nog een mooi derde onderwerp?
8: Ja, we gaan bellen met Jaap de Groot, sportverslaggever.
1: Natuurlijk, in deze sporttijden.
8: Er is heel veel gedoe over de halftime show.
1: Ja, tijdens de onduidelijkheid.
8: Hij gaat wel gewoon door, volgens mij. En dat is heel slecht voor voetballers en de spieren, heb ik net laten uitleggen.
1: Die koel af.
8: Ja, en dan duurt het ook weer heel lang voordat je ze opwarmt. Nou, daar is weer eens ophef over. En de FIFA heeft dus de eigen regels opnieuw laten varen.
7: Omdat hij een half uur mag duren.
1: Ja. Na de nieuwsupdate hebben we de zaak. En om 4:00 dus de avondspits. Blijf luisteren.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
9: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2:00 naar BNR.
10: Daar zit Sophie.
11: Hi.
10: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
11: Met Sophie.
10: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof, dat is pas handig.
12: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
10: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
13: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
14: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
15: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
16: De hete zomer, Crayon rolluiken.
17: Geluidsoverlast.
16: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
18: In de Friday Move gaat het over tv.
19: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
18: Politiek. Ja.
20: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
18: En ik ben er ook.
19: Dat is toch heerlijk.
18: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4:00.
21: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
22: BNR Verkeer.
23: Ik ben Wijnand Zwaan bij de ANWB. Vooral rond Utrecht zijn er problemen op de weg door een paar ongelukken. En verder veroorzaken grenscontroles files op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Bij de afrit Everdingen een 30 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is zojuist vrijgegeven. Het loopt daardoor ook vast op de A27 bij knooppunt Everdingen. Het oponthoud is daar 10 minuten. Dan de A28 Amersfoort-Utrecht bij knooppunt Rijnsweerd. 10 minuten vertraging door een aanrijding op de A27 bij knooppunt Lunetten. Daar is de rechterrijstrook dicht en op de A27 is de vertraging een kwartier. Op de N201 van Hilversum naar Uithoorn staat een lange file door een ongeluk bij Doenersloot. De vertraging is daar nu 3 kwartier. Er wordt geflitst op de A6 Muiden-Lelystad bij hectometerpaal 69,3.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
24: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een brugwachter uit Alphen aan de Rijn wordt vervolgd voor dood door schuld na een fataal ongeluk bij Gouda. Begin dit jaar deed hij de brug open terwijl er nog een auto opreed. Die kwam in het water terecht en de bestuurster overleed. Blusschuim bevat nog vaak PFAS. Dat mag niet meer, maar veel bedrijven zijn nog niet overgestapt op PFAS-vrij schuim. De inspectie controleerde onder andere bedrijven in de chemie en de olieindustrie. Maar een kwart had het goede schuim. 11 bedrijven krijgen een boete en de controles worden uitgebreid. Nu door de droogte en de hitte het water overal heel laag staat, komt er van alles aan de oppervlakte. Ook onontplofte explosieven, meldt regio Omroep Oost. Een buitenkans voor magneetvissers. Maar de explosieve opruimingsdienst waarschuwt ervoor en zegt: heb je iets verdachts opgevist? Hang het dan terug in het water en bel de politie. Nu het maar blijft rommelen in het Midden-Oosten, lopen de brandstofprijzen weer op. Vooral de dieselprijs stijgt snel. Die ging met 6 cent omhoog. En daarmee is diesel bijna net zo duur als benzine, waarvan de prijs met 1 cent steeg. Diesel en benzine waren het duurst in maart. En Engeland wil nog meer maatregelen om jongeren bij social media weg te houden. Er komt al een verbod voor onder de 16. En als het aan de regering ligt, kunnen oudere tieners straks in de nacht niet meer op Facebook, Instagram of TikTok komen. Er is wel kritiek. Je kan het zelf uitzetten in de instellingen. En dan het weer van Weer Online. Veel zon vandaag en warm, 27 tot 31 graden. Aan zee wat koeler. In het oosten laten een paar stapelwolken, maar de kans op een bui is klein. Vanavond verdwijnen de wolken en dan schijnt nog een tijdje de zon. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het Amsterdamse bedrijf Stox Energy Socks maakte van een suffe medische steunkous een van de hipste sokken op het sportveld. We krijgen een kijkje achter de schermen bij de succesvolle MKB'er. Zometeen in Op de Zaak. Blijf luisteren.
2: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Er gaat weer een raket van Musk voor datacenters in de ruimte. En wat hebben wij eigenlijk?
25: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen.
17: Dus we zijn nog niet verloren.
26: Want daarvoor luister je de grote techshow.
25: Deze zomer elke week twee innovaties uit ons land die je nog niet kende.
26: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
27: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
28: Hallo, kent u ons al? Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Wij zorgen voor een frisse wind door de boord. Eigentijds, meer heterogeen, met een open en transparante aanpak. Verrijk de boord met Executive Search van nu. Ik ben Koen Hemmers van Executive People.
29: Op de Zaak wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants. BNR Nieuwsradio. Op de Zaak. Stijn Goossens en Annemarie Fokkens.
30: Dit is een speciale uitzending van Op de Zaak. Dat is de podcast van BNR waar ik, Stijn Goossens, samen met Annemarie Fokkens binnenkijk bij buitengewone MKB'ers. Wil je de hele aflevering horen? Zoek dan naar Op de Zaak in je podcast-app of BNR-app. Daar vind je nog 11 andere bezoeken aan bijzondere ondernemers.
31: En, hoe vind je ze?
30: Oh, je hebt witte. Oh, wat leuk. Ik heb blauwe.
31: Maar dat is dit aantrekkelijk?
30: Nee.
31: Nee, als ik nou
30: niet
31: bij jou
30: mee naar huis
31: ga.
30: Nee.
31: Ik moet wel heel eerlijk zeggen, het was een klein beetje een gedoe om ze aan te krijgen.
30: Ja?
31: Ja, ik heb eerst een kwartier lopen rommelen ermee en toen ben ik een filmpje gaan opzoeken. Toen is het echt gelukt.
30: Misschien toch maar even goed om te benoemen dat je gigantische sokken aan hebt. En niet zomaar sokken, toch Annemarie? Waar zijn ze van?
31: Nou ja, ze zijn van een klein Amsterdams bedrijfje. Maar het zijn inderdaad niet helemaal normale sokken. Ik heb gewoon steunkousen aan. En daar betaal je ook nog niet zo'n flauw prijsje voor. Maar daar gaan we het straks wel over hebben.
30: Ja, laten we eerst onszelf even voorstellen. Want Annemarie, we zijn nieuw. Wat gaan we doen?
31: Nou, het is hartstikke leuk dat je luistert naar Op de Zaak. De podcast waarin we samen binnenkijken bij buitengewone MKB'ers. Want je leert een bedrijf natuurlijk pas echt kennen als je er langs gaat. Toch Stijn?
30: Nou en of. En we willen ook een hoop te weten komen over die ondernemer. Denk aan het geheim achter het succes, de innovatiekracht en de groeikansen in de toekomst.
31: Ja, maar ik wil ook weten wat het verhaal achter die ondernemer is. Welke lessen ze geleerd hebben tijdens het opzetten van het bedrijf. En natuurlijk, heel belangrijk, hoe wordt het geld verdiend?
30: En dat allemaal hoor je het komend half uur in deze eerste aflevering van Op de Zaak. En we moeten het dus hebben over dat bedrijfje van die sokken die je aan hebt, Annemarie.
31: Yes, we gaan langs bij Stox Energy Socks.
30: Bestemming Olympisch Stadion in Amsterdam.

0: Wat geef jij gemiddeld uit aan een paar sokken?
1: Een paar sokken? Ja, nou, dat wisselt denk ik heel erg. Als ik... Dat is eigenlijk heel stom. Als ik de sportschool in ga en je ziet die sokken echt zitten zoals ze dat tegenwoordig doen, dan betaal ik er dus meer voor als die sok die ik onder mijn schoen of een enkel sokje weg moet.
0: Dagelijkse sokken mogen gewoon simpel.
1: Ja,
0: €5.
1: Ja, €5 liever nog. Ja, als het kan.
0: Zo simpel mogelijk.
1: Maar waar we nu naartoe gaan, daar kost de goedkoopste paar sokken €35. En het loopt zo'n beetje tot 55 op.
0: Ja, daar ga je niet zomaar €35 voor uitgeven.
1: Nee, want het zijn ook wel speciale sokken.
0: Wat dan?
1: Nou, het zijn meer medisch. Voor mensen ook met spataderen, met rusteloze benen. Maar ook voor hardlopen, voor fitness, voor noem maar op, voor skiën. Echt speciale sokken om die doorbloeding in die benen optimaal te houden.
0: Oké, maar dan moet je dat toch wel zien te verkopen aan mensen. Ik bedoel, die steunkousen zijn nooit populair geweest.
1: Nee, maar laat je niet foppen. Ze verkopen toch 100.000 paren per jaar.
0: Dat is niet niks, nee.
1: Nee, en zo groot is het bedrijf ook helemaal niet. Er werken maar 18 man, dus het is best wel knap.
0: Maar ik vind de locatie ook wel interessant. Want ze zitten dus bij het Olympisch Stadion.
1: Ja, niet zonder reden natuurlijk.
0: Nee, en daar wil ik wel echt graag even binnenkijken.
1: Nou, let's go.
0: Volgens mij zijn we er bijna. Hier naar rechts, volgens
1: mij.
0: Ja, hier
1: rechts en dan naar beneden.
0: Oké. Okay.
1: Het begint allemaal bij de marathon van New York.
2: On your mark.
1: Casper Disselhoff, de oprichter van Stocks Energy Socks, was druk aan het trainen voor de marathon van New York. Tot?
3: Ik raakte geblesseerd. De welbekende hardloopblessure shinsplints, springschenen. Ik wilde toch graag die marathon lopen. En ik dacht, ja, wat moet ik doen?
4: De vader van Casper is vaatchirurg. Hij adviseert hem om steunkousen te dragen.
3: Ik ben naar een hele stoffige winkel gegaan. Ik heb een paar gelukkig zwarte steunkousen kunnen kopen. Ik heb ze aangetrokken, ik ben het gaan proberen. En ik dacht, het is totaal niet comfortabel, het ziet er niet uit, maar de werking is top.
1: Samen met zijn vader ontwikkelde hij een sok die zowel functioneel als modieus moest zijn.
3: Ja, ik was er zo enthousiast van geraakt dat ik ook aan me vroeg van, joh, hoe kijk jij hier tegenaan, tegen dit product? Ja, eigenlijk een markt waar weinig innovatie toen plaatsvond. En echt ruimte was voor een innovatieve speler. Dus dat was voor ons eigenlijk een startschijn. Om er iets mee te gaan doen.
1: Maar dan moet hij ook nog gemaakt worden. Zo'n steunkous is geen normale sok. Daar komen speciale medische machines bij kijken.
3: En dat is bijna een kunst om daar eigenlijk een sportsok van af te krijgen met de juiste medische compressie.
4: Het is 2 jaar lang testen en doorontwikkelen samen met vrienden en familie, tot daar dan eindelijk die sok is die perfect aanvoelt.
3: Op een gegeven moment kwam daar het moment. Hij kwam binnen, ik weet het nog heel goed. Ik trok hem aan en ik dacht, oké, ja, dit is hem. Dit is perfect. Als je het beste product hebt, dan wordt het eigenlijk de verkoop en de marketing daarvan natuurlijk ook vaak een stuk makkelijker.
1: Maar hoe werd die toch best wel prijzige sok ineens zo populair? Was het geluk? Zat er een ijzersterk marketingplan achter? En wat nu? Hoe blijft het bedrijf groeien? Daarvoor gaan we langs op de zaak.
5: We zijn het halve Olympisch Stadion rondgelopen.
6: Ja, het is even zoeken waar je naartoe moet, maar... We hebben in ieder geval de stappen tellen weer aan.
5: Ja, als het goed is, hier ergens rechts. Rode deur. Bel jij aan?
6: Ja.
5: Gezellig gangetje.
1: Zullen we meteen checken of hij de sokken zelf ook aan heeft?
5: Ja, we hebben een afspraak met Casper en Stijn, de oprichter en de CEO van het bedrijf. Hallo.
1: Hallo. Goedemorgen.
7: Stijn, aangenaam. Ja,
8: Stijn. Hi.
1: Hallo Rie.
8: Stijn.
1: Hi. Het valt meteen op, hè? Een hardloopbaan midden in het kantoor.
5: En je kijkt er ook op uit. Je kan gewoon meteen de baan hier van het Olympisch Stadion oprennen.
8: Ja, alles hier binnen en om ons heen is hardlopen.
5: En sporten, om toch
8: en sporten.
5: Elke keer die herinnering te houden, waar doen we het voor?
8: Ja, precies.
1: Het eerste wat ik natuurlijk wil weten, kijk, ik heb ze keurig aangedaan, jullie sokken, maar hebben jullie ze zelf ook aan?
8: Ja, natuurlijk. Ik heb de korte versie vandaag aan.
3: Ik hetzelfde, ook de korte.
5: Zwart en wit, zo te zien.
8: Ja, het is een warme dag ook vandaag, dus dan is het ook lekker om even de korte versie te dragen.
1: Nou, dat leek me ook, want ik vind dit best wel pittig al, hoor.
8: Ja, jij bent ook niet aan het sporten natuurlijk.
1: Nou, dat lijkt het op.
8: Ja.
5: En wat me opvalt hier ook, de sokken staan hier ook op sokkels uitgestald. Jullie hebben aan de muur rennend marketingmateriaal. Je leeft eigenlijk in een soort sportmagazine.
8: Ja, nou, ik denk dat er ook met al het licht wat hier naar binnen schijnt en ja, al onze producten zelf te zien, en iedereen is er natuurlijk de hele dag mee bezig, dat je dat gevoel continu hebt, dat is denk ik heel goed. Want we verkopen natuurlijk heel veel digitaal. En het is ook wel fijn om in de omgeving te zitten, dat je alles live ziet.
1: We gaan eens duiken in de business. Ja, je laat zien dat je het goed doet ook op het moment dat je hier op zo'n locatie zit natuurlijk. Stukje marketing, waar eigenlijk voornamelijk het hele bedrijf op draait eigenlijk. Alles is bij jullie marketing. Jullie hebben samenwerking met sporters, andere merken, evenementen, veel online reclames. Wanneer ontdekte je nou dat de strategie die jullie ingezet hadden, dat die zijn vruchten begon af te werpen?
3: Wij zijn van origine eigenlijk online gestart. Ja, we zijn eigenlijk niet anders gewend om het online te doen. Later is er retail bijgekomen. Maar we merkten, we hebben een boodschap die we moeten uitleggen. Want het is een nieuw product. Niet iedereen begrijpt het. Daar heb je marketing voor nodig om je verhaal te kunnen vertellen. En bij mensen binnen te komen en denken van, dat is misschien iets voor mij.
1: We hebben het straks uitgebreid over geld nog. Maar als je kijkt naar een percentage van je totale budget, hoeveel daarvan gaat dan op aan marketing?
3: Iets meer dan 30%.
1: Ja, dat is best flink, toch?
3: Ja.
5: Ja, het valt me ook nog wel weer mee eigenlijk. Ja. Ik had eigenlijk wel meer verwacht.
3: Maar dat is, wij vinden het nog steeds heel veel. Ja. We hebben het nu ook nog wel nodig. En we hebben wel de ambitie om dat per jaar te gaan verlagen. En om daar echt dan moeten we eerst onze marketingmix nog wat breder inmaken. En uiteindelijk helpt de naamsbekendheid helpt je gewoon heel erg om die kosten uiteindelijk omlaag te brengen.
5: Ja, je hebt best wel wat bekende namen die jullie sokken dragen, die ambassadeur zijn. Welke sporter heeft jullie nou de meeste sales opgeleverd?
3: Ja, om er eentje uit te kiezen is moeilijk.
1: En ook Kill Your Darling. Misschien. Ja.
3: ook niet handig misschien. Nee, maar ze hebben allemaal superveel bijgedragen. En we doen tegenwoordig ook heel veel met influencers. Ja, die zijn weer op een andere manier bekend, zeg maar. Dat is allemaal wel wat beter meetbaar. Dus daar zien we heel veel positieve.
1: Maar vind je het lastig om? Je kunt toch best zeggen van, deze persoon heeft ons echt enorm vooruit geholpen. Want die stond toen daar en daar. En toen merkten wij dat ineens toch weer op de kaart stond.
3: Ja, dat hebben ze eigenlijk allemaal gedaan. Dus als je kijkt naar de Olympische Spelen, maar ook als je kijkt naar Ronald de Boer en Erwin Wennemars. Ja, dat is voor ons zo belangrijk dat die dat zij meedoen, zeg maar, met het mooie, dit mooie verhaal.
1: Ja.
5: En want Stijn, jij kwam in 2022 hier bij het bedrijf.
7: Ja.
5: De derde CEO ben je al. Wat heb je nou in de afgelopen jaren echt veranderd hier sinds je hier de leiding hebt?
8: Ja, ik denk een aantal dingen. Wat je zag dat het bedrijf heel hard gegroeid was. Maar als je heel hard groeit, dan zie je ook dat er processen op een gegeven moment nodig zijn. Want je bent met meer mensen en er gaat meer geld door de boeken. Dus je moet ook weer beter gaan plannen op hoeveel je geld je uit gaat geven. En hoeveel je aan het verdienen bent en wanneer dat in het jaar is. Dus we hebben heel veel tijd en aandacht besteed van wat worden toch weer KPI's. Data die je nodig hebt, managementinformatie, om goed te kunnen sturen. Dus dat was stap 1.
1: Was er in jou ook veel werk aan de winkel toen je binnenkwam?
8: Er was behoorlijk veel werk aan de winkel.
1: Ja? Waar zag je de grootste uitdagingen?
8: Je ziet als een kleine groep mensen met elkaar werkt. Als ze met z'n vieren zijn, communiceren ze nog heel goed met elkaar.
1: Ja?
8: Maar als ze met z'n achten zijn, dan gaat iedereen toch
1: zijn eigen ding doen. Ja.
8: En wel denken van, die andere die heeft wel door wat ik aan het doen ben. Maar dat was eigenlijk helemaal niet het geval.
1: Ik zie Casper erbij vriendelijk knikken. Ja, was dit het pijnpunt?
3: Ja, zeker. Ja, dat is iets wat enorm verbeterd is. De communicatie onderling. En,
5: maar hoe doe je dat dan? Wat verander je dan waardoor dat wel lukt?
8: Nou, ik denk, wat ik naar gekeken heb, is inderdaad van, wat is er nodig? Is verantwoordelijkheden goed opschrijven? Wie doet wat? En ook dan, waarover heb je af en toe toch een vergadering nodig? Want die waren er eigenlijk ook bijna niet. En dat is
1: het wel heel hip, inderdaad. Zo min mogelijk vergaderen. Ja.
8: Maar op een gegeven moment moet je toch met elkaar gaan communiceren. En het was ook, denk ik, belangrijk om een strategie te gaan maken. Van waar ga je naartoe? Over 2-3 jaar. En dat heb je in het begin, ga je gewoon met z'n allen heel hard. En dat zag je ook. En die bevlogenheid, dat is super gaaf. Maar je moet op een gegeven moment ook 2-3 jaar vooruit gaan kijken en of wat je in een jaar gaat doen.
1: Hoe lang is de doelstelling vooruit? Zeg maar, heb je een korte termijn planning en een lange termijn? Hoeveel jaar? Wat staat er op papier?
8: Nou, toen ik begon was het best even spannend, omdat na corona had iedereen eigenlijk in de markt dezelfde last. Iedereen was heel hard gegroeid die in onze industrie zaten, dus ook grote merken. Maar uiteindelijk dacht iedereen dat die groei na corona zo hard door zou gaan, maar dat was niet het geval. Dus daar moesten we ons razendsnel op aanpassen, ook qua financieel beleid.
1: Dus je hebt hier en daar ook op de rem moeten trappen?
8: Ja, heel hard.
1: Wat was de lastigste beslissing die je toen moest maken?
8: Alle marketing spend die er was, om die te verminderen. Mm-hmm. Maar we hadden ook wel weer wat extra geld nodig van onze aandeelhouders in die tijd.
6: En dat gesprek mocht jij ook voeren?
8: Ja, dus dat was eigenlijk het begin.
6: Het is niet heel gangbaar dat, het gebeurt natuurlijk wel steeds meer ook, maar dat een oprichter niet per se de CEO is. Waarom heb jij een Stijn nodig?
7: Ik ben zelf niet de commerciële leider. Voor mij is het meer de achterkant. Dus ik zorg bijvoorbeeld dat onze online webshop dat goed blijft lopen, zo goed mogelijk blijft lopen. Maar ook dat de organisatie overal steeds efficiënter kan worden. Bijvoorbeeld met inzet van AI. Om echt te kijken hoe je het bedrijf nog efficiënter en harder kan laten groeien.
6: Maar het is ook goed toch, om daar je kracht in te kennen. Ik denk dat het een van de grootste ondernemerslessen is die je kunt krijgen. Dat je een stap terug durft te zetten, omdat iemand anders jouw bedrijf beter kan leiden.
8: Ja, en ik denk ook dat Casper een ongelooflijke autodidact is. Dus die heeft zichzelf van alles aangeleerd. Mm-hmm. En die gaat er ook volledig voor om dat allemaal te doen.
6: Ja.
8: Maar dat is een andere kunde dan een bedrijf leiden.
6: Runnen, zeker.
8: Maar het vult elkaar dus enorm aan.
5: Heb jij wel eens keuzes gemaakt waar Casper het echt totaal niet mee eens was?
8: Nou, ik denk de grote keuzes dat we die altijd wel in discussie hebben gedaan. Ja. Ik denk wel dat het waar je je marketing spend aan uitgeeft, dat was in het begin een heftige keuzes waren dat om te maken met elkaar.
7: Ja.
8: Daar hebben we hard over gediscussieerd destijds. Ja.
5: Een andere opvallende verandering die ik heb gezien is dat jullie de afgelopen jaren van online dus ook veel meer offline gegaan zijn. Jullie liggen nu letterlijk in de winkel. Ja. Is dat een belangrijke keuze geweest die jullie hebben moeten maken?
8: Ja, ik ben enorm voor marketing doen, maar ook fysiek aanwezig zijn. Dus dat je niet alleen maar online bent. Want we hebben een fantastisch product, dus dat verkoopt zichzelf ook. Dus we hebben extreem veel mensen die ze dragen en enorm fan zijn.
6: Het begint met een goed product.
8: Het begint met een goed product en daar doe je inderdaad marketing omheen. Maar ik geloof niet in dat je marketing kunt doen met een heel slecht product. Dat kan wel, maar dat duurt maar even. Maar dat betekent ook dat je in de winkels wil liggen die specialisten zijn en die ook enorm in het product geloven. He, dus het is niet alleen marketing. Want als je iemand hebt in een hardloopwinkel die zelf jouw sokken draagt en zegt, dit zijn echt fantastische sokken. Dat is natuurlijk de allerbeste marketing. Want dan is het niet alleen marketing. Dan is
6: de
8: mond-op-mond-reclame
6: iemand wint het nog altijd van alle dure budgetten?
8: Zeker. Ja. En dat zie je ook als wij, we verkopen natuurlijk veel online, maar heel veel mensen bevelen het aan elkaar aan. En wij werken ook alleen maar met influencers samen die ook echt in ons product geloven. En
5: die
8: het heel
5: die alleen
8: erg
5: maar zeggen omdat ze betaald krijgen.
8: Nee. En dat is een keiharde regel. We werken alleen maar met mensen die dit ook echt heel graag willen. Maar dat krijg je ook als die winkels dat allemaal ook hebben en hetzelfde verhaal vertellen. Dan ga je 2-3 keer zo hard dan het alleen maar online zelf te moeten doen.
4: Marketing is belangrijk, maar dat werkt alleen met een goed product. Tijd om het dus te hebben over die sok. Wat maakt hem zo speciaal en vooral hoe zit het met de technologie erachter?
7: De techniek aan zich, noemen wij met een mooi woord, heet dat degressieve compressie. Dat betekent dus dat de compressie, de druk die in de sok zit, die loopt geleidelijk naar bovenaf. En dat is een bepaald profiel. En dat is essentieel voor de werking.
5: Maar dat heb jij niet uitgevonden?
7: Dat hebben wij zeker niet uitgevonden. Dat is eigenlijk een techniek die bestaat al tientallen jaren. Bestaat het al. Maar het is daarom wel heel belangrijk dat je dat verloop heel goed nauwkeurig volgt. Want als het ergens bij de meetpunten niet voldoet aan de criteria, dan kan het zomaar zijn dat de sok gewoon niet de werking heeft die het moet doen.
5: En de criteria zijn dan bijvoorbeeld om een medische certificering te krijgen? Of hoe zit dat?
7: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Als je zo'n certificering wil behalen, dan begin je natuurlijk met je product. En dat product dat moet getest worden. Dus het wordt altijd bij onze fabrieken getest. Daar hebben ze heel veel hele dure apparatuur staan om dat te testen. Maar het moet ook extern getest worden. Dus daar zijn bepaalde instituten voor. En je moet door die test komen, wil je dus in aanmerking komen voor een certificaat.
5: Ja.
7: En dat is dat luistert heel nauwkeurig.
5: Dat kan ik begrijpen. En ze worden dus specifiek in Italië gemaakt.
7: Ja.
5: Met ook medische machines.
7: Ja.
5: Waarom heb je specifiek die machines nodig?
7: Omdat je anders dus niet dat drukverloop erin krijgt. Dus je ziet bijvoorbeeld ook in de markt, bijvoorbeeld Hema heeft ook een steunkous. Maar dat is eigenlijk gewoon een strakke sok. En die heeft dus ook niet dat drukverloop wat de sok nodig heeft om ja, de prestaties te leveren die het moet leveren. En dat kan je echt alleen op die medische machines maken.
5: Mag je dat dan wel een steunkous noemen?
7: Eigenlijk niet. Nou ja, daar is altijd een beetje discussie over.
6: Geeft je hebt toch steun?
5: Ja.
7: Je hebt je steunkousen, compressiekousen. Ja. Het blijft een beetje een grijs gebied, maar weer dus echt die werking kunnen garanderen, dan moet je dat drukverloop hebben. En waar bij ons ook een uitdaging zat, is een standaard sokkous is eigenlijk gemaakt van nylon en elastaan. Dus elastaan zorgt eigenlijk voor die compressie. En dat zie je eigenlijk ook in het hele medische markt. Dat is allemaal nylon elastaan. Maar wij willen natuurlijk iets innovatiefs, iets wat veel comfortabel is.
5: Dat marketingtechnisch ook goed scoort.
7: Zeker, wat beter ademt, wat ook wat milieuvriendelijker is. Dan ga je met hele andere producten, ingrediënten ga je werken. Maar die hebben allemaal invloed op de compressie van de kous. Dat is dan juist het moeilijke, om dat allemaal samen te brengen, maar alsnog ervoor te zorgen dat je dus voldoet aan de drukwaarde.
6: Ik hoor jullie vaker praten over het geheim van de smid, zeg maar. Er zit ergens iets,
7: ja,
6: wat dan het geheim is wat jullie niet willen onthullen.
7: Ja.
6: aan welke kant moet ik dan denken? Zit dat in het ontwerp? Zit het in een doosje? Zit het in
5: de stof?
7: Je kan een sok aan je op misschien wel tienduizenden verschillende manieren kan je die maken.
6: Ja.
7: En wij zijn dus zo lang bezig geweest, 2 jaar, om dus, zeg maar, tot de perfecte setting te komen.
6: Maar heeft dat met de machine te maken? Of met de instelling van de machine?
7: Ja,
6: het
7: is dus een combinatie van. Dus als nu zeg maar dus een concurrent, heel simpel gezegd, onze sok pakt en naar een fabriek gaat van, joh, ik wil het namaken. Ja, hij kan het niet namaken. Hij kan het misschien uiteindelijk wel namaken. Maar dan is hij 3-4 jaar bezig om dat na te kunnen maken.
6: Zo zeker ben je van je zaak, dat het ingewikkeld is.
7: Ja, ja, ja, ja.
5: Nou is het natuurlijk ook dat jullie vooral proberen anders te zijn dan andere sokken, door ook modieus te zijn. Iets te zijn wat hipper is, wat je wil dragen. Nou moet je nog afvragen, wil je altijd met zo'n hoge kous lopen? En jullie hebben gelukkig ook lagere kousen. Wie bepaalt nou wat een modieuze sok is bij jullie? Hebben jullie daar echt speciale designers voor in het team?
8: Ja, we hebben hier gewoon een afdeling natuurlijk met mensen die kunnen designen. Dus,
5: dan ben je nog niet modieus.
8: Nee, maar als je dat kunt designen, dan je hebt mensen die daar verstand van hebben. Dan kijk je welke kleuren komen eraan en welke combinaties kun je maken.
5: Wat bedoel je met welke kleuren komen eraan?
8: Nou, je hebt gewoon trends in de markt, ook in mode, van waar het naartoe gaat. Dus nu verkopen we in één keer heel veel witte sokken.
6: Joh, ik heb ook witte uitgekozen.
8: Ja. Maar daarvoor verkochten wij bijna alleen maar zwart en donkerblauw.
6: Ja.
8: En in één keer gaat wit door het dak.
5: Dus ik ben nu uit de mode met mijn blauwe sok.
8: Nou ja, het is vooral onder dames gaat het keihard de witte sok. Want
6: maar
8: het is
6: maar heel eerlijk, het kleurverschil, daar hoef je toch niet per se hele dagen mee bezig te zijn. Hè? Dat is één witte sok maken en dan ben je dat toch ook?
8: Nou ja, met een hele collectie bouwen, dan ben je wel even mee bezig, want we laten dat ook weer samplen. Dus dat komt er ook weer terug. Want ook als je kleurcombinaties maakt, dan ziet het er in het echt toch vaak weer anders uit dan op een scherm.
6: Dat snap ik.
8: En je bent ook aan het breien. Dus daar moet je ook goed kijken naar hoe die kleuren met elkaar combineren als ze er gebreid uitkomen.
6: Mm-hmm.
8: We willen misschien ook zelf kleuren gaan ontwikkelen. Maar je denkt ook dat als je weer een nieuwe sok ontwikkelt, we moeten natuurlijk nooit stilstaan, dan wil je ook dat er weer een ander look aan zit. Maar ik geloof wel in dat met een product als deze moet het ook niet een modeproduct zijn. Want het is vooral een functioneel product ook.
6: Mm-hmm.
8: Het moet natuurlijk wel goed passen bij de outfit die je aan hebt. Maar dat het ook best wel een wat langere periode hetzelfde mag zijn.
5: Is de markt te klein, de sokkenmarkt? Moet je echt op een gegeven moment gaan denken, we moeten ook andere kledingstukken gaan maken om te overleven als bedrijf?
8: Nou, ik denk dat het wel belangrijk is. Je bent zo specialistisch om alleen maar sokken te maken, dat ook voor je wholesale klanten bijvoorbeeld, dat het ook beter is dat je een breder aanbod hebt. Maar we zien ook gewoon dat klanten die wij zelf hebben online gewonnen, dat die enorm fan zijn van het product. En dat er dus ook gewoon een behoefte is om vanuit ons meer te kunnen kopen.
5: Ja.
8: Dus het is niet alleen maar dat de markt te klein is. Want ik denk dat je op sokken ook specialistisch wereldwijd nog veel harder kunt gaan. Maar ik denk, ja, als er gewoon
6: ook. Waarom ga je dan eerst de breedte in en niet de diepte?
8: Kijk, alleen sokken is al behoorlijk diep.
5: Die sokken zijn al aardig diep, hoor.
6: Ja, ze zijn lang vooral. Ja.
8: Nee, maar dat is al behoorlijk de diepte in.
6: Ja,
8: gegaan,
6: okay.
8: Eigenlijk.
6: Ja, maar dan kun je dus ook voor kiezen om te zeggen... Oké, die sokken, focus. We gaan nu dadelijk het buitenland verder uitbreiden. We willen de US hebben. We gaan focus op die sokken. Maar inmiddels komen er dus heel veel andersoortige producten bij.
8: Nee, dat is niet heel veel. Dat valt echt wel mee. Dus we doen 1 introductie per jaar voor echt iets nieuws.
6: Oké.
8: En verder zit 80% van de focus op groeien internationaal. Ja, en we gaan dus geen petjes, vestjes of t-shirts en zo maken.
5: Zweetbandjes.
6: Dat zeg je nu, hè?
8: Dat zeg ik nu. Voorlopig vast, niet. Hè? Voorlopig niet.
4: Leuk dat je luisterde naar deze uitzending van Op de Zaak. Het gesprek gaat in de podcast nog wat langer door. Dus zoek naar Op de Zaak in je podcast-app of de BNR-app... om de hele aflevering te luisteren. Je vindt daar nog meer bijzondere verhalen ook... van andere buitengewone MKB'ers. Tot de volgende zaak.
9: Op de Zaak wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants. Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
10: Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
13: geeft ruimte.
9: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's... rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
15: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
16: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
14: Ook auto-import met financial lease. Eenvoudig en snel. Dasimport.nl.
17: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
18: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
9: BNR Verkeer.
19: Ik ben Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staat in totaal zo'n 90 kilometer file. De meeste files veroorzaken niet al te veel vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch rijdt het verkeer langzaam. Tussen knooppunt Oude Rijn en de afrit Everdingen 9 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de A27. A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Born en knooppunt Kierensheide 4 kilometer file met zo'n 10 minuten vertraging. Verder veroorzaken grenscontroles files op de A7 Groningen-Duitse grens. Tussen Ouderschans en de grens overgang 4 kilometer met 20 minuten oponthoud. En op de A12 van Arnhem naar Oberhausen vanaf 7 naar Fiede. En daar ben je een kwartier langer onderweg. Er wordt geflitst op de A7 Heerenveen richting Groningen bij hectometerpaal 168,1. En op de A15 Nijmegen-Gorkum bij 103,5.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
20: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie heeft een internationale bende beleggingsfraudeurs ontmanteld en daarbij zijn ook zeker 3 Nederlanders aangehouden. De bende maakte wereldwijd tienduizenden slachtoffers. Die werden lekker gemaakt met winst op hun eerste inleg. Ze werden voorgelogen over waar hun geld heen ging en wat het opbracht. EU-voorzitter von der Leyen heeft in Oekraïne een onderscheiding gekregen van president Zelensky, de Orde van Europa. Het is de eerste keer dat Oekraïne die uitreikt. Ze krijgt hem voor haar inzet om Oekraïne lid te maken van de EU. Ook sloot ze een samenwerkingsdeal om drones te maken. In het gemeentehuis van Krimpen aan de IJssel is brand geweest. Die ontstond doordat er onkruid werd weggebrand, meldt Rijnmond. De rook trok door het hele gebouw en daarom moest iedereen naar buiten. Het vuur was snel weer uit en het gebouw is uitgebreid geventileerd. Of er schade is, is nog niet duidelijk. Cybercriminelen hebben bedrijfsgegevens gepubliceerd van de grootste kerncentrale van India. Ze noemen zich World Leaks en hebben eerder Nike en Tata aangevallen. De gegevens bestaan onder meer uit plattegronden en gegevens van leveranciers. Het is niet duidelijk of de centrale misschien weigerde om losgeld te betalen. En singer-songwriter Billy Joel maakt geen nieuwe muziek meer. Dat is een bewuste keus om zijn nalatenschap zuiver te houden. Eigenlijk was ik er 30 jaar terug al klaar mee, zegt hij. Ik wil niet zoals anderen te lang doorgaan en de boel dan zien doodlopen. Billy Joel trad tot vorig jaar nog op, maar stopte daar weg eens mee, zegt hij. Ik wil niet zoals anderen te lang doorgaan en de boel dan zien doodlopen. Billy Joel

0: De focus op AI begint dat succes een beetje te barsten. Wat doet dat met het aandeel? Dat hoor je hier over een paar minuten in Doorgelicht.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
4: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
5: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
6: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
7: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
11: In de BNR-app
10: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
11: En blijf scherp.
10: BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
12: Duolingo is a language learning app that has been around for a little while now, but in its lifetime, it has seen its share of ups and downs.
13: Dan krijg je allemaal sterretjes en pluimpjes en er zit zo'n blij uiltje in. Die gaat allemaal heel fijn dansen als je dingen goed doet.
14: I don't like speaking in platitudes, but this is truly the worst decision Duolingo has ever made.
15: Mijn paard is geen artiest, maar een architect.
12: Okay.
0: Of het nou Engels is of Japans, Duits of Portugees, je kunt bijna elke taal leren met Duolingo. Miljoenen mensen doen dat dan ook. Elke dag een lesje om die streak te halen. En als je het vergeet, dan krijg je gewoon een pushbericht die je eraan herinnert. Een app met een mascotte die inmiddels cult is geworden, maar die wel zwaar onder vuur ligt sinds ze AI hebben ingezet. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op de educatieve app, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Duolingo-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Theo Poering van 1 Vermogensbeheer.
16: Hoi Nina.
0: Hi. Wij gaan het dus hebben over Duolingo, de bekende app. Dat was een suggestie ook weer van luisteraar Bas. Dankjewel Bas. Hij schrijft, ja, dit merk kent vrijwel iedereen met een duidelijke en interessante strategie rondom gamification en gebruikersbinding. Tegelijkertijd is het aandeel het afgelopen jaar flink gedaald. Dus ja, in mei 2025 was het nog $520. En op dit moment zo'n $91. Dat schreef hij in april naar ons. Er is inderdaad behoorlijk wat aan de hand bij Duolingo. Zit jij erin?
16: Ik dacht van niet, maar toen ik even beter nadacht, wist ik van wel.
0: Oh ja?
16: En ja, we zitten erin. Heel klein weliswaar. En dat heeft ermee te maken dat we veel beleggen in zogenaamde holdings. En wij beleggen in een holding en dat is Scottish Mortgage. En die heeft deelnemingen in veel bedrijven voordat ze naar de beurs gaan. En zo hebben ze dus ooit een belang genomen in Duolingo. Mm-hmm. Ze hebben ook een belang in SpaceX. Ze hebben een belang in Claude, of eigenlijk moet ik zeggen Anthropic. En ja, op het moment dat ze naar de beurs gaan, dan maak je een eerste klapper. En Duolingo zit dus in het portfolio van deze holding.
0: En, oh ja.
16: Ja, goed, het afgelopen tijd, je noemde het al, is het wat minder gegaan. Maar hij zit erin. Mm. Dus indirect klopt het dat Evenmoogsbeer in Duolingo zit.
0: Nou, een hele belangrijke disclaimer die wij meteen dan maar geven is dat we hier geen beleggingsadvies geven, dat beleggen risicovol is. Je kunt je inleg verliezen en in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
16: Nee, maar wat we natuurlijk wel gaan geven is heel veel achtergrondinformatie, cijfers en feiten over Duolingo, zodat je zelf kunt beslissen of dit een bedrijf is dat bij jou past als aandeel.
0: Mm-hmm.
16: En ook belangrijk om te benoemen, doe zelf je eigen research. Kijk op het platform van de Giro. Kijk de cijfers, koersontwikkeling. En dan zul je in dit geval bijvoorbeeld zien dat het best wel een volatiel aandeel is. En pas dan beslis je of het wel of niet interessant is om aan te kopen.
0: Ja.
16: Dus wij geven geen advies.
0: Maar je geeft wel een feitje.
16: Ja, bijvoorbeeld het aantal gebruikers. Er zitten 56 miljoen mensen per dag op Duolingo.
0: Per dag?
16: Ja.
0: Wauw.
16: En die moeten natuurlijk allemaal een beetje...

0: aan de gang gehouden worden. Ik hoorde het net al even. Het uiltje die iedere keer roept van... kom op, je moet weer eventjes wat doen.
1: Het groene uiltje, dat heet Duo trouwens.
0: Die heet Duo.
1: Ja.
0: Ja, en lingo betekent taal, hè. Dus het Duo die leert jou een taal.
1: Ja.
0: En om jou een beetje aan de gang te houden... hoeveel berichtjes denk je dat er per dag verstuurd worden... naar al die gebruikers? Pushberichten.
1: Van, hey, let op, je streak is bijna voorbij. Je moet nu iets gaan doen. Als er, 56 miljoen.
0: 1,5 miljard.
1: Oh, echt?
0: Ja.
1: Dus gemiddeld 3 per dagelijkse gebruiker?
0: 30.
1: Oh nee, veel meer. 30 keer.
0: Maar er zijn ook mensen die het niet gebruiken. Die worden juist opgeroepen om weer aan de gang te gaan.
1: Ja.
0: Dus je wordt nogal gedwongen als appgebruiker om in ieder geval bij de les te blijven.
1: Mm-hmm.
0: En dat werkt dus ook wel. Want een heleboel gebruikers, jij noemde het net al eventjes, een streak, dus het aantal achtereenvolgende dagen aansluitend, die jij gebruik hebt gemaakt van Duolingo en je lesje hebt gevolgd. Er zijn 3 miljoen mensen die al een jaar lang elke dag hebben ingevuld. Gelogd en keurig netjes hun taal hebben geleerd.
1: Nou, die willen ook nooit meer stoppen, want dan ben je je streak kwijt.
0: En exact.
1: Ja, dat is het natuurlijk onderdeel van het spel.
0: Heb jij een streak?
1: Ik had het wel, want ik heb het heel vaak gespeeld om een beetje mijn Frans op te halen. En dan denk ik dat mijn langste streak was dan een paar weken. En op een gegeven moment heb je echt andere dingen aan je hoofd, althans ik wel. En dan kap je ermee en dat deed mij niet zoveel. Maar ik kan me wel voorstellen als je echt een hele lange streak hebt... dat je denkt, ja, nee, maar dat ga ik
0: geef
1: nu
0: niet meer op.
1: Nee,
0: want nee, je kunt ook daarmee dus in een leak komen... dat je ziet waar staan je
1: vrienden. Ja, precies, je staat in de top 10 en dat is allemaal leuk. Dan krijg je gouden beker en het is echt gamification.
0: Nou, exact. En
1: dat is super slim.
0: Dat woord is zo belangrijk in deze... dat ze dus eigenlijk leren tot een spel hebben gemaakt. En gamification, ja, ik vind het een briljant idee.
1: Ik ook.
0: Dat je dus ineens heel aantrekkelijk maakt voor volwassenen, voor jongeren... om dus een taal te leren.
1: Wij gaan eens even in de geschiedenis duiken van Duolingo. En voor de geschiedenis gaan we terug naar het jaar 2011. Het jaar van deze zomerhit.

0: Cocktailtje in de hand. Standje. Beetje salsa erbij. Lekker plaatje voor Duolingo ook, want dit is in het Spaans en in het Portugees, voor de goede verstaanders onder ons. Duolingo begint allemaal bij oprichter Luis von Aan. Deze jongen groeit op in Guatemala, werd opgevoed door een alleenstaande moeder en hij gaat daar wel naar een Engelstalige privéschool. Hij gaat daarna studeren in Amerika en hij promoveert in de computerwetenschappen. Nou, hij kan echt wel wat, want hij valt daar al op met projecten die je kent. CAPTCHA en de ReCAPTCHA-systemen. Zo'n vakje wat je dan in moet vullen om te bewijzen dat je geen robot bent. Hij verkoopt dit CAPTCHA-systeem, later aan Google. Nou, dan kan je je voorstellen, financieel is deze gast binnen. Maar hij wil iets anders. Hij heeft namelijk in Guatemala gezien...
1: 500 miljoen is ervoor betaald. Heeft hij niet gekregen, maar...
0: Nee, maar hij heeft wel heel veel gekregen, toch?
1: Hij heeft geld gekregen, ja.
0: Nee, dus hij is binnen, maar goed, hij wil natuurlijk wel wat doen. Hij is nog jong. Hij heeft in Guatemala gezien hoe moeilijk en ook vooral hoe duur het is voor mensen om daar Engels te leren. Hij wil iets maken waarmee je op een goedkope, misschien wel gratis, laagdrempelige manier een andere taal kan leren. Dat wordt dus Duolingo. Samen met medeoprichter Severin Hacker weet hij $3,3 miljoen op te halen bij investeerders. En dan lanceren ze in 2011 de app Duolingo. Een beta-versie weliswaar, maar toch. Op dat moment staan er al meer dan 300.000 gebruikers op de wachtlijst. Die willen allemaal aan de slag. En in 2012 gaat de app dan echt live. Vanaf dat moment raken honderdduizenden mensen verslaafd aan dit geluid. Ja, dat ken ik ook nog. Heb jij het eigenlijk gespeeld, Duolingo?
1: Ik ken het geluid heel goed, maar dat heeft niet te maken met het feit dat ik het speel, maar mijn dochters bijvoorbeeld wel.
0: Wat grappig. Ja.
1: Ja.
0: Nou, dit hoor je als je een goed antwoord geeft. En dat is dus eigenlijk meteen de kern van het idee. Hè? Je leert dus een taal door middel van een spel. Je verdient punten, je gaat naar nieuwe levels, je stelt dagelijkse doelen. En, jij noemde het al even, Jim, en ik ook, de streak. Het aantal aaneengesloten dagen achter elkaar dat je dus oefent. En als je dan die streak dreigt te verliezen, dan krijg je daar dus pushberichten over, meldingen van de Groene Uil Duo. En dat begint heel vriendelijk, zoals reminder, het is tijd voor je dagelijkse oefening. Maar uiteindelijk wordt dat inderdaad ook af en toe wat passief. Agressief van kom op, deze les Frans doet zichzelf niet. Aan de slag ermee. Of learn Spanish or vanish is ook zoiets wat hij dan roept. Nou, daardoor, door dit soort dingen, wordt die uil eigenlijk een cultfiguur. En staat het internet vol met memes over Duo de Uil.
2: Looks like you forgot your Spanish lessons again. You know what happens now.
3: Intruder alert. Back door. Proceed with caution.
0: Ja, het is effectief wel, want miljoenen gebruikers keren dus elke dag terug naar deze app. En als je bijna gestopt bent, dat je dan dreigt je streak te verliezen, dan weet Duolingo toch met allerlei manieren, pushberichten, leuke kleine gebbetjes om je weer op dat platform te krijgen. Dat zegt ook de CEO Luis von Aan.
4: We decided that the last notification we would send you was telling you, hey, these notifications don't seem to be working. We're going to stop sending them for now. Sending that got people to come back a lot. Because they felt guilty. It's like your mother telling you like, okay, well, I'll stop. Like guilt tripping you.
0: Wat slim. Ja, toch?
1: Ja, absoluut. Het is briljant.
0: Zo gaan miljoenen gebruikers dus uit schuldgevoel gewoon toch verder. Elke dag moeten ze een paar zinnetjes doen. Dat is echt, je kan 5 minuten of 10 minuten, dan ben je klaar. Om die taal steeds iets beter onder de knie te krijgen. Maar soms zitten daar ook hele gekke dingen tussen. Dat merkte ook deze Amerikaan die Nederlands probeerde te leren.
5: Duolingo slams you with the sentences like day and leest de krant. The duck reads the newspaper. Mijn schildpad draagt een hoed. My turtle wears a hat. Ik ben een banaan. I am a banana. Who needs this? Who is out there identifying as a banana in Dutch?
0: Dan denk je, ja, is dit dan fout? Nee, het is niet fout. Volgens Duolingo werken dit soort gekke zinnen om te zorgen dat jij de woorden onthoudt. Terug naar de ontwikkeling van het bedrijf. Duolingo groeit die eerste jaren hard. Het bedrijf schaalt wereldwijd omdat de drempel laag is. Dus de app is natuurlijk gratis, beschikbaar eigenlijk op elke smartphone. In simpele termen verdient Duolingo geld via een freemium model. De basis is dus gratis, maar wie extra functies wil, zoals geen advertenties, offline leren, extra uitleg, dan kan je dus een betaald abonnementje nemen. De Duolingo Plus, later de Duolingo Super. Ben jij fan van, toch Jim? Dit soort abonnementsdingetjes.
1: Ja.
0: Dus dat doen ze ook. Daarnaast verdient het bedrijf aan advertenties natuurlijk, die getoond worden aan de gratis gebruikers. Ja, als jij honderden miljoenen gebruikers hebt, dan willen de mensen ook wel adverteren op jouw platform. De volgende versnelling komt door investeerders. Grote namen als Google Capital en later ook durfkapitalisten, die steken honderden miljoenen in dit bedrijf. En Duolingo wordt dus echt een scale-up. En dan komt er een beursgang.
1: Ja, 2021. Belangrijk, want dat is natuurlijk wel rond corona. En iedereen zat thuis, moest wat. Dus wat ging je doen? Talen leren met Duolingo. En in juli 2021, dan gaat het bedrijf naar de beurs. Op de Nasdaq. En het aandeel wordt geïntroduceerd op een prijs van $102.
0: Mm-hmm.
1: Nou, voor de oplettende luisteraar, aan het begin kwam het al even ter sprake. Dat is ook waar we nu staan. Dus in 5 jaar tijd is de koers per saldo niet van zijn plek gekomen.
0: Mm.
1: Nou, op dat moment geeft het bedrijf een waardering van ongeveer 4 miljard. Er wordt nieuw geld opgehaald voor verdere groei. En dat moet met name bijvoorbeeld in AI geïnvesteerd worden. Er wordt ook 5% bestaande aandelen door zittende aandeelhouders verkocht. En eigenlijk is het toch ook wel opmerkelijk dat $100 per aandeel op dat moment wel echt makkelijk geplaatst kon worden. Er was veel interesse. Aan het einde van de dag stond het aandeel op $139. En een paar weken later al op $200. Dus een verdubbeling vanaf de IPO-prijs.
0: Ja, had je dan moeten verkopen? Maar ja,
1: had gemoeten.
0: Dat weet je niet, hè?
1: Maar wat ook heel belangrijk is, in die periode was de rente nul. Geld was gratis. En alle bedrijven die zetten eigenlijk alleen maar in op groei. En niet zozeer omzetgroei, maar gebruikersgroei. En ja, vandaag de dag willen aandeelhouders gewoon winst zien. Dus dat is ook wel een beetje waar Duolingo tegen aangelopen is. Het gaat niet alleen maar om gebruikers. Je moet uiteindelijk gewoon geld verdienen.
0: Ja, maar in 2021 leek het allemaal nog heel goed te gaan. En dat was dus natuurlijk een platform dat razend populair is. Maar aan de andere kant vragen beleggers zich op dat moment ook al wel af hoe houdbaar dit model is. Vooral omdat een groot deel van de gebruikers dus nooit betaalt. Het succes hangt dus heel erg sterk af van een relatief kleine groep abonnees. CEO Louis van Aan verdedigt die keuze.
4: We could tomorrow massively increase the fraction of subscribers by doing certain things. For example, right now you get one ad at the end of a lesson. We could play 5 ads at the end of a lesson. That would get a lot more people to subscribe. We could maybe even force people to subscribe. And it is true, we would have an amazing next quarter. However, that would also stifle our growth.
0: Ja, dus hoe meer advertenties je laat zien, hoe meer mensen dan een betaald abonnementje gaan nemen. Maar, zegt hij, dat levert 1 kwartaal hele goede groei op. Daarna gaat die groei alleen maar remmen. Want hoe meer mensen je laat betalen, hoe minder mensen toch gebruik gaan maken van de app. En al die gebruikers die ze nu hebben, leveren Duolingo natuurlijk wel een enorme bak aan data op. En dat is ook een goudmijn. Brengt ons bij het volgende hoofdstuk, AI. Want het bedrijf heeft afgelopen jaar aangekondigd om helemaal AI first te worden. Ze willen zoveel mogelijk taken automatiseren. En ze stoppen met het inhuren van freelancers. Nou, met AI kan Duolingo ook lessen personaliseren. De app past zich dan helemaal aan jouw niveau, aan jouw fouten, aan jouw tempo. En ook introduceert het allerlei features waarbij je gesprekken kunt oefenen met AI-personages. Gewoon praten met iemand in AI. Geweldig natuurlijk. Maar toch ontstaat er een enorme storm aan kritiek onder gebruikers.
6: So Duolingo announces that they're going all in on AI. And the internet turns on them faster than the fucking Roadrunner in my morning cartoons as a kid. Count your fucking days, Duolingo, because the internet is pissed. Within hours, they become a trendy thing to hate. And everyone is convinced that this announcement is going to be the platform's undoing.
0: Ja, waarom dan? Veel gebruikers hebben het gevoel dat Duolingo hiermee karakter en eigenheid verliest. Uit protest schrijven veel gebruikers zich uit. En Duolingo's Instagram en TikTok-kanalen die worden overspoeld met commentaar. Leidt er zelfs toe dat het bedrijf een aantal video's van de kanalen verwijdert. Terwijl ja, ze werden daarvoor juist altijd geprezen om het hippe social media beleid. Maar nu was er dus een storm van kritiek. En ook op de beurs krijgen ze klappen. Sinds de aankondiging van AI First is het aandeel in een vrije val geraakt. Stond het ruim een jaar geleden nog op zo'n $530. Nu krijg je er amper $100 voor. Duolingo lijkt dus nu in zwaar weer te zitten. Is dat tijdelijk? Kunnen ze het fixen? Gaan we bespreken in de fundamentele analyse. Gaan we een SWOT-analyse maken, Jim. De sterktes, de zwaktes, kansen en bedreigingen voor Duolingo. Te beginnen met de sterke punten.
1: Nou, wat ik heel sterk vind, is dat het in principe voor iedereen is. Of je nou 10 jaar oud bent of 80. Iedereen kan in principe de app downloaden en gaan leren met Duolingo. Dus het is een hele brede doelgroep die je kunt bedienen wereldwijd. Nou, daarnaast is het natuurlijk ook wel zo dat freemium model, dat is heel erg slim. Hè? We hebben het gehad over gamification, maar dus inderdaad ook eerst gratis weggeven. Dan word je een beetje afhankelijk, je krijgt advertenties te zien. Wil je geen advertenties meer, moet je gaan betalen. En andersom, als je niet betaalt, doordat je steeds op die app zit, weten ze meer over Nina van den Dungen. Wanneer ben je gevoelig voor wat? Hoe kunnen we je targeten? Zodat je meer advertentieinkomsten gaat krijgen. Mm-hmm. Nou, ander punt, nu noemen ze dat dan spoken word. Dat is dan voor 2026 een van de verbeteringen. Dat je dus in plaats van tikken dus ook gewoon kunt zeggen hoe het zit. Want normaal moet je het intikken en dan krijg je het toontje.
0: Ja.
1: En nou, straks kun je dus ook zeggen...
0: Ik kijk er wel naar uit. Dat ga ik wel even uittesten, denk ik straks, of dat er al is. Of ik dus met een AI-personage in het Frans kan gaan praten.
1: Nou, dat kan. En dat AI-personage, dat heet Lily.
0: Oh ja?
1: Dat is een beetje een... verveelde puber, een beetje gothic. Die wordt natuurlijk wat ongeïnteresseerd tegen
0: daar
1: jou.
0: Daar moet ik mee praten.
1: Ja, daar kun jij mee praten. Dus dat is zeg maar echt wel implementatie van AI ook bij Duolingo. Daar kun je echt een gesprek mee voeren.
0: Met een ongeïnteresseerde puber moet ik gaan praten.
1: Ja.
0: Is dat nodig? Nou, daar wordt niet meteen heel enthousiast van.
1: Nee, maar misschien is het wel zo als jij gewoon Frans moet leren voor school, dat je het veel leuker vindt om met andere ongeïnteresseerde puber te praten.
0: Ja.
1: Dus,
0: okay.
1: Er komen natuurlijk meer personages.
0: En is dit gratis? Of is dit echt zo'n plusmodel?
1: Als je het dan hebt over wat is nou sterk, op een gegeven moment wil je natuurlijk van die vervelende advertenties af.
0: Ja.
1: En dan moet je gaan betalen. Niet heel veel, wel veel voor een scholier, maar je kunt een gezinsabonnementje nemen.
0: Mm.
1: En dat kost je omgerekend, is iets meer dan een tientje per maand. Voor mij €10,99, dus zeg even €123 per jaar.
0: Ja.
1: En dan heb je dus super Duolingo.
0: Mm-hmm.
1: Nou, je kunt ook nog naar Duolingo Max, heet dat. Dan betaal je €180 per jaar en dan krijg je dus ook die AI-personages erbij. Dus
0: dat is nog duurder.
1: Freemium-model, wat vervolgens overgaat in een abonnementsmodel, het is briljant.
0: Oké, dus dit zijn allemaal sterke punten.
1: Ja.
0: Zwakke punten, dan wil ik het meteen even hebben over de kritiek. Want één, is die kritiek dan heel erg terecht?
1: Ja, die kritiek is wel terecht. En het grote probleem is eigenlijk dat in dit geval dat er veel te weinig abonnees zijn. Het aantal abonnees van alle gebruikers bedraagt slechts 9,2%.
0: Mm.
1: Dus... ja, de meeste mensen die Duolingo gebruiken, die gebruiken de gratis versie. Dan kun je twee dingen zeggen, van ja, daar ligt dus een enorme kans. Maar je kunt ook zeggen dat op dit moment het management onvoldoende in staat is om al die gratis gebruikers op het platform
0: naar betaalde abonnementen
1: te confronteren.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nee, maar de kritiek richtte zich op, oh, AI first, nu verliest het zijn karakter en nu gaan we ons massaal uitschrijven als gebruikers.
1: Ja.
0: Vind jij die kritiek terecht?
1: Nou, er is wel heel veel scepsis eigenlijk onder beleggers ook. Over softwarebedrijven in de educatieve sector in het algemeen. Omdat er dus eigenlijk wordt gezegd inderdaad van ja, straks kan het allemaal gratis. Want dan heb je een chatbotje en dan ga je daarmee praten.
0: Leren, ja.
1: Dus wat dat er gaat, is AI een bedreiging gelijktijdig. Investeert Duolingo behoorlijk in AI om dus die lessen te ontwikkelen en zorgen dat die beter aansluit op de behoeften van de gebruiker. Nou, een ander punt, 56 daily active users. Ze zeggen wel van nou, we willen naar de meer dan 100 miljoen toe in de 3 jaar tijd.
0: Mm.
1: Maar als je bedenkt dat er zijn schattingen dat nu ongeveer 2 miljard mensen een taal proberen te leren. Ja, dan kun je twee dingen zeggen. Of Duolingo weet nog onvoldoende die mensen te bereiken, of er ligt heel veel potentieel. Dus
0: ja,
1: dat is eigenlijk ook gewoon een kans dat
0: ja,
1: er heel veel onbenut potentieel ligt.
0: Ja, precies. Nog meer zwakke punten?
1: Nee, want ik was eigenlijk een bruggetje aan het maken naar de kans.
0: Nou,
1: het leek me mooi om te zeggen van nou, ze weten veel mensen niet te bereiken, maar het kan dus wel. De echte kans ligt natuurlijk daar, als je bedenkt dat 9% van de gebruikers nu betaalt, dat he, als het 10, 11, 12 wordt, ja, dan heb je al zoveel meer omzet.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk ook dat het advertentiemodel toch wel meer omzet in het laadje zou moeten kunnen brengen. Want ongeveer 85% van de omzet komt nu voort uit abonneeinkomsten.
0: Ja.
1: En 15% uit advertenties.
0: Ik vind dat echt weinig.
1: Ja.
0: Als je bedenkt hoeveel gratis gebruikers erop zitten.
1: Als je bijvoorbeeld kijkt naar een Meta, maar ook naar een Alphabet, dan zijn substantiële inkomstenstromen komen voort uit de advertentiemarkt.
0: Mm-hmm.
1: Ja, daar liggen gewoon nog kansen voor Duolingo.
0: Oké, zijn er ook bedreigingen?
1: Ja, ik moet hier natuurlijk wel de angst voor AI noemen onder beleggers. Die is er wel, hè, want Google Translate kent iedereen natuurlijk. De Claude, Gemini, je kunt alles erin gooien en je hebt je vertaling te pakken.
0: Ja.
1: Hele documenten. Dus dat zijn meer vertaalcomputers.
0: Ja, ik wou zeggen, dat is niet leren.
1: Nee.
0: Dat is niet de gamification waar je juist eigenlijk op wil leren.
1: Dat klopt, maar je kunt tegenwoordig natuurlijk al je telefoon boven een menukaart houden en je ziet in het Nederlands wat er op het menu staat.
0: Maar dan leer je dus, je leert niks.
1: Maar de volgende stap is dat nu kun je iets inspreken in je telefoon en vervolgens leest hij het op. De volgende stap is dat het er gewoon live ongeveer uitkomt.
0: Ja, precies.
1: Terwijl je iets inspreekt.
0: Ja.
1: En dat is wel echt artificial intelligence. Dus AI is in die zin ook echt een bedreiging.
0: Oké, we gaan even de boeken openen. Wat zien we?
1: We zien toch wel een behoorlijke omzet. Ook Q1 2026, die is net binnengekomen. Na het afgelopen kwartaal is dat toch bijna $300 miljoen geweest. Dat is over een groei van 27%. Mm-hmm. Dus afgelopen jaar is er forse groei geweest. Het bedrijf is ook winstgevend. Nou, wat wel zo is, het bedrijf bestaat nog niet zo heel lang. Dus ja, de eerste jaren is het bedrijf heel hard gegroeid. Maar dat loopt nu misschien een beetje terug, is de angst voor beleggers. Nou, ik ga niet alle jaren doorlopen, maar om een indicatie te geven. In 2021, toen was de omzet 250 miljoen. Mm-hmm. 2023 ruim 500 miljoen, dus een verdubbeling in 2 jaar tijd. 2025 ruim 1 miljard, weer een verdubbeling in 2 jaar tijd.
0: Ja.
1: En nu wordt er een groei verwacht naar ongeveer 1,2 miljard. Dus die groei is nog steeds hoog, maar echt afvlakkend.
0: Ja.
1: Waar het eerder 40-50% was.
0: Zie je dat gewoon rap omlaag gaat.
1: Ja, is de omzetgroei dit jaar misschien 20%. Dus dat is wel eigenlijk het probleem van Duolingo. En dus ook de reden dat beleggers het bedrijf behoorlijk afstraffen.
0: Voor wie kan een aandeel Duolingo interessant zijn, Jim?
1: Nou, allereerst degene die natuurlijk gek is op deze app. Maar vooral degene die denkt dat het management uiteindelijk wel tot inkeer komt. En zal realiseren dat ze meer abonnementen moeten verkopen. Dat ze eigenlijk al op de gebruikers zitten waar het geld aan verdiend kan worden. En dus die omzetversnelling er weer in krijgen. Want als dat gebeurt, dan is ook al lijkt een koers-winstverhouding van 30 nu hoog. Ligt er ook wel weer heel veel potentie. Het aandeel is 80% gedaald. De CEO zit zelf met een groot belang in Duolingo. Dus zou er ook alle belang bij moeten hebben dat er uiteindelijk geld verdiend wordt.
0: Mm-hmm.
1: Dus de dag dat hij bedenkt, ik ga meer mensen converteren naar zo'n max-abonnement of een super-abonnement. En ik ga gewoon voor de harde cash en niet maar alleen maar voor het leren. Dan heeft hij de app, hij heeft de gebruikers en eigenlijk ook de onbenutte potentie.
0: Dit was Duolingo doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op BNR, dan weet je misschien ook dat we een podcastversie hebben. Die is een stukje langer, dus dan hoor je ook meer diepgang en duiding over Duolingo. Zoek ons even op in je favoriete podcast-app. Gewoon zoek op Doorgelicht. En lekker even abonneren en een review geven. In de volgende aflevering gaan wij het hebben over Ubisoft. Toch wel een bedrijf dat ook heel groot is geworden in korte tijd, Jim. En een interessante toko om door te lichten, lijkt mij.
1: Ja, en ook weer eens wat anders, want we hebben nou allemaal Amerikaanse aandelen gehad. En dan gaan we weer eens een keertje naar Frankrijk.
0: Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel ook voor alle leuke mailtjes die we van jullie krijgen. Met veel complimenten en heel veel verzoekjes ook. We proberen er zoveel mogelijk te doen. Als je zelf een verzoekje hebt, dan kun je ons mailen op doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
1: En mijn naam is Jim Ter Voering.
0: Doei doei.
7: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
8: Moerdijk gaat weer maanden van onzekerheid in. Want de politiek, die maakt geen keuzes.
9: In december moest dat al besloten worden. En nu wordt er pas eindelijk actie ondernomen.
8: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
10: Het is ongekend wat hier gebeurt.
8: De gevolgen voor een gemeenschap die leidt onder de besluiteloosheid van Den Haag. Dat hoor je in de podcast Moerdijk, Dorp van de Rekening. Luister nu alle afleveringen in je podcast-app of de BNR-app.
11: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
12: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
13: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
14: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
13: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
15: Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper?
16: Na een nauwkeurige waardebepaling van uw onderneming maken we samen met u een doordachtplan voor de toekomst. En via ons uitgebreide netwerk vinden we altijd de juiste koper. In Nederland of daarbuiten. Ik ben Wouter Jolie, partner bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
15: Ontdek hoe op rma.nl.
17: BNR Verkeer.
18: Ik ben Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste files veroorzaken niet al te veel vertraging. De files die eruit springen staan nu op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen knooppunt Oude Rijn en de afrit Everdingen 9 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Elders op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Born en knooppunt Kierensheide 7 kilometer met ruim 20 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Er wordt geflitst op de A6 Muiden richting Lelystad bij hectometerpaal 69,3. En op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij 6,7.
19: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
20: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie heeft een internationale bende beleggingsfraudeurs ontmanteld en daarbij zijn ook zeker 3 Nederlanders aangehouden. De bende maakte wereldwijd tienduizenden slachtoffers. Die werden lekker gemaakt met winst op hun eerste inleg. Ze werden voorgelogen over waar hun geld heen ging en wat het opbracht. EU-voorzitter von der Leyen heeft in Oekraïne een onderscheiding gekregen van president Zelensky, de Orde van Europa. Het is de eerste keer dat Oekraïne die uitreikt. Ze krijgt hem voor haar inzet om Oekraïne lid te maken van de EU. Ook sloot ze een samenwerkingsdeal om drones te maken. In het gemeentehuis van Krimpen aan de IJssel is brand geweest. Die ontstond doordat er onkruid werd weggebrand, meldt Rijnmond. De rook trok door het hele gebouw en daarom moest iedereen naar buiten. Het vuur was snel weer uit en het gebouw is uitgebreid geventileerd. Of er schade is, is nog niet duidelijk. Cybercriminelen hebben bedrijfsgegevens gepubliceerd van de grootste kerncentrale van India. Ze noemen zich World Leaks en hebben eerder Nike en Tata aangevallen. De gegevens bestaan onder meer uit plattegronden en gegevens van leveranciers. Het is niet duidelijk of de centrale misschien weigerde om losgeld te betalen. En singer-songwriter Billy Joel maakt geen nieuwe muziek meer. Dat is een bewuste keus om zijn nalatenschap zuiver te houden. Eigenlijk was ik er 30 jaar terug al klaar mee, zegt hij. Ik wil niet zoals anderen te lang doorgaan en de boel dan zien doodlopen. Billy Joel trad tot vorig jaar nog op, maar stopte daar wegens ziekte mee. En dan het weer van Weer Online. In grote delen van het land is het rond de 30 graden bij veel zon. In het noordoosten zijn er wat wolken en er staat een stevige noordoostenwind. Morgen meest droog en zonnig en opnieuw warm. En dat was het ANP-nieuws.
21: Van de amateurvelden naar Messi, Mbappé en Haaland. Zometeen in baanbrekende businessmodellen hoor je Tijmen Zonderwijk, de co-founder van Match Worn Shirt. Hoe sleepte zij de allergrootste voetbalclubs ter wereld binnen? En wat betekent het WK voetbal voor hun businessmodel? Spoiler alert, best veel. We zijn er zometeen na de break.
22: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
23: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
22: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
24: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
22: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
25: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
19: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
21: Voor veel fans is dat de ultieme droom. Een wedstrijdshirt bemachtigen dat daadwerkelijk door hun favoriete topspeler is gedragen. Of dat nu Messi is, Haaland of een speler uit de Eredivisie. Onze gast die zag er wel brood in en bouwde met zijn broer een mondiaal opererend veilingplatform dat nu samenwerkt met de allergrootste clubs van deze planeet. En nu, met het WK, is het alle hens aan dek. Deze zomer gaan Patrick en ik, Sean van Schagen dus, in gesprek met start-up founders. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Want voor minder doen ze het niet. Met deze keer in de studio Tijmen Zonderwijk van Match Worn Shirt. Van harte welkom, fijn dat je er bent. Welk probleem lossen jullie op?
1: Wij brengen de shirts die de spelers dragen op het veld naar de fans over de hele wereld.
21: En hoe doe je dat?
1: Door deals te sluiten met de clubs en met de bonden.
2: En het leek mij het meest eenvoudig dat zij dat gewoon het stadion ingooien.
1: Ja, dat gebeurt ook nog steeds met de tweede helft shirts. Nee, wij krijgen de shirts van de. Ja, wij krijgen de shirts van de eerste helft. Wat veel mensen niet weten is dat spelers een shirt wisselen tijdens de rust. Waardoor er dus een eerste helft gedragen shirt is en een tweede helft gedragen shirt. Wij werken met de eerste helft gedragen shirt. Waardoor spelers nog steeds een shirtje publiek in kunnen gooien of kunnen ruilen na de wedstrijd.
21: Dus even voorstellen. Haaland heeft net een hat-trick gescoord in de eerste helft van Manchester City. Het is theepauze. Hij doet zijn shirt uit. En dan?
1: En dan is het vaak de materiaalman die shirts verzamelt. En die stopt ze in een zak voor ons. En die neemt ze dan vervolgens mee naar de training de volgende dag of de dag later. En dan zetten alle spelers nog een eigen handtekening op hun eigen shirt. En dan halen wij dat op met een courier. En zorgen we dat die shirts uiteindelijk worden verwerkt bij ons. Worden geauthentificeerd, worden gefotomatched. Of het daadwerkelijk ook echt dat de eerste helft gedragen shirt is waar die hat-trick in gescoord is. En dan sluit de veiling uiteindelijk 5 dagen ongeveer na de aftrap. Dus je kunt dan beginnen met bieden tijdens de aftrap. Op het moment dat je de wedstrijd zit te kijken, waar dan ook ter wereld. En dan ongeveer 5-6 dagen later sluit de veiling.
2: Wel balen dat er geen shirtjes worden gewisseld bij de drinkpauze. Nee, en dat is een ander verhaal. Maar
1: dat zou een extra opportunity op een gegeven moment kunnen zijn in de toekomst. En in de NBA bijvoorbeeld, waar we nu mee bezig zijn, daar heb je 4 kwarten. En daar wisselen de spelers überhaupt nog niet echt van shirt. Dus dat moet nog gaan groeien. En dat proberen we er nu in te krijgen. Dat als spelers ook echt graag zelf een gedragen shirt van zichzelf willen houden. Dat ze dus zullen moeten gaan wisselen. En dat is dan iets nieuws.
2: Maar toen ik jouw onderwerp voorbij zag komen bij de redactie hier met John. Toen dacht ik, wat een gedoe eigenlijk. Want bijvoorbeeld FIFA is een van de meest winstgevende organisaties die je maar kunt bedenken. Ze hebben het meest slimste businessmodel ooit. Daar klotsen tegen de plinten, ook bij de clubs. Zeker bij dat soort spelers die bijvoorbeeld Haaland. En ik denk, het lijkt me best wel gedoe voor een paar euro om dan die shirts te verzamelen.
1: Nou, ik weet niet of het een paar euro is. We hebben net met Paris Saint-Germain hebben de Champions League finale shirts geveild. Het was 1 miljoen voor 1 wedstrijd. Dus
21: 1 miljoen voor alle shirts?
1: Ja.
21: Want die gaan dan even, want dat moeten we nog uitleggen. Nadat jullie de shirts hebben ingezameld, dan komen ze bij jullie op het platform. En fans die kunnen tegen elkaar opbieden.
1: Ja, nee, we beginnen dus al voordat we de shirts hebben. Dus op het moment dat de aftrap plaatsvindt, dan gaan we live met een soort van previews van de shirts. En dan vervolgens krijgen wij ze meestal 3 dagen na de wedstrijd krijgen ze dus binnen. Dan zijn de shirts ook gesigneerd. Dan doen wij ons hele intakeproces met die shirts. Dus we fotomatchen ze, we maken een 3D-scan van de shirts, zodat fans dat ook op een premium en mooie manier kunnen bekijken en ook inspecteren. Om ook daadwerkelijk te zien, kunnen we het matchen met dat shirt van Haaland waar je het net over had, waar hij niet 3 goals heeft gemaakt, zodat ze zeker weten dat het de real deal is. We doen er ook een creditcardchip plaats van de binnenkant van het shirt, zodat je altijd de echtheid eruit kan uitlezen. En zo bouwen we door.
2: Want dat waren wel de eerste vragen die ik had. Want één zat op die aantallen en ik zag soms een bedrag voorbij komen dat ik dacht, nou, dat is niet hoog genoeg. Maar nu snap ik voor een heel team dat het inderdaad, en voor specifieke wedstrijden, dat de bedragen natuurlijk omhoog gaan. Maar die andere dacht ik ook inderdaad de echtheid. Dan denk je, oh ja, tuurlijk, jullie hebben dat shirt weten te machtigen. Maar dat is dus echt zo.
1: Ja. En dat moeten we dus ook altijd checken. We krijgen een lijst van de club met waarin ze aanleveren van, hey, het is de eerste helft gedragen shirt, soms is het de tweede helft gedragen shirt, of we weten het niet. Maar wij doen altijd die check zelf ook, omdat we ook zeker weten dat onze klanten veel tijd besteden om die check ook te doen. En wij willen natuurlijk gewoon zorgen dat we alleen maar echte shirts verkopen.
2: En is dat het businessmodel wat je ook vanuit Amerika eigenlijk in andere sporten hebt gezien? Of is
1: nee,
2: dit
1: echt... stond nog niet. Nee.
2: Want heel, daar is het wel meer gebruikelijk dat je dat soort items veilt of verkoopt. Of,
1: ja, het veilen van sportcollectibles bestaat er al veel langer. Echt al 50, 60 jaar. En of jullie die serie Suits hebben gekeken op Netflix, maar dan zie je de allergaafste lawyer uit New York, die dan geen kunst heeft in zijn kantoor, maar in dit geval basketballen en baseballs die gebruikt waren waren in wedstrijden. En dat is bij ons eigenlijk was dat iets heel geks. Het begint wel langzaam een beetje meer te komen. En in Amerika begrijpen ze het natuurlijk al veel langer. Maar wat wij doen, het live veilen tijdens de wedstrijd, waar eigenlijk Amerika helemaal overheen geschreven staat, dat was er niet. Ook daar niet.
21: Nee, want dan misschien ook even de vraag, hoe zijn jullie dan op dat idee gekomen? Want jij doet dit samen met je broer.
1: Ja.
21: En dan zit je, allebei voetballiefhebbers, kan ik mij zo voorstellen. Dan zit je samen een wedstrijd te kijken. En je denkt, goh, dat shirt van Messi, dat zou ik best willen hebben.
1: Ja, in ons geval was het onze vader die na 30 jaar van baan wisselde. Hij was directeur van de middelbare school. Hij ging voor de laatste jaren van zijn carrière ging hij naar een andere school toe. En mijn broertje en ik werkten allebei op de Zuidas als advocaat. En we dachten, we moeten iets leuks voor hem kopen voor in zijn nieuwe kantoor.
2: Voor zijn transfer.
1: Ja, iets wat ook iets over hem vertelt, wat een conversation starter is. En hij heeft niet zoveel met kunst, niet zoveel met fotografie. Dus we dachten, maar hij is een enorme fan van Ajax. En we hebben al 20 jaar samen een seizoenskaart met z'n drieën. Ook als een stok achter de deur om elkaar in ieder geval 2-3 keer per maand te zien. Mijn vader geniet nog steeds van dat biertje voor de wedstrijd. Of even een satéetje eten bij de Belmer. En toen dachten we dus, we willen iets unieks van Ajax. En dan ga je kijken in die fanshop en dan zie je daar 1000 producten staan. Maar het is eigenlijk allemaal...
2: Je shirt met je eigen naam achterop gestikt.
1: Ja. Het is allemaal niet zo bijzonder. En toen dachten we, een wedstrijd gedragen shirt van in dit geval zijn favoriete speler toen. En nog steeds Davy Klaassen. Van een mooie wedstrijd waar we samen zijn geweest. Als een herinnering. En dan laten we het mooi inlijsten. En dan hangen we dat in zijn kantoor. Dat is wel iets anders dan wat je normaal gesproken ziet.
2: Dit is ook wel een probleem wat je oplost dan voor de eindconsument, nu ik het zo hoor.
1: Ja. Ja. Ja, en toen zagen we dat het dus nog niet gebeurde. Of althans, Ajax deed dat 1 keer per jaar. 3 maanden na de wedstrijd. Eigenlijk niet waar het sentiment of de emotie is. Ze legde het shirt gewoon op een tafel. En met een iPhone werd een fotootje gemaakt. Dat werd dan op eBay gezet. En er werd wel veel geld voor betaald. Terwijl wij als seizoenskaarthouders daar niet van op de hoogte waren. Dus toen dachten we van, nou, dit moet toch in Engeland al een ding zijn. Toen zagen we dat het daar ook niet gebeurde. En toen dachten we, nou ja, wij begrijpen deze wereld niet. We zijn helemaal vreemd in de sport.
21: Een schot voor open doel.
1: Het was zo'n simpel idee. We dachten van, waarom gebeurt dit nog niet? Maar er zal vast een hele goede reden zijn. Bijvoorbeeld dat je op de wedstrijddag gewoon de kleedkamer niet inkomt. En dat is natuurlijk ook een van de dingen waar we mee worstelden.
21: En dan uiteindelijk dan besluit jij met jouw broer om dat te gaan uitwerken. Ik kan me zo voorstellen dat je dat dan doet naast je baan. Een beetje in de avonduren en op de zaterdagen natuurlijk. Maar dan heb je wel een club nodig die jou de eerste kans geeft.
1: Ja.
21: Wie, wat, waar, hoe ging dat?
2: Aan Den Haag.
1: FC Twente.
21: FC Twente?
1: Ja. We probeerden overal meetings te krijgen. En we werden nergens... überhaupt kregen we geen reactie. Tot we uiteindelijk bij FC Twente wel een meeting kregen. En ik weet nog heel goed dat we daar naartoe gingen... in onze advocatenpakken met onze aktetassen. En dat degene bij FC Twente die deed de deur open in zijn trainingspak. Wij waren totaal overdressed. Maar we zeiden van tevoren toen we het stadion inliepen... kijk je zo naar die goalsvesten en dan dat we zeiden van... dit is het allemaal waard geweest, inderdaad. En in die avonduren nadenken over een concept... en dat we nu bij een club zijn en een meeting hebben, dat is gewoon top.
2: Wat waren nou de eerste vragen waar ze gelijk vragen over hadden?
1: Ik denk dat wij vooral heel veel aan het zenden waren op dat moment. En heel druk bezig waren om onze pitch zeg maar te kunnen doen. En daarnaast zijn tukkers ook nou niet de meeste... Hoe zeg je dat? Misschien mensen die...
21: Outgoing.
1: Cards wat closer to the chest houden.
2: Ja, ja.
1: Dus en toen waren we uiteindelijk klaar na een uur. En toen zei hij, klinkt als een win-win. Laten we beginnen.
2: Wat was jullie voorstel? Zeg je dan van, wij denken dat een gemiddelde opbrengstwaarde is X... en wij nemen een percentage Y?
1: Ja, wij krijgen ongeveer 25% nu van de opbrengst... en 75% gaat terug naar de club.
2: Ja. En dat was meteen al de eerste voorstel wat je daar had?
1: Nee, ik weet niet meer wat we precies hadden voorgesteld. Volgens mij zaten we daar iets lager en er zaten nog wat garanties op. Maar ja, ongeveer.
21: En was het meteen een succes bij FC Twente?
1: Nee, die eerste veiling was het nog geen succes. We dachten, als we nou content maken, een visual laten maken... die ontzettend lelijk was, maar dat we daar dan geld achter zetten... en dat pushen via Meta of Facebook in de tijd, dan komt dat wel goed. En we zagen dat heel weinig tractie kreeg. We begonnen ook hoger met de startwaarde van de product. Volgens mij begonnen we op €200 per product. En dat liep gewoon, dat liep niet. We verkochten wel een paar shirts, maar dat was allemaal verre van ideaal. En toen hebben we de tweede veiling gedaan bij ADO Den Haag. En toen hebben we het omgegooid. Hebben de startprijs verlaagd naar 89 euro. Met de gedachte, als je lager begint, eindig je uiteindelijk hoger. Omdat je meer mensen krijgt, meer bieders, is uiteindelijk een hogere prijs. Maar vooral op de mediastrategie hebben we het omgegooid. In plaats van veel geld te besteden aan het pushen van de content, hebben we geld geïnvesteerd in het maken van leuke content. Dus ik had een maatje van mij, die werkte onder andere met Martin Garrix. Die deed zijn videoclips, et cetera. En toen heb ik aan hem gevraagd van, wil je ons nou helpen om wat content op te nemen? En we hebben een ADO gevraagd, willen jullie wat spelers ter beschikking stellen? En toen hadden we het geluk dat we Immers en Beugelsdijk kregen. En volgens mij Meijers. En
21: echte Hagenezen?
1: Ja, die er ook wel echt zin in hadden. Dus we hadden best wel leuke content. En dat is toen uiteindelijk overal gedeeld, ook in de media opgepikt. En die veiling ging door het dak. En
21: wist je, hier hebben we iets.
1: Ja, absoluut. Ja.
21: En nu hebben we het over FC Twente, ADO Den Haag. Mm-hmm. Nou, mooie instapklanten, zou ik dan maar zeggen. Maar je wilt uiteindelijk naar de absolute top.
1: Ja.
21: Champions League niveau. Mm-hmm. Wat was de eerste club op dat niveau die met jullie in zee wilde gaan?
1: Weet ik niet eens. Buiten Nederland bedoel je dan, hè?
21: Nou, laat ik dan de vraag anders stellen. Hoe ben je in de Premier League terechtgekomen?
1: Ja, we keken naar Nederland. Op een gegeven moment hadden we 8-9 clubs in Nederland. Toen dachten we, wat is nou de belangrijkste markt? En we hadden heel erg het gevoel, we moeten snelheid maken. Toen hebben we gezegd, van we moeten naar Engeland toe. Bob, mijn broertje, die heeft toen zijn huis hier verhuurd. En is naar Engeland verhuisd. Dus daar een huis gaan huren. En is een kantoortje opgestart. Zodat we daar ook lokaal zouden zitten. Om tractie te krijgen. En ik denk dat de eerste grote team dat we tekenden was Chelsea. Was niet het eerste team in Engeland. Maar wel een van de eerste drie. En vrij snel hebben we ook een groot gedeelte van de Premier League toen aangesloten.
2: En bijvoorbeeld als je dan naar dat stuk kijkt, hè, is het dan voor hen, was het ook duidelijk van, hé, dit is gewoon weer een extra inkomstenstroom aan de merchandising kant, waar we ook moeite voor willen doen. Want die shirts moeten wel verzameld worden, moeten in jou gestuurd worden. Hoe keken ze daarnaar?
1: Toen zat eigenlijk alles nog aan de foundation kant. Dus iedere voetbalclub, dat weten veel mensen niet, iedere voetbalclub heeft een eigen foundation. En dat verschilt van soms 1 FTE tot bij Chelsea 200 FTE. En wij hadden de gedachte dat de revenues voor de club juist naar die foundation moesten gaan. Want als je kijkt naar Chelsea, heeft een begroting van 800 miljoen. Maar de foundation heeft vaak maar een begroting van 2, 3 miljoen. Of, zo, of bij andere clubs zelfs veel minder.
2: Is het een soort fanclub?
1: Nee, de foundations proberen impact te maken in de local community. Dus wat je in Engeland heel erg ziet, is dat de voetbalclub foundations de rol van de vroeger van de kerk eigenlijk overnemen. Dus zij hebben onder andere breakfast programs. Dus dat we waren bij Huddersfield, een kleine club natuurlijk. Die hadden dan wel 35 man op de foundation zitten. En die runden bij 45 basisscholen breakfast programs, waarbij kinderen waarvan hun ouders geen geld hebben om ze avondeten te geven, die kunnen dan eerder naar school komen in de ochtend om bij te eten, zodat ze zich kunnen focussen op de les. Dat kunnen wij ons bijna niet voorstellen, maar dat is in Engeland een groot issue. Dus en die voetbalclubs die gebruiken de kracht van het logo om impact te maken. En dat is waanzinnig.
2: Dus die waren de eerste die dat konden adapteren?
1: Ja.
21: Het is zomer en Patrick en ik praten deze weken met ambitieuze start-up founders. Tijmen Zonderwijk is zo iemand. Hij is de co-founder van Match Worn Shirt. Met inmiddels clubs over de hele wereld aangesloten. In hoeveel landen zijn jullie actief?
1: 37 volgens mij.
21: 37 landen. Ja, ja. En dat gaat van Zuid-Amerika tot Azië ook?
1: Ja. Ook.
21: Wauw.
1: Ja, overal.
21: Als we dan toch nog even teruggaan, want jullie waren advocaat op, mm-hmm, op de Zuidas. Ja. Nou, heb je waarschijnlijk een goed betaalde baan met een glansrijke carrière voor je.
1: Ja.
21: Wanneer was dat moment dat jij en jouw broer tegen elkaar zeiden van, we stoppen daar en we gaan ons helemaal op dit avontuur storten?
1: Dus we hebben de eerste veiling gedaan in september 2017. En toen hebben we nog 3, 4 veilingen gedaan en toen zagen we dat het ging lopen. Toen heb ik in januari 2018 mijn baan opgezegd. En toen is Bob nog even door blijven werken, nog 6 maanden. Ook om de boel een beetje te kunnen financieren. En hebben we eerst nog per 1 maart onze webdeveloper in loondienst genomen. En toen is Bob er pas in juni of juli van dat jaar bijgekomen.
21: Was dat spannend? Want volgens mij, je had al kinderen. Je had een gezin, ja. Ja, bedoel, dat moet je ook maar durven,
1: tweede,
21: toch?
1: Ja. Nee, dat was zeker wel spannend, ja. Ja, maar ik had wel altijd het idee dat als je echt een goed idee hebt, dat je er gewoon voor moet gaan. En liever later in het bejaardentehuis zitten en denken, ik heb het geprobeerd, dan dat je uiteindelijk in het stadion zit en dat je denkt, dat je je eigen idee een paar jaar later voorbij ziet komen. Dat je denkt, ah, oh, had ik maar.
21: Ja, dit heb ik al zo vaak gehad in mijn leven. Ja, is het ook wel eens misgegaan bij een veiling? Een softwarefout of
1: ja,
21: een...
1: Zeker. Ja, zeker. Veilingssoftware is echt wel complex. En aan het begin zit je natuurlijk worstel je met capaciteit, met budgetten. En moet je hopen dat het allemaal maar goed gaat. We hadden dan één developer in dienst aan het begin. En die hield heel erg van wandelen. Dus als hij met vakantie was, dan ging hij wandelen door de bergen in Oostenrijk. En die liep dus altijd met zijn rugzakje op, met zijn laptop erin. En dat als er wat aan de hand was, dat hij weer kon ingrijpen. En,
21: ja, dit zijn typische start-up issues,
1: ja.
21: Hè?
1: Ja, absoluut. Dus ja, er zijn wel eens dingen fout gegaan. En dan gaat die veiling op het laatste moment eruit. Of mensen kunnen niet meer meebielen.
21: Ging het shirtje van Ronaldo net iets te goedkoop over de toonbank?
1: Nee, dat gelukkig niet. Nee. We hebben altijd wel het geluk gehad dat het nooit echt grote impact had. Of dat het dan de software bij één wedstrijd die sloot om 1:00 middags niet goed ging. Terwijl er 40 wedstrijden sloot om 2:00 middags. Waardoor we een uur hadden om het op te lossen. En dat we dat dan ook fixten. Ja.
21: Ja, we zitten midden in het WK. Als dit wordt uitgezonden, dan is de finale komend weekend. Mm-hmm. Is dit voor jullie het ultieme ondernemen? Ik bedoel, dit is toch het summum?
1: Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja, nee, het WK is niet te vergelijken met bijvoorbeeld de Champions League, wat al onze beste wedstrijden normaal gesproken zijn.
21: Want normaal gesproken moet je met clubs deals sluiten, maar dit is met de nationale bonden.
1: Ja, met de bonden.
21: En die zijn ook wel willen. Die zien ook hier brood in.
1: Ja, we hebben nu 18 partners tijdens dit WK, terwijl 4 jaar geleden hadden we er maar 1.
21: En de shirts gaan dan voor hoeveel van de hand?
1: Verschilt heel erg. Hangt natuurlijk ook af van het resultaat. Of een speler heeft gescoord of niet.
21: Mbappé, om maar zo'n voorbeeld te geven.
2: Frankrijk, Mbappé scoort in die finale. En dat eerste shirt...
1: Dan heb je het over meer dan 1 miljoen. Als Frankrijk het WK zou winnen en Mbappé scoort en we hebben zijn shirt. Ik weet niet, afhankelijk van de statistiek van die wedstrijd. Rond de 3 miljoen, denk ik.
21: Zo.
2: Ik sta echt naar Tijmen te kijken. Ik het ook echt in mijn wilste droom niet durven inschatten wat een bedrag.
1: Het is natuurlijk, het WK is iets wat eens in de 4 jaar afspeelt. Hoeveel WK's maken wij mee in ons leven? Niet veel. En mensen staan ernaar te kijken van, die zien het als een voetbalshirt. Maar het is uiteindelijk een uniek item, one out of one. Dat een verhaal vertelt of een moment captured, zoals wij dat zeggen. En we vinden het wel heel normaal dat als we kijken naar moderne kunstenaars en dat daar schilderijen worden verkocht voor tientallen miljoenen. Maar, of misschien vinden we dat niet normaal. Maar ik zie die shirts toch ook als een alternatief voor kunst. Of als onderdeel van die kunstreeks. En als je daarnaar kijkt, dan is de rek er nog lang niet uit.
2: En als je dan die finale wedstrijd in je hoofd hebt en Mbappé die doet dat.
1: Ja.
2: Gaat er dan een soort bewapende bus met 2 beveiligers dat shirt halen?
1: Ja, nog niet. Maar inderdaad, het is wel, nu je ziet dat de waardes hoger worden, is dat wel iets waar we over na moeten denken. Ja, zeker.
21: Ja, we hebben het nu over voetbal. Helemaal in het begin hadden we het even over NBA. Maar ik kan mij voorstellen dat jullie ook wel naar andere sporten kijken. Misschien ook wel in Amerika.
1: Ja, nou, we doen al een tijd wielrennen erbij, rugby, cricket ook een beetje in Engeland. In Engeland is cricket, zijn cricket en rugby groot. In Frankrijk is rugby ook groot en zien we ook heel veel overlap van onze voetbalfans die ook meebieden op andere items, andere sporten.
21: Max Verstappen, zou dat wat zijn?
1: Het zou mega zijn. Ja, hartstikke leuk. Maar daar zijn we ook nog niet. Nee, we hebben uiteindelijk, we zijn nu de stap Amerika in aan het maken. We zijn een half jaar geleden daar begonnen. We hebben nu 8 NBA-teams met wie we samenwerken. We hebben ook bewust gezegd van, we gaan Amerika in. Dan willen we sowieso alles in voetbal meteen tekenen. Dat hebben we ook gedaan. Dus dat ligt nu, voetbal is eigenlijk klaar voor ons. Voor de komende 5 jaar ligt dat exclusief vast. Vervolgens gekeken van, wat is nou de volgende sport? NBA heeft de grootste internationale fanbase. Dus onze assumptie was dat onze voetbalfans het meest ook geïnteresseerd zullen zijn in de NBA. Waardoor het volgens makkelijker wordt om hoge waardes te halen. Dus eerst gezegd NBA. En vanuit de NBA gaan we nu door naar de andere Amerikaanse sporten.
21: En is dat een kwestie van kopiëren? Of zie je toch ook wel verschillen in die markt? Moet je bijvoorbeeld de marketing anders aanvliegen?
1: Ik denk dat de marketing dat het enige is wat wel hetzelfde is. We maken gebruik van de kanalen van de clubs ook. Dat zijn eigenlijk onze influencers. En als we een contract tekenen, krijgen we ook wat marketingrechten erbij. Dat werkt goed. Maar dat we vooral moeten kijken naar het operationele en het logistieke proces. Want het blijft een uitdaging dat we op wedstrijddag tijdens de wedstrijd iets nodig hebben. Commercieel, waar wel vaak een foundation element aan zit. Maar
21: je bent heel erg afhankelijk ook van mensen. Van een materiaalman die zijn werk goed doet.
1: Ja, absoluut. Absoluut. Dus dat is altijd weer kijken hoe het werkt. En uiteindelijk in andere sporten ga je ook weer met andere items werken. Baseball heb je misschien een bed of een cap. Of in de NFL heb je weer dat de jongens met mega harnassen spelen. En dat ze in die shirts gewurmd worden over dat harnas heen. Maar dat ze die gaan niet wisselen tijdens halftime.
21: Nee, lijkt me wat ongemakkelijk.
1: Dan is er dus maar één item. En die jongens spelen ook maar 15, 16, 17 wedstrijden per jaar. Als een speler zelf zijn shirt ook wil houden. Ja, dat zijn dan meer de logistieke problemen waar we een oplossing voor moeten vinden.
2: En toen jij hiermee startte, was jij er toen bewust van dat dit een winner-takes-it-all markt is? Oftewel, je moet meteen de hele voetbalwereld zeg maar in Nederland aanschakelen om succesvol te zijn? Of
1: waarom zou het een winner-takes-it-all markt zijn?
2: Omdat ik het niet zie gebeuren als John en ik dit nu gaan proberen in Nederland. Dat we ruimte hebben bij die voetbalclubs om jouw concurrent te gaan zijn.
1: Ja, ik denk dat concurrentie er altijd wel is. We zijn in zoveel verschillende landen actief. We hebben overal concurrenten zien komen en zien gaan. En de markt is meer dan groot genoeg, de hele sportindustrie, voor meerdere partijen. Het zorgt ook voor meer relevantie, voor misschien ook wat meer druk naar clubs toe om uiteindelijk een keuze te maken. Dat ze niet nadenken van doen we dit wel of doen we dit niet, maar met wie gaan we dit doen? En wij hebben nu 400 exclusieve contracten met clubs over de hele wereld. Maar goed, er zijn zoveel verschillende sportclubs en ook nog sporten waar wij niet in actief zijn, waar andere partijen wel in werken. Dus nee, ik zie dat niet als een dat er maar eentje uiteindelijk overblijft.
2: Maar dat zou, laat ik het dan zo zeggen, als je het vanuit bijvoorbeeld Manchester City zou kijken, zouden zij nog denken van we gaan nog met één andere partij aan de slag? Of is het van hen ook gewoon één fout en bij jullie een goede propositie en een goed verhaal, waardoor anderen er niet 1, 2, 3 tussen zullen komen?
1: Ik denk dat wij twee dingen goed hebben gedaan. Eén is dat er niemand zo hard kan werken als wij. We hebben echt iedere minuut die we hebben gehad de afgelopen 8 jaar besteed. En daarmee loop je denk ik verder uit. En het tweede is dat we een niche focus hebben. Echt laser focus zijn op een hele niche categorie. En je hebt meerdere veilingplatforms. En we hebben nu bijvoorbeeld in Amerika heb je Sotheby's als een concurrent. En die zijn heel goed in kunstwerken en in horloges en in oldtimers. Maar niet per se in het shiften van dit logistieke proces. En het vinden van de mensen die dit product willen hebben. En omdat we die focus hebben, zijn we nu zelfs voor Sotheby's een hele serieuze concurrent op deze categorie. En winnen we eigenlijk alles van ze.
21: Hey, Tijmen, tot slot. Mijn dochter is 10 jaar. Een hartstochtelijke voetbalster. Een enorme fan van Ronaldo. Kun je even wat voor me regelen?
1: Ik denk dat gedragen shirt van Ronaldo dat minimaal 50.000 euro doet.
21: Shit. Ja. Nou goed, we sparen nog even door, dacht ik. Tijmen Zonderwijk van Match Worn Shirt. Heel veel succes en dankjewel voor jouw komst naar de studio.
1: Ja, dankjewel.
21: Patrick, volgende week dan zijn wij er weer met onze volgende zomeraflevering. Wie is dan onze gast?
2: Ja, dan spreken we de founder van Manometric. Zij ontwikkelen en verkopen op maat gemaakte 3D-geprinte braces voor mensen met gewrichts- en bewegingsklachten. Dat is wel een interessant businessmodel, want ze combineren zowel de verkoop van die medische hulpmiddelen met samenwerken met zorgverleners.
21: Manometric dus. Dat volgende week in baanbrekende businessmodellen, de zomereditie. Check ondertussen ook nog even onze andere afleveringen. Je vindt ze in je podcastfeed. Tot volgende week. Dag.
25: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
3: BNR Business Beats.
0: Met de beste pop, funk en soul.
3: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
0: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
4: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden? Ontdek Obli, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
5: Obli, meer rust, meer rendement.
6: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
5: Meer rust, meer rendement? Obli.nl met AU en EY.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op EY.nl. Shape the future with confidence.
10: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
26: Ik pak je vast.
27: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
28: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
27: Vandaag is er en morgen weten we niet.
28: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun Metakids. Stop metabole ziekte.
29: Met AI.
30: Straks om 4 uur in de avondspits.
31: Als het zo goed gaat als nu bij ASML, wat zijn dan de juiste strategische beslissingen in de boardroom? En wij doen het zelf niet, maar met Europees geld kan Oekraïne wel drones kopen in China. En de blockbuster The Odyssey van Christopher Nolan moet dé zomerhit worden in de bioscoop. Gaat dat lukken? Dat en veel meer zometeen om 4 uur in de avondspits hier op BNR. En nu al kun je terecht op bnr.nl en in de BNR-app.
32: BNR Verkeer.
18: Ik ben Wijnand Zwaan bij de ANWB. De avondspits komt langzaam op gang. Werkzaamheden veroorzaken nu de meeste vertraging. Onder meer op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen knooppunt Oude Rijn en de afrit Everdingen 11 kilometer file met een kwartier vertraging. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum, voor knooppunt Everdingen nu een kwartier oponthoud. A20 vanuit Gouda tussen Nieuwkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer met daar een kwartier vertraging. Daar is de weg helemaal dicht vanwege werkzaamheden. Er wordt geflitst op de A28 van Zwolle naar Amersfoort bij hectometerpaal 59,5.
33: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm.
34: Een man die betrokken zou zijn geweest bij een aanslag op de pizzabakkers in Amsterdam hoeft daar niet de gevangenis voor in. De rechter vindt dat er onvoldoende bewijs is. Ook al is er allerlei DNA van hem gevonden, ook op een cobra die in de buurt lag. Hij moet wel 8 maanden zitten voor verboden wapenbezit. Amerika valt Iran nu ook overdag aan. Vanmiddag zouden allerlei militaire doelen onder vuur zijn genomen. Onder andere in gebieden rond de straat van Hormuz. Tot nu toe waren de aanvallen vooral 's nachts. De Amerikaanse president Trump waarschuwt dat als Iran niet meewerkt aan een deal, ook bruggen worden opgeblazen. Een staande ovatie voor de vertrekkende Britse premier Starmer. Die heeft afscheid genomen in het parlement. Na zijn laatste vragenuurtje zei Starmer in een speech dat dit het einde is van zijn politieke reis. Starmer lag binnen zijn Labour-partij al een tijdje onder vuur. Hij wordt zo goed als zeker opgevolgd door Andy Burnham. De brandweer van Antwerpen is begonnen met het dichten van het lek dat vanmorgen voor zoveel problemen zorgde. Havenwerkers

kregen ademnood en prikkende ogen toen er giftige dampen uit een schip kwamen. Zeker 25 dichten van het lek dat vanmorgen voor zoveel problemen zorgde. Havenwerkers kregen ademnood en prikkende ogen toen er giftige dampen uit een schip kwamen.

0: lang warm. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer, ook bij de Grote Tech Show. En dus hoor je wat anders dan anders, namelijk innovaties die je zeer waarschijnlijk nog niet kende uit eigen land. En we trappen af met high-tech binders uit Eindhoven en Resonate uit Zuid-Holland. En wat die start-ups doen, dat hoor je over enkele ogenblikken na de break in de Grote Tech Show.
2: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
4: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
5: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
3: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
6: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Tech Show. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
1: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. En dit is onze zomerserie waarin we iets bijzonders gaan doen. Terwijl jij lekker op vakantie bent, aan het strand ligt, in de berg bent, in het bos wandelt of misschien gewoon zit te werken. En wat is er dan leuker dan horen wat er allemaal gebeurt in Nederland waar je nog geen weet van had op het gebied van innovatie. Dat gaan we dus doen in deze serie. 6 weken lang praten met leiders in innovaties waar je waarschijnlijk nog niet van gehoord hebt. En daar komen allerlei hele mooie voorbeelden die de revue gaan passeren. Want ook deze zomer verandert tech onze wereld. En hier hoor je hoe. Ik ben Joe van Buurik.
8: En Ben van den Burg.
1: En straks horen we hoe Resonate op Nederlandse bodem een eigen audio taalmodel traint. Dat is heel interessant. Maar eerst gaan we praten met high-tech binders. Met Teun Wagenaar, oprichter van high-tech binders. Welkom.
9: Dankjewel, dankjewel.
1: Goed dat je bent, Teun. Wat doen jullie bij high-tech binders?
9: Wat we bij high-tech binders doen is dat wij bitumen vervangen met een biopolymeren uit afvalwater. Nou, bitumen is het kleverige spul wat op wegen gezet wordt om de weg bij elkaar te houden.
1: De toplaag van asfalt, moet ik het zo zien?
9: Ja, een beetje. Maar het zit ook in de onderlagen. Yeah. Het is echt het zwarte goedje, okay. De lijm.
1: Het is ook wat de weg de kleur geeft, zou ik maar zeggen.
9: Exact. Okay. Exact. En dat vervangen we met een biopolymeer uit afvalwater. Ja. En dat heeft een paar voordelen. Aan de ene kant wordt de weg er sterker van, waardoor er minder onderhoud hoeft uitgevoerd te worden. Mm-hmm. Maar aan de andere kant heeft het minder CO2 nodig om te maken. Dus het is een afvalproduct, wat anders. Ofwel door voor biogas gebruikt wordt, of gewoon sowieso verbrand wordt. En daardoor, doordat het uit afvalwater komt en naar andere wegen of de andere richtingen van het als afval gebruikt wordt, mm-hmm, en wij het opslaan, ja, in asfalt, ja, is het eigenlijk een opslag van CO2 ook.
1: Dus okay,
9: per kilo EcoBind, ja, sla je 2 kilo CO2 op in de weg.
8: Nou, okay, dat is toch de oplossing? Dus dan willen we toch morgen, als ik dit hoor, alle bitumen van nieuwe wegen, bitumen eruit en de biopolymeer uit afvalwater erin?
9: Ja, dat vinden wij ook en dat willen wij ook. En dat wil de wegenbouw ook. Zij zijn veel aan het experimenteren. De hele sector is aan het experimenteren met 30% biobased in de wegen.
1: En in Nederland?
9: In Nederland.
1: Oké.
8: Okay. Maar doen ze het nu al op grote schaal? Er wordt nu een nieuwe weg aangelegd en dan doen ze het al? Of zijn er nog wat restricties?
9: Nee, we zijn nu nog in de testfase. Want wil je opeens je wegen...

0: vervangen en het bitumen vervangen in je wegen, dan krijg je, ja, dat moet wel goed in blijven liggen. Want anders krijg je over een jaar, bij de volgende keer dat de goede vorst is, ligt alles open.
1: Nou. En dat weet je nog niet of jouw oplossing echt werkt voor vorst of voor lange termijn? Dat weet je nog niet?
0: Nee, dat weten we nog niet 100% zeker. We weten het uit het lab, nou, dat is altijd leuk, maar de praktijk is altijd grillig en dat, daar zitten wij nu in die fase. We gaan in Eindhoven een eerste testweg aanleggen deze zomer. Mm-hmm. En dat, ja, daar komen de eerste resultaten echt uit.
2: Ja. Wat zijn nou uitdagingen voor jullie? Waar lopen jullie tegenaan?
0: Waar wij tegenaan lopen is, in de eerste fase heb je natuurlijk je financiering nodig. En dat duurt, dat moet allemaal bij elkaar gebracht worden. Mm-hmm. Dat kost tijd en kost energie. Maar daarnaast zijn er wel mogelijkheden in Nederland, gelukkig. En zien wij gewoon dat we daarop verder kunnen bouwen.
1: Even over die financiering. Ik bedoel, dit idee, als het werkt uit het lab, het werkt. Was dat dan echt zo moeilijk? Want als je alles vervangt wereldwijd, is er zoveel wegen, alle polymeer eruit.
2: Enorme markt.
1: Enorme markt.
0: Ja, de markt is huge. 40 miljard. Zo. Dat is enorm.
2: Ja.
0: De bitumenmarkt. Dus de markt is groot genoeg. Maar voordat het echt op de weg komt en de industrie overtuigd is, kost dat tijd. En die tijd, dat is voor het hoofdwegennet, kan dat echt lang zijn. Kan soms 3-4 jaar duren voordat men overtuigd is voor het hoofdwegennet. Eerdere, de provinciale wegen of de wegen hier in Amsterdam, die kunnen al wel eerder. Die kunnen al met iets minder validatie eerst de wegen neerleggen.
2: Ja, want waar zijn ze bang voor? Waarom zeggen ze niet gelijk, nou, goed idee, mes snijdt aan twee kanten, gelijk doen?
1: En zoveel geld is er toch niet nodig? Hoeveel was er nodig, bedoel, voor de eerste fase?
0: Voor de eerste fase van het bedrijf, bedoel je?
2: Ja, want jullie zijn de spin-out van TNO, begrepen. Ja.
0: Voor de eerste fase zijn we nu een seedronde aan het doen van ongeveer 1,5 miljoen. Mm-hmm. En daarmee kunnen we die eerste testwegen neerleggen en kunnen we precies zien hoe het fabriekje eruit moet komen te zien om deze materialen te maken.
2: Ja.
0: Want deze materialen die komen dus van afvalwater. Er zijn andere bedrijven die dit al aan het doen zijn voor verpakkingsindustrie. Pax Biomaterials is daar mee bezig en daar werken wij mee samen. Maar er zijn nog geen partijen die het in asfalt doen. Daar zijn wij de eerste van.
2: Ja.
0: Alles kost tijd om alles op te bouwen en de eerste stappen te doen.
2: Ja.
0: En daar zijn we nu druk mee bezig.
2: De enige vorm van terughoudendheid, hè, bij, nou, laten we zeggen, de Nederlandse overheid, is dat gewoon van, joh, dit moet helemaal bewezen zijn. Zijn er afbreukrisico's? Wat is de reden dat niet gelijk alles zijn op groen springen?
0: Dit is een gefaseerd traject wat de overheid doet. Dus men is bezig met tenders om één project wat vrij bekend is in de wegenbouw is Circuit Road. Mm-hmm. Waar ze inderdaad die 30% biobased aan het testen zijn op verschillende testvlakken in Nederland.
2: Mm-hmm.
0: Nou, dat is iets waar wij in mee willen gaan. Want uiteindelijk is de wegenbouw en het maken van wegen een beetje ook koken. Je doet een beetje van het ene materiaal erin, een beetje van het andere materiaal erin, zodat je uiteindelijk een weg maakt die past bij waar die voor nodig is. Dus op het hoofdwegennet heb je andere wegen weer. Heb je een andere samenstelling, een ander recept nodig dan een provinciale weg of een weg om de hoek hier.
1: Ja, wat is jouw oplossing? Wat voor type weg heb je dan
0: onze eerste
1: voor gebruiken?
0: Wij kunnen als ingrediënt in een heleboel recepten meegenomen worden. Uiteindelijk zien wij een hele brede toepassing.
1: Okay.
0: Van uiteindelijk beginnen we met de, of we beginnen nu met de toplaag en we willen langzaam en zeker ook naar de basislagen van asfalt. Want er zijn een aantal lagen asfalt. En wij kunnen mee in al die lagen, maar we beginnen met de toplaag nu.
1: Ja, kun je iets vertellen over de techniek? Wat is de oplossing? Wat hebben jullie gedaan?
2: Het is een scheikundig proces, kan ik me voorstellen, met nadruk. Of zit er meer bij?
0: Ja, nou, het is een scheikundig proces. Het is eigenlijk een biologisch proces. Dus
2: okay.
0: Het is fermentatie van afvalwater.
2: Mm-hmm.
0: En vervolgens moet dat gezuiverd worden om het polymeer eruit te krijgen, het biopolymeer. Want het is eigenlijk, je hebt een aantal cellen en die gaan zich vol eten. En daarna moet je ze openen om dat plastic uit die cel te halen. En vervolgens moet je dat drogen en kan je dat gaan gebruiken in je asfalt. Dat gebeurt allemaal al. Maar wat wij doen is eigenlijk het niet heel schoonmaken. Niet 99% schoonmaken. Voor de verpakkingsindustrie wordt dat nu gedaan. Mm-hmm. Wij kunnen dat in 1 of 2 stappen doen, waardoor het wat viezer is, maar ook goedkoper en minder energie nodig heeft. En precies dan begint het interessant te worden om het ook in asfalt toe te passen, want de hoogwaardige toepassingen zijn veel duurder.
1: Ja, heb je niet verschrikkelijk veel afvalwater nodig dan? Want je houdt toch heel weinig over, uiteindelijk?
0: Nee, ja, uiteindelijk is het heel veel water, maar ja, er komt ook heel veel water doorheen.
2: Ja, ja.
0: Uiteindelijk het product wat eruit uitkomt, je kan zo 1 kiloton bijvoorbeeld uit een grote waterzuivering al halen per jaar.
2: Ja.
0: En 1 kiloton, als je dat dan gaat verwerken in het bitumen, in uiteindelijk ons product, hoeveel kilometer weg is dat dan? Dat is dan rond de 300 kilometer weg die je daar al mee kan doen.
1: Okay.
0: En dat is uit 1 afvalwaterzuivering.
1: Ja. Oh, netjes. En het is een bioproduct. Is het niet dat, ja, dat ben je nu aan het testen, dat snap ik. Maar dan denk je, ja, bioproduct, over 3-4 jaar breekt het weer op een manier af, want er komt een of ander beestje tussen of je hebt de lucht.
0: Ja, heel goed punt. Deze biopolymeren staan ook bekend om goed af te breken. Maar doordat je ze in bitumen mengt, dus we gebruiken nog bitumen erbij, is die eigenlijk geïncapsuleerd en kunnen die beestjes er niet bij. En blijft het dus in een goede staat. En dat zien we, daar zien we nu de goede resultaten ook van terug.
2: Ja, nou, je hebt het al over die meerdere lagen in een asfaltweg gehad. Hè? In hoeverre zorgt jullie innovatie voor een stukje minder afhankelijk zijn van de rest van de wereld? Ik heb eigenlijk geen idee hoeveel we afhankelijk zijn van materialen buiten Nederland, buiten Europa om asfalt.
1: Ja, toch. China weer, denk ik.
2: Nou ja, vertel.
0: Nou ja, dat precies waar nu de olie vandaan komt. Waar zitten de raffinaderijen? De bitumenraffinaderijen, die zitten niet meer in Nederland in ieder geval. Mm. In Nederland zijn ze de afgelopen jaren weggegaan.
2: Ja.
0: En moeten we dat uit het buitenland halen. En dat is ook steeds meer een punt. Bitumen uit die raffinaderijen. 1, de kwaliteit die gaat omlaag. Omdat benzine, kerosine, die worden eerst gemaakt. En wat er overblijft is bitumen. Nou, dat wordt steeds slechter van kwaliteit. Of de kwaliteit gaat langzaam maar zeker omlaag. Dat zegt de hele industrie in Nederland ook. En dus je moet gaan bijmengen met andere producten om het weer sterker te gaan krijgen.
1: Okay.
0: En het tweede punt is dat je inderdaad, krijg je het wel? Nou, wat er allemaal gebeurd is begin van dit jaar.
2: Ik wou zeggen.
0: Is het überhaupt de vraag of je bitumen wel krijgt? In Nederland is dat nog goed en hebben we dat nog redelijk op orde. Maar dat is wel iets om op de langere termijn over na te denken. Kunnen we dat niet veel meer van dat proces in Europa zelf doen, in Nederland zelf doen? En dat kan. Je kan met je eigen afval dat in je eigen wegen stoppen.
1: Ja, en het belang, ik zit heel erg te denken, het belang in Europa. Dus als je dat in Europa doet, dan zijn we totaal niet meer afhankelijk. En dat betekent dus ook dat we soevereiner worden enzovoort.
2: Dan trekken we het asfalt-ecosysteem weer meer naar ons toe.
1: Is dat,
2: zeg maar dat goed?
1: Is dat een van jouw waarden of denk je van, joh, prima?
0: Nee, dat is zeker wel iets waar we over na zitten denken om dat voor elkaar te krijgen. En dat zou mooi zijn als we dat langzaam en zeker ook die kennis weer in Europa krijgen. En wat minder afhankelijk zijn van andere partijen. Dat het helemaal gaat gebeuren, dat is dat zie ik als een fabeltje, dat we ons helemaal gaan isoleren weer. Maar iets meer dat wij zelf weer de leiding daarin nemen, dat is wel belangrijk.
1: Ja, zie jij dus, want je zit in de seedfase, zie je dat Brussel, Den Haag, de investeerders dat meenemen in hun beslissing of totaal niet?
0: Nou, investeerders totaal niet. Dat zit veel te ver weg.
1: Dankjewel. Dat je dit even helder maakt.
0: Ja, en overheden die zien dat wel. Ja. En dus in seedfase ben je ook erg afhankelijk nog van soft loans en dat soort zaken. Mm-hmm. En die zien natuurlijk wel ook dit gedeelte. Bijvoorbeeld, we zijn bezig met de Brabant Startup Fund nu, met een aanvraag. En daar zijn ze van plan ook een centraal, hun waterzuivering te gaan gebruiken om biopolymeren te gaan maken. Nou, dat zou perfect zijn om daar dan op verder te borduren. En het leuke is dat de waterschappen bijvoorbeeld ook eigen wegen hebben. Dus ze zouden zelfs afname kunnen het biopolymeer kunnen afnemen voor een eigen eigen wegen.
1: Is het trouwens een kostenbesparing of niet?
0: Nee, het is geen kostenbesparing op dit moment.
2: Duurzaamheid kost geld, Ben.
0: Nee, maar kijk, bitumen is een klein gedeelte van de kosten van de weg. Je hebt heel veel meer kosten dan alleen het asfalt. Je moet het ook neerleggen, je moet het onderhouden, je moet het plannen. Ja. En wat dat betreft is het maar een paar procent duurder uiteindelijk als je de hele weg neerlegt. Ja. Op materiaalniveau is het natuurlijk wel duurder, maar dat is... waar we nu zitten, is dat nog acceptabel.
2: Ja,
0: en waar we naartoe willen, dan verwachten we een heel groot gedeelte van de markt te kunnen pakken ook.
2: Ja, en je zei het al in het gesprek, binnenkort de eerste weg in Eindhoven waar dit geïmplementeerd wordt, toch?
0: Juist, exact.
2: Waar is dat en wanneer?
1: Ja, precies, we willen gaan rijden erop.
2: September 2026.
0: Als alles goed gaat, gaat die in september neergelegd worden.
2: Nou, wij weten waar we naartoe moeten rijden.
1: Precies.
2: Welke weg exact dat is, kunnen we een nummer noemen?
0: Het zou op de Ringweg Eindhoven gaan gebeuren.
2: Ringweg Eindhoven. Nou.
0: Dus, maar meer komt nog.
2: Nou, we horen het graag hier en dan gaan we verder praten over wat ze allemaal doen bij Hightech Binders. Dank, Teun Wagenaar, oprichter van Hightech Binders. Nu dan gaan we praten met Thomas Kluiters, Head of AI bij Resonate. En dat schrijf ik als R-E-S-O-N-8.
3: Klopt, ja.
2: Mooi. Wat doen jullie daar?
3: Ja, dus in principe bouwen wij foundational speech models. Dus we kennen de large language models, dat noemen we ook al taalmodellen.
2: Ja.
3: En waar wij vooral heel goed in zijn, is wat nou als je spraak als input erin stopt en spraak als output.
2: Ja.
3: En eigenlijk ken je drie modellen, drie smaken in. Je hebt speech to text.
2: Ja.
3: Je hebt text to speech en dan heb je het nog een speech to speech.
2: Ja.
3: En wij zijn nu heel goed in dat speech to text en text to speech. Ja. En voor ons is dat speech to speech nog iets waar een groot vraagteken achter zit. Maar wij specialiseren echt in het bouwen van die modellen van de grond op.
2: Ja, dus jullie zijn voor een derde een concurrent van Eleven Labs?
3: Eigenlijk voor drie derde.
2: Voor drie derde, want zij doen ook alle takken.
3: Eleven Labs is natuurlijk wat meer een creatief platform aan het worden. Dus Eleven Labs gaat ook wat meer naar het audiovisuele.
2: Mm-hmm.
3: Dus denk aan het genereren van ook foto's of filmpjes.
2: Ja.
3: Of veel meer naar die creatieve hoek. Echt dat text-to-speech volledig omarmen.
2: Mm-hmm.
3: Terwijl wij veel meer specialiseren in... Ja, denk aan het bellen van een bedrijf en daar een voice agent achter zetten. Maar ook gewoon grote volumes aan spraak naar tekst. Denk een volledig archief omzetten van spraak naar tekst. Of juist het tegenovergestelde, een hele krantenreeks van text-to-speech te veranderen. En dat eigenlijk vooral voor de Europese talen, maar ook Engels.
2: Oké.
1: Okay. Ja. Dus, maar en je moet me even helpen van. Want naar mijn idee is dat heel makkelijk. Bestaat het al? Wat is zo uniek? Wat doe je anders? Waarom lukt het met Resonate wel?
3: Ja, dus ik vind het wel grappig. Ik hoor heel vaak, maar speech to text is al opgelost.
1: Ja, maar het is dus helemaal niet
3: dat
1: zo.
3: Dat valt heel erg tegen.
1: Ja. Vertel, waarom is dat niet opgelost?
2: Nou, we merken het al aan de dicteerfunctie. Als we niet een berichtje willen typen op de telefoon, maar willen inspreken, dat toch niet altijd alles goed herkend wordt.
3: Ja,
2: toch?
3: Dus ik denk dat in large language models ook eigenlijk een beetje hetzelfde gebeurt. Waar de Nederlandse taal langzamerhand steeds meer achterhaald wordt. Dus bij Juvelie, mijn vorige bedrijf, toen gebruikten we LLM's om een gesprek tussen patiënt en dokter samen te vatten. En eigenlijk hebben we twee jaar lang vastgehouden aan GPT-4o.
2: Mm-hmm.
3: We zijn er nooit van afgeweken.
1: Ja.
3: Elk nieuw model wordt steeds slechter in het schrijven van Nederlands en het verstaan van Nederlands.
2: Echt?
3: Wat heel grappig was.
2: Oké. Okay.
3: Dus,
1: maar ook even, hoe komt dat?
3: Nou ja, als je kijkt naar wat verkoopt goed en hoe groot is de markt.
1: Dan is Nederlands interessant.
3: Ja, en benchmarks zijn er niet in het Nederlands.
1: Nee.
3: We zien wel wat initiatieven om wat meer multilingual benchmarks te krijgen.
1: Ja.
3: Dus je ziet en op zich GPT-5.5, Claude, Sonnet 5 en Opus 4.8... die zijn weer een beetje beter aan het worden in het Nederlands. Maar wat je met die schrijfvaardigheid... je ziet hele rare dingen soms verschijnen. En voor speech-to-text en text-to-speech is er eigenlijk een parallel. Sinds OpenAI Whisper heeft uitgebracht... wat een open-source spraakherkenningsmodel is... ook daar merk je eigenlijk al dat Nederlands een beetje achterhaald is. En dat is eigenlijk zo gebleven voor de afgelopen 3 jaar. En als je kijkt, het verschil tussen Nederlands en Engels is daar nog een gigantisch gat tussen qua spraakherkenningskwaliteit. Zo erg zelfs dat gewoon nu pas echt pas in 2026 zien we dat voice agents voor talen zoals Nederlands beginnen te werken op een consistente manier. Hmm. Maar als je denkt aan Sloveens, Grieks...
2: Er zijn heel veel relatief kleine talen waar nog markt ligt, zeg je.
3: Dus er is een gigantisch gat. En ook denk aan de Nordics, de Finse taal, de Zweedse taal, de Noorse talen.
2: Dus jij richt je nadrukkelijk op Europese landen?
3: Ja, dat is wat men denkt. Hmm. Maar stiekem hebben we nu een van de allerbeste spraakherkenningsmodellen voor Amerikaans Engels.
2: Ah. Dus, hallo Whisper.
1: Want dat is dus ook niet 100% goed.
3: Nee. Dus het laatst was er een benchmark waar we zijn gebenchmarkt. En dan zie je dat de foutmarge die je vaak meet, dus de word error rate, scoort voor 11 Labs 7,4%. En wij scoren dan 6,4%. En dat gaat over echte gesprekken tussen Amerikaanse en Engelse gesprekspartners. Hmm. En dat is al, als je erover nadenkt, een gigantische foutmarge. 6% is, vind ik al, super dat we daar heel goed in zijn. Maar 6% klinkt eigenlijk helemaal niet zo heel goed.
2: Maar jullie zijn veel kleiner dan 11 Labs, stel ik me voor. Dus hoe krijg je dat dan voor elkaar?
3: Ja, ik denk dat we kleiner zijn in team- en fundingsgrootte. Hmm.
1: Maar groter in?
3: Ik denk dat we vooral heel veel... We denken echt anders na over hoe je spraakherkenning moet doen.
1: Vertel. Dus
3: vanuit een architectuurperspectief van de modellen... hebben we een heel andere mening. Dus wat je vooral ziet is dat spraakherkenningsmodellen doen het heel goed op benchmarks momenten dat je een large language model eraan vaststopt. Dus waar je ziet dat de industrie naartoe beweegt, eigenlijk was Whisper dat ook een beetje. Hoe groter het model wordt vanuit de kant van een language model. Dus we hebben eigenlijk twee kanten van een spraakherkenningsmodel. We hebben de oren, wat horen ze, en een beetje het brein. Van wat maken ze ervan?
2: Ja.
3: En bij Whisper was eigenlijk het allereerste spraakherkenningsmodel waar ze dachten, oké, weet je wat? We maken het brein even groot als de oren. En wat je dan krijgt is eigenlijk een best wel goed model wat redelijk goed kan horen, maar vaak dingen die dan redelijk goed gehoord zijn vaak weer heel goed kunnen verbaliseren naar een zin die kloppend is. En heel belangrijk, kloppend betekent niet vaak dat één op één is met wat er gezegd is. En hoe komt dat? Whisper is getraind op eigenlijk YouTube-video's. Hele grote reeks YouTube-video's met de ondertiteling erbij.
2: Ja, ja.
3: En wat er dus gebeurt is vaak als men handmatig ondertiteling schrijft, dan zie je dat het gaat parafraseren.
2: Ja. Dus, nee, dan komt het niet één op één. Dat weet ik zelf ook, ja.
3: En de industrie is dus dat brein steeds groter aan het maken. Dus kunnen wij bijvoorbeeld, als je kijkt naar Mistral, die heeft de Foxtral-reeks, spraakherkenningsmodellen. En die zijn eigenlijk helemaal niet zo goed in de praktijk, maar best wel goed in benchmarks. En hoe komt dat? Ze hebben dat brein heel groot gemaakt. En dat brein, dat is dan 4 miljard parameters tot 20 miljard parameters. En dat kan gewoon heel goed ongeveer gokken wat er is gezegd.
2: Ja, okay.
3: Maar op benchmarks is er een hele grote kans op contamination. Er is een hele grote kans dat de zinnen gewoon te logisch zijn. Of het zijn, als je kijkt naar de meeste benchmarks, zijn er soms mensen die iets uit Wikipedia voorlezen. En er is een hele grote kans dat die data dan in die large language...
2: Dan komt het één op één over. Ja.
1: Dus de breiden ze, de compute power beuken ze erin. Daar winnen ze op, maar waar win jij dan op? Hoe heb jij de architectuur dan aangepakt?
3: Wij hebben het eigenlijk deels hetzelfde aangepakt. Maar wat nou als we de oren veel groter maken?
1: De hele grote, oren nodig.
3: En een wat kleiner brein. En we merken dat eigenlijk een hele mooie sweet spot is. En qua trainen is dat best ingewikkeld. Dus we hebben ook ontzettend veel geïnvesteerd in onze stack. Om ervoor te zorgen dat, de compute die we hebben. Dus we hebben nu ongeveer, we gaan richting de 250 Blackwells. Dat is al best wel veel compute.
2: Nee, die heb jij ergens in Rotterdam staan draaien?
3: Over 16 weken hebben ze allemaal draaien.
2: Oké. In een eigen datacenter.
3: Ja. Ja, dus het zal een van de grootste compute clusters zijn, privately owned in Nederland.
2: Mooi.
1: Die hebben gewoon gekocht.
3: Ja.
1: Even tussendoor. Ja, we hebben het over soevereiniteit.
2: Nvidia-adept.
1: Nee, maar we hebben het even over soevereiniteit in Nederland. Maar kijk, hier zie je iemand die koopt gewoon. Die gaat naar Nvidia, naar de sales manager. En ik koop dat. Ik bedoel, dan heb je toch gelijk je eigen AI factory.
3: Ja, nou ja, kijk. En ik denk dat dat iets is waar ik zelf heel veel moeite mee heb af en toe. Omdat ik hoor hier heel vaak over van soevereiniteit we moeten doen. Ik heb al 2 jaar moeten aanhoren dat we dat moeten doen. Hmm. En in de tussentijd kopen wij gewoon die dingen.
1: Koop gewoon dat
3: in de datacenters. En we kunnen wel schreeuwen
2: van... Maar reageer dan even inhoudelijk op. Ja. Jij zegt, je moet het gewoon doen. Je moet gewoon het geld ophalen en die dingen kopen. Nou, en je hebt
3: wat je heel vaak hoort is dat men zegt dat we het moeten doen.
2: Nou ja, maar jij hebt het gedaan.
3: Alleen het grootste probleem is, waarom? Waarom moeten we compute kopen?
2: Nou, vertel maar.
3: Dat weet ik niet. Want als ik kan die compute heel goed toepassen. Ik heb ik heb 10 miljoen uur aan audiodata. En het gaat niet snel met één GPU. Met 64 GPU's. Dan is zelfs je GPU's niet meer je bottleneck. Dan is je storage de bottleneck. Ja. Dan moet je weer storage kopen. We geven haast even uit aan storage als aan compute.
2: Okay.
3: Maar mijn theorie is dat, stel je voor, jij hebt een idee. En met dat idee kan jij een model bouwen of uitvoeren. En dat heeft een bepaalde waarde die dat toevoegt. Dan moet de compute het allergoedkoopste dingetje zijn om te kopen. En dat is een hele logische formule om dan gewoon te zeggen, weet je wat, ik koop die compute. Maar dat doet men niet. Omdat vaak, wat je ziet, is dat om zo'n model te bouwen, om daar te komen naar iets wat echt daadwerkelijk geld oplevert met de compute, dat hebben we hier gewoon niet.
2: Het is in ieder geval een interessant verhaal. En hou ons op de hoogte wanneer jullie een volgende doorbraak bereikt hebben met wat jullie allemaal kunnen met jullie drieledige spraakmodel. Zou ik zeggen.
3: Dankjewel.
2: Dankjewel. Thomas Kluiters, Head of AI bij Resonate. Tot zover deze zomerse aflevering van de Grote Tech Show. Volg ons in de BNR-app of in andere podcast-apps, want er is van alles te luisteren in deze zomerperiode. Bij uitstek dus ook onze zomerserie in de Grote Tech Show. Maar luister ook de Technoloog en de Cryptocast, want die gaan juist deze zomer door met ook allerlei actualiteiten die heel boeiend zijn om te horen. En wil je meer horen over games, luister All in the Game, of toch gewoon het technieuws van elke dag. Volg dan ook de Tech Update als podcast in een van jouw podcast-apps. Tot de volgende Grote Tech Show.
4: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
5: Hoge energieprijzen.
6: Oplopende kosten.
5: Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
6: Rechtstreeks bij jou de beslisser.
5: We stellen korte gerichte vragen
6: over wat er speelt
5: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
6: Ben jij die beslisser?
5: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
7: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenclen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenclen. LANCLAN.nl.
8: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
7: Lenclen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenclen. LANCLAN.nl.
9: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
10: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
13: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
14: Straks om 4 uur in de avondspits. Als het zo goed gaat als nu bij ASML, wat zijn dan de juiste strategische beslissingen in de boardroom? En wij doen het zelf niet, maar met Europees geld kan Oekraïne wel drones kopen in China. En de blockbuster The Odyssey van Christopher Nolan moet dé zomerhit worden in de bioscoop. Gaat dat lukken? Dat en veel meer zometeen om 4 uur in de avondspits hier op BNR. En nu al kun je terecht op bnr.nl en in de BNR-app. BNR Verkeer.
15: Ik ben Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt nu snel drukker op de weg. De meeste files staan op de wegen rond Utrecht en Rotterdam. Werkzaamheden en ongelukken veroorzaken extra vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Utrecht en knooppunt Everdingen 12 kilometer file met 20 minuten vertraging. A4 van Den Haag naar Rotterdam, tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Benelux 16 kilometer met ruim een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A15 vanuit Europoort bij Rotterdam-Sjaarloos. De hoofdrijbaan is daar helemaal dicht. Het verkeer gaat er langs via de parallelbaan. Het oponthoud is daar ruim een half uur. Er wordt geflitst op de A15 Nijmegen-Gorkum bij hectometerpaal 103,5.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
17: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm.
18: Een man die betrokken zou zijn geweest bij een aanslag op de pizzabakkers in Amsterdam hoeft daar niet de gevangenis voor in. De rechter vindt dat er onvoldoende bewijs is. Ook al is er allerlei DNA van hem gevonden, ook op een cobra die in de buurt lag. Hij moet wel 8 maanden zitten voor verboden wapenbezit. Amerika valt Iran nu ook overdag aan. Vanmiddag zouden allerlei militaire doelen onder vuur zijn genomen, onder andere in gebieden rond de straat van Hormuz. Tot nu toe waren de aanvallen vooral 's nachts. De Amerikaanse president Trump waarschuwt dat als Iran niet meewerkt aan een deal, ook bruggen worden opgeblazen. Een staande ovatie voor de vertrekkende Britse premier Starmer. Die heeft afscheid genomen in het parlement. Na zijn laatste vragenuurtje zei Starmer in een speech dat dit het einde is van zijn politieke reis. Starmer lag binnen zijn Labour-partij al een tijdje onder vuur en wordt zo goed als zeker opgevolgd door Andy Burnham. De brandweer van Antwerpen is begonnen met het dichten van het lek dat vanmorgen voor zoveel problemen zorgde. Havenwerkers kregen ademnood en prikkende ogen toen er giftige dampen uit een schip kwamen. Zeker 25 liggen in het ziekenhuis, van wie 1 op de intensive care. Het is niet bekend hoe het lek kon ontstaan. En goed nieuws voor Curaçao, dat zo trots was dat het mee mocht doen op het WK en voor het eerst een punt pakte. Trainer Dick Advocaat overweegt om er een periode achteraan te plakken. Hij staat er in elk geval open voor, zegt hij. De Curaçaose voetbalbond is nu aan zet, maar doet er tot nu toe een beetje vaag over. Het weer van Weer Online. Vrij zonnig en van noord naar zuid is het 26 tot 30 graden. Ook vanavond is het nog lang warm. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Hoe trek je technisch talent aan voor een bedrijf waar fouten geen optie zijn? En waarom draait werken bij Thales uiteindelijk niet om technologie, maar om mensen? Dat hoor je straks in BNR at Work.
20: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
21: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
20: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
21: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
22: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
23: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
22: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
24: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
16: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work.
0: Nigayo Wijnen en Arjan Elbers.
1: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora. Wat een heerlijke plek. Maar nu blijkt uit onderzoek dat de meeste mensen op of tijdens hun vakantie toch stiekem aan werk en carrière denken, tot bezinning komen en liggen te mijmeren over hun volgende carrière stap. Want ja, nog een jaar in de file naar die helse kantoortuin, nog langer in die verstikkende groepsapp van de afdeling, of nog meer van die toxische manager? Dat niet! En juist daarom halen wij 6 weken lang iedere week een ander werkmerk naar Playa del Amstel. Om te vertellen over hun werkgeversbelofte, over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen. Speciaal om al die mijmerende mensen te inspireren. En natuurlijk ook voor alle vakgenoten wiens werkmerk wel een update kan gebruiken. De BNR at Work Zomerspecial. Iedere week een ander werkgeversmerk. Ja, en deze week gaan we in gesprek met Thales. Arjan, neem ons eens mee. Wat weten we van Thales?
2: Wat weten wij van Thales? Nou, daar komt-ie hoor. De Thales Groep is een wereldwijde elektronica-onderneming die actief is op het gebied van luchtvaart, defensie, informatietechnologie en cybersecurity. De onderneming is meer dan een eeuw geleden opgericht in Douze, Frans, als Thomson Houston International. In december 2000 werd de naam veranderd naar Thales. Thales zit inmiddels in 68 landen. Telt circa 83.000 medewerkers en heel erg bijzonder. Elke kandidaat moet een AIVD-screening doorlopen. Schaars profiel, lange doorlooptijd, ontzettend hoge eisen. Hun employer brand, Human Intelligence, zet de mens centraal in de wereld van high-tech defensietechnologie. Sterk verhaal, maar wat een verdomd moeilijke vijver om in te vissen.
1: Je lijkt wel een Thales-expert, Arjan. En bij Thales werkt Annemiek Bourgogne. Welkom Annemiek, je bent employer brand baas bij Thales. Waarom heb jij zelf eigenlijk voor Thales gekozen?
3: Ja, dat is een goede vraag. Dank dat ik hier mag zijn trouwens.
1: Welkom in Playa del Amstel.
3: Ja, hè? Heerlijk fantastisch toch? Fantastisch hier. Ja, zondag, joh.
1: Zon,
3: niet te doen. Lekker cocktailtje.
1: Oh. Ja. Drink gerust hè, tussendoor als je een slokje wil nemen.
3: Nee, ja, waarom ik voor Thales heb gekozen? Omdat de uitdaging daar ligt op het gebied van employer branding. Ze deden daar eigenlijk nog heel erg weinig. Dus voor mij een enorme snoeppot eigenlijk om daar te starten als employer branding manager. Dus en daarbij, nou ja, je zei al de intro, dat klopt. Maar daarmee is het natuurlijk ook gewoon fantastisch mooi om dat neer te gaan zetten en te vertellen aan de arbeidsmarkt van Nederland. Dus dat is wel de reden waarom ik ervoor heb gekozen.
1: Ja, en je hebt het over een snoeppot. Welke snoepjes zitten er dan in de pot? Wat
3: nou,
1: jij
3: nu
1: bent
3: nog
1: recent
3: heel veel basissnoepjes.
1: Ja. Noem
3: dus,
1: er eens één.
3: Nou, drop mag natuurlijk niet Nee. Dus het is echt de basis neerzetten. Dus de basisblokken. En dan heb ik het over het employer brand story neerzetten. We hebben wel een EVP vanuit, nou, je noemde net al, we zijn inderdaad onderdeel van een grotere groep. Dus vanuit groep ligt er een EVP. Alleen die moeten we echt localizen. Dus hoe resoneert dat dan in Nederland? Waar zitten de nuanceverschillen? En hoe kunnen we zelf die bewijsvoering laten zien?
2: EVP misschien heel even uitleggen voor de mensen die het niet kennen. Is een employer value proposition. Dus dat is eigenlijk, wat is je werkgeversbelofte?
3: Ja. Okay. Ja, wat bieden wij nou aan talent?
2: Ja.
3: Want dat is natuurlijk niet alleen maar op de arbeidsmarkt, maar dat is ook intern. Hè? Dus die belofte moet je dan hoe dan ook sowieso binnen en buiten waarmaken. Dus dat is een van het grootste stuk waarbij we dus ook die bewijsvoering moeten gaan maken. Dus echt gewoon shitload of content gaan maken. Dus dat is een heel groot iets. Ja, en dan heb je het natuurlijk ook over hoe gaan we dat toch ook naar buiten vertellen. Werk aan een nieuwe career site. Maar ook heel veel alignment met talent acquisition, HR. Ja. En het global employer branding team.
1: De hele journey komt in beeld. Maar als je dan, want jij bent recent bij Thales begonnen, als in
3: vijf maanden
1: geleden, dan kom je daar. We noemden het net al het EVP, oftewel de werkgeversbelofte. Wat zijn daarin de kernelementen? Wat staat daarin wat voor jou waardevol is?
3: Goeie vraag. Ik denk dat dat heel erg ook te maken heeft met het stukje ophalen wat er is in een bedrijf al. Wat is er al? Welke cultuur hebben we? Welke normen en waarden hangen we daaraan? En dat is natuurlijk op zich al een beetje makkelijk geweest nu, omdat er al iets stond vanuit de groep.
4: Wat vond je goed van wat er al stond?
3: Nou, dat wat Arjen net noemde, dat human intelligence, ja, daar dat is wel heel sterk. Want we werken natuurlijk met technologie, maar die technologie wordt door die mensen gemaakt. En moet worden gecontroleerd door de mensen. Want als je de complexiteit van de producten en de systemen van Thales begrijpt, ja, er mag geen error, niks. Er mag niks in zitten waarmee het fout gaat.
2: Zit gewoon nul foutmarge in?
3: Nul. Echt nul. Want je moet je beseffen, op het moment dat alles wat wij doen is om de wereld veiliger te maken. Mm-hmm. Ja, als we natuurlijk, defensie is een groot onderdeel van producten die we leveren. Dus daar kunnen we niet. Dat is ongeveer 70% van wat we doen.
4: Mm-hmm.
3: Dus je moet je voorstellen, als we dat afleveren aan Defensie, ja, dan moet het doen.
4: Ja.
3: Dus daarin is het gewoon heel belangrijk dat mensen weten wat ze doen. En echt daarin dat stukje kwaliteit kunnen waarborgen. Dus dat begrijpen en hoe ze dat moeten doen. Maar dat menselijke in, ik denk dat dat nog heel erg belangrijk is in de wereld van technologie.
4: Nu ben jij een brand manager, een employer brand manager. Dan denk je ook in marketingtermen. En dan zie je wat er allemaal gebeurt. En heb je gelijk in, human intelligence en nul foutmarge. Maar hoe vertaal je dat dan naar communicatie die buiten landt? Want dat lijkt me best pittig, want tegenwoordig al die bedrijven koketteren met echt impact maken en human-led, AI-driven. Dus het is allemaal balanceren op van, oh, we willen wel lekker menselijk zijn, maar ook volop technologie omarmen. Wat jij bij Thales hebt gevonden, hoe vertaal je dat dan naar taal en gevoel dat jouw doelgroep raakt?
3: Ja, ik denk ook door weer die doelgroep in te duiken, want dat is denk ik ook wel de nuance die er nu eigenlijk al wel een tijd speelt. Heel erg in je doelgroep inzoomen.
4: Mm-hmm.
3: Kijken waar ze op aangaan. Wat ze waar ze op aangaan in hun werk. Ja. Maar ook wel een beetje waar ze op aangaan als persoon.
4: Maar wat zijn dan even dat we het kaderen, de doelgroepen, welke profielen hebben we het over?
3: Ja, bijvoorbeeld wij hebben, nou, dat is ook iets, er waren nog geen strategische doelgroepen vastgesteld toen ik startte. Dus dat was.
2: Het waren eigenlijk alleen maar vacatures.
3: Ja. Okay. Ja, dus we hebben echt. Ik heb echt samen met de recruiters gekeken van oké, maar als we dat kunnen kaderen, waar zetten we ons dan op in?
2: Waar moeten we naar gaan kijken de komende tijd?
3: Ja, precies. Dus daar is uitgekomen engineering. Maar binnen engineering hebben we best wel veel smaken en dat weten we. Dus die hebben we ook in kaart gebracht. Dus het is echt software, hardware, mechanical engineering. En we hebben cybersecurity. Want dat is een doelgroep die op zich nog niet eens super schaars is bij ons, maar we zijn daar nog niet bekend als werkgever.
4: En dan heb je die doelgroepen en dan duik je daarin. En wat vind jij dan wat voor jou inhoud is of elementen zijn waar je zegt van, hey, daar kan ik een mooi verhaal op bouwen?
3: Ja, nou, om een voorbeeld te geven. Ja. We hebben nu met cybersecurity gaat volgende week een campagne starten. Daarbij heb ik echt het gesprek aangegaan met de medewerkers en te kijken van oké, maar hoe voelen zij zich nou? Hoe zien zij zichzelf? Het werk wat zij doen, waar gaan ze op aan? En los van het feit wat we natuurlijk aan onze klant moeten verkopen. Zij willen gewoon problemen oplossen. Dus zij zien zichzelf als engineer. Dus zij zien zichzelf als niet als de reguliere cybersecurity persoon, maar echt degene die het probleem oplost. Dus daarin heb ik gedacht, oké, dus dat is wat ze het tofste vinden om te doen. Maar waar ga je dan persoonlijk op aan? Nou, uiteindelijk zijn we dus op gekomen dat we een campagne neer gaan zetten waarbij we de medewerker heel erg op die medewerker zitten, omdat we het dus over die human hebben.
4: Mm-hmm.
3: En daarmee laten zien wat zij als intelligence kunnen doen. Dus uiteindelijk hebben we een campagne gemaakt waarbij we hun als video player hebben neergezet. Dus eigenlijk meer een beetje het pixel art, de gamification van die zij leuk vinden. Dus daar hebben we nu een campagne om gemaakt. Dus we hebben 3 medewerkers gevonden, want ze vonden het rete spannend. Want ja, dat is ook nog eens een keer, krijg maar die mensen mee in een campagne. Ze hebben gekeken, oké, waar voelen zij zich dan comfortabel bij? En zo hebben we een campagne neer kunnen zetten waarbij we ze dus in een video player, ja, eigenlijk character hebben veranderd. en hun op de rug hebben kunnen filmen. En daarmee dus wel het verhaal hebben kunnen vertellen.
4: Wat
3: dus,
4: tof.
3: Ja.
4: Hey, en hoe, want dan heb je het over een eindproduct. Hè? Dus jij merkt, jij scant de wereld van jouw doelgroep. En daarin komt dit dus naar voren. Pixel art en gamification, et cetera. Hoe laat je dan het EVP en de hoogoverbeloftes en waardes en het corporate geneuzel een beetje ook daarin terugkomen? Dat aan de ene kant Thales blij is, omdat ze zich erin herkennen. En dat die doelgroep denkt van, potverdikkie. Dit is tof.
3: Ja, om wel op de inhoud te zitten. En dat het is echt wel te laten zien wat we dus doen aan technologie. Maar wel ook dus te laten zien dat het door mensen wordt gedaan.
4: Ja.
3: Dus daarin zit het wel verwoven. En het is denk ik heel erg, als je het erover hebt, best wel moeilijk om te begrijpen. Blijft het inderdaad een beetje vaag. Maar als je het uiteindelijk ziet, dan snap je dat het op allerlei lagen klopt. Dus dat maakt het soms, vind ik, ook wel lastig in ons vakgebied om daarover te vertellen. En dat je dan denkt, jeetje, waar luister ik nou naar? Maar
4: ik denk dat mensen heel graag nu naar jou luisteren.
3: Ja, nou, dat hoop ik.
4: Ja, ik bedoel, heel interessant allemaal.
3: Ja, nou, en ik vind dat juist heel erg leuk om echt te kijken van, oké, maar waar gaan mensen dan zelf op aan? Dus echt dat die in zijn eigen intrinsieke motivatie en dat weer koppelen aan de missie en de visie van het bedrijf.
4: Ja.
3: En dan pak je natuurlijk, en het net even tikkie anders te doen. Want daar hou ik ook zelf heel erg van.
2: Maar ben je nooit bang, Annemiek, dat je dan, want je hebt te werken met een global brand, hè? Dus met een wereldwijd merk wat bij jullie hele groep hoort.
3: Ja.
2: En je wil ook je doelgroep aanraken. Het verhaal wat ik vaak hoor is, het moet overal aansluiten. Het mag nergens schuren en het moet het brand raken. En we kunnen eigenlijk niet scherp genoeg naar die doelgroep communiceren, omdat we anders juist te ver afwijken.
3: Ja, nou dat gelukkig was dit ook approved door groep. Dus omdat ik ook in de eerste tijd heel erg veel ben gaan samenwerken met die employer branding internationale team. En dat heeft me wel heel erg geholpen om denk ik ook die aansluiting te vinden dat ik dit mocht gaan doen.
4: Je hebt stakeholders nodig
3: toen ik dit ging, toen ik dit eerste concept daar ging neerleggen. Ik
2: werd niet meteen afgefikt.
3: Nee. En ik was echt, ik dacht, dit is echt out of the box. Want over het algemeen is Thales best wel een beetje gedegen. Net als dat onze producten dus nul foutmarge zijn, we dus ook wel wat meer gedegen in onze communicatie. En ook in de beelden. En dit was echt wel meer bold. En zij zeiden alleen maar van, oké, vet. Dus daar was ik heel blij mee. Maar het moest wel on-brand zijn. Nou ja, dat hebben we erin gekregen. En dat was helemaal prima. Maar ja, dus het is wel echt heel gaaf.
2: Maar kijk dan de logo-politie mee met alle stappen die je maakt?
3: Soort van wel, want ze kijken inderdaad wel waar staat het logo in de video. En want we hadden op een gegeven moment shirtjes en daar stond dan de game naam, de character naam op. En daar stond een logo op de mouw, die moest eraf. Nou, prima, weet je. Ik was wel lang blij dat ik dit kon doen. Dus ik dacht, het zal mij verder een zorg zijn.
2: Ja,
3: maar dus dat was wel, dat gebeurt dan wel.
4: Annemiek, ik heb dorst. We gaan even gezellig wat drinken halen voor ons barretje
3: hier. Een mojitootje.
4: Wil jij mojito?
3: Ja, heerlijk.
4: Dan ga ik dat even halen. Dan komt Arjan zo met wat prikkelende stellingen bij jou terug.
5: BNR at Work. Nigayo Wijnen en Arjan Elbers.
4: Ja, Arjan, je hebt stellingen.
2: Ja, ik heb vragen.
4: Vragen.
2: Ik heb er drie en ik ben heel erg benieuwd. Op welk employer brand ben ik stik, maar dan ook echt stik jaloers?
3: Dat vind ik echt heel lastig. Stik jaloers, dat zou ik niet zeggen. Maar ik zou het wel heel vet vinden om een keer voor NS iets te doen.
2: Ja?
3: Ja.
2: Wat spreekt jou aan?
3: Omdat ze daar ook die onwijze diversiteit hebben aan rollen. En, wat ik bijvoorbeeld, want ik heb hiervoor bij Schiphol gezeten en daar konden we ook al heerlijk die verdieping in. Dus als dan achter die basis staat, dan kan je heerlijk die verdieping in. En dan kan je echt een beetje pionieren en een beetje kijken, experimenteren en gewoon vette dingen doen met je doelgroep. En ze doen daar heel erg, vind ik, wat ik ze onbewonder, is het ambassadeursprogramma. Dat vind ik, dat ze dat heel leuk doen.
2: Ze zetten hun eigen medewerkers in. Nikaio en ik hebben er een aflevering over gemaakt.
3: Ja, zeker. Ja.
2: Dus dat doen ze heel erg leuk. Oké, dankjewel. Welk onderdeel van ons huidige employee brand vind ik ronduit slecht en draag ik uit tegen beter weten in? Dus welke legacy heb je? Welke erfenis heb je opgepikt sinds dat jij er kwam en dacht, ja jongens, dit gaat dit
4: binnen, gaat mee.
2: Binnen Thales.
3: Binnen Thales. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik zou
2: nog
3: dat
2: niet
3: durven zeggen. Nee, want het is... Ik kom er echt met mijn eigen overtuiging. Dus, en ik mag daar ook echt doen wat ik denk dat goed is. En juist te zorgen dat die alignment er is tussen recruitment en HR... dat was er allemaal nog niet. Dus dat is super belangrijk. En ja, nee, dus ik denk nog niet dat ik dat heb gevonden.
4: Okay. Dus jij zegt, alles wat er nu staat is van mijn hand, zeg je. Dus er was niks om het niet mee eens te zijn.
3: Nou, oké, dat is niet helemaal waar. Maar bijvoorbeeld de careersite die er nu staat, die is niet zoals ik hem zou willen. Maar goed, die gaan we ook aanpassen. Dus dat is fijn. Verder laten ze me echt wel heel erg mijn gang gaan.
2: Het is eigenlijk weinig erfenis. Je hebt gewoon weinig erfenis.
3: Er was ook niets eigenlijk.
2: Oh. Dat is toch bizar, hè? Zo'n groot bedrijf, zoveel tech.
3: Ja, maar toevallig had ik het er van de week ook over. En dat komt ook omdat het op zich best wel een sterke naam heeft van zichzelf. Mm-hmm. En we zijn natuurlijk groot in wat we doen. En dat weten dan mensen en daar komen dan mensen op af. Maar dat is nu niet meer genoeg.
2: Nee, je moet niet.
3: En we zoeken ook veel meer mensen dan voorheen. Want we zijn van... de markt vraagt meer van ons. Dus we moeten ook meer naar die productie toe. En daar hebben we meer mensen voor nodig.
2: Ja, helder. Laatste vraag voor jou, Annemiek. Wat is bij ons in het bedrijf de coolste campagne die we nooit hebben kunnen uitvoeren wegens gebrek aan lef?
3: Nou, dat heb ik dus ook nog niet.
2: Nog niet?
3: Nee, dat heb ik dus ook nog niet. Maar daar ben ik juist wel blij mee met wat ik net heb verteld. Dat we dat wel hebben kunnen doen. Maar... Er komt straks een engineeringcampagne aan. Ja, en die vind ik wel weer wat.
2: Wat zit erin?
3: Minder.
4: Waarom vind je die minder?
2: Ja, vertel.
3: Ja, nou, omdat het een beetje is wat we allemaal nu zien. En dat is natuurlijk op zich... Weet je, het is heel goed om te laten zien wie er bij je werken. Maar weer een videootje van een medewerker van... Hey, hi, ik neem je mee mijn dag. En dit is wat ik aan het doen ben. Ja, dat kennen we wel.
4: En waarom doen jullie dit dan? Waarom doe jij dit dan?
3: Ja, omdat het een internationale campagne is. Ja. Waar we dus ook wel onderdeel van zijn.
4: En als jij, dus dit wordt extern bepaald en jij moet dat uitvoeren. Als in,
3: ja.
4: Maar dat strookt dan wel met, jij gaat onderzoek doen bij die doelgroep die heel relevant is. Dan haal je daar ingrediënten op. Op basis daarvan wil je dan te werk gaan. Dat wil je aligned krijgen met human intelligence, met balance to succeed, met rich career journeys, al die pijlers die ook op jullie website staan. En dan komt het buitenland en die zegt dan... ja, maar dit moet je dan ook maar even over je kanalen gooien. Is doodzonde, lijkt me dat.
3: Ja, maar ik denk ook wel dat... het laat ook wel weer het internationale karakter zien... wat we wel hebben. Dus dat is dan weer een plus.
4: Maar zie je dan ook een internationaal figuur die dan zegt... Hi, I'm gonna take you along with my day. En dat dan een Nederlandse engineer denkt... Jezus, wie ben jij?
3: Nee, het is wel zijn onze eigen mensen. Dus dat ben ik wel blij. We zetten echt onze eigen mensen in. Dus het zijn ook onze eigen Nederlandse engineers die dat doen. Maar ze praten wel Engels. Ja, want
4: maar die engineers denken dan... ja, ik wil liever iets met gaming doen, maar die moeten dan van... international, even hun iPhone en hey, hi. Dat moet
3: die
4: dan
3: zitten
4: maar.
3: Er ook tussen you win some, you lose some. Pick your battles. Zeker als je een internationaal bedrijf bent... waar je dus ook met een groep dealt, dan zit er dat ook bij.
4: Het is net politiek. Hey,
3: ja.
4: Nu ben ik ook benieuwd, want jij bent een employer brand manager. Jij bepaalt het gezicht van Thales naar de arbeidsmarkt toe. Dat is een hele toffe rol en dat doe je met veel energie en passie. Maar dan heb je ook te maken met bijvoorbeeld, ik las iets over een nieuwe hub in Amsterdam eind 2026. Maar dat betekent ook dat bijvoorbeeld Delft en Huizen dicht gaan.
3: Ja.
4: Hoe ga je daarmee om in je brand of in je stories of in je communicatie?
3: Nou, de interne communicatie is hier heel erg mee bezig. Dus die is echt onwijs goed bezig om de medewerker daar mee te nemen en echt een stem te geven. Er was, ik ga niet liegen, echt wel weerstand. Maar die weerstand zie je wel afnemen naarmate dat het steeds dichterbij komt. Ja. En interne communicatie doet dat gewoon supergoed.
4: En dan hadden we het net over een beetje die iets wat saaie, volgens jouw campagne, waar mensen hun iPhone in de lucht pompen.
3: Wat,
4: en dan,
3: dat ik dat nu heb gezegd. Hè?
4: Je bent eerlijk en authentiek en dat is heel goed, want dan kom je het vers mee. Heb je nog iets in het verschiet waarvan je zegt van oké, straks als die hub hier in Amsterdam staat en Hengelo, daar werken volgens mij 2.500 man, die dat draait door.
3: Ja, nog wel meer.
4: Dan is dit een employer brand droom van mij en hoop ik dit ooit te kunnen verwezenlijken met een tikkeltje lef en een tikkeltje nuchterheid.
3: Ja, ik denk dat dat nog te vroeg is om natuurlijk zou ik dat heel gaaf antwoord willen geven, maar ik denk dat dat nog te vroeg is voor mij om te kunnen zeggen, omdat ik er dus nog 5 maanden zit pas. Maar
4: laat ik het zo, als je Thales loslaat. Je hebt bij Schiphol gewerkt en bij nog veel andere mooie organisaties. Wat zou dan voor jou als employer brand strategie iets zijn waar je zegt van, nou, als ik ooit dan bij een bedrijf, misschien Thales, dit zou kunnen doen? Nou.
3: Ja, ik heb altijd wel. Kijk, ik kom origine uit de marketing. Dus dan vind ik het heel erg lekker om dat mee te nemen in mijn vakgebied.
4: Doe maar. Ja, neem ons mee in jouw visie en droom.
3: Dus daar, ik vind dan van die guerrilla-acties vind ik echt heel vet. Ja. Dus dan zou ik zeggen, laten we meer van dat doen.
4: Cool.
3: En dan mag je hem echt wel meer op je doelgroep neerzetten. En kijken of je daar meer activaties op kan doen. Maar het ook gewoon offline te laten zien. Dus niet alleen maar online, juist offline raken. Dus dat zou ik wel meer. Dat ligt nog wel erg in mijn wens. Ja.
2: Het is heel hip, hè, offline. Want alles gebeurt online. Maar of offline. Activatie is super hip.
4: Ik zie al mijn vrienden offline.
2: Ja?
4: Ja.
2: Oké, maar ik heb helemaal geen vrienden.
3: Geen gamer voor jou dus.
4: Nee. Als ik naar jullie career page kijk, zie ik ook heel veel. Een beetje corporate. Hè. Je ziet ook wel mensen voorbij komen. Dus een beetje de balans tussen keurig corporate en zou ook ASML kunnen zijn of iets anders. En ook de human touch. Maar nu ben ik benieuwd. In hoeverre past dit beeld bij wie jullie echt zijn?
3: Beetje wel. Maar dat is ook omdat, wat ik al zei, alles is ook moet kloppen. Er is nul fout marge mogelijk. Dus alle producten zijn van hoge kwaliteit. Maar ik denk de mensen die er zitten, die hebben. Die zijn wel net eventjes gewoon niet zo stijf. Dus dat, ik denk dat dat.
4: Zou je dat meer willen laten zien?
3: Ja, dat willen we zeker meer laten zien. Want ik denk ook de gave projecten die we doen, de producten die we natuurlijk op defensieschepen zetten, maar de communicatiemiddelen die in de legervoertuigen gaan, maar niet alleen daarin, maar ook in ambulances worden gebruikt. Ja, dat laten we echt veel te weinig zien. Ja.
2: Wilde ik ook weten. Dan loop je natuurlijk ook tegen die betonnen muur. Ik ken dat ook bij ASML en onderdelen van Defensie. Die hebben de meest waanzinnige tech ever. Ja. Maar bij ASML ook, je mag niks filmen behalve de kantine. Dus je loopt tegen die muur aan, dat je heel veel niet mag laten zien.
3: Klopt, dat klopt. Maar daar laat ik me nooit echt door tegenhouden. Maar ik ga dan toch op zoek naar hoe zouden we dat op een of andere manier toch kunnen laten zien.
2: Oké, dat is wel goed.
4: Jouw cocktail valt.
3: Lekker.
4: En dat is een teken dat we weer een nieuwe cocktail moeten gaan bestellen. En ook dat we aan het einde zijn gekomen, Annemiek. Ik vond het super inspirerend om jouw Thales-verhaal te horen.
3: Dankjewel.
4: Horen wat je daar allemaal doet.
2: Superleuk.
4: Dankjewel. En volgende week zijn we weer hier terug bij BNR at Work met een nieuwe zomerspecial. En dan gaan we in gesprek met Praxis, waar je al die mooie spullen kunt kopen en dan thuis lekker mee aan de slag kan, om te horen over hun employer brand.
6: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
7: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
8: BNR Business Beats.
7: Met de beste pop, funk en soul.
8: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul
7: with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
6: Beats. Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh, upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
9: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
12: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
13: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbake, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
12: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
25: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
26: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
27: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
26: Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook

0: En voor de situatie op de weg gaan we naar Rijn Baardmans bij de ANWB. Rijn, hoe is het op de weg?
1: Het is behoorlijk druk op de weg voor een vakantieperiode. De meeste files staan rond Utrecht, Rotterdam en Nijmegen. Werkzaamheden en ongelukken veroorzaken soms veel extra reistijd. Op de A4 bijvoorbeeld Den Haag richting Rotterdam, tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Benelux. Er is een ongeluk gebeurd op de A15 en daarom doe je er 20 minuten langer over. Nou, terug naar die A15 richting Rotterdam, want dat ongeluk heeft plaatsgevonden tussen Rozenburg en Rotterdam-Charloos. Daardoor is de hoofdrijbaan dicht en wordt het verkeer over de parallelbaan gestuurd. Reken hier op 45 minuten vertraging. Een uur vertraging op de A50 richting Os tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. Ook door een ongeluk en het verkeer over de vluchtstrook geleid. Je doet er 60 minuten langer over. De A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Bezel en Venlo West ben je 25 minuten langer onderweg. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A2 Maastricht richting Eindhoven bij hectometerpaal 236,1. En de A15 Rotterdam richting Gorkum bij 77,5.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Nieuwegein staan houten rijtjeshuizen in brand. Het vuur ontstond in een van die huizen en verspreidde zich snel naar de buren. De brandweer probeert te voorkomen dat nog meer huizen in brand vliegen. Een deel van de straat is ontruimd. Voor zover we weten is door de brand in Nieuwegein niemand gewond. In Utrecht zijn twee kinderen niet lekker geworden nadat ze snoepjes hadden gegeten waar cannabis in zat. De regionale omroep meldt dat ze die op straat hadden gevonden vlakbij een school. Volgens de politie leken ze op echte snoepjes, maar komen ze van een smartshop. Met de twee kinderen gaat het intussen weer goed. Het OM is het niet eens met de straf die een man uit Gelderland gisteren kreeg, omdat hij een vriendin had doodgestoken 2 jaar geleden. De rechter gaf hem alleen tbs met dwangverpleging omdat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was, maar het OM wil dat hij ook de gevangenis ingaat. Het OM gaat daarom in hoger beroep. Een staande ovatie voor de vertrekkende Britse premier Starmer, die heeft afscheid genomen in het parlement. Na zijn laatste vraaguurtje zei Starmer in een speech dat dit het einde is van zijn politieke reis. Starmer lag binnen zijn Labour-partij al een tijdje onder vuur. Hij wordt zo goed als zeker opgevolgd door Andy Burnham. En wat doe je als je geen vuurwerkshows mag geven op Tomorrowland omdat het nu zo droog is? Festival heeft er iets op verzonnen. Er komen confetti-regens voor een feestelijk gevoel. Het moet voorkomen dat er net als vorig jaar brand uitbreekt die toen het hoofdpodium verwoestte. Tomorrowland begint overmorgen. Het weer van Weer Online. Vrij zonnig en van noord naar zuid is het 26 tot 30 graden. Ook vanavond is het nog lang warm. En tot zover het ANP-nieuws.
0: We kijken naar de beurs. Die staat weer net onder de 1100 punten. 1099 tikt hij aan. En dat is toch nog een plus van 0,8%. Grootste stijger is CVC Capital. 6,3% omhoog. En Besi, de grootste daler vanmiddag. 2,1% in de min. En de Dow Jones, net geopend, 0,4% in de plus.
4: Straks in de avondspits. De Verenigde Staten hebben opnieuw grootschalige aanvallen uitgevoerd op Iran. En de eerste finalist van het WK is bekend. En die weet nu al dat hij een opvallend lange rust krijgt. Zondag tijdens de finale. Dat en meer hoort tot 6:30 in de avondspits op BNR.
5: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
6: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
5: Stabiel rendement elke maand. JupiterCapital.nl.
6: Voor precies die Company Info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
7: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
0: Het is 15 juli. Goed dat je luistert. Dit is het nieuws om mee thuis te komen. Tientallen burgerslachtoffers bij de nieuwste aanvallen van de Verenigde Staten op Iran. Dat zegt Iran althans. Wij zoeken zo meteen contact met onze correspondent. En de FIFA schrapt een eigen regel. De rust in de WK-finale duurt geen kwartier, maar een half uur. Ja, het is Amerika, dus er moet

0: opgetreden worden. En er is natuurlijk veel en dure reclame. En er is dan ook nieuws van over onze gasvoorraden. Maar we beginnen met die nieuwe aanvallen van de Verenigde Staten op Iran.
1: Amerika heeft vanmiddag nog nieuwe, nog zwaardere luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. En dat zou een vergelding zijn voor Teherans aanvallen op schepen die door de straat van Hormuz proberen te varen. Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis. Tara, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Wat weten we over die nieuwe aanvallen?
2: We weten dat het een zeer gerichte en zogenaamd gecoördineerde operatie was van ongeveer 1,5 uur. CENTCOM, dus Amerikaanse commando, heeft de aanvallen specifiek gericht op de zuidkust van Iran en op 3 strategische eilanden in onder de straat van Hormuz, waaronder Qasem. Er zijn inmiddels 30 burgerdoden in Iran. En het doel van de VS is eigenlijk puur militair. Ze proberen de operationele capaciteit van Iran om schepen te bestoken in de straat te degraderen. Maar militair gezien is dat eigenlijk helemaal geen haalbaar doel, zeggen de meeste experts. Want Iran die heeft zo'n diep arsenaal aan drones en antischeepraketten, snelle aanvalsboten, dat je met dit soort luchtaanvallen simpelweg, dat kan je niet definitief uitschakelen. En zolang Iran die dreiging dus eigenlijk in de lucht houdt, durft geen enkel schip daar door de straat te varen.
1: Nee, maar die aanvallen die waren allemaal zo rond de straat van Hormuz om inderdaad de Iraanse militaire middelen daar uit te schakelen.
2: Ja, precies.
1: Ja. De Verenigde Staten en Iran die blokkeren nu allebei, hè, schepen die de straat van Hormuz proberen door te varen. De Verenigde Staten houdt de Iraanse schepen tegen. En Iran natuurlijk ook de rest. Zijn we nu weer helemaal terug bij af?
2: Ja, zeker wel. In ieder geval militair gezien. We zijn weer terug bij de grimmige situatie van voor het staakt het vuren. Achter de schermen lopen de diplomatieke kanalen natuurlijk wel nog door. Zo is er op dit moment veel diplomatieke activiteit in Qatar. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken is in Doha. Officieel om zijn medeleven te betuigen bij de uitvaart van de overleden voormalig emir, Sheikh Al-Thani. Maar er zal ook zeker gesproken worden over die situatie. Plus dat er natuurlijk constant gebeld wordt door alle onderhandelaars. Pakistan, Qatar, Oman. Maar goed, op het slagveld zien we de harde wet dat voor elke diplomatieke stap vooruit zetten we er op het water eigenlijk weer een paar achteruit. En geen van beide partijen kan op dit moment de ander toch echt terug naar de tafel dwingen.
1: Nee, ook de Houthis die gaan zich weer met het conflict bemoeien. Wat willen de Houthis gaan doen?
2: Nou, de Houthis zijn natuurlijk een gewapende beweging in Jemen, die een deel van Jemen in controle houden. En hun aanvallen gisteren op Saudi-Arabië en hun mededeling dat men niet door het luchtruim van Saudi-Arabië moet vliegen, gaat in eerste instantie om hun eigen conflict. Namelijk met Saudi-Arabië, die een deel van Jemen probeert te over te nemen. En Saudi-Arabië heeft de startbaan van het vliegveld in Sanaa gebombardeerd om de Houthis, een Houthi-toestel dat terugkwam van de begrafenis van Khamenei in Iran, neer te schieten. Maar buiten dat eigen conflict is dit ook zeker wel een manier van de Houthis om een teken te geven aan de wereld dat ze ook nog bestaan en dat zij ook weer een rol kunnen gaan spelen. Bijvoorbeeld door de Rode Zee te bestoken en daarmee dus de facto de andere straat die belangrijk is voor de wereldwijde handel te blokkeren, net zoals ze dat gedaan hebben eerder. En dat is toch wel een beetje dat zij de hele wereld willen laten zien, wij zijn er nog en met ons en met Iran kan je eigenlijk niet spelen. En de VS moet meer toezeggingen doen in de onderhandelingen met Iran.
1: Ja, want de Houthis worden ook gesteund door Iran, hè?
2: Precies.
1: Ja, dus daarmee dreigen ze dus inderdaad de Rode Zee dan weer af te sluiten. Nou ja, zometeen de straat van Hormuz, die is nu al dicht. En als nu zometeen dan die straat bij de Rode Zee ook nog dicht gaat, wat zou dat dan betekenen?
2: Ja, dat betekent toch wel een wereldwijd economisch horrorscenario. We hebben natuurlijk eerder dit jaar gezien wat de enorme schade was toen alleen de straat van Hormuz een tijd dicht was. We hebben ook eerder gezien, meen 1,5 jaar geleden, wat er gebeurt als de Rode Zee dicht is. Die twee allebei tegelijk hebben we nog niet gezien. Maar dat is een gigantische klap voor de wereldwijde economie. Niet alleen voor de olie, maar bijvoorbeeld ook voor kunstmest, grondstoffen voor de landbouw. Allerlei wereldwijde handel gaat eigenlijk daardoor. En dat effect zal je niet meteen voelen, maar een paar weken later, als dan er opeens tekorten is aan goederen of aan olie of aan gas, of doordat de prijzen omhoog gaan, doordat schepen die bijvoorbeeld vanuit Europa komen dan niet meer via de Rode Zee kunnen varen, maar om moeten varen rond Afrika.
1: Ja, de Houthis willen dus laten zien dat ze er nog zijn en willen daardoor dan misschien die Rode Zee gaan blokkeren. Hoe zeker is het dat ze dat gaan doen?
2: Op dit moment lijkt het niet dat ze dat gaan doen. En ze hebben het tijdens de vorige escalatie ook niet gedaan. Maar het is natuurlijk wel een teken dat als de onderhandelingen niet verlopen zoals zij en Iran dat willen, dat ze dat dan in ieder geval zouden kunnen doen.
1: Ja, je zei het al, op de achtergrond wordt er nog wel gesproken. Ja, wordt er nog wel gewerkt aan een diplomatieke oplossing of is dat heel ver weg?
2: Ja, er wordt op dit moment niet direct gesproken tussen de VS en Iran. En ook niet indirect, zeg maar, in dezelfde ruimte. Wat natuurlijk vorige keer wel zo was voor deze wapenstilstand. Maar er wordt natuurlijk wel door de onafhankelijke onderhandelaars gesproken met beide partijen. Maar het lijkt in ieder geval op dit moment dat een oplossing en een de-escalatie vrij ver weg zijn.
1: Oké, okay, dankjewel met de Oosten-correspondent Tara Kinkhuis.
3: BNR Nieuwsradio.
0: Ja, zo klonk het vannacht in Spanje. Ja, dan denk je dat heeft vast te maken met die gewonnen halve finale wedstrijd.
1: Zou je wel denken.
0: Ja. Ja, maar nee, dit was blijdschap van Spanjaarden in Gibraltar. En dat heeft niets met WK-voetbal te maken. Europa-verslaggever Stefan de Vries, die weet waar het wel over gaat. Stefan, waarom waren die Spanjaarden zo blij?
4: Ja, ze waren blij omdat Gibraltar vannacht bij het Schengengebied is gekomen. En daarmee komt een einde aan 118 jaar grenshekken tussen Gibraltar en Spanje. Gibraltar, de beroemde Britse rots. Al 4-3 eeuwen lang een steen des aanstoots eigenlijk. Hm. Maar vannacht dus verlieten de Britse douaniers hun post onder groot applaus. En ja, een hek dat verdwijnt, dat hoor je in Europa niet zo vaak meer.
0: Nee. Maar goed, dus er staan dan Spaanse douaniers op ja, toch wat nog steeds een Brits grondgebied is. Heeft Londen dan een stukje van hun soevereiniteit weggegeven?
4: Ja, laat ze het maar niet horen in Londen, want dan worden ze meteen heel boos. Formeel niet, praktisch eigenlijk wel, want dit is nog een uitvloeisel van het resultaat van de Brexit. 95% van de mensen op Gibraltar heeft 10 jaar geleden tegen de Brexit gestemd. Maar de grens, ja, daar moest de oplossing voor gevonden worden. Het verdrag dat nu gesloten is, of dat nu van kracht is, zegt uitdrukkelijk dat de Britse soevereiniteit overeind blijft. Ook de Spaanse claim op de rots, want de Spanjaarden willen nog altijd Gibraltar terug. Dat is dus niet opgelost, maar de realiteit is wel dat dat die 15.000 mensen uit Spanje die elke dag naar Gibraltar gaan om daar te werken, niet meer hun paspoort hoeven te laten zien.
0: Aha.
4: Tegelijkertijd, en dat is dan niet zo goed nieuws voor de Britten, als je aankomt op de luchthaven van Gibraltar, dan land je dus in het Schengengebied. En dat betekent, als je geen EU-paspoort hebt, dat je gecontroleerd wordt, je gezichtscan moet geven, vingerafdrukken. En dat geldt dus ook voor de Britten. Mm. Voor Londen is het praktisch, net als de Franse controles bij de Eurostar. En in Madrid ja, zijn er toch wel mensen die wat hoopvol worden dat misschien eindelijk Gibraltar weer terugkomt. Maar zover is het nog niet. In ieder geval, de grens is nu weg tussen de twee delen.
0: Oké, okay, en vandaar het gejuich. Gaan we toch nog even terug naar het voetbal. Engeland speelt vanavond de halve finale. Als dat goed gaat en ze winnen, dan staan ze tegenover Spanje.
1: Ja, dus dat op zou leuk zijn.
0: Ja, Gibraltar, daar is het dan sowieso feest.
4: Ja, dat is heel grappig natuurlijk, want Gibraltar is sinds vannacht Brits en Schengen en dus ook een beetje Spaans. Dus als Engeland vanavond wint, dan staat de rots zondag hoe dan ook in de finale. Het is dus de enige plek op aarde die de wereldbeker al binnen heeft voor de aftrap. Ja, dat kan je allemaal doen met grensspelletjes.
0: Dat is een mooi feitje, ja. En dan blijven we bij de sport. De sportministers van 9 EU-landen, waaronder Nederland, willen dat de Europese Commissie de geldkraan naar het IOC, het Internationaal Olympisch Comité, dichtdraait. Het IOC verdient miljarden aan tv-rechten, sponsoren. Maar ja, nu hebben ze een subsidiedreigement aan de broek hangen. Doet dat pijn of is dat voor de bühne?
4: Nou ja, financieel is het een speldeprik, dat klopt. De 9 ministers die vinden het oneerlijk dat Russische sporters gewoon weer mogen meedoen, zoals de IOC vorige week heeft bepaald. Ja. Terwijl Oekraïense sporters door de Russische oorlog niet eens normaal kunnen trainen. En het gaat dan om geld uit programma's als Erasmus+. Nou, dat is voor het IOC misschien wisselgeld voor een paar biertjes. Maar de brief van de ministers die snijdt wel een gevoeliger punt aan dan alleen geld. Want de 9 landen willen het IOC ook weren uit allerlei Europese overlegplatforms. En ja, dat is eigenlijk een politiek cordon sanitair, zou je kunnen noemen. 2 jaar voor de Spelen van Los Angeles. Dus nee, het IOC gaat hier niet failliet aan. Maar het is wel de eerste keer dat Europa collectief, althans ja, 9 ministers van de 27, zegt: wie onze waarden niet deelt, ja, die heeft ook geen plek meer aan tafel. Er is nog geen reactie van het IOC. Maar de sportministers die vinden eigenlijk dat dit totaal niet kan wat de IOC heeft gedaan.
0: En wat is het belang van het IOC om bij al die Europese overleggen aanwezig te zijn? Want ja, de komende Olympische Spelen zijn al in Los Angeles bijvoorbeeld.
4: Ja, nou ja, veel landen. Europa is natuurlijk een grote sportgebied. Gaat veel geld in om. Is belangrijk voor het IOC. Ook heel veel televisiekijkers. Dus ja, ja. Zo makkelijk gaat dat niet. Maar het IOC is nu volgens in ieder geval deze 9 ministers over de schreef gegaan. We zullen zien of ze onder de indruk zijn of niet.
0: Ja, nou, we hebben volgens mij nu een nieuwe rubriek gemaakt. Europese sportactualiteit.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Wil je meer Europees
1: elke
0: nieuws
1: week
0: dan over alles? Dan kun je in de dagelijkse podcast Make Europe Great Again terecht. Een nieuwe aflevering staat zo weer online.
3: Edwin Mooibroek.
1: Het is 19 minuten over 4 geworden. De gasunie is minder bezorgd dat de gasvoorraad van Nederland niet op tijd wordt aangevuld voor de winter. En dat terwijl de organisatie vorige maand zich er nog wel zorgen over maakte. Energieanalist Jillis van den Beukel van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
1: Waarom is de gasunie nu minder bezorgd?
5: Nou, die zien dat er toch wel wat vooruitgang wordt geboekt met de Nederlandse gasopslagen. Vulgraad is nog steeds lager dan die van Europa, maar er zit wel een beetje vooruitgang in. Ja, en ze zien ook de plannen van EBN, het staatsbedrijf, om verder te blijven vullen. En ik denk dat dat ze wat gerust stelt.
1: Ja, want eigenlijk zouden commerciële partijen die zouden dat moeten vullen, maar vanwege de hoge prijzen doen ze dat misschien niet zo snel. En nu gaat EBN zich ermee bemoeien, dus komende winter gaan we niet in de kou zitten.
5: Ja, en het is niet zozeer vanwege de hoge prijs, maar vooral het verschil tussen de zomerprijs en de winterprijs. Het is nu duurder om aan te kopen dan komende winter. Ja, en dan zie je commerciële partijen al gauw zeggen van nou, dan doen we het voorlopig rustig aan. En dat vind je terug in de vulgraden.
1: Ja, want staatsbedrijf EBN springt dus nu bij, ze helpen dus. Is dat nieuw dat ze helpen?
5: Dat is niet nieuw. Dat is al het geval eigenlijk sinds de crisis van 2022. Daarna is de EU in Brussel gekomen met een regeling voor die vulgraden. Dat ze nou liefst richting 90, maar in ieder geval 80% moeten zijn. Er zijn nog wat uitzonderingen op. Sommige landen mogen het ietsje minder doen. Maar in ieder geval sinds dat die regelingen zijn, zie je EBN ook vullen. Alleen met veel kleinere bedragen dan tot nu toe het geval was. Dit jaar is het bijna €1 miljard. Wat ze daarvoor krijgen van het ministerie. Ja, dat is wel meer dan het ooit geweest is afgelopen jaar.
1: Ja, en dat gas wordt dus betaald door de belastingbetaler.
5: Nou, ja, daar komt het. Nou ja, uiteindelijk, ik denk eerder door de gasverbruiker. Uiteindelijk. Op een of andere manier zal dat toch wel teruggaan, verwacht ik. Maar in ieder geval, ja, toch door de samenleving. Ja.
0: En Jillis, je sprak net over zomerprijzen en winterprijzen. En dat die commerciële bedrijven liever wachten omdat de prijs nu hoog is. Maar ja, als iedereen wacht, dan wordt het in de winter sowieso weer duur, toch? Als de vraag groot is.
5: Ik bedoel, het is niet iets wat iedereen moet doen. Maar ja, die commerciële bedrijven, die ze zeggen dan ook een beetje van ja, als EBN het toch doet, ja, waarom zouden wij het dan nog doen? Dus dat is eigenlijk ook het dilemma voor de regering. Wil je dat doen nu met die vulgraden? Dan maak je het probleem wel een beetje erger. Want ja, je voorkomt dat commerciële bedrijven dat dan nog in dezelfde mate doen. Dus het is wel duur om het op deze manier te doen. Je begrijpt ook wel waarom de regering en EBN dat doet. Hè? Van, zij hechten zeer aan leveringszekerheid. Ja. Maar ja, daar hangt wel een prijskaartje aan.
1: Nou ja, inderdaad, de zomer-winterprijzen. En dan heb je de staat van Hormuz natuurlijk ook nog. Hè? Ik bedoel, er moet ook wel genoeg zijn.
5: Ja, het is meer een kwestie van betaalbaarheid dan van leveringszekerheid. Dus Europa is zo rijk dat als het erop aankomt, ja, ze echt wel Aziatische landen kunnen overbieden. Als het krap wordt. En dat de straat van Hormuz hangt hier wel als onzekerheid achter. Gaat die snel open? Ja, dan zeg je achteraf van je had wat beter kunnen wachten. Blijft die dicht tot aan de winter? Ja, dan is het een ander verhaal.
1: Ja, het is alleen maar een kostenplaatje dus en niet of in de kou zit de komende winter.
5: Het is naar alle waarschijnlijkheid wel een kostenplaatje met meer betaalbaarheid als issue dan werkelijk fysiek leveringszekerheid. Ook in 2022, toen het een stuk erger was dan nu, ja, was het toch extreme prijzen, maar dat gas was er wel.
1: Dank Jillis van den Beukel, energieanalist van Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
0: Nog meer sport in de avondspits.
1: Ja.
0: Normaal gesproken hoor je dit bij de Super Bowl, de finale van het American Football. What broke you once
1: made you strong. Dat is lekker.
0: Ja. Dat is altijd een enorme show. Ja. Maar dit hoor je nu ook zondag in de rust van de WK-finale voetbal. Alleen normaal gesproken duurt die rust 15 minuten, zoals je weet. Maar Engelse media melden vandaag dat de halftime show, de rust mogelijk 30 minuten gaat duren. Ja, dat is wel heel ongebruikelijk in het voetbal. Sportverslaggever Jaap de Groot, goedemiddag.
6: Ja, goedemiddag.
0: Ja, volgens de officiële regels van de FIFA mag de rust bij voetbal maximaal een kwartier duren. Het heeft ook te maken met de fysieke gesteldheid van de spelers tijdens zo'n wedstrijd. Dus hier gaat de FIFA tegen de eigen regels in?
6: Ja, nou ja, ik moet het nog zien hoor. Want ik had doorgekregen dat dat ze echt een soort van superdraaiboek hadden samengesteld. Waarbij ze binnen een minuut het podium neer hadden gezet. 13 minuten de show. En dan in 1 minuut met ruim 1000 medewerkers het veld weer vrij
0: zo
6: zouden krijgen. Nou, dan zullen we misschien een minuutje uitlopen. Maar ja, ik ben zelf een paar keer bij de Super Bowl geweest. Ja, dat moet het in hetzelfde tijdbestek gebeuren. En ongeveer. Ja, en dat gaat onwaarschijnlijk snel en effectief.
0: Oh, dus jij denkt dat het gewoon een kwartier wordt?
6: Ik denk dat het gewoon een kwartier wordt, ja. Ik heb nog geen andere geluiden gehoord. Ik heb wel de informatie gekregen omtrent de show vooraf. En de halftime show, ja, die moet gewoon binnen de regel van 15 minuten. Dus er staat niet bij dat het verlengd wordt.
0: Ja.
6: Ik denk ook dat de ploegen daar zelf ook problemen mee gaan krijgen.
0: Ja, daarom. Want wie treedt er ook weer op in die 13 minuten? Wat gaan we zien?
6: Ja, er zijn twee gedeeltes. Hè, want je krijgt dan. De mensen betalen duizenden dollars voor een ticket. En heeft FIFA blijkbaar besloten om ze dan echt waar voor hun geld te geven. Dus ze beginnen met een behoorlijk spectaculair voorprogramma. Met Laura Pausini, Robbie Williams, Showspeed. En dan is er een special act van Tom Cruise. Ik vermoed dat hij in een soort van Mission Impossible act met de Gouden Wereldbeker het stadion binnenkomt vliegen. Ja, en dan heb je halftime. Heb je dan als presentator Chris Martin van Coldplay. Mm-hmm. En dan treden Madonna, Shakira en BTS op.
0: In 13 minuten? Wow.
6: Ik heb het gezien bij de Super Bowl met Beyoncé, ook met Madonna. De Who en de Rolling Stones en Bruce Springsteen. Dat gaat ook gaat ongelooflijk effectief.
0: Ja.
6: Dus ze houden zich echt net als met een songfestival aan de seconde.
0: Ja, maar bij de Super Bowl gaat het ook om die reclameinkomsten. Die show is er ook, zodat er heel veel commercie omheen is. Amerikanen kennende willen ze dat ook bij het WK voetbal.
6: Ja, dat is aan de tv-maatschappijen. Want wij dachten aanvankelijk dat bijvoorbeeld die drankpauzes halverwege de helft, dat een truc van de FIFA was om extra reclameinkomsten te krijgen. Maar Gianni Infantino heeft verzekerd dat ze dat echt hadden gedaan om voor alle ploegen dezelfde omstandigheden te creëren. En dat de reclameacties vanuit de tv-stations gekomen zijn. En dat de FIFA daar geen dollar van ontvangt.
0: Ja.
6: Dus ik denk ook in deze dat dit puur aan de verschillende tv-maatschappijen is.
0: Nou, wordt het sowieso een gigantisch spektakel van 13 dan wel 30 minuten. Is het goede reclame voor de sport voetbal in de Verenigde Staten?
6: De Amerikanen zijn niet anders gewend. Die beginnen gewoon een wedstrijd met dit soort wedstrijden. Kijk naar de Super Bowl, kijk naar de World Series. Er is altijd spektakel, er is altijd een hele bekende ster. In dit geval Jennifer Hudson, die het volkslied komt zingen. Ze zijn niet anders gewend. En bovendien, als je naar de artiesten kijkt, al zou je het in Amsterdam of in Parijs hebben of in waar dan ook, hier, daar doe je de meeste mensen. Die vinden dat niet erg, hoor. Dat ze ook voor hetzelfde kaartje niet alleen een wedstrijd zien, maar ook Laura Pausini, Robbie Williams, Madonna en Shakira. Als je dat er nog eens een keer gratis bij krijgt.
0: Tot slot nog heel even over de voetbalspelers zelf. Lang rusten is toch niet goed? Want dan koel je toch helemaal af?
6: Ja, nou ja, in sommige gevallen, kijk, de meeste spelers lopen nu op een tandvlees. Dus ik denk dat het iets langere rust, dat het niet onwelgevallig zal zijn. Maar het past niet. Dus het zou, als ze het wel zouden doen, als de Engelse media gelijk hebben, krijgen, ja, dan zou het wel heel erg. Dan gaat de FIFA wel heel erg over de grens, hoor. Ja,
0: we gaan het zien. Dankjewel, sportverslaggever Jaap de Groot.
1: We horen al een tijd dat er een groot tekort kan ontstaan aan lithium. Maar wat blijkt, in de oceanen is een oneindige voorraad lithium aanwezig. Hoe het zit, hoor je zo meteen.
7: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
8: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
9: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
8: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
9: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Mam, waar is mijn zwemband?
13: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
14: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
15: geeft ruimte.
16: Mark Beekhuis.
17: Morgen trap ik de uitzending van Zaken doen af met het Boardroom Panel over de massaclaim tegen betaaldienst Klarna. En daarna spreek ik met Leo Evers, topman van Koninklijke de Kuiper. En ik vraag hem hoe de distilleerderij omgaat met een wereld waarin steeds minder alcohol wordt gedronken. Vanaf 11 uur luister je naar Zaken doen.
18: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
19: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
20: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
21: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
22: BNR Verkeer. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. De meeste files staan rond Utrecht en Rotterdam. Werkzaamheden en ongelukken veroorzaken veel extra reistijd. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam ben je langer onderweg tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Benelux. 50 minuten vertraging door een ongeluk. En het ongeluk is gebeurd op de A15 richting Rotterdam. Tussen afrit Briele en Rotterdam Heidplaat is de vertraging daarom opgelopen tot 60 minuten. De hoofdrijbaan is dicht, maar het verkeer kan via de parallelbaan. De A20 dan richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. 25 minuten door wegwerkzaamheden. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A17 Roosendaal richting Dordrecht bij hectometerpaal 6,7. En de A28 Zwolle richting Amersfoort bij 59,5.
18: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
23: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Nieuwegein staan houten rijtjeshuizen in brand. Het vuur ontstond in een van die huizen en verspreidde zich snel naar de buren. De brandweer probeert te voorkomen dat nog meer huizen in brand vliegen. Een deel van de straat is ontruimd. Voor zover we weten is door de brand in Nieuwegein niemand gewond. In Utrecht zijn 2 kinderen niet lekker geworden nadat ze snoepjes hadden gegeten waar cannabis in zat. De regionale omroep meldt dat ze die op straat hadden gevonden vlakbij een school. Volgens de politie leken ze op echte snoepjes, maar komen ze van een smartshop. Met de twee kinderen gaat het intussen weer goed. Het OM is het niet eens met de straf die een man uit Gelderland gisteren kreeg, omdat hij een vriendin had doodgestoken 2 jaar geleden. De rechter gaf hem alleen tbs met dwangverpleging omdat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. Maar het OM wil dat hij ook de gevangenis in gaat. Het OM gaat daarom in hoger beroep. Een staande ovatie voor de vertrekkende Britse premier Starmer. Die heeft afscheid genomen in het parlement. Na zijn laatste vraaguurtje zei Starmer in een speech dat dit het einde is van zijn politieke reis. Starmer lag binnen zijn Labour-partij al een tijdje onder vuur. Hij wordt zo goed als zeker opgevolgd door Andy Burnham. En wat doe je als je geen vuurwerkshows mag geven op Tomorrowland omdat het nu zo droog is? Festival heeft er iets op verzonnen. Er komen confetti-regens voor een feestelijk gevoel. Het moet voorkomen dat er net als vorig jaar brand uitbreekt die toen het hoofdpodium verwoestte. Tomorrowland begint overmorgen. Het weer van Weer Online. Vrij zonnig en van noord naar zuid is het 26 tot 30 graden. Ook vanavond is het nog lang warm. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Al eeuwenlang zijn de Britten een grootmacht op het gebied van defensie. Maar de afgelopen jaren kampt het leger van het VK met tekorten aan personeel en ook gebrekkig materieel. Er zijn grote ambities, terwijl het politiek natuurlijk niet al te stabiel is in het land. De vraag is of ze hun krijgsmacht op orde krijgen met alle dreigingen. Je hoort het zometeen van correspondent Lia van Beckhoven.
2: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
16: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
24: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
25: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
26: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Edwin Mooibroek.
0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het is 5:06. In onze serie over Europese legers zijn we aangekomen aan de overkant van de Noordzee. We bespreken zo met Lia van Beckhoven His Majesty's Armed Forces. Het oudste professionele leger ter wereld dat teruggaat tot de 16e eeuw zelfs, geloof ik. Nou, een grote historie dus. Beroemde tradities. Denk aan de wisseling van de wacht voor Buckingham Palace. Nog wel een toeristentrekker. En er zijn grote plannen voor de toekomst. Maar zijn er ook manschappen genoeg? Zometeen Lia, eerst nieuws over lithium.
1: Deskundigen waarschuwen al een tijd dat er binnen enkele jaren een groot tekort aan lithium kan ontstaan. Dat is een belangrijke grondstof voor allerlei elektronische apparaten. Maar wat blijkt nu? In de oceanen is een bijna oneindige voorraad lithium aanwezig. René Klein is hoogleraar toekomstbestendige grondstofvoorziening van de Universiteit Leiden. Welkom.
27: Goedemiddag.
1: Ja, waarom horen we toch steeds die waarschuwingen dat de voorraad lithium bijna op is?
27: Ja, dat hoor je van meerdere grondstoffen natuurlijk. Dat mensen dan gaan kijken van nou, hoeveel wordt er nu gewonnen? En wat zijn de voorraden die we nu kennen, zeg maar, en die we economisch kunnen winnen? En dat zetten ze dan tegen elkaar af. En dan krijg je vaak van die getallen van nou, we kunnen nog 20 jaar voort of 30 jaar voort. Maar uiteindelijk heeft dat natuurlijk alles met economie te maken. In de zin dat hè, als er meer vraag is en de prijzen gaan stijgen, dan komen ook andere voorraden, zeg maar, worden dan beschikbaar. Omdat we ja, dan ineens voorraden kunnen gaan winnen die anders economisch niet winbaar zouden zijn.
1: Ja, want tot nu toe is het winnen van lithium vaak milieuvervuilend en arbeidsintensief. En het, ja, het is niet makkelijk.
27: Nee, het is niet zo heel makkelijk. Maar ja, er zijn verschillende manieren waarop je het kan winnen. Je kan het in Zuid-Amerika zijn grote zoutmeren waar het uit wordt gewonnen. Maar bijvoorbeeld Australië, de grootste leverancier op dit moment, daar wordt het gewoon in een normale, wat je voorstelt bij een mijn, gewonnen. Dus gewoon uit rotsformatie, zeg maar.
1: Ja, maar nu inderdaad die ontdekking dat je lithium ook uit zeewater kan halen. Hè? Ik bedoel dat het eigenlijk oneindig is.
27: Ja, het is niet heel nieuw hoor. We weten al heel lang natuurlijk dat er lithium ook in zeewater zit. En daarbij voor lithium geldt eigenlijk van, nou ja, je kan kijken van welke prijs ben je bereid te betalen. En dan weet je eigenlijk hoeveel je beschikbaar hebt. En als je ongeveer 10 keer de prijs wil betalen, zeg maar, die je nu betaalt, dan kan je lithium uit zeewater gaan winnen. En dan is de voorraad inderdaad min of meer oneindig geworden. Ja,
1: ja, want hoe haal je het dan uit zeewater, of is het heel erg ingewikkeld en technisch?
27: Nou, dat valt wel mee. Je kan het met elektrolyse doen, maar er zijn ook allerlei membranen waar lithium als enige, zeg maar, doorheen gaat. Dus dan filter je heel veel zeewater en dan probeer je dat lithium zoveel mogelijk te concentreren. Dat is de simpele manier om het uit te leggen, zal ik maar zeggen. Ja. Maar er zijn wel manieren voor. Maar ja, je kan je voorstellen, als de concentraties ontzettend laag zijn, die zijn een factor 1000 of 10.000 lager dan in die zoutmeren bijvoorbeeld in Zuid-Amerika. Dus dan moet je er ontzettend veel zeewater doorheen pompen. Dat vraagt weer heel veel energie en daarom is het ook relatief duur.
0: Ja, maar toch, als de vraag zo groot is, en zeker ook in de toekomst, en wij willen niet afhankelijk zijn van andere statelijke actoren voor deze grondstof, dan zou je zeggen, nou ja, dan is het misschien duur, maar wel de investering waard.
27: Ja, het is altijd goed om nieuwe technologieën te ontwikkelen. En het is zeker ook goed om te kijken naar wat we dan tegenwoordig strategische autonomie noemen. Dat we niet meer zo afhankelijk zijn inderdaad van bepaalde landen. Dus in die zin is het zeker zinnig om daarnaar te kijken. Maar voor lithium zelf denk ik dat er eigenlijk best wel op veel plekken zijn er voorraden die je gewoon inderdaad zoals in Australië uit rotsen kan winnen. Of inderdaad de zoutmeren in Zuid-Amerika. Daar zijn we zijn er nog niet aangeland, zeg maar, dat we denk ik echt zeewater gaan gebruiken. Maar nee, dat zou in de verre toekomst wel kunnen gaan gebeuren.
1: We weten dat het kan, maar het gebeurt toch niet, dus nog nergens.
27: Nee. Daar is het echt veel te duur voor. Dat zou echt, dat zou niet kunnen concurreren tegen de andere bronnen van lithium.
1: Ja, zijn er nog andere grondstoffen wat we ook uit zeewater kunnen halen, uit oceanen?
27: Ja, er zit eigenlijk van alles en nog wat. Je zou er zelfs koper uit kunnen winnen. En wat nu al wel gebeurt, is dat als je zeewater gaat ontzilten om er water, drinkwater van te maken, dan eindig je ook met een soort van geconcentreerde vorm van zeewater, waar al die elementen ook wat geconcentreerder in zitten. En daar wordt ook wel naar gekeken van, als we dan toch dat drinkwater gaan maken, kunnen we dan niet ook een aantal van die andere elementen, zoals lithium, maar bijvoorbeeld ook, je kan er ook keukenzout uit halen, of kalium. Allerlei andere elementen kan je dan ook daaruit halen.
1: Ja, gewoon natuurlijke producten, dat zit gewoon standaard in zeewater.
27: Ja, zeewater is zout, hè, zoals je ongetwijfeld wel eens gemerkt. Ja. Maar dat is niet alleen maar keukenzout, daar zitten allerlei andere zouten ook in. Die kan je er ook uit winnen.
1: Oké, maar voorlopig dus nog te duur.
27: Voorlopig te duur, zeker.
1: Dank René Klein, hij is hoogleraar toekomstbestendige grondstofvoorziening van de Universiteit Leiden.
0: En we gaan nog een keer kijken op de weg met Rijn Baartmans bij de ANWB. Een drukke woensdag.
5: Hey, hallo.
0: Hi. Ben je al bereid ons even bij te praten over de situatie op de weg?
5: Natuurlijk, ja. Werkzaamheden en ongelukken veroorzaken een drukke avondspits. Vooral rond Rotterdam en Utrecht. De files die nu opvallen, dat is de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Deventer-Oost en afrit Lochem. Je vertraging is 10 tot 15 minuten omdat de rechte rijstrook dicht is. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A16 Rotterdam richting Breda bij hectometerpaal 58,9. En de A50 Apeldoorn richting Zwolle bij 213,1.
6: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
7: De delegatie van Qatar was afgelopen weekend in Iran. En ook Iran en Oman praten over de toekomstige situatie in de straat van Hormuz.
8: Waar ze niet met 600 miljoen mensen een beetje sigaren zitten te roken en de cognac laten walsen in het glas.
9: Want als je eigen economie versterkt, je defensieindustrie versterkt in Europa en daar waar mogelijk ook in Nederland, dan hebben we er allemaal ook profijt van. BNR.
0: Het Verenigd Koninkrijk wil de krijgsmacht de komende 10 jaar flink versterken. Hoewel het land beschikt over het 5e grootste defensiebudget ter wereld, heeft het ook te maken met grote personeelstekorten en verouderd materieel. Dus hoe realistisch zijn de Britse ambities? In deze zomerserie nemen we elke dag een Europees leger onder de loep. Vandaag doen we dat met Lia van Beckhoven, onze correspondent in het Verenigd Koninkrijk. Lia, goedemiddag.
10: Goedemiddag.
0: His Majesty's Armed Forces, officieel. Hoe staat het Britse leger ervoor? Niet zo goed, geloof ik.
10: Nee, beroerd. Als je praat met mensen die daarmee te maken hebben, die erin zitten, beroepsmilitairen en ook het ministerie van Defensie. Kijk, zoals je zegt, de uitgaven zijn enorm. Maar het is lang veel meer geweest. De laatste decennia zijn er veel minder aanbestedingen gedaan. En een aantal van die aanbestedingen waren trouwens fout, liep verkeerd af. Er zijn heel veel bezuinigingen geweest, waardoor het Britse leger is uitgehold. Het zit inderdaad met een groot tekort aan manschappen. Dus er is sprake van een crisis, ja.
0: Ja, en... Nou ja, ze gaan geloof ik terug tot de 16e eeuw, las ik. De marine was al in 15 zoveel. Eeuwen van een militaire grootmacht, zo stond het leger bekend. Ja, is die titel nog terecht?
10: Nou, het Britse leger is kleiner nu dan het in zeker 200 jaar geweest is. En zoals ik je zei, dat vredesdividend sinds het eind van de jaren 80... He, dat opheffen van de Sovjet-Unie heeft ervoor gezorgd dat er veel meer heel enthousiast bezuinigd is. Dat oud materiaal niet vernieuwd is. En het derde probleem van het Britse leger is dat ze te veel wil doen door overal te zijn. Het Verenigd Koninkrijk, zoals jij weet, is geen wereldmacht meer. Nee. En ik vond het beste voorbeeld recentelijk daarvan, en ik denk dat dat bij de Britten ook wel aangeland is toen de Britse luchtmachtbasis werd aangevallen in maart, aan het begin van de oorlog tegen Iran op Cyprus. Toen duurde het dagen voordat een Brits schip kon afvaren om de basis daar te verdedigen. Want er was gebrek aan ammunitie. Een ander schip zat midden in een onderhoudsbeurt. Een ander schip had een hoop gedoe weer, omdat het midden in een conflict zat met een defensieleverancier. Begrijp je? Ja. En dat zegt eigenlijk alles wat je moet weten. Klopt, de Britten hebben nog steeds een van de grootste defensiemachten met Frankrijk van Europa. Vooral ook wordt de Britse defensie gerespecteerd vanwege het bezit van kernwapens. Daar gaat trouwens een kwart van de Britse defensiebegroting heen. De kernwapens. Maar waarvan ze trouwens helemaal afhankelijk zijn van de Verenigde Staten. Maar goed, voor de Britten, die dus gewend zijn geweest eeuwenlang overal aanwezig te zijn, die zitten nu echt in een ander tijdperk.
0: Ja, zo'n niet vertrekkend schip, dat lijkt niet echt op Britannia Rule the Waves, inderdaad. Dan even nog over de NAVO-verplichtingen. De NAVO-norm, nou, die kennen we allemaal, die is behoorlijk opgekrikt. Ligt het VK op schema?
10: Nou, het VK heeft wel altijd op schema gelegen. Ze hebben dat NAVO-minimum van 2% altijd gehandhaafd. Keir Starmer heeft nu beloofd, en was daar ook een sterk voorstander van, en nam zelfs het voortouw toen het ging om de klachten van Trump, dat al die andere NAVO-landen hun defensiebegrotingen optrokken. Ja. Starmer heeft daar dus echt zich voor ingezet, zijn best voor gedaan om dat gedaan te krijgen. Hij zelf heeft beloofd dat hij de Britse defensieuitgaven omhoog zal trekken tot 3,5% tegen 2035. Maar hij zei er niet bij hoe. En dat is een groot probleem.
0: Ja.
10: Het is helemaal niet zeker, sterker, het is denk ik onwaarschijnlijk dat de Britten, zoals het er nu naar uitziet, die 3,5% haalt binnen 10 jaar. Ik denk dat ze eerder tegen 2,7% gaan zitten.
0: Keir Starmer, die nam vandaag afscheid als premier, presenteerde onlangs nog wel zijn langverwachte investeringsplan voor defensie, en toen zei hij dit.
11: We see countries that are arming and tensions that are rising. A more dangerous and volatile world than at any time for decades. We must stand more firmly on our own two feet. We must do what it takes to meet this new world head on.
0: Ja, hij zei toen dat hij tegen 2029 de Britse defensieuitgaven wil ophogen tot bijna 80 miljard pond. Dat is ongeveer 93, iets meer dan 93 miljard euro. Is dat genoeg om dat leger fit en paraat te krijgen?
10: Het zou beter, natuurlijk, het zou dat moeten zijn. Maar nogmaals, het is helemaal niet duidelijk. Je kunt het wel willen en je analyse kan wel absoluut correct zijn, maar het geld moet ergens vandaan komen en dat is een probleem. Als je vraagt dat geld wat er nu voor uitgetrokken is, en nogmaals, zijn opvolger Andy Burnham gaat met een tekort zitten van tenminste 6 miljard. En dan nog. Dan zeggen de Britten, kijk, wij willen een koploper zijn. Wij willen onze slagkracht vergroten met Wij willen 10 keer slagvaardiger zijn dan we nu zijn. En daar is dat geld voor bedoeld. En dat kan ook wel, zeggen ze. Ja. De nadruk gaat liggen niet op meer soldaten, want dat duurt allemaal veel te lang voordat die zijn opgeleid en zo, maar meer integratie via kunstmatige intelligentie, zwermen drones, betere surveillances, meer reservisten, hè? Wat wij ook hebben, weekendsoldaten, zal ik maar zeggen. Dat zijn vrijwilligers die part-time meedoen, betaald worden en ook oefenen met de beroepsleger. Dus minder mankracht, meer technologie. Tot op zekere hoogte kan je heel ver komen met dat bedrag. Maar wanneer en hoe lang het allemaal gaat duren, dat is een tweede.
0: En Andy Burnham, je noemde hem al, wordt naar verwachting de nieuwe premier. Heb je hem horen spreken over defensie?
10: Nou, in zoverre dat hij zegt dat hij op dezelfde voet voor wil als Keir Starmer. Okay. Dat nieuwe lange termijn defensieplan dat jij noemde, dat gaat hij helemaal steunen. Dus opnieuw nadruk op AI, technologie, liever drones dan mankracht. Vooral nadruk ook op de ontwikkeling van die systemen op de Britse marine en de landmacht. Die willen echt het voortouw nemen als het gaat binnen de NAVO om nieuwe dronesystemen, dataontwikkeling en zo. Daar gaat minstens 10% van de begroting die gaat daar naartoe en naar lasertechnologie. Daar willen de Britten echt namaken en in uitblinken de komende jaren.
0: En hoe is dat onder de gewone Britten, dus niet gelieerd aan Defensie of de overheid? Is er draagvlak voor extra investeringen?
10: Nee. Ik zie het niet. Kijk, de Britten realiseren zich niet het acute gevaar van de Russen en het acute gevaar waar je zojuist Keir Starmer over hoorde. Mm. Er wordt nauwelijks hierover gepraat.
0: Oh.
10: Weet je nog de notie van een noodrantsoen, waar wij het in Nederland al een jaar geleden over hadden?
0: Ja, precies.
10: Precies, dat pakket. Ieder huishouden zoveel flessen water, blikjes voedsel, bla, bla, bla. In het Verenigd Koninkrijk begint de overheid met de vergelijkbare campagne volgend jaar.
0: Mm.
10: Dus er is geen urgentie. De Britten voelen de dreiging niet. Ook al bespioneren de Russen non-stop die datakabels onder zee in het kanaal. Ook al zitten de Russen achter aanslagen op Britse politici. Notabene, een van de huizen van Keir Starmer is kort geleden in brand gestoken door een terrorist, betaald door Rusland. De Russen wakkeren rellen aan met allerlei valse berichten op sociale media. Het wekt geen alarm. In ieder geval niet voldoende.
0: Nee.
10: Bovendien, en ik denk dat dat een van de redenen is waarom politici zich vrij rustig houden over deze acute dreigingen, is dat er geen geld is. De Britse kas is leeg, al jarenlang. Ja. Iedere pond sterling moet 3 keer worden omgedraaid. Er is nergens geld voor. Dus als je het hebt over het optrekken van de defensiebegroting, dan betekent dat of nog meer bezuinigingen, na al bijna 20 jaar van voortdurend bezuinigingen, of belastingverhogingen.
0: Ja. En als die urgentie niet gevoeld wordt, het VK kent ook geen dienstplicht, hè? Nog opkomstplicht.
10: Nee.
0: Hoe zorg je dan voor aanwas van militairen?
10: Niemand wil ook trouwens terug naar de dienstplicht, hoor. Die is afgeschaft in 1960 en met wie er ook over praat, niemand wil terug naar die tijd. Twee dingen. De Britten zijn bezig met het... drie eigenlijk. Met het uitbreiden van een beroepsleger.
0: Ja.
10: Dat wil zeggen dat wat ze al lang doen hier in het Verenigd Koninkrijk is dat je gaat recruteren in de eerste jaren al van de middelbare scholen. Ze hebben een kadetten, noemen ze dat. Dat zijn 13, 14-jarigen. Daar gaat het leger dan langs om die mensen te porren, lid te worden van. Het is een soort militaire verkennerij. Dat is vaak de eerste stap op weg naar beroepssoldaat. Plus een tussenjaar voor afgestudeerde leerlingen van de middelbare school om een jaar in het leger te gaan werken. Reservisten, die hebben wij ook, gaan ook meer taken krijgen. Maar wat ik ook interessant vind is de ontwikkeling, waar ze het hier over hebben, over een burgerleger. Nogmaals, geen dienstplicht, maar het mobiliseren van tienduizenden Britse vrijwilligers in het hele land die gemobiliseerd kunnen worden, die ingezet kunnen worden bij nationale crisis en die gerecruiteerd gaan worden om spoedcursussen te doen daarvoor.
0: Oké. Nou, de ambities zijn groot. En anders is er altijd nog wel een prins die het leger in wil.
10: Ja, minstens één. Ja. Of moet. Ja. Geen keuze.
0: Dankjewel, Lia van Beckhoven.
12: Tech Update.
1: AI-bedrijven zoals OpenAI en Anthropic moeten schrijvers, artiesten en andere makers netjes gaan betalen voor het gebruik van hun werk om AI-modellen mee te trainen. Daarvoor pleit Australische premier Anthony Albanese. Volgens hem moeten makers de sterkst mogelijke bescherming tegen diefstal van hun werk krijgen. Tegen redacteur Niels Koloos. Dag Niels.
12: Goedemiddag.
1: Ja, we weten natuurlijk dat AI-ontwikkelaars als OpenAI en Anthropic al een beetje het hele internet hebben kaal geplukt, hè, om hun AI-modellen mee te trainen. Ja. Ja, ik bedoel, kan hij er nog wel iets aan doen, Albanese?
12: Ja, dat is eigenlijk de grote vraag. Want hij heeft vandaag dus een speech gegeven. En over exacte maatregelen heeft hij het weer niet gehad. Maar hij zei tijdens die speech wel dit.
13: Effective today, I'm establishing the Office of AI in my own department of the Prime Minister and Cabinet. To coordinate the design of our new Australian standards. And to bring together the work that ministers right across the government are undertaking.
12: Ja, we horen dus twee dingen die de premier zegt. Allereerst is er nu een Office of AI. Dat is een soort centraal orgaan dat alles wat met AI in Australië te maken heeft, moet gaan managen.
1: Hij trekt het naar zich toe.
12: En het idee daarbij is dat het hele kabinet, alle ministers van Australië, daaraan gaan bijdragen. Dus de minister van Justitie moet zich via dat orgaan gaan buigen over de hele auteursrechten kwestie met AI. En dat moet dan gedaan worden met behulp van het tweede punt dat Albanese net noemde. Australian Standards for AI. Nou ja, wat die dan inhouden, dat maakte hij niet duidelijk in zijn speech. Maar het lijkt een soort set regels te worden die moet lijken op de AI-act die wij hier in Europa kennen. Die dus AI met het jaar steeds verder gaat reguleren. Alleen resteert dan de vraag hoe Albanese wil voorkomen dat het auteursrecht van makers geschonden wordt. Ja, met regels. Maar hij schetste wel dan wel weer in die speech wat het resultaat van die regels moet worden.
13: An artist's creative endeavor is their work and their property. No company should use Australian books, music, art or news to build or train AI without the artist's control. And that includes the artist's control of the price and value of their work. Anything less is theft.
12: Ja, hij is wel glashelder over.
1: Makers moeten gewoon betaald krijgen.
12: Ja, maar ook als een artiest niet kan bepalen wat hij ervoor krijgt, is het gewoon diefstal. Dus je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, OpenAI geeft, ik zeg maar wat, even heel kort door de bocht, 10 euro per boek. Dan zegt Albanese, nee, dat maakt niet uit. Nog steeds diefstal, want de schrijver van het boek zou moeten een prijs moeten kunnen bepalen. Alleen de vraag is dus nog steeds, hoe gaan we dat dan doen? De weg daarnaartoe moet nog aangelegd worden. Maar het is wel de bedoeling dat dat dit jaar nog gaat gebeuren in de vorm van wetten en regels. En die zouden volgend jaar dan bij het Australische parlement terecht moeten komen om goedgekeurd te worden.
1: Nou, op zich natuurlijk wel logisch, en als ze daarvoor regels maken, hebben we in Europa natuurlijk ook gedaan.
12: Precies.
1: Je zou zeggen van al die boeken, al die songs wat in Australië allemaal gemaakt is, dat zit allemaal al in die modellen.
12: Ja, het zit er al in, dus er zou ook met terugwerkende kracht gekeken moeten worden. Wat is er dan gebruikt? Hoe gaan we ervoor zorgen dat AI-bedrijven transparant worden? Maar als één land, lijkt dat me toch wel heel erg lastig. Dus ik kijk hier heel benieuwd naar en ik vraag me af of het echt gaat lukken of niet.
1: Ja, het Verenigd Koninkrijk komt met een avondklok. Ja, dat gaat niet over corona, maar het gaat over social media, want er komt een avondklok voor TikTok.
12: Nou, niet alleen voor TikTok, eigenlijk voor alle social media platformen. En die geldt dan voor jongeren van 16 of 17 jaar oud. Het is een ideetje van de Britse technologieminister Liz Kendall. En dat moet vanaf volgend jaar ergens tussen maart en mei gaan gelden, die avondklok voor social media. En het idee is dan dat tussen middernacht en 6 uur 's ochtends, zogeheten verslavende elementen van social media geblokkeerd moeten worden voor 16 en 17-jarige Britten.
1: Oh, je kan er dan wel op, maar de verslavende elementen moeten eruit gaan.
12: Ja, dat is het idee. Hoewel je dan apps zoals TikTok beter helemaal uit zou kunnen zetten, want die zitten er vol mee.
1: Daarmee geeft TikTok ook toe dat ze verslavend zijn als ze die elementen kunnen uitzetten.
12: Een klein
1: toch?
12: Beetje wel, dat is ook nog een goede kwestie die je aanhaalt. Maar het is sowieso een beetje de vraag, wat bedoelen we dan met verslavende elementen? Nou, de Britse overheid doet al wat suggesties in de aankondiging. Die denkt bijvoorbeeld aan video's die automatisch gelijk afspelen. Als je bijvoorbeeld YouTube opent, krijg je gelijk shorts te zien. Nou, dat zou dan niet meer kunnen. Of de overheid denkt aan feeds die gepersonaliseerde aanbevelingen geven om je aandacht zo lang mogelijk vast te houden. Maar dat is eigenlijk alles wat we tegenwoordig kennen. Instagram heeft dat, TikTok heeft dat, Facebook heeft het. Dus allemaal van dat soort feeds zouden dan geblokkeerd moeten worden. Maar misschien zou je dan nog wel gewoon lineaire, niet-algoritmische feeds kunnen zien. We weten niet precies wat ze daarmee willen doen. Maar het idee ligt er in ieder geval. Moet dus volgend jaar al ingaan in het VK.
1: Oké, maar een avondklok dus, maar ze willen ook een totaalverbod, toch?
12: Ja, en dat gaat dan weer gelden voor jongeren die tot en met 15 jaar. Dus die mogen dan helemaal niet meer op social media volgend jaar in het VK. En als je dan 16 of 17 bent, dan mag dat wel. Alleen niet als je eigenlijk in je bedje moet liggen en gewoon moet slapen.
1: Oké, dankjewel, Niels Koloos.
14: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
0: Al 3 jaar probeert de politie een criminele organisatie te ontmantelen die zich bezighoudt met beleggingsfraude. En die club zou tienduizenden mensen hebben opgelicht, onder wie flink wat Nederlanders. En nu is daar een flinke stap in gezet. Nou, wat er is gebeurd, dat hoor je zo van de politie zelf over een paar minuten.
15: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
17: Heeft u een momentje? Wij zijn Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Met onze transparante aanpak, een strak selectieproces en de unieke PEC-meting zorgen wij voor een frisse wind door de boord. Want Executive Search mag wel wat eigen tijd, sir, toch? Ik ben Nienke Fokma van Executive People.
15: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
18: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
19: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
20: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
21: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
22: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
23: kozijnen. In de Friday Move gaat het over tv.
28: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
23: Politiek.
29: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
23: En ik ben er ook.
28: Dat is toch heerlijk.
23: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
30: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
31: Nu in de BNR-app.
0: In Nederland en daarbuiten zijn mensen opgepakt voor het oplichten van honderden Nederlandse beleggers. De EU en Oekraïne sluiten een drone deal tijdens het bezoek van commissievoorzitter von der Leyen. En ambtenaren van het ministerie van Financiën adviseerden tegen het tekenen van de duurzame afspraken met Tata Steel. Deze verhalen en meer lees je nu in de BNR-app.
1: Ga naar de verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Rijn Baatmans. Ja, Rijn, een ongeluk op de A15.
5: Ja, er was inderdaad een ongeluk gebeurd op de A15 richting Rotterdam, tussen afrit Brielen en knooppunt Benelux. De weg is weer vrij, maar reken op meer dan een uur vertraging. En op de A2 richting Den Bosch staat het nog vast tussen Utrecht-Papendorp en afrit Everdingen. Dat komt door wegwerkzaamheden en je doet er 25 minuten langer over. Ook een kapotte auto op de A2 richting Den Bosch tussen Culemborg en knooppunt Del is 15 minuten extra. Tot slot de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen knooppunt Rijnsweerd en knooppunt Everdingen zijn ze aan de weg bezig en ben je 20 minuten langer onderweg. Dan nog enkele flitsers, gemeld door flitsmeister. De A6 Muiden richting Lelystad bij hectometerpaal 69,2. De A15 Rotterdam richting Gorkum bij 77,5. En de A28 Zwolle richting Amersfoort bij 59,5.
26: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
32: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De Britse politie heeft een man opgepakt die Nigel Farage van Reform UK zou hebben bedreigd. Ik schiet je dood als je de verkiezingen wint, schreef hij volgens Britse media op X. De politie neemt het dreigement uiterst serieus. Vorige week werd namelijk een partijgenoot van Farage vermoord. Er is brand uitgebroken in een straat met rijtjeshuizen in Nieuwegein en die kan snel groter worden. De huizen zijn namelijk van hout. Er zijn er zeker 3 in brand gevlogen. Bij 1 daarvan zou een deel van het dak zijn ingestort. Volgens de regionale omroep begon de brand in een tuin. Brood voeren aan de eendjes is lang niet zo onschuldig als het lijkt. Een waterschap in Zuid-Holland roept zelfs op om ermee te stoppen. Door brood komen er veel meer algen in het water. Daardoor gaan er ook meer vissen dood en die hebben het al zo moeilijk doordat het water zo warm is. Joe Biden heeft een boek geschreven over de tijd dat hij president was. Het komt aan het eind van het jaar uit en heet Promise Me America. Biden gaat gevoelige onderwerpen niet uit de weg in het boek. Zo legt hij uit waarom hij er nog een termijn aan vast wilde plakken, maar zich op het laatste moment ook weer terugtrok. En de papieren uitvouwbare wegenkaart is nog altijd mateloos populair als we op vakantie gaan. Valt op te maken uit cijfers van de ANWB. Mensen vinden hem betrouwbaarder dan het navigatiesysteem, omdat je daarmee ook wel eens in de problemen komt. En je kunt handige aantekeningen maken op de kaart. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt 24 tot 31 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
1: De AEX staat 0,8% in de plus op 1098 punten. De grootste stijger is CVC Capital, 6,5% in de plus. En Besi is de grootste daler, 3% in de min. De Dow Jones staat nu 0,4% in de plus.
0: En zometeen in de avondspits. Het Internationaal Olympisch Comité laat Russische atleten weer toe tot sporten. Dat hoorden we afgelopen dagen al. En dat gebeurt nu tot grote ontevredenheid van verschillende EU-lidstaten. De EU dreigt dan ook met het stopzetten van de subsidie die Brussel geeft aan het IOC. We gaan het zo bespreken met hoogleraar Sport en Recht Marjan Olvers.
2: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl. Inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid,

0: maandelijks uitgekeerd. Meer Ervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meer Ervoort.
1: In 14 weken begrijpend leren lezen?
2: Meld je kind aan voor een proefles op glibbeltekst.nl.
0: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
3: De Nationale Autoshow.
4: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
3: Meindert en Wouter.
5: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
4: Bijna de helft.
5: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning hier?
3: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
5: Het kwartje valt nu pas.
6: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Edwin Mooibroek.
8: Goedemiddag. Het is 5 minuten over 5. Het gaat erg goed met ASML. De chipmachinemaker verhoogt de omzetverwachting en gaat dit jaar de productiecapaciteit met 30% uitbreiden om aan de vraag te kunnen voldoen. En over 2 jaar doen ze dat nog een keer. Hoe moet de board daarmee omgaan? Moet je maar blijven uitbreiden? En hoe zit het met de geopolitieke risico's? Gaan we zo meteen allemaal bespreken. Maar we beginnen met een gigantische beleggingsfraude.
9: Ja, dat kun je wel zeggen. 20 kantoren, 700 medewerkers en een maandomzet van, hou je vast, meer dan 100 miljoen euro.
8: Okay.
9: Allemaal verdiend met beleggingsfraude. De politie heeft een gigantische internationale criminele organisatie, die trouwens uiterst professioneel te werk ging, grotendeels platgelegd. Aldus de politie. Henrike van Huisstede is van het Cybercrime Team, politie Midden-Nederland. Goedemiddag.
10: Goedemiddag.
9: Ja, het klinkt inderdaad heel professioneel. Hoe gingen ze dan te werk?
10: Ja, het was een hele professionele organisatie. Wat ze deden is dat ze advertenties rondstuurden met bekende Nederlanders onder andere, ook bekende buitenlanders, waarin een bepaald beleggingsplatform werd aangeprezen waar je enorme rendementen kon halen. En mensen werden dan verleid om op een linkje te klikken. En op het moment dat ze op zo'n linkje klikten, kwamen ze terecht op wat wij noemen een boiler room site.
9: Wat is dat?
10: En dat is een beleggingsplatform. Waarbij je gewoon een accountje kan aanmaken en dan lijkt het alsof je gaat beleggen, maar in werkelijkheid geef je gewoon je geld aan criminelen.
9: Ah, oké. Okay. En die nepadvertenties, hè? Bekende Nederlanders, ja, het gaat hier, we hebben het er al vaker over gehad. Dan zag je John de Mol, Jort Kelder, Alexander Klupping bijvoorbeeld. Moet ik aan dat soort advertenties denken?
10: Ja, het gaat om dat soort advertenties inderdaad. Ik weet niet of ook die personen hierbij betrokken waren, of tenminste de advertenties met die personen, zou ik maar zeggen. Maar het gaat inderdaad om dat soort advertenties.
9: Ja, en hoeveel Nederlandse slachtoffers zijn er dan gemaakt?
10: Nou, we hebben 500 aangiftes ongeveer voorbij zien komen. En dan kan je verwachten dat het eigenlijk maar het topje van de ijsberg is. Omdat we weten dat veel mensen ook schuwen om aangifte te doen. Omdat ze toch zich schamen voor wat hun is overkomen. Dus we weten dat de aangiftebereidheid heel laag is.
9: Okay.
10: Maar 500 hebben we gezien.
9: En die 500, wat vertellen die? Voor hoeveel euro zijn die het schip in gegaan?
10: Ja, de meeste zijn het schip ingegaan voor in ieder geval 10.000 euro. Maar we zien dus ook uitschieters voorbij komen van tonnen en zelfs miljoenen.
9: Poeh. Jullie hebben 6 personen aangehouden. En welke rol speelden die mensen?
10: Verschillend. Het is best een hele grote organisatie. Ze hadden IT-medewerkers, ze hadden facilitair medewerkers, ze hadden managers, ze hadden bellers, accountmanagers noemen we die. En we hebben dus 5 accountmanagers, 3 uit Nederland en 2 uit België aangehouden. En we hebben ook degene aangehouden waarvan wij vermoeden dat hij verantwoordelijk was voor de IT-infrastructuur.
9: Oké. Okay. Ja, je zei al, een hele professionele organisatie. Kantoren, 700 medewerkers. Ja, hoe is dat zo lang onder de radar kunnen blijven?
10: Nou, we zagen in 2022 zagen wij dus aangiftes voorbij komen. En aan de hand van die aangiftes hebben wij onze onderzoeken opgestart. Nou, en toen kwamen we er al snel achter dat het ontzettend internationaal was. De Nederlanders die werden met name opgelicht vanuit Cyprus. Mm-hmm. Maar toen wij meer zicht kregen op hoe deze criminele organisatie werkte, zagen we dus ook de complexiteit hiervan en hoe internationaal het eigenlijk allemaal is. Ja.

0: En voor zo'n soort oplichtingsstructuur, is dan zo'n professionele organisatie zeldzaam of wordt het gewoon een heel geraffineerd vak?
1: Ja, dit zien wij niet heel veel voorbij komen. We zien wel dat over het algemeen binnen cybercrime een steeds grotere professionalisatieslag plaatsvindt. Dus het zijn ook echt criminele bedrijven die heel professioneel zijn ingericht. Met best wel heel veel kennis aan boord.
0: Ja, en als je nu luistert en denkt, misschien ben ik ook wel zo iemand die hier intrapt. Of misschien ben ik er al ingetrapt. Hoe kun je je wapenen? Kan dat?
1: Ja, op het moment dat je zo'n advertentie voorbij ziet komen, wees dan uiteraard heel argwanend. Je kan ook naar de website bijvoorbeeld van de Autoriteit Financiële Markten en kijken of deze partij ook daadwerkelijk geregistreerd staat bij hun als een legitiem platform.
0: Nou, dat is een hele duidelijke stap. Dat zou inderdaad een eerste stap kunnen zijn. Dank en succes met het vervolgonderzoek. Henrike van Huis Stede, Cybercrime Team, Politie-eenheid Midden-Nederland.
2: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
3: ASML verhoogt voor de tweede keer dit jaar de omzetverwachting. Maar liefst 9,3 miljard omzet in het tweede kwartaal. En dat is 21% meer dan een jaar eerder. En daarnaast wil ASML de productiecapaciteit dit jaar met 30% verhogen om aan de enorme vraag te voldoen. En over 2 jaar willen ze nog eens met 30% uitbreiden. En tegelijkertijd zit het bedrijf midden in een geopolitieke arena. Exportbeperkingen naar China en een dreigende Amerikaanse Match Act. Voor welke strategische keuze staat ASML en moet je dan wel blijven investeren? Gaat over praten met Stefan Pij, hij is directeur en oprichter van The Governors University, en met Paul Verhagen, expert geopolitiek en technologie bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Welkom allebei.
4: Ha. Hi.
3: Ja, Paul, laten we eerst beginnen met het grote plaatje. Ja, de pret lijkt niet op te kunnen, hè? Uh-huh. Ondanks dat er ook wel zorgen zijn natuurlijk over een AI-bubbel, hè?
4: Ja. Nou ja, kijk, ASML bouwt iets wat fundamenteeler is dan AI zelf. Ze bouwen de chips waarop de AI zelf runt. Dus als je kijkt naar bedrijven als Nvidia, die maken AI-chips. Ja. Dat is echt alleen maar nuttig voor gamen of voor AI. Wat ASML bouwt is de machines om chips mee te maken. En daar heb je voor alles nodig. Voor auto's, vliegtuigen, whatever. Dus ASML is echt meer dan de AI-bubbel. Dat gezegd hebben, zit op monopolie, dus het doet niet pijn.
3: Nee, oké. Okay. Maar is het gezonde groei wat er nu allemaal gebeurt?
4: Je kunt vraagtekens zetten bij of überhaupt de aandelengroei gezond is. Mm-hmm. Kijk, ze zijn een monopolie op een van de meest belangrijke technologieën die er nu bestaat. Dat is ook de reden om zoveel geopolitieke aandacht te krijgen. Maar voor nu is het oké. Okay.
3: Oké. Stefan Pijen, ASML, kondigt aan om de productie met 30% te verhogen. En over 2 jaar willen ze dat nog een keer gaan doen. Ja, wat voor strategische keuze staat het bedrijf nu eigenlijk?
5: Ja, zij hebben zichzelf overtroffen, want ze hebben in hun plannen aangegeven dat ze de omzet van 44 miljard die ze dit jaar waarschijnlijk wel gaan halen, hadden bedoeld voor als ondergrens dan dat wel voor 2030. Dus dat betekent dat ze enorm zelf voorlopen. En de enige manier waarop ze dit kunnen redden is het feit dat ze een soort ecosysteem hebben met toeleveranciers en afnemers, waar ze ook in investeren om ervoor te zorgen dat die processen soepel blijven verlopen. Maar dit is wel heel fors. En ik moet wel zeggen, ze hebben het wel een paar keer eerder gepresteerd. Want ik heb het even op nageslagen. In 2021 en 2023 hebben ze ook respectievelijk 32% en 30% zijn ze gegroeid.
3: Ja, oké. Maar is dat dan een bewuste koers? Of denken ze van ja, er is nu zoveel vraag, we moeten wel?
5: Ja, ik denk dat de koers niet bewust is om met deze aantallen nu te groeien. Ze hebben nu wel aangegeven in reactie op de vraag dat te doen. Dus het is niet per se hun strategie, want die strategie die was dus minder ambitieus. Dus ik denk dat ze aan het bijwerken zijn, zeg maar, bijroeien om dit voor elkaar te krijgen.
3: Ja, de orderportefeuille voor volgend jaar is al vol. Ik bedoel, kan je dan ook met een gerust hart gaan uitbreiden en zeggen van ja, we doen er nu 30% bij en misschien over 2 jaar weer?
5: Ja, zij laten de toekomstige afnemers hierin investeren. Dus dat wordt wel gefinancierd. Het is eerder zo of er niet ergens knelpunten gaan optreden in bijvoorbeeld de bemensing, de ruimte die ze hebben, want zo heel veel productielocaties hebben ze niet. Dus dat is op zich, kan er wel ergens zomaar nog een knelpunt optreden.
3: Ja, Paul, hoe ziet u dat?
4: Ja, de techsector in het bijzonder is heel kwetsbaar voor choke points. Voor kwetsbaarheden waar één product aan komt. Denk aan die lenzen die ze gebruiken bij ASML. Soms zijn die dingen gewoon niet aan te slepen. En als er ook maar één ding fout gaat in die hele complexe supply chain, dan is je productie beperkt. Dus ja, er is heel veel vraag naar. Maar je ziet ook al, inflatie begint op te lopen. Onder andere omdat we gewoon de vraag niet kunnen bijbenen. Dat is voor nu goed voor ASML, maar als dat fout gaat, dan gaat het ook goed fout.
3: Ja, want dan is het niet slim om zo hard te gaan opschalen en in 4 jaar tijd 20-30% die productiecapaciteit uit te breiden.
4: Nou, het kan wel slim zijn, maar je hebt niet alleen met een commercieel plaatje te maken, je hebt ook met een geopolitiek plaatje te maken. En dan zijn die kwetsbaarheden juist een enorm probleem. En dan kijk je naar iets als de Straat van Hormuz. Als je daar gewoon een blokkade op neerzet, dan helium en al dat soort dingen heb je ook nodig voor ASML. Het maakt je heel erg kwetsbaar in een omgeving en in een milieu waar ook duidelijk is geworden dat technologie een veiligheidsdomein ding is geworden. Mm-hmm. En in principe, zodra veiligheid een factor wordt, gaat dat veel zwaarder wegen dan marktdynamieken. En dat dek je niet met dit soort getallen.
3: Ja, nou, zometeen gaan we verder over die geopolitieke situatie praten. Maar Stefan Pey, ja, als je dus inderdaad zo hard moet opschalen, sommige onderdelen kan je misschien door die geopolitieke ontwikkelingen niet krijgen. En de mensen, die moeten er natuurlijk ook zijn, hè?
5: Ja, ze hebben wel hun unieke netwerken. Dus door de ecosysteem aanpak kunnen ze wel heel makkelijk terugschakelen naar leveranciers en vooruitschakelen naar klanten als het gaat om financiering en technologie. Maar het is zeker zo dat het spannend is dat er ergens natuurlijk een bottleneck, geopolitiek, terecht wordt net genoemd, is een risico. En zeker ook de bemensing en ruimtes. Dus het is echt enorm wat hier gebeurt. Nou kun je zeggen, ja, dat is 2 keer eerder gebeurd, hebben ze toen ook goed gedaan. En ze praten er nu met alle zelfvertrouwen over vanuit de boardroom. Maar we hebben het nu wel over 30% van bovenop de omzet van vorig jaar van 33 miljard.
3: Ja.
0: En wij spraken vandaag op BNR ook Barbara Baarsma, hoofdeconoom PwC en hoogleraar aan de UvA. En zij vroeg zich af, ja, ASML, de winst of de klanten van, zo moet ik het zeggen, de klanten van ASML zitten voor, nou, 90% uit mijn hoofd buiten Europa. Is dat een strategie die ze moeten volhouden? Moeten ze niet ook, gezien die geopolitieke ontwikkelingen, zich meer richten op Europa en daar markt, nou ja, een beetje aanduwen?
5: Ik denk dat het heel goed is dat, kijk, ASML is eigenlijk geen Nederlands bedrijf. Het is in Nederland gevestigd, maar 90% van de omzet in het buitenland en de enorme schaal die ze hebben bereikt is voor Nederland natuurlijk ongekend. Dus, maar het is wel zo dat als je kijkt naar de samenstelling van de board, en dan is dat ook heel internationaal. Mm. Daar zitten heel veel tech people in. Hè. Er zitten 3 echt behoorlijk ervaren technologie mensen in. Waar ik me iets meer zorgen over maak, is dat eigenlijk alleen Karien van Gennep daar zit als voormalig Nederlands toppolitica.
3: Het is allemaal buitenlands.
5: En ik me dus afvraag van, ja, die zie ik dus niet. Die connecties zie ik niet in de cv's terug in China en de VS, terwijl ze daar wel veel mee te schaften hebben.
0: Ja.
3: Paul Verhagen, hoe zie jij dat? Hoe verhoudt ASML zich tot de rest van de wereld? Ik bedoel, is Veldhoven onmisbaar voor de rest van de wereld?
4: Ja, nog wel zit op de monopolie. Al zijn er steeds hardnekkige geruchten uit China dat zij ook zelf met DUV en EUV-machines bezig zijn. Dus hoe dat monopolie zich tot stand houdt, dat is een vraag. Kijk, een bedrijf als ASML, een techbedrijf in het algemeen, dat zijn eigenlijk een soort van postnationalistische bedrijven. Dat zijn bedrijven die gedijen bij een wereldorde waar eigenlijk geen grenzen bestaat. Alles is een markt, alles wordt met technologie verbonden. Het maakt niet uit of je het verkoopt in Taiwan, in China, in India, in Europa. Maakt niet uit. Terwijl de geopolitiek juist weer het nationalisme terug introduceert en machtsblokken creëert. En dan is het ineens, het is niet een kwestie van of het rendabel of interessant voor de markt om China te verkopen. Het is een vijand dat gewoon niet doet. En dat is een heel ander soort speelveld. En dat we ook die vraag vandaan komen van, moet je niet dan binnen Europa gaan produceren en verkopen?
0: En zorgen dat er een markt is die machines in Europa nodig heeft.
4: Ja, precies. En die EUV-machines zijn wel het beste voorbeeld. Kijk, toen die EUV-restricties begonnen.
3: Ja, dat zijn de meest geavanceerde machines. Hè?
4: Mocht die naar China toe?
3: Nee.
4: Dat waren nog niet producten die al verkocht waren. Dus dat is niet alsof je daar aandeel verliest of zoiets. Je hebt wel alle R&D-kosten al gemaakt, dus dat is vervelend. Maar er is zoveel vraag dat toch wel goed komt.
3: Mm-hmm.
4: Als we het hebben over DUV-machines die al in China staan...
3: Dat zijn de wat minder geavanceerde, die mogen wel naar China toe. En daar haalt ASML ook hun omzet vandaan.
4: Ja. Voor dan heb je het wel over omzetverlies. En als dat gebeurt, dan begint het inderdaad echt op je bottom line in te raken. Niet op je potentiële earnings, maar op je daadwerkelijke earnings. En dat is echt een verschil.
3: Wat de Amerikanen werken daar nu aan, aan zoiets, die zogenaamde Match Act. Mm-hmm. Waarmee ze dus inderdaad ASML kunnen dwingen om de handel met China te beperken. Maar Nederland probeert dat te voorkomen. Hè, dat ze toch die minder geavanceerde chipmachines toch nog wel aan China mogen leveren.
4: Ja, en dat is een beetje de rare natuur van ASML. Is een choke point is nuttig omdat het je heel veel macht geeft. Maar je wilt dat bedrijf dus sterk houden. Maar het is ook waar al aandacht op zit. Dus de Amerikanen willen eigenlijk dat ASML deel wordt van het westerse technologiecomplex. Mm-hmm. Dus VS en Europa. Yeah. En niet naar China. Terwijl voor ASML het heel interessant is om juist naar China te verkopen. Want het is een groeimarkt. Het is een grote markt. Het is een groeiende supermacht. En dan zie je dat wat goed is voor ASML... is niet per se wat goed is voor Nederland. Maar het is wel belangrijk voor allebei dat het goed gaat met ASML. Ja. Maar het hoeft niet dezelfde kant op te gaan.
3: Maar het zou de groei van ASML dus kunnen beperken als dit doorgaat?
4: Nou ja, als jij zegt ik ga alleen nog maar handelen naar de linkerkant van Nederland op de wereldkaart. Ja, dat op een gegeven moment wordt dat een probleem.
3: Ja, wat beperkt het ASML nu al dat ze die meest geavanceerde machines niet mogen leveren?
4: Nou, zoals ik zei, die meest geavanceerde die zijn nooit verkocht. Dus was niet een soort van verloren.
3: Er schijnt wel eentje in China te zijn, geloof ik. Hè?
4: Ja, wat niet de bedoeling was, maar dat is een heel ander verhaal. Maar kijk, ze worden gekocht in Taiwan, ze worden gekocht in de Verenigde Staten. Dus dat is nog niet een probleem. Maar op een gegeven moment, kijk, die techbedrijven die hebben eigenlijk gewoon een mondiale wereldorde, een mondiale markt nodig om het rendabel te maken. En hoe meer je daarvan gaat lopen afsluiten, hoe groter het probleem wordt.
0: Stefan Pey, hoe groot is de afdeling geopolitiek bij ASML in Veldhoven?
5: Nou ja, die afdeling is niet zo groot, maar wel effectief in die zin van... er valt eigenlijk over het algemeen best goed te praten met de Amerikaanse regering. Er zijn andere bedrijven in Nederland genoteerd. Hè, niet per se Nederlandse bedrijven die ook best wel onder de plak dreigen te komen van de Amerikaanse regering. In de praktijk lezen wij daar spectaculaire artikelen over, maar wordt die soep niet altijd zo heet gegeten. Nee. Dus ik denk wel dat het een effectieve afdeling is.
0: Maar ja, want ik zou daar heel veel in investeren als ik ASML was. Want dat bepaalt de toekomst.
5: Ja, maar dat is dan vooral in de kwaliteit van de contacten. En daarom ben ik persoonlijk ook verbaasd dat ik dat niet direct terugzie in de cv's op het niveau van de Raad van Commissarissen.
0: Oké, wat staat daar in die cv's dan?
5: Nou, daar zitten een aantal technologische mensen. Er zit heel veel corporate ervaring, van Carlsberg tot, noem maar wat op, Rolls-Royce. Iedereen is daar CEO en CFO geweest bij dat soort geweldige, mooie bedrijven. Maar het is heel erg corporate. En dus wat ik net al zei, er is eigenlijk één voormalig Nederlandse minister en vicepremier die daarin zit. Dan denk ik, nou, dat is best wel beperkt om de deuren open te zetten op een effectief niveau in bijvoorbeeld China en de VS.
3: Waarom?
4: Ja, wat je een beetje begint te merken is dat op het C-niveau van grote bedrijven wordt er ineens een chief geopolitics officer geïntroduceerd. En dat lijkt een beetje op toen in de jaren 90 ineens IT-security een ding werd.
0: Oh ja.
4: Dat is waar je het over hebt. Het probleem is, het duur om iets op het C-niveau toe te voegen. Alleen grote bedrijven kunnen het. En er zijn niet gek veel mensen met dit soort expertise. Ze zijn gewoon moeilijk te vinden.
3: Ja, oké. Maar goed, de board moet hier dus wel allemaal mee omgaan. Hè, met deze geopolitieke dreigingen. En misschien ook wel de geopolitieke realiteit. Stefan Pey, hoe zou het bestuur hiermee moeten omgaan?
5: Kijk, ik zou sowieso zorgen dat ik mijn raad van commissarissen zou versterken. Want dat wordt internationaal gewoon gezien als de board. Dus die kunnen het bedrijf dan ook prima helpen om deuren open te zetten. Dus dat zou ik als eerste doen. Want ik ken bedrijven die een stuk kleiner zijn en minder spectaculair groeien dan ASML. Die mensen in hun board hebben zitten die als het nodig is rechtstreeks een minister in Duitsland of welk land dan ook even kunnen bellen. En dat zou ik als eerste doen. Dat ik op topniveau zou versterken. En dan kan die ook, die afdeling, nou, ik vind het een heel mooie suggestie van C-level, dat daar ook iemand verantwoordelijk voor wordt op C-level en daar die ook gemonitord kan worden vanuit die raad van commissarissen, waar ook deuren worden opengezet.
3: Ja, want het is nogal wat, hè, geopolitieke druk, een mogelijke AI-bubbel, de noodzaak om snel te schakelen. Paul Verhagen, wat is er dan het grootste risico voor ASML?
4: Er zijn heel veel risico's. Het afsluiten van een van die kritieke punten is denk ik de grootste. Kijk, in de bredere zin is het voor ASML goed dat zo lang mogelijk, hoe langer zij dit soort van vrijhandelsparadigma kunnen uittrekken, hoe langer dat blijft, hoe beter het is voor ze. Als het op een gegeven moment echt helemaal omslaat naar echt koude oorlogstijl ding, dan moet je kijken of er misschien iets van een subsidie nodig is van Europa, gewoon uit strategisch belang. Maar dat gaat op een gegeven moment gewoon een probleem worden. Op een gegeven moment ga je naar een soort van koude oorlog situatie. Dat is een ander speelveld en daar gaan we moeten wennen. Dat is echt een ander soort bedrijf wat je nu bent.
3: Ja, en Stefan Pey, wat is het grootste risico voor ASML?
5: Ja, dat zijn toch wel de politieke risico's. Ik denk dat er op een gegeven moment ergens een soort bold move nodig zal zijn. Bijvoorbeeld een opsplitsing of iets dergelijks. Maar dat is nu nog even niet op een stip op de horizon.
3: Dank Stefan Pey, directeur en oprichter van de Governance University. En Paul Verhagen, hij is expert geopolitiek en technologie bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
2: BNR Nieuwsradio, de avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
0: Nederland sluit zich aan bij een groep van 8 EU-landen die de financiering aan het IOC, het Internationaal Olympisch Comité, wil stopzetten. Reden, ze zijn het niet eens met de rehabilitering van Russische sporters. Daar zouden wij over gaan praten met Marjan Olvers, hoogleraar sport en recht aan de VU in Amsterdam. Ze is er nog niet, dan vertel ik nog eventjes dat sinds het begin van de oorlog in Oekraïne die Russische sporters geweerd werden als team, ja, door het IOC. Je zag af en toe wel een sporter zonder vlag meedoen. Maar als Russisch team konden ze niet optreden. Die beslissing is teruggedraaid. De grote vraag is waarom het IOC dat nu doet, want de oorlog is bepaald niet over.
3: Nee.
0: Dat wilden we voorleggen aan Marjan Olvers. Ze is er nog niet, dus dan spreken wij haar hopelijk later. Ja, ze is er wel.
3: Oké, dan gaan we toch nog met haar praten.
0: Als een kampioen atletiek komt ze de Sintelbaan op rennen. Marjan Olvers, hoogleraar sport en recht aan de VU. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Ja. Hoe kijkt u naar het opheffen van die schorsing van de Russen door het IOC?
6: Ja, het is best wel een bijzonder besluit. Omdat als je gaat kijken wat de grondslag is voor het besluit, namelijk dat het IOC ooit heeft besloten dat Rusland niet mag meedoen, omdat zij eigenlijk een inbreuk maken op een ander IOC, namelijk op het Oekraïense IOC, door daar te zijn binnengevallen. Volgens mij is de oorlog nog steeds niet over en wordt er nog steeds een inbreuk gemaakt en gebieden geclaimd die eigenlijk wellicht wel van Oekraïne zijn en zouden moeten blijven. Dat is niet veranderd. Dus het is, ik vind het wel een bijzonder besluit.
0: Ja, want er is dus geen moment aan te wijzen waarom de situatie heel anders is tussen Rusland en Oekraïne. Weet u wat de argumenten dan zijn geweest?
6: Nee, dat weet je eigenlijk niet. Althans, ik weet het op dit moment niet wat de argumenten zijn. Het IOC neemt bij alles het Olympic Charter. Dat is hun grondwet, als het ware, als uitgangspunt. Wat je natuurlijk nu wel ziet, is dat de oorlog blijft voortduren. Dat Rusland steeds niet kan deelnemen. En wat je soms ziet, is dat zeker het IOC dan gaat bekijken van ja, het politieke belang heb je. Ze willen zich heel vaak daarvan distancieren van het politieke belang. Zegt, nou, we hebben ook wel een sportief belang. Wat we gaan doen is, ze mogen toch wel weer deel gaan nemen aan bijvoorbeeld Olympische Spelen en dergelijke. Omdat je dan, en dan mag dus wel weer de vlag gehesen worden. Ja, en dat zal op heel veel weerstand stuiten bij een heleboel landen en zeker bij de Oekraïne. En juridisch gezien, ja, er is niets veranderd sindsdien. Dus ja, hoezo ga je nu wel over tot dit besluit en eerder dus tot niet deelname.
0: Ja, nu is er dus een groep van 8 EU-landen. Nederland heeft zich aangesloten, die dus die financiering aan het IOC wil stopzetten om deze reden. Om hoeveel geld gaat dat dan eigenlijk?
6: Geen idee om hoeveel geld dat precies gaat. Nee. Wat er is, is op dit moment dat, je hebt het IOC aan de ene kant. Die hebben heel veel geld. Je hebt de nationale Olympische comité's. En de nationale Olympische comité's, die zijn allemaal weer aangesloten bij dat IOC. De nationale Olympische comité's worden soms gefinancierd door landen. En soms, en dan deels ook vaak sponsoring en dergelijke. En daar kunnen landen natuurlijk wel van zeggen van ja, dan willen wij, gaan wij bijvoorbeeld de geldkraan daar ook dichtdraaien, dus naar ons eigen Nationale Olympisch Comité toe. Omdat wij principieel tegen het besluit van het IOC zijn.
0: Ja, Nou is de FIFA hier ook speelt hier ook een rol, want dat laat Russische jeugdteams sinds vorig jaar weer toe aan de grote internationale toernooien en overweegt zelfs om het Russisch nationale team ook mee te laten doen. Ja, is dit een weg die nog kan keren? Kan dit gestopt worden of is dit gewoon de nieuwe werkelijkheid? We hebben genoeg van die oorlog, doe maar gewoon meer mee.
6: Het lijkt er bijna wel op het laatste. En hoe principieel ze aan het begin waren om te zeggen van je mag niet meedoen. En dat is echt wel anders bij het IOC dan bij FIFA. Want je maakt een inbreuk op het ander Olympisch comité. Die grondslag verandert niet. En wat je dus nu ziet is dat gaandeweg de oorlog maar blijft voortduren. Die delen van Oekraïne zijn geannexeerd. Het lijkt bijna op een bepaalde mate van berusting. Om te zeggen, nou, je mag weer mee gaan doen. Terwijl er feitelijk niets is veranderd. En ja, elke dag nog daar de oorlog voortduurt en Oekraïne in een heel lastig pakket is.
0: Dankjewel voor je toelichting, Marjan Overs.
3: Niet heel verrassend stond de Ajax ook in het teken van ASML. Maar opvallend, ondanks de goede cijfers, staat het aandeel in het rood. Hoe het kan, dat gaan we zo meteen bespreken.
7: Moerdijk gaat weer maanden van onzekerheid in. Want de politiek die maakt geen keuzes.
8: In december moest dat al besloten worden. En nu wordt er pas eindelijk actie ondernomen.
7: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
9: Het is ongekend wat hier gebeurt.
7: De gevolgen voor een gemeenschap die leidt onder de besluiteloosheid van Den Haag. Dat hoor je in de podcast Moerdijk, Dorp van de Rekening. Luister nu alle afleveringen in je podcast-app of de BNR-app.
10: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
12: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
13: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
14: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: BNR Verkeer.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is vooral druk door werkzaamheden en dat merk je rond Utrecht en Rotterdam. In het zuiden zijn de files juist korter dan gebruikelijk door de zomervakantie. Op de A2 richting Den Bosch staat het vast tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen. 11 kilometer met 20 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A27. En dat geldt ook op de A2 richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 13 kilometer en 20 minuten oponthoud. Op die A27 richting Gorkum staat het vast tussen knooppunt Rijnsweerd en knooppunt Everdingen. Je vertraging is hier 25 minuten. En tot slot de A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ketelplein doe je er 50 minuten langer over. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A7 Heerenveen richting Groningen bij hectometerpaal 168,1. De A15 Nijmegen richting Gorkum bij 103,5. En de A28 Zwolle richting Amersfoort bij 59,5.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp.
15: update van 5:30.
16: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De Britse politie heeft een man opgepakt die Nigel Farage van Reform UK zou hebben bedreigd. Ik schiet je dood als je de verkiezingen wint, schreef hij volgens Britse media op X. De politie neemt het dreigement uiterst serieus. Vorige week werd namelijk een partijgenoot van Farage vermoord. Er is brand uitgebroken in een straat met rijtjeshuizen in Nieuwegein en die kan snel groter worden. De huizen zijn namelijk van hout. Er zijn er zeker 3 in brand gevlogen. Bij 1 daarvan zou een deel van het dak zijn ingestort. Volgens de regionale omroep begon de brand in een tuin. Brood voeren aan de eendjes is lang niet zo onschuldig als het lijkt. Een waterschap in Zuid-Holland roept zelfs op om ermee te stoppen. Door brood komen er veel meer algen in het water. Daardoor gaan er ook meer vissen dood en die hebben het al zo moeilijk doordat het water zo warm is. Joe Biden heeft een boek geschreven over de tijd dat hij president was. Het komt aan het eind van het jaar uit en heet Promise Me America. Biden gaat gevoelige onderwerpen niet uit de weg in het boek. Zo legt hij uit waarom hij er nog een termijn aan vast wilde plakken, maar zich op het laatste moment ook weer terugtrok. En de papieren uitvouwbare wegenkaart is nog altijd mateloos populair als we op vakantie gaan. Valt op te maken uit cijfers van de ANWB. Mensen vinden hem betrouwbaarder dan het navigatiesysteem, omdat je daarmee ook wel eens in de problemen komt. En je kunt handige aantekeningen maken op de kaart. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt 24 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: En zometeen breekt noodwet. Oekraïne mag met Europees geld namelijk cruciale drone-onderdelen in China kopen. Dat terwijl het geleende geld juist bedoeld was voor investeringen in Europa. Blijf bij ons, je hoort zo hoe Europarlementariër Thijs Reuten hier naar kijkt.
17: Beleggen kent risico's, u kunt uw inleg verliezen.
18: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijks kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
19: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
20: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
21: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
22: Hey, al van ons gehoord? Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Wij zorgen voor een frisse wind door de boord. Eigentijds meer heterogeen, met logische en out-of-the-box kandidaten. Voor vast of interim. Ik ben Erwin Bouwman van Executive People.
23: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf 295.000 tot 570.000 euro. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
15: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Liesbeth Staats en Edwin Mooibroek.
3: Goedemiddag, het is 6:07. Goed dat je bij ons bent. Oekraïne mag Europees geld gebruiken om in China onderdelen van drones te kopen. Het was de bedoeling dat het geld in Europa zou worden uitgegeven, maar de Europese defensieindustrie is nog niet zover. En China wordt natuurlijk ook nog gezien als bondgenoot van Rusland. Gaan we zo meteen allemaal bespreken. Eerst gaan we naar de beurs.
0: En die beursdag in Amsterdam die stond natuurlijk niet verrassend in het teken van ASML. We hadden het er een half uurtje geleden nog over. De kwartaalcijfers waren beter dan zelfs de CEO zich had kunnen voorstellen. Maxime van Meel van BNR Beurs is bij ons. We gaan het eens bespreken. Ja, het aandeel ASML, hoe bewoog dat vandaag?
24: Ja, dat was wel interessant, want het sluit allemaal toch ietsje minder mooi dan dat de dag begon. Het was natuurlijk een prachtige opening, ging 7% omhoog. Kwam natuurlijk door die omzetverwachting die flink werd opgehoogd voor de rest van het jaar. Ook meer dan de optimistische analist eigenlijk al had durven dromen. Maar het bleek toch nog waarheid te kunnen worden als je ASML zelf moet geloven. Nou, jullie hadden het er inderdaad al over. Die productiecapaciteit, die gaan ze ophogen. Allemaal eigenlijk heel positief nieuws. De slotstand, die is toch echt wel wat minder gezellig. Want we sluiten 0,4% in de min.
0: En hoe verklaar je dat?
24: Ja, het is heel gek. Het is een beetje zoeken. Het was rond de opening van Wall Street dat het misgaat. Het is een klein mysterie, maar wat het nog zou kunnen zijn. En ja, hier komt een vrij, misschien wat vergezocht gedachte-experiment. Ja. Maar goed, is het algemene sentiment op Wall Street rond tech is niet zo goed. Misschien juist omdat die ASML-cijfers heel goed zijn. Dat betekent dat,
0: moet je
24: dat
0: uitleggen.
24: Dat zit zo, deze gedachtegang die ik net heb opgetekend. Er is veel geïnvesteerd in de machines van ASML. Die cijfers zijn goed. Nou, dat is dus uitbreiding van de productie door chipmakers zoals Micron en SK Hynix. Zorgde eerder ook al voor zorgen, dit soort uitbreidingen, dat er misschien te rijkelijk met geld wordt gestrooid voor die uitbreidingen. Als die investeringen niet de gewenste inkomsten opleveren, als de chipvraag dan toch weer daalt op termijn, dan sta je daar met al je machines waar je miljoenen in hebt gestoken. Nou, dat ze kunnen zorgen voor een min op de koersen van die chipmakers. En dat zie je op Wall Street, want Micron staat, en dat is niet niks, 8% in de min. En SK Hynix staat zelfs 10% in de min op Wall Street. Dus niet best. Wat dan op zijn beurt weer een slecht sentiment bij ASML zou kunnen betekenen. Dat dan terugkeert en de koers weer naar beneden trekt. Heel wild gedachtenspinsel.
0: Ik vind het een rond verhaal,
24: maar het zou een verklaring kunnen zijn. Ik noem maar iets.
1: Ja, ja. Nee, klopt.
0: Dan zijn er nog twee overnames vandaag die we gaan bespreken. Allereerst eentje die ook wel slecht nieuws zou kunnen zijn voor Adyen.
24: Ja, Adyen, de betalingsverwerker natuurlijk. Ja. Die heeft één duidelijke concurrent. En dat is het Amerikaanse Stripe. En dat Stripe dat doet een poging in ieder geval tot een mega-overname. Samen met private equity partij. Een private equity partij, moeilijk woord. Advent gaat het over. Leggen ze $53 miljard neer in een bot op PayPal, de betaaldienst. Ondertussen best wel lang een grote naam. Maar het kwakkelt daar al wel langer. De groei is er een beetje uit. Er is gerommel in de top. Een topman die plots vertrok een paar maanden terug. Dus het gaat allemaal niet best.
0: Niet zo'n goede reputatie ook, hè?
24: Nee,
0: Pieter
24: precies.
0: Thiel zit erachter.
24: Ja, dus dat, het zit allemaal niet mee daar. Het lijkt nu dus zelfs van de beurs afgekocht te worden door Stripe. Nou, dat zou dus slecht nieuws kunnen zijn voor Adyen. Want dan heb je in plaats van een grote concurrent in één klap een soort mega-concurrent die ook nog eens een hele belangrijke betaaldienst heeft, vooral in de Verenigde Staten heel veel gebruikt. Ik kan me niet voorstellen dat ze dat lachend aanzien. Wat ik dan wel weer bijzonder vind is dat de koers van Adyen gewoon 5% in de plus staat vandaag. Hmm. Ook hier nog een klein gedachtespinseltje. Misschien ga ik weer wat ver.
1: Ja, je moet het analyseren.
24: Wie weet hopen beleggers ook op een overname van Adyen? Nou, geen idee. Durf ik niet al te hard op te zeggen. We gaan het over een uur in BNR Beurs uitzoeken.
0: De tweede overname is er eentje die al heel lang gepland lijkt. Die van het Duitse Commerzbank door het Italiaanse Unicredit.
24: Ja, en dat heeft dan weer alles te maken waarom we het er nu over moeten hebben met een uitspraak van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz. Die zegt voor het eerst eigenlijk niet meer dat hij hiervoor zou gaan liggen. Hij verzet zich niet tegen de overname van de Duitse Commerzbank. De Duitse regering heeft een belang in Commerzbank. En inderdaad het Italiaanse Unicredit, die zit er al een tijd achteraan. Koopt heel veel aandelen en heeft nu zelfs bijna de helft van die aandelen in handen. Nou, de Duitse regering zei eigenlijk tot nu toe, we zien dat niet zitten, die overname. Ze willen niet dat een ander land zo'n grote naam in de Duitse economie in handen krijgt. Dat heel veel Duits geld beheert. En Commerzbank zorgt ook voor heel veel werkgelegenheid. En ze zijn bang dat het eerste wat Unicredit doet na een overname een hele grote ontslagronde is. Dus dat willen ze eigenlijk niet. Maar goed, nu zegt Merz dus dat hij in principe niet tegen een overname is. Ja, het is misschien ook politiek, misschien gelobby. En Unicredit die zit hier al, ik geloof, 2 jaar achteraan ondertussen. Dus het is een langslepend dossier. En het is, ze hebben die aandelen, die staan gewoon uit. En als zij straks de meerderheid hebben, wat ga je er tegen doen? Dat is eigenlijk de vraag. Maar zo zet hij dus de deur, een soort van wagenwijd open. Het zou dus zomaar kunnen dat we binnen de kortste keren horen dat die overname vijandig dan van vorm toch wel een feit is geworden. Ja.
0: Dan de slotstand op de AEX.
24: Die is in de plus wel geëindigd. 0,7% komt erbij. 1098 punten bijna.
0: Onder die 1100 dus?
24: Net die 1100, die hebben we door de dag heen wel bereikt, maar daar zijn we dus onder geëindigd. Grootste stijger is CVC Capital met 6,2% en BC die daalt het hardst met 3%.
0: Dankjewel, Maxime van Mil.
1: Gaan we naar verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Rijn Baatmans. Ja, Rijn, nu een ongeluk op de A20.
5: Dat klopt. Richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwe en Nieuwerkerk is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is daardoor dicht en je doet er 15 minuten langer over. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A15 Rotterdam richting Gorkum bij hectometerpaal 77,5. En de A28 Zwolle richting Amersfoort bij 59,5.
6: BNR Luister vandaag, begrijp morgen.
7: De delegatie van Qatar was afgelopen weekend in Iran. En ook Iran en Oman praten over de toekomstige situatie in de straat van Hormuz.
8: Waar ze niet met 600 miljoen mensen een beetje sigaren zitten te roken en de cognac laten valsen in het glas.
9: Want als je je eigen economie versterkt, je defensieindustrie versterkt in Europa en daar waar mogelijk ook in Nederland, dan hebben we er allemaal ook profijt van.
1: Oekraïne mag van Brussel met Europees geld cruciale drone-onderdelen uit China kopen. Daarover schrijft de Financial Times vandaag. En het ligt gevoelig, want het geld was eigenlijk bedoeld om uit te geven in Europa. En bovendien wil Brussel juist af van de Chinese afhankelijkheid. Moet de Europese Unie ingrijpen? En hoe spint China hier garen bij? Gaan we bespreken met de Europarlementariër van Pro Thijs Reuten en Frans Paul van de Putten, onderzoeker bij Instituut Klingendaal. Welkom allebei.
10: Goeiedag.
25: Hallo.
1: We spraken vanmorgen met de defensie-expert Peter Weininga en hij zei het volgende.
26: Ik denk dat de Europese Unie ook heeft gedacht, nood breekt wet, dus het moet dan maar even.
1: Ja, Thijs Reuten, nood breekt wet, met andere woorden, het moet maar even. Ziet u dat ook zo?
10: Ja, ik ben hier ook niet verbaasd over. Dit is precies wat is afgesproken. Hè. Oekraïne moet eerst proberen om het in de EU of zelf te maken. Dan met partners waar wij een strategische overeenkomst mee hebben. Zoals het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld. En daarnaast kunnen ze dan een uitzondering vragen. En dat hebben ze dus netjes gedaan. Om eventueel bij een, zoals dat dan heet, derde land. Daar zou dus in principe ook China onder kunnen vallen. Maar daar doen zij zelf ook geen mededelingen over, waar ze die onderdelen precies vandaan halen. Maar feit is dat Oekraïne zich nu moet verdedigen en niet volgend jaar. En daarom is afgesproken, jullie moeten kunnen kopen wat je nu nodig hebt om je te verdedigen. En als dat niet in Europa verkrijgbaar is, dan kun je een uitzondering vragen.
1: Ja, maar eigenlijk blijkt hier ook uit dat de Europese defensieindustrie nog helemaal niet klaar is. Hè? Want het geld zou eigenlijk dus hier ook besteed moeten worden in Europa. Ja. Maar ja, de Europese industrie kan het niet leveren.
10: Nee, maar het is dus eigenlijk een perfecte illustratie van de urgentie dat wij heel snel steeds meer zelf moeten kunnen maken om onafhankelijker te worden, bijvoorbeeld van de Verenigde Staten, maar natuurlijk ook van andere leveranciers waar je eigenlijk niet afhankelijk van wil zijn. En het aardige is, dat geldt eigenlijk ook voor Oekraïne, want Oekraïne heeft, heb ik ook gezien, vorig jaar, doet zelf ontzettend zijn best om die innovaties die zij doen steeds onafhankelijker te kunnen maken. Hè. Zij produceren nu zelf eigenlijk al 70% van wat ze nodig hebben. Voor onderdelen zijn ze soms dus nog afhankelijk van anderen. En zij hebben ook vaak, als ze dan iets nieuws bedenken, wat in zo'n drone moet worden verbeterd, omdat ze weer iets bedacht hebben wat beter werkt, omdat ook de Russen niet stilstaan, dan hebben ze ook meteen 20.000 van die onderdelen nodig en niet een paar honderd, hè, die misschien in Europa nog wel te vinden zijn. Dus ja, dan moeten ze toch breder gaan kijken. En dat is nu helemaal de realiteit van waar Oekraïne nu in zit.
0: Frans Paul van der Putten, kijkt u daar ook zo naar? De realiteit van Oekraïne, ja, het maakt niet uit waar je dan eigenlijk je wapens inslaat.
25: Ja, de realiteit van Oekraïne, dat is de noodzaak van het oorlog voeren voor Oekraïne. Maar het is ook de realiteit van China. China is nou eenmaal op productiegebied een belangrijke factor. En dat blijkt nu ook weer, dat blijkt op heel veel andere gebieden ook. Voor drones heb je allerlei onderdelen nodig die China heel goed kan leveren in hele grote aantallen tegen lage prijzen. En er is geen ander land die dat ook kan.
0: Nee.
25: Dus ja, het is. Kijk, als dat geld allemaal uitsluitend in China wordt besteed, dan gaat het natuurlijk veel langer duren voordat Europa een eigen capaciteit op drone-gebied van de grond krijgt. En als al het geld in Europa wordt besteed, dan krijgt de Oekraïne niet op tijd de drones die het nodig heeft. Dus het zal een compromis moeten zijn.
0: En is het dan, kijk, China heeft natuurlijk al wel laten zien dat ze meer sympathie hebben voor Rusland. Deze deal met Oekraïne, is die dan puur voor het geld interessant voor China, of zit er ook meer achter, denkt u?
25: Nou, het is al vanaf het begin van de oorlog dat China de veruit de belangrijkste leverancier is van drone-onderdelen. Aanvankelijk ook van complete drones. Maar nu is het steeds meer zo dat de drones in Oekraïne in elkaar worden gezet. Maar dat de hele belangrijke onderdelen daarvoor nog steeds uit China komen. En het is ook zo dat voordat de oorlog begon, was China ook al een belangrijke handelspartner van Oekraïne. Dus er is wat dat betreft veel continuïteit. Het is niet zo dat China nu in één keer een mogelijkheid ziet om heel veel geld te verdienen in Oekraïne.
1: Ja, want Thijs Reuten, dus eigenlijk heeft Oekraïne geen andere keus dan naar China te gaan om die onderdelen te kopen, omdat ze gewoon nergens anders te krijgen zijn.
10: Ja, voor een deel van die onderdelen die ze nodig hebben niet. Maar er is wel een belangrijk verschil. Hè. Kijk, China faciliteert echt de Russische agressie door inderdaad ook complete wapensystemen te leveren, complete producten. Oekraïne heeft mogelijk gebruikt, mogelijk meer, in meer of mindere mate ook Chinese onderdelen. Maar Oekraïne maakt er zelf ook een punt van dat ze zeggen, ja, wij willen dat echt beperken tot onderdelen die we inderdaad in grote aantallen nodig hebben, maar die niet bijvoorbeeld gevoelig zijn als het gaat om communicatie. En een ander belangrijk punt is dat China waarschijnlijk zelf vaak niet weet dat ze ook aan Oekraïne leveren. Want de loyaliteit van China ligt toch echt meer bij Rusland dan bij Oekraïne. En het is dus zo dat Oekraïne, en daar moeten we ze ook weer mee complimenteren, slimme manieren heeft gevonden om ook via allerlei exportroutes die niet direct herleidbaar zijn naar Oekraïne, toch aan die onderdelen te komen.
1: Dus China weet dan niet dat ze aan Oekraïne verkopen?
10: Niet altijd. Kijk, u zegt over de deal met China. Ik denk dat de Oekraïners dit niet zullen bevestigen. Ah. En dat is ook niet bevestigd door Oekraïne vandaag in de Financial Times. Oekraïne is gelukkig, zeg ik dan maar, zo slim om allerlei verschillende routes te hebben en allerlei verschillende manieren om aan die onderdelen te komen. Ze zeggen ook, als je dat aan ze vraagt, we hebben een plan A, B, C en ook nog D als het nodig is. Want wij hebben die onderdelen nodig. En zij moeten helaas op dit moment daarvoor ook een beroep doen op die kanalen waar Chinese onderdelen tussen zitten.
1: Maar zou China het anders niet aan Oekraïne willen verkopen, omdat dan toch de voorkeur bij Rusland ligt? Of is het eigenlijk zoiets van, nou ja, ze betalen allebei, lekker opportunistisch?
10: Nou, misschien wel, maar het is heel verstandig om daar ook niet al te veel uitspraken over te doen. Maar wat wel duidelijk is geworden inmiddels, en dat heeft de Europese Unie ook onlangs nog weer bekendgemaakt, dat er ook sterke aanwijzingen zijn, en die aanwijzingen zijn er al jaren, dat China ook echt direct complete producten, complete defensiesystemen aan Rusland levert. Dat men ook echt de Russische agressie wat dat betreft mogelijk maakt. Dus de loyaliteit van China ligt wel echt meer bij Rusland dan bij Oekraïne. Maar ik vind het is ook in ons belang dat Oekraïne in staat is om zo snel die drone-innovaties te kunnen produceren. Eventueel dus met gebruik van onderdelen van waar dan ook. Dat is ook in ons belang, omdat Oekraïne ook nu op dit moment zichzelf verdedigt, mede namens ons. Ja. Dus ik denk ook dat we wat dat betreft juist blij moeten zijn dat de Oekraïners zo creatief zijn in het vinden
0: verzamelen van onderdelen. Ja.
10: Van die onderdelen, ja.
0: Frans-Paul van der Putten, hoe lang nog tot Europese bedrijven dan aan deze vraag kunnen voldoen, zodat we niet meer afhankelijk zijn, en dan met we bedoel ik ook Oekraïne, van China in dit geval?
25: Ik denk dat dat iets is van een lange termijn. Kijk, de Oekraïne zelf probeert uiteraard al heel erg om uit van die afhankelijkheid van Chinese drones en drones onderdelen af te komen. Maar ook voor Oekraïne, die daar dus heel veel in investeert, kost dat veel tijd. China heeft gewoon gigantische capaciteit om industrieel heel veel te produceren tegen een lage prijs. Dus ik denk niet dat Europa dat snel kan vervangen. Mm. Kijk, Oekraïne is zelf al in staat om drones te maken zonder Chinese onderdelen erin. Alleen, dat kan niet in groot genoeg aantallen tegen een laag genoeg prijs. En ik denk dat Europa voorlopig ook met zo'n situatie te maken heeft.
1: Oké, dank allebei. Dat was Frans-Paul van der Putten van Instituut Klingendaal en Thijs Reuten, Europarlementariër van PRO.
2: Goedemiddag, dit is de Avondspits.
0: De voetbalbond FIFA zorgt weer voor discussie. De bond wil tijdens de WK-finale zondag mogelijk een rust inbouwen van 20 tot 30 minuten. Terwijl de regels voorschrijven dat de rust bij het voetbal maar een kwartier duurt. Allemaal vanwege een grote halftime show. Dat melden onder andere de BBC, de New York Times. Sportverslaggever Jaap de Groot gelooft er nog niet zo in.
4: Ik moet het nog zien hoor, want ik had doorgekregen dat ze echt een soort van superdraaiboek hadden samengesteld. Waarbij ze binnen een minuut het podium neer hadden gezet. 13 minuten de show en dan in 1 minuut met ruim 1000 medewerkers het veld weer vrij zo zouden krijgen. Nou,
1: dan
4: zullen
1: we
4: misschien een minuutje uitlopen. Maar ik ben zelf een paar keer bij de Super Bowl geweest. Ja, dat moet het in hetzelfde tijdbestek gebeuren. En ongeveer. Ja, en dat gaat onwaarschijnlijk. onwaarschijnlijk snel en effectief.
0: Oh, dus jij denkt dat het gewoon een kwartier wordt?
4: Ik denk dat het gewoon een kwartier wordt, ja. Ik heb nog geen andere geluiden gehoord. Ik heb wel de informatie gekregen omtrent de show vooraf. En de halftime show, ja, die moet gewoon binnen de regel van 15 minuten. Dus staat niet bij dat tot nu toe dat het verlengd wordt.
0: Ja.
4: Ik denk ook dat de ploegen daar zelf ook problemen mee gaan krijgen.
0: Ja, daarom. Want wie treedt er ook weer op in die 13 minuten? Wat gaan we zien?
4: Er zijn twee gedeeltes. Hè? Want je krijgt dan. De mensen betalen duizenden dollars voor een ticket. En heeft FIFA blijkbaar besloten om ze dan echt waar voor hun geld te geven. Dus ze beginnen met een behoorlijk spectaculair voorprogramma. Met Laura Pausini, Robbie Williams, Showspeed. En dan is er een special act van Tom Cruise. Ik vermoed dat hij in een soort van Mission Impossible act met de Gouden Wereldbeker het stadion binnenkomt vliegen. Ja, en dan heb je halftime. Heb je dan als presentator Chris Martin van Coldplay. Mm-hmm. En dan treden Madonna, Shakira en BTS op.
0: In 13 minuten? Wow.
4: Ik heb het gezien met bij de Super Bowl met Beyoncé, ook met Madonna. De Who en de Rolling Stones en Bruce Springsteen. Dat gaat ook in een het gaat ongelooflijk effectief. Ja. Dus ze houden zich echt net als met een songfestival aan de seconde.
0: Ja, maar bij de Super Bowl gaat het ook om die reclameinkomsten. Hè? Die show is er ook, zodat er heel veel commercie omheen is. Amerikanen kennende willen ze dat ook bij het WK voetbal.
4: Ja, dat is aan de tv-maatschappijen. Want wij dachten aanvankelijk dat bijvoorbeeld die drankpauzes halverwege de helft, dat een truc van de FIFA was om extra reclameinkomsten te krijgen. Maar Gianni Infantino heeft verzekerd dat ze dat echt hadden gedaan om voor alle ploegen dezelfde omstandigheden te creëren. En dat de reclameacties vanuit de tv tv-stations gekomen zijn. En dat de FIFA daar geen dollar van ontvangt.
0: Ja.
4: Dus ik denk ook in deze dat dit puur aan de verschillende tv-maatschappijen is.
0: Nou, wordt het sowieso een gigantisch spektakel van 13 dan wel 30 minuten. Is het goede reclame voor de sport voetbal in de Verenigde Staten?
4: De Amerikanen zijn niet anders gewend. Die beginnen gewoon een wedstrijd met dit soort wedstrijden. Kijk naar de Super Bowl, kijk naar de World Series. Er is altijd spektakel, er is altijd een hele bekende ster. In dit geval Jennifer Hudson, die het volkslied komt zingen. Ze zijn niet anders gewend. En bovendien, als je naar de artiesten kijkt, al zou je het in Amsterdam of in Parijs hebben, of in waar dan ook. Hier, daar doe je de meeste mensen. Die vinden dat niet erg, hoor. Dat ze ook voor hetzelfde kaartje niet alleen een wedstrijd zien, maar ook Laura Pausini, Robbie Williams, Madonna en Shakira. Als je dat er nog eens een keer gratis bij krijgt.
0: Tot slot nog heel even over de voetbalspelers zelf. Lang rusten is toch niet goed? Want dan koel je toch helemaal af?
4: Ja, nou ja, in sommige gevallen, kijk, de meeste spelers lopen nu op een tandvlees. Dus ik denk dat het iets langere rust, dat het niet onwelgevallen zal zijn. Maar het past niet. Dus het zou, als ze het wel zouden doen, als de Engelse media gelijk hebben, krijgen, ja, dan zou het wel heel erg. Dan gaat de FIFA wel heel erg over de grens, hoor. Ja.
0: Je hoort het sportverslaggever Jaap de Groot.
11: De aanvallen van de Verenigde Staten blijven maar doorgaan op Iran. Ook vanmiddag vonden er weer volop bombardementen plaats. En opnieuw lijkt de diplomatie ver weg. Hoe nu verder bespreken we zo meteen met onze correspondent in het Midden-Oosten.
12: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
13: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
14: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
16: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
17: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
18: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
19: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
20: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
21: of over de grootste beursgang aller tijden.
20: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
21: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
20: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
22: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
27: Nu in de BNR-app.
28: De kerncentrale van Borselen levert al weken geen stroom meer vanwege een lek. Vetbaas Kevin Warr staat voor een lastige keuze nu de inflatie in de Verenigde Staten daalt. En in Suriname zijn gewapende en in militair uniform geklede Chinezen opgepakt bij illegale goudmijnen. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app.
0: Rijn Baartmans bij de ANWB. Ja, als je in de buurt van Rotterdam rijdt, dan heb je veel last van drukte.
5: Ja, dat klopt inderdaad, want we zien eigenlijk in heel Nederland de avondspits langzaamaan afnemen, maar bij Rotterdam blijft het nog erg druk. Dat komt onder andere door de werkzaamheden op de A20, maar er staat ook een kapotte vrachtauto. Dat is op de A15 richting Europoort. Tussen Rotterdam-IJsselmonde en knooppunt Benelux is je vertraging daarom 30 minuten door twee afgesloten rijstroken. De A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. 25 minuten extra door de wegwerkzaamheden daar. En de A20 richting Hoek van Holland, want ook tussen knooppunt Gouwe en Nieuwerkerk aan de IJssel merk je die werkzaamheden. Je doet er hier 20 minuten langer over. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A6 Muiden richting Lelystad bij hectometerpaal 69,2. De A15 Rotterdam richting Gorkum bij 77,5. En de A28 Zwolle Amersfoort bij 59,5.
29: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
30: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Ondanks het plotselinge overlijden van acteur Kees Schil is het laatste seizoen van Flikker Rotterdam gewoon te zien. Dat heeft het AD gehoord van Avro Tros, die de politieserie uitzendt. De opnames zijn net een paar weken afgerond. In Flikker Maastricht speelde Kees Schil de rol van regisseur Stan Vroom. Door de brand in Nieuwegein kunnen de bewoners van 7 huizen voorlopig nog niet terug. Ze worden nu opgevangen in een school. Vanmiddag vlogen 3 houten rijtjeshuizen in brand. Andere woningen hebben rookschade. De brand in Nieuwegein is onder controle, maar het blussen gaat nog wel even duren. De kerncentrale in Borselen ligt al weken stil, schrijft de Volkskrant. Er is een lek in het nucleaire gedeelte, maar dat heeft nog niet geleid tot elektriciteitsproblemen in het land. De problemen komen op een opmerkelijk moment. De politiek wil Borselen langer openhouden en denkt na over de bouw van nieuwe kerncentrales. Een staande ovatie voor de vertrekkende Britse premier Starmer. Die heeft afscheid genomen in het parlement. Na zijn laatste vragenuurtje zei Starmer in een speech dat dit het einde is van zijn politieke reis. Starmer lag binnen zijn Labour-partij al een tijdje onder vuur. Hij wordt zo goed als zeker opgevolgd door Andy Burnham. En een spannende ontknoping van de 11e etappe van de Tour de France, die eindigde in een massasprint. Die werd gewonnen door de Noorse wielrenner Søren Varenskjold, net voor de Nederlander Olaf Kooi, die tweede werd. Peloton moest vandaag 161 kilometer fietsen en finishte in Nevers. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang warm. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen zon, maar ook wolken. Het wordt 24 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: En de beurs die is in een plusje gesloten. 0,7% omhoog op 1098 punten. Net onder die 1100 grens dus. De grootste stijger was CVC Capital. Een plus van 6,2%. En de grootste daler vandaag Besi. Die gingen met 3% naar beneden. En de Dow Jones staat op dit moment 0,4% in de plus.
28: De hele filmwereld kijkt al tijden reikhalsend uit naar The Odyssey. Het is een nieuwe film van Christopher Nolan. Onze redactie heeft de film al kunnen zien. Wat je kan verwachten, hoor je zo meteen. En nee, geen spoilers, beloofd.
31: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
2: 52 min 40.
3: 12 natuurlijk.
2: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
3: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
2: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
31: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
2: In 12 weken leren rekenen?
3: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
6: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
7: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
8: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
9: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
10: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
15: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en... BNR Nieuwsradio. Lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en

0: Deze hoor je hoe een blunder de aanleiding is voor de rechtszaak tussen Apple en OpenAI. Wij zijn bij je tot 7:30.
1: Amerika heeft vanmiddag nieuwe, nog zwaardere luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis legt uit waarom de Verenigde Staten dit doet.
2: CENTCOM, dus Amerikaanse commando, heeft de aanvallen specifiek gericht op de zuidkust van Iran en op 3 strategische eilanden in onder de straat van Hormuz, waaronder Qasem. Er zijn inmiddels 30 burgerdoden in Iran. En het doel van de VS is eigenlijk puur militair. Ze proberen de operationele capaciteit van Iran om schepen te bestoken in de straat te degraderen. Maar militair gezien is dat eigenlijk helemaal geen haalbaar doel, zeggen de meeste experts. Want Iran die heeft zo'n diep arsenaal aan drones en antischeepraketten, snelle aanvalsboten, dat je met dit soort luchtaanvallen simpelweg, dat kan je niet definitief uitschakelen. En zolang Iran die dreiging dus eigenlijk in de lucht houdt, durft geen enkel schip daar door de straat te varen.
1: Nee, maar die aanvallen die waren allemaal zo rond de straat van Hormuz om inderdaad de Iraanse militaire middelen daar uit te schakelen.
2: Ja, precies.
1: Ja. De Verenigde Staten en Iran die blokkeren nu allebei, hè, schepen die de straat van Hormuz proberen door te varen. De Verenigde Staten houdt de Iraanse schepen tegen. En Iran natuurlijk ook de rest. Zijn we nu weer helemaal terug bij af?
2: Ja, zeker wel. In ieder geval militair gezien. We zijn weer terug bij de grimmige situatie van voor het staakt het vuren. Achter de schermen lopen de diplomatieke kanalen natuurlijk wel nog door. Zo is er op dit moment veel diplomatieke activiteit in Qatar. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken is in Doha. Officieel om zijn medeleven te betuigen bij de uitvaart van de overleden voormalig emir, Sheikh Al-Thani. Maar er zal ook zeker gesproken worden over die situatie. Plus dat er natuurlijk constant gebeld wordt door alle onderhandelaars, Pakistan, Qatar, Oman. Maar goed, op het slagveld zien we de harde wet dat voor elke diplomatieke stap vooruit zetten we er op het water eigenlijk weer een paar achteruit. En geen van beide partijen kan op dit moment de ander toch echt terug naar de tafel dwingen.
1: Nee, ook de Houthis die gaan zich weer met het conflict bemoeien. Wat willen de Houthis gaan doen?
2: Ja, de Houthis zijn natuurlijk een gewapende beweging in Jemen, die een deel van Jemen in controle houden. En hun aanvallen gisteren op Saudi-Arabië en hun mededeling dat men niet door het luchtruim van Saudi-Arabië moet vliegen, gaat in eerste instantie om hun eigen conflict. Namelijk met Saudi-Arabië, die een deel van Jemen probeert over te nemen. En Saudi-Arabië heeft de startbaan van het vliegveld in Sanaa gebombardeerd om de Houthis, een Houthi-toestel dat terugkwam van de begrafenis van Khamenei in Iran, neer te schieten. Maar buiten dat eigen conflict is dit ook zeker wel een manier van de Houthis om een teken te geven aan de wereld dat ze ook nog bestaan en dat zij ook weer een rol kunnen gaan spelen. Bijvoorbeeld door de Rode Zee te bestoken en daarmee dus de facto de andere straat die belangrijk is voor de wereldwijde handel te blokkeren, net zoals ze dat gedaan hebben eerder. En dat is toch wel een beetje dat zij de hele wereld willen laten zien, wij zijn er nog en met ons en met Iran kan je eigenlijk niet spelen. En de VS moet meer toezeggingen doen in de onderhandelingen met Iran.
1: Ja, want de Houthis worden ook gesteund door Iran, hè?
2: Precies.
1: Ja, dus daarmee dreigen ze dus inderdaad de Rode Zee dan weer af te sluiten. Nou ja, zometeen de straat van Hormuz, die is nu al dicht. En als nu zometeen dan die straat bij de Rode Zee ook nog dicht gaat, wat zou dat dan betekenen?
2: Ja, dat betekent toch wel een wereldwijd economisch horrorscenario. We hebben natuurlijk eerder dit jaar gezien wat de enorme schade was toen alleen de straat van Hormuz een tijd dicht was. We hebben ook eerder gezien, meen 1,5 jaar geleden, wat er gebeurt als de Rode Zee dicht is. Die twee allebei tegelijk hebben we nog niet gezien, maar dat is een gigantische klap voor de wereldwijde economie. Niet alleen voor de olie, maar bijvoorbeeld ook voor kunstmest, grondstoffen voor de landbouw. Allerlei wereldwijde handel gaat eigenlijk daardoor. En dat effect zal je niet meteen voelen, maar een paar weken later, als dan er opeens tekorten is aan goederen of aan olie of aan gas, of doordat de prijzen omhoog gaan, doordat schepen die bijvoorbeeld vanuit Europa komen dan niet meer via de Rode Zee kunnen varen, maar om moeten varen rond Afrika.
1: Ja, de Houthis willen dus laten zien dat ze er nog zijn en willen daardoor dan misschien die Rode Zee gaan blokkeren. Hoe zeker is het dat ze dat gaan doen?
2: Op dit moment lijkt het niet dat ze dat gaan doen. En ze hebben het tijdens de vorige escalatie ook niet gedaan. Maar het is natuurlijk wel een teken dat als de onderhandelingen niet verlopen zoals zij en Iran dat willen, dat ze dat dan in ieder geval zouden kunnen doen.
1: Ja, je zei het al, op de achtergrond wordt er nog wel gesproken. Ja, wordt er nog wel gewerkt aan een diplomatieke oplossing of is dat heel ver weg?
2: Ja, er wordt op dit moment niet direct gesproken tussen de VS en Iran. En ook niet indirect, zeg maar, in dezelfde ruimte. Wat natuurlijk vorige keer wel zo was voor deze wapenstilstand. Maar er wordt natuurlijk wel door de onafhankelijke onderhandelaars gesproken met beide partijen. Maar het lijkt in ieder geval op dit moment dat een oplossing en een deescalatie.

0: relatie vrij ver weg zijn.
1: En dat zei Midden-Oosten-correspondent Tara Kinkhuis.
2: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
3: Nog één nachtje slapen en dan draait de nieuwe film van de regisseur Christopher Nolan in de bioscoop, The Odyssey. Ik hoor wel veel muziek.
1: Ja, spannend ook.
3: En spannend, maar ik... Nou ja. Wat horen we hier, Donner Bakker?
4: Ja, je hoort een beetje in de samenvatting van het verhaal, hè? De Odyssee van Homerus. Ik bedoel, wie kent
3: Homerus?
4: Het niet? Ja, dat zou ik bijna willen zeggen. Ik zit met Homer in mijn achterhoofd op zijn Engels. En dan hoor je van alles. Matt Damon, actiescènes, vechtscènes, muziek van Lodewijk Göransson. Ook wel bekend, Oscar gewonnen. Een heleboel bij elkaar.
3: Ja, dit klinkt wel echt als een blockbuster. Zo is hij ook bedoeld, geloof ik. Het is de vertolking van het Griekse epos De Odyssee. Gedateerd 800 voor Christus. Een van de bekendste verhalen ter wereld. Je hebt hem dus mogen zien. Ja, is het een epos geworden?
4: Ja, dat durf ik wel te zeggen. Korte antwoord is ja, dat durf ik wel te zeggen. Het is een heleboel. Groots en spektakel waren een beetje de twee woorden waar ik toch op terugkwam. Dat heeft meerdere redenen. Allereerst dus inderdaad wat je zegt, hè, die epos, bijna 2800 jaar oud. Nou, als je op gymnasium hebt gezeten, dan kun je hem dromen, denk ik. Dus het is een beetje, ja, als je hem niet helemaal kent, dan heb je er wel eens van gehoord. Nou, dat is dan in combinatie met een van de bekendste regisseurs ter wereld. Hè. Ook een succesverhaal, heeft 2 jaar geleden natuurlijk zijn eerste Oscar ook gewonnen. Is echt een man waar je voor naar de bioscoop gaat. Dus dat alleen al is een recept voor succes. Nou, dan heb je ook nog eens een film volledig geschoten in IMAX-camera's. Dus ik heb hem ook in een IMAX-zaal mogen zien. Voor de beluisteraar die denkt, IMAX is het ook alweer. Dat is dat de beeldverhouding wat anders is. Dus je hebt 40% meer film. Dus hij wordt wat hoger, je scherm. Nou, dat is hem bij deze ook echt waard. En daardoor wordt hij ook zo groot en mega. En dan heb je nog heel Hollywood die uit de kast is getrokken. Acteurs als Matt Damon, Zendaya, Tom Holland, Elliot Page. Kan nog wel even doorgaan. Genoeg alles bij elkaar maakt het echt een spektakel.
3: Maar wat ik me herinner van Odysseus die op reis gaat, daar gaat de Odyssee over.
4: Zeker.
3: De sirenen die hem verleiden, de ontmoeting met Circe. Er zit zoveel in.
4: Ja.
3: Wordt dat allemaal in die film vertolkt?
4: Ja, zeker. En daar heb je ook wel even de tijd voor, want je zit toch bijna 3 uur in je stoel.
3: Zo.
4: Zonder pauze. Dus zeker, alles zit erin. Je hebt meerdere adapties gehad van deze film op het Witte Doek of op series door de jaren heen. En daarin is alles toch wel een beetje op zijn eigen manier. Dat is hier ook wel een beetje zo, maar het is toch wel, ook durf ik ook te zeggen, dat het heel dicht bij die epos blijft. En ook in de opbouw daarvan, dus in het non-lineaire en dat soort dingen. Dus zeker, echt alles wat je kent en wat je hoopt te zien, ga je ook zien.
3: Oké, dus je hebt gewoon enthousiast. Jij geeft hem 4-5 sterren.
4: Ja, ik ben wel erg enthousiast. Ja, ik ben een beetje nerd, zeg ik er eerlijk bij. Maar ik vind dan ook het verhaal van hoe het bij elkaar komt. De omstandigheden waarin ze hebben gefilmd in meerdere landen. Het is allemaal heel moeilijk gemaakt. Wat ik al zei, die IMAX-camera's. Het is de eerste film ooit die volledig met zo'n camera geschoten is.
1: Dus je moet hem ook echt in de bioscoop zien en niet wachten tot je later op tv kan kijken.
4: Ik zou je bijna willen verplichten, Edwin, om ga hem in de bioscoop in een IMAX-zaal zien.
1: Ja.
4: Want het is echt, normaal heb je die actiescènes in IMAX waardoor het groots aanvoelt, maar die intieme dialoog wordt heel lastig, want die IMAX-camera's maken heel veel geluid. Nou, nu hebben ze een soort techniekje waardoor er een doos om die camera heen is gemaakt, waardoor die niet zoveel herrie maakt. En dan, het is allemaal als
3: filmers
1: uit de kast.
4: Maakt dat
3: de liefhebber
4: alles
3: ook, ja.
4: Zeker. En dan over de actiescènes. Hij gebruikt bijna geen computergegenereerde effecten. Nou, en als je dan naar bepaalde dingen zit te kijken, nou, bijvoorbeeld de Circe, zeg ik er maar even bij, dan, nou, dat gebeurt, het wordt bijna een soort horrorachtig. Het is allemaal echt gebeurd, bepaalde filmtechnieken. Dat maakt de beleving al helemaal fantastisch. Mm. Dus ja, zeker.
3: En dit is een beetje gedoemd, of althans de vermeende gehoopte zomerhit.
4: Ja.
3: Dit moet mensen weer naar de bioscoop krijgen. Heeft het die potentie?
4: Ja, zeker weten. Want als je dat naast een soort meetlat legt, ik heb daar eens over na zitten denken, dan heb je een beetje 3 dingen die daar belangrijk in zijn. Of je moet een mega grote titel of een IP hebben, dus een nieuwe Avengers film, een nieuwe aflevering of een episode van Star Wars of een hele grote game, Mario, noem maar wat. Dat zijn meestal de hits. Of je moet een enorm bekende regisseur, hè. Je gaat naar een Nolan-evenement of naar een film, daar ga je voor naar de bioscoop, net als dat Tarantino vroeger wat meer dan nu, maar Scorsese dat ook heeft en had. En of natuurlijk een sterrencast, dus je gaat voor een Leonardo DiCaprio of voor een Margot Robbie. Nou, de sterrenkast is er. Een van de bekendste verhalen ooit, met een van de beste regisseurs ooit. Dat kan alleen maar een succes gaan worden. Op cultureel vlak, dus is het een goede film, zeker. Ik moet er wel bij zeggen, op financieel vlak wordt het de zomerhit. Dat vind ik moeilijk te zeggen, want er komt ook nog een nieuwe Spider-Man aan.
1: Oh, concurrentie.
4: Ik wou zeggen, dat is toch ook wel vaak een
3: blockbuster. Twee superhelden.
4: Dat dan weer wel. Allebei ook nog eens Tom Holland en Zendaya. Maar goed, het recept voor succes en dat het alle budgetten gaan verbreken, dat durf ik wel te zeggen.
3: Nou, Nou, de meetlat van Donner Bakker. Ja. Volgens mij hebben we een nieuwe filmrubriek
1: te pakken. Volgens mij ook. Het is lekker warm, dus lekker de airco van de...
4: Ja, en dan wil ik heel graag van je horen wat je ervan vond.
3: Dat ga ik zeker doen. Dankjewel, Donner Bakker.
1: Gaan we naar de ANWB, daar zit Rijn Baartmans. Rijn, een kapotte vrachtauto op de A15.
0: Ja, dat klopt. In de richting van Europoort kom je een kapotte vrachtauto tegen tussen Rotterdam-IJsselmonde en knooppunt Benelux. Het rijdt langzaam over 7 kilometer omdat de rechte rijstrook dicht is. Reken hier op 30 minuten vertraging. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A4 Den Haag richting Rotterdam bij hectometerpaal 74,3. En de A17 Roosendaal richting Dordrecht bij 6,7.
2: Make Europe great again.
3: Vannacht klonk er luid gejuich in Gibraltar. Maar dat had niets te maken met de winst van buurland Spanje tijdens het WK. Waarom er dan toch zoveel enthousiasme klonk, dat vertelt Europa-verslaggever Stefan de Vries.
5: Omdat Gibraltar vannacht bij het Schengengebied is gekomen en daarmee komt een einde aan 118 jaar grenshekken tussen Gibraltar en Spanje. Gibraltar, de beroemde Britse rots. Al 4-3 eeuwen lang een steen des aanstoots eigenlijk. Maar vannacht dus verlieten de Britse douaniers hun post onder groot applaus. En ja, een hek dat verdwijnt, dat hoor je in Europa niet zo vaak meer.
3: Nee. Maar goed, dus er staan dan Spaanse douaniers op toch wat nog steeds een Brits grondgebied is. Heeft Londen dan een stukje van hun soevereiniteit weggegeven?
5: Ja, laat ze het maar niet horen in Londen, want dan worden ze meteen heel boos. Formeel niet, praktisch eigenlijk wel, want dit is nog een uitvloeisel van het resultaat van de Brexit. 95% van de mensen op Gibraltar heeft 10 jaar geleden tegen de Brexit gestemd. Maar de grens, ja, daar moest de oplossing voor gevonden worden. Het verdrag dat nu gesloten is, of dat nu van kracht is, zegt uitdrukkelijk dat de Britse soevereiniteit overeind blijft. Ook de Spaanse claim op de rots, want de Spanjaarden willen nog altijd Gibraltar terug. Dat is dus niet opgelost, maar de realiteit is wel dat dat die 15.000 mensen uit Spanje die elke dag naar Gibraltar gaan om daar te werken, niet meer hun paspoort hoeven te laten zien.
3: Aha.
5: Tegelijkertijd, en dat is dan niet zo goed nieuws voor de Britten, als je aankomt op de luchthaven van Gibraltar, dan land je dus in het Schengengebied. En dat betekent, als je geen EU-paspoort hebt, dat je gecontroleerd wordt, je gezichtscan moet geven, vingerafdrukken. En dat geldt dus ook voor de Britten. Mm. Voor Londen is het praktisch, net als de Franse controles bij de Eurostar. En in Madrid zijn er toch wel mensen die wat hoopvol worden dat misschien eindelijk Gibraltar weer terugkomt. Maar zover is het nog niet. In ieder geval, de grens is nu weg tussen de twee delen.
3: Oké, en vandaar het gejuich. Gaan we toch nog even terug naar het voetbal. Engeland speelt vanavond de halve finale. Als dat goed gaat en ze winnen, dan staan ze tegenover Spanje.
1: Ja,
3: dus
1: dat
3: op
1: zou leuk zijn.
3: Ja, Gibraltar, daar is het dan sowieso feest.
5: Ja, dat is heel grappig natuurlijk, want Gibraltar is sinds vannacht Brits en Schengen en dus ook een beetje Spaans. Dus als Engeland vanavond wint, dan staat de rots zondag hoe dan ook in de finale. Het is dus de enige plek op aarde die de wereldbeker al binnen heeft voor de aftrap. Ja, dat kan je allemaal doen met grensspelletjes.
3: Dat is een mooi feitje, ja. En dan blijven we bij de sport. De sportministers van 9 EU-landen, waaronder Nederland, willen dat de Europese Commissie de geldkraan naar het IOC, het Internationaal Olympisch Comité, dichtdraait. Het IOC verdient miljarden aan tv-rechten, sponsoren. Maar ja, nu hebben ze een subsidiedreigement aan de broek hangen. Doet dat pijn of is dat voor de bühne?
5: Nou ja, financieel is het een speldeprik, dat klopt. De 9 ministers die vinden het oneerlijk dat Russische sporters gewoon weer mogen meedoen, zoals de IOC vorige week heeft bepaald. Ja. Terwijl Oekraïense sporters door de Russische oorlog niet eens normaal kunnen trainen. En het gaat dan om geld uit programma's als Erasmus Plus. Nou, dat is voor het IOC misschien wisselgeld voor een paar biertjes. Maar de brief van de ministers die snijdt wel een gevoeliger punt aan dan alleen geld. Want de 9 landen willen het IOC ook weren uit allerlei Europese overlegplatforms. En ja, dat is eigenlijk een politiek cordon sanitair, zou je kunnen noemen. 2 jaar voor de Spelen van Los Angeles. Dus nee, het IOC gaat hier niet failliet aan. Maar het is wel de eerste keer dat Europa collectief, althans 9 ministers van de 27, zegt, wie onze waarden niet deelt, die heeft ook geen plek meer aan tafel. Er is nog geen reactie van het IOC, maar de sportministers die vinden eigenlijk dat dit totaal niet kan wat de IOC heeft gedaan.
3: En wat is het belang van het IOC om bij al die Europese overleggen aanwezig te zijn? Want de komende Olympische Spelen zijn al in Los Angeles bijvoorbeeld.
5: Ja, nou ja, veel landen. Europa is natuurlijk een grote sportgebied. Gaat veel geld in om. Is belangrijk voor het IOC. Ook heel veel televisiekijkers. Dus ja, ja. Zo makkelijk gaat dat niet. Maar het IOC is nu volgens in ieder geval deze 9 ministers over de schreef gegaan. We zullen zien of ze onder de indruk zijn of niet.
3: En dat zei onze Europa-verslaggever Stefan de Vries. Wil je meer Europa? Dat kan in de BNR-podcast Make Europe Great Again. En die vind je in je favoriete podcast-app.
2: Tech Update.
1: Met tech-redacteur Niels Koloos. Ja, een opmerkelijk verhaal. Een verkeerd gestuurde mail is de oorzaak van de rechtszaak tussen OpenAI en Apple, hè?
6: Nou ja, het heeft in ieder geval voor gezorgd dat die twee partijen elkaar in de rechtbank gevonden hebben. Want ja, misschien heb je het wel meegekregen. Afgelopen vrijdag, Apple dagvaarde OpenAI, omdat OpenAI nog wat personeel van Apple heeft binnengehaald. En dat personeel zou niet met lege handen binnen zijn gekomen, maar met allerlei bedrijfsgeheimen van hun oud-werkgever. En op zich, hè, dan is het logisch, dan ga je voor een rechtsgang. Maar uit e-mails in handen van NBC probeerde Apple en OpenAI het eerst zelf op te lossen, dus per mail. Alleen is het daar dus compleet fout gegaan.
1: Oh.
6: En, nou ja, het zit zo. Ja. Volgens die mails heeft Apple een externe advocaat ingehuurd om contact op te nemen met OpenAI. En die advocaat stuurde een mailtje naar de topjurist van OpenAI. Dat is ene meneer Chang. Nou, onthoud die naam.
3: Ja.
6: En in die mail gaf hij aan wat er loos was en stuurde hij wat bewijs mee. Nou, gewoon een normale mail van een advocaat die je als topjurist kan verwachten.
1: Ja.
6: Alleen kreeg meneer Chang nog geen kwartier later nog een mail van de advocaat. En daarin werd hij vriendelijk bedankt voor een heel erg fijn telefoongesprek. Alleen meneer Chang zou nooit met de advocaat gebeld hebben.
1: Oh.
6: Dus daar ging wat fout.
1: Ja.
6: Nou, wat blijkt? Die tweede mail was niet bedoeld voor meneer Chang, maar voor meneer Wang. Dus
3: nee.
6: Een compleet ander persoon. En dat is meneer Wang, een voormalig medewerker van Apple die naar OpenAI was overgestapt. Alleen meneer Chang van OpenAI dus, de topjurist, die begreep dat niet helemaal en die dacht, ik ben hier gewoon bedonderd. Dus is hij rechtstreeks naar Apple gestapt en beweerde hij dat er leugens werden verspreid door die advocaat. En dat hij daarmee dus de zaak wilde pushen en ja, zijn eigen gewin wilde halen, zullen we maar zeggen. En de advocaat, ja, die heeft daarna zijn excuus aangeboden, kreeg toestemming van Apple om met de zaak door te gaan. Hm. Alleen is er sindsdien geen contact meer geweest volgens OpenAI, tot dus afgelopen vrijdag in één keer een dagvaarding op de deurmat viel. Dus die verkeerd gestuurde mail heeft ergens een soort klungelige bijdrage geleverd aan dit hele dossier.
3: Is heel groot.
6: Ja, als het misschien wel goed was gegaan, was er misschien helemaal geen rechtszaak geweest. Kunnen we natuurlijk nooit exact weten.
3: Nee.
6: Maar dit was dus wel het laatste contact. En dat is dus heel erg klungelig gegaan, omdat een advocaat het verschil tussen Wang en Chang niet wist.
1: Oké, maar zometeen zien ze elkaar dus in de rechtbank.
6: Ja, dat zeker.
1: Ja. Dan nog nieuws voor de singles onder ons. Want op dating-app Hinge kan je je profiel binnenkort verrijken. Beetje raar, met bijdragen van vrienden en familie.
3: Oh,
6: ja, die kunnen dan een
3: goed. Echt een recensie.
6: Ja, een soort recensie is het inderdaad. Of in ieder geval.
1: Maar dat wil je toch niet?
6: Nou ja, je kan het wel zelf grip op wat die recensie dan precies inhoudt. Maar het is in ieder geval.
3: Mijn zoon is een hartstikke leuke vent.
6: Ja, bijvoorbeeld dat je moeder inderdaad over je zegt dat je heel erg leuk bent. Dat kunnen gebruikers van vandaag doen op Hinge.
1: Ja.
6: Ze kunnen dus mensen uitnodigen om een persoonlijke noot over hen te delen. Dat kan dus in de vorm van tekst, maar ook in een lief audioberichtje of een video of een foto. Eigenlijk is het een beetje als je referenties op je cv, maar dan voor je liefdesleven. Alleen voordat je vrienden of familie dan daadwerkelijk wat over je kunnen vertellen, moeten ze wel een linkje van jou krijgen. En via die link kunnen ze dan kiezen uit een paar vooraf bepaalde vragen. En daar kunnen ze dan antwoord op geven. En dan moet de gebruiker ook nog ervoor kiezen of ze die antwoorden daadwerkelijk gebruiken inderdaad. Dus helemaal ongefilterde meningen zul je niet krijgen.
3: Als ik zeg, Niels komt altijd te laat.
6: Ja, en je zult geen toekomstige schoonouders zien die dan waarschuwen van, date mijn kind alsjeblieft niet. Vreselijk persoon, maar je zult vooral hele lieve dingen zien.
1: Ik kan het zelf een beetje censureren. Dat scheelt
6: ook niet.
3: Als ik jou dit hoor vertellen, denk ik ook, welkom AI. Ik bedoel, dit kun je natuurlijk heel mooi in elkaar klussen.
6: Op zich zou je moeder ook aan ChatGPT kunnen vragen, waarom is mijn zoon zo'n leuk persoon
3: om te
6: daten?
3: Maar dat jij een AI-stem de opdracht geeft om zogenaamd als je zus iets heel leuks over jou te vertellen.
6: Ja, je zou. Kijk, het is nog niet helemaal duidelijk hoe deze functie dan gaat werken. Het wordt vandaag wereldwijd uitgerold door Hinge, maar ik kan me inderdaad voorstellen dat je gewoon linkjes naar jezelf gaat sturen en dan zegt, hoi, ik ben mijn eigen moeder en dan ga ik hele positieve dingen over mezelf vertellen.
3: Het was vroeger op de middelbare school. Ik ben ziek. Groetjes mijn moeder.
6: Ja, precies.
1: Dat je eigen briefje schrijft inderdaad.
6: Je briefje ondertekent.
1: Ja, dan kan je ook jezelf gaan censureren natuurlijk ook. Nou, ik ben heel leuk.
6: Mocht je daadwerkelijk je vrienden of familie gebruiken, vind ik het wel beter dan alle AI-bio's die tegenwoordig geschreven worden door mensen. Want het blijkt dat heel veel mensen gewoon aan ChatGPT vragen van, vertel eens wat leuks over mezelf. En dat kan
3: boring.
6: Ik dan op mijn, heel saai. Vind ik toch leuker om een audioberichtje van je moeder of je vader te horen die zegt, mijn zoon of dochter, die is echt geweldig. Moet je mee daten.
3: Maar de echte dating-app waar je succes hebt, is natuurlijk de BNR Tech Update. Niels? Ja, wil je nog iets leuks over jezelf vertellen?
6: ik ben niet single, helaas. Al 5 jaar in een gelukkige relatie.
1: Okay. Dankjewel, Niels Koloos.
7: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
3: Zometeen volgt hier BNR Beurs met Maxime en Jelle.
1: En ze hebben het uitgebreid over ASML en over het aandeel. Ja, dat stond natuurlijk, je hoorde het eerder, op een enorme winst. De AEX stond ook even boven de 1100 punten. Maar dat aandeel van ASML eindigde alsnog in de min.
3: Fijne avond.
1: Fijne avond.
8: Hoge energieprijzen. Oplopende kosten. Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
7: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
9: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
7: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
10: Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
13: Geeft ruimte.
14: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
15: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september voor Kikit en Eurowijs.
16: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
17: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
18: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
19: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
18: Nieuwe auto importeren en uw huidige inruilen? Eenvoudig en snel. Dasimport.nl.
20: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
21: Mark Beekhuis.
22: Morgen trap ik de uitzending van Zaken doen af met het Boardroom Panel over de massaclaim tegen betaaldienst Klarna. En daarna spreek ik met Leo Evers, topman van Koninklijke de Kuiper. En ik vraag hem hoe de distilleerderij omgaat met een wereld waarin steeds minder alcohol wordt gedronken. Vanaf 11 uur luister je naar Zaken doen.
23: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. BNR Verkeer.
24: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De drukte van de avondspits neemt nu vrij snel af. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat nog file door een ongeluk tussen Hoevelaken en Barneveld. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en de Keteltunnel. 9 kilometer met een kwartier oponthoud. A15 naar Europoort tussen Rotterdam-IJsselmonde en knooppunt Benelux. 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. 7 kilometer met een half uur extra reistijd. Dat komt door de werkzaamheden aan de A20. En op de A20 vanuit Gouda tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 4 kilometer. Met daar ruim 10 minuten op onthoud.
23: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
25: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Ondanks het plotselinge overlijden van acteur Kees Schil is het laatste seizoen van Flikker Rotterdam gewoon te zien. Dat heeft het AD gehoord van Avro Tros, die de politieserie uitzendt. De opnames zijn net een paar weken afgerond. In Flikker Maastricht speelde Kees Schil de rol van regisseur Stan Vroom. Door de brand in Nieuwegein kunnen de bewoners van 7 huizen voorlopig nog niet terug. Ze worden nu opgevangen in een school. Vanmiddag vlogen 3 houten rijtjeshuizen in brand. Andere woningen hebben rookschade. De brand in Nieuwegein is onder controle, maar het blussen gaat nog wel even duren. De kerncentrale in Borselen ligt al weken stil, schrijft de Volkskrant. Er is een lek in het nucleaire gedeelte, maar dat heeft nog niet geleid tot elektriciteitsproblemen in het land. De problemen komen op een opmerkelijk moment. De politiek wil Borselen langer openhouden en denkt na over de bouw van nieuwe kerncentrales. Een staande ovatie voor de vertrekkende Britse premier Starmer. Die heeft afscheid genomen in het parlement. Na zijn laatste vragenuurtje zei Starmer in een speech dat dit het einde is van zijn politieke reis. Starmer lag binnen zijn Labour-partij al een tijdje onder vuur. Hij wordt zo goed als zeker opgevolgd door Andy Burnham. En een spannende ontknoping van de 11e etappe van de Tour de France, die eindigde in een massasprint. Die werd gewonnen door de Noorse wielrenner Søren Varenskjold, net voor de Nederlander Olaf Kooi, die tweede werd. Peloton moest vandaag 161 kilometer fietsen en finishte in Nevers. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang warm. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen zon, maar ook wolken. Het wordt 24 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zometeen BNR Beurs, of eigenlijk BNR ASML. Want daar gaan we het heel uitgebreid over hebben. De chipmachinemaker verhoogt de omzetverwachting naar meer dan zelfs de meest optimistische analist had durven dromen. En een portie minder leuk nieuws. De concurrent van Adyen wordt misschien een heel stuk groter. Tot zo.
2: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
4: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
5: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
4: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
21: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
26: Creon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
27: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
28: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
29: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Meel.
30: Woensdag 15 juli, de dag dat we eindelijk de cijfers van ASML onder ogen kregen. En die stellen absoluut niet teleur.
31: Zowel de omzet als de winst groeiden afgelopen kwartaal harder dan verwacht. De omzet steeg in vergelijking met vorig jaar ruim 20% naar 9,3 miljard euro. De netto-winst steeg zelfs met ruim een kwart naar 2,9 miljard.
30: Dat klinkt al mooi, maar ASML doet nog iets moois. Het verhoogt namelijk voor de tweede keer dit jaar de omzetverwachting.
32: So they raised it above not just consensus, but all street estimates. So even the most bullish on Wall Street, they managed to beat those expectations. So that's a great print.
30: Deze aflevering hebben we het uitgebreid over die cijfers. Vertellen we je trouwens ook over Stripe, de concurrent van Adyen, dat wil PayPal kopen. De AEX ging voor het eerst door de grens van 1100 punten, maar sloot uiteindelijk wel net eronder op 1098 punten. Een winst van 0,7%. Grootste stijger CVC Capital, ruim 6% in de plus. De beurzen in de VS dan nog, die staan in het groen. En we gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Jordi Beuving van de Aandeelhouder. Welkom.
33: Dankjewel jongens, leukste dag van het kwartaal.
0: Altijd, hè? Altijd vrolijk staat hij hier.
1: Ja, mooi man, goed dat je er bent. Zo meteen dus alles over ASML met Jordi. Eerst naar het andere nieuws. En daarvoor beginnen we in Zuid-Korea. De beurs daar is labiel, zegt de Zuid-Koreaanse president. De politicus die kreeg de kritiek dat de beurs daar veel te extreem volatiel is. En hij geeft nu dus toe dat het inderdaad niet goed gaat. De Kospi, zegt hij, is te hard gestegen in te korte tijd. En heeft tijd nodig om te stabiliseren. We hadden het er in BNR Beurs al eerder over. De beurs daar is dit jaar al gigantisch omhoog geschoten. Voornamelijk door SK Hynix en Samsung. Maar de laatste tijd gaan de koersen gigantisch omhoog en omlaag. Is het ontzettend volatiel. Dat komt, zeggen de Koreanen, door hefboom-ETF's op SK Hynix en op Samsung, die dus zorgen voor die schommelingen. Ja, Jordi, de president, die heeft best wel iets bijzonders gedaan. Die heeft tegen de toezichthouders en de beurs gezegd: pak het probleem van die hefbomen aan. Is het goed dat hij dat doet?
3: Ja, ik denk dat het wel verstandig is, laat ik het zo zeggen. Er wordt daar zoveel gespeculeerd. Zeker door de wat jongere generatie. Dat zie ik zelf ook heel duidelijk op X terugkomen. Van, nou, als SK Hynix nog maar één dag in de rood staat, dan zie je erin roepen van: we gaan hefboom 2, morgen gaan we long. Ja, dat is natuurlijk. Het beleggingsgehalte is dan relatief laag. Het speculatiegehalte is dan hoog. Dus ik denk dat het verstandig is.
0: In Zuid-Korea is de beurs een flipperkast. En ook op Wall Street kunnen ze er tegenwoordig wat van. Bleek gisteren bij het aandeel IBM. Daar hadden we het al over, maar ik wil er toch nog even op doorgaan. Ooit was IBM de computermaker ter wereld. Tegenwoordig maken ze vooral software. En de verkoop van die software die stelde flink teleur. Volgens de topman komt dat doordat bedrijven nu liever al hun geld in hardware, oftewel chips, stoppen. En die software die komt dan misschien later nog wel. Het aandeel IBM verloor in één klap een kwart van zijn waarde.
7: IBM's stock was plunging this morning. It was the most ever. And this is a company that's over a century old. The CEO said this is an extraordinary event. They missed their targets for both revenue and profit.
0: Je hoort het, het was de slechtste beursdag ooit voor de ooit zo grote technaam. Jordi, als je de beleggers moet geloven, dan kan dit nog wel eens het einde zo ongeveer betekenen van het iconische IBM. Of zijn we dan toch net wat te pessimistisch?
3: Nou, ik denk dat dat uiteindelijk wel zal meevallen. Maar als je gisteren die koers zag, dan kan ik me voorstellen dat beleggers dat denken. En ik heb er gisteren best wel even wat tijd ingestoken om te kijken waar het nou precies misging, zeg maar. Hè? Want ook software ging behoorlijk in de verkoop. En het lijkt met name te zijn dat de zwakte zit in de mainframe business van IBM. Dat zijn eigenlijk de computers die ze verkopen aan banken, verzekeraars, luchthavens om de transacties te doen. En daar lijkt men nu te zeggen, zeker in die sector, van daar willen we toch even voorzichtig zijn met ons investeringsbudget. En dat kan ik me ook wel voorstellen, omdat daar nu onzekerheden zijn omtrent cybersecurity. Maar ook omdat de investering, ja, je kunt maar één keer je geld uitgeven. En je ziet aan de andere kant dat de AI-service, Nvidia, de geheugenchips, die prijzen gaan door het dak heen. Dus een structureel tekort. Ja, ik kan me best voorstellen dat bedrijven zeggen: we gaan daar nu prioriteit aan geven. We willen daar niet te laat zijn. En dan komt dat tweede van IBM komt even op de tweede plek te staan.
1: Scheuren we door naar TomTom, iets heel anders. Dat werd jarenlang geleid door de oprichter Harold Goedijn. Maar hij werd begin dit jaar opgevolgd door Mike Schoofs. Aan hem de taak om het aandeel weer op de rit te krijgen, net als de resultaten. Nou, met dat laatste lijkt het te lukken. Schoofs kwam met goed nieuws. TomTom boekte een positief bedrijfsresultaat. Er waren hogere marges, er waren lagere kosten. Maar die omzet die ging weer naar beneden, dit keer met 8%. En toch houdt de nieuwe baas de moed erin. Hij zegt: als we verder kijken dan dit jaar, verwachten we vanaf 2027 een terugkeer naar omzetgroei. Wat zal bijdragen aan verdere verbeteringen van de winstgevendheid. Ja, dat klinkt allemaal mooi. Maar het aandeel, daar had ik het aan het begin al over, dat lukt de CEO nog niet om dat aan te pakken. TomTom daalde vandaag maar liefst 13%. Dit jaar sowieso een drama voor het aandeel. Het is al gehalveerd in waarde. TomTom is nu minder dan een half miljard euro waard op de beurs.
0: Dan moeten we het nog even hebben over het uitschot van de beleggingswereld. Jelle, jij en ik haten van die daytrade influencers en hun reclames.
8: Een zevendaagse gratis tradingcursus waarin de lessen en strategieën van professionele tradingfondsen worden gedeeld. En dat klinkt natuurlijk veel te mooi om waar te zijn, maar dat is het niet.
9: Ik ga jullie uitleggen wat je nodig hebt om winstgevende treden.
1: Oh, ik ben helemaal gek van die gozer.
0: Ja, Kevin Timmer, verschrikkelijk. Maar er zijn nog ergere types. Timmer liegt er in ieder geval niet omdat hij flinke sommen geld afhandig maakt.
1: Nee, goed om dat er wel bij te zeggen, dat hij dat niet doet.
0: Nee, wie dat wel doet is bijvoorbeeld Ehud T. Een man die centraal staat in een groot crimineel netwerk van beleggingsfraude. En een van de mensen die is opgepakt in Operation Sunflower. RTL bericht daar dan weer over. Het gaat om een internationaal netwerk aan criminelen die mensen een stukje bij beetje geld lieten overmaken onder het voorwendsel dat ze dat geld voor hen investeerden. Maar eigenlijk gebruikten die criminelen het gewoon om zelf onder de Griekse zon te gaan liggen. In totaal zou dat netwerk zo'n 550 Nederlandse slachtoffers hebben gemaakt, die samen zo'n 25 miljoen euro zijn verloren.
1: Straks hebben we het over Adyen. Of nou ja, hun grootste concurrent. Die neemt even PayPal over als alles goed gaat. Wat betekent dat alles voor Adyen zelf?
30: En je hoort welke Amerikaanse banken het ook goed doen.
1: ASML dan, dat heeft een extreem goed kwartaal achter de rug. De omzet steeg met 21%, de winst ging met 26% omhoog. Beide veel beter dan gedacht. Maar belangrijker, voor de tweede keer dit jaar gaat de omzetverwachting omhoog.
10: ASML lifting its annual sales forecast for the second time this year, as a surge in artificial intelligence spending drives demand for the Dutch company's chipmaking machines.
30: Ja, analisten dachten al dat ASML de omzet zou verhogen, maar deze omzetverhoging, die slaat alles. Die is zelfs nog meer dan de meest uitbundige analist had voorspeld. ASML denkt dat de omzet voor 2026 gaat uitkomen op een bedrag van 43 tot 45 miljard euro.
1: En dat is dus echt wel een flinke verhoging. Eerder gingen ze nog uit van een omzet van 40 miljard. Ja, Jordi, eerst maar even naar de dagkoers. ASML opende 7% hoger, maar sloot uiteindelijk 0,4% in de min. Na al dat geweld wat we net voorlezen, het kan niet mooier. Hoe kan dat?
3: Ja, dat is een hele goeie. Aan de cijfers zal het zeker niet liggen. Wat je heel duidelijk ziet, nu zeker nu de Amerikaanse beurs open is, dat nou, alle high beta aandelen, de tech aandelen, de AI infrastructuur aandelen gaan eigenlijk gezamenlijk behoorlijk omlaag. Hè. Dus het is eigenlijk niet ook alleen ASML, het is eigenlijk heel die sector. En dat is iets wat je eigenlijk al een paar weken op de beurs vaak ziet. Echt heel hevige sectorrotatie. Dan is het weer software, dan is het weer semis, dan is het weer software, dan is het weer semis. Ja. En dat zie je vandaag ook wel. Dus dat helpt zeker niet mee. Maar aan de cijfers zelf zal het denk ik niet liggen. Maar goed, de verwachtingen, Maxime zei het net ook al, die zijn van tevoren hoog gespannen. Ja, dit zie je vaker. We hebben laatst ook bij Micron gezien. Hartstikke mooie cijfers en dan toch 10-15% lager. Ja, ik denk dat we even moeten aankijken wat de komende dagen gaan doen.
1: Ja. Dan naar die omzetverwachting. Ze verhogen hem dus fors. Waar komt die extra vraag ineens vandaan?
3: Ja, eigenlijk van zo'n beetje elke klant die ASML maar heeft. En daar komt sinds kort zelfs Elon Musk bij met zijn TerraFab. Je ziet eigenlijk de twee grootste gedeeltes van de chipmarkt. De logicmarkt en de memorymarkt. Ja, dat draait gewoon zo enorm stevig op dit moment. Daar wordt zoveel geïnvesteerd. Met name die memorymarkt. We komen weer terug bij SK Hynix, bij Samsung. Ja, daar wordt zoveel geïnvesteerd. Daar moet dit jaar ook echt de groei vandaan komen.
30: Zitten die bestellingen vanuit Elon Musk en zijn TerraFabs ook hier al in, denk je?
3: Nee, dat nog niet. Maar er zijn wel concrete gesprekken. En het wordt wel meegenomen, met name de wat langere termijn prognose.
30: In de verwachtingen wel, ja.
1: Ja, je zou kunnen zeggen, die analisten zaten er misschien een beetje naast. Wie er ook naast zat, de CEO van ASML, die zei eerder nog... ik weet niet of we in 2026 kunnen groeien. Nou, die zat er behoorlijk naast.
3: Oktober vorig jaar, dat is drie kwartalen geleden. Toen was het, of tenminste een jaartje geleden, toen was het inderdaad dat verhaal. Er is natuurlijk een heleboel veranderd in de tussentijd. Hè, met name in die eindmarkten. De AI-gerelateerde groei die is zo spectaculair. Kijk alleen maar naar wat big tech aan het uitgeven is. Mm-hmm. Dat blijft elke dag, bij wijze van spreken, met miljarden blijft dat oplopen. Ja, daar moet uiteindelijk capaciteit voor komen. En wat je ook niet moet vergeten is dat destijds de geopolitiek behoorlijk wat onzekerheid is geweest. Donald Trump die in april riep, handelsoorlog, handelstarieven. Dus achteraf gezien blijkt dat natuurlijk veel te conservatief. Maar je moet het wel enigszins in perspectief plaatsen.
1: Ja, die omzet zag er goed uit, de winst zag er ook goed uit. Hoe zit het met die bruto marge? Hoe staat het daarmee?
3: Ja, dat was eigenlijk voor mij vanochtend de grootste verrassing bij die cijfers. Niet eens zozeer die omzetverhoging voor het lopende jaar. Maar met name die bruto marge, die gaat dit kwartaal echt behoorlijk omhoog. Maar ook voor de rest van dit jaar komt die echt een paar procent boven de analistenverwachting te liggen. En dat heeft eigenlijk een specifieke reden. Hoe je het beste kunt zien is, jij bent klant van ASML. Jij staat te springen om capaciteit te bouwen. Omdat jouw klanten willen de chips zo snel mogelijk hebben. Kun je eigenlijk twee dingen doen. Je kunt nieuwe capaciteit opzetten, je kunt nieuwe machines bestellen. Maar je kunt ook upgrades laten doen door ASML aan de bestaande machines. Dat doen ze middels software updates. En dat doen ze middels gewoon kijken hoe kunnen we die machine qua output, throughput verbeteren. Mm-hmm. Dat je met één machine uiteindelijk meer chips kunt produceren. Of ze in ieder geval sneller kunt produceren. En daar zit natuurlijk een hogere winstmarge op. En dat is nu eigenlijk precies wat je ziet. En dat valt heel goed te verklaren. Als je nu bestelt bij ASML, dan zit je achterin de rij, zeg maar. Maar die upgrades uitvoeren kan natuurlijk relatief snel. Dus dat is eigenlijk wat nu een heleboel klanten doen. Is gewoon die upgrades uitvoeren. Er zit een hele interessante marge op voor ASML. En dat zie je dus heel duidelijk terug in die cijfers en in die verwachting.
30: Wat die bruto marge misschien nog kan beïnvloeden is het feit dat ASML al wel langer zegt dat ze die prijzen misschien wel willen verhogen van die chipmachines die ze maken. Nou rapporteert de Information vandaag dat na de beursdag nog dat ze dat echt wel degelijk van plan zijn. Wat voor effect zou dat hebben? Want ik kan me ook wel voorstellen dat dat ook iets met het aantal bestellingen zou doen.
3: Ja, goed punt. En laat ik vooropstellen, de information. Bij mij zit af het bakje de misinformation. Het is wel een discutabele website.
1: Ze hebben het heel vaak goed, juist.
3: Ook vaak zeker goed, maar ze hebben het ook met Nvidia heel vaak gehad. Laat ik dat vooropstellen. Tweede is, als ik het goed heb begrepen in de earnings call, wat ASML zelf heeft gezegd, is dat ze dat overwegen. Maar nog zeker niet dat gaat gebeuren. Maar het is natuurlijk een hele logische. Je hebt klanten
1: als,
3: die...
1: Als een bedrijf al zegt dat ze het overwegen, dan gaan ze het meestal wel doen, toch?
3: Nou ja, kijk, wat je niet moet onderschatten is dat de relatie tussen ASML en de afnemers, die is zo structureel, die is zo lang. Ja, jij wil ook niet jouw grootste, belangrijkste klant te veel prijsverhogingen.
1: En het verhaal ging eerder al dat TSMC boos was dat ze die prijsverhogingen niet pikten. Dus als ASML, wat Maxime net zegt, als ze die prijzen gaan verhogen, dan komen ze toch op een gegeven moment in de clinch leggen met hun grootste klant?
3: Precies, dus je moet uiteindelijk wel stilstaan bij het feit, ja, als je elke keer prijzen gaat verhogen, ja, dat is in deze markt misschien niet de meest ideale strategie. Aan de andere kant, het is nu heel duidelijk, de visibility is enorm groot. Iedereen staat te springen. SK Hynix die wil de machines hebben, Micron wil de machines hebben, TSMC wil ze hebben, Intel wil ze hebben, en Japan wil Rapid ze hebben, et cetera, et cetera. Elon Musk die komt er nou bij. Dus vanuit die positie kun je wel zeggen, ja, de vraag is zo enorm. Ja, waarom verhoog je de prijzen dan niet?
11: Ja, maar, en ze zijn ook nog eens monopolist. Dus wat houdt ze nog tegen om die prijzen te verhogen? Ja, leuk dat TSMC en iedereen het niet leuk vindt als ze meer moeten betalen. Maar ja, jij maakt een uniek product. Zou ik ook denken.
1: Ja, maar er zijn wel grenzen aan wat je kan vragen op een gegeven moment, toch?
3: Ja, nee, precies. En je wil ook die relatie niet te veel. Dat je nu in goede tijden, zeg maar, jouw klant onder druk gaat zetten. Want de slechte tijd gaat ook komen. Dat lijkt nu heel ver weg. Maar je moet wel beseffen, over een paar jaar kan het weer compleet anders zijn. En dan moet je als ASML zijnde natuurlijk niet al je krijt verspild hebben.
11: Dan naar die bestellingen door. Ze hebben ineens Intel weer volledig aan boord. Het bedrijf dat geholpen is door Trump's regering. Hoe belangrijk is het dat die klant het ook weer echt goed gaat doen?
3: Heel belangrijk. Intel is samen met TSMC in ieder geval voor de logic kant van de markt de belangrijkste speler. Ook degene met de grootste zakken. Zeker nu de Amerikaanse overheid daar behoorlijk achter staat. Wat was het specifieke nieuws? Met name dat er kwam een persbericht bij vanochtend van ASML. Dat Intel de High-NA EUV-machine van ASML nu gebruikt voor massaproductie. Oftewel een bevestiging van, die machine werkt succesvol. En Intel is eigenlijk de eerste die machine omarmd heeft en nu dus aan het uitrollen is.
11: En ook de eerste die hem op dit niveau gebruikt? Doet TSMC dat al? Nee, toch?
3: Nee. Okay. Er zijn natuurlijk wel alle partijen in de sector en onderzoeksinstituten zoals IMEC, die zijn er behoorlijk mee bezig om te kijken. Maar Intel is echt degene die als eerste inzet op massaproductie.
11: Is dat ook vroeger dan verwacht? Of is dit precies op het geplande tijdspad?
3: Nou ja, het gaat volgens mij redelijk volgens plan.
1: Je had het net al over die productiecapaciteit die ze gaan verhogen voor die EUV en de DUV machines met 30% opschroeven. Dat is gigantisch. Kan je dat uitleggen? Waar komt dat dan ineens vandaan?
3: Ja, zeker. En dat was ook in de earnings call, dan list call vanmiddag, was dat ook wel een centraal thema. Hè? Die vraag van 30% Veldhoven. We kennen natuurlijk ook al de verhalen. Hoe ga je dat doen? Ja. Er zijn eigenlijk twee dingen die een beetje naar voren komen. Eén, dat dit verhaal natuurlijk niet uit de lucht komt vallen. Hè? ASML is natuurlijk al heel lang bezig om te kijken, hoe kunnen we uitbreiden? Daar zijn ze natuurlijk al. Ze kijken niet naar volgend jaar. Ze kijken echt jaren verder. Maar goed, je wil niet te snel opschalen. Dus er is altijd samenspraak met de klanten. Hè? Hoeveel vraag is er? Hoeveel wordt er verwacht? En als je nu ziet, natuurlijk de afgelopen paar kwartalen wat er is gebeurd, ja, dan doet ASML maar één ding. En dat is natuurlijk inzet om zo snel mogelijk op te schalen. Dat zijn ze ook aan het doen, dat hebben ze gedaan. En dat gaan ze nu dus, hebben ze daar een concreet getal aan vastgeplakt, wat dat ongeveer moet gaan worden.
1: Wij hebben als Nederlanders iets fantastisch gedaan. We hebben ooit Flevoland hebben we gepolderd. We hebben gewoon een nieuw gebied erbij gemaakt. Moeten we niet een soort van ASML-eiland gaan bouwen? Want ze kunnen gewoon niet uitbreiden. Moeten we niet een soort van eiland gaan maken waar ze lekker die productie kunnen gaan opvoeren?
11: Ze krijgen al een hele campus bij Eindhoven.
1: Ja, maar gewoon ook nog een eiland erbij langs de kust.
3: Nou ja, dat is natuurlijk altijd een beetje het idee, zeker omdat het daar toch behoorlijk krap begint te worden. Nou, ik ben vorig jaar ook in Veldhoven geweest bij ASML op de campus. Hè, en dan zie je ook waarom dat een lastige kwestie is. Omdat je hebt te maken met heel de supply chain die er omheen gebouwd is. Je hebt er echt een reusachtige campus waar je alles en iedereen bij elkaar hebt. Dus je wil natuurlijk idealiter zoveel mogelijk daar hebben. Dus met name de geavanceerde dingen. De IV, ja, ik kan me voorstellen, dat wil je daar houden. Maar er zal ongetwijfeld gekeken worden bij bepaalde minder urgente dingen die wellicht wel wat verder kunnen, dat die verplaatst worden. Maar je moet wel meenemen dat het zo'n complex ecosysteem is, dat het niet zo simpel is om het even op te tillen en ergens anders neer te zetten.
11: Nee. Maar is dit dan ook het directe gevolg van die uitbreiding met operatie Beethoven? Of is het ook het feit dat ze die productiecapaciteit kunnen opschroeven, dat zij gewoon sneller die machines kunnen maken?
3: Nou ja, ze willen gewoon sneller die machines kunnen maken. Omdat ze zien dat de klanten die staan te springen om extra capaciteit. Dus ja, wat doe je dan? Dan ga je opschalen.
11: Dan nog even het hoofdpijndossier. China, ze blijven daar een beetje moeilijk in zitten. De verkopen bevinden zich op dit moment voor 20% in China. Dat zijn dus die oudere DUV-machines, want die mogen daar wel nog heen. Is dat een gevaarlijk groot deel van de inkomsten nog steeds, als je kijkt naar wat er in de VS allemaal speelt?
3: 20% is in absolute termen natuurlijk serieus. Aan de andere kant, een paar kwartalen geleden was China 40-50% van de kwartaalomzet. Hè. Dus je ziet heel duidelijk dat die afhankelijkheid is genormaliseerd. Naar verwachting zal het ook 20% ongeveer gaan blijven. Wordt natuurlijk gecompenseerd door de extreem hoge vraag uit die andere gebieden. China investeert echt nog wel steeds behoorlijk. Ik denk dat dat gedeelte niet een heel groot risico meer is. Voor het simpele feit dat er zijn al zoveel DUV-machines naar China gegaan de afgelopen 2 jaar. Ja, ga je dan nu nog als beleidsmaker de duimschroef aanschroeven en zeggen van er staan al 100, maar om er dan nog 10 extra naartoe te sturen, nou, dat willen we niet meer. Dat is niet heel efficiënt. Dus er wordt met name gekeken om China te belemmeren op het gebied van onderhoudsrestricties, et cetera. Maar als ik het goed zie, de achtergrondberichtgeving, et cetera, de media, dan is de VS nog wel heel stevig bezig om iets voor elkaar te krijgen. Ja. Maar dat lijkt voor nu mee te vallen.
11: Want de VS, je zegt het al inderdaad, die Match Act heb je het dan over, die speelt. Ze willen directer die exportrestricties gaan beïnvloeden. ASML zegt daar op dit moment niks over in de kwartaalcijfers. Is dat iets wat jou als belegger geruststelt of juist een beetje bezorgd maakt?
3: Nou, de ASML is eigenlijk vrijwel altijd bij de kwartaalcijfers redelijk conservatief op het gebied van dingen zeggen over geopolitiek en China, et cetera. En dat valt ook wel te begrijpen. Ja, je zit ook aan tafel met andere stakeholders. Het is niet alleen aan jou om daar een keuze over te maken. Wat je wel kunt meenemen, en dat is met name voor mij als belegger interessant. Vorige kwartaal lieten ze een bandbreedte voor de guidance vanuit mijn hoofd 4 miljard over, 36-40 miljard. En die bandbreedte, die was, 4 miljard is een redelijk groot verschil, was specifiek onder meer omdat er nog onzekerheid was over exportrestricties gericht op China. Dus dat geeft je ook een beetje aan van daar zit dan een beetje de discussie. Dat kan eventueel nog at risk zijn, zoals ik zou willen zeggen. Nu heb je die bandbreedte voor dit jaar, lijkt dat mee te vallen. De vraag is natuurlijk volgend jaar. Maar per saldo is het voor ASML wel te overzien, denk ik.
11: Dan zag ik ook nog, ASML begint nu ook wel een beetje de AIX te regeren. Ze trokken een half jaar terug de AIX al door de 1000 punten heen. En nu intraday trokken ze hem ook nog eens door de 1100. Wordt dat aandeel niet een beetje te zwaar voor wat de AIX nu is?
3: Ja, dat valt eigenlijk wel mee, omdat elk kwartaal wordt de Euronext, de index uitgever, wordt eigenlijk de weging weer teruggezet op 15%. Dus het kan in de tussentijd kan het een enorm grote weging krijgen, maar het gaat altijd eigenlijk weer terug naar die 15%. En dat is maar goed ook, want anders was ASML inmiddels al misschien wel de helft van de AEX geweest. Ja. Dus dat valt wel mee.
1: En we durven het bijna niet te zeggen, Jordi, want als het over ASML gaat, dan bellen we jou natuurlijk altijd. Maar we hadden afgelopen zondag in Beurs in Zicht, hadden we toch echt Mark Langerveld staan. Die ging vooruitblikken op deze cijfers. En we hadden toen over het aandeel ASML, dat het inderdaad wel heel duur is geworden. Dat je rond de €1600 per aandeel betaalt. Van moet het op een gegeven moment niet gesplitst worden voor Piet Particulier?
3: Mm-hmm.
1: Hoe kijk jij daarnaar?
3: Ja, nee, dat is zeker voor de particuliere belegger zal dat een mooie oplossing zijn. Hè? Dat je in plaats van de viercijferige beurskoers een driecijferige of een tweecijferige beurskoers hebt, dan maakt het natuurlijk toegankelijker als je een wat kleinere portemonnee hebt.
1: Mm-hmm.
3: Dat zou zeker kunnen. Dat gebeurt vaker.
1: Ja, maar je zag het ook bij heel ander soort bedrijven. Bij Amerikaanse techbedrijven die hebben het gedaan. En dat heeft ze uiteindelijk wel geholpen, heb ik het idee. Daardoor zijn ze misschien nog meer in het bakje bij de particulieren terechtgekomen.
3: Ja, je maakt natuurlijk het gewoon toegankelijk voor particuliere beleggers. Aan de andere kant zijn er natuurlijk ook steeds meer brokers die bijvoorbeeld fractieaandelen aanbieden. Dat soort dingen weet je wel. Je hebt tegenwoordig ook mini-opties op ASML die door Euronext zijn uitgegeven. Dus er is al best wat mogelijk om met een wat kleinere portemonnee in ASML te beleggen of te handelen. Maar goed, als je gewoon het aandeel zelf natuurlijk een stok splitte, dat helpt ook mee, zeker.
12: BNR Beurs.
1: Gaan we voor ons dagelijkse rondje over Wall Street. De Dow Jones staat 100ste in een plus, mag geen naam hebben. De S&P 500 staat 100ste in de min. En de Nasdaq staat dan 200ste in de plus. Nou, het mag allemaal geen naam hebben. Wat wel een naam mag hebben is SpaceX. Dat was de grootste beursgang aller tijden. Wil ik toch even noemen. Dat dook net onder de $135 per aandeel. Vrij pijnlijk. Dat is de prijs waarvoor het bedrijf naar de beurs ging. Pijnlijk. Het beursavontuur is dus een sof op dit moment. Het staat nu op $133 en een beetje. Een verlies van 1,9%.
11: Oei. Ik heb net als gisteren nog wat bankaandelen voor je. Of één bank en één investeerder. Morgan Stanley om te beginnen. Dat dat ook een recordkwartaal had. Omzet kwam een kleine $2 miljard uit boven de verwachting op dik $21 miljard.
2: And that's largely driven by the equities division, which also beat by $2 billion, up 69% to rake in $6.3 billion. That's in line with what we saw yesterday from the five big banks that reported. And now this makes for 6 out of 6 of the big banks reporting beats on the top and bottom line.
11: Het aandeel van Morgan Stanley staat er alleen niet zo goed bij, 0,5% eraf. Maar dat kan zijn omdat er gisteren al helemaal voorgesorteerd was op deze resultaten, nadat die concurrenten allemaal ook kwamen. BlackRock dan nog, dat staat wel in de plus en wel 7,5%. Ze beheren nu daar $15,3 biljoen aan vermogen. Leverde 31% meer omzet op dan een jaar terug. Dus vandaar blije beleggers.
1: We gaan naar een hele grote opvallen en dat is PayPal. Dat aandeel wordt in één keer gereanimeerd. Staat op dit moment ruim 16% in de plus. En dat komt omdat betaalverwerker Stripe, een Adyen-concurrent en een private equity bedrijf, Advent, samen $53 miljard bieden om PayPal te kopen. Ze bieden $60.50. Dat is een premie van 28% op de slotkoers van gisteren. Beleggers geloven er nog niet helemaal in, want het staat nu onder de $55. Alsnog wel een plus van 16%. Maar toch, ja, dat Stripe is al wel langer een gevaar voor Adyen. Maar wordt het meer als ze PayPal gaan overnemen?
3: Nou, je krijgt er wel echt serieuze schaal bij, zijnde als Stripe. Als je in één keer een gedeelte van PayPal erbij krijgt. Dus in die zin zeker. Aan de andere kant, PayPal zit natuurlijk echt aan de consumentenkant. Hè? Wat minder op de infrastructuurkant die Adyen en die Stripe zelf aanbieden. Dus het zit wel, het is een aanverwante markt. Ik denk heel interessant strategisch voor Stripe. En Adyen heeft denk ik niet de behoefte om zelf ook zoiets te gaan doen. Dus je hebt wel een concurrent die er in één keer een hele andere business bij krijgt.
11: Wat me wel opvalt is dat beleggers bij Adyen echt niet onder de indruk zijn, eindigde zelfs 5% in de plus. Terwijl dus de grote concurrent misschien wel een nog veel grotere concurrent zou worden. Wat is daar aan de hand?
3: Ja, wat de laatste tijd eigenlijk wel opvalt is dat Adyen ook een beetje in het softwarebakje zit, om het zo te zeggen. Je ziet heel vaak dat als de softwareaandelen het goed doen, dat Adyen het goed doet en vice versa. Nou, vandaag, ik zeg zelf op kantoor wel, software summer is incoming, weet je wel, als de softwareaandelen het goed doen. Nou, vandaag is het ook zo'n dag en dan zie je ook dat Adyen daar behoorlijk op meeloopt. Met name om 3:30 kon je dat toch wel zien.
11: Ja, toch gewoon sentiment. Dan ga ik nu een Stripe onder deze dag zetten en kunnen we vooruitkijken naar de beursdag van morgen. Het cijferseizoen is echt begonnen en nu is de klant van ASML aan de beurt, TSMC. Al is de spanning er wel al een beetje af bij de Taiwanese chipmaker, want die kwam al met het omzetcijfer deze week. Die ging in de laatste maand van het kwartaal nog met 68% omhoog. Dus nu blijft dan nog de vraag over hoeveel winst houden ze daaraan over en gaan ze nog schroeven aan de omzetverwachting, net als ASML al deed. Verder zijn er nog cijfers in de VS van verzekeraar United Health, vliegtuigenmaker GE Aerospace en farmaceut Abbott Laboratories. Maar de echte aandacht zal naar de avond gaan, want dan krijg je nog de resultaten van Netflix, waarover vorige week al uitlekte dat ze problemen hebben. Gebruikers kijken hun content niet meer en aangezien ze nu ook deels van advertenties afhankelijk zijn, kan dat nog wel eens pijn gaan doen.
1: Dit was de BNR Beurs van woensdag 15 juli, ASML dag. En we zeggen ook dag tegen meneer ASML, oftewel Jordi Beuving van de aandeelhouder. Ja, en dankjewel natuurlijk weer.
3: Ja, hartelijk bedankt voor de uitnodiging, jongens. Hartstikke leuk.
11: En we bedanken jou voor het luisteren. Morgen weer een kans in de tussentijd. Laat ons weten wat je van ons vindt op Spotify. Tegenwoordig ook in de BNR-app rechtsbovenin. En dan zien we je morgen weer. Tot dan.
1: En leuke inhoudelijke vragen zouden fijn zijn. Ja. Want mensen die gaan nu hun wat ze vandaag gemist hebben.
11: Ja, of
1: en wat
11: vragen
1: ze leuk
11: wat
1: vinden.
11: Er in de Big Five eigenlijk voor boek besproken werd.
1: Allemaal heel leuk, maar doe dat ergens anders. Stel gewoon inhoudelijke vragen.
11: BNR Beurs.
1: Of geef ons complimenten.
11: Ja, dat mag ook.
1: Of doe een goed woordje voor ons, dat we meer geld kunnen
11: dat
1: verdienen.
11: Dat kan ook. Tomorrow.
1: Joep.
13: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
14: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee. Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
4: duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google- en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
5: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga Yorten op yort.nl.
4: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy, met AI.
5: Ga Yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
6: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
16: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
6: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
17: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
6: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
18: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
19: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
20: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
19: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
21: BNR Verkeer.
22: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort staat nog file tussen knooppunt Vaanplein en knooppunt Benelux. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. De werkzaamheden aan de A20 veroorzaken file op de A16 vanuit Breda. Tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. 6 kilometer met een kwartier extra reistijd.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
23: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Ouders in Utrecht moeten erop letten dat hun kinderen geen snoepjes van straat rapen, waarschuwen scholen. Rond speeltuinen zijn zakjes gevonden waarop kindersnoepen leek te zitten, maar het gaat in werkelijkheid om drugs. 2 kinderen werden ziek. De gevonden snoepjes die ze op hadden kwamen van een smartshop. Slecht nieuws voor de bewoners van 3 rijtjeshuizen in Nieuwegein. Hun huizen stonden in brand en zijn intussen ook voor een deel ingestort. Dat zou betekenen dat ze voorlopig niet meer terug kunnen. De brand breidde zich in no time uit omdat de huizen van hout zijn. Er zouden geen gewonden zijn. In Italië is de populairste klimroute van de Mont Blanc voorlopig niet meer te gebruiken. Door de hitte is de gletsjer aan het smelten en is het voor klimmers te gevaarlijk geworden. De gletsjer zit vol spleten. Wie de Mont Blanc wil beklimmen moet dus een andere route nemen en die zijn er nog genoeg. De Britse politie heeft een man opgepakt die Nigel Farage van Reform UK zou hebben bedreigd. Ik schiet je dood als je de verkiezingen wint, schreef hij volgens Britse media op X. De politie neemt het dreigement uiterst serieus. Vorige week werd namelijk een partijgenoot van Farage vermoord. En een Duitse conducteur is tot held verklaard op Instagram omdat hij een hoge snelheidstrein naar Berlijn liet stoppen toen het wc-papier helemaal op was. Hij holde naar de supermarkt en kwam terug met 3 pakken onder zijn arm. De trein reed daarna verder. Die bijzondere actie is gefilmd en al 700.000 keer bekeken. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang warm. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen zon, maar ook wolken. Het wordt 24 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
21: Op de zaak wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants. Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Op de zaak. Stijn Goossens en Annemarie Fokkens.
24: Dit is een speciale uitzending van Op de Zaak. Dat is de podcast van BNR waar ik, Stijn Goossens, samen met Annemarie Fokkens binnenkijk bij buitengewone MKB'ers. En wil je de hele aflevering horen? Zoek dan naar Op de Zaak in je podcast-app of BNR-app. Daar vind je nog 11 andere bezoeken aan bijzondere ondernemers.
25: En, hoe vind je ze?
33: Oh, je hebt witte. Oh, wat leuk. Ik heb blauwe.
25: Maar dat is wel echt aantrekkelijk?
33: Nee.
25: Nee, als ik nou bij jou
0: mee naar huis ga. Nee.
25: Ik moet wel heel eerlijk zeggen, het was een klein beetje een gedoe om ze aan te krijgen.
0: Ja?
25: Ja, ik heb eerst een kwartier lopen rommelen ermee en toen ben ik een filmpje gaan opzoeken. Toen is het echt gelukt.
0: Misschien toch maar even goed om te benoemen dat je gigantische sokken aan hebt. En niet zomaar sokken, toch, Annemarie? Waar zijn ze van?
25: Nou ja, ze zijn van een klein Amsterdams bedrijfje. Maar het zijn inderdaad niet helemaal normale sokken. Ik heb gewoon steunkousen aan. En daar betaal je ook nog niet zo'n flauw prijsje voor. Maar daar gaan we het straks wel over hebben.
0: Ja, laten we eerst onszelf even voorstellen. Want, Annemarie, we zijn nieuw. Wat gaan we doen?
25: Nou, het is hartstikke leuk dat je luistert naar Op de Zaak. De podcast waarin we samen binnenkijken bij buitengewone MKB'ers. Want je leert een bedrijf natuurlijk pas echt kennen als je er langs gaat. Toch, Stijn?
0: Nou en of. En we willen ook een hoop te weten komen over die ondernemer. Denk aan het geheim achter het succes, de innovatiekracht en de groeikansen in de toekomst.
25: Ja, maar ik wil ook weten wat het verhaal achter die ondernemer is. Welke lessen ze geleerd hebben tijdens het opzetten van het bedrijf. En natuurlijk, heel belangrijk, hoe wordt het geld verdiend?
0: En dat allemaal hoor je het komend half uur in deze eerste aflevering van Op de Zaak. En we moeten het dus hebben over dat bedrijfje van die sokken die je aan hebt, Annemarie.
25: Yes, we gaan langs bij Stocks Energy Socks.
0: Bestemming Olympisch Stadion in Amsterdam.

0: Wat geef jij gemiddeld uit aan een paar sokken?
1: Een paar sokken? Ja, nou, dat wisselt denk ik heel erg. Als ik, dat is eigenlijk heel stom als ik de sportschool in ga.
0: Wat geef jij gemiddeld uit aan een paar sokken?
1: Een paar sokken? Ja,

0: met spataderen, met rusteloze benen. Maar ook voor hardlopen, voor fitness, voor noem maar op, voor skiën. Echt speciale sokken om die doorbloeding in die benen optimaal te houden.
1: Oké, maar dan moet je dat toch wel zien te verkopen aan mensen. Ik bedoel, die steunkousen zijn nooit populair geweest.
0: Nee, maar laat je niet foppen. Ze verkopen toch 100.000 paren per jaar.
1: Dat is niet niks, nee.
0: Nee, en zo groot is het bedrijf ook helemaal niet. Er werken maar 18 man, dus het is best wel knap.
1: Maar ik vind de locatie ook wel interessant, want ze zitten dus bij het Olympisch Stadion.
0: Ja, niet zonder reden natuurlijk.
1: Nee, en daar wil ik wel echt graag even binnenkijken.
0: Nou, let's go.
1: Volgens mij zijn we er bijna. Hier naar rechts, volgens
0: mij.
1: Ja, hier
0: rechts en dan naar beneden.
1: Oké. Okay.
0: Het begint allemaal bij de marathon van New York.
2: On your mark.
0: Casper Disselhoff, de oprichter van Stocks Energy Socks, was druk aan het trainen voor de marathon van New York. Tot?
3: Ik raakte geblesseerd. De welbekende hardloopblessure shinsplints, springschenen. Ik wilde toch graag die marathon lopen. En ik dacht, ja, wat moet ik doen?
4: De vader van Casper is vaatchirurg. Hij adviseert hem om steunkousen te dragen.
3: Ik ben naar een hele stoffige winkel gegaan. Ik heb een paar gelukkig zwarte steunkousen kunnen kopen. Ik heb ze aangetrokken, ik ben het gaan proberen. En ik dacht, het is totaal niet comfortabel, het ziet er niet uit, maar de werking is top.
0: Samen met zijn vader ontwikkelde hij een sok die zowel functioneel als modieus moest zijn.
3: Nou, ik was er zo enthousiast van geraakt dat ik ook aan me vroeg van joh, hoe kijk jij hier tegenaan, tegen dit product? Ja, eigenlijk een markt waar weinig innovatie toen plaatsvond. En echt ruimte was voor een innovatieve speler. Dus dat was voor ons eigenlijk een startschijn. Om er iets mee te gaan doen.
0: Maar dan moet hij ook nog gemaakt worden. Zo'n steunkous is geen normale sok. Daar komen speciale medische machines bij kijken.
3: En dat is bijna een kunst om daar eigenlijk een sportsok van af te krijgen met de juiste medische compressie.
4: Het is 2 jaar lang testen en doorontwikkelen samen met vrienden en familie, tot daar dan eindelijk die sok is die perfect aanvoelt.
3: Op een gegeven moment kwam daar het moment. Hij kwam binnen, ik weet het nog heel goed. Ik trok hem aan en ik dacht, oké, dit is hem. Dit is perfect. Als je het beste product hebt, dan wordt het eigenlijk de verkoop en de marketing daarvan natuurlijk ook vaak een stuk makkelijker.
0: Maar hoe werd die toch best wel prijzige sok ineens zo populair? Was het geluk? Zat er een ijzersterk marketingplan achter? En wat nu? Hoe blijft het bedrijf groeien? Daarvoor gaan we langs op de zaak.
5: We zijn het halve Olympisch Stadion rondgelopen.
6: Ja, het is even zoeken waar je naartoe moet, maar... We hebben in ieder geval de stappen tellen weer aan.
5: Ja, als het goed is, hier ergens rechts. Rode deur. Bel jij aan?
6: Ja.
5: Gezellig gangetje.
0: Zullen we meteen checken of hij de sokken zelf ook aan heeft?
5: Ja, we hebben een afspraak met Casper en Stijn, de oprichter en de CEO van het bedrijf. Hallo.
0: Hallo. Goedemorgen.
7: Stijn, aangenaam.
8: Ja, Stijn. Hi.
0: Hallo, Rie.
8: Stijn.
0: Hi. Het valt meteen op, hè? Een hardloopbaan midden in het kantoor.
5: En je kijkt er ook op uit. Je kan gewoon meteen de baan hier van het Olympisch Stadion oprennen.
8: Ja, alles hier binnen en om ons heen is hardlopen.
5: En sporten. Om toch
8: en sporten.
5: Elke keer die herinnering te houden, waar doen we het voor?
8: Ja, precies.
0: Het eerste wat ik natuurlijk wil weten... Kijk, ik heb ze keurig aangedaan, jullie sokken. Maar hebben jullie ze zelf ook aan?
8: Ja, natuurlijk. Ik heb de korte versie vandaag aan.
3: En... Ik hetzelfde, ook de korte.
5: Zwart en wit, zo te zien.
8: Ja, het is een warme dag ook vandaag, dus dan is het ook lekker om even de korte versie te dragen.
0: Nou, dat leek me ook, want ik vind dit best wel pittig al, hoor.
8: Ja, je bent ook niet aan het sporten natuurlijk.
0: Nou, daar lijkt het op.
8: Ja.
5: En wat me opvalt hier ook, de sokken staan hier ook op sokkels uitgestald. Jullie hebben aan de muur rennend marketingmateriaal. Je leeft eigenlijk in een soort sportmagazine.
8: Ja, nou, ik denk dat er ook met al het licht wat hier naar binnen schijnt en ja... al onze producten zelf te zien. En iedereen is er natuurlijk de hele dag mee bezig. Dat je dat gevoel continu hebt. Dat is denk ik heel goed. Want we verkopen natuurlijk heel veel digitaal. En het is ook wel fijn om in de omgeving te zitten. Dat je alles live ziet.
0: We gaan eens duiken in de business. Ja, je laat zien dat je het goed doet ook op het moment dat je hier op zo'n locatie zit natuurlijk. Een stukje marketing, waar eigenlijk voornamelijk het hele bedrijf op draait eigenlijk. Alles is bij jullie marketing. Jullie hebben samenwerkingen met sporters, andere merken, evenementen, veel online reclames. Wanneer ontdekte je nou dat de strategie die jullie ingezet hadden, dat die zijn vruchten begon af te werpen?
3: Wij zijn van origine eigenlijk online gestart. Ja, we zijn eigenlijk niet anders gewend om het online te doen. Later is er retail bijgekomen. Maar we merkten, ja, we hebben een boodschap die we moeten uitleggen. Want het is een nieuw product. Niet iedereen begrijpt het. Ja, daar heb je marketing voor nodig om je verhaal te kunnen vertellen. En bij mensen binnen te komen en denken van... dat is misschien iets voor mij.
0: We hebben het straks uitgebreid over geld nog. Maar als je kijkt naar een percentage van je totale budget... hoeveel daarvan gaat dan op aan marketing?
3: Iets meer dan...

0: 30%.
1: Dat is best flink, toch?
2: Ja. Ja. Ja, valt me ook nog wel weer mee eigenlijk. Ja. Ik had eigenlijk wel meer, nog wel meer verwacht.
0: Maar ja, dat is, wij vinden het nog steeds heel veel. Ja. We hebben het nu ook nog wel nodig. En we hebben wel de ambitie om dat per jaar zeg maar, te gaan verlagen. En om daar echt, ja, dan moeten we eerst onze marketingmix nog wat breder zeg maar, inmaken. En uiteindelijk helpt de naamsbekendheid helpt je gewoon heel erg om die kosten uiteindelijk omlaag te brengen.
2: Ja, je hebt best wel wat bekende namen die jullie sokken dragen, die ambassadeur zijn. Welke sporter heeft jullie nou de meeste sales opgeleverd?
0: Ja, om er eentje uit te kiezen is moeilijk.
1: Ja, en ook
2: Kill
1: dom
2: your darling.
1: Misschien.
2: Ja.
0: ook niet handig misschien, nee, maar ze hebben allemaal superveel bijgedragen. En ja, we doen tegenwoordig ook heel veel met influencers. Ja, die zijn weer op een andere manier bekend, zeg maar. Dat is allemaal wel wat beter meetbaar. Dus daar zien we heel veel positieve...
1: Maar vind je het lastig om... Je kunt ook best zeggen van nou, deze persoon heeft ons echt enorm vooruit geholpen. Want die stond toen daar en daar en toen merkten wij dat ineens toch weer op de kaart stond.
0: Ja, dat hebben ze eigenlijk allemaal gedaan. Dus als je kijkt naar de Olympische Spelen, maar ook als je kijkt naar Ronald de Boer en Erben Wennemars. Ja, dat is voor ons zo belangrijk dat die... Dat zij meedoen, zeg maar, met dit mooie verhaal.
2: Ja. Ja, want Stijn, jij kwam in 2022 hier bij het bedrijf.
3: Ja.
2: De derde CEO ben je al. Wat heb je nou in de afgelopen jaren echt veranderd hier sinds je hier de leiding hebt?
3: Ja, ik denk een aantal dingen. Wat je zag dat het bedrijf heel hard gegroeid was. Maar als je heel hard groeit, dan zie je ook dat er processen op een gegeven moment nodig zijn. Want je bent met meer mensen en er gaat meer geld door de boeken. Dus je moet ook weer beter gaan plannen op hoeveel je geld je uit gaat geven en hoeveel je aan het verdienen bent en wanneer dat in het jaar is. Mm-hmm. Dus we hebben heel veel tijd en aandacht besteed van nou, wat worden toch weer KPI's, data die je nodig hebt, managementinformatie, om goed te kunnen sturen. Dus dat was stap 1.
1: Was er in jou ook veel werk aan de winkel toen je binnenkwam?
3: Er was behoorlijk veel werk aan de winkel.
1: Ja? Waar zag jij de grootste uitdagingen?
3: Je ziet als een kleine groep mensen met elkaar werkt. Als ze met z'n vieren zijn, communiceren ze nog heel goed met elkaar.
1: Ja?
3: Maar als ze met z'n achten zijn, dan gaat iedereen toch...
1: Beetje zijn eigen ding doen.
3: Zijn eigen ding doen.
1: Ja.
3: En wel denken van, nou, die andere die heeft wel door wat ik aan het doen ben. Maar dat was eigenlijk helemaal niet het geval.
1: Ik zie Casper erbij vriendelijk knikken. Ja, was dit het pijnpunt?
0: Ja, zeker. Ja, ja. Ja, dat is iets wat enorm verbeterd is. De communicatie onderling. En,
2: hoe doe je dat dan? Wat verander je dan waardoor dat wel lukt?
3: Nou, ik denk, wat ik naar gekeken heb, is inderdaad van wat is er nodig? Is verantwoordelijkheden goed opschrijven? Wie doet wat? En ook dan, waarover heb je af en toe toch een vergadering nodig? Want die waren er eigenlijk ook bijna niet. En dat is
1: wel heel hip, inderdaad. Zo min mogelijk vergaderen. Ja.
3: Maar op een gegeven moment moet je toch met elkaar gaan communiceren. En het was ook, denk ik, belangrijk om een strategie te gaan maken van waar ga je naartoe over 2-3 jaar. En dat heb je in het begin, ja, ga je gewoon met z'n allen heel hard. En dat zag je ook. En die bevlogenheid, dat is super gaaf. Maar je moet op een gegeven moment ook 2-3 jaar vooruit gaan kijken. En of wat je in een jaar gaat doen.
1: Hoe lang is de doelstelling vooruit? Zeg maar, heb je een korte termijn planning en een lange termijn? Hoeveel jaar? Wat staat er op papier?
3: Nou, toen ik begon was het best even spannend. Omdat na corona had iedereen eigenlijk in de markt dezelfde last. Iedereen was heel hard gegroeid. Die in onze industrie zaten. Dus ook grote merken. Maar uiteindelijk dacht iedereen dat die groei na corona zo hard door zou gaan, maar dat was niet het geval. Dus daar moesten we ons razendsnel op aanpassen, ook qua financieel beleid.
1: Dus je hebt hier en daar ook op de rem moeten trappen?
3: Ja, heel hard.
1: Wat was de lastigste beslissing die je toen moest maken?
3: Alle marketing spend die er was, om die te verminderen.
1: Mm-hmm.
3: Maar we hadden ook wel weer wat extra geld nodig van onze aandeelhouders in die tijd.
1: En dat gesprek mocht jij ook voeren?
3: Ja, dus dat was eigenlijk het begin.
1: Het is niet heel gangbaar dat, het gebeurt natuurlijk wel steeds meer ook, maar dat een oprichter niet per se de CEO is. Waarom heb jij een Stijn nodig?
0: Ik ben zelf niet de commerciële leider. Voor mij is het meer de achterkant. Dus ik zorg bijvoorbeeld dat onze online webshop dat goed blijft lopen, zo goed mogelijk blijft lopen. Maar ook dat de organisatie overal steeds efficiënter kan worden, bijvoorbeeld met inzet van AI... Om echt te kijken hoe je zeg maar, het bedrijf nog efficiënter en harder kan laten groeien.
1: Maar dat is ook goed, toch? Om daar je kracht in te kennen. Ik denk dat het een van de grootste ondernemerslessen is die je kunt krijgen. Dat je een stap terug durft te zetten, omdat iemand anders jouw bedrijf beter kan leiden.
3: Ja, en ik denk ook dat Casper een ongelooflijke autodidact is. Dus die heeft zichzelf van alles aangeleerd.
1: Mm-hmm.
3: En die gaat er ook volledig voor om dat allemaal te doen.
1: Ja.
3: Maar dat is een andere kunde dan een bedrijf leiden.
1: Runnen, zeker.
3: Maar het vult elkaar dus enorm aan.
2: Heb jij wel eens keuzes gemaakt waar Casper het echt totaal niet mee eens was?
3: Nou, ik denk de grote keuzes dat we die altijd wel in discussie hebben gedaan. Ja. Ik denk wel dat het waar je je marketing spend aan uitgeeft, dat was in het begin was een heftige keuzes waren dat om te maken met elkaar.
0: Ja.
3: Daar hebben we hard over gediscussieerd destijds. Ja.
2: Een andere opvallende verandering die ik heb gezien is dat jullie de afgelopen jaren van online dus ook veel meer offline gegaan zijn. Jullie liggen nu letterlijk in de winkel. Ja. Is dat een belangrijke keuze geweest die jullie hebben moeten maken?
3: Ja, ik ben enorm voor marketing doen, maar ook fysiek aanwezig zijn. Dus dat je niet alleen maar online bent. Want we hebben een fantastisch product. Dus dat verkoopt zichzelf ook. Dus we hebben extreem veel mensen die ze dragen en enorm fan zijn.
1: Het begint met een goed product.
3: Het begint met een goed product. En daar doe je inderdaad marketing omheen. Maar ik geloof niet in dat je marketing doet met een heel slecht product. Dat kan wel, maar dat duurt maar even. Maar dat betekent ook dat je in de winkels wil liggen die specialisten zijn en die ook enorm in het product geloven. He, dus het is niet alleen marketing. Want als je iemand hebt in een hardloopwinkel die zelf jouw sokken draagt en zegt, dit zijn echt fantastische sokken. Dat is natuurlijk de allerbeste marketing. Want dan is het niet alleen marketing. Dan is
1: de
3: mond-op-mond
1: reclame wint het nog altijd van alle dure budgetten?
3: Zeker. Ja. En dat zie je ook als wij, we verkopen natuurlijk veel online, maar heel veel mensen bevelen het aan elkaar aan. En we werken ook alleen maar met influencers samen die ook echt in ons product geloven. En
2: die
3: het heel
2: die alleen
3: erg
2: maar zeggen omdat ze betaald krijgen.
3: Nee. En dat is een keiharde regel. We werken alleen maar met mensen die dit ook echt heel graag willen. Maar dat krijg je ook als die winkels dat allemaal ook hebben en hetzelfde verhaal vertellen. Dan ga je 2-3 keer zo hard dan het alleen maar online zelf te moeten doen.
2: Marketing is belangrijk, maar dat werkt alleen met een goed product. Tijd om het dus te hebben over die sok. Wat maakt hem zo speciaal en vooral hoe zit het met de technologie erachter?
0: De techniek aan zich, noemen wij met een mooi woord, heet dat degressieve compressie. Dat betekent dus dat de compressie, de druk die in de sok zit, die loopt geleidelijk naar bovenaf. En dat is een bepaald profiel. En dat is essentieel voor de werking.
2: Maar dat heb jij niet uitgevonden?
0: Dat hebben wij zeker niet uitgevonden. Dat is eigenlijk een techniek die bestaat al tientallen jaren. Bestaat het al. Maar het is daarom wel heel belangrijk dat je dat verloop heel goed nauwkeurig volgt. Want als het ergens bij de meetpunten niet voldoet aan de criteria, dan kan het zomaar zijn dat de sok gewoon niet de werking heeft die het moet doen.
2: En de criteria zijn dan bijvoorbeeld om een medische certificering te krijgen? Of hoe zit dat?
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Als je zo'n certificering wil behalen, dan begin je natuurlijk met je product. En dat product dat moet getest worden. Dus het wordt altijd bij onze fabrieken getest. Daar hebben ze heel veel hele dure apparatuur staan om dat te testen. Maar het moet ook extern getest worden. Dus daar zijn bepaalde instituten voor. En je moet door die test komen, wil je dus in aanmerking komen voor een certificaat.
2: Ja.
0: En dat is dat luistert heel nauwkeurig.
2: Dat kan ik begrijpen. En ze worden dus specifiek in Italië gemaakt.
0: Ja.
2: Met ook medische machines.
0: Ja.
2: Waarom heb je specifiek die machines nodig?
0: Omdat je anders dus niet dat drukverloop erin krijgt. Dus je ziet bijvoorbeeld ook in de markt, bijvoorbeeld Hema heeft ook een steunkous. Maar dat is eigenlijk gewoon een strakke sok. En die heeft dus ook niet dat drukverloop wat de sok nodig heeft om de prestaties te leveren die het moet leveren. En dat kan je echt alleen op die medische machines maken.
2: Mag je dat dan wel een steunkous noemen?
0: Eigenlijk niet. Nou ja, daar is altijd een beetje discussie over.
1: Geeft je hebt toch steun?
2: Ja.
0: Je hebt een steunkous, compressiekousen. Ja. Het blijft een beetje een grijs gebied, maar weer dus echt die werking kunnen garanderen, dan moet je dat drukverloop hebben. En waar bij ons ook een uitdaging zat, is een standaard sokkous is eigenlijk gemaakt van nylon en elastaan. Dus elastaan zorgt eigenlijk voor die compressie. En dat zie je eigenlijk ook in het hele medische markt. Dat is allemaal nylon elastaan. Maar wij willen natuurlijk iets innovatiefs, iets wat veel comfortabel is.
2: Dat marketing technisch ook goed scoort.
0: Zeker, wat beter ademt, wat ook wat milieuvriendelijker is. Dan ga je met hele andere producten, ingrediënten ga je werken. Maar die hebben allemaal invloed op de compressie van de kous. Dat is dan juist het moeilijke, om dat allemaal samen te brengen, maar alsnog ervoor te zorgen dat je dus voldoet aan de drukwaarde.
1: Ik hoor jullie vaker praten over het geheim van de smid, zeg maar. Er zit ergens iets,
0: ja,
1: wat dan het geheim is wat jullie niet willen onthullen.
0: Ja.
1: Aan welke kant moet ik dan denken? Zit dat in het ontwerp? Zit het in een doosje? Zit het in
2: de stof?
0: Je kan een sok op misschien wel 10.000 verschillende manieren kan je die maken.
1: Ja.
0: En wij zijn dus zo lang bezig geweest, 2 jaar, om dus, zeg maar, tot de perfecte setting te komen.
1: Maar heeft dat met de machine te maken? Of met de instelling van de machine?
0: Ja,
1: dat
0: is dus een combinatie van. Dus als nu, zeg maar, dus een concurrent, heel simpel gezegd, onze sok pakt en naar een fabriek gaat van, joh, ik wil het namaken. Ja, hij kan het niet namaken. Hij kan het misschien uiteindelijk wel namaken. Maar dan is hij 3-4 jaar bezig om dat na te kunnen maken.
1: Zo zeker ben je van je zaak, dat het ingewikkeld is.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Nou is het natuurlijk ook dat jullie vooral proberen anders te zijn dan andere sokken, door ook modieus te zijn. Iets te zijn wat hipper is, wat je wil dragen. Nou moet je nog afvragen, wil je altijd met zo'n hoge kous lopen? En jullie hebben gelukkig ook lagere kousen. Wie bepaalt nou wat een modieuze sok is bij jullie? Hebben jullie daar echt speciale designers voor in het team?
3: Ja, we hebben hier gewoon een afdeling natuurlijk met mensen die kunnen designen. Dus,
2: dan ben je nog niet modieus.
3: Nee. Maar die, nou ja, als je dat kunt designen, dan, hè, je hebt mensen die daar verstand van hebben, dan kijk je welke kleuren komen eraan en welke combinaties kun je maken.
2: Wat bedoel je met welke kleuren komen eraan?
3: Nou, je hebt gewoon trends in de markt, ook in mode, van waar het naartoe gaat. Dus nu verkopen we in één keer heel veel witte sokken.
1: Joh, ik heb ook wit eruit gekozen.
3: Ja. Maar daarvoor verkochten wij bijna alleen maar zwart en donkerblauw.
1: Ja.
3: En in één keer gaat wit door het dak.
2: Dus ik ben nu uit de mode met mijn blauwe sok.
3: Nou ja, het is vooral onder dames gaat het keihard de witte sok. Want
1: maar
3: het is
1: maar heel eerlijk, het kleurverschil, daar hoef je toch niet per se hele dagen mee bezig te zijn. Hè? Dat is één witte sok maken en dan ben je dat toch ook?
3: Nou ja, met een hele collectie bouwen, dan ben je wel even mee bezig. Want we laten dat ook weer samplen. Dus dat komt ook weer terug. Want ook als je kleurcombinaties maakt, dan ziet het er in het echt toch vaak weer anders uit dan op een scherm.
1: Dat snap ik.
3: En je bent ook aan het breien. Dus daar moet je ook goed kijken naar hoe die kleuren met elkaar combineren als ze er gebreid uitkomen.
1: Mm-hmm.
3: We willen misschien ook zelf kleuren gaan ontwikkelen. Maar je denkt ook dat als je weer een nieuwe sok ontwikkelt, we moeten natuurlijk nooit stilstaan, dan wil je ook dat er weer een ander look aan zit. Maar ik geloof wel in dat met een product als deze moet het ook niet een modeproduct zijn. Want het is vooral een functioneel product ook.
1: Mm-hmm.
3: Het moet natuurlijk wel goed passen bij de outfit die je aan hebt. Maar dat het ook best wel een wat langere periode hetzelfde mag zijn.
2: Is de markt te klein, de sokkenmarkt? Moet je echt op een gegeven moment gaan denken, we moeten ook andere kledingstukken gaan maken om te overleven als bedrijf?
3: Nou, ik denk dat het wel belangrijk is. Je bent zo specialistisch om alleen maar sokken te maken, dat ook voor je wholesale klanten bijvoorbeeld, dat het ook beter is dat je een breder aanbod hebt. Maar we zien ook gewoon dat klanten die wij zelf hebben online gewonnen, dat die enorm fan zijn van het product. En dat er dus ook gewoon een behoefte is om vanuit ons meer te kunnen kopen.
2: Ja.
3: Dus het is niet alleen maar dat de markt te klein is. Want ik denk dat je op sokken ook specialistisch wereldwijd nog veel harder kunt gaan. Maar ik denk, ja, als er gewoon.
1: Waarom ga je dan eerst de breedte en dan niet de diepte?
3: Kijk, alleen sokken is al behoorlijk diep.
2: Die sokken zijn al aardig diep, hoor.
1: Ja, ze zijn lang vooral.
3: Nee, maar dat is al behoorlijk de diepte in gegaan,
1: ja,
3: okay, eigenlijk.
1: Ja, maar dan kun je dus ook voor kiezen om te zeggen, oké, we die sokken focus. We gaan nu dadelijk het buitenland verder uitbreiden. We willen de US hebben. We gaan focus op die sokken. Maar inmiddels komen er dus heel veel andersoortige producten
3: nee,
1: bij.
3: Nee, dat is niet heel veel. Dat valt echt wel mee. Dus we doen 1 introductie per jaar voor echt iets nieuws.
1: Oké.
3: En verder zit 80% van de focus op groeien internationaal. Ja, en we gaan dus geen petjes, vestjes of t-shirts en zo maken.
2: Zweetbandjes.
1: Dat zeg je nu, hè?
3: Dat zeg ik nu. Voorlopig
1: vast,
3: niet.
1: Hè?
3: Voorlopig niet.
4: Leuk dat je luisterde naar deze uitzending van Op de Zaak. Het gesprek gaat in de podcast nog wat langer door. Dus zoek naar Op de Zaak in je podcast-app of de BNR-app om de hele aflevering te luisteren. Je vindt daar nog meer bijzondere verhalen ook van andere buitengewone MKB'ers. Tot de volgende zaak.
5: Op de zaak wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
4: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
3: En naar wat er o zo fout is gegaan.
5: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
3: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
6: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
7: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
8: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wabe van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
9: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
10: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
11: In de Friday Move gaat het over tv.
12: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
11: Politiek.
13: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
11: En ik ben er ook.
12: Het is toch heerlijk.
11: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
14: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
15: BNR Verkeer.
16: Mijn naam is Stijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt nog langzaam op de A4 richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein reken hier op 5 minuten vertraging. En 10 minuten extra op de A67 Belgische grens richting Eindhoven. Tussen Eersel en knooppunt De Hocht.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
18: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Ouders in Utrecht moeten erop letten dat hun kinderen geen snoepjes van straat rapen, waarschuwen scholen. Rond speeltuinen zijn zakjes gevonden waarop kindersnoepen leek te zitten, maar het gaat in werkelijkheid om drugs. 2 kinderen werden ziek. De gevonden snoepjes die ze op hadden kwamen van een smartshop. Slecht nieuws voor de bewoners van 3 rijtjeshuizen in Nieuwegein. Hun huizen stonden in brand en zijn intussen ook voor een deel ingestort. Dat zou betekenen dat ze voorlopig niet meer terug kunnen. De brand breidde zich in no time uit omdat de huizen van hout zijn. Er zouden geen gewonden zijn. In Italië is de populairste klimroute van de Mont Blanc voorlopig niet meer te gebruiken. Door de hitte is de gletsjer aan het smelten en is het voor klimmers te gevaarlijk geworden. De gletsjer zit vol spleten. Wie de Mont Blanc wil beklimmen moet dus een andere route nemen en die zijn er nog genoeg. De Britse politie heeft een man opgepakt die Nigel Farage van Reform UK zou hebben bedreigd. "Ik schiet je dood als je de verkiezingen wint," schreef hij volgens Britse media op X. De politie neemt het dreigement uiterst serieus. Vorige week werd namelijk een partijgenoot van Farage vermoord. En een Duitse conducteur is tot held verklaard op Instagram omdat hij een hoge snelheidstrein naar Berlijn liet stoppen toen het wc-papier helemaal op was. Hij holde naar de supermarkt en kwam terug met 3 pakken onder zijn arm. De trein reed daarna verder. Die bijzondere actie is gefilmd en al 700.000 keer bekeken. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang warm. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen zon, maar ook wolken. Het wordt 24 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
17: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
20: Voor veel fans is het de ultieme droom. Een wedstrijdshirt bemachtigen dat daadwerkelijk door hun favoriete topspeler is gedragen. Of dat nu Messi is, Haaland of een speler uit de Eredivisie. Onze gast die zag er wel brood in en bouwde met zijn broer een mondiaal opererend veilingplatform dat nu samenwerkt met de allergrootste clubs van deze planeet. En nu, met het WK, is het alle hens aan dek. Deze zomer gaan Patrick en ik, Sean van Schagen dus, in gesprek met start-up founders. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Want voor minder doen ze het niet. Met deze keer in de studio Tijmen Zonderwijk van Match Worn Shirt. Van harte welkom, fijn dat je er bent. Welk probleem lossen jullie op?
1: Wij brengen de shirts die spelers dragen op het veld naar de fans over de hele wereld.
20: En hoe doe je dat?
1: Door deals te sluiten met de clubs en met de bonden.
21: En het leek mij het meest eenvoudig dat zij het gewoon het stadion ingooien.
1: Ja, dat gebeurt ook nog steeds met de tweede helft shirts. Nee, wij krijgen de shirts van de eerste helft. Wat veel mensen niet weten is dat spelers een shirt wisselen tijdens de rust. Waardoor er dus een eerste helft gedragen shirt is en een tweede helft gedragen shirt. Wij werken met de eerste helft gedragen shirt. Waardoor spelers nog steeds een shirtje publiek in kunnen gooien of kunnen ruilen na de wedstrijd.
20: Dus even voorstellen, Haaland heeft net een hat-trick gescoord in de eerste helft van Manchester City. Het is theepauze, hij doet zijn shirt uit en dan?
1: En dan is het vaak de materiaalman die shirts verzamelt. En die stopt ze in een zak voor ons. En die neemt ze dan vervolgens mee naar de training de volgende dag of de dag later. En dan zetten alle spelers nog een eigen handtekening op hun eigen shirt. En dan halen wij dat op met een koerier. En zorgen we dat die shirts uiteindelijk worden verwerkt bij ons. Worden geauthentificeerd, worden gefotomatcht. Of het daadwerkelijk ook echt dat de eerste helft gedragen shirt is. Waar die hat-trick in gescoord is. En dan sluit de veiling uiteindelijk 5 dagen ongeveer na de aftrap. Dus je kunt dan beginnen met bieden tijdens de aftrap. Op het moment dat je de wedstrijd zit te kijken, waar dan ook ter wereld. En dan ongeveer 5-6 dagen later sluit de veiling.
21: Wel balen dat er geen shirtjes worden gewisseld bij de drinkpauze. Nee, en dat is een ander verhaal. Maar
1: dat zou een extra opportunity op een gegeven moment kunnen zijn in de toekomst. En in de NBA bijvoorbeeld, waar we nu mee bezig zijn, daar heb je 4 kwarten. En daar wisselen de spelers überhaupt nog niet echt van shirt. Dus dat moet nog gaan groeien. En dat proberen we er nu in te krijgen. Dat als spelers ook echt graag zelf een gedragen shirt van zichzelf willen houden. Dat ze dus zullen moeten gaan wisselen. En dat is dan iets nieuws.
21: Maar toen ik jouw onderwerp voorbij zag komen bij de redactie hier met John, toen dacht ik, wat een gedoe eigenlijk. Want bijvoorbeeld FIFA is een van de meest winstgevende organisaties die je maar kunt bedenken. Ze hebben het meest slimste bizmodel ooit. Daar klotsen tegen de plinten, ook bij de clubs. Zeker bij dat soort spelers die bijvoorbeeld Haaland. En ik denk, het lijkt me best wel gedoe voor een paar euro om dan die shirts te verzamelen.
1: Nou, ik weet niet of het een paar euro is. We hebben net met Paris Saint-Germain hebben de Champions League finale shirts geveild. Het was 1 miljoen voor 1 wedstrijd. Dus
20: 1 miljoen voor alle shirts?
1: Ja, ja.
20: Want die gaan dan even, want dat moeten we nog uitleggen. Nadat jullie de shirts hebben ingezameld, dan komen ze bij jullie op het platform. En fans die kunnen het tegen elkaar opbieden.
1: Ja, nee, we beginnen dus al voordat we de shirts hebben. Dus op het moment dat de aftrap plaatsvindt, dan gaan we live met een soort van previews van de shirts. En dan vervolgens krijgen wij ze meestal 3 dagen na de wedstrijd krijgen ze dus binnen. Dan zijn de shirts ook gesigneerd. Dan doen wij ons hele intakeproces met die shirts. Dus we fotomatchen ze, we maken een 3D-scan van de shirts. Zodat fans dat ook op een premium en mooie manier kunnen bekijken en ook inspecteren. Om ook daadwerkelijk te zien, kunnen we het matchen met dat shirt van Haaland waar je het net over had, waar hij die 3 goals heeft gemaakt. Zodat ze zeker weten dat het de real deal is. We doen er ook een creditcardchip plaats van de binnenkant van het shirt. Zodat je altijd de echtheid eruit kan uitlezen. En zo bouwen we door.
21: Want dat waren ook wel de eerste vragen die ik had. Want één zat op die aantallen en ik zag soms een bedrag voorbij komen dat ik dacht, nou, dat is niet hoog genoeg. Maar nu snap ik voor een heel team dat het inderdaad, en voor specifieke wedstrijden, dat de bedragen natuurlijk omhoog gaan. Maar die andere dacht ik ook inderdaad de echtheid. Dan denk je, oh ja, tuurlijk, jullie hebben dat shirt weten machtigen. Maar dat is dus echt zo.
1: Ja. En dat moeten we dus ook altijd checken. We krijgen een lijst van de club waarin ze aanleveren van, hey, het is de eerste helft gedragen shirt, soms is het de tweede helft gedragen shirt, of we weten het niet. Maar wij doen altijd die check zelf ook, omdat we ook zeker weten dat onze klanten veel tijd besteden om die check ook te doen. En wij willen natuurlijk gewoon zorgen dat we alleen maar echte shirts verkopen.
21: En is dat het bizmodel wat je ook vanuit Amerika eigenlijk in andere sporten hebt gezien? Of is
1: nee,
21: dit
1: het stond echt nog niet. Nee.
21: Want daar is het wel meer gebruikelijk dat je dat soort items veilt of verkoopt. Of,
1: ja, het veilen van sportcollectibles bestaat er al veel langer. Echt al 50, 60 jaar. En of jullie die serie Suits hebben gekeken op Netflix. Maar dan zie je de allergaafste lawyer uit New York. Die dan geen kunst heeft in zijn kantoor. Maar in dit geval basketballen en baseballs die gebruikt waren in wedstrijden. En dat is bij ons eigenlijk was dat iets heel geks. Het begint wel langzaam een beetje meer te komen. En in Amerika begrijpen ze het natuurlijk al veel langer. Maar wat wij doen, het live veilen tijdens de wedstrijd, waar eigenlijk Amerika helemaal overheen geschreven staat, dat was er nog niet. Ook daar niet.
20: Nee, want dan misschien ook even de vraag, hoe zijn jullie dan op dat idee gekomen? Want jij doet dit samen met je broer.
1: Ja.
20: En dan zit je, ja, allebei voetballiefhebbers, kan ik mij zo voorstellen. Dan zit je samen een wedstrijd te kijken en je denkt, goh, dat shirt van Messi, dat zou ik best willen hebben.
1: Ja, in ons geval was het onze vader die na 30 jaar van baan wisselde. Hij was directeur van de middelbare school. Hij ging voor de laatste jaren van zijn carrière ging hij naar een andere school toe. En mijn broertje en ik werkten allebei op de Zuidas als advocaat. En we dachten, we moeten iets leuks voor hem kopen voor in zijn nieuwe kantoor.
0: Voor zijn transfer.
1: Ja, iets wat ook iets over hem vertelt, wat een conversation starter is. En hij heeft niet zoveel met kunst, niet zoveel met fotografie. Dus we dachten, maar hij is een enorme fan van Ajax. En we hebben al 20 jaar samen een seizoenskaart met z'n drieën. Ook als een stok achter de deur om elkaar in ieder geval 2-3 keer per maand te zien. En mijn vader geniet nog steeds van dat biertje voor de wedstrijd. Of even een satéetje eten bij de Belmer. En toen dachten we dus, we willen iets unieks van Ajax. En dan ga je kijken in die fanshop en dan zie je daar 1000 producten staan. Maar het is eigenlijk allemaal...
0: Je shirt met je eigen naam achterop gestikt.
1: Ja. Het is allemaal niet zo bijzonder. En toen dachten we, een wedstrijdgedragen shirt van in dit geval zijn favoriete speler toen, en nog steeds Davy Klaassen, van een mooie wedstrijd waar we samen zijn geweest. Dat is een herinnering. En dan laten we het mooi inlijsten en dan hangen we dat in zijn kantoor. Dat is wel iets anders dan wat je normaal gesproken ziet.
0: Dit is ook wel een probleem wat je oplost dan voor de eindconsument, nu ik het zo hoor.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, en toen zagen we dat het dus nog niet gebeurde. Of althans, Ajax deed dat 1 keer per jaar. 3 maanden na de wedstrijd. Eigenlijk niet waar het sentiment of de emotie is. Ze legde het shirt gewoon op een tafel. En met een iPhone werd een fotootje gemaakt. Dat werd dan op eBay gezet. En er werd wel veel geld voor betaald. Terwijl wij als seizoenskaarthouders daar niet van op de hoogte waren. Dus toen dachten we van, nou, dit moet toch in Engeland al een ding zijn. Toen zagen we dat het daar ook niet gebeurde. En toen dachten we, nou ja, wij begrijpen deze wereld niet. We zijn helemaal vreemd in de sport.
20: Een schot voor open doel.
1: Het was zo'n simpel idee. We dachten van, waarom gebeurt het nog niet? Maar er zal vast een hele goede reden zijn. Bijvoorbeeld dat je op de wedstrijddag gewoon de kleedkamer niet inkomt. En dat is natuurlijk ook een van de dingen waar we mee worstelden.
20: En dan uiteindelijk, dan besluit jij met jouw broer om dat te gaan uitwerken. Ik kan me zo voorstellen dat je dat dan doet naast je baan. Een beetje in de avonduren en op de zaterdagen natuurlijk. Maar dan heb je wel een club nodig die jou de eerste kans geeft.
1: Ja.
20: Wie, wat, waar, hoe ging dat?
0: Aan Den Haag.
1: FC Twente.
20: FC Twente?
1: Ja. We probeerden overal meetings te krijgen. En we werden nergens... überhaupt kregen we geen reactie. Totdat we uiteindelijk bij FC Twente wel een meeting kregen. En ik weet nog heel goed dat we daar naartoe gingen... in onze advocatenpakken met onze aktentassen. En dat degene bij FC Twente deed de deur open in zijn trainingspak. Wij waren totaal overdressed. Maar we zeiden van tevoren toen we het stadion inliepen, kijk je naar die goalsvesten. En dan dat we zeiden van dit is het allemaal waard geweest. Inderdaad. En in die avonduren nadenken over een concept. En dat we nu bij een club zijn en een meeting hebben. Dat is gewoon top.
0: Wat waren nou de eerste vragen waar ze gelijk vragen over hadden?
1: Ik denk dat wij vooral heel veel aan het zenden waren op dat moment. En heel druk bezig waren om onze pitch zeg maar te kunnen doen. En daarnaast zijn tukkers ook nou niet de meeste... Hoe zeg je dat? Misschien mensen die...
20: Outgoing.
1: Cards wat closer to the chest houden.
0: Ja, ja.
1: Dus en toen waren we uiteindelijk klaar na een uur. En toen zei hij, klinkt als een win-win. Laten we beginnen.
0: Wat was jullie voorstel? Zeg je dan van, wij denken dat een gemiddelde opbrengstwaarde is X en wij nemen een percentage Y?
1: Ja, wij krijgen ongeveer 25% nu van de opbrengst en 75% gaat terug naar de club.
0: Ja. En dat was meteen al de eerste voorstel wat je daar had?
1: Nee, ik weet niet meer wat we precies hadden voorgesteld. Volgens mij zaten we daar iets lager en er zaten nog wat garanties op, maar ja, ongeveer.
20: En was het meteen een succes bij FC Twente?
1: Nee, die eerste veiling was het nog geen succes. We dachten, als we nou content maken, al een visual laten maken, die ontzettend lelijk was, maar dat we daar dan geld achter zetten en dat pushen via Meta of Facebook in de tijd, dan komt dat wel goed. En we zagen dat heel weinig tractie kreeg. We begonnen ook hoger met de startwaarde van de product. Volgens mij begonnen we op €200 per product. En dat liep gewoon, dat liep niet. We verkochten wel een paar shirts, maar dat was allemaal verre van ideaal. En toen hebben we de tweede veiling gedaan bij ADO Den Haag. En toen hebben we het omgegooid. Hebben we de startprijs verlaagd naar 89 euro. Met de gedachte, als je lager begint, eindig je uiteindelijk hoger. Omdat je meer mensen krijgt, meer bieders, is uiteindelijk een hogere prijs. Maar vooral op de mediastrategie hebben we het omgegooid. In plaats van veel geld te besteden aan het pushen van de content, hebben we geld geïnvesteerd in het maken van leuke content. Dus ik had een maatje van mij die werkte onder andere met Martin Garrix. Die deed zijn videoclips, et cetera. En toen heb ik aan hem gevraagd van, wil je ons nou helpen om wat content op te nemen? En we hebben een ADO gevraagd, willen jullie wat spelers ter beschikking stellen? En toen hadden we het geluk dat we Immers en Beugelsdijk kregen. En volgens mij Meijers.
2: Echte Hagenese?
1: Ja, die er ook wel echt zin in hadden. Dus we hadden best wel leuke content. En dat is toen uiteindelijk overal gedeeld. Ook in de media opgepikt. En die veiling ging door het dak. En
2: toen wist je, hier hebben we iets.
1: Ja, absoluut. Ja.
2: En nu hebben we het over FC Twente, ADO Den Haag. Mm-hmm. Nou, mooie instapklanten, zou ik dan maar zeggen. Maar je wilt uiteindelijk naar de absolute top.
1: Ja.
2: Champions League niveau. Mm-hmm. Wie, wat was de eerste club op dat niveau die met jullie in zee wilde gaan?
1: Weet ik niet eens. Buiten Nederland bedoel je dan, hè?
2: Nou, laat ik dan de vraag anders stellen. Hoe ben je in de Premier League terechtgekomen?
1: Ja, we keken naar Nederland. Op een gegeven moment hadden we 8-9 clubs in Nederland. Toen dachten we, wat is nou de belangrijkste markt? We hadden heel erg het gevoel, we moeten snelheid maken. Toen hebben we gezegd, van we moeten naar Engeland toe. Bob, mijn broertje, die heeft toen zijn huis hier verhuurd en is naar Engeland verhuisd. Is daar een huis gaan huren en is een kantoortje opgestart. Zodat we daar ook lokaal zouden zitten om tractie te krijgen. En ik denk dat de eerste grote team dat we tekenden was Chelsea. Was niet het eerste team in Engeland, maar wel een van de eerste drie. En vrij snel hebben we ook een groot gedeelte van de Premier League toen aangesloten.
21: En bijvoorbeeld als je dan naar dat stuk kijkt, hè, is het dan voor hen, was het ook duidelijk van, hé, dit is gewoon weer een extra inkomstenstroom aan de merchandising kant, waar we ook moeite voor willen doen. Want die shirts moeten wel verzameld worden, moeten jou gestuurd worden. Hoe keken ze daarnaar?
1: Toen zat eigenlijk alles nog aan de foundation kant. Dus iedere voetbalclub, dat weten veel mensen niet, iedere voetbalclub heeft een eigen foundation. En dat verschilt van soms 1 FTE tot bij Chelsea 200 FTE. En wij hadden de gedachte dat de revenues voor de club juist naar die foundation moesten gaan. Want als je kijkt naar Chelsea heeft een begroting van 800 miljoen. Maar de foundation heeft vaak maar een begroting van 2, 3 miljoen. Of, zo, of bij andere clubs zelfs veel minder.
21: Is het een soort fanclub?
1: Nee, de foundations proberen impact te maken in de local community. Dus wat je in Engeland heel erg ziet, is dat de voetbalclub foundations de rol van de kerk eigenlijk overnemen. Dus zij hebben onder andere breakfast programs. Dus dat we waren bij Huddersfield, een kleine club natuurlijk. Die hadden dan wel 35 man op de foundation zitten. En die runden bij 45 basisscholen breakfast programs, waarbij kinderen waarvan hun ouders geen geld hebben om ze avondeten te geven, die kunnen dan eerder naar school komen in de ochtend om bij te eten, zodat ze zich kunnen focussen op de les. Dat kunnen wij ons bijna niet voorstellen, maar dat is in Engeland een groot issue. Dus, en die voetbalclubs die gebruiken de kracht van het logo om impact te maken. En dat is waanzinnig.
21: Dus die waren de eerste die dat konden adapteren?
1: Ja.
2: Het is zomer en Patrick en ik praten deze weken met ambitieuze start-up founders. Nou, Tijmen Zonderwijk is zo iemand. Hij is de co-founder van Match Worn Shirt. Met inmiddels clubs over de hele wereld aangesloten. In hoeveel landen zijn jullie actief?
1: 37 volgens mij.
2: 37 landen. Ja, ja. En dat gaat van Zuid-Amerika tot Azië ook?
1: Ja. Ook.
2: Wauw.
1: Ja, overal.
2: Als we dan toch nog even teruggaan, want jullie waren advocaat op de Zuidas. Ja. Nou, heb je waarschijnlijk een goed betaalde baan met een glansrijke carrière voor je.
1: Ja.
2: Wanneer was dat moment dat jij en jouw broer tegen elkaar zeiden van, we stoppen daar en we gaan ons helemaal op dit avontuur storten?
1: Dus we hebben de eerste veiling gedaan in september 2017. En toen hebben we nog 3, 4 veilingen gedaan en toen zagen we dat het ging lopen. Toen heb ik in januari 2018 mijn baan opgezegd. En toen is Bob nog even door blijven werken, nog 6 maanden. Ook om de boel een beetje te kunnen financieren. En hebben we eerst nog per 1 maart onze webdeveloper in loondienst genomen. En toen is Bob er pas in juni of juli van dat jaar bijgekomen.
2: Was dat spannend? Want volgens mij, je had al kinderen. Je had een gezin, ja. Bedoel, dat moet je ook maar durven,
1: tweede,
2: toch?
1: Ja. Nee, dat was zeker wel spannend, ja. Ja, maar ik had wel altijd het idee dat als je echt een goed idee hebt, dat je er gewoon voor moet gaan. En liever later in het bejaardentehuis zitten en denken, ik heb het geprobeerd, dan dat je uiteindelijk in het stadion zit en dat je denkt, dat je je eigen idee een paar jaar later voorbij ziet komen. Dat je denkt, ah, oh, had ik maar.
20: Ja, dit heb ik al zo vaak gehad in mijn leven. Ja, is het ook wel eens misgegaan bij een veiling? Een softwarefout of
1: ja,
20: een...
1: Zeker. Ja, zeker. Veilingssoftware is echt wel complex. En aan het begin zit je natuurlijk worstel je met capaciteit, met budgetten. En moet je hopen dat het allemaal maar goed gaat. We hadden dan één developer in dienst aan het begin. En die hield heel erg van wandelen. Dus als hij met vakantie was, dan ging hij wandelen door de bergen in Oostenrijk. En die liep dus altijd met zijn rugzakje op, met zijn laptop erin. En dat als er wat aan de hand was, dat hij weer kon ingrijpen. En,
20: ja, dit zijn typische start-up issues,
1: ja,
20: hè?
1: Ja, absoluut. Dus ja, er zijn wel eens dingen fout gegaan. En dan gaat die veiling op het laatste moment eruit. Of mensen kunnen niet meer meebielen. En dan
20: ging het shirtje van Ronaldo net iets te goedkoop over de toonbank?
1: Nee, dat gelukkig niet. Nee. We hebben altijd wel het geluk gehad dat het nooit echt grote impact had. Of dat het dan de software bij één wedstrijd die sloot om 1 uur 's middags niet goed ging. Terwijl er 40 wedstrijden sloten om 2 uur 's middags. Waardoor we een uur hadden om het op te lossen. En dat we dat dan ook fixten. Ja.
20: Ja. We zitten midden in het WK. Als dit wordt uitgezonden, dan is de finale komend weekend. Mm-hmm. Is dit voor jullie het ultieme ondernemen? Ik bedoel, dit is toch het summum?
1: Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja, nee, het WK is niet te vergelijken met bijvoorbeeld de Champions League, wat al onze beste wedstrijden normaal gesproken zijn. Of
20: want normaal gesproken moet je met clubs deals sluiten, maar dit is met de nationale bonden.
1: Ja, met de bonden.
20: En die zijn ook wel willen. Die zien ook hier brood in.
1: Ja, we hebben nu 18 partners tijdens dit WK, terwijl 4 jaar geleden hadden we er maar 1.
20: En de shirts gaan dan voor hoeveel van de hand?
1: Verschilt heel erg. Hangt natuurlijk ook af van het resultaat. Of een speler heeft gescoord of niet.
20: Mbappé, om maar zo'n voorbeeld te geven.
21: Frankrijk, Mbappé scoort in die finale. En dat eerste shirt...
1: Dan heb je het over meer dan 1 miljoen. Als Frankrijk het WK zou winnen en Mbappé scoort en we hebben zijn shirt. Ik weet niet, afhankelijk van de statistiek van die wedstrijd. Rond de 3 miljoen, denk ik.
20: Zo.
21: Ik sta echt naar Tijmen te kijken. Ik het ook echt in mijn wilste droom niet durven inschatten. Wat een bedrag.
1: Het is natuurlijk, het WK is iets wat eens in de 4 jaar afspeelt. Hoeveel WK's maken wij mee in ons leven? Niet veel. En mensen staan ernaar te kijken van, die zien het als een voetbalshirt. Maar het is uiteindelijk een uniek item, one out of one. Dat een verhaal vertelt of een moment captured, zoals wij dat zeggen. En we vinden het wel heel normaal dat als we kijken naar moderne kunstenaars en dat daar schilderijen worden verkocht voor tientallen miljoenen. Maar, of misschien vinden we dat niet normaal. Maar ik zie die shirts toch ook als een alternatief voor kunst. Of als onderdeel van die kunstreeks. En als je daarnaar kijkt, dan is de rek er nog lang niet uit.
21: En als je dan die finale wedstrijd in je hoofd hebt en Mbappé die doet dat.
1: Ja.
21: Gaat er dan een soort bewapende bus met 2 beveiligers dat shirt halen?
1: Ja, nog niet. Maar inderdaad, het is wel, nu je ziet dat de waardes hoger worden, is dat wel iets waar we over na moeten denken. Ja, zeker.
20: Ja, we hebben het nu over voetbal. Helemaal in het begin hadden we het even over NBA. Maar ik kan mij voorstellen dat jullie ook wel naar andere sporten kijken. Misschien ook wel in Amerika.
1: Ja, nou, we doen al een tijd wielrennen erbij, rugby, cricket ook een beetje in Engeland. In Engeland is cricket, zijn cricket en rugby groot. In Frankrijk is rugby ook groot. En zien we ook heel veel overlap van onze voetbalfans die ook meebieden op andere items, andere sporten.
20: Max Verstappen, zou dat wat zijn?
1: Het zou mega zijn. Ja, hartstikke leuk. Maar daar zijn we ook nog niet. Nee, we hebben uiteindelijk... We zijn nu de stap Amerika in aan het maken. We zijn een half jaar geleden daar begonnen. We hebben nu 8 NBA-teams met wie we samenwerken. We hebben ook bewust gezegd van, we gaan Amerika in. Dan willen we sowieso alles in voetbal meteen tekenen. Dat hebben we ook gedaan. Dus dat ligt nu... voetbal is eigenlijk klaar voor ons. Voor de komende 5 jaar ligt dat exclusief vast. Vervolgens gekeken van, wat is nou de volgende sport? NBA heeft de grootste internationale fanbase. Dus onze assumptie was dat onze voetbalfans het meest ook geïnteresseerd zullen zijn in de NBA. Waardoor het volgens makkelijker wordt om hoge waardes te halen. Dus eerst gezegd NBA. En vanuit de NBA gaan we nu door naar de andere Amerikaanse sporten.
20: En is dat een kwestie van kopiëren? Of zie je toch ook wel verschillen in die markt? Moet je bijvoorbeeld de marketing anders aanvliegen?
1: Ik denk dat de marketing dat het enige is wat wel hetzelfde is. We maken gebruik van de kanalen van de clubs ook. Dat zijn eigenlijk onze influencers. En als we een contract tekenen, krijgen we ook wat marketingrechten erbij. Dat werkt goed. Maar dat we vooral moeten kijken naar het operationele en het logistieke proces. Want het blijft een uitdaging dat we op wedstrijddag tijdens de wedstrijd iets nodig hebben. Commercieel, waar wel vaak een foundation element aan zit. Maar
20: je bent heel erg afhankelijk ook van mensen. Van een materiaalman die zijn werk goed doet.
1: Ja, absoluut. Absoluut. Dus dat is altijd weer kijken hoe het werkt. En uiteindelijk in andere sporten ga je ook weer met andere items werken. Hè. Baseball heb je misschien een bat of een cap. Of in de NFL heb je weer dat de jongens met mega harnassen spelen. En dat ze in die shirts gewurmd worden over dat harnas heen. Maar dat ze die gaan niet wisselen tijdens halftime.
20: Nee, lijkt me wat ongemakkelijk.
1: Dan is er dus maar één item. En die jongens spelen ook maar 15, 16, 17 wedstrijden per jaar. Als een speler zelf zijn shirt ook wil houden, dat zijn dan meer de logistieke problemen waar we een oplossing voor moeten vinden.
21: En toen jij hiermee startte, was jij er toen bewust van dat dit een winner takes it all markt is? Oftewel, je moet meteen de hele voetbalwereld zeg maar in Nederland aanschakelen om succesvol te zijn? Of
1: waarom zou het een winner takes it all markt zijn?
21: Omdat ik het niet zie gebeuren als John en ik het nu gaan proberen in Nederland. Dat we ruimte hebben bij die voetbalclubs om jouw concurrent te gaan zijn.
1: Ja, ik denk dat concurrentie er altijd wel is. We zijn in zoveel verschillende landen actief. We hebben overal concurrenten zien komen en zien gaan. En de markt is meer dan groot genoeg. De hele sportindustrie voor meerdere partijen. Het zorgt ook voor meer relevantie, voor misschien ook wat meer druk naar clubs toe om uiteindelijk een keuze te maken. Dat ze niet nadenken van doen we dit wel of doen we dit niet, maar met wie gaan we dit doen? En wij hebben nu 400 exclusieve contracten met clubs over de hele wereld. Maar goed, er zijn zoveel verschillende sportclubs en ook nog sporten waar wij niet in actief zijn, waar andere partijen wel in werken. Dus nee, ik zie dat niet als een dat er maar eentje uiteindelijk overblijft.
21: Maar dat zou, laat ik het dan zo zeggen, als je het vanuit bijvoorbeeld Manchester City zou kijken, zouden zij nog denken van we gaan nog met één andere partij aan de slag? Of is het van hen ook gewoon eenvoud en bij jullie een goede propositie en een goed verhaal, waardoor anderen er niet 1, 2, 3 tussen zullen komen?
1: Ik denk dat wij twee dingen goed hebben gedaan. Eén is dat er niemand zo hard kan werken als wij. We hebben echt iedere minuut die we hebben gehad de afgelopen 8 jaar besteed. En daarmee loop je denk ik verder uit. En het tweede is dat we een niche focus hebben. Echt laser focus zijn op een hele niche categorie. En je hebt meerdere veilingplatforms. En we hebben nu bijvoorbeeld in Amerika heb je Sotheby's als een concurrent. En die zijn heel goed in kunstwerken en in horloges en in oldtimers. Maar niet per se in het shiften van dit logistieke proces. En het vinden van de mensen die dit product willen hebben. En omdat wij die focus hebben, zijn we nu zelfs voor Sotheby's een hele serieuze concurrent op deze categorie. En winnen we eigenlijk alles van ze.
20: Hey, Tijmen, tot slot. Mijn dochter is 10 jaar. Een hartstochtelijke voetbalster. Een enorme fan van Ronaldo. Kun je even wat voor me regelen?
1: Ik denk dat een shirtje van gedragen shirt van Ronaldo dat minimaal 50.000 euro doet.
20: Shit. Ja. Nou goed, we sparen nog even door, dacht ik. Tijmen Zonderwijk van Match Worn Shirt. Heel veel succes en dankjewel voor jouw komst naar de studio.
1: Ja, dankjewel.
20: Patrick, volgende week dan zijn wij er weer met onze volgende zomeraflevering. Wie is dan onze gast?
21: Ja, dan spreken we de founder van Manometric. Zij ontwikkelen en verkopen op maat gemaakte 3D geprinte braces voor mensen met gewrichts- en bewegingsklachten. Dat is wel een interessant businessmodel, want ze combineren zowel de verkoop van die medische hulpmiddelen met samenwerken met zorgverleners.
20: Manometric dus. Dat volgende week in baanbrekende businessmodellen, de zomereditie. Check ondertussen ook nog even onze andere afleveringen. Je vindt ze in je podcastfeed. Tot volgende week. Dag.
4: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
2: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op
3: onlineveilingmeester.nl. Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Mark Beekhuis.
9: Morgen trap ik de uitzending van Zaken doen af met het Boardroom Panel over de massaclaim tegen betaaldienst Klarna. En daarna spreek ik met Leo Evers, topman van Koninklijke de Kuiper. En ik vraag hem hoe de distilleerderij omgaat met een wereld waarin steeds minder alcohol wordt gedronken. Vanaf 11 uur luister je naar Zaken doen.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
12: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Vervoerder Arriva doet niet mee met de nieuwe regel van de NS. De NS wil dat treinreizigers hun tas altijd op schoot nemen, maar bij ons hoeft dat pas als het druk is, zegt Arriva tegen RTV Noord. Een tas op een lege stoel is volgens de NS een van de grootste ergernissen en wil er daarom iets tegen doen. In Den Haag is vorige maand brand gesticht bij een gebouw waar BOA's werken en daar zijn nu 4 mensen voor opgepakt. Na het blussen bleek dat het pand niet meer te gebruiken was. De verdachten komen allemaal uit Den Haag zelf en een van hen is nog maar 15. Een man van 40 zit als enige nog vast. Op het vliegveld van Eindhoven is de ramp met een Hercules-vliegtuig herdacht. Daarbij vielen precies 30 jaar geleden tientallen doden. De burgemeester en Defensie hebben tijdens de herdenking sorry gezegd tegen hulpverleners. Die kregen onterecht het verwijt dat ze treuzelden met het redden van mensenlevens. Ouders in Utrecht moeten erop letten dat hun kinderen geen snoepjes van straat rapen, waarschuwen scholen. Rond speeltuinen zijn zakjes gevonden waar kindersnoepen leek te zitten, maar het gaat in werkelijkheid om drugs. 2 kinderen werden ziek. De gevonden snoepjes die ze op hadden kwamen van een smartshop. En wie nu in de Noordzee springt, waant zich in het zuiden van Europa. Het water is namelijk uitzonderlijk warm, boven de 20 graden. Een record voor de tijd van het jaar. Vissen hebben het ook in de gaten dat de zee zo warm is. Haringen bijvoorbeeld vinden het niet lekker en zwemmen naar het noorden. Het weer van Weer Online. Nog lang warm, het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen zon, maar ook wolken. Het wordt 24 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
13: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mark Beekhuis.
14: Lobbypanel.
9: kabinet discussieert via de media over de vermogensbelasting en makelaars komen in opstand tegen hogere tarieven van Funda. Gaan we allemaal bespreken met het lobbypanel. Boris van der Ham is er, bestuurder bij verschillende organisaties in de zorg, cultuur en het bedrijfsleven. Te veel om op te noemen. Welkom.
8: Ik sta met een verkeerde microfoon. Ja. Of nu weer bij de goeie. Nee, okay.
9: Even goed, welkom. Ja. Peter van Keulen, oprichter van Public Matters, ook welkom.
14: Goedemorgen.
9: Ja, Funda verhoogt de prijzen voor woningadvertenties. Duurste advertentiepakket van Funda wordt 2 keer zo duur ongeveer. Dan kan je wel ongeveer bedenken wat de makelaars daarvan zeggen. Die vinden dat een probleem en die verzetten zich daartegen, schreef het FD deze week over. Is dat logisch, denk je, Peter, dat makelaars daar tegenin gaan?
14: Nou ja, sommigen zeggen dat Funda al genoeg geld verdient. En ik zat naar de cijfers te kijken. Funda zet 73 miljoen om, waarvan bijna de helft winst. Dus je kunt ook zoiets hebben van wat is nog een leuke winst en een acceptabele winst. En de makelaars zijn hun klanten. En die moeten dat doorbreken aan hun klanten, aan ons als koper, verkoper van huizen. Ja. En dat leidt tot weerstand, zeker als het de verdubbeling is. En het ook nog een keer een deel verdwijnt in de zakken van private equity. Wat ook niet zo goed
9: is. Heel erg private equity.
14: Toch?
9: Ja. Nee, maar tegelijkertijd, je zegt 5% is winst. Maar ja, dat is toch gewoon hoe het werkt in een markteconomie. Zoveel als je op kan halen, dat is de prijs hier. Die je ervoor kan vragen?
15: Nou ja, kijk, inderdaad, deze cijfers van dat je zo'n ontzettende marktleider bent, dat je de helft van wat je maakt, zeg maar, eigenlijk gewoon winst is, dan ben je eigenlijk een monopolist. Dus daar zou inderdaad ook wel eens naar gekeken mogen worden door de ACM. Dat werd ook al op internet geroepen. Tegelijkertijd denk ik ook, we zitten hier in het lobbypanel van, is dit nou de juiste manier van makelaars om daarvoor te lobbyen? Ik denk niet dat heel veel mensen, gewoon de mensen die op de bank zitten, denken, nou, die makelaars die hebben het zo slecht. Dat zijn een soort, zeg maar, de onderklasse van de samenleving qua inkomsten.
9: Die hebben steun nodig.
15: Ja, die hebben steun nodig. Dus ik vind de manier waarop ze dit nu doen, vind ik lobbytechnisch niet zo interessant of niet zo heel erg slim. Terwijl, ik kan me wel hun zorg voorstellen, want het gaat over dat pakket, maar het gaat bijvoorbeeld er ook over dat straks als ik mijn huis wil verkopen, dan is het nu zo dat ik naar Funda of naar een makelaar ga en die zegt tegen mij, okay, ik wil dat wel op Funda zetten, dat ga ik allemaal voor je doen en je rekent met mij af. Ja. Dan heb ik een directe relatie met die makelaar. En nu is het in een nieuw pakket zo dat jezelf als verkoper van je huis mag afrekenen.
9: Ja, en daardoor mag zelf naar Funda gaan.
15: En ja, dan moet de makelaar het nog wel erop zetten. Maar je moet zelf afrekenen op de site van Funda. En daarin kan ik me wel de argwaan voorstellen van makelaars. Want die zeggen, ja, de volgende stap is natuurlijk dat wij helemaal als middelman er tussenuit gaan.
9: En ze zijn ook niet meer zo nodig tegenwoordig, makelaars.
15: Ja, maar dat is het dubbele eraan. Aan de andere kant kan je zeggen van, ja, is het nog wel nodig om zo'n middelman op alle punten te hebben? Nou, ik denk in sommige gevallen zeker wel. Want die makelaar kan je ook goed adviseren over wat voor soort huis je het beste kan, hoe je dat het beste kan verkopen. En ook bij de aankoop van nieuwe woningen kan die soms echt wel goed advies geven. Aan de andere kant denk je, ja, het is ook een nieuwe tijd. Dus misschien is het ook wel op een aantal punten zo dat die makelaars zich moeten realiseren dat bepaalde verdienmodellen gewoon echt tot het verleden behoren.
9: Ja, hoe ga je daarmee om als je dit wil tegen de tijdgeest in wil lobbyen, Peter?
14: Nou ja, niet via de media. Ze hebben dan een brandbrief gestuurd naar Funda en willen aan tafel.
9: Dom als je dit wil tegen de tijdgeest in wil lobbyen, Peter?
14: Nou ja, niet via de media.

0: Is het ook een dankbaar onderwerp voor de media? Want ja, er is nogal wat te doen met die huizen.
1: Wij hebben het ook meteen over.
0: Dus dat maakt het voor hun ook niet makkelijk, denk ik. Wat ook wel bijzonder is, dat als je kijkt naar de governance, de structuur van Funda, daar zit NVM ook in als aandeelhouder. Ja. Dus NVM zelf als vereniging heeft best wel een soort schizofrene opstelling van waar gaan we mee akkoord en namens wie onderhandelen we. Ze zijn leverancier en klant tegelijk. En dat maakt het ook best wel moeilijk.
1: Ja, en maar jij zei, die brief die is dan nu gelekt. Laten we even vanuit gaan dat het bewust is gegaan. Want per ongeluk lekken, Boris van Ham, dat gebeurt niet veel, toch?
2: Nee, joh, ben je gek. Er is altijd wel iemand die dan ergens in heeft laten liggen.
1: Er is altijd iemand die dat even per ongeluk bij het kopieerapparaat neerlegt en dan nooit meer meeneemt.
2: Ja.
1: Wanneer moet je dat eigenlijk doen? Niet nu kennelijk, maar wat is de reden dat het hier niet werkt en wanneer is dat wel handig?
2: Nou ja, bij wie wil je het tussen de oren krijgen? He, wat ik daarnet al aangaf, ik denk dat niet heel veel mensen op de bank denken, nou, die makelaars, dat is echt een ondergeschoven kindje. Die hebben het zo zwaar. Misschien is dat wel zo, maar dat is niet de perceptie.
1: Misschien moeten ze dat wel overbrengen aan ons, dat makelaars het helemaal niet zo royaal
2: hebben. Ik zat ook met de brief te lezen van wat spreekt mij nou als normale burger aan? Dat ik denk van, hé, daar hebben ze wel een punt, goed dat ik dat weet. Nou, dan gaat het met name over, stel je voor dat ik mijn huis wil verkopen en ik heb een directe link met bijvoorbeeld Funda, en dat is in handen van private equity. En daarmee wordt mij ook straks een hypotheek of allerlei andere financiële diensten aangesmeerd, dan is dat een lek van mijn, laten we zeggen, mijn financiële gegevens.
1: Ja.
2: Nou, daarvan zou ik zeggen, had daar nou in je lobbybrief veel meer op aangestuurd, want daarmee had je mij op de bank wel kunnen overtuigen van, hey, dit is mijn belang, dat ik niet straks allemaal gestalkt gaat worden door allerlei hypotheekadviseurs die ik niet wil. Dus in die zin vind ik de brief, als je dan al lekt en je wil het grote publiek bereiken, moet je ook wel weten hoe je ze dan ook voor je kan winnen. En dan zou ik niet zeggen, goh, wat is die verhoging? Hè? Dat gaat dus van 250 euro ongeveer naar 500 euro of zoiets. Ja, ja. Dus dan denk je ook, nou,
1: het is in de marge van de verkoop.
2: In
1: van
2: de marge. Ik bedoel, die huizen gaan gewoon voor tonnen over de bank. Dus maak je daar dan zorgen over? Tuurlijk, als het je eigen bedrijf is, natuurlijk wel. Maar dan ga je mij als normale burger niet meer overtuigen. Maar dat onderdeel van mijn gegevens gaan gelekt worden, misschien naar grote bedrijven die daar financieel voordeel van gaan hebben. Ja, dat vind ik, zou ik een veel betere zwaartepunt hebben gevonden in die brief.
0: Misschien dat gebeurt nu al. Hè? Ik heb toevallig wat recente ervaring met Funda als koper, verkoper. En als je dan weer op Funda kijkt, daar zijn diverse financiële aanbieders en dan krijg je heel toevallig mail. Dus daar wordt al gebruik gemaakt van. En dat gebeurt overal. Gaan we het zo ook over hebben, denk ik. Kijk, ze zoeken naar bondgenoten. Welke bondgenoten hebben ze nou? Nou, mij als koper, verkoper niet, want geen medelijden met makelaars. Sorry, beste vrienden makelaars.
2: Aardige mensen hoor. Altijd goede pakken.
0: Absoluut, helpen altijd goed en zijn zeer proactief en noem maar op. Maar het vak verandert. En dat betekent dus ook dat je als klant naar kanalen gaat zoeken waar zij buitengesloten worden. Ja, sorry, maar dat ook dat vak verandert als gevolg van de monopoliepositie. Want dat is het echt van Funda. En dan denk ik, Funda overstretcht een beetje de positie. Zodanig dat Martijn Snoep van de ACM gaat zeggen, goh, dat er zoveel geld wordt verdiend en dat die marge nu nog verder omhoog gaat. Laten we daar een keer naar kijken.
2: Dus
0: dan slaat het ook nog een keer terug, zo'n prijsverhoging.
1: Ja, maar stel je voor, je bent nu makelaar, je hebt je kantoortje, je bent aangesloten bij de NVM en je probeert dit toch een beetje misschien te temperen. Geen prijsverhoging zit er misschien niet in, maar een verdubbeling van het hoogste tarief hoeft ook niet.
0: Nou, je kunt ook,
1: wat voor opties heb je?
0: Je kunt ook als makelaar een deel van die kostenverhoging absorberen. Hè? Want een courtage van een makelaar is onderhandelbaar. Dus wie zegt dat je 100% van Funda kosten moet doorbelasten aan je klant? Dat staat nergens geschreven.
1: Nou ja, dus als je rechtstreeks met ze gaat afrekenen voortaan.
0: Dat is waar. Dus daarom snap ik ook hun irritatie wel. Want dat beperkt hun als klant, als afnemer van Funda-producten. Maar zij kunnen gewoon een deel van die kosten absorberen. Overigens kun je dat ook doen als ze
1: willen tegenhouden. Wat voor strategieën zouden ze kunnen hebben?
2: Het enige wat ze kunnen doen is een eigen website opzetten.
0: Dat
2: zou misschien ook wel heel gezond zijn. Dat er wat meer concurrentie
1: voor Funda beginnen.
2: Als je zoveel winst maakt, denk je, nou, dit vraagt om. Je had het net over marktwerk. Dit is geen marktwerk. Dit is monopoliewerk.
1: Ja, maar dat betekent dat dus de NVM eigenlijk zich terug moet trekken uit Funda en dan de concurrent. Nou,
2: of je zegt, het is een instrument van een brancheorganisatie waar je dus ook de leden laat profiteren van zo'n gemeenschappelijk doel. Want
0: dat is
2: fantastisch
0: om
2: ze ooit begonnen.
1: Ja,
2: en dan hou je het dus ook een beetje in de, nou, wil niet zeggen non-profit, maar wel dat je het zegt, dit is eigenlijk voor onze leden.
0: Ja.
2: Of je zegt, nee, we trekken ons eruit terug. Dit is een markt, hè, dit kan de markt veel beter doen, al die technologieën uitrollen. May the best win en Funda verkopen we. En er komt misschien ook een ander platform, dat kan je ook doen. Maar een beetje in het midden houden en een beetje voor de branche, maar aan de andere kant ook een beetje voor de winst. Ja, dat is toch een model wat uiteindelijk niet...
0: niet

0: kopen, daar zijn al jarenlang gesprekken over gevoerd. Ja. Er zaten wat kleinere makelaarkantoren in. Nou, dat is één groot drama. Want wat wil je? 34,3 miljoen winst per jaar. Ja, je gaat dan niet zomaar je aandeeltje in Funda verkopen.
1: Nou ja, als makelaars dan ook massaal de stap zetten van weg van Funda naar de concurrent die ze zelf bedacht hebben.
0: Ja, dat
1: hebben.
0: Klopt. Dus er moet, dat is een scenario. Een alternatief scenario is dat ze bondgenoten gaan zoeken. Nou, dat lijkt me best even zoeken.
1: Ja, dit is een soort oorlogsvoering die ik beschrijf.
0: Denk het wel. Of je gaat naar de rechter. Maar dat wil je ook voorkomen dat je juridisch gaat escaleren. Want dan gaan we er alleen nog maar nog meer met elkaar over praten.
1: Ze hebben elkaar ook allebei nodig, toch? Ik bedoel, zonder makelaars heb je niks aan Funda. En zonder Funda is, nou ja, makelaars komen misschien zonder Funda nog wel weg. Maar ze hebben elkaar nodig op het ogenblik.
2: Nee, zeker. En het is natuurlijk ook afhankelijk van welke plek je zit. Ik denk dat als je in de grote steden zit, we zitten hier nu in Amsterdam, dat op bepaalde plekken nou je echt bij wijze van spreken zonder makelaar iets zou kunnen verkopen. Want het loopt toch wel. Hè? Als je het op een onduidelijke plek op internet zet, dan weten mensen het nog te vinden. Maar er zijn natuurlijk ook regio's waar dat veel ingewikkelder is. En waar je juist wel die makelaar en ook de marketing nodig hebt. Dus het is ook heel erg per plek verschillend. Dus ja, in die zin begrijp ik de schuring in de markt wel. Maar dat moet in dit geval veel meer onderhands worden opgelost dan via de media.
3: Zaken doen. Mark Beekhuis.
1: En we blijven nog even bij de media. De social media in dit geval, die moeten verboden worden voor kinderen tot 13 jaar, is de conclusie van een onderzoekscommissie die is ingesteld en ingehuurd door Brussel. De Europese Commissie gaat nu in gesprek met de lidstaten om verder te kijken hoe ze dat verbod dan vorm zouden moeten gaan geven. Boris weer kwam hier binnenlopen en zei als eerst ongeveer, ik ben voor.
2: Ja, ik ben voor.
1: Heel stellig.
2: Ja, nou, ik denk dat ik heb een dochter van 7 en een zoon van 14. Nou, die van 14 zou dat wel niet meer ondervallen. Maar ik denk dat alle ouders en grootouders wel realiseren hoe ongelooflijk alles absorberend de sociale media kan zijn. En dat iedereen zich daar wel een beetje zorgen over maakt. Behoorlijk zorgen maakt over. En er zijn natuurlijk al scholen waar mobiele telefoontjes worden verboden. Juist met het oog op sociale media. Ik denk dat het in zijn algemeenheid heel goed is dat je alles moet doen om een zo'n zintuigelijk mogelijke jeugd. Hè, dus gewoon mensen ziet en dat je gewoon echt fysieke dingen meemaakt.
1: Opbelt.
2: Dat is heel belangrijk, dat mensen opbellen. Ja. Dat mensen met elkaar afspreken, met elkaar praten op het schoolplein.
1: Opbellen, dat is echt van een andere generatie.
2: Ja, dat maakt niet uit.
1: Dat weten wij dan. Maar dat deden mensen vroeger.
2: Dat deden we nog met een postduif toen.
1: Ja,
2: maar in ieder geval, dat heel belangrijk is. Dat blijkt ook uit allerlei onderzoeken. Dat ligt ook onder dat rapport van de Europese Commissie. Hè? Dus er is ook echt wel aantoonbaar bewezen dat het niet goed is voor jongeren om zoveel daarmee bezig te zijn. Gaat dat nou 100% werken, hè? Omdat Brussel het zegt?
1: Nee, wordt natuurlijk.
2: Tuurlijk niet.
1: Je kan altijd omzeilen.
2: Maar het is een moreel oordeel. Hè? Dat we natuurlijk ook wel met andere onderwerpen gezien. Hè? Met alcohol en dat soort zaken. Dat je zegt, we zetten een andere grens neer. En daardoor verandert ook het maatschappelijk debat. Verandert ook het gesprek op het schoolplein met elkaar. Kan ook het gesprek thuis veranderen. En ik denk dat dat een goed signaal is.
1: Peter, ook zo overtuigd tegen?
0: Nee, ik ben een beetje voor.
1: Een beetje voor?
0: In die zin.
1: Ik bedoel tegen social media, dus je bent een beetje voor het verbod daarop. Ja.
0: Nee, zeker niet.
1: Oh nee, je bent een beetje voor social media.
0: Maar vooral dat de verantwoordelijkheid om te bepalen hoe je met social media omgaat niet bij de overheid ligt, bij Brussel of bij Den Haag. Mm-hmm. Dat is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Waar ik tegen ben, is verslavende producten. Welke dan ook.
1: Ja.
0: En als social media producten verslavend zijn, natuurlijk, dan moeten de bedrijven daar wat aan doen. Overheid mag daarin meedenken, hoe ze in voorlichtingscampagnes of andere middelen kunnen kiezen om bewustwording te creëren. Maar ik vind het vooral een gesprek voor thuis. Dus het is, ik kijk er echt naar de ouders als opvoeder, de scholen als medeopvoeder, om daar te proberen het gesprek met je kind aan te gaan.
1: Dus als de school zegt, we doen het niet, dan vind je oké. Maar als dan de overheid zegt, we doen het allemaal niet in Nederland?
0: Niet door bijvoorbeeld telefoons in te nemen. Kijk, ik ben een wat oudere ouder. Wij gingen de gesprekken aan met onze dochters door 's avonds te zeggen, die telefoons gaan in de la, voordat je naar bed gaat. En hoeveel van hun vriendinnen en vrienden mochten hun telefoon mee naar boven nemen? Dat waren geen gezellige gesprekken. Maar de gesprekken hebben we wel met elkaar gehad. En ik heb nog steeds contact met mijn dochters, dus uiteindelijk is het goed gekomen. komen. Maar daar moet je het gesprek voeren. Dus het is ook een beetje ideologie van hoe ver laat je de overheid bepalen voor jezelf.
2: Kijk, daar ben ik het natuurlijk helemaal eens. Uiteindelijk is het natuurlijk iets wat je gewoon thuis op de bank met elkaar moet bespreken. Dat is het ook zo. En tegelijkertijd weten we ook uit heel veel andere voorbeelden dat het helpt dat er een soort norm wordt gesteld waarvan we zeggen, nou, dit is eigenlijk de norm. En hetzelfde geldt met alcohol. Gaat nou iedereen, je mag nu pas een biertje nemen op je 18e. Nou, er zijn genoeg ouders die zeggen, nou, op je 16 mag je best wel een slokje nemen van een biertje.
1: Dat maar niet meer elk weekend helemaal laat.
2: Exact. Het zet een andere norm. En je hebt daarmee ook een aanleiding voor een gesprek om het daar met elkaar over te hebben. Dus het is veel meer een soort omstandigheid dat de overheid dat steunt. Ja. Dan dat je daarmee bij wijze van spreken de ME binnenvalt op het moment dat iemand toch even een sms'je verstuurt.
1: Maar moet het dan zo zwart-wit zijn? Want je kan natuurlijk ook zeggen, we doen het niet op school. Dat zou je zelfs voor Nederland kunnen afspreken. Maar wat je in je vrije tijd doet, dan zit je sowieso niet 24 uur per dag aan dat scherm gelijmd. Er zijn natuurlijk gradaties.
0: En het gaat er ook om hoe je het gesprek voert. Als je als ouder het gesprek gaat voeren, bedoel, het is ook onderhandelen met je kind. Ja. Dat is opvoeden, geloof ik. Ga je dan zeggen als argument, nou, Ursula von der Leyen, wie heeft bepaald dat je maar tot 13 mag. Dus die telefoon mag je nu niet meer gebruiken. Voor je social, voor je Snap of voor je Insta of wat dan ook. Dus ik denk dat je een ander gesprek voert als je niet hele strikte wetgeving hebt. Los van wat moet het dan zijn? Moet het dan 13 zijn? Moet het 16 zijn? Moet het voor YouTube
2: gelden? Nee, maar die 13 is natuurlijk ook een richtlijn om sociaal media aanbieders, dus bedrijven, aan te spreken over dat ze daar niet op mogen markten, dat ze daar niet op mogen inzetten. En daar heb je wel harde wetgeving voor nodig, want dan dat moet je gewoon per wet regelen om dat af te dwingen. Tegelijkertijd, de realiteit is natuurlijk nooit zo zwart-wit. Want telefoontjes van iemand van 14, die kunnen natuurlijk ook worden bekeken door iemand van 11. Dus natuurlijk is dat een grijs gebied. Alleen ik denk wel dat bij dit soort onderwerpen je beter duidelijk kan zijn in wetgeving. En dat je ook het besef hebt dat de realiteit altijd meer grijs tinten zal bevatten. En dat je dat ook moet accepteren. Dat je juist ook wat jij zegt, het gesprek met elkaar daarover moet aangaan op de bank. En hoe je daarmee omgaat in de praktijk. Allemaal hartstikke goed. Maar een duidelijk signaal vanuit de politiek. Dat zijn overigens mensen die wij kiezen. Ja. Dat moet je niet onderschatten. Komt niet van ver weg. Die mensen, daar stemmen we op. Nou, er zijn in Nederland heel veel politieke partijen die er inmiddels voorstander van zijn.
0: Coalitieakkoord staat het.
2: Exact. En gelukkig nu ook in Brussel.
1: Ja. En maak je je dan zorgen over de lobby van die techbedrijven? Want die hebben heel veel geld. Er lopen echt verschrikkelijk veel lobbyisten in Brussel rond. Dus je zei al, je kan dan beter duidelijke wetgeving hebben. Ik vrees dan, als ik zelf even voor mezelf spreek, dat er een hele soepige, ondoorzichtige wetgeving uitkomt.
2: Dat zal er allemaal wel uitkomen. Maar dan heeft het te maken met de kwaliteit van volksvertegenwoordigers en van bestuurders. En er zijn natuurlijk wel vaker dingen geweest, ook bijvoorbeeld rond het roken, waar ook een hele stevige lobby vanuit de sigarettensector. En dan uiteindelijk kwam er toch wetgeving die helemaal tegen hun belangen ingingen. Dus het is uiteindelijk de kracht van een parlementariër en ook van bestuurders die zeggen, ja, je kan wel een lobbybrief aan beschrijven. En je hebt vast een punt vanuit jouw perspectief, maar we gaan het toch anders doen. En realiseer je ook, dat weten natuurlijk dat soort bedrijven ook, die hebben zelf ook kinderen, dat bij hen natuurlijk zelf ook speelt. En ik denk, je ziet nu al wel in media-uitingen dat sommige bedrijven ook heel erg inspelen op het feit dat ze ook zich realiseren dat sociale media gebruik ook negatief kan zijn. Hè? Dan wordt ook gewoon door dat soort bedrijven gezegd, zet je telefoon eens uit. Als ik hen zou adviseren, zou ik zeggen, omarm het.
1: Ja.
2: Omarm het.
1: Tot 13 doen we niks.
2: Ja, doen we niks.
1: Gaan we geen marketing oprichten, geen reclame targeten.
2: Sowieso, als het wetgeving wordt, mag het niet. Dus bereid je daarop voor. Neem je verlies in die zin. Want ze weten zelf ook wel, als ze gewoon naar hun eigen omgeving kijken, dat dit niet klopt.
1: Maar je vraagt nu van grote winstgeoriënteerde bedrijven om even niet naar winst te kijken.
0: Je kunt daar ook je op onderscheiden. Hè, door te zeggen, wij werken daar al aan. Los van het feit dat hoeveel lobbykracht, hoeveel budget je hebt, zegt niets over de impact. Jouw suggestie was een beetje van, er lopen heel veel lobbyisten rond, dus die kunnen die wet terug gaan duwen. Ja, ze kunnen lobbyen wat ze willen, maar uiteindelijk gaat een wetgever bepalen hoe of wat.
1: Ja, dus dat is waar.
0: De hoeveelheid geld is niet parallel aan de lobby-impact die je hebt. Het valt mij ook overigens wel op in deze discussie dat de bedrijven, anders dan wat onderscheidende uitingen van eigenlijk wat ze zelf doen, dat ze redelijk stil zijn. Dus je hoort geen standpunt nog van welk bedrijf dan ook. Wij zitten op 13.
1: Hoeveel verklaar je dat?
0: Nou ja, het is ook even de discussie laten. En waar gaat het naartoe? Het is een beetje als met die makelaars. Gewoon even op je handen zitten, maar wel goed volgen wat er gebeurt. Proberen op argumenten, ook wetenschappelijke argumenten. Want er zijn nu twee wetenschappers, ik geloof een Fransman en een Duitser, die dat onderzoek voor Van der Leyen hebben geschreven. Ja. Te kijken of daar nog ruimte in zit wat wel of niet klopt. Kijk ook naar de praktijk. Australië heeft iets, doet iets, probeert iets. Nou, dat werkt voor geen meter. Kun je daarvan leren om te gaan handhaven? Dus ik zou eerder dat nu een beetje achter de schermen proberen te doen. En kijken waar die leeftijdsdiscussie naartoe gaat. In plaats van daar nu al vol tegen te gaan lobbyen. Dat heeft geen zin.
1: Ik ben toch wel onder de indruk van hoe Europees jullie zijn dan toch in deze. Want als je dit vanuit Silicon Valley bekijkt, dit gaat gewoon om totale werelddominantie voor die bedrijven altijd. Dus dat je dan zegt, nee, maar tot 13 jaar vinden we niet belangrijk.
0: Ik geloof niet dat we dat hebben willen zeggen.
1: Nee, ik zeg hem iets scherper neer dan jullie hem zeiden.
2: Die discussie is ook in Amerika aan de gang. En ook in Aziatische landen aan de gang. Dus in die zin is het ook, zijn we niet een kleine postzegel op de wereld. De discussie, hoe ga je om met al die nieuwe vormen van technologie, met name richting jonge kinderen, die wordt overal gevoerd.
0: En er is een rechtszaak geweest in Amerika die ouders hebben gewonnen, omdat bepaalde social media producten verslavend waren.
2: Exact.
0: Ja. Dus tabaksparallel is een beetje...
1: Maar die bedrijven hebben dat signaal toch nog niet helemaal opgepakt, heb ik het idee. Want bijvoorbeeld pas is Facebook nog en Instagram veroordeeld. Verslavende apps hebben ze, zegt de Europese rechter. En daar krijg je een mooie boete voor. Dat accepteren ze dan, toch? Dus ze staan er nog niet opgewekt in als jullie.
2: Jawel, maar dan zegt al wel dat er een wetgeving is die werkt.
0: Ja, volgens mij wordt die boete nog aangevochten. Wordt er wel aan de achterkant van die apps ook aangepast. Ja, nog niet voldoende. Ook dat is weer een kwestie van onderhandelen. Ze zijn niet
1: blind. Maar dat aanvechten, dat zegt dan toch juist dat zij nog niet zover zijn dat ze kunnen denken, oké, we kunnen meegaan zoals
0: je laat je als bedrijf ook niet blind een dictaat door welke overheid opleggen, toch? Dus je hebt het recht ook om daar zelf iets van te vinden.
1: Je mag dat tegen de
2: Nee, kijk, en zo'n procedure is natuurlijk ook kijken wat de jurisprudentie kan worden. Hè. Dus het kan ook zijn dat je een rechtszaak aangaat om te zeggen, waar zit onze ruimte voor de toekomst wel? Dus soms kan zo'n rechtsgang ook informatie opleveren van wat een mogelijke juridische uitkomst zou kunnen zijn in de toekomst of nieuwe wetgeving. Dus soms doe je het ook, in dit geval denk ik meer voor het geld, maar het kan ook betekenen dat je op onderzoek bent van waar liggen de mogelijkheden wel.
1: Ik had het dan met jullie willen hebben over de politieke strijd rond box 3 en de vermogensbelasting en dat soort dingen, maar we komen er niet meer aan toe vandaag helaas.
2: Nou, laten we gewoon ook een beetje naar de allerrijkste Nederland kijken, zou ik eraan willen zeggen, wanneer we het begrotingstekort willen oplossen.
0: Dit is Van der Ham, de D66er die spreekt.
2: Nee hoor, even voor de record. Ik ben al heel lang uit politiek.
1: Het was in ieder geval een pitch van Vuilbrief.
2: Ben op dit punt ook helemaal eens met Vuilbrief.
1: Kijk aan.
0: Dankjewel. Komt
1: ervoor. Nou, maar dat hebben we dan wel eens niet, dus we zijn er weer in. Ja, we zijn eruit. Boris van der Ham, bestuurder bij verschillende organisaties in de zorg, cultuur, bedrijfsleven. Peter van Keulen, oprichter van Public Matters. Dit lobbypanel is natuurlijk ook te beluisteren als podcast. En zoek er gewoon even naar het lobbypanel in je podcast-app of in die van BNR.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Moerdijk gaat weer maanden van onzekerheid in. Want de politiek die maakt geen keuzes.
1: In december moest dat al besloten worden. En nu wordt er pas eindelijk actie ondernomen.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: De gevolgen voor een gemeenschap die leidt onder de besluiteloosheid van Den Haag. Dat hoor je in de podcast Moerdijk, Dorp van de Rekening. Luister nu alle afleveringen in je podcast-app of de BNR-app.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
6: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
5: En naar wat er o zo fout is gegaan.
7: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
5: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
8: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
9: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
10: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
11: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
13: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Vervoerder Arriva doet niet mee met de nieuwe regel van de NS. De NS wil dat treinreizigers hun tas altijd op schoot nemen, maar bij ons hoeft dat pas als het druk is, zegt Arriva tegen RTV Noord. Een tas op een lege stoel is volgens de NS een van de grootste ergernissen en wil er daarom iets tegen doen. In Den Haag is vorige maand brand gesticht bij een gebouw waar BOA's werken en daar zijn nu 4 mensen voor opgepakt. Na het blussen bleek dat het pand niet meer te gebruiken was. De verdachten komen allemaal uit Den Haag zelf en één van hen is nog maar 15. Een man van 40 zit als enige nog vast. Op het vliegveld van Eindhoven is de ramp met een Hercules-vliegtuig herdacht. Daarbij vielen precies 30 jaar geleden tientallen doden. De burgemeester en Defensie hebben tijdens de herdenking sorry gezegd tegen hulpverleners. Die kregen onterecht het verwijt dat ze treuzelden met het redden van mensenlevens. Ouders in Utrecht moeten erop letten dat hun kinderen geen snoepjes van straat rapen, waarschuwen scholen. Rond speeltuinen zijn zakjes gevonden waar kindersnoepen leek te zitten, maar het gaat in werkelijkheid om drugs. 2 kinderen werden ziek. De gevonden snoepjes die ze op hadden kwamen van een smartshop. En wie nu in de Noordzee springt, waant zich in het zuiden van Europa. Het water is namelijk uitzonderlijk warm, boven de 20 graden. Een record voor de tijd van het jaar. Vissen hebben het ook in de gaten dat de zee zo warm is. Haringen bijvoorbeeld vinden het niet lekker en zwemmen naar het noorden. Het weer van Weer Online. Nog lang warm, het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen zon, maar ook wolken. Het wordt 24 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mark Beekhuis. De top van Nederland.
14: Zoals de klok tikt op de bloemenveiling, zo dringt ook de tijd voor veel bloemisten in Nederland. Die vallen om bij bosjes de laatste jaren. De sector verkeert gewoon in zwaar weer. En dan zit er ook nog een btw-verhoging aan te komen voor bloemen en planten. Kan je daar als groothandel nog groeien als je klanten het steeds moeilijker krijgen? Gaan we het over hebben met André van Kruijsen, algemeen directeur van de sierteeltcoöperatie Plantion. Welkom.
15: Dankjewel.
14: En we hadden het er heel even over tijdens het bulletin. Dit vind jij een veel te sombere tekst.
15: Ja, ik snap niet dat de media zo somber de toekomst gaat schetsen.
14: Nou ja, maar het is wel waar toch dat de ene na de andere bloemist verdwijnt uit het straatbeeld?
15: De ene na de andere in ieder geval. Het aantal bloemisten neemt af.
14: Ja.
15: Dat nam af met 80 per jaar. En op dit moment zelfs met 120 per jaar. Dus elke maand verdwijnen er in Nederland 10 bloemisten.
14: Ja, en we hebben 400 gemeenten, dus dat is...
15: Ja, uiteindelijk krijg je straks per gemeente nog 1 of 2, 3 goede vakbloemisten. En daar moeten we het mee doen als we het zo doorgaan.
14: Ja, maar daar hebben jullie helemaal... Want jullie zijn het bedrijf wat de veiling en allerlei organisaties op de achtergrond voor ze regelt.
15: Ja, wij zijn de marktplaats.
14: Daar hebben jullie helemaal geen last van.
15: Zeker, zeker. Dus wij moeten ook ons marktgebied vergroten. Ja, bloemisten, detailhandel in het algemeen heeft het moeilijk in Nederland. Ja. We zitten allemaal met kosten, personeelsproblemen.
14: Ja. Ik heb een beetje rondgevraagd. Energie. Wat denken van mensen van bloemen? Die denken dat ze hartstikke duur zijn tegenwoordig. En nog los van of het waar is, dat moet invloed hebben op hoeveel je er koopt.
15: Ja, bloemen en planten heb je voor in alle prijsklasses.
14: Dat is waar.
15: Dus,
14: heeft iedereen dat door?
15: Ja, dat hebben mensen heel goed door.
14: Ja?
15: Ja. En je hebt gelukkig nog heel veel plaatsen waar je bloemen en planten kunt kopen.
14: Mm-hmm.
15: Dus daar ben ik niet zo bang voor. Maar de detailhandel heeft het moeilijk. En heel veel bedrijven hebben geen opvolging.
14: Nee, en dat,
15: dat komt door het perspectief. Als je weet dat je er met passie heel veel uren per week tegenaan moet gooien als familiebedrijf. En de kinderen denken, nou, ik ga iets doen met ASML of ik ga iets doen met ICT. Ja, dan stoppen dat soort bedrijven. Ja, maar dat zie je natuurlijk heel veel andere sectoren.
14: Maar vaak staan er in de bloemisterij niet alleen maar de eigenaar zelf, ook wel mensen die ze in dienst nemen. Ja. Daar moet toch een soort toekomst in zitten. Hier denken die willen misschien wel door.
15: Ja, maar ook natuurlijk, dat lukt ook wel. Er zijn ook heel veel goede bloemisten die prima boterham verdienen. Maar we zitten wel met kostenverhogingen in dit land. Ja,
14: de gevoelsinflatie is bij jullie echt.
15: Bij de detailhandel, ja.
14: Ja, precies.
15: Wij zijn een coöperatie.
14: Ja.
15: Wij zijn een organisatie. Je had het net over groothandel. Wij zijn een coöperatie. De leden zijn de kwekers. Die hebben ook al heel lang, meer dan 100 jaar bestaan deze coöperaties.
14: Eigenlijk zoals de landbouw en de teelt in Nederland vooral traditioneel georganiseerd is. Hè?
15: Wij hebben in Nederland een hele goede traditie in het organiseren samen.
14: Ja.
15: Wel bedacht eigenbelang. Samen komen we verder.
14: Mm-hmm.
15: En die coöperaties die bestaan niet voor niks al zo lang. Die zijn heel gedegen georganiseerd. En die proberen de processen ook toekomstgericht te innoveren. En we hebben gelukkig heel veel goede klanten. Tuincentra, bloemisten, markt- en straathandel, groothandel.
14: Ja, tot en met de supermarkt aan toe, toch?
15: Tot en met de groothandel die supermarkten beleveren aan toe.
14: Ja, beschrijf eens een beetje hoe Plantion in elkaar steekt. Want ze zijn dus eigenaren, dat zijn de
15: telers. De telers.
14: En jullie hebben een veiling, dat is niet het enige.
15: Dus een van de diensten is de veiling.
14: Ja.
15: Dat is niet meer met de wijzer, hoor. Dat is allemaal een LED-scherm. Je kunt ook op afstand kopen.
14: Ja, de romantiek is er wat dat betreft af, hè?
15: Nou, nee, er is heel veel geïnnoveerd. Nee, het systeem is nog hetzelfde als in 1889 toen we begonnen.
14: Met een ander scherm.
15: Maar nu met LED-schermen en hele nieuwe technologie erachter.
14: Ja, maar vroeger moest je gewoon naar de veiling komen om het daar op te halen.
15: Veel mensen.
14: Dat hoeft niet meer, toch?
15: Nou, we zijn ook een logistieke hub. Dus het is ook heel verstandig om een soort distributiecentrum te zijn waar klanten of transporteurs collectief de producten op kunnen halen. Dat is ook een hele efficiënte manier van werken. Daarom zijn we ook in Ede gekomen. Dat ligt natuurlijk midden in het land.
14: Ja.
15: Bij alle snelwegen bereikbaar.
14: Ja, want jullie zitten met hoeveel bedrijven alles bij elkaar? In de coöperatie?
15: Er zijn heel veel bedrijven die bij ons hun distributie ook doen. Een distributiecentrum hebben. Dus we hebben allemaal faciliteiten voor klanten. We hebben ook een groothandelscentrum waar we heel nauw mee samenwerken.
14: Ja, en dan niet van 200 kwekers.
15: Nee, ja, we hebben veel meer kwekers dan alleen onze leden. Wij hebben een hele lange samenwerking met Royal Flora Land, de andere coöperatie.
14: Ja, daar gaan we het over hebben.
15: En leden van die coöperatie mogen, als wij dat ook goed vinden, bij ons aanvoeren. Dus we hebben in totaliteit 700 kwekers die dagelijks producten bij ons aanbieden, okay, digitaal.
14: En de kleine 200 die lid zijn van de koop.
15: Ja, 200 die lid zijn.
14: Ja, maar inderdaad, die andere, Flora Holland, ik had even gecontroleerd op de redactie, dat kent bijna iedereen wel. Een plantenjong kennen sommige mensen. Dat is toch een andere score, zou ik maar zeggen, zonder het helemaal te kwalificeren, want het is een hele kleine steekproef.
15: Ja, wij zijn gefuseerd 16 jaar geleden, of 18 jaar geleden, precies te zijn. Twee regionale coöperaties.
14: Allebei uit het oosten van Nederland.
15: Midden en oosten van Nederland. Ja. En we zijn in het midden gaan zitten in Ede. Dus ik kan me voorstellen, na 16 jaar kent nog niet iedereen in Amsterdam een coöperatie in Ede. Mm-hmm. Maar we timmeren wel heel hard aan de weg. En ik denk dat onze doelgroep bloemisten ons wel kent.
14: Ja, natuurlijk. En daar zit ook, jullie hebben een andere doelgroep dan zij, hè?
15: Ja, wij richten ons echt op de bloemisten, op de tuincentra, markt- en straathandel, kleinere groothandel.
14: De binnenlandse markt.
15: Heel erg de binnenlandse markt. Oorspronkelijk echt van Brabant, zeg maar, tot Overijssel. Tot met Overijssel een beetje Duitsland in. Tot Utrecht. En nu ook Noord-Nederland, ook België. We gaan ook meer Duitsland in. Ja, door die digitalisering kom je ook verder.
14: Ja, is dat. Jullie doen iets aanvullends. Is er een mogelijkheid dat de Flora en Plantion ooit ook een keer samen gaan? Want deze wereld bestaat bij de gratie van fusies.
15: Dat weet ik niet, maar fusies,
14: maar ja, bedoel, Flora, fusies zijn altijd mogelijk. Een fusie van een fusie, toch? Ja, dat is
15: als je het zo bekijkt, hebben we 40, 50 jaar geleden hadden we wel 20 coöperaties.
14: Ja, dat bedoel ik.
15: En nu nog 2. Ja. En je kan er 1 van maken. Je kan er ook weer 3 van maken.
14: Van mij hoeft het niet, maar is dat iets waarvan je denkt, ja, dat de lijn, want we gingen van 20 naar 2, dan is de volgende stap ook een logische.
15: Ja, ik sluit er niet uit.
14: Of ga je gewoon kaart de confrontatie aan en probeer je ook de export
15: te nemen? We gaan nooit de confrontatie aan, dat heeft ook geen zin. Wij hebben een omzet die vele malen lager is dan Royal Flora Holland, die zich echt op de bulk, op de export ook richt. Ja. Ook natuurlijk wel onze klanten heeft als klant. Maar die diensten zijn heel anders. Maar we werken er heel nauw mee samen. Want we zitten wel in dezelfde productgroep, in dezelfde sector. Dus het is verstandig om heel goed samen te werken.
14: Maar goed, de wereld is zoveel groter dan Nederland, België en een stukje van Duitsland. Als je Azië erbij kunt krijgen met weer hele aparte eisen voor bloemen.
15: Nederland is een postzegel.
14: Ja.
15: We behoren tot de Europese Unie. Dus zo moet je het ook zien.
14: Ja,
15: maar wij zijn sterk in het produceren van bloemen en planten.
14: En dat is natuurlijk ook een traditie. In de hele koop met al die telers die eraan vastzitten.
15: Exact.
14: Ja.
15: We hebben een heel netwerk. Dat netwerk is heel wat waard.
14: Ja.
15: Het gaat eigenlijk van veredeling. Hè, van de veredelingen, de opkweekproducten. Tot en met natuurlijk de afzet.
14: De afgelopen jaren zijn bij jullie de kosten heel erg gestegen. Dat is dat lijkt me lastig vol te houden. Als je op een goed moment, als de groei verder, want de groei in de omzet ging niet zo heel hard omhoog. Zit er een moeilijke tijd aan te komen?
15: Ik denk niet dat onze kosten heel erg hard gestegen zijn.
14: Heb ik dat verkeerd begrepen?
15: Ik denk dat onze kosten dit elk jaar wel ongeveer met de inflatie meegaan. En dat is ook logisch, want we hebben natuurlijk ook een CEO.
14: Ja.
15: En iedereen wil ook natuurlijk minimaal de inflatie erbij krijgen. Ik denk niet dat.
14: Dus wat dat betreft is kosten op het ogenblik helemaal niet het
15: ik
14: issue.
15: Ik denk dat de coöperatie best wel heel stabiel is in het beperken van de kosten.
14: Mm-hmm.
15: En daar werken we ook ontzettend hard aan om kosten waar mogelijk te verbeteren, te verminderen. En ook diensten te ontwikkelen die ook natuurlijk weer nieuwe inkomsten genereren.
14: Of zoals?
15: Hiervoor hadden we het over AI. Hè? Dus we zijn ook bezig met nieuwe diensten, webshopdiensten. We lanceren vandaag ook een.
14: Maar wat doen jullie met AI? Want het lijkt me de handel in bloemen en planten. Dat lijkt me eigenlijk een heel fysieke aangelegenheid.
15: Ja, klopt. Maar die is ook heel sterk aan digitaliseren. Dus we zijn onze processen ook steeds verder aan het digitaliseren. En ook
14: wat heb je dan? Dat er een lading bloemen ergens onder een scanner doorgaat en dat die zegt over de kwaliteit of zo?
15: Dat we zaken veel beter kunnen monitoren. Informatie veel sneller door de keten kunnen krijgen. Links en rechts naar klanten, naar kwekers. Steeds beter dingen kunnen voorspellen. Processen kunnen verbeteren. Maar we hebben ook andere inkomsten. We hebben nu bijvoorbeeld een Transdev, een busbedrijf. Die laat
14: op een, bij een bloemenveiling.
15: Ja, in een prachtige hoek tegen het spoor aan hebben ze een heel mooie parkeerplaats gemaakt met laadpalen. En die maken gebruik van onze energie.
14: Jullie hebben stroom over.
15: Wij hebben zo'n groot dak met zonnepanelen. We gebruiken zonne-energie, we hebben warmte-koude opslag. We zijn een heel duurzaam bedrijf.
14: En dat, zegt dat is een bijzondere plek in Nederland waar gewoon stroom over is.
15: Ja, heel zeldzaam. En dat moet je dan ook te gelden maken. En Transdev die zocht een plek.
14: Om de bussen op te laden.
15: Ja.
14: Wat mooi. We gaan het eens even hebben over de BTW. En daarvoor ga ik je een dilemma voorleggen.
16: Het dilemma.
14: Ja, de BTW-verhoging op bloemen en planten, dat is de doodsteek voor Plantion. We maken het dramatisch. Of dat verhoogde tarief, ach, dat overleven we ook wel weer. Je mag een ja of een nee zeggen, dan gaan we daarna naar de nuance.
15: Nee.
14: Nee. Je luistert daarbij de Zaken doen. Het gast is André van Kruijsen, algemeen directeur van Plantion. Het is niet de doodsteek, de BTW, maar het is wel heel vervelend.
15: Nou, het is heel onverstandig. Kijk, bloemen en planten. Als je naar bloemen en planten kijkt, bloemen en planten die geven vreugde. Die heb je nodig bij ontmoeting, bij afscheid. En die heb je nodig bij verdriet. Die geven heel veel waarde aan ons leven.
14: Mm-hmm.
15: En om die producten. Nou, we hebben het net al over de hitte gehad. Hè?
14: Ja.
15: Schaduw, klimaat, luchtzuivering. Om die producten duurder te maken. Ik denk dat het heel onverstandig is. Wow. Ik denk dat het ook niet gerealiseerd moet gaan worden.
14: Ik denk dat die moet gaan worden. Maar we hebben een hele eigenwijze regering op het ogenblik. En die hebben zich dit voorgenomen vanaf 2028. Dan moeten ze het van 9% naar 21%. Het zou zomaar kunnen zijn dat het wel gaat gebeuren.
15: Of we moeten een alternatief ervoor vinden.
14: Maar ik denk, waar denk je dan
15: aan? Nou ja, ik denk dat er andere mogelijkheden zijn om of geld te genereren of geld te besparen. Maar om bloemen en planten duurder te maken die we dagelijks eigenlijk nodig hebben in ons leven, ik denk dat het onverstandig is.
14: Ik vind het mooi dat je het beschrijft als een eerste levensbehoefte.
15: Want ja,
14: de meeste
15: mensen
14: denken dan aan eten en misschien verwarming, maar niet per se aan een bos bloemen op tafel.
15: Nou, toch, ik weet niet of je nog 6 jaar geleden weet dat we midden in de pandemie zaten.
14: Mm-hmm.
15: Dat iedereen eenzaam thuis zat.
14: Ja.
15: En dat iedere moeders en vaders blij waren met het verzorgen van de bloemen en planten.
14: Allemaal op bloemschikkers, ja zeker.
15: En die waarden vergeten we misschien wel heel snel. Daarom was ik blij ook met de hitte en de berichten in het nieuws. Dat bloemen en planten ook heel belangrijk zijn voor ons klimaat.
14: Ja, tegelijkertijd.
15: En we gaan 1 Veluwe erbij krijgen. Ik weet niet of jullie gehoord hebben van de campagne van Tuinbranche Nederland.
14: Mm-hmm.
15: Als iedereen wat tegels gaat wippen in zijn tuin.
14: Mm, ja.
15: Natuurlijk een paar vierkante meters. Dan hebben we 1 Veluwe erbij. Hoe mooi is dat?
14: Ja, en daar krijg je dan allemaal gras wat nu tussen de tegels probeert op te komen. En dat halen we dan weer weg.
15: Daar zit je gewoon mooie bloemen en struiken. En een mooie iets met water. Dat de egels er ook bij kunnen.
14: Ja.
15: Nee, ik denk dat het verstandig is om bloemen en planten weer de waarde te geven die het nodig heeft.
14: Ja, krijg je daar dan gehoor bij? Want ik neem aan dat jullie nu dan Den Haag platlopen.
15: Ja, zeker. Den Haag, maar niet alleen Den Haag. Maar ik denk alle provincies.
14: Vandaan, toch?
15: Alle burgemeesters hebben van ons bloemen gekregen. In Nederland. Het is een prachtige actie samen met Vereniging Bloemist Winkeliers, waar we goed mee samenwerken. En we hebben alle burgemeesters in Nederland een grote bos bloemen gegeven om toch ook weer na te denken over waar zijn we mee bezig in Nederland.
14: Ja, maar die BTW komt gewoon uit een kantoorgebouw in Den Haag,
15: we hebben
14: van
15: dus
14: het ministerie
15: ook,
14: van Financiën.
15: We hebben dus ook een heel goed onderzoek laten doen, ook met onder andere de Universiteit Wageningen en met andere adviesbureaus. Die heel duidelijk gemaakt hebben in een rapport van dat het onverstandig is. Dat het ook niet het geld op gaat leveren wat men denkt. En dat het heel veel negatieve schade, nevenschade heeft.
14: Want door die hogere prijs zullen mensen minder bloemen kopen. Komt er minder BTW, zoiets?
15: Ook dat. Dat is ook een van de effecten, ja.
14: Ja,
15: want we hebben het ook over het welzijn van mensen. Als mensen op een gegeven moment minder bloemen en planten kunnen gaan kopen. Ja, het is onverstandig.
14: Ik moet bekennen, ik kom niet heel vaak op het ministerie van Financiën en ik ken Eelco Ehrenberg niet zo heel goed. En staatssecretaris van Landbouw en Visserij. En natuurlijk ook nog Silvio Erkens ken ik een beetje beter. Maar dat zijn mensen die op zich het heel fijn vinden als het goed gaat met iedereen. Maar die toch ook wel heel erg kijken naar of het financieel allemaal wel klopt. En die hebben gewoon een begroting waar straks 21% op nodig is.
15: Ja.
14: En dan zeg je, dat moeten we niet doen. Hoe overtuig je ze?
15: Nou, we hebben een heel goed rapport aan de staatssecretaris aangeboden.
14: Ja.
15: Ik denk als ze dat rapport gelezen hebben, dat in de komende maanden zullen we daarmee doorgaan. En natuurlijk moeten er keuzes gemaakt worden. Er moeten ook legerspullen gekocht worden, hoor ik net, met Oekraïne.
14: Ja, onder andere.
15: Maar ja, ik denk dat het wel goed is om te kijken van wat is ook voor het welzijn van onze mensen, onze eigen inwoners, ook belangrijk.
14: Ja, ik begreep dat in Spanje ze ook de BTW verhoogd hebben. Daar niet van 9, maar van 8% naar 21. Nou, lijkt heel erg op elkaar. En dat het daar echt helemaal misging.
15: Ja, en andere landen zullen kijken nu ook naar Nederland. En wat Nederland doet met bloemen en planten zal ook gevolgen gaan krijgen in andere landen. En dan wordt het effect nog negatiever. Ja, zeg maar. En ik denk niet dat we het moeten doen.
14: Nee, en dan zegt het Nederlandse kabinet, die BTW dat heeft eigenlijk vooral effect op de export. 85% van de bloemen is sowieso voor de export. Dus de hele sector draait niet op Nederland, maar op het buitenland. Nou, dan die kosten die komt daar terecht.
15: Bij export heb je wat minder met deze BTW-verhoging in eerste instantie te maken. Ja. Maar onze bloemisten krijgen het daar wellicht nog moeilijker. Dus de betaalbaarheid en de beschikbaarheid van die producten wordt natuurlijk ook weer een stukje minder.
14: Ja, ik begreep dat de BTW, het lage tarief voor bloemen, eigenlijk oorspronkelijk ook is ingevoerd omdat het de werkgelegenheid zou helpen. En doet het dat nog?
15: En de beschikbaarheid voor iedereen.
14: Dus dat is ook echt een mooi idealistisch doel.
15: Ja, natuurlijk.
14: Ja. Maar zou het ook effecten hebben op de arbeidsmarkt op het moment dat we de BTW verhogen?
15: Het heeft altijd effect. En we weten niet hoeveel, maar ik denk dat dat effect misschien wel ook wel onderschat wordt.
14: Ja.
15: We denken dat alles maar gewoon doorgaat. Maar mensen maken wel keuzes.
14: Ja, dat is bijna onmogelijk om dat niet te doen natuurlijk.
15: Ja.
14: En je ziet hier in onze studio inderdaad prachtig in paars en groen uitgelicht een plastic plant.
15: Ja, en ik vind het...
14: Op de redactie kijk, hebben we echte planten,
15: en natuurlijk, het is heel decoratief. Je moet goed kijken bij sommige bloemen.
14: Het is een goede plastic planten, dat is zeker waar. Heb je daar dan toch waardering voor, ook al vind je hem nep?
15: Ik heb overal een waardering voor. Het is natuurlijk, het is natuurlijk decoratief.
14: Ja.
15: En ik heb ook helemaal niks tegen. Daar niks tegen. Maar als je bijvoorbeeld in een restaurant of in een hotel en je zit naast een plastic plantje op tafel, ik vind het wel afdoen. Van de sfeer.
14: Dat gaat meteen ten koste van het tarief, wat een hotelkamer mag kosten.
15: Nou, ik vind het niet altijd verstandig dat mensen dat daar dan zo naar kijken. En dat is ook natuurlijk een beetje het gemak, hè?
14: Ja, absoluut. Je hoeft het geen water te geven.
15: Je hoeft geen water te geven.
14: Nee.
15: Oh, dus je hoeft het ook niet te verzorgen. Dat hoeven we ook niet meer te verzorgen.
14: Dat is wel prettig.
15: Ja, ik weet niet of dat prettig is.
14: Nou ja, ze gaan ook niet meer per ongeluk dood, omdat je de plantjes water...
15: Als ik mijn moeder spreek, dan heeft ze het altijd wel over dit soort dingen. Hè? Dat het verzorgen van bloemen en planten vindt mijn moeder nog steeds heel fijn.
14: Ja.
15: Misschien de nieuwe generatie in het begin wat minder. Maar ik denk toch dat je het op een gegeven moment gaat waarderen.
14: Ja, nou, maar inderdaad, ik begrijp dat er de afgelopen jaar een trend is richting kunstbloemen. Nou, daar hebben we hier die plant. Maar dat ook gewoon voor mensen in huis dat steeds vaker doen. En van collega's hoor ik dat ze ook bloemen van Lego in de woonkamer hebben staan.
15: Wel gefeliciteerd.
14: En dus dan een heel mooi bonsaiboompje. En dat zet je één keer neer en zet je één keer in elkaar. En dan ben je voor de rest van het jaar ben je klaar met je planten en bloemen. Is dat iets waar jullie... is dat zo groot dat jullie daar last van hebben?
15: Nee, merk je dat? Wij hebben zelf ook een grote winkel met benodigdheden. En daar verkopen we heel veel.
14: Jullie verkopen geen Lego-dozen natuurlijk?
15: Nee, nog niet. Maar dat is misschien best wel een idee. Hè? We hebben ook hele goede webshops. Dus we kunnen eigenlijk alles wel verkopen.
14: Aha.
15: Maar het is hartstikke decoratief en prima. En er zullen zeker heel veel plaatsen zijn waar kunstbloemen, planten ook een hele goede plek vinden. Maar ik vind het zeg maar niet vervangbaar voor de bloemen en planten.
14: Nee, nou zou het kunnen zijn dat we steeds meer planten buiten gaan doen, maar dat we het binnen langzaamaan een beetje verleren, dat we er vanaf komen. Of kan je dat gewoon niet voorstellen, dat de mensheid zich dat zelf aandoet?
15: Nou, we hebben gezien dat in de pandemie dat onze huizen best wel heel erg geïsoleerd zijn. Hè?
14: Mm-hmm.
15: Dus ook dat het klimaat in ons huis ook best wel benauwend kan zijn. Scholen, die moesten dicht. Dus ik denk dat het verstandig is om juist op scholen planten neer te zetten.
14: Maar binnen doet het niet zoveel, toch?
15: Dat gaat natuurlijk.
14: Het gaat vooral om de schaduw die het maakt.
15: Nee, maar ook het klimaat, de luchtvochtigheid, de luchtzuivering. Tuurlijk doet dat veel meer dan je denkt.
14: Ja, op
15: de Lego. We hebben het allemaal over die microdeeltjes die door de lucht gaan. Nou, die worden weggevangen.
14: En dat doet natuurlijk een Lego-plantje niet.
15: Dat denk ik niet.
14: Nee, maar het feit dat het bestaat en dat er dus meerdere collega's in dit pand die hebben misschien ook wel echte bloemen, dat weet ik niet hoor. Maar dat ze dan denken, nou weet je wat, ik doe een bonsaiboompje in de vensterbank.
15: Hartstikke goed. En ik zie het ook als decoratie. Hetzelfde als een schilderij of een mooie vaas. Dat is decoratie. Maar het vervangt niet helemaal bloemen en planten.
14: Nee, maar dat gevoel, ik heb het gevoel dat het bloemen misschien iets van een vorige generatie is. Dat je dat ziet in het wegvallen van de bloemist op de hoek van de straat. Dat steeds groter en groter moet worden om overeind te blijven. Dat je dus die rare trends met de Lego planten, ik had het tot vandaag al helemaal gemist, maar dat schijnt een trend te zijn.
15: Ja, maar 6-7 jaar geleden was ook droogbloemen een trend. Weet je dat nog?
14: Ja, nou je het zegt.
15: Hoor je daar nog wat van?
14: Nee, dat deed mij denken aan de generatie van
15: Lego,
14: mijn oma.
15: Lego planten en bloemen zullen waarschijnlijk over 6-7 jaar ook niet meer
14: gezonder
15: gehaald worden.
14: Gaan we dan weer terug naar de echte planten op tafel? Dat denk je. Je kan je eigenlijk niet voorstellen dat het anders gaat zijn. Hè?
15: We hebben gelukkig nog één tv-programma in Nederland. Nog één tv-programma over bloemen en planten. De grote tuinverbouwing.
14: Zal ik je zeggen,
15: die promoten wij ook.
14: Ja? Oh.
15: Op zaterdag.
14: Welke zender?
15: RTL.
14: 4 zal het dan wel zijn.
15: Ah, ja. 6 geloof ik.
14: 6 geloof je.
15: Maar
14: ik denk dat ingefluisterd dat het bij SBS is. Voor de mensen die
15: SBS,
14: dat echt willen kijken.
15: SBS.
14: Oh, wat zonde.
15: SBS.
14: De grote tuinverbouwing. Maar daar kan je leren hoe je met planten omgaat in en rond het huis.
15: Heel educatief. Heel
14: ja. En voor de rest van Nederland. Die gaat ook gewoon anders naar YouTube om te kijken wat ze moeten, toch?
15: Zeker.
14: Ja, TikTok
15: tegenwoordig.
14: Ja, er is ook nog altijd één onderwerp. We hebben nog een minuut, dus kan je heel makkelijk kunnen we het daar kort over hebben. Pesticiden blijft een probleem hè, met de teelt in Nederland.
15: Nou, kijk, kweker word je niet, dan word je uit passie. Er zijn heel veel kwekers die zijn de hele dag in de natuur. Die gebruiken goed uitgangsmateriaal, selecteren dat ook, weten alles van.
14: Het zijn hele degelijke gifstoffen misschien die.
15: Nee, maar die hebben wij pas als allerlaatste heb je chemie nodig. Hetzelfde als dat jij je goed verzorgt en goed eten en drinkt. Ja, je kan een keer hoofdpijn hebben dat je wat gebruikt. Maar ik denk dat telers ook zo denken. Dat weet ik wel zeker.
14: En toch zitten er verboden gifstoffen ook op Nederlandse bloemen?
15: Dat weet ik niet. Nederlandse bloemen zijn heel transparant. Veelal allemaal gecertificeerd. Volgen de wet en regelgeving. De wet en regelgeving in Nederland.
14: Streng in Nederland,
15: is hartstikke streng en heel goed. En natuurlijk moeten we ons daar allemaal aan houden. We worden ook daar allemaal op gecontroleerd. Door waterschappen, door allemaal instanties. Vrijwel alle onze kwekers hebben ook zo'n certificaat.
14: Oké. Nou, ik ben blij met deze opgewekte verhalen vanuit de bloemen- en plantensector. Dankjewel, André van Kruijsen, algemeen directeur van Plantion. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het Nederlandse bedrijfsleven, andere leiders van het moment? Bijvoorbeeld een gesprek van gisteren met Marcia Luijendijk, topvrouw bij Mediek, over hoe voorbereid Nederland is op een nieuwe pandemie. Dan abonneer je gewoon even op de podcast De Top van Nederland. Mis je geen enkele aflevering.
17: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de grote techshow.

0: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
2: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
3: Wie leest er eigenlijk energierapporten van 300 pagina's?
4: Nou, ik.
3: Vrijwillig?
4: Ja, zelfs de voetnoten.
3: In Voetnoten vertaalt energiedeskundige Letitia Oeye de belangrijkste rapporten over energie en klimaat naar gewone mensentaal.
4: Zodat jij direct weet wat ertoe doet.
3: Voetnoten is een podcast van Energeia.
5: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
10: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Belgische vakbonden staan vrijdag stil bij de 6 bouwvakkers die gisteren om het leven kwamen bij de kantoorbrand in Brussel. De bouwvakkers waren aan het werk in een lift die tijdens de brand naar beneden stortte. Met de herdenking willen de bonden ook aandacht vragen voor de veiligheid op bouwplaatsen. In Engeland is een jongen van 14 aangeklaagd die plannen zou hebben gehad om 2 moskeeën aan te vallen in Londen. Hij wordt verdacht van terreur. Hij werd in eerste instantie opgepakt voor de vernieling van een auto. Maar later werden bij hem thuis documenten gevonden met daarin zijn terroristische plannen. De NS wil een nieuwe regel invoeren over tassen in de trein. Die mag je niet meer op de stoel naast je leggen of het nou druk is of niet. Maar vervoerder Arriva, die in Groningen en Friesland rijdt, doet niet mee. Bij ons hoef je je tas pas op schoot te nemen als het druk is, zegt de vervoerder tegen RTV Noord. Op het vliegveld van Eindhoven is de ramp met een Hercules-vliegtuig herdacht. Daar bevielen precies 30 jaar geleden tientallen doden. De burgemeester en Defensie hebben tijdens de herdenking sorry gezegd tegen hulpverleners. Die kregen onterecht het verwijt dat ze treuzelden met het redden van mensenlevens. En in Amerika is de meest beladen wedstrijd van dit WK begonnen. De halve finale Engeland-Argentinië. De spanningen hebben te maken met een oude oorlog en een eerdere WK-wedstrijd tussen de twee. In de jaren 80 maakte Diego Maradona tegen de Engelsen een doelpunt dat niet had mogen tellen. Hij sloeg de bal met zijn hand in het doel. Het weer van Weer Online. Een warme zomeravond koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen de meeste zon in het zuiden. In het noorden is het vaker bewolkt. Het wordt 24 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
12: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
13: In de BNR-app
12: heb je ook altijd en overal breaking news.
13: Download de BNR-app
12: en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Tech Show. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
14: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. En dit is onze zomerserie waarin we iets bijzonders gaan doen. Terwijl jij lekker op vakantie bent, aan het strand ligt, in de berg bent, in het bos wandelt of misschien gewoon zit te werken. En wat is er dan leuker dan horen wat er allemaal gebeurt in Nederland waar je nog geen weet van had op het gebied van innovatie. Dat gaan we dus doen in deze serie. 6 weken lang praten met leiders in innovaties waar je waarschijnlijk nog niet van gehoord hebt. En daar komen allerlei hele mooie voorbeelden die de revue gaan passeren. Want ook deze zomer verandert tech onze wereld. En hier hoor je hoe. Ik ben Joe van Buurik.
15: En Ben van den Burg.
14: En straks horen we hoe Resonate op Nederlandse bodem een eigen audio-taalmodel traint. Dat is heel interessant. Maar eerst gaan we praten met Hightech Binders. Met Teun Wagenaar, oprichter van Hightech Binders. Welkom.
15: Dankjewel.
14: Goed dat je bent, Teun. Wat doen jullie bij Hightech Binders?
15: Wat we bij Hightech Binders doen is dat wij bitumen vervangen met een biopolymeren uit afvalwater. Nou, bitumen is het kleverige spul wat op wegen gezet wordt om de weg bij elkaar te houden.
14: De toplaag van asfalt, moet ik het zo zien?
15: Ja, een beetje. Maar het zit ook in de onderlagen. Yeah. Het is echt het zwarte goedje, okay. De lijm.
14: Het is ook wat de weg de kleur geeft, zou ik maar zeggen.
15: Exact. Okay. Exact. En dat vervangen we met een biopolymeer uit afvalwater. Ja. En dat heeft een paar voordelen. Aan de ene kant wordt de weg er sterker voor van, waardoor er minder onderhoud hoeft uitgevoerd te worden. Mm-hmm. Maar aan de andere kant heeft het minder CO2 nodig om te maken. Dus het is een afvalproduct, wat anders ofwel voor biogas gebruikt wordt, of gewoon sowieso verbrand wordt. En daardoor, doordat het uit afvalwater komt en andere wegen, of de andere richtingen van het als afval gebruikt wordt, mm-hmm. En wij het opslaan, ja, in asfalt, ja, is het eigenlijk een opslag van CO2 ook.
14: Dus okay.
15: Per kilo EcoBind, ja, sla je 2 kilo CO2 op in de weg.
16: Nou, okay. Dat is toch de oplossing? Dus dan willen we toch morgen, als ik dit hoor, alle bitumen van nieuwe wegen, bitumen eruit en de biopolymeer uit afvalwater erin?
15: Ja, dat vinden wij ook en dat willen wij ook. En dat wil de wegenbouw ook. Zij zijn veel aan het experimenteren, de hele sector is aan het experimenteren met 30% biobased in de wegen.
14: En in Nederland?
15: In Nederland.
14: Oké.
16: Okay. Maar doen ze het nu al op grote schaal? Er wordt nu een nieuwe weg aangelegd en dan doen ze het al? Of zijn er nog wat restricties?
15: Nee, we zijn nu nog in de testfase. Want wil je opeens je wegen vervangen en het bitumen vervangen in je wegen, dan krijg je, ja, dat moet wel goed in blijven liggen. Want anders krijg je over een jaar, bij de volgende keer dat de goede vorst is, ligt alles open.
16: Nou. En dat weet je nog niet of jouw oplossing echt werkt voor vorst of voor lange termijn? Dat weet je nog niet?
15: Nee, dat weten we nog niet 100% zeker. We weten het uit het lab, nou, dat is altijd leuk. Maar de praktijk is altijd grillig. En dat, daar zitten wij nu in die fase. We gaan in Eindhoven een eerste testweg aanleggen deze zomer. Mm-hmm. En dat, ja, daar komen de eerste resultaten echt uit.
14: Ja. Wat zijn nou uitdagingen voor jullie? Waar lopen jullie tegenaan?
15: Waar wij tegenaan lopen is, in de eerste fase heb je natuurlijk je financiering nodig. En dat duurt, dat moet allemaal bij elkaar gebracht worden. Mm-hmm. Dat kost tijd en kost energie. Maar daarnaast zijn er wel mogelijkheden in Nederland, gelukkig. En zien wij gewoon dat we daarop verder kunnen bouwen.
16: Even over die financiering. Ik bedoel, dit idee, als het werkt uit het lab, het werkt. Was dat dan echt zo moeilijk?
15: Want gewoon dat we daarop verder kunnen bouwen.
16: Even over die financiering. Ik bedoel, dit

0: kan soms 3-4 jaar duren voordat men overtuigd is voor het hoofdwegennet. Eerder de provinciale wegen of de wegen hier in Amsterdam, die kunnen al wel eerder. Die kunnen al met iets minder validatie eerst de wegen neerleggen.
1: Ja, want waar zijn ze bang voor? Waarom zeggen ze niet gelijk, nou, goed idee, mes snijdt aan twee kanten, gelijk doen?
2: Zoveel geld is het toch niet nodig? Hoeveel was er nodig, ik bedoel, voor de eerste fase?
0: Voor de eerste fase van het bedrijf, bedoel je?
1: Ja, want jullie zijn de spin-out van TNO, als ik het begrepen. Ja.
0: Voor de eerste fase zijn we nu een seedronde aan het doen van ongeveer 1,5 miljoen. En daarmee kunnen we die eerste testwegen neerleggen en kunnen we precies zien hoe het fabriekje eruit moet komen te zien om deze materialen te maken. Ja. Want deze materialen die komen dus van afvalwater. Er zijn andere bedrijven die dit al aan het doen zijn voor verpakkingsindustrie. Pax Biomaterials is daar mee bezig en daar werken wij mee samen. Maar er zijn nog geen partijen die het in asfalt doen. Daar zijn wij de eerste van. Ja. Alles kost tijd om alles op te bouwen en de eerste stappen te doen. Ja. En daar zijn we nu druk mee bezig.
1: De enige vorm van terughoudendheid, hè, bij, nou, laten we zeggen, de Nederlandse overheid, is dat gewoon van, joh, dit moet helemaal bewezen zijn. Zijn er afbreukrisico's? Wat is de reden dat niet gelijk alles zijn op groen springen?
0: Dit is een gefaseerd traject wat de overheid doet. Dus men is bezig met tenders om één project wat vrij bekend is in de wegenbouw is Circuit Road. Mm-hmm. Waar ze inderdaad die 30% biobased aan het testen zijn op verschillende testvlakken in Nederland. Mm-hmm. Nou, dat is iets waar wij in mee willen gaan. Want uiteindelijk is de wegenbouw en het maken van wegen een beetje ook koken. Je doet een beetje van het ene materiaal erin, een beetje van het andere materiaal erin, zodat je uiteindelijk een weg maakt die past bij waar die voor nodig is. Dus op het hoofdwegennet heb je andere wegen weer. Heb je een andere samenstelling, een andere set nodig dan een provinciale weg of een weg om de hoek hier.
2: Ja, wat is jouw oplossing? Wat voor type weg heb je dan
0: onze eerste
2: voor gebruiken?
0: Wij kunnen als ingrediënt in een heleboel recepten meegenomen worden. Uiteindelijk zien wij een hele brede toepassing. Okay. We beginnen nu met de toplaag en we willen langzaam maar zeker ook naar de basislagen van asfalt. Want er zijn een aantal lagen asfalt. En wij kunnen mee in al die lagen, maar we beginnen met de toplaag nu.
2: Ja, kun je iets vertellen over de techniek? Wat is de oplossing? Wat hebben jullie gedaan?
1: Het is een scheikundig proces, kan ik me voorstellen, met nadruk. Of zit er meer bij?
0: Ja, nou, het is een scheikundig proces. Het is eigenlijk een biologisch proces. Dus het is fermentatie van afvalwater. Mm-hmm. En vervolgens moet dat gezuiverd worden om het polymeer eruit te krijgen, het biopolymeer. Want het is eigenlijk, je hebt een aantal cellen en die gaan zich vol eten. En daarna moet je ze openen om dat plastic uit die cel te halen. En vervolgens moet je dat drogen en kan je dat gaan gebruiken in je asfalt. Dat gebeurt allemaal al. Maar wat wij doen is eigenlijk het niet heel schoonmaken. Niet 99% schoonmaken. Voor de verpakkingsindustrie wordt dat nu gedaan. Mm-hmm. Wij kunnen dat in 1 of 2 stappen doen, waardoor het wat viezer is, maar ook goedkoper en minder energie nodig heeft. En precies dan begint het interessant te worden om het ook in asfalt toe te passen, want de hoogwaardige toepassingen zijn veel duurder.
2: Ja, heb je niet verschrikkelijk veel afvalwater nodig dan? Want je houdt toch heel weinig over, uiteindelijk?
0: Nee, ja, uiteindelijk is het heel veel water.
2: Ja.
0: Maar ja, er komt ook heel veel water doorheen.
1: Ja, ja.
0: Uiteindelijk het product wat eruit uitkomt, je kan zo 1 kiloton bijvoorbeeld uit een grote waterzuivering al halen per jaar.
1: Ja.
0: En 1 kiloton, als je dat dan gaat verwerken in het bitumen en in uiteindelijk ons product, hoeveel kilometer weg is dat dan? Dat is dan rond de 300 kilometer weg die je daar al mee kan doen.
2: Okay.
0: En dat is uit 1 afvalwaterzuivering.
2: Ja. Zo netjes. En het is een bioproduct. Is het niet dat, ja, dat ben je nu aan het testen, dat snap ik. Maar dan denk je, ja, bioproduct, over 3-4 jaar breekt het weer op een manier af, want er komt een of ander beestje tussen of je hebt de lucht.
0: Ja, heel, heel goed punt. Deze biopolymeren staan ook bekend om goed af te breken. Maar doordat je ze in bitumen mengt, dus we gebruiken nog bitumen erbij, is die eigenlijk geïncapsuleerd en kunnen die beestjes er niet bij. En blijft het dus in een goede staat. En dat zien we, daar zien we nu de goede resultaten ook van terug.
1: Ja, nou, je hebt het al over die meerdere lagen in een asfaltweg gehad. Hè? In hoeverre zorgt jullie innovatie voor een stukje minder afhankelijk zijn van de rest van de wereld? Ik heb eigenlijk geen idee hoeveel we afhankelijk zijn van materialen buiten Nederland, buiten Europa om asfalt.
2: Ja, toch. China weer, denk ik.
1: Nou ja, vertel.
0: Nou ja, dat precies.

0: waar nu de olie vandaan komt, waar zitten de raffinaderijen? De bitumenraffinaderijen, die zitten niet meer in Nederland in ieder geval. Mm. In Nederland zijn ze de afgelopen jaren weggegaan.
1: Ja.
0: En moeten we dat uit het buitenland halen? En dat is ook steeds meer een punt. Bitumen uit die raffinaderijen. Eén, de kwaliteit die gaat omlaag, omdat benzine, kerosine, die worden eerst gemaakt. En wat er overblijft is bitumen. Nou, dat wordt steeds slechter van kwaliteit. Of de kwaliteit gaat langzaam maar zeker omlaag. Dat zegt de hele industrie in Nederland ook. En dus je moet gaan bijmengen met andere producten om het weer sterker te gaan krijgen.
1: Okay.
0: En het tweede punt is dat je inderdaad, krijg je het wel? Nou, wat er allemaal gebeurt is begin van dit jaar.
1: Ik wou zeggen.
0: Is het überhaupt de vraag of je bitumen wel krijgt? In Nederland is dat nog goed en hebben we dat nog redelijk op orde. Maar dat is wel iets om op de langere termijn over na te denken. Kunnen we dat niet veel meer van dat proces in Europa zelf doen, in Nederland zelf doen? En dat kan. Je kan met je eigen afval dat in je eigen wegen stoppen.
2: Ja, en het belang, ik zit heel erg te denken, het belang in Europa. Dus als je dat in Europa doet, dan zijn we totaal niet meer afhankelijk. En dat betekent dus ook dat we soevereiner worden enzovoort.
1: Dan trekken we het asfalt-ecosysteem weer meer naar ons toe.
2: Is dat,
1: zeg maar dat goed?
2: Is dat een van jouw waarden of denk je van, joh, prima?
0: Nee, dat is zeker wel iets waar we over na zitten denken om dat voor elkaar te krijgen. En dat zou mooi zijn als we dat langzaam maar zeker ook die kennis weer in Europa krijgen. En wat minder afhankelijk zijn van andere partijen. Dat dat helemaal gaat gebeuren, dat is dat zie ik als een fabeltje. Dat we ons helemaal gaan isoleren weer. Maar iets meer dat wij zelf weer de leiding daarin nemen, dat is wel belangrijk.
2: Ja, zie jij dus, want je zit in de seedfase, zie je dat Brussel, Den Haag, de investeerders dat meenemen in hun beslissing of totaal niet?
0: Nou, investeerders totaal niet. Dat zit veel te ver weg.
2: Dankjewel. Dat je dit even helder maakt.
0: Ja, en overheden die zien dat wel. Ja. En dus in seedfase ben je ook erg afhankelijk nog van soft loans en dat soort zaken. Mm-hmm. En die zien natuurlijk wel ook dit gedeelte. Bijvoorbeeld, we zijn bezig met de Brabant Startup Fund nu, met een aanvraag. En daar zijn ze van plan ook een centraal, hun waterzuivering te gaan gebruiken om biopolymeren te gaan maken. Nou, dat zou perfect zijn om daar dan op verder te borduren. En het leuke is dat de waterschappen bijvoorbeeld ook eigen wegen hebben. Dus ze zouden zelfs afname het biopolymeer kunnen afnemen voor een eigen wegen.
2: Is het trouwens een kostenbesparing of niet?
0: Nee, het is geen kostenbesparing op dit moment.
1: Duurzaamheid kost geld, man.
0: Nee, maar kijk, bitumen is een klein gedeelte van de kosten van de weg. Je hebt heel veel meer kosten dan alleen het asfalt. Je moet het ook neerleggen, je moet het onderhouden, je moet het plannen.
1: Ja.
0: En wat dat betreft is het maar een paar procent duurder uiteindelijk als je de hele weg neerlegt.
1: Ja.
0: Op materiaalniveau is het natuurlijk wel duurder, maar dat is. Waar we nu zitten, is dat nog acceptabel.
1: Ja,
0: en waar we naartoe willen, dan verwachten we een heel groot gedeelte van de markt te kunnen pakken ook.
1: Ja, en je zei het al in het gesprek, binnenkort de eerste weg in Eindhoven waar dit geïmplementeerd wordt, toch?
0: Juist, exact.
1: Waar is dat en wanneer?
2: Ja, precies. We willen gaan rijden erop.
1: September 2026.
0: Als alles goed gaat, gaat die in september neergelegd worden.
1: Nou, wij weten waar we naartoe moeten rijden.
2: Precies.
1: Welke weg exact dat is? Kunnen we een nummer noemen?
0: Het zou op de ringweg gaan gebeuren.
1: Ringweg Eindhoven. Nou.
0: Dus, maar meer komt nog.
1: Meer komt nog. Nou, we horen het graag hier. En dan gaan we verder praten over wat ze allemaal doen bij Hightech Binders. Dank, Teun Wagenaar, oprichter van Hightech Binders. Nu dan gaan we praten met Thomas Kluiters, Head of AI bij Resonate. En dat schrijf ik als R-E-S-O-N-8.
3: Klopt. Ja.
1: Mooi. Wat doen jullie daar?
3: Ja, dus in principe bouwen wij foundational speech models. Dus we kennen de large language models, dat noemen we ook al taalmodellen.
1: Ja.
3: En waar wij vooral heel goed in zijn, is wat nou als je spraak als input erin stopt en spraak als output.
1: Ja.
3: En dan eigenlijk ken je drie modellen, drie smaken in. Je hebt speech to text.
1: Ja.
3: Je hebt text to speech. En dan heb je ook nog een speech to speech.
1: Ja.
3: En wij zijn nu heel goed in dat speech-to-text en text-to-speech. Ja. En voor ons is dat speech-to-speech nog iets waar een groot vraagteken achter zit. Maar wij specialiseren echt in het bouwen van die modellen van de grond op.
1: Ja, dus jullie zijn voor 1/3 een concurrent van 11 Labs?
3: Eigenlijk voor 3/3.
1: Voor 3/3, want zij doen ook alle takken.
3: Op 11 Labs is natuurlijk wat meer een creatief platform aan het worden. Dus ja. 11 Labs gaat ook wat meer naar het audiovisuele. Mm-hmm. Dus denk aan het genereren van ook foto's of filmpjes. Ja. Of veel meer naar die creatieve hoek. Echt dat text-to-speech volledig omarmen. Mm-hmm. Terwijl wij veel meer specialiseren in... Ja, denk aan het bellen van een bedrijf en daar een voice agent achter zetten. Maar ook gewoon grote volumes aan spraak naar tekst. Denk een volledig archief omzetten van spraak naar tekst. Of juist het tegenovergestelde, een hele krantenreeks van text-to-speech te veranderen. En dat eigenlijk vooral voor de Europese talen, maar ook Engels.
1: Oké. Okay.
2: Ja. Dus, maar en je moet me even helpen van... Want naar mijn idee is dat heel makkelijk. Bestaat het al? Wat is zo uniek? Wat doe je anders? Waarom lukt het met Resonate wel?
3: Ja, dus ik vind het wel grappig. Ik hoor heel vaak, maar speech to text is al opgelost.
2: Ja, maar het is dus helemaal niet zo.
3: Dat valt heel erg tegen.
2: Vertel, waarom is dat niet opgelost?
1: Nou, we merken het al aan de dicteerfunctie. Als we niet een berichtje willen typen op de telefoon, maar willen inspreken, dat toch niet altijd alles goed herkend wordt.
3: Ja, toch? Dus ik denk dat in large language models ook eigenlijk een beetje hetzelfde gebeurt. Waar de Nederlandse taal langzamerhand steeds meer achterhaald wordt. Dus bij Juvelie, mijn vorige bedrijf, toen gebruikten we LLM's om een gesprek tussen patiënt en dokter samen te vatten. En eigenlijk hebben we 2 jaar lang vastgehouden aan GPT-4o. Mm-hmm. We zijn er nooit van afgeweken.
2: Ja.
3: Elk nieuw model wordt steeds slechter in het schrijven van Nederlands en het verstaan van Nederlands.
1: Echt?
3: Wat heel grappig was.
1: Oké. Okay.
2: Dus, maar ook even, hoe komt dat?
3: Nou ja, als je kijkt naar wat verkoopt goed en hoe groot is de markt.
2: Dan is Nederlands interessant.
3: Ja, en benchmarks zijn er niet in het Nederlands. Nee. We zien wel wat initiatieven om wat meer multilingual benchmarks te krijgen.
2: Ja.
3: Dus je ziet en op zich GPT-5.5, Claude, Sonnet 5 en Opus 4.8... die zijn weer een beetje beter aan het worden in het Nederlands. Maar wat je met die schrijfvaardigheid... je ziet hele rare dingen soms verschijnen. En voor speech-to-text en text-to-speech is er eigenlijk een parallel. Sinds OpenAI Whisper heeft uitgebracht... wat een open-source spraakherkenningsmodel is... ook daar merk je eigenlijk al dat Nederlands een beetje achterhaald is. En dat is eigenlijk zo gebleven voor de afgelopen 3 jaar. En als je kijkt het verschil tussen Nederlands en Engels... is daar nog een gigantisch gat tussen qua spraakherkenningskwaliteit. Zo erg zelfs dat gewoon nu pas... echt pas in 2026 zien we dat voice agents voor talen zoals Nederlands beginnen te werken op een consistente manier.
1: Hmm.
3: Maar als je denkt aan Sloveens, Grieks...
1: Er zijn heel veel relatief kleine talen waar nog markt ligt, zeg je.
3: Dus er is een gigantisch gat. En ook denk aan de Nordics, de Finse taal, de Zweedse taal, de Noorse talen.
1: Dus jij richt je nadrukkelijk op Europese landen?
3: Ja, dat is wat men denkt.
1: Hmm.
3: Maar stiekem hebben we nu een van de allerbeste spraakherkenningsmodellen voor Amerikaans Engels.
1: Ah.
3: Dus,
1: hallo Whisper.
2: Want dat is dus ook niet 100% goed.
3: Nee. Dus het laatst was er een benchmark waar we zijn gebenchmarkt. En dan zie je dat de foutmarge die je vaak meet, dus de word error rate, scoort voor 11 Labs 7,4%. En wij scoren dan 6,4%. En dat gaat over echte gesprekken tussen Amerikaans-Engelse gesprekspartners.
1: Hmm.
3: En dat is al, als je erover nadenkt, een gigantische foutmarge. 6% is, vind ik al, super dat we daar heel goed in zijn. Maar 6% klinkt eigenlijk helemaal niet zo heel goed.
1: Maar jullie zijn veel kleiner dan 11 Labs, stel ik me voor. Dus hoe krijg je dat dan voor elkaar?
3: Ja, ik denk dat we kleiner zijn in team- en fundingsgrootte.
1: Hmm.
2: Maar groter in?
3: Ik denk dat we vooral heel veel... We denken echt anders na over hoe je spraakherkenning moet doen.
2: Vertel.
3: Dus vanuit een architectuurperspectief van de modellen... hebben we een heel andere mening. Dus wat je vooral ziet is dat spraakherkenningsmodellen doen het heel goed op benchmarks... momenten dat je een large language model eraan vaststopt. Dus waar je ziet dat de industrie naartoe beweegt... eigenlijk was Whisper dat ook een beetje... hoe groter het model wordt vanuit de kant van een language model. Dus we hebben eigenlijk 2 kanten van een spraakherkenningsmodel. We hebben de oren, wat horen ze, en een beetje het brein. Van
1: wat maken ze ervan?
3: Wat maken ze ervan?
1: Ja.
3: En bij Whisper was het was eigenlijk het allereerste spraakherkenningsmodel waar ze dachten, oké, weet je wat? We maken het brein even groot als de oren. En wat je dan krijgt is eigenlijk een best wel goed model, wat redelijk goed kan horen, maar vaak dingen die dan redelijk goed gehoord zijn, vaak weer heel goed kunnen verbaliseren naar een zin die kloppend is. En heel belangrijk, kloppend. Betekent niet vaak dat dat één op één is met wat er gezegd is. En hoe komt dat? Whisper is getraind op eigenlijk YouTube-video's. Hele grote reeks YouTube-video's met de ondertiteling erbij. Ja, ja. En wat er dus gebeurt is vaak als men handmatig ondertiteling schrijft, dan zie je dat het gaat parafraseren.
1: Ja. Dus, nee, dan komt het niet één op één. Dat weet ik zelf ook, ja.
3: En de industrie is dus dat brein steeds groter aan het maken. Dus kunnen wij bijvoorbeeld, als je kijkt naar Mistral, die heeft de Foxtral-reeks van spraakherkenningsmodellen. En die zijn eigenlijk helemaal niet zo goed in de praktijk, maar best wel goed in benchmarks. En hoe komt dat? Ze hebben dat brein heel groot gemaakt. En dat brein, dat is dan 4 miljard parameters tot 20 miljard parameters. En dat kan gewoon heel goed ongeveer gokken wat er is gezegd.
1: Ja, okay.
3: Maar op benchmarks is er een hele grote kans op contamination. Er is een hele grote kans dat de zinnen gewoon te logisch zijn. Of het zijn als je kijkt naar de meeste benchmarks, zijn er soms mensen die iets uit Wikipedia voorlezen. En er is een hele grote kans dat die data dan in die large language.
1: Ja, dan komt het één op één over. Ja.
2: Dus de breiden ze, de compute power beuken ze erin, daar winnen ze op. Maar waar win jij dan op? Hoe heb jij de architectuur dan aangepakt?
3: Wij hebben het eigenlijk deels hetzelfde aangepakt. Maar wat nou als we de oren veel groter maken?
2: Een hele grote oren nodig.
3: En een wat kleiner brein. En we merken dat dat eigenlijk een hele mooie sweet spot is. En qua trainen is dat best ingewikkeld. Dus we hebben ook ontzettend veel geïnvesteerd in onze stack. Om ervoor te zorgen dat, oké, de compute die we hebben. Dus we hebben nu ongeveer, we gaan richting de 250 Blackwells. Dat is al best wel veel computers.
1: Nee, die heb jij ergens in Rotterdam staan draaien?
3: Over 16 weken hebben ze allemaal draaien.
1: Ah, oké. In een eigen datacenter.
3: Ja. Ja, dus het zal een van de grootste computerclusters zijn, privately owned in Nederland.
1: Mooi.
2: Die hebben gewoon gekocht.
3: Ja.
2: Even tussendoor. Ja, we hebben het over soevereiniteit.
1: Nvidia adept.
2: Nee, maar we hebben het even over soevereiniteit in Nederland. Maar kijk, hier zie je iemand die koopt gewoon. Die gaat naar Nvidia, naar de sales manager. En ik koop dat. Ik bedoel, dan heb je toch gelijk je eigen AI factory.
3: Ja, nou ja, kijk. En ik denk dat dat iets is waar ik zelf heel veel moeite mee heb af en toe. Omdat ik hoor hier heel vaak over van de soevereiniteit we moeten doen. Ik heb al 2 jaar moeten aanhoren dat we dat moeten doen. Hmm. En in de tussentijd kopen wij gewoon die dingen.
2: Koop gewoon
3: dat
2: ding.
3: In de datacenters. En we kunnen wel schreeuwen
1: van. Maar reageer dan even inhoudelijk op. Ja. Jij zegt, je moet het gewoon doen. Je moet gewoon het geld ophalen en die dingen kopen. Nou, en je hebt je
3: wat je heel vaak hoort is dat man zegt dat we het moeten doen.
1: Nou ja, maar jij hebt het gedaan.
3: Alleen het grootste probleem is waarom. Waarom moeten we compute kopen?
1: Nou, vertel maar.
3: Dat weet ik niet. Want als ik kan die compute heel goed toepassen. Ik heb ik heb 10 miljoen uur aan audiodata. En het gaat niet snel met 1 GPU. Met 64 GPU's. Dan is zelfs je GPU's niet meer je bottleneck. Dan is je storage de bottleneck. Ja. Dan moet je weer storage kopen. We geven haast even uit aan storage als aan compute.
1: Okay.
3: Maar mijn theorie is dat, oké, stel je voor, jij hebt een idee. En met dat idee kan jij een model bouwen of uitvoeren. En dat heeft een bepaalde waarde die dat toevoegt. Dan moet de compute het allergoedkoopste dingetje zijn om te kopen. En dan is het een hele logische formule om dan gewoon te zeggen, weet je wat, ik koop die compute. Maar dat doet men niet. Omdat vaak wat je ziet is dat om zo'n model te bouwen, om daar te komen naar iets wat echt daadwerkelijk geld oplevert met de compute, dat hebben we hier gewoon niet.
1: Het is in ieder geval een interessant verhaal. En hou ons op de hoogte wanneer jullie een volgende doorbraak bereikt hebben met wat jullie allemaal kunnen met jullie drieledige spraakmodel. Zou ik zeggen.
3: Dankjewel.
1: Dankjewel. Thomas Kluiters, Head of AI bij Resonate. Tot zover deze zomerse aflevering van de Grote Tech Show. Volg ons in de BNR-app of in andere podcast-apps, want er is van alles te luisteren in deze zomerperiode. Bij uitstek dus ook onze zomerserie in de Grote Tech Show. Maar luister ook de Technoloog en de Cryptocast, want die gaan juist deze zomer door met ook allerlei actualiteiten die heel boeiend zijn om te horen. En wil je meer horen over games, luister All in the Game, of toch gewoon het technieuws van elke dag. Volg dan ook de Tech Update als podcast in een van jouw podcast-apps. Tot de volgende Grote Tech Show.
4: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Van Beckhovens Britten. Ah.

0: voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
1: Rechtstreeks bij jou de beslisser.
0: We stellen korte gerichte vragen
1: over wat er speelt
0: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
1: Ben jij die beslisser?
0: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
2: Hey, dat is Tom die net parkeert.
3: Hey, oh, sorry.
2: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
7: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Belgische vakbonden staan vrijdag stil bij de 6 bouwvakkers die gisteren om het leven kwamen bij de kantoorbrand in Brussel. De bouwvakkers waren aan het werk in een lift die tijdens de brand naar beneden stortte. Met de herdenking willen de bonden ook aandacht vragen voor de veiligheid op bouwplaatsen. In Engeland is een jongen van 14 aangeklaagd die plannen zou hebben gehad om twee moskeeën aan te vallen in Londen. Hij wordt verdacht van terreur. Hij werd in eerste instantie opgepakt voor de vernieling van een auto. Maar later werden bij hem thuis documenten gevonden met daarin zijn terroristische plannen. De NS wil een nieuwe regel invoeren over tassen in de trein. Die mag je niet meer op de stoel naast je leggen, of het nou druk is of niet. Maar vervoerder Arriva, die in Groningen en Friesland rijdt, doet niet mee. Bij ons hoef je je tas pas op schoot te nemen als het druk is, zegt de vervoerder tegen RTV Noord. Op het vliegveld van Eindhoven is de ramp met een Hercules-vliegtuig herdacht. Daar bevielen precies 30 jaar geleden tientallen doden. De burgemeester en Defensie hebben tijdens de herdenking sorry gezegd tegen hulpverleners. Die kregen onterecht het verwijt dat ze treuzelden met het redden van mensenlevens. En in Amerika is de meest beladen wedstrijd van dit WK begonnen, de halve finale Engeland-Argentinië. De spanningen hebben te maken met een oude oorlog en een eerdere WK-wedstrijd tussen de twee. In de jaren 80 maakte Diego Maradona tegen de Engelsen een doelpunt dat niet had mogen tellen. Hij sloeg de bal met zijn hand in het doel. Het weer van Weer Online. Een warme zomeravond koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen de meeste zon in het zuiden. In het noorden is het vaker bewolkt. Het wordt 24 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Conor Clerks en Lia van Beckhoven.
8: The ladies not for turning.
9: If you want to go out now, but if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
10: Are you excited about another election?
11: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
12: Je luistert naar Van Beckhovens Britten. Een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Conor Clerks in de studio bij BNR. Dag Lia.
13: Hey Conor.
12: Straks WK-gekte bij de Engelsen, want ja, ze staan zowaar in de halve finale. Al mijn gejuich voor de dappere Noeren ten spijt. Welke invloed heeft het voorlopige succes van de Engelse voetbalploeg op de nationale stemming? Maar we beginnen bij de politiek. Alsof met 7 premiers in 10 jaar tijd de Britse politiek nog niet gek genoeg is, loopt een man met een vuilnisbak op zijn hoofd zich warm om volgende maand 's lands nieuwste Kamerlid te worden. Over waarom de Britse politiek, niet altijd met opzet, uitblinkt in politieke satire. Lia, er is een hoop gebeurd sinds onze vorige aflevering. Nigel Farage leek toen een slimme zet te begaan door op te stappen als Kamerlid en zo nieuwe verkiezingen voor zijn zetel af te dwingen. Het volk in Clacton althans, zou gaan beslissen of Farage iets misdaan had en niet de Kamercommissie die onderzoek doet naar de miljoenen giften die hij ontving. Een week later lijkt die zet ineens een stuk minder sterk, hè?
14: Ja, inderdaad. Er is een hoop veranderd, zoals je zegt, afgelopen week. Maar we hebben het wel weer over Farage, hè?
12: Mm.
14: Je hebt gelijk, het leek een hele goede zet. Vond ik ook, hoor. Een week geleden toen hij zei, ik trek me terug uit mijn kiezerstreek. Ik ben niet langer Kamerlid. Daarmee forceer ik verkiezingen voor dat ene kiezerstreek. Ja. En dan stel ik me wel weer kandidaat daarvoor.
12: Ja.
14: Want het wordt een kwestie van Farage tegen de elite. Mm. De man van het volk tegen de gevestigde orde die hem in zijn versie probeert onderuit te halen met dat kameronderzoek naar die 5 miljoen, onder andere, die hij gedoneerd kreeg. Sinds ik het er met je over had, dus een week geleden, zijn er nog meer onderzoeken gestart naar nog meer donateurs die nog meer miljoenen hebben gegeven aan de partij van Nigel Farage. Cryptomiljonairs, zwendelaars en hun moeder. Weet je wat, die Post George. Mm. Dus de uitdaging was van Farage aan andere politieke partijen: neem het maar op tegen mij in Clacton, in mijn kiezerstreek, en kijk maar wie er wint. Kijk maar wie de kiezers geloven. Wie het meest populair is. Nou, ik denk de reden voor die zet was dat Farage de aandacht wilde afleiden van die onderzoeken, want nogmaals, iedere dag komen er meer bij.
12: Ja.
14: De afleiding naar de onderzoeken van zijn donateurs. En hij wilde ook het verhaal, het politieke verhaal, veranderen. Hij zegt, ik ben nu de underdog en de elite wil de gewone man monddood maken. Als ik deze verkiezing verlies, is dat slecht nieuws voor jullie, de kiezers. Dat zegt hij. De tweede reden waarom hij zich opnieuw kiesbaar stelde na eerst te zijn afgetreden was de aandacht weg te trekken van Andy Burnham, die volgende week maandag premier wordt in het Verenigd Koninkrijk. En het leek inderdaad alsof hij daarmee slaagde in die opzet.
12: Ja, hij deed dat vrij handig, zeiden wij ook. Hè. Hij maakte er een strijd van, Nigel Farage versus de elite. Maar de elite die zei, zoek het maar lekker uit.
14: De elite zei, we spelen niet mee.
12: Ja.
14: Het begon met de leider van de Liberaal Democraten. Die zei, ja oké, tegen Farage, je kunt verkiezingen uitschrijven in dat ene kiezerstreek, maar waarom zouden wij meedoen? Als jij met je speelgoed gaat gooien, als jij een driftbui hebt, een hissy fit, zoals de leider van de Conservatieve Partij het noemde, dan is dat prima, dan doe jij dat maar wij spelen niet mee. Weet je, ze reageerden een beetje zoals je reageert op het gedrag van peuters, inderdaad,
12: ja,
14: die met hun speelgoed gooien. Niet reageren dus. Dus de leider van de Lib Dems, Ed Davey, die riep andere partijen op om de ijdeltuiterij te negeren van Farage, hem geen publiciteit te geven door mee te doen aan die verkiezingen, gewoon thuis te blijven. En Andy Burnham noemde het ook een stunt. De conservatieven hadden het over fake verkiezingen. De Groenen aarzelden nog even, maar besloten bij nader inzien ook thuis te blijven. En zelfs Restore, de partij ten rechts van de vrij rechts, radicaal, behoorlijk extreme reformpartij van Farage, zelfs die besloot niet mee te doen en gewoon thuis te blijven. Dus werd er dan helemaal niet gestemd? Was er dan helemaal geen tegenpartij, geen tegenkandidaat voor Farage? Jawel, bleef over Lord Binface. Die ruimtestrijder die uit het intergalactische stelsel stapte, de aarde vond en naar Engeland kwam om orde op zaken te stellen en de Britse democratie te redden.
12: Count Binface, wat doet hij hier? Waar komt hij vandaan?
14: Count Binface is De alter ego van John Harvey. John Harvey is een komiek, presentator, schrijft voor Britse komische series, presenteert ook een programma op Times Radio, geloof ik. Studeerde klassieke oudheid in Oxford, net zoals Boris Johnson,
12: ja,
14: voordat hij schrijver werd. Hij doet ook radiodocumentaires over democratie in het oude Athene, bijvoorbeeld. Maar hij is als graaf vuilnisbakkenhoofd, Count Binface, is hij bijna 6000 jaar oud, een ruimtestrijder dus. Hij heeft een cape, zilverkleurige kleren en op zijn hoofd een soort van een ouderwetse vuilnisbak. Weet je, zo'n metalen vuilnisbak.
12: Ja.
14: En dat hoort bij de planeet Sigma 9, zoals jij natuurlijk weet waar die vandaan komt. Hij begon als Lord Buckethead, emmerhoofd. En dat was een persoon, dat zegt mij allemaal niks hoor, maar het was een persoon uit de Gremloids. Dat was een persiflage-serie op Star Wars, gemaakt in de jaren 80 door een Amerikaanse filmmaker. Die filmmaker die vond het in eerste instantie fantastisch dat zo'n John Harvey, Lord Buckethead, die naam en zo, en dat die persoon gebruikte. Maar later werd hij daar heel erg boos om en ging hij er ruzie over maken. Er kwamen conflicten over copyright. Wie mocht nou wel, wie dan niet door het leven gaan als Lord Buckethead. Lang verhaal kort. Gevolg was dat John Harvey Buckethead schrapte en in plaats daarvan Binface gebruikte als naam. Hij doet al 10 jaar mee, met allerlei verkiezingen in Groot-Brittannië als Buckethead-Binface. Hij heeft nooit echt succes gehaald, nooit veel stemmen gehaald. Het was meer voor de leuk, de lol-factor. Dat is natuurlijk nu allemaal veranderd. Er is nu een enorme interesse in zijn werk sinds hij dus de enige tegenkandidaat is van die verkiezingen in Clapton. Of zoals iemand zei, het is nu echt een farce. De verkiezingen daar nu volgende maand gaan tussen een grappenmaker, 's lands grootste joker namelijk, en Lord Binface. Dus hij heeft nu ook internationale roem en zo. En ja, hij staat scherp en hij gaat echt, zegt hij, serieus meedoen.
12: Ja, er is iets bijzonders aan de Britse manier, de manier waarop de democratie is georganiseerd, waardoor dit soort stunts mogelijk zijn. En de meeste landen kun je met of zonder vuilnisbak op je hoofd niet zomaar een van de grootste namen in de politiek uitdagen voor een kiesdistrict. Maar bij de Britten kan dat wel. En dat heeft alles te maken met de zo laag mogelijke drempel eigenlijk om je politiek actief te maken.
14: Ja, het is ook dat. Maar ik bedoel, satire is natuurlijk speelt al lang in alles. En zeker in de politiek een belangrijke rol.
12: Ja.
14: Van oudsher. Dat heeft te maken met van alles en nog wat. Het heeft ook te maken, denk ik. Het heeft onder andere te maken met dat politiek toch gezien wordt als theater. Heb je wel eens bij landelijke verkiezingen, weet je wel, heb je wel eens gekeken naar de uitslagen, hoe dat gaat?
12: Ja, zeker. Als ieder, van de 56 zo'n podium en dan staan daar 5-6 mensen waarvan de meesten dan daadwerkelijk gepoogd hebben om in Westminster terecht te komen en het serieus nemen. En er staan vaak ook een paar randfiguren bij of dingen zoals dit nu met Count Binface.
14: Precies. Dus je hebt, dat bedoel ik. Kijk dan wie daar staan, inderdaad.
12: Ja.
14: Naast die serieuze kandidaten van de serieuze partijen heb je altijd het zijn meest mannen verkleed als, weet ik veel, een tomaat. Of ook altijd iemand in een vossenkostuum, want die persoon is dan tegen de vossenjacht, jammer genoeg. Die doen het meeste mee voor de lol, maar hebben vaak ook een politieke boodschap. Maar ik denk, het is vooral de neiging de politiek niet serieus te nemen. Het doorprikken van ego's, van politieke kandidaten. Het was vooral het geval met de bekendste leider van de bekendste idiote partij, namelijk Lord Sutch van de Monster Raving Loony Party. En het is ook het soort humor dat zegt van, wij hebben onze beste tijd gehad, dus wij kijken naar iedereen met een soort van humor, want we zijn niet geneigd onszelf, laat staan de buitenwereld, serieus te nemen. En dat doen wij op deze manier.
12: Mm.
14: Begrijp je?
12: Ja.
14: En ik denk, het is... ik zei dat Lord Binface al lang meedoet en nooit eigenlijk veel succes heeft gehad. Maar dat is niet helemaal waar. Want hij heeft meegedaan, herinner ik me, met de verkiezingen voor Londense burgemeester. En twee keer haalde hij meer dan 24.000 stemmen.
12: Ja, dat is best een hoop. Wat zeggen de peilingen nu over zijn kansen in Clacton?
14: Nou, de peilingen zeggen dat hij geen kans maakt te winnen, maar dat hij het veel beter deed dan een poos geleden. Ik denk dat hij vooral gaat appelleren aan mensen die zeker Farage niet willen, en dat hoopt je ook te doen. Hij hoopte 54% die bij de laatste verkiezing in Clacton tegen Farage stemden, die mensen te mobiliseren. Dan nog zeggen de boekies, de gokwinkels, meest betrouwbare bron, dat zijn kansen onwaarschijnlijk zijn. Maar goed, ze zijn wel stijgend. En het is een eenmanspartij, ja, die altijd alleen zijn ding doet. Maar nu wordt hij overdonderd, overweldigd door alle hulp die hij krijgt aangeboden uit binnen- en buitenland. Er zijn vrijwilligers die staan te trappelen om pamfletten van Lord Binface, Graaf Vuilnisbakhoofd, om pamfletten in alle brievenbussen van het kiezersdistrict te stoppen. Hij krijgt donaties en zo. Ik denk dat de stemmen van mensen die tegen de reformpartij zijn van Farage, die vrij zwaar gaan wegen. Maar ik denk nog meer dat het een hele lage opkomst gaat worden. En dat Farage gaat winnen, maar dat de meeste mensen thuis blijven. Maar weet je, het is gevaarlijk om dit te zeggen. Want nogmaals, je hebt het over een land waar twee keer bijvoorbeeld Angus de Aap, dat was de mascotte van de voetbalclub in Hartlepool in Noord-Engeland, gekozen werd tot burgemeester. Twee keer. Ook al maakte hij de belofte die hij bij de eerste keer deed, namelijk gratis bananen voor iedereen, niet eens waar.
12: Ja.
14: En dan hebben we ook nog, het is gevaarlijk om de Britten te veel te vertrouwen met democratie. Want ik herinner me ook nog dat er een aantal jaren geleden, hebben we het daar ook niet een keer over gehad, dat er een schip een naam moest krijgen. En dat was een serieus wetenschappelijke boot. En die ging, ik geloof, naar de Noordpool om er allerlei onderzoeken te doen en zo. Het was een hele dure expeditie. Hoe ging die boot heten? Nou, de organisatoren schreven daar een prijsvraag voor uit. Ze hoopten natuurlijk heel erg dat de boot de naam zou krijgen David Attenborough. Maar de Britten dachten er anders over. En de populairste naam die naar boven kwam was Boaty McBoatface.
12: Ja, ja, een klassieker uit het genre, absoluut.
14: Begrijp je? Mm. Dus je kunt nooit zeggen van dit gaat het worden.
12: Nee, we gaan zeker niet verleiden tot een voorspelling. Maar we gaan het wel volgen. Wat zegt Farage hier nou eigenlijk zelf over? Want ik kan me voorstellen dat hij een hele andere communicatiestrategie en campagnestrategie had bedacht voor de komende weken.
14: Ja, kijk, en dat is ook het merkwaardige. Trouwens, stel dat Binface wint, dan is al duidelijk geworden, mag hij niet met een vuilnisbak op zijn hoofd het parlement in. Hij zelf vindt dat absurd, dat niet mag. Want hij zegt, je hebt mensen in het parlement die Black Rod heten en die rondlopen in zwarte kousen en schoenen met gespen en zo. Hij mag ook zijn wapen niet meenemen, zijn zwaard het parlement in, volgens een wet uit 1313. Maar, dus zo wordt er nu gepraat over de mogelijkheden van die verkiezing. En natuurlijk heeft dat effect op Farage. Ik bedoel, hij heeft zichzelf, zeker het afgelopen jaar, omdat hij alsmaar voor ligt in de peilingen, geprofileerd als premier in wording.
12: Ja.
14: En nu gaat hij de hele zomer een politieke campagne voeren tegen een man met een kliko op zijn hoofd.
12: Ja.
14: Ik denk dat het heel, heel moeilijk is om daarvan terug te komen. Begrijp je wat ik bedoel?
12: Ja, het wordt in elk geval een uitdaging om hier heel serieus te praten over wat hij zegt dat zijn boodschap hier was natuurlijk. En, ja, iedere vraag zal gaan over die prullenbak.
14: Want hij heeft het niet meer in de hand.
12: Nee.
14: Hij heeft het niet meer in de hand. Hij heeft geen grip meer op zijn politieke boodschap.
12: Nee.
14: Kijk, er is een absurde figuur mee aan de haal gegaan. En die heeft hem ook absurd gemaakt. Dus de boodschap is nu omgedraaid.
12: Ja.
14: In feite zou je kunnen zeggen, is Schaaf Binface, als je ook luistert naar zijn kiesprogramma, is nu de buitenstaander en niet Farage. Ik bedoel, Schaaf Binface, de man van het volk. Hoe absurd is dat? Farage is heel boos. Hij is in de verdediging, heel veel zelfbeklag en zo, underdog, zelfmedelijden. Terwijl in deze campagne-strijd tot nu toe Binface er echt ontzettend veel lol in heeft. En als iedereen om je gaat lachen, ik weet het niet. Ik denk dat we hierop terugkijken, op dit moment, als op het moment waarop dit toch het begin van het einde van Farage inluidde.
12: En deze Graaf Binface, wat zijn zijn speerpunten? Wat staat er in zijn kiesprogramma?
14: Hij belooft in zijn kiesprogramma om tenminste 1 betaalbare woning te bouwen.
12: Okay.
14: Hij wil Adèle nationaliseren. Hij wil de handdroger in de mannenwc van de kroeg Crown & Treaty in Uxbridge verhangen naar een verstandige plaats.
12: Heel goed, mij ook een doorn in het oog.
14: Hij wil een... Wat zeg je?
12: Mij ook al jaren een doorn in het oog, ik denk heel herkenbaar.
14: Jij kent die kroeg natuurlijk.
12: Tuurlijk.
14: Hij wil, en dat is mijn doorn in het oog, dus dit volgende vind ik ook wel goed, dus een prijsplafond voor croissants.
12: Heel goed.
14: Hij wil een referendum over een referendum of de EU lid moet worden van het Verenigd Koninkrijk.
12: Ja.
14: En hij wil de GEO's, de directeuren van de geprivatiseerde waterbedrijven verplichten in de eigen rivieren te zwemmen. Weet je wel, die ze vervuilen met ongezuiverd rioolwater. Lees uitwerpselen. Zodat zij weten wat ze hebben aangericht. Dat zijn de grootste en belangrijkste speerpunten uit het kiesprogramma van Graaf Vuilnisbakkenhoofd. Jij zegt onwaarschijnlijk dat hij Kamerlid wordt, Graaf Vuilnisbakkenhoofd. Maar ik denk dat de opties wagenwijd open zouden kunnen zijn. Stel dat hij Kamerlid wordt tegen alle indicaties in, dan kan het premierschap zelfs op de loer liggen.
12: Oh ja.
14: Prime Minister Bin Vuilnisbak, wordt hier al gezegd.
12: Nee.
14: En lach niet, maar Volodymyr Zelensky, die is ook begonnen als komiek en als acteur.
12: Dat is waar.
14: Van parodie tot premierschap.
12: Ja.
14: Kleinere stap dan je denkt.
12: Lia, wij praten in principe eigenlijk nooit over voetbal. We zijn allebei geen enorme fans volgens mij en ook zeker geen sportverslaggevers. Maar een plek in de halve finale van een wereldkampioenschap, ja, dat dwingt ons toch wel een beetje. Normaal gesproken, want ik kijk wel graag naar zo'n WK, normaal gesproken gaat één van mijn favoriete onderdelen van een WK-voetbal ongeveer zo. De Engelsen die knokken zich door een zeer middelmatige pool, winnen bijvoorbeeld met 4-0 van een dwergstaat. Het hele land verliest prompt elke vorm van zelfbeheersing. Tatoeages van de wereldbeker worden gezet. Zoons die worden Harry, Garrett of David genoemd. De kranten staan vol van verlekkerde vooruitblikken op het moment dat de wereldbeker eindelijk thuiskomt. En dan vliegen ze er na penalties uit tegen een ploeg uit de middenmoot van Zuid-Amerika. Maar zo liep het niet deze keer.
14: Zo kan het nog lopen. Ik kijk trouwens wel veel wedstrijden. Maar zoals je zegt, het is vooral bij een WK of een bepaalde eredivisiewedstrijd hier. Maar je hebt gelijk. Engeland wringt zich iedere keer weer net tussen de laatste 4 of de laatste 8. Weet je wel, dat doen ze altijd. En iedereen weet dat. Je hebt ook helemaal gelijk met die tatoeages en zo. Klopt helemaal. Er zijn ook maar 2 data. in de Britse geschiedenis, dat is belangrijk om te weten, denk ik, waar je van bewust moet zijn. De Engelse geschiedenis. 1066, weet je wel, Normandiërs, land binnenkwamen en zo. En 1966, toen Engeland het WK won. En daartussenin, de rest kun je eigenlijk verwaarlozen. En sindsdien, sinds 1966, ja, zoals je aangeeft, is het een kwestie geweest van giga verwachtingen. Het hele land dak uit, iedereen helemaal gek. En diepe teleurstellingen. Dat is nou eenmaal het lot van een Engeland supporter. En ze kunnen die verwachtingen ook nooit temmen. Het wordt nooit bijgesteld. Het gevoel is ook een beetje dat ze toch recht hebben op die beker. Hè? Ze hebben de sport toch uitgevonden. Dus er ligt heel veel onverwerkt zeer waar je overheen moet. Ik vond trouwens een boek geschreven door een tennistrainer. En dat boek heette Winning Ugly. Mm. Lelijk winnen. En de conclusie is eigenlijk dat echte grootheid op het veld komt pas naar boven als je kunt winnen terwijl je niet op je allerbest bent.
12: Ja.
14: Nou, ik bedoel, dat is Engeland. Nooit op zijn allerbest. Lelijke winnaars, maar tot op zekere hoogte en meestal tot de halve finale wel winnaars.
12: Op de radio zijn we door de tijd heen. In de podcast zijn we nooit door de tijd heen. Daar praten we altijd precies lang genoeg. Wil je de hele aflevering horen? Abonneer je dan op Van Beckhovens Britten in de BNR-app of je podcast-app. Dan hoor je elke woensdag alles wat wij te vertellen hebben. Leuk als je erbij bent.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
1: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
2: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
1: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
2: Voor precies die company-info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
3: BNR Verkeer.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen afrit Den Dolder en Utrecht sta je 5 tot 10 minuten in de file.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
5: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Nederlanders hoeven waarschijnlijk niet meer om te rijden als ze naar het zuiden van Frankrijk gaan, want de A6 bij Parijs gaat zo goed als zeker morgenmiddag weer open, melden Franse media. De weg was dagen dicht vanwege de bosbranden in Fontainebleau, maar het vuur is nu onder controle. De A6 hoort bij de Route du Soleil. Er komt misschien een einde aan de boekenbon en andere cadeauchecks. Dat komt volgens het AD door nieuwe Europese regels. Brussel wil witwassen en fraude via digitale wallets aanpakken. Maar de regels zijn zo omschreven dat alles op één hoop wordt gegooid en dat boekenbonnen dus ook een witwasrisico zouden zijn. Er gaat een filmpje viraal van jongens uit de Utrechtse wijk Overvecht waar de politie kritiek op krijgt. De jongens zitten op een bankstel dat op het dak van een rijdende auto staat en de politie zou niks hebben gedaan. Maar dat is niet waar, want het filmpje laat niet zien dat wij wel degelijk ingrepen, zegt de politie bij RTV Utrecht. Frankrijk heeft een wet aangenomen waardoor het mogelijk is om uiteindelijk een eind aan je leven te maken als je ongeneeslijk ziek bent. Als je het zelf niet kunt, mag een arts of verpleegkundige helpen. De wet was een verkiezingsbelofte van president Macron en geldt alleen voor volwassenen. En burgemeester Marcouch heeft kritiek op festival Legends of Rock dat dit weekend werd gehouden in Arnhem. De bezoekers mochten toen geen water meenemen en binnen moest je bijna €6 betalen voor water. Marcouch zegt dat 6 mensen niet lekker werden door de hitte en vindt dat het voortaan anders moet. Het weer van Weer Online. Een warme zomeravond koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen de meeste zon in het zuiden, in het noorden is het vaker bewolkt. Het wordt 24 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
6: Drones. Ze zijn geen toekomstmuziek meer. Ze hangen er al. Boven vliegtuigen, havens, boven woonwijken ook. We zien ze in oorlog, maar ook steeds vaker in ons dagelijks leven. En toch weten we opvallend weinig over wie er kijkt, wie beslist en wie ingrijpt. Ja, hoe houden we grip op het luchtruim en wat hangt ons boven het hoofd? Dat bespreek ik deze week met 5 kopstukken in BNR's Big Five over drones. Vandaag is mijn gast Mark Voskuil. Hij is hoogleraar wapen- en luchtvaartsystemen aan de Nederlandse Defensieacademie. Al sinds 2019 bezig met drones en in dienst van Defensie. Welkom.
7: Ja, leuk om hier te zijn.
6: We gaan het hebben over de militaire inzet van drones. Maar ik wil graag eerst 2 dingen van je weten. Allereerst die oorlog in Oekraïne. Die gigantische inzet van drones die we daar zien op het slagveld. Heeft dat jouw kijk op veiligheid, op wat we normaal vinden in het luchtruim? Is dat veranderd?
7: Ja, zeker wel. Ja. We hebben wel zien aankomen dat drones meer gebruikt gaan worden in oorlogsvoering. Maar er is daar wel gedemonstreerd wat er allemaal mogelijk is. En dan ook als je het hebt over aanvallen op kritieke infrastructuur bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus daar moeten we echt wel scherp op zijn, denk ik.
6: Ja. En is het zo dat wij aan het begin van een ontwikkeling staan als je naar Oekraïne kijkt? Of is er al heel veel gebeurd? Of staan we nog maar in de kinderschoenen eigenlijk?
7: Nou, drones bestaan echt al heel veel langer. Als je teruggaat naar de Vietnamoorlog, dan heeft Amerika daar al meer dan 3000 missies uitgevoerd met grote onbemande vliegtuigen. Dus dat waren toestellen die gingen dan met een fotorolletje op pad, zal ik maar zeggen. En dan werden die foto's ontwikkeld en dan, nou ja, 10 uur later wisten ze waar de vijand was.
6: Ja, die inmiddels al ergens anders zat dan.
7: Ja, mogelijk wel. Ja, dat is wel echt ontzettend in ontwikkeling gegaan. Mm-hmm. En eigenlijk zien we dat die drones, die voorheen meer voor, nou, laten we zeggen, grote westerse staten ter beschikking stonden, state-of-the-art spullen, die zijn heel goedkoop geworden. Ja, en dat heeft het mogelijk gemaakt om echt op hele grote schaal die drones in te zetten. Ook voor kleinere landen en niet-statelijke actoren.
6: Ja, het zijn hobby-drones die Oekraïne weet om te bouwen tot gevaarlijke machines.
7: Ja, dat klopt helemaal. Ze zijn begonnen met hobby-drones. Gewoon maar spullen inkopen vanaf de markt. Maar ook met crowdfunding-acties, zodat mensen drones konden doneren. Maar tegelijkertijd hebben ze een gigantische drone-industrie opgetuigd. Mm-hmm. En produceren ze ook al wel wat grotere, meer geavanceerde drones.
6: Tweede vraag die ik heb, die sluit hierop aan. Want drones zijn geen niche-wapen meer. Dominant middel op het slagveld. Dat cijfer, 80% van de slachtoffers in Oekraïne valt door drones. Ken je dat ook of niet?
7: Ja, dat is een getal wat Zelensky onlangs geroepen heeft. Of het getal echt klopt, weet ik niet. Maar het zal wel in die orde van grootte zijn. Dus drones zijn eigenlijk bij heel veel aanvallen in Oekraïne betrokken. Ja. Het kan de eindfase zijn dat zo'n drone een doel uitschakelt. Maar je moet ook gewoon denken aan verkenningsdrones die artillerie ondersteunen. En als de artillerie dan misschiet, kunnen ze zeggen, tussen aanhalingstekens, van nou, schiet een beetje meer naar rechts. Ja. En vervolgens kunnen ze zien of het doel geraakt is. Dus ze zijn echt wel een kritieke component in dat hele, in die hele cyclus van wat we dan binnen Defensie de sensor-to-shooter cycle noemen.
6: De sensor-to-shooter cycle?
7: Ja, ja, dus je moet eerst observeren van waar is een doel. Ja. Vervolgens moet je gaan bepalen van moeten we daar iets mee, een actie ondernemen. En uiteindelijk wordt er dan een aanval uitgevoerd. Nou ja, daar gaat tijd overheen. En die drones die kunnen daar echt bij helpen om dat zo snel mogelijk te kunnen doen.
6: Ja. Ik las een verhaal over, het gaat over hoe klein ook drones kunnen zijn en hoe gevaarlijk dat militairen die in loopgraven zitten in Oekraïne, op een gegeven moment, daar konden drones invliegen, Russische drones, kleine, en dan dood en verzerf zaaien. Dus dat ze daar een laken tegen hingen, zodat die drone niet die loopgraaf in kon komen, maar tegen die doek aan zou vliegen. Maar dat de Russische inmiddels 3 drones achter elkaar dan daar naartoe laten vliegen. De eerste vliegt tegen het gordijn aan, dat is dan kapot, en dan kan de tweede of derde vliegt alsnog naar binnen en zaait dood en verderf. Zo praktisch gaat het daar al?
7: Ja, klopt het. Dat is een hele snelle innovatiecyclus, zeg maar. Dus iemand bedenkt, ja, je kan met een drone een aanval uitvoeren, een kleine hobbydrone. En vervolgens denkt iemand, nou, daar moeten we heel snel iets tegen. Dus dan gebruiken ze inderdaad kippengaas. En die cyclus gaat zo door en door. Dus uitvoeren, een kleine hobbydrone. En vervolgens denkt iemand, nou, daar moeten we heel snel iets tegen. Dus dan gebruiken

0: ongetwijfeld ook alweer wordt ingehaald door een tegenmaatregel.
1: Ja, klopt. Die ontwikkelingen, elke maand bijna zie je wel weer een nieuwe ontwikkeling ontstaan op het slagveld. Ja,
0: want als we teruggaan naar in de strijd in Oekraïne, de strijd tussen Rusland en Oekraïne, zagen we in het begin veel grotere drones volgens mij. Hè? Van Turkse drones, die Shahed-drones werd vaak over gesproken. Uit Iran komen die volgens mij.
1: Ja, klopt. Ja, dus die Turkse Bayraktar-drones, dat waren eigenlijk de drones waar we toen mee bekend waren. De wat grotere, medium altitude long endurance drones. Dus drones die hoog vliegen, die lang in de lucht kunnen hangen en die misschien bewapening bij zich hebben. In Afghanistan zijn dat soort drones ook heel effectief ingezet tegen bijvoorbeeld de Taliban. Maar dan heb je dus een minder geavanceerde vijand. En in Oekraïne zie je juist dat er enorm veel luchtverdediging op de grond staat. Dus in het begin waren die Bayraktar-drones, maar ook de Russische Orion-drones best wel effectief. Maar ja, op een gegeven moment, ze worden zo uit de lucht geschoten met luchtverdediging. Ja, dus dan, die toestellen waren niet meer zo handig. En toen zijn
0: ze kleiner en wendbaarder worden.
1: Kleiner en wendbaarder inderdaad, of in grotere aantallen. Je bent dan misschien nog steeds kwetsbaar, maar als je een goedkope drone kwijtraakt, is het misschien niet zo erg. En als je er dan 10 op een doel afvuurt, en één raakt het doel, dan ben je misschien toch effectief.
0: Ja, het opvallende is dat in Oekraïne op dit moment niet alleen dus Rusland, Oekraïne, die drones inzetten en ook dat ze die zelf maken of leveren, maar dat er commerciële partijen actief zijn. Hè? Dus er zijn AI-drones die worden ingezet. Een oud Google-topman, Erik Smit, die laat Oekraïne zich daarmee beschermen tegen Russische luchtaanvallen. Hoe zit dat precies?
1: Klopt. Wat je eigenlijk ziet in de traditionele luchtvaartindustrie, hè, dat zijn de vliegtuigbouwers, die verschenen eerst in de dronewereld, zal ik maar zeggen. En die bouwden ook die grote drones. Overigens, misschien straks nog even over hebben moeten, dat is misschien een beetje onderbelicht, maar er worden wel degelijk nog steeds hele grote drones, geavanceerde toestellen ontwikkeld. Maar je ziet nu ook dat juist die software aan boord van die drones, dus waarmee ze meer autonoom zelf beslissingen kunnen maken en ook informatie van hun sensoren kunnen verwerken, die softwarecomponent die wordt enorm belangrijk. En daarom zie je eigenlijk dat softwarepartijen, zoals iemand die van Google afkomstig is, die hebben eigenlijk ook echt wel wat in te brengen in die drone-industrie.
0: Ja, dat zijn dan AI-drones, zijn dat?
1: Ja, AI-drones, dat is een beetje een generieke term. Ja. Eigenlijk zo'n drone moet allerlei functies voor elkaar krijgen. Dus bijvoorbeeld het herkennen van een doel op de grond of navigeren van A naar B. Daar kan je AI voor gebruiken. Dus bijvoorbeeld die beelden herkennen van staat daar een tank of iets anders en is dat de vijand? Ja, daar kan je goed AI-software voor.
0: Weet je wat wij soms wel eens moeten doen met de plaatjes met zebrapaden aanklikken? En zo leren we AI wat een zebrapad is.
1: Ja, klopt. Alleen het ding met een zebrapad is, die ziet er elke keer hetzelfde uit.
0: Een Russische tank elke keer net iets anders.
1: Ja, die ziet ook van nu ben ik herkenbaar. Misschien moet ik dan toch weer iets andere camouflage gebruiken, zodat die AI-drones mij niet meer herkennen.
0: Ja, wat ik begrijp is van die AI-drones van die Google-topman is dat het een soort onderscheppingsdrones moeten zijn. Een soort schild van honderdduizenden van die drones moeten er boven Oekraïne komen hangen.
1: Ja, klopt. Nee, ik zei net, die AI kan voor verschillende functies worden ingezet. In dit geval, als ik me niet vergis, gaat het dan meer om het luchtgevecht uitvoeren. Dus het vliegen richting zo'n andere drone en daar dan fysiek tegenaan vliegen, of misschien als je in de nabijheid bent tot ontploffing brengen.
0: Ja. Dus je krijgt autonome drones die zelf een doelwit kunnen kiezen, dat er gaat een luchtgevecht plaatsvinden waar wij misschien helemaal geen invloed meer op hebben.
1: Ja, je zegt het gaat plaatsvinden, maar het vindt al plaats in feite. Dus we hebben afgelopen zomer al gezien dat die kleine first-person view drones, die weliswaar door mensen op de grond bestuurd worden, die worden ingezet om weer Russische verkenningsdrones uit te schakelen. Je ziet meteen een paar maanden later, vorige week nog, zagen we dat die Shahed-drones, die worden gebruikt om kritische infrastructuur uit te schakelen.
0: De energiesector nu in Oekraïne. Die kou daar.
1: Ja, klopt. Die vliegen over hele grote afstanden. Die worden ook uit de lucht geschoten. En nu zie je dat ze bijvoorbeeld luchtafweerraketten op zo'n Shahed hebben gemonteerd. Dus de dingen die mensen vanaf hun schouder vuren vanaf de grond, die hebben ze erop gemonteerd om dan maar weer zo'n vliegtuig wat een Shahed-drone aanvalt, om die weer aan te vallen.
0: Ja. Kan je zeggen dat de strijd daar op dit moment in de lucht geleverd wordt? Voor een groot deel?
1: Ja, er wordt een groot deel in de lucht uitgevoerd. Er zijn heel veel vliegende drones. Maar we moeten niet vergeten dat uiteindelijk dat front is op de grond.
0: Ja.

0: En dat front behoud je alleen maar met mensen op de grond. Dus uiteindelijk zijn die boots on the ground toch wel het belangrijkst. Maar die worden in grote mate gesteund door onbemande systemen.
1: Art Rooijakkers.
2: Met vandaag de gast Mark Voskuil, hoogleraar wapen- en luchtvaartsystemen aan de Nederlandse Defensieacademie. Ik wil het zo hebben over hoe kwetsbaar we in Nederland zijn en hoe we het hier op orde hebben. Maar nog heel even naar Oekraïne, want je zei net, er worden ook nog steeds grote drones gebouwd en ingezet. Hoe zit dat precies?
0: Ja, klopt. Dus we hebben nu onze eigen gevechtsvliegtuigen, de F-35 misschien wel bekend. Nou, op dit moment is de luchtvaartindustrie bezig met de ontwikkeling van de volgende generatie gevechtsvliegtuigen. Mm-hmm. En het idee daarbij is dat we dan weliswaar nog bemande gevechtsvliegtuigen hebben, maar die worden ondersteund door 2 of 3 onbemande, loyal wingmans worden dat genoemd. Dus onbemande gevechtsvliegtuigen. Nou ja, dat zijn hele geavanceerde toestellen die door de grote luchtvaartindustrie ontwikkeld worden. Ja. Kost nog steeds wel 1 jaar of 10. Die toestellen hebben stealth-eigenschappen, dus je ziet ze niet goed op de radar. Die moeten zelf dat luchtgevecht kunnen vormen. Er zit heel veel autonomie in. Maar dat zijn dingen van duizenden kilo's die misschien wel sneller dan het geluid kunnen vliegen. Dus daar is ook een enorme ontwikkeling in gaande. En dat gaan we denk ik pas over 1 jaar of 10 echt zien. Alhoewel we misschien onlangs nog op een Chinese wapenparade hebben gezien dat China een paar van die toestellen achter trucks aan het publiek toonde. Ja. Het is wel de vraag hoe goed die werken,
2: hoe
0: effectief ze zijn. Ja. Maar
2: je hebt dus dan straks een fighter jet, zeg maar, hè, dus de opvolger van de F-35. En daarbij een soort kleine zwerm of 2, 3 andere van dat soort vliegtuigen die onbemand meevliegen.
0: Ja, klopt. En die ondersteunen dan die bemande F-35. Ja, en dat is heel handig, want die brengen extra vuurkracht mee, extra sensoren. En die kan je natuurlijk ook vooruitschuiven als het echt gevaarlijk wordt, zodat die bemande platformen wat verder van het gevecht kunnen blijven.
2: Ja, dus dan krijg je een luchtgevecht tussen onbemande vliegtuigen uiteindelijk.
0: Ja, uiteindelijk wel, ja. Ja. Ja.
2: Ik vind het zo moeilijk om daar iets bij voor te stellen. Wat dat dan is. Hoe dat dan, hoe je dat moet kaderen. Hoe je daarover moet nadenken. Jij doet het langer dan ik. Ja. Hoe zien we dat? Moeten we dat bekijken?
0: Nou ja, het is inderdaad nog steeds een luchtgevecht zoals we dat een beetje van vroeger kenden. Maar ja, onbemande systemen die kunnen veel sneller beslissingen nemen, want die computers denken sneller. Maar ze zijn bijvoorbeeld ook veel wendbaarder. Je kan met veel meer G-krachten door de bocht, want er zit geen mens in.
2: Net als de mens tegen een schaakcomputer, kunnen we ook niet meer winnen.
0: Ja, en je kan ook op een heel andere manier vechten. Je kan denken, ik offer mijn toestel op om het grotere gevecht te winnen. Ja, dat doe je natuurlijk niet zo snel met mensen aan boord. Mm-hmm. Ja, dus die hele strategie gaat veranderen.
2: Ja, de hele tactiek denken. En sowieso, we hebben het over drones. Dat zie je volgens mij in Oekraïne ook dichterbij komen. Ik noemde net al een zwerm. Dit is dan nog een wat meer verdere toekomstmuziek. Maar je ziet nu ook zwermen van drones die worden ingezet, toch? Met een soort moederschip met een heleboel drones eromheen.
0: Ja, klopt. Ja, het grote idee daarachter is dat als je meerdere drones met elkaar laat samenwerken, dan zijn ze effectiever. Dan wordt die term zwerm heel veel gebruikt.
2: Mm-hmm. Klinkt ook bedreigend.
0: Ja, klinkt ook bedreigend, is het ook. Maar wat je nu in Oekraïne ziet, gaat het vooral omdat er heel veel systemen één kant op worden gestuurd. En die zijn nog niet per se echt heel actief met elkaar aan het samenwerken. Mm. Maar richting de toekomst kan dat wel, want dan kunnen ze gezamenlijk taken uitvoeren. Ja, en dan kan je als menselijke bestuurder van die zwerm, hoef je alleen maar op een hoog niveau commando's te geven. Als in, ga dit gebied verkennen, of kijk of er daar doelwitten zijn en schakel die uit. En dan gaan ze dat onderling met elkaar regelen. Ja. Dus als één systeem uit die zwerm uitgeschakeld wordt, dan neemt een ander het weer over.
2: Ja. En dit is dus, nu komen we op een gebied terecht, dan ga ik toch met je de bril even verleggen naar Nederland. Want nu is er een mogendheid die denkt, nou, dat is wel een aardig landje daar aan de Noordzee, maar ik wil er wel eens wat schade aanrichten. Kunnen wij ooit iets doen tegen zo'n zwerm drones die dan onafhankelijk van enige menselijke invloed hier naartoe komt vliegen ongeveer en zelf beslissingen neemt over waar ze wat gaan uitschakelen?
0: Wat je net schetst is eigenlijk al een beetje gebeurd afgelopen juni. In Rusland. Toen heeft Oekraïne onder de naam Spiderweb een aantal vrachtwagens het land ingesmokkeld. En vanuit die vrachtwagens kwamen een heleboel kleine drones. Daar hebben ze een luchtmachtbasis mee aangevallen. Ja, en er zijn een stuk
2: succesvol.
0: Er zijn een stuk of 20 militaire toestellen ofwel beschadigd ofwel volledig uitgeschakeld. Ja. Ja, dus dat laat wel zien hoe effectief hele kleine goedkope middelen kunnen zijn tegen zo'n basis. Maar goed, die kleine dingetjes die kunnen niet heel ver vliegen. Dus je moet ze wel eerst in de buurt van die basis krijgen. Dus we hoeven niet bang te zijn dat zo'n zwerm helemaal vanuit Rusland hierheen komt vliegen. Je moet meer lokaal kijken van wat gebeurt er daar.
2: Ja, maar goed, Rusland of welke mogendheid dan ook kan natuurlijk mensen hier in de buurt van een basis een drone laten opstijgen. Dat hebben we de afgelopen najaar. Ja, we weten niet wie het waren, maar we hebben het zien gebeuren toch bij onze luchtbasis.
0: Ja, het is zonder meer mogelijk. In Nederland worden duizenden dronevluchten uitgevoerd per maand. Ook boven kritieke infrastructuur. Dus dat is zeker een scenario dat mogelijk is. En daar moeten we iets op bedenken. Ja.
2: Ja, want ik kwam vandaag nog samen met de redacteur Iris kwamen een bericht tegen dat in Ommen, GasUnie ligt een kritiek punt, dat daar afgelopen najaar ook drones gezien zijn. Er werd een beetje onder het tapijt geveegd, leek het, maar is nu toch naar buiten gekomen.
0: Ja, klopt. Ja, wat de exacte details daarvan weet ik niet precies. Maar ja, om de moeilijkheid te schetsen, als ik een parallel mag trekken. In 2016 hebben we bijvoorbeeld gezien dat terroristen gelieerd aan de Islamitische Staat een aanslag hebben gepleegd op een kerstmarkt in Duitsland. En dat deden ze dan met een vrachtwagen.
2: Ja.
0: Vele doden gevallen en gewonden. Nou goed, zo'n vrachtwagen is een gebruiksmiddel. Iedereen kan een vrachtwagen regelen.
2: Mm-hmm.
0: Wat hebben we vervolgens gedaan? We hebben gezegd, dit scenario herkennen we nu. Dus we gaan betonblokken leggen bij dat soort evenementen, zodat die wagens niet meer in de buurt kunnen komen.
2: Nee, die blijven zo moeilijk zweven, betonblokken. Hè?
0: Ja, dat is het hele moeilijke aan die drones. Ze zijn enerzijds goedkoper dan vrachtwagens. Het zijn gebruiksmiddelen. Ze kunnen ook een stuk harder vliegen. En je hebt die derde dimensie erbij.
2: Ja.
0: Nou wil dat niet zeggen dat we geen verdedigingsmiddelen hebben tegen drones. We kunnen wel degelijk objecten, kritieke infrastructuur goed beveiligen tegen drones, denk ik.
2: Hoe dan?
0: Nou, het begint met detectie, dus radarsystemen, microfoons, camera's, zodat je weet wat er aankomt.
2: Mm-hmm.
0: Vervolgens heb je dan middelen om ze uit te schakelen. Kun je denken aan die counterdrones, dus drones die daar tegenin vliegen, of misschien daadwerkelijk geschud, lasers, jammers. Er is van alles beschikbaar. Maar je moet toch een afweging gaan maken van welk object ga ik beveiligen of niet. Want je kunt niet op elke hoek van de straat een agent zetten, als ik die parallel mag trekken.
2: Mm-hmm. Nee, en je kan dus ook niet bij elk kritiek infrastructuurpunt die verdediging helemaal op orde hebben.
0: Nee, klopt. Dus als je het hebt over een Schiphol of een kerncentrale, dan wil je daar misschien permanent iets hebben staan. Maar ja, moet je elk evenement, een voetbalwedstrijd in Amsterdam, gaan beveiligen of niet? Ja, dan zou je toch heel goed die afweging moeten gaan maken van ga ik middelen inzetten ter verdediging of niet? En is er een dreiging of niet?
2: Ja, maar en we weten natuurlijk niet of er een dreiging is totdat die dreiging reëel wordt.
0: Ja.
2: Totdat het geen scenario is, maar werkelijkheid.
0: Nee, dat klopt. Ja. Kijk, wat me aan de andere kant wel weer een beetje gerust stelt, is dat er wordt best wel veel onderzoek gedaan naar hoeveel drones er rondvliegen, ook boven kritieke infrastructuur. Dat zijn er enorm veel.
2: Ja.
0: Maar tegelijkertijd is er in de afgelopen jaren eigenlijk helemaal niets gebeurd. Dus als je naar de statistiek kijkt, hoeven ons ook weer niet zo heel erg verzorgd te maken.
2: Nee, ik wil geen onheilsprofeet zijn, maar als we kijken naar november 22, hadden we Volkel, hadden we Eindhoven Airport. Nou, we hadden het net over Ommen dus, bij de gas. Je ziet dat daar dus drones gesignaleerd worden. Je weet ook niet wat voor meldingen er zijn. Je weet niet wat voor drones het zijn. Maar ik denk dat iedereen daar wel wakker door werd. Dat dacht van, oh, wacht eens even.
0: Ja, klopt.
2: Het is niet alleen maar ver weg, het gebeurt nu ook bij ons. Er werden zelfs F-35's tegen ingezet, volgens mij, toch?
0: Ja, klopt. Dus die F-35's zijn bijvoorbeeld ook in Polen ingezet tegen die grotere Shahed-drones. Maar in Nederland inderdaad bij Volkel, van heel veel incidenten weten we niet precies was het daadwerkelijk een drone of niet.
2: Mm-hmm.
0: Maar op een gegeven moment zijn er bij Volkel, de details zijn daar niet over vrijgegeven, maar zijn er wel wapens ingezet. Kan ook een jammer zijn of wat dan ook. Maar dat geeft wel aan dat doen ze niet zomaar. Dus dan moet er echt wel iets gevlogen hebben.
2: Ja.
0: Dus ik denk dat men zich steeds meer ervan bewust wordt. En het echt wel hoog op de agenda heeft om dat soort plekken echt goed te beveiligen.
2: Ja. Jij zei eerder erover dat dit soort drones, dat dan gezien wordt, wordt ook ingezet om een beetje onrust te veroorzaken. Nou, het was in november, we hebben het er nu nog over. Of ook om te testen hoe onze counter-drone systemen werken. Wat denk je dat het geweest is?
0: Het kan van alles zijn. Het kan natuurlijk gewoon iemand zijn die net een drone heeft gekocht en die denkt, ik ga een mooie foto maken van zo'n F-35 of zo.
2: Yeah.
0: Maar als het inderdaad kwaadwillenden zijn, ja, dan is het een best wel, zijn er eigenlijk twee scenario's in mijn ogen. Ofwel je gaat gewoon kijken van wat staat er allemaal op die basis, gewoon om inlichtingen te vergaren. Ofwel je gaat inlichtingen vergaren om te zien van ja, hoe reageren ze eigenlijk, zodat we weten ja, hoe gaat dat dan in het daadwerkelijke gevecht? Hoeveel tijd hebben we? Wat zetten ze in? Hoe, ja, wat voor middelen gebruiken ze?
2: Ja, ja. Want onze gast van maandag, Stefan van Vuren, is de CEO van drone platform AirHub. Die vertelde ja, eigenlijk staat de counter drone sector, dus de manier waarmee we zo'n drone uit de lucht kunnen halen, staat eigenlijk nog maar aan het begin. Ben je het daarmee eens?
0: Ja, dat klopt. Er is enorm veel in ontwikkeling wereldwijd. Het is wel moeilijk in te schatten hoe effectief al die middelen zijn. Maar ja, er wordt een heel palet aan middelen ontwikkeld. Van drones die andere drones het luchtgevecht aangaan, tot lasersystemen, jammers, noem het maar op.
2: En ook de Sky Ranger volgens mij, toch?
0: Ja, de Sky Ranger. Dat is een ding, nou, de luisteraar weet het waarschijnlijk niet, maar dat moet je een beetje voorstellen als een soort een panzervoertuig wat rondrijdt met een groot geschut op zijn rug. Kost ongeveer in de orde van 13 miljoen per stuk. Ja, en die vuurt eigenlijk een soort granaat de lucht in. En die exploderen in de buurt van een drone. Dus er zitten mooie sensoren in om te bepalen van, is er een drone? Waar gaat hij heen? En dan schiet hij een granaat in het vluchtpad van die drone. Ja. Krijgt een timer mee dat hij precies op het juiste moment explodeert. Ja, daar kan je heel effectief drones mee uitschakelen.
2: Ja, maar dan schakel je dus met een miljoenenapparaat een drone van 200-300 euro uit.
0: Dat klopt, maar dat miljoenenapparaat heb je dan nog steeds. Ja, dus alleen die munitie ben je kwijt.
2: Ik begrijp wat je zegt. Ja. We gaan het zo hebben over waar Defensie nou echt in moet investeren om impact te maken als we het hebben over drones. Mark Voskuil weet dat hopelijk. Ik denk het wel eigenlijk hoor. Hoogleraar Wapen- en Luchtvaartsystemen aan de Nederlandse Defensieacademie. Blijf luisteren.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
1: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
2: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
1: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
2: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert. Ik pak je
3: vast. Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
4: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
3: Vandaag is er en morgen weten we niet.
4: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun Metakids. Stop metabole ziekte.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
6: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Nederlanders hoeven waarschijnlijk niet meer om te rijden als ze naar het zuiden van Frankrijk gaan, want de A6 bij Parijs gaat zo goed als zeker morgenmiddag weer open, melden Franse media. De weg was dagen dicht vanwege de bosbranden in Fontainebleau, maar het vuur is nu onder controle. De A6 hoort bij de Route du Soleil. Er komt misschien een einde aan de boekenbon en andere cadeauchecks. Dat komt volgens het AD door nieuwe Europese regels. Brussel wil witwassen en fraude via digitale wallets aanpakken. Maar de regels zijn zo omschreven dat alles op één hoop wordt gegooid en dat boekenbonnen dus ook een witwasrisico zouden zijn. Er gaat een filmpje viraal van jongens uit de Utrechtse wijk Overvecht waar de politie kritiek op krijgt. De jongens zitten op een bankstel dat op het dak van een rijdende auto staat en de politie zou niks hebben gedaan. Maar dat is niet waar, want het filmpje laat niet zien dat wij wel degelijk ingrepen, zegt de politie bij RTV Utrecht. Frankrijk heeft een wet aangenomen waardoor het mogelijk is om uiteindelijk een eind aan je leven te maken als je ongeneeslijk ziek bent. Als je het zelf niet kunt, mag een arts of verpleegkundige helpen. De wet was een verkiezingsbelofte van president Macron en geldt alleen voor volwassenen. En burgemeester Marcouch heeft kritiek op festival Legends of Rock dat dit weekend werd gehouden in Arnhem. De bezoekers mochten toen geen water meenemen en binnen moest je bijna €6 betalen voor water. Marcouch zegt dat 6 mensen niet lekker werden door de hitte en vindt dat het voortaan anders moet. Het weer van Weer Online. Een warme zomeravond koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen de meeste zon in het zuiden, in het noorden is het vaker bewolkt. Het wordt 24 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
7: Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five over drones. Vrijdag dan spreek ik Wiebe de Jager. Hij is dronepiloot en oprichter van nieuwssite DroneWatch. Gaan we het hebben over die technologie van drones? Gaat die ons boven de pet misschien wel momenteel? Wiebe de Jager gaat het beantwoorden. Maar vandaag eerst nog Mark Voskuil. Een interessante eerste half uur hadden we samen, Mark. Hoogleraar wapen- en luchtvaartsystemen aan de Nederlandse Defensie Academie. We hadden het over Oekraïne. Over hoe snel de ontwikkelingen daar gaan op drone-gebied. En daarna over of wij ons daar wel hier in Nederland, of we onze countertechnologie wel op orde hebben. Daar wil ik het eigenlijk verder over hebben. Bijvoorbeeld over de vraag en wat voor drone-technologie Defensie nu moet gaan investeren. Want er worden miljarden geïnvesteerd in de militaire industrie. Dat wordt alleen maar meer de komende jaren. Dankzij de inspanningen van Mark Rutte, de NAVO-inspanningen. Het gaat om miljarden en miljarden. Hoeveel daarvan komt terecht bij de Nederlandse drone-industrie?
8: Dat is een best lastige vraag. Maar om een beetje een beeld erbij te geven, de uitgaven voor Defensie in 2026 zijn geraamd op 26,8 miljard. Mm-hmm. Nou, dat gaat naar voor alles. IT, infrastructuur, structuur, inzet, oefeningen,
7: ja, pensioen.
8: You name it. Maar de belangrijkste twee zijn eigenlijk salarissen en pensioenen. Ja. Gewoon de mensen, 9,2 miljard. En het materieel en het instand houden van het materieel. En daar gaat 10,2 miljard in heen.
7: Dus gewoon zorgen dat alles blijft rijden?
8: Ja, zorgen dat alles netjes onderhouden is en blijft rijden inderdaad en blijft vliegen. Maar ook de aanschaf van nieuw materieel. Nou, als je dat vergelijkt met vorig jaar, toen hebben we 7,7 miljard geïnvesteerd in materieel en instandhouding. Dus je ziet daar echt al een flinke toename in miljarden richting materieel. Nou ja, binnen dat materieel wordt er eigenlijk best wel veel aan drones geïnvesteerd.
7: Ja.
8: Dus als je kijkt, hoe werkt dat proces? De NAVO bepaalt van, kijk, die zijn met planning bezig en die denken van, nou, wat voor capaciteiten hebben we nou eigenlijk nodig als NAVO? Nou, drones en luchtverdediging is een groot ding dan. Dan gaan vervolgens de lidstaten bepalen van, oké, hoe willen wij daaraan bijdragen? En hebben misschien eigenlijk nog eigen nationale belangen. Dus een Polen zal meer inzetten op luchtverdediging en een Portugal meer op schepen bijvoorbeeld. En uiteindelijk gaat dan een land zelf spullen en middelen aanschaffen, ja, om aan die NAVO-vraag te voldoen. Nou, binnen Nederland lopen er nu op dit moment allerlei verschillende projecten. Dus dan gaat het om Combat Counter UAS. Dus dat zijn die luchtverdedigingssystemen tegen drones echt in het gevecht. Maar ook onbemenste systemen defensiebreed. Moet je denken aan gewoon kleine drones die je bijvoorbeeld voor verkenning van de landmacht of voor het inspecteren van iets gebruikt. Maar ook onlangs nog heeft onze staatssecretaris Gijs Tuinman een letter of intent getekend met de Amerikanen om mee te gaan doen aan het Collaborative Combat Program. Dus dat is die zesde generatie onbemande jachtvliegtuigen. Ja. Dus eigenlijk investeren we over het hele spectrum. En dat gaat om echt om miljarden.
7: Ja.
8: Mooi voorbeeld nog, onlangs minister Brekelmans heeft aangegeven dat er een behoefte is. Dus dan gaan we eigenlijk zeggen, nou, wat hebben we nodig? Een brief richting de Tweede Kamer. Een behoefte aan beschermingsmiddelen voor onze schepen tegen zwermen van die drones. Zoals we nu in het Midden-Oosten zien. Nou, vervolgens gaan we dan kijken van hoe kunnen we dat geld, hoe moeten we dat die vraag dan oplossen en beantwoorden. En uiteindelijk gaan we dan richting leveranciers om die spullen aan te schaffen. Maar goed, dat wat Brekelmans net, die behoeftestelling, die zit in de bandbreedte van 250 miljoen tot 1 miljard. Dus ja, dat
7: is behoorlijke bandbreedte.
8: Ja.
7: Ja. En als je kijkt naar, want het zijn dus miljarden, en ik begrijp, het gaat over het hele spectrum, dus het is moeilijk te zeggen, we geven 1 miljard uit aan drones.
8: Ja.
7: Of 2 miljard, want het gaat over allerlei verschillende schakels.
8: Is een radar, is dat dan, hoort dat bij drones of niet?
7: Ja. Ja. Maar hoe ver zijn we in jouw ogen op weg met het opschalen van de Nederlandse defensie? Want je ziet de geopolitieke onrust toenemen. Hè? Spanningen rondom Groenland, de VS, Trump, Oekraïne, Rusland, het Midden-Oosten, noem maar op. Dus je hebt het idee, er moet opgeschaald worden. Hoe ver zijn we daarmee?
8: We zijn inderdaad echt heel hard aan het opschalen. Dus nu lopen er ongeveer 80.000 medewerkers binnen Defensie rond. Over 5 jaar moet er dat er 100.000 zijn. We hebben net het materieel genoemd. Dus iedereen is keihard aan de slag om op te schalen. Maar dat is niet een heel eenvoudig proces. Je kan niet in één keer je hele organisatie omgooien. En als je militaire middelen bestelt, zoals zo'n Skyranger, dat is leuk en aardig. Maar als je hem nu bestelt, heb je hem over 3 jaar.
7: Ja.
8: Je moet ook mensen gaan trainen om daarmee om te gaan. Je moet doctrines inrichten van hoe zet je dat ding in het gevecht. Dus dat is echt een
7: investering voor de langere termijn.
8: Ja.
7: Dus waar zouden we nu op de kortere termijn ook op kunnen inzetten?
8: Nou ja, dus die drone-technologie en de counter-drone-technologie, enerzijds moet je echt inzetten op het aanschaffen van middelen over het hele spectrum. Maar je moet eigenlijk ook één laag daarachter goed nadenken. Dus maandag hadden we het over AirHub. Hè?
7: Ja.
8: Maar goed, al die drones die hebben sensoren en die verzamelen allemaal informatie. En die informatie moet ergens samenkomen in een soort van centraal softwaresysteem. Dus het hele stuk wat dan data science en kunstmatige intelligentie wordt genoemd, wat daarachter zit, om vervolgens al die drones weer zo goed mogelijk in te zetten, daar moet je ook goed op investeren.
7: Ja, en dan moet je vooral ook investeren in drone technologie waarmee we autonoom kunnen zijn. Dat we niet afhankelijk zijn van bijvoorbeeld China of de Verenigde Staten. Hoe staan we er wat dat betreft voor?
8: Ja, klopt. Dus autonoom is denk ik wel het sleutelwoord. Enerzijds als je het hebt over andere landen. Dus momenteel wordt 80% van de defensieuitgaven worden buiten Europa gedaan. En de Europese Commissie heeft net aangegeven dat over 10 jaar moet 60% van alle uitgaven binnen Europa zijn.
7: Het is nogal een omslag, hè?
8: Flinke omslag. Ik denk dat we best wel een eind zijn. Ik denk dat we echt wel hele capabele industrie in Europa hebben. Maar ja, die wordt op dit moment opgezet en dat duurt nog wel even. Mm-hmm. En voor sommige specifieke wapensystemen moet je misschien toch nog steeds eventjes naar de Amerikanen of Israël kijken.
7: Want daar komen de meest geavanceerde systemen nou eenmaal vandaan.
8: Ja, ik noemde net die Collaborative Combat Aircraft. Yeah. Ja, dat is gewoon het beste spul wat er nu is. He, er zijn ook programma's in Europa daarmee bezig. Maar ja, dan hebben de Duitsers en de Fransen weer ruzie met elkaar. En dan komt dat niet van de grond. Dus soms moet je ook gewoon voor kwaliteit kiezen.
7: Wie beslist eigenlijk waarin geïnvesteerd wordt? Zijn dat de generaals of wie zijn dat?
8: Dat begint bij dat planningsproces van de NAVO. Hè. Dus van we hebben deze capaciteiten nodig. En dan gaat de hele defensieorganisatie gaat erover nadenken. Oké, met ons budget. Ja. Hoe kunnen we dat dan het beste verdelen, zeg maar, en inzetten? Ja, nou, uiteindelijk komt dat inderdaad bij verschillende generaals en experts terecht. Ja.
7: Want met alle respect voor onze Nederlandse generaals, maar dat zijn geen twintigers, zal ik maar zeggen. Hè? Je moet carrière maken voordat je generaal wordt. Dus je bent verder in je carrière. Dat lijkt me ergens een tegenstelling met die drone-wereld. Eergisteren hebben we twee jonge gasten hier in de studio die bezig zijn met innovatie, met vernieuwing. Dat hangt ook samen met de sector waar wij het nu over hebben, voor mijn gevoel. Dus ergens zit daar, lijkt daar van buitenaf bezien een mismatch misschien te zitten.
8: Nou, misschien wel, maar het zijn natuurlijk wel met mensen met veel ervaring. En die generaals die bedenken niet alles zelf. Die laten zich heel goed informeren door allerlei experts. En ik denk ook een deel van onze krijgsmacht heeft ook een technische opleiding. Daar zorg ik zelf ook het een en ander in. Mm-hmm. Maar er zijn een hoop mensen met een technische achtergrond binnen Defensie die dit goed snappen. Dus ik denk, daar maak ik me niet zo heel veel zorgen.
7: Maar worden er al studenten aan de TU Delft gerecruiteerd om hierover mee te denken bijvoorbeeld?
8: Recruteren aan de TU, dat is een beetje een groot woord. Maar we hebben dingen als Defensity College. Je kan een 10 jaar doen bij Defensie. En je ziet wel dat er nu echt in die academische wereld onder studenten heel veel animo is om iets voor Defensie te betekenen. Of om er misschien voor te gaan werken. Of in een aanverwante industrie. Ja. En je ziet ook bij de mensen die al iets ouder zijn en al werkzaam zijn. Bijvoorbeeld in de IT. Die denken, ik wil best reservist worden. En dan misschien 1 dag per week iets voor het cybercommando betekenen of zo.
7: Het brengt ons eigenlijk bij de kettingvraag. Want gisteren Patrick Zamant, de gast van dronebouwer Evi, een Nederlandse dronebouwer. 10 jaar bezig nu en ze beginnen nu de wind in de zijde te krijgen. Hij had deze vraag voor je.
9: Ja, mijn vraag aan jou, Mark, met een gedeelde achtergrond in luchtvaarttechniek, is ook van als je kijkt naar wat er nu gebeurt in de drones en de innovatie, dan zien we eigenlijk dat de doorlooptijden, de ontwikkeltijden, de innovatiecycli heel kort zijn geworden. Voorheen kostte dat 10, 20 jaar, waren het de grote bedrijven die alles deden. En nu zijn het de start-ups en de scale-ups. Maar hoe kan Defensie daar nou mee omgaan? Want ook qua inkopen ging dat voorheen altijd met jarenlang durende tenders. Terwijl nu, bij Evi werken we met binnen sprints van 6 weken. En binnen een aantal maanden hebben we een nieuw product ontwikkeld. Dus hoe kan Defensie, als Defensie koploper wil worden of blijven, daar nou mee omgaan?
8: Ja, prachtige vraag. Dat is een beetje de million dollar question waarbij een heleboel mensen binnen Defensie zich bezighouden. Kan ik een aantal dingen over zeggen. Allereerst moeten we denk ik wel de situatie begrijpen dat een hele grote logorganisatie met heel veel administratieve processen. Dus het is wel verklaarbaar vanuit het verleden dat het allemaal zo lang duurt. En tegelijkertijd moeten ook al die euro's, dat zijn uiteindelijk belastingcenten van de belastingbetaler, ja, die moet je wel zorgvuldig besteden. Dus dat verklaart het een beetje. Maar hij heeft helemaal gelijk. Die innovaties die gaan enorm snel. Cycli van 6 weken worden genoemd. Ik denk dat we daar even een stapje terug moeten doen. We hebben net die glasvezeldrones benoemd. Ja, dat is een soort van snelle tussenoplossing op het slagveld. Mm-hmm. Ik denk dat we best iets langere cycli kunnen hebben en dan echt met solide oplossingen komen die echt een stap voorwaarts maken qua autonomie bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk gaat het erom dat we een beetje afstappen van dat proces van we willen spulletjes hebben, dan gaan we kijken hoe en dan kiezen we een leverancier en dan kopen we bij wijze van spreken bij Evi 20 drones. Mm-hmm. En dan zeggen we nou, hartelijk dank en tot de volgende keer.
7: Voelde
8: dan
7: ook een beetje als een open sollicitatie de vraag, die pikte jij dus ook al op.
8: Nee, waar we naartoe moeten is een soort van samenwerking met bedrijven als Evi. Dat we niet meer zeggen we willen 20 drones. Nee, we willen een luchtverkenningscapaciteit voor de komende 10 jaar.
7: En vul dat in voor ons.
8: Ja, en dan verwachten we van jullie dat elk half jaar die mooie drones van jullie worden vernieuwd. Hè, met nieuwe functionaliteiten, zodat ze state-of-the-art zijn. En we moeten ook productiezekerheid hebben. Zodat als die drones er dan zijn, of als er eenmaal een conflict is, dat we er dan niet meer 20 nodig hebben, maar 2000.
7: Dat je meteen kan opschalen.
8: Ja, maar dat betekent wel dat we, ja, dat gaat meer geld kosten. En je moet ook meer vertrouwen geven aan zo'n bedrijf om een langdurige relatie met Defensie aan te gaan.
7: Ja.
8: En die stappen worden nu ook gezet. Dus er is bijvoorbeeld een actieplan, productiezekerheid, onbemenste systemen.
7: Goh, dit klinkt al heel alsof het jaren gaat duren, zeg.
8: Nou, maar ze zijn best wel.
7: Productieplan, hoe heet het nou?
8: Nou ja, we willen dus productiezekerheid hebben.
7: Ja.
8: Maar die zetten zich eigenlijk in op innovatie in de drone-industrie. En ook productiezekerheid. Dus dat als ze moeten gaan produceren, dat ze dan ook echt snel van de band af gaan rollen.
7: Ja.
8: En daar worden echt wel slagen gemaakt om, ja, ik vind het een beetje een vervelend woord, een ecosysteem te creëren met die drone-industrie.
7: Ja.
8: Maar uiteindelijk moeten we dus gewoon een langdurige samenwerkingsverband met zo'n bedrijf opzetten, in plaats van gewoon maar spulletjes afnemen.
7: Ja.
8: Dat is denk ik de kern.
10: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
7: BNR's Big Five over drones. Gisteren sprak ik Patrick Saman, we hoorden hem net met de kettingvraag van dronebouwer Evi. En vertelde onder andere hoe drones levens kunnen redden op de Middellandse Zee. Vandaag de gast Mark Voskuil, hoogleraar wapen- en luchtvaartsystemen aan de Nederlandse Defensie Academie. We hebben het nu de hele tijd over drones in de lucht, Mark. Deze week kwam ik beelden tegen van twee Russische soldaten die zich overgeven aan een drone op land. Een soort karretje waarop een wapen was gemonteerd. En die mannen, ja, het was een wat wonderlijk en ook wel dramatisch gezicht van mannen die ze dus overgeven aan een machine. Ik dacht, misschien is dat de toekomst van het slagveld waar we naar kijken.
8: Ja, dat is inderdaad een heel, heel bijzonder plaatje. Maar inderdaad, de hele frontlinie, ja, dat wordt nu, er is een soort van killzone, wordt dat genoemd. Waarin je gebied van ongeveer 20 kilometer breed hebt, waar eigenlijk alles wordt beweegd, wordt gedetecteerd door onbemande systemen. Mm-hmm. En ook wordt aangevallen. En dat is inderdaad niet alleen in de lucht, maar ook op het land, dus karretjes, maar ook op de zee, op het wateroppervlak, dus bootjes die andere schepen aanvallen en die zelfs luchtverdedigingsraketten meenemen, maar ook onder het wateroppervlak. Dus in alle lagen van het gevecht worden onbemande systemen ingezet.
7: Ja. Als we dan even gaan luchtfietsen met z'n tweeën, je ziet dat nu dus, voor mijn gevoel zitten we daarmee in een soort omslag. Want je zegt dat boots on the ground zijn nog steeds belangrijk, zei je eerder dit uur. Maar je ziet die onbemande systemen meer en meer een plek krijgen op het slagveld. Als we dit eens naar de toekomst verplaatsen, gaan wij oorlogen uitvechten waar mensen eigenlijk niet meer aan te pas komen op het slagveld uiteindelijk?
8: Nee, dat denk ik niet. Maar dat gezegd hebbende, het is heel moeilijk om de volgende oorlog te voorspellen.
7: Uiteraard, ja.
8: Je ziet er altijd anders uit dan je gedacht hebt. Maar ik blijf erbij dat die mensen op de grond, die blijven heel belangrijk. We gaan richting meer autonomie van onbemande systemen. Maar als je nu ziet, die first-person view drones die op tanks invliegen, die worden nog steeds door één persoon bestuurd. Mm. Er staat iemand naast die alle bekabeling en antennes en alle spulletjes regelt. En er staat nog een derde persoon naast die de hele missie plant. Mm. Dus dan heb je nog steeds drie mensen ten opzichte van één drone.
7: Ja, maar dat zijn misschien meer de technici dan degene die de aanval zelf inzetten.
8: Ja, goed, maar dat is nog steeds redelijk dicht bij de frontlinie.
7: Dus
8: die staan echt wel in een gevaarlijk gebied.
7: Ja, tegelijkertijd sprak ik eerder deze week dus de man die, nou ben ik heel even zijn bedrijf kwijt, de man van AirHub, die levert aan de politie in Dubai, waar ze drones hebben, die staan al in boxes op gebouwen en kunnen binnen 90 seconden overal ter plekke zijn. Een soort heel netwerk van drones. Ja, als dat mogelijk is in de civiele wereld, is dat in de militaire wereld natuurlijk ook mogelijk.
8: Ja, dat klopt. Je wilt dus drones die heel snel inzetbaar zijn, maar die ook makkelijk vervoerd op het slagveld, die ook heel robuust zijn. Je wil niet met stekkertjes aan de gang als je in de modder ligt.
7: Nee. Lader kwijt.
8: Ja, dus dat is zeker in ontwikkeling. Tegelijkertijd, alles wat vliegt kan maar tijdelijk vliegen. Hij moet ook weer terugkomen.
7: Ja.
8: Dus het is iets wat je tijdelijk inzet. En dat betekent dat nog steeds die mensen op de grond, ja, die maken het verschil. Die gaan uiteindelijk zo'n stad innemen of een dorp.
7: Ja, ja. Denken jij of jouw collega's bij de Defensie Academie denken hierover na, toch? Hoe zo'n oorlog, wat dat ethisch ook betekent, als je dus onbemande systemen inzet.
8: Ja.
7: Wat zijn de dilemma's waar je dan tegenaan kijkt?
8: Er zijn allerlei ethische vraagstukken verbonden aan de inzet van AI in oorlogsvoering. Eén belangrijke is het herkennen van doelen. Hè. Dus als een computer gaat beslissen van dit is een doel of niet, moet daar dan nog een mens tussen zitten? En hoe snel doe je dat? Nou, we zien met Israël en Gaza dat het aantal doelwitten in een menigte mensen wat wordt geselecteerd wel heel snel wordt geselecteerd. En dan is de vraag, ja, is daar nog wat dan wordt genoemd meaningful human control over? Mm-hmm. Nemen mensen nog echt wel de tijd om te kijken van is dit wel echt wel een doelwit?
7: Yeah.
8: Tegelijkertijd, die beslissingssnelheid, ja, die maakt wel het verschil in het gevecht. En je kan misschien ook stellen dat ja, op bepaalde termijn dat computers bepaalde beslissingen beter kunnen dan mensen. Dus dat, dat is zeker een moeilijk vraagstuk. En er wordt veel over nagedacht. Ja, van hoe kunnen we dat het beste inregelen in al onze software die wij als Defensie gebruiken.
7: Ja, want als je dus je gaat er AI op loslaat, die zelf gaat redeneren wat is een doelwit.
8: Ja.
7: Dat gaat uiteindelijk in een gevecht terechtkomen tegen een andere AI-systeem. Dus de enige manier misschien om dan te winnen is te escaleren. Ja, ik ben misschien een beetje doemdenker, maar ik zie dat heel snel uit de hand lopen.
8: Het gaat vooral het gevecht echt versnellen. Je hebt inderdaad in de Oekraïne heb je zogenaamde hunter-killer drones. Dus eentje die vliegt rond, die zoekt doelwitten. En die ander die valt dan dat doelwit aan. En dat gaat heel snel. Maar het gaat ook wel een beetje om waar zet je die AI voor in. Als je gewoon navigeert van A naar B, ja, dan is er helemaal niks mis mee.
7: Mm-hmm.
8: En je kan ook stellen, voorheen hadden gevechtsvliegtuigen hadden zogenaamde fire-and-forget missiles. Dus die schoot je af op een vijand als je hem in je vizier had. Vervolgens ging die vliegen en dan hoefde je niet meer aan te denken, want hij ging gewoon achter dat andere jachtvliegtuig aan.
7: Enigszins vergelijkbaar, zeg je.
8: Nou ja, je hebt dan nog steeds wel dat doel geselecteerd, maar als die raket weg is, dan doe je er niks meer aan.
7: Nee.
8: Terwijl we nu eigenlijk in een situatie zijn dat we kunnen zeggen, nou, we doen fire en dan decide en dan act. Dus het brengt ook meer beslissingsmogelijkheden.
7: Ja. Ja. Kun je eigenlijk zeggen, als jij naar Oekraïne kijkt de afgelopen jaren, wat er is gebeurd en wat er nu gaande is, wie er dan in de lucht aan de winnende hand is?
8: In de lucht is eigenlijk niet echt iemand aan de winnende hand. Want bij de luchtmachten, oorspronkelijk hadden we natuurlijk verwacht dat die jachtvliegtuigen met elkaar in gevecht zouden gaan.
7: Ja.
8: Eigenlijk zien we dat vanaf het begin van de oorlog dat die luchtverdediging op de grond zo sterk aanwezig is en zo effectief is dat bij de luchtmachten toegang tot het luchtruim ontzegd wordt. Dus er zijn nu wel drones die over en weer vliegen, maar misschien kan je dat meer zien als een soort van verlengstuk van de landmacht die daar even tijdelijk is.
7: Ja.
8: Er is niet echt iemand dat aan het winnen.
7: Nee. Moeten wij nog wel zo investeren dan als Nederlandse Defensie? Hè? Of moeten wij, moet de Nederlandse Defensie nog wel investeren in dure jachtvliegtuigen? Als je met dit in het achterhoofd, hebben we die nog wel nodig? Of kunnen we veel beter in plaats van zo'n duur vliegtuig een heleboel goedkopere drones kopen?
8: Ik denk dat we nog steeds die jachtvliegtuigen echt wel nodig hebben. Ik zei net al, we kunnen niet voorspellen hoe die oorlog van morgen eruit gaat zien. Maar ik denk dat je over het hele spectrum middelen moet hebben. Je moet en die jachtvliegtuigen hebben om dat geavanceerde gevecht te voeren. Misschien wel boven zee of op een andere plek. Of om misschien een aanval uit te voeren op een hele grote afstand. Op een hoofdstad van een land of zo. Anderzijds moet je ook gewoon die middelgrotere en kleinere drones hebben in grote aantallen. Dus, en de uitdaging is denk ik dat je de balans daarin vindt.
7: Maar de uitdaging is ook soms keuzes maken. Ik bedoel, ik houd ook van een all-you-can-eat buffet, maar je kan nou eenmaal niet alles hebben. Dus je moet toch, ondanks die miljarden investeringen, een keuze maken.
8: Nee, dat klopt. En kijk, Nederland is een klein land, maar we zijn onderdeel van de NAVO. En de NAVO bekijkt als geheel wel van welke capaciteiten hebben we nodig. En daar moeten wij dan onze bijdrage in maken. En dan kan je inderdaad, denk ik, beter als klein land toch iets meer specialiseren in bepaalde taken. Want je kan inderdaad niet niet alles zoals in Amerika.
7: En wij zijn nou eenmaal goed in scheepvaartbouw bijvoorbeeld. Kunnen we ons beter daarin specialiseren?
8: Nou, daar zijn we bijvoorbeeld inderdaad heel goed in. Dus dat moeten we ook zeker blijven. Maar die drones en counterdrones, ja, ook op zee gaan die een belangrijke rol spelen. Ja. Onze toekomstige marineschepen worden steeds minder bemand en krijgen hulpvaartuigen die misschien onbemand zijn.
7: Het is een fascinerende wereld die je voor ons geschetst hebt. We gaan de kettingvraag behandelen morgen. Je kent hem ongetwijfeld, Patrick Bolder, defensiespecialist bij het Haag Center for Strategic Studies. Je mag hem een kettingvraag stellen.
8: Ja, ik luister altijd met veel plezier naar de analyses en veel interesse naar de analyse van Patrick. Nou, ik zeg nu voor de derde keer, we kunnen niet voorspellen hoe de oorlog van morgen eruit ziet. Mm-hmm. Maar één ding die we wel kunnen stellen, denk ik, is dat drones daar een belangrijke rol in gaan spelen. Als we zien in welke mate ze nu worden ingezet. Patrick weet natuurlijk veel van de defensieorganisatie. En als je kijkt naar onze defensieorganisatie, dat is een traditionele organisatie met een landmacht, een luchtmacht, een marine en een marechaussee. Zijn wij als organisatie nog wel goed ingericht op dat gevecht met al die drones? Of moeten wij, zoals we nu zien in Oekraïne, die hebben onlangs een nieuwe afdeling ingericht, de Unmanned Systems Branch, en de Russen hebben dat ook gedaan. En dat is eigenlijk een volwaardig krijgsmachtdeel gericht op onbemand. Dus is onze defensieorganisatie nog wel op de juiste manier ingericht voor dat gevecht van morgen? Ook inclusief alle data science en AI die daarachter zit.
7: Mooie vraag. Ik had hem je graag zelf ook willen laten beantwoorden. We zijn door de tijd heen, Mark. Ontzettend jammer. Dus Patrick Bolder, defensiespecialist bij HCSS, gaat hem morgen beantwoorden. Mark Voskel, dank voor je komst vandaag.
8: Dank je wel.
7: En het beeld dat je geschetst hebt. Onze afleveringen zijn terug te luisteren als podcast in je favoriete app. Dat is die van BNR natuurlijk. Er zijn ook een paar andere, ik weet niet precies de naam, maar daar kun je ons ook in vinden. Tot morgen.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: gesprek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
3: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor, met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
5: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Amsterdamse politie roept Roemeense sekswerkers op om zich te melden als ze slachtoffer zijn van mensenhandel, meldt Nieuwsuur. Er gaat een filmpje rond waarin tegen de sekswerkers in het Roemeens wordt verteld dat ze eruit kunnen stappen. Gisteren werd op de Wallen en in Roemenië een Roemeense pooierbende opgerold. De brand in de houten rijtjeshuizen in Nieuwegein is geblust. 3 huizen zijn voor een deel ingestort en dus onbewoonbaar. Een 4e woning heeft vooral rookschade. Het vuur ontstond vanmiddag in een tuin en verspreidde zich daarna snel. De oorzaak van de brand is niet bekend. Goed nieuws voor Nederlanders die met de auto naar het zuiden van Frankrijk gaan. Ze hoeven niet meer om te rijden, want de A6 bij Parijs gaat morgenmiddag weer open, melden Franse media. De snelweg was dagen dicht vanwege de bosbranden in Fontainebleau, maar het vuur is nu onder controle. Er komt misschien een einde aan de boekenbon en andere cadeauchecks. Dat komt volgens de AD door nieuwe Europese regels. Brussel wil witwassen en fraude via digitale wallets aanpakken. Maar de regels zijn zo omschreven dat alles op één hoop wordt gegooid en dat boekenbonnen dus ook een witwasrisico zijn. En de advocaat van R. Kelly heeft aan president Trump gevraagd of de zanger gratie kan krijgen, meldt entertainment site TMZ. R. Kelly zit een celstraf van in totaal 31 jaar uit voor het lid zijn van een criminele bende en voor machtsmisbruik. Volgens de advocaat heeft R. Kelly gezondheidsproblemen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zwoele nacht, het koelt af tot een graad of 17. Morgen wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 graden in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
6: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
8: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora. Wat een heerlijke plek. Maar nu blijkt uit onderzoek dat de meeste mensen op of tijdens hun vakantie toch stiekem aan werk en carrière denken. Tot bezinning komen en liggen te mijmeren over hun volgende carrière stap. Want ja, nog een jaar in de file naar die helse kantoortuin, nog langer in die verstikkende groepsapp van de afdeling, of nog meer van die toxische manager? Dat niet! En juist daarom halen wij 6 weken lang iedere week een ander werkmerk naar Playa del Amstel. Om te vertellen over hun werkgeversbelofte, over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen. Speciaal om al die mijmerende mensen te inspireren. En natuurlijk ook voor alle vakgenoten wiens werkmerk wel een update kan gebruiken. De BNR at Work Zomer Special. Iedere week een ander werkgeversmerk. Ja, en deze week gaan we in gesprek met Thales. Arjan, neem ons eens mee. Wat weten we van Thales?
9: Wat weten wij van Thales? Nou, daar komt-ie hoor. De Thales Groep is een wereldwijde elektronica-onderneming die actief is op het gebied van luchtvaart, defensie, informatietechnologie en cybersecurity. De onderneming is meer dan een eeuw geleden opgericht in Douze, Frans, als Thomson Houston International. In december 2000 werd de naam veranderd naar Thales. Thales zit inmiddels in 68 landen. telt circa 83.000 medewerkers. En heel erg bijzonder, elke kandidaat moet een AIVD-screening doorlopen. Schaars profiel, lange doorlooptijd, ontzettend hoge eisen. Hun employer brand, Human Intelligence, zet de mens centraal in de wereld van high-tech defensietechnologie. Sterk verhaal, maar wat een verdomd moeilijke vijver om in te vissen.
10: Je lijkt wel een Thales-expert, Arjan. En bij Thales werkt Annemiek Bourgogne. Welkom Annemiek, je bent employer brand baas bij Thales. Waarom heb jij zelf eigenlijk voor Thales gekozen?
11: Ja, dat is een goede vraag. Dank dat ik hier mag zijn trouwens.
10: Welkom in Playa del Amstel.
11: Ja, hè? Heerlijk, fantastisch hier. Ja, zondag, joh.
10: Zon, zee,
11: lekker cocktailtje.
10: Drink gerust, hè, tussendoor, ja, als je een slokje wil nemen.
11: Nee, ja, waarom ik voor Thales heb gekozen, omdat de uitdaging daar ligt op het gebied van employer branding. Ze deden daar eigenlijk nog heel erg weinig. Dus voor mij een enorme snoeppot eigenlijk om daar te starten als employer branding manager. Dus en daarbij, nou ja, je zei al de intro, dat klopt. Maar daarmee is het natuurlijk ook gewoon fantastisch mooi om dat neer te gaan zetten en te vertellen aan de arbeidsmarkt van Nederland. Dus dat is wel de reden waarom ik ervoor heb gekozen.
10: Ja, en je hebt het over een snoeppot. Welke snoepjes zitten er dan in de pot? Wat
11: jij bent nu nog recent. Heel veel basissnoepjes.
10: Ja. Noem dus, eens
11: een. Nou, drop mag natuurlijk niet nee. Dus het is echt de basis neerzetten. Dus de basisblokken. En dan heb ik het over het employer brand story neerzetten. We hebben al een EVP vanuit, nou, je noemde net al, we zijn inderdaad onderdeel van een grotere groep. Dus vanuit groep ligt er een EVP. Alleen die moeten we echt localizen. Dus hoe resoneert dat dan in Nederland? Waar zitten de nuanceverschillen? En hoe kunnen we zelf die bewijsvoering laten zien?
9: EVP misschien heel even uitleggen voor de mensen die het niet kennen. Is een employer value proposition. Dus dat is eigenlijk, wat is je werkgeversbelofte?
11: Ja. Okay. Ja, wat bieden wij nou aan talent?
9: Ja.
11: Want dat is natuurlijk niet alleen maar op de arbeidsmarkt, maar dat is ook intern. Hè? Dus die belofte moet je dan hoe dan ook sowieso binnen en buiten waarmaken. Dus dat is een van het grootste stuk waarbij we dus ook die bewijsvoering moeten gaan maken. Dus echt gewoon shitload of content gaan maken. Dus dat is een heel groot iets. Ja, en dan heb je het natuurlijk ook over hoe gaan we dat toch ook naar buiten vertellen. Dus werk aan een nieuwe career site. Maar ook heel veel alignment met talent acquisition, HR. Ja. En het global employer branding team.
10: De hele journey komt in beeld. Maar als je dan, want jij bent recent bij Thales begonnen, als in
11: vijf maanden
10: geleden, dan kom je daar. We noemden het net al het EVP, oftewel de werkgeversbelofte. Wat zijn er in de kernelementen? Wat staat daarin wat voor jou waardevol is?
11: Goeie vraag. Ik denk dat heel erg ook te maken heeft met het stukje ophalen wat er is in een bedrijf al. Wat is er al? Welke cultuur hebben we? Welke normen en waarden hangen we daaraan? En dat is natuurlijk op zich al een beetje makkelijk geweest nu, omdat er al iets stond vanuit groep.
10: Wat vond je goed van wat er al stond?
11: Nou, dat wat Arjan net noemde, dat human intelligence, ja, daar dat is wel heel sterk. Want we werken natuurlijk met technologie, maar die technologie wordt door die mensen gemaakt. En

moet worden gecontroleerd door de mensen. Want als je de complexiteit van de producten en de systemen van Thales begrijpt. En moet worden gecontroleerd door de mensen. Want als je de complexiteit.

0: Dus je moet je voorstellen, als we dat afleveren aan Defensie, ja, dan moet het doen.
1: Ja.
0: Dus daarin is het gewoon heel belangrijk dat mensen weten wat ze doen. En echt daarin dat stukje kwaliteit kunnen waarborgen. Dus dat begrijpen en hoe ze dat moeten doen. Maar dat menselijke in, ik denk dat dat nog heel erg belangrijk is in de wereld van technologie.
1: Nu ben jij een brand manager, een employer brand manager. Dan denk je ook in marketingtermen. En dan zie je wat er allemaal gebeurt. En dan heb je gelijk in, human intelligence en nul foutmarge. Maar hoe vertaal je dat dan naar communicatie die buiten landt? Want dat lijkt me best pittig, want tegenwoordig al die bedrijven koketteren met echt impact maken en human-led, AI-driven. Dus het is allemaal de balanceren op van we willen wel lekker menselijk zijn, maar ook volop technologie omarmen. Wat jij bij Thales hebt gevonden, hoe vertaal je dat dan naar taal en gevoel dat jouw doelgroep raakt?
0: Ja, ik denk ook door weer die doelgroep in te duiken, want dat is denk ik ook wel de nuance die er nu speelt. Eigenlijk al wel een tijd speelt. Heel erg in je doelgroep inzoomen. Mm-hmm. Kijken waar ze op aangaan. Waar ze op aangaan in hun werk. Ja. Maar ook wel een beetje waar ze op aangaan als persoon.
1: Wat zijn dan even dat we het kaderen, de doelgroepen? Welke profielen hebben we het over?
0: Ja, bijvoorbeeld wij hebben. Nou, dat is ook iets. Er waren nog geen strategische doelgroepen vastgesteld toen ik startte. Dus dat was.
2: Eigenlijk alleen maar vacatures.
0: Ja. Okay. Ja, dus we hebben echt. Ik heb echt samen met de recruiters gekeken van oké, maar als we dat kunnen kaderen, waar zetten we ons dan op in?
2: Waar moeten we naar gaan kijken de komende tijd?
0: Ja, precies. Dus daar is uitgekomen engineering. Maar binnen engineering hebben we best wel veel smaken en dat weten we. Dus die hebben we ook in kaart gebracht. Dus het is echt software, hardware, mechanical engineering. En we hebben cybersecurity. Want dat is een doelgroep die op zich nog niet eens super schaars is bij ons, maar we zijn daar nog niet bekend als werkgever.
1: En dan heb je die doelgroepen en dan duik je daarin. En wat vind jij dan wat voor jou inhoud is of elementen zijn waar je zegt van hey, daar kan ik een mooi verhaal op bouwen?
0: Ja, nou, om een voorbeeld te geven. Ja. We hebben nu met cybersecurity gaat volgende week een campagne starten. Daarbij heb ik echt het gesprek aangegaan met de medewerkers en te kijken van oké, maar hoe voelen zij zich nou? Hoe zien zij zichzelf? Het werk wat zij doen, waar gaan ze op aan? En los van het feit wat we natuurlijk aan onze klant moeten verkopen. Zij willen gewoon problemen oplossen. Dus zij zien zichzelf als engineer. Dus zij zien zichzelf als niet als de reguliere cybersecurity persoon, maar echt degene die het probleem oplost. Dus daarin heb ik gedacht, oké, dus dat is wat ze het tofste vinden om te doen. Maar waar ga je dan persoonlijk op aan? Nou, uiteindelijk zijn we dus op gekomen dat we een campagne neer gaan zetten waarbij we de medewerker heel erg op die medewerker zitten, omdat we het dus over die human hebben. Mm-hmm. En daarmee laten zien wat zij als intelligence kunnen doen. Dus uiteindelijk hebben we een campagne gemaakt waarbij we hun als video player hebben neergezet. Dus eigenlijk meer een beetje het pixel art, de gamification van die zij leuk vinden. Dus daar hebben we nu een campagne om gemaakt. Dus we hebben 3 medewerkers gevonden, want ze vonden het rete spannend. Want ja, dat is ook nog eens een keer, krijg maar die mensen mee in een campagne. Ze hebben gekeken, oké, waar voelen zij zich dan comfortabel bij? En zo hebben we een campagne neer kunnen zetten waarbij we ze dus in een video player, eigenlijk character hebben veranderd en hun op de rug hebben kunnen filmen en daarmee dus wel het verhaal hebben kunnen vertellen.
1: Wat
0: dus,
1: tof.
0: Ja.
1: En hoe, want dan heb je het over een eindproduct. Hè? Dus jij merkt, jij scant de wereld van jouw doelgroep en daarin komt dit dus naar voren. Pixel art en gamification, et cetera. Hoe laat je dan het EVP en de hoogoverbeloftes en waardes en het corporate geneuzel een beetje ook daarin terugkomen? Dat aan de ene kant Thales blij is, omdat ze zich erin herkennen en dat die doelgroep denkt van potverdikkie, dit is tof.
0: Ja, om wel op de inhoud te zitten. En dat het is echt wel te laten zien wat we dus doen aan technologie. Maar wel ook dus te laten zien dat het door mensen wordt gedaan.
1: Ja.
0: Dus daarin zit het wel verwoven. En het is denk ik heel erg, als je het erover hebt, best wel moeilijk om te begrijpen. Blijft het inderdaad een beetje vaag. Maar als je het uiteindelijk ziet, dan

0: snap je dat het op allerlei lagen klopt. Dus dat maakt het soms, vind ik, ook wel lastig in ons vakgebied om daarover te vertellen. En dat je dan denkt, jeetje, waar luister ik nou naar? Maar
1: ik denk dat mensen heel graag nu naar jou luisteren.
0: Ja, nou, dat hoop ik.
1: Ja, ik bedoel, heel interessant allemaal.
0: Ja, nou, en ik vind dat juist heel erg leuk om echt te kijken van oké, maar waar gaan mensen dan zelf op aan? Dus echt dat die in zijn eigen intrinsieke motivatie en dat weer koppelen aan de missie en de visie van het bedrijf.
1: Ja.
0: En dan pak je natuurlijk, en het net even tikkie anders te doen. Want daar hou ik ook zelf heel erg van.
2: Maar ben je nooit bang, Annemiek, dat je dan, want je hebt te werken met een global brand, hè? Dus met een wereldwijd merk wat bij je lelijke groep hoort.
0: Ja.
2: En je wil ook je doelgroep aanraken. Het verhaal wat ik vaak hoor is van, ja, het moet overal aansluiten. Het mag nergens schuren en het moet het brand raken. En we kunnen eigenlijk niet scherp genoeg naar die doelgroep communiceren, omdat we anders juist te ver afwijken.
0: Ja, nou, dat gelukkig was dit ook approved door groep. Dus omdat ik ook in de eerste tijd heel erg veel ben gaan samenwerken met die employer branding internationale team. En dat heeft me wel heel erg geholpen om, denk ik, ook die aansluiting te vinden dat ik dit mocht gaan doen.
1: Je hebt stakeholders nodig toen ik dit
0: eerste concept daar ging neerleggen.
2: Werd niet meteen afgefikt.
0: Nee.
2: Oh,
0: en ik was echt, ik dacht, dit is echt out of the box. Want over het algemeen is Thales best wel een beetje gedegen. Net als dat onze producten dus nul foutmarge zijn. We dus ook al wat meer gedegen in onze communicatie. En ook in de beelden. En dit was echt wel meer bold. En zij zeiden alleen maar van, oké, vet. Dus daar was ik heel blij mee. Maar het moest wel on-brand zijn. Nou ja, dat hebben we dus ingekregen. En dat was helemaal prima. Maar ja, dus het is wel echt heel gaaf.
2: Maar kijkt dan de logo-politie mee met alle stappen die je maakt?
0: Soort van wel, want ze kijken inderdaad wel waar staat het logo in de video. En want we hadden gegeven moment shirtjes en daar stond dan de game naam, de character naam op. En daar stond een logo op de mouw. Ja, die moest eraf. Nou, prima, weet je. Ik was al lang blij dat ik dit kon doen. Dus ik dacht, ja, het zal mij verder een zorg zijn.
2: Ja, snap ik.
0: Maar nee, ja, dus dat was wel. Dat gebeurt dan wel.
1: Annemiek, ik heb dorst. We gaan even gezellig wat drinken halen voor ons bartje hier.
0: Een mojitootje.
1: Wil jij een mojito?
0: Ja, heerlijk.
1: Dan ga ik dat even halen en dan komt Arjan zo met wat prikkelende stellingen bij jou terug.
3: BNR at Work. Migaio Wijnen en Arjan Elbers.
1: Ja, Arjan, je hebt stellingen.
2: Ja, ik heb vragen. Vragen. Ik heb er drie en ik ben heel erg benieuwd. Op welk employer brand ben ik stik, maar dan ook echt stik jaloers?
0: Dat vind ik echt heel lastig. Stik jaloers, dat zou ik niet zeggen. Maar ik zou het wel heel vet vinden om een keer voor NS iets te doen.
2: Ja?
0: Ja.
2: Wat spreekt jou aan? In...
0: Nou, omdat ze daar ook die onwijze diversiteit hebben aan rollen. En, wat ik bijvoorbeeld, want ik heb hiervoor bij Schiphol gezeten en daar konden we ook al heerlijk die verdieping in.
2: Mm-hmm.
0: Dus als dan achter die basis staat, dan kan je heerlijk die verdieping in. En dan kan je echt een beetje pionieren en een beetje kijken, experimenteren en gewoon vette dingen doen met je doelgroep. En ze doen daar heel erg, vind ik, wat ik ze bewonder, het ambassadeursprogramma. Dat vind ik, dat ze dat heel leuk doen.
2: Zetten hun eigen medewerkers in. En Nikaio en ik hebben er een aflevering over gemaakt.
0: Ja, zeker. Ja.
2: Dus dat doen ze heel erg leuk. Oké, dankjewel. Welk onderdeel van ons huidige employee brand vind ik ronduit slecht? En draag ik uit tegen beter weten in? Dus welke legacy heb je? Welke erfenis heb je opgepikt sinds dat jij er kwam en dacht, ja jongens, dit gaat
1: weg van mij.
2: Binnen Thales.
0: Binnen Thales. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik zou
2: nog
0: dat
2: niet
0: durven
2: gevonden.
0: Zeggen. Nee, want het is. Ik kom er echt met mijn eigen overtuiging. Dus, en ik mag daar ook echt doen wat ik denk dat goed is. En juist te zorgen dat die alignment er is tussen recruitment en HR, dat was er allemaal nog niet. Dus dat is super belangrijk. En dus ik denk nog niet dat ik dat heb gevonden.
1: Okay. Dus jij zegt, alles wat er nu staat is van mijn hand, zeg je. Dus er was niks om het niet mee eens te zijn.
0: Nou, oké, dat is niet helemaal waar. Maar bijvoorbeeld de careersite die er nu staat, die is niet zoals ik hem zou willen. Maar goed, die gaan we ook aanpassen. Dus dat is fijn. Verder laten ze me echt wel heel erg mijn gang gaan.
2: Het is eigenlijk weinig erfenis. Je hebt gewoon weinig erfenis.
0: Er was ook niets eigenlijk.
2: Ja. Dat is toch bizar, hè? Zo'n groot bedrijf. Zoveel tech.
0: Ja, maar daar toevallig had ik het er van de week ook over. En dat komt ook omdat het op zich best wel een sterke naam heeft van zichzelf. Mm. En we zijn natuurlijk groot in wat we doen. En dat weten dan mensen en daar komen dan mensen op af. Maar dat is nu niet meer genoeg.
2: Nee, je moet meer.
0: En we zoeken ook veel meer mensen dan voorheen. Want we zijn van... de markt vraagt meer van ons. Dus we moeten ook meer naar die productie toe. En daar hebben we meer mensen voor nodig.
2: Ja, helder. Laatste vraag voor jou, Annemiek. Wat is bij ons in het bedrijf de coolste campagne die we nooit hebben kunnen uitvoeren wegens gebrek aan lef?
0: Nou, dat heb ik dus ook nog niet.
2: Nog niet?
0: Nee, dat heb ik dus ook nog niet. Maar daar ben ik juist wel blij mee met wat ik net heb verteld. Dat we dat wel hebben kunnen doen. Maar er komt straks een engineering campagne aan. Ja, en die vind ik wel weer wat.
2: Wat zit erin?
0: Minder.
1: Waarom vind je die minder?
2: Ja, vertel.
0: Ja, nou, omdat het een beetje is wat we allemaal nu zien. En dat is natuurlijk op zich, weet je, het is heel goed om te laten zien wie er bij je werken. Maar weer een videootje van een medewerker van, hey, hi, ik neem je mee mijn dag. En dit is wat ik aan het doen ben. Ja, dat kennen we wel.
1: En waarom doen jullie dit dan? Of waarom doe jij dit dan?
0: Ja, omdat het een internationale campagne is. Ja. Waar we dus ook wel onderdeel van zijn.
1: En als jij, oké, dus dit wordt extern bepaald en jij moet dat uitvoeren. Als in,
0: ja.
1: Maar dat strookt dan wel met, jij gaat onderzoek doen bij die doelgroep die heel relevant is. Dan haal je daar ingrediënten op. Op basis daarvan wil je dan te werk gaan. Dat wil je aligned krijgen met human intelligence, met balance to succeed, met rich career journeys, al die pijlers die ook op jullie website staan. En dan komt het buitenland en die zegt dan, ja, maar dit moet je dan ook maar even over je kanalen gooien. Is doodzonde, lijkt me dat.
0: Ja, maar ik denk ook wel dat het laat ook wel weer het internationale karakter zien wat we wel hebben. Dus dat is dan weer een plus.
1: Maar zie je dan ook een internationaal figuur die dan zegt, hi, I'm gonna take you along with my day. En dat dan een Nederlandse engineer denkt, Jezus, wie ben jij?
0: Nee, het is wel, zijn onze eigen mensen. Dus Dat ben ik wel blij. We zetten echt onze eigen mensen in. Dus Het zijn ook onze eigen Nederlandse engineers die dat doen. Maar Ze praten wel Engels. Ja, want
1: maar die engineers denken dan, ja, ik wil liever iets met gaming doen. Maar die moeten dan van international even hun iPhone en hey, hi.
0: Die zitten er ook tussen, you win some, you lose some. Dat is echt pick your battles. Zeker als je een internationaal bedrijf bent waar je dus ook met een groep dealt, dan zit er dat ook bij.
1: Het is net politiek. Hey,
0: ja.
1: Nu ben ik ook benieuwd, want jij bent een employer brand manager. Jij bepaalt het gezicht van Thales na de arbeidsmarkt toe. Dat is een hele toffe rol en dat doe je met veel energie en passie. Maar dan heb je ook te maken met bijvoorbeeld, ik las iets over een nieuwe hub in Amsterdam eind 2026. Maar dat betekent ook dat bijvoorbeeld Delft en Huizen dicht gaan.
0: Ja.
1: Hoe ga je daarmee om in je brand of in je stories of in je communicatie?
0: Nou, de interne communicatie is hier heel erg mee bezig. Dus die is echt onwijs goed bezig om de medewerker daar mee te nemen en echt een stem te geven. Er was, ik ga niet liegen, echt wel weerstand. Maar die weerstand zie je wel afnemen naarmate dat het steeds dichterbij komt.
1: Ja.
0: En interne communicatie doet dat gewoon supergoed.
1: En dan hadden we het net over een beetje die iets wat saaie, volgens jouw campagne, waar mensen hun iPhone in de lucht pompen.
0: Wat
1: en dan,
0: dat ik dat nu heb gezegd, hè?
1: Ja, je bent eerlijk en authentiek. En dat is heel goed, want daar kom je het vers mee. Heb je nog iets in het verschiet waarvan je zegt van, oké, straks als die hub hier in Amsterdam staat en Hengelo, daar werken volgens mij 2.500 man, die dat draait door.
0: Ja, nog wel meer.
1: Nog wel meer. Dan is dit een employer brand droom van mij en hoop ik dit ooit te kunnen verwezenlijken met een tikkeltje lef en een tikkeltje nuchterheid.
0: Ja, ik denk dat nog te vroeg is om, natuurlijk zou ik dat heel gaaf antwoord willen geven, maar ik denk dat nog te vroeg is voor mij om te kunnen zeggen, omdat ik er dus nog 5 maanden zit pas. Maar
1: laat ik het zo, als je Thales loslaat. Je hebt bij Schiphol gewerkt en bij nog veel andere mooie organisaties. Wat zou dan voor jou als employer brand strategie iets zijn waar je zegt van, nou, als ik ooit dan bij een bedrijf, misschien Thales, dit zou kunnen doen? Nou.
0: Ja, ik heb altijd wel... Kijk, ik kom origine uit de marketing. Dus dan vind ik het heel erg lekker om dat mee te nemen in mijn vakgebied.
1: Doe maar. Ja, neem ons mee in jouw visie en droom.
0: Dus daar, ik vind dan van die guerrilla-acties vind ik echt heel vet. Ja. Dus dan zou ik zeggen, laten we meer van dat doen.
2: Cool.
0: En dan mag je hem echt wel meer op je doelgroep neerzetten. En kijken of je daar meer activaties op kan doen. Maar het ook gewoon offline te laten zien. Dus niet alleen maar online, juist offline raken. Dus dat zou ik wel meer... Dat ligt nog wel erg in mijn wens. Ja.
2: Het is heel hip, hè, offline. Want alles gebeurt online, maar offline. Activatie is super hip.
1: Ik zie al mijn vrienden offline.
2: Ja?
1: Ja.
2: Oké, maar ik heb helemaal geen vrienden.
0: Geen gamer voor jou dus.
1: Nee. Oh. Als ik naar jullie career page kijk, zie ik ook heel veel... een beetje corporate. Hè. Je ziet ook wel mensen voorbij komen. Dus het is een beetje de balans tussen keurig corporate... en zou ook ASML kunnen zijn of iets anders. En ook de human touch. Maar nu ben ik benieuwd... in hoeverre past dit beeld bij wie jullie echt zijn?
0: Beetje wel... Maar dat is ook omdat, wat ik al zei, alles is ook moet kloppen. Er is nul fout marge mogelijk. Dus alle producten zijn van hoge kwaliteit. Maar ik denk de mensen die er zitten, die hebben. Die zijn wel net eventjes gewoon niet zo stijf. Dus dat, ik denk dat dat...
1: Zou je dat meer willen laten zien?
0: Ja, dat willen we zeker meer laten zien. Want ik denk ook de gave projecten die we doen... de producten die we natuurlijk op defensieschepen zetten... maar de communicatiemiddelen die in de legervoertuigen gaan... maar niet alleen daarin, maar ook in ambulances worden gebruikt. Ja, dat laten we echt veel te weinig zien. Ja. En de gaafheid...
2: Dat wilde ik ook weten. Dan loop je natuurlijk ook tegen die betonnen muur. Ik ken dat ook bij ASML en onderdelen van Defensie. Die hebben de meest waanzinnige tech ever. Ja. Maar bij ASML ook, je mag niks filmen behalve de kantine. Dus je loopt tegen die muur aan, dat je heel veel niet mag laten zien.
0: Klopt, dat klopt. En maar daar laat ik me nooit echt door tegenhouden. Maar ik ga dan toch op zoek naar hoe zouden we dat op een of andere manier toch kunnen laten zien.
2: Oké, nou dat is wel
0: een cocktail om.
1: Goeie. Ja, jouw cocktail valt.
0: Lekker.
1: En dat is een teken dat we weer een nieuwe cocktail moeten gaan bestellen. En ook dat we aan het einde zijn gekomen. Annemiek, ik vond het super inspirerend om jouw Thales-verhaal te horen. En
0: dankjewel.
1: Horen wat je daar allemaal doet.
2: Superleuk.
1: Dankjewel. En volgende week zijn we weer hier terug bij BNR at Work met een nieuwe zomerspecial. En dan gaan we in gesprek met Praxis, waar je al die mooie spullen kunt kopen en dan thuis lekker mee aan de slag kan, om te horen over hun employer brand.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Rijk gaat weer maanden van onzekerheid in. Want de politiek die maakt geen keuzes.
1: In december moest dat al besloten worden. En nu wordt er pas eindelijk actie ondernomen.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: De gevolgen voor een gemeenschap die leidt onder de besluiteloosheid van Den Haag. Dat hoor je in de podcast Moerdijk, Dorp van de Rekening. Luister nu alle afleveringen in je podcast-app of de BNR-app.
3: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
4: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
5: kozijnen. Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
6: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
5: Welk bedrag gaan ze je geven?
7: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
5: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
8: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
5: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
9: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
11: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Amsterdamse politie roept Roemeense sekswerkers op om zich te melden als ze slachtoffer zijn van mensenhandel, meldt Nieuwsuur. Er gaat een filmpje rond waarin tegen de sekswerkers in het Roemeens wordt verteld dat ze eruit kunnen stappen. Gisteren werd op de Wallen en in Roemenië een Roemeense pooierbende opgerold. De brand in de houten rijtjeshuizen in Nieuwegein is geblust. Drie huizen zijn voor een deel ingestort en dus onbewoonbaar. Een vierde woning heeft vooral rookschade. Het vuur ontstond vanmiddag in een tuin en verspreidde zich daarna snel. De oorzaak van de brand is niet bekend. Goed nieuws voor Nederlanders die met de auto naar het zuiden van Frankrijk gaan. Ze hoeven niet meer om te rijden, want de A6 bij Parijs gaat morgenmiddag weer open, melden Franse media. De snelweg was dagen dicht vanwege de bosbranden in Fontainebleau, maar het vuur is nu onder controle. Er komt misschien een einde aan de boekenbon en andere cadeauchecks. Dat komt volgens de AD door nieuwe Europese regels. Brussel wil witwassen en fraude via digitale wallets aanpakken. Maar de regels zijn zo omschreven dat alles op één hoop wordt gegooid en dat boekenbonnen dus ook een witwasrisico zijn. En de advocaat van R. Kelly heeft aan president Trump gevraagd of de zanger gratie kan krijgen, meldt entertainment site TMZ. R. Kelly zit een celstraf van in totaal 31 jaar uit voor het lid zijn van een criminele bende en voor machtsmisbruik. Volgens de advocaat heeft R. Kelly gezondheidsproblemen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zwoele nacht, het koelt af tot een graad of 17. Morgen wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 graden in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
10: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Meel.
12: Woensdag 15 juli, de dag dat we eindelijk de cijfers van ASML onder ogen kregen. En die stellen absoluut niet teleur.
13: Zowel de omzet als de winst groeiden afgelopen kwartaal harder dan verwacht. De omzet steeg in vergelijking met vorig jaar ruim 20% naar 9,3 miljard euro. De netto winst steeg zelfs met ruim een kwart naar 2,9 miljard.
14: Dat klinkt al mooi, maar ASML doet nog iets moois. Het verhoogt namelijk voor de tweede keer dit jaar de omzetverwachting.
15: So they raised it above not just consensus but all street estimates. So even the most bullish on Wall Street, they managed to beat those expectations. So that's a great print.
14: Deze aflevering hebben we het uitgebreid over die cijfers.
12: Vertellen we je trouwens ook over Stripe, de concurrent van Adyen, dat wil PayPal kopen.
14: De AEX ging voor het eerst door de grens van 1100 punten, maar sloot uiteindelijk wel net eronder op 1098 punten, een winst van 0,7%. Grootste stijger CVC Capital, ruim 6% in de plus. De beurzen in de VS dan nog, die staan in het groen. En we gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Jordi Beuving van de Aandeelhouder. Welkom.
16: Dankjewel jongens, leukste dag van het kwartaal.
14: Altijd, hè? Altijd vrolijk staat hier.
12: Ja, mooi man. Goed dat je er bent. Zometeen dus alles over ASML met Jordi. Eerst naar het andere nieuws. En daarvoor beginnen we in Zuid-Korea. De beurs daar is labiel, zegt de Zuid-Koreaanse president. De politicus die kreeg de kritiek dat de beurs daar veel te extreem volatiel is. En hij geeft nu dus toe dat het inderdaad niet goed gaat. De Kospi, zegt hij, is te hard gestegen in te korte tijd. En heeft tijd nodig om te stabiliseren. We hadden het er in BNR Beurs al eerder over. De beurs daar is dit jaar al gigantisch omhoog geschoten. Voornamelijk door SK Hynix en Samsung. Maar de laatste tijd gaan de koersen gigantisch omhoog en omlaag. Is het ontzettend volatiel. Dat komt, zeggen de Koreanen, door hefboom-ETF's op SK Hynix en op Samsung, die dus zorgen voor die schommelingen. Ja, Jordi, de president, die heeft best wel iets bijzonders gedaan. Die heeft tegen de toezichthouders en de beurs gezegd: pak het probleem van die hefbomen aan. Is het goed dat hij dat doet?
16: Ja, ik denk dat het wel verstandig is, laat ik het zo zeggen. Er wordt daar zoveel gespeculeerd. Zeker door de wat jongere generatie. Dat zie ik zelf ook heel duidelijk op X terugkomen. Van, als SK Hynix nog maar één dag in het rood staat, dan zie je erin roepen van: we gaan hefboom 2, morgen gaan we long. Dat is natuurlijk. Het beleggingsgehalte is dan relatief laag. Het speculatiegehalte is dan hoog. Dus ik denk dat het verstandig is.
14: In Zuid-Korea is de beurs een flipperkast. En ook op Wall Street kunnen ze er tegenwoordig wat van. Bleek gisteren bij het aandeel IBM. Daar hadden we het al over, maar ik wil er toch nog even op doorgaan. Ooit was IBM de computermaker ter wereld. Tegenwoordig maken ze vooral software. En de verkoop van die software die stelde flink teleur. Volgens de topman komt dat doordat bedrijven nu liever al hun geld in hardware, oftewel chips, stoppen. En die software die komt dan misschien later nog wel. Het aandeel IBM verloor in één klap een kwart van zijn waarde.
17: IBM's stock was plunging this morning. It was the most ever, and this is a company that's over a century old. The CEO said this is an extraordinary event. They missed their targets for both revenue and profit.
14: Je hoort het, het was de slechtste beursdag ooit voor de ooit zo grote technaam. Jordi, als je de beleggers moet geloven, dan kan dit nog wel eens het einde zo ongeveer betekenen van het iconische IBM. Of zijn we dan toch net wat te pessimistisch?
16: Nou, ik denk dat dat uiteindelijk wel zal meevallen. Maar als je gisteren die koers zag, dan kan ik me voorstellen dat beleggers dat denken. En ik heb er gisteren best wel even wat tijd ingestoken om te kijken waar het nou precies misging, zeg maar. Hè? Want ook software ging behoorlijk in de verkoop. En het lijkt met name te zijn dat de zwakte zit in de mainframe business van IBM. Dat zijn eigenlijk de computers die verkopen aan banken, verzekeraars, luchthavens om de transacties te doen. En daar lijkt men nu te zeggen, zeker in die sector, van daar willen we toch even voorzichtig zijn met ons investeringsbudget. En dat kan ik me ook wel voorstellen, omdat daar nu onzekerheden zijn omtrent cybersecurity. Maar ook omdat de investering, ja, je kunt maar één keer je geld uitgeven. En je ziet aan de andere kant dat de AI-service, Nvidia, de geheugenchips, die prijzen gaan door het dak heen. Dus een structureel tekort. Ja, ik kan me best voorstellen dat bedrijven zeggen, we gaan daar nu prioriteit aan geven. We willen daar niet te laat zijn. En dan komt dat tweede van IBM komt even op de tweede plek te staan.
12: Scheuren we door naar TomTom, iets heel anders. Dat werd jarenlang geleid door de oprichter Harold Goedijn. Maar hij werd begin dit jaar opgevolgd door Mike Schoofs. Aan hem de taak om het aandeel weer op de rit te krijgen, net als de resultaten. Nou, met dat laatste lijkt het te lukken. Schoofs kwam met goed nieuws. TomTom boekte een positief bedrijfsresultaat. Er waren hogere marges, er waren lagere kosten. Maar die omzet die ging weer naar beneden, dit keer met 8%. En toch houdt de nieuwe baas de moed erin. Hij zegt, als we verder kijken dan dit jaar, verwachten we vanaf 2027 een terugkeer naar omzetgroei. Wat zal bijdragen aan verdere verbeteringen van de winstgevendheid. Ja, dat klinkt allemaal mooi. Maar het aandeel, daar had ik het aan het begin al over, dat lukt de CEO nog niet om dat aan te pakken. TomTom daalde vandaag maar liefst 13%. Dit jaar sowieso een drama voor het aandeel. Het is al gehalveerd in waarde. TomTom is nu minder dan een half miljard euro waard op de beurs.
14: Dan moeten we het nog even hebben over het uitschot van de beleggingswereld. Jelle, jij en ik haten van die daytrade influencers en hun reclames.
18: Een zevendaagse gratis tradingcursus waarin de lessen en strategieën van professionele tradingfondsen worden gedeeld. En dat klinkt natuurlijk veel te mooi om waar te zijn, maar dat is het niet.
19: Ik ga jullie uitleggen wat je nodig hebt om winstgevende treden.
12: Oh, ik ben helemaal gek van die gozer.
14: Ja, Kevin Timmer, verschrikkelijk. Maar er zijn nog ergere types. Timmer liegt er in ieder geval niet omdat hij flinke sommen geld afhandig maakt.
12: Nee, goed om dat er wel bij te zeggen, dat hij dat niet doet.
14: Nee, wie dat wel doet is bijvoorbeeld Ehud T. Een man die centraal staat in een groot crimineel netwerk van beleggingsfraude. En een van de mensen die is opgepakt in Operation Sunflower. RTL bericht daar dan weer over. Het gaat om een internationaal netwerk aan criminelen die mensen stukje bij beetje geld lieten overmaken onder het voorwendsel dat ze dat geld voor hen investeerden. Maar eigenlijk gebruikten die criminelen het gewoon om zelf onder de Griekse zon te gaan liggen. Nou, in totaal zou dat netwerk zo'n 550 Nederlandse slachtoffers hebben gemaakt, die samen zo'n 25 miljoen euro zijn verloren.
12: Straks hebben we het over Adyen. Of nou ja, hun grootste concurrent. Die neemt even PayPal over als alles goed gaat. Wat betekent dat alles voor Adyen zelf?
14: En je hoort welke Amerikaanse banken het ook goed doen.
12: ASML dan, dat heeft een extreem goed kwartaal achter de rug. De omzet steeg met 21%, de winst ging met 26% omhoog. Beide veel beter dan gedacht. Maar belangrijker, voor de tweede keer dit jaar gaat de omzetverwachting omhoog.
20: ASML lifting its annual sales forecast for the second time this year, as a surge in artificial intelligence spending drives demand for the Dutch company's chipmaking machines.
14: Ja, analisten dachten al dat ASML de omzet zou verhogen, maar deze omzetverhoging, die slaat alles. Die is zelfs nog meer dan de meest uitbundige analist had voorspeld. ASML denkt dat de omzet voor 2026 gaat uitkomen op een bedrag van 43 tot 45 miljard euro.
12: En dat is dus echt wel een flinke verhoging. Eerder gingen ze nog uit van een omzet van 40 miljard. Ja, Jordi, eerst maar even naar de dagkoers. ASML opende 7% hoger, maar sloot uiteindelijk 0,4% in de min. Na al dat geweld wat we net voorlezen, het kan niet mooier. Hoe kan dat?
16: Ja, dat is een hele goeie. Aan de cijfers zal het zeker niet liggen. Wat je heel duidelijk ziet, nu zeker nu de Amerikaanse beurs open is, dat nou, alle high beta aandelen, de tech aandelen, de AI-infrastructuur aandelen gaan eigenlijk gezamenlijk behoorlijk omlaag. Hè. Dus het is eigenlijk niet ook alleen ASML, het is eigenlijk heel die sector. En dat is iets wat je eigenlijk al een paar weken op de beurs vaak ziet. Echt heel hevige sectorrotatie. Dan is het weer software, dan is het weer semis, dan is het weer software, dan is het weer semis. Ja. En dat zie je vandaag ook wel. Dus dat helpt zeker niet mee. Maar aan de cijfers zelf zal het denk ik niet liggen. Maar goed, de verwachtingen, Maxime zei het net ook al, die zijn van tevoren hoog gespannen. Ja, dit zie je vaker. We hebben laatst ook bij Micron gezien. Hartstikke mooie cijfers en dan toch 10-15% lager. Ja, ik denk dat we even moeten aankijken wat de komende dagen gaan doen.
12: Ja. Dan naar die omzetverwachting. Ze verhogen hem dus fors. Waar komt die extra vraag ineens vandaan?
16: Ja, eigenlijk van zo'n beetje elke klant die ASML maar heeft. En daar komt sinds kort zelfs Elon Musk bij met zijn Terrafab. Je ziet eigenlijk de twee grootste gedeeltes van de chipmarkt, de logicmarkt en de memorymarkt. Ja, dat draait gewoon zo enorm stevig op dit moment. Daar wordt zoveel geïnvesteerd. En met name die memorymarkt. We komen weer terug bij SK Hynix, bij Samsung. Ja, daar wordt zoveel geïnvesteerd. Daar moet dit jaar ook echt de groei vandaan komen.
14: Zitten die bestellingen vanuit Elon Musk en zijn Terrafabs ook hier al in, denk je?
16: Nee, dat nog niet. Maar er zijn wel concrete gesprekken. En het wordt wel meegenomen, met name de wat langere termijn prognose.
14: In de verwachtingen wel, ja.
12: Ja, je zou kunnen zeggen, die analisten zaten er misschien een beetje naast. Wie er ook naast zat, de CEO van ASML, die zei eerder nog... ik weet niet of we in 2026 kunnen groeien. Nou, die zat er behoorlijk naast.
16: Oktober vorig jaar, dat is drie kwartalen geleden. Toen was het, of tenminste een jaartje geleden, toen was het inderdaad dat verhaal. Er is natuurlijk een heleboel veranderd in de tussentijd. Hè, met name in die eindmarkten. De AI-gerelateerde groei die is zo spectaculair. Kijk alleen maar naar wat big tech aan het uitgeven is. Mm-hmm. Dat blijft elke dag, bij wijze van spreken, met miljarden blijft dat oplopen. Ja, daar moet uiteindelijk capaciteit voor komen. En wat je ook niet moet vergeten is dat destijds de geopolitiek behoorlijk wat onzekerheid is geweest. Hè. Donald Trump die in april riep, handelsoorlog. Handelstarieven. Dus achteraf gezien blijkt dat natuurlijk veel te conservatief. Maar je moet het wel enigszins in perspectief plaatsen.
12: Ja, die omzet zag er goed uit, de winst zag er ook goed uit. Hoe zit het met die bruto marge? Hoe staat het daarmee?
16: Ja, dat was eigenlijk voor mij vanochtend de grootste verrassing bij die cijfers. Niet eens zozeer die omzetverhoging voor het lopende jaar. Maar met name die bruto marge, die gaat dit kwartaal echt behoorlijk omhoog. Maar ook voor de rest van dit jaar komt die echt een paar procent boven de analistenverwachting te liggen. En dat heeft eigenlijk specifieke reden. Hoe je het beste kunt zien is, nou, jij bent klant van ASML. Jij staat te springen om capaciteit te bouwen. Omdat jouw klanten willen de chips zo snel mogelijk hebben. Kun je eigenlijk twee dingen doen. Je kunt nieuwe capaciteit opzetten. Je kunt nieuwe machines bestellen. Maar je kunt ook upgrades laten doen door ASML aan de bestaande machines. Dat doen ze middels software updates. En dat doen ze middels gewoon kijken hoe kunnen we die machine qua throughput verbeteren. Mm-hmm. Dat je met één machine uiteindelijk meer chips kunt produceren. Of ze in ieder geval sneller kunt produceren. En daar zit natuurlijk een hogere winstmarge op. En dat is nu eigenlijk precies wat je ziet. En dat valt heel goed te verklaren. Als je nu bestelt bij ASML, ja, dan zit je achterin de rij, zeg maar. Maar die upgrades uitvoeren kan natuurlijk relatief snel. Dus dat is eigenlijk wat nu een heleboel klanten doen. Is gewoon die upgrades uitvoeren. Er zit een hele interessante marge op voor ASML. En dat zie je dus heel duidelijk terug in die cijfers en in die verwachting.
14: Wat die bruto marge misschien nog kan beïnvloeden is het feit dat ASML al wel langer zegt dat ze die prijzen misschien wel willen verhogen van die chipmachines die ze maken. Nou rapporteert de Information vandaag dat na de beursdag nog dat ze dat echt wel degelijk van plan zijn. Wat voor effect zou dat hebben? Want ik kan me ook wel voorstellen dat dat ook iets met het aantal bestellingen zou doen.
16: Ja, goed punt. Laat ik vooropstellen, de information. Bij mij zit af het bakje de misinformation. Het is wel een discutabele website.
12: Ze hebben het heel vaak goed, juist.
16: Ook vaak zeker goed, maar ze hebben het ook met Nvidia heel vaak gehad. Laat ik dat vooropstellen. Tweede is, als ik het goed heb begrepen in de earnings call, wat ASML zelf heeft gezegd, is dat ze, dat ze dat overwegen, maar nog zeker niet dat gaat gebeuren. Maar het is natuurlijk een hele logische. Je hebt klanten
12: Als een bedrijf al zegt dat ze het overwegen, dan gaan ze het meestal wel doen, toch?
16: Nou ja, kijk, wat je niet moet onderschatten is dat de relatie tussen ASML en de afnemers, die is zo, die is zo structureel, die is zo lang. Ja, jij wil ook niet jouw grootste, belangrijkste klant te veel prijsverhogingen.
12: En het verhaal ging eerder al dat TSMC boos was dat ze die prijsverhogingen niet pikten. Dus als ASML, wat Maxime net zegt, als ze die prijzen gaan verhogen, dan komen ze toch op een gegeven moment in de clinch leggen met hun grootste klant?
16: Precies, dus je moet uiteindelijk wel stilstaan bij het feit, als je elke keer prijzen gaat verhogen, dat is in deze markt misschien niet de meest ideale strategie. Aan de andere kant, het is nu heel duidelijk, de visibility is enorm groot. Iedereen staat te springen. SK Hynix die wil de machines hebben, Micron wil de machines hebben, TSMC wil ze hebben, Intel wil ze hebben, Japan wil Rapid dus hebben, et cetera, et cetera. Elon Musk die komt er nou bij. Dus vanuit die positie kun je wel zeggen, de vraag is zo enorm. Ja, waarom verhoog je de prijzen dan niet?
14: Ja, maar, en ze zijn ook nog eens monopolist. Dus wat houdt ze nog tegen om die prijzen te verhogen? Ja, leuk dat TSMC en iedereen het niet leuk vindt als ze meer moeten betalen. Maar jij maakt een uniek product. Zou ik ook denken.
12: Ja, maar er zijn wel grenzen aan wat je kan vragen op een gegeven moment, toch?
16: Ja, nee, precies. En je wil ook die relatie niet te veel. Dat je nu in goede tijden, jouw klanten onder druk gaat zetten. Want de slechte tijd gaat ook komen. Dat lijkt nu heel ver weg. Maar je moet wel beseffen, over een paar jaar kan het weer compleet anders zijn. En dan moet je als ASML zijnde natuurlijk niet al je krijt verspild hebben.
14: Dan naar die bestellingen door. Ze hebben ineens Intel weer volledig aan boord. Het bedrijf dat geholpen is door Trump's regering. Hoe belangrijk is het dat die klant het ook weer echt goed gaat doen?
16: Heel belangrijk. Intel is samen met TSMC in ieder geval voor de logic kant van de markt de belangrijkste speler. Ook degene met de grootste zakken. Zeker nu de Amerikaanse overheid daar behoorlijk achter staat. Wat was het specifieke nieuws? Met name dat er kwam een persbericht bij vanochtend van ASML. Dat Intel de High-NA EUV-machine van ASML nu gebruikt voor massaproductie. Oftewel een bevestiging van die machine werkt succesvol. En Intel is eigenlijk de eerste die machine omarmd heeft en nu dus aan het uitrollen is.
14: En ook de eerste die hem op dit niveau gebruikt? Doet TSMC dat al? Nee, toch?
16: Nee. Er zijn natuurlijk wel alle partijen in de sector en onderzoeksinstituten zoals IMEC, die zijn daar behoorlijk mee bezig om te kijken. Maar Intel is echt degene die als eerste inzet op massaproductie.
14: Is dat ook vroeger dan verwacht? Of is dit precies op het geplande tijdspad?
16: Nou ja, het gaat volgens mij redelijk volgens plan.
12: Je had het net al over die productiecapaciteit die ze gaan verhogen voor die EUV en de DUV machines met 30% opschroeven. Dat is gigantisch. Kan je dat uitleggen? Waar komt dat dan ineens vandaan?
16: Ja, zeker. En dat was ook in de earnings call. Dan listen vanmiddag was dat ook wel een centraal thema. Die vraag van 30% Veldhoven. We kennen natuurlijk ook al de verhalen. Hoe ga je dat doen? Ja. Er zijn eigenlijk twee dingen die een beetje naar voren komen. Eén, dat dit verhaal natuurlijk niet uit de lucht komt vallen. ASML is natuurlijk al heel lang bezig om te kijken hoe kunnen we uitbreiden. Daar zijn ze natuurlijk al. Ze kijken niet naar volgend jaar. Ze kijken echt jaren verder. Maar goed, je wil niet te snel opschalen. Dus er is altijd samenspraak met de klanten. Hoeveel vraag is er? Hoeveel wordt er verwacht? En als je nu ziet natuurlijk de afgelopen paar kwartalen wat er is gebeurd, dan doet ASML maar één ding. En dat is natuurlijk inzet om zo snel mogelijk op te schalen. Dat zijn ze ook aan het doen, dat hebben ze gedaan. En dat gaan ze nu dus, hebben ze daar een concreet getal aan vastgeplakt wat dat ongeveer moet gaan worden.
12: Wij hebben als Nederlanders iets fantastisch gedaan. We hebben ooit Flevoland hebben we gepolderd. We hebben gewoon een nieuw gebied erbij gemaakt. Moeten we niet een soort van ASML-eiland gaan bouwen? Want ze kunnen gewoon niet uitbreiden. Moeten we niet een soort van eiland gaan maken waar ze lekker die productie kunnen gaan opvoeren?
14: Ze krijgen al een hele campus bij Eindhoven.
12: Ja, maar gewoon ook nog een eiland erbij langs de kust.
16: Nou ja, dat is natuurlijk altijd een beetje het idee, zeker omdat het daar toch behoorlijk krap begint te worden. Nou, ik ben vorig jaar ook in Veldhoven geweest bij ASML op de campus. Hè, en dan zie je ook waarom dat een lastige kwestie is. Omdat je hebt te maken met heel de supply chain die er omheen gebouwd is. Je hebt er echt een reusachtige campus waar je alles en iedereen bij elkaar hebt. Dus je wil natuurlijk idealiter zoveel mogelijk daar hebben. Dus met name de geavanceerde dingen. De IV, ik kan me voorstellen, dat wil je daar houden. Maar er zal ongetwijfeld gekeken worden bij bepaalde minder urgente dingen die wellicht wel wat verder kunnen, dat die verplaatst worden. Maar je moet wel meenemen dat het zo'n complex ecosysteem is, dat het niet zo simpel is om het even op te tillen en ergens anders neer te zetten.
14: Nee. Maar is dit dan ook het directe gevolg van die uitbreiding met operatie Beethoven? Of is het ook het feit dat ze die productiecapaciteit kunnen opschroeven, dat zij gewoon sneller die machines kunnen maken?
16: Nou ja, ze willen gewoon sneller die machines kunnen maken. Omdat ze zien dat de klanten die staan te springen om extra capaciteit. Dus ja, wat doe je dan? Dan ga je opschalen.
14: Dan nog even het hoofdpijndossier. China, ze blijven daar een beetje moeilijk in zitten. De verkopen bevinden zich op dit moment voor 20% in China. Dat zijn dus die oudere DUV-machines, want die mogen daar wel nog heen. Is dat een gevaarlijk groot deel van de inkomsten nog steeds? Als je kijkt naar wat er in de VS allemaal speelt?
16: 20% is in absolute termen natuurlijk serieus. Aan de andere kant, een paar kwartalen geleden was China 40-50% van de kwartaal omzet. Dus je ziet heel duidelijk dat die afhankelijkheid is genormaliseerd. Naar verwachting zal het ook 20% ongeveer gaan blijven. Wordt natuurlijk gecompenseerd door de extreem hoge vraag uit die andere gebieden. China investeert echt nog wel steeds behoorlijk. Ik denk dat dat gedeelte niet een heel groot risico meer is. Voor het simpele feit dat er zijn al zoveel DUV-machines naar China gegaan de afgelopen 2 jaar. Ja, ga je dan nu nog als beleidsmaker de duimschroef aanschroeven en zeggen van er staan al 100, maar om er dan nog 10 extra naartoe te sturen, nou, dat willen we niet meer. Dat is niet heel efficiënt. Dus er wordt met name gekeken om China te belemmeren op het gebied van onderhoudsrestricties, et cetera. Maar als ik het goed zie, de achtergrond, berichtgeving, et cetera, de media, dan is de VS nog wel heel stevig bezig om iets voor elkaar te krijgen. Ja. Maar dat lijkt voor nu mee te vallen.
14: Want de VS, je zegt het al inderdaad, die Match Act heb je het dan over, die speelt. Ze willen directer die exportrestricties gaan beïnvloeden. ASML zegt daar op dit moment niks over in de kwartaalcijfers. Is dat iets wat jou als belegger geruststelt of juist een beetje bezorgd maakt?
16: Nou, de ASML is eigenlijk vrijwel altijd bij de kwartaalcijfers redelijk conservatief op het gebied van dingen zeggen over geopolitiek en China, et cetera. En dat valt ook wel te begrijpen. Ja, je zit ook aan tafel met andere stakeholders. Het is niet alleen aan jou om daar een keuze over te maken. Wat je wel kunt meenemen, en dat is met name voor mij als belegger interessant. Vorige kwartaal liet dus een bandbreedte voor de guidance vanuit mijn hoofd 4 miljard over, 36 tot 40 miljard. En die bandbreedte, die was, 4 miljard is een redelijk groot verschil, was specifiek onder meer omdat er nog onzekerheid was over exportrestricties gericht op China. Dus dat geeft je ook een beetje aan van daar zit dan een beetje de discussie. Dat kan eventueel nog at risk zijn, zoals ik zou willen zeggen. Nu heb je die bandbreedte voor dit jaar, lijkt dat mee te vallen. De vraag is natuurlijk volgend jaar. Maar per saldo is het voor ASML wel te overzien, denk ik.
14: Dan zag ik ook nog, ASML begint nu ook wel een beetje de AIX te regeren. Ze trokken een half jaar terug de AIX al door de 1000 punten heen. En nu intraday trokken ze hem ook nog eens door de 1100. Wordt dat aandeel niet een beetje te zwaar voor wat de AIX nu is?
16: Ja, dat valt eigenlijk wel mee, omdat elk kwartaal wordt de Euronext, de index uitgever, wordt eigenlijk de weging weer teruggezet op 15%. Dus het kan in de tussentijd kan het een enorm grote weging krijgen, maar het gaat altijd eigenlijk weer terug naar die 15%. En dat is maar goed ook, want anders was ASML inmiddels al misschien wel de helft van de AEX geweest. Ja. Dus dat valt wel mee.
12: En we durven het bijna niet te zeggen, Jordi, want als het over ASML gaat, dan bellen we jou natuurlijk altijd. Maar we hadden afgelopen zondag in Beurs in Zicht, hadden we toch echt Mark Langerveld staan. Die ging vooruitblikken op deze cijfers. En we hadden toen over het aandeel ASML, dat het inderdaad wel heel duur is geworden. Dat je rond de 1600 euro per aandeel betaalt. Van moet het op een gegeven moment niet gesplitst worden voor Piet Particulier?
16: Mm-hmm.
12: Hoe kijk jij daarnaar?
16: Ja, nee, dat is zeker voor de particuliere belegger zal dat een mooie oplossing zijn. Hè? Dat je in plaats van de viercijferige beurskoers een driecijferige of tweecijferige beurskoers hebt, dan maakt het natuurlijk toegankelijker als je een wat kleinere portemonnee hebt.
12: Mm-hmm.
16: Dat zou zeker kunnen. Dat gebeurt vaker.
12: Ja, maar je zag het ook bij heel ander soort bedrijven. Bij Amerikaanse techbedrijven die hebben het gedaan. En dat heeft ze uiteindelijk wel geholpen, heb ik het idee. Daardoor zijn ze misschien nog meer in het bakje bij de particulieren terechtgekomen.
16: Ja, je maakt natuurlijk het gewoon toegankelijk voor particuliere beleggers. Aan de andere kant zijn er natuurlijk ook steeds meer brokers die bijvoorbeeld fractie aandelen aanbieden. Dat soort dingen weet je wel. Je hebt tegenwoordig ook mini-opties op ASML die door Euronext zijn uitgegeven. Dus er is al best wat mogelijk om met een wat kleinere portemonnee in ASML te beleggen of te handelen. Maar goed, als je gewoon het aandeel zelf natuurlijk een stok split, dat helpt ook mee, zeker.
1: BNR Beurs.
12: Gaan we voor ons dagelijkse rondje over Wall Street. De Dow Jones staat 100ste in een plus, mag geen naam hebben. De S&P 500 staat 100ste in de min. En de Nasdaq staat dan 200ste in de plus. Nou, het mag allemaal geen naam hebben. Wat wel een naam mag hebben is SpaceX. Dat was de grootste beursgang aller tijden. Wil ik toch even noemen. Dat dook net onder de $135 per aandeel. Vrij pijnlijk. Dat is de prijs waarvoor het bedrijf naar de beurs ging. Pijnlijk. Het beursavontuur is dus een sof op dit moment. Het staat nu op $133 en een beetje. Een verlies van 1,9%.
14: Oei. Ik heb net als gisteren nog wat bankaandelen voor je. Of ja, één bank en één investeerder. Morgan Stanley om te beginnen. Dat ook een recordkwartaal had. Omzet kwam een kleine $2 miljard uit boven de verwachting. Op dik $21 miljard.
2: And that's largely driven by the equities division, which also beat by $2 billion, up 69% to rake in $6.3 billion. That's in line with what we saw yesterday from the five big banks that reported. And now this makes for 6 out of 6 of the big banks reporting beats on the top and bottom line.
14: Het aandeel van Morgan Stanley staat er alleen niet zo goed bij. 0,5% eraf. Maar dat kan zijn omdat er gisteren al helemaal voorgesorteerd was op deze resultaten. Nadat die concurrenten allemaal ook kwamen. BlackRock dan nog. Dat staat wel in de plus. En wel 7,5%. Ze beheren nu daar $15,3 biljoen aan vermogen. Leverde 31% meer omzet op dan een jaar terug. Dus vandaar blije beleggers.
12: We gaan naar een hele grote opvallen. En dat is PayPal. Dat aandeel wordt in één keer gereanimeerd. Staat op dit moment ruim 16% in de plus. En dat komt omdat betaalverwerkers Stripe, een Adyen-concurrent en een private equity bedrijf, Advent, samen $53 miljard bieden om PayPal te kopen. Ze bieden $60,50. Dat is een premie van 28% op de slotkoers van gisteren. Beleggers geloven er nog niet helemaal in, want het staat nu onder de $55. Alsnog wel een plus van 16%. Maar toch, ja, dat Stripe is al wel langer een gevaar voor Adyen. Maar wordt het meer als ze PayPal gaan overnemen?
16: Nou, je krijgt er wel echt serieuze schaal bij, zijnde als Stripe. Als je in één keer een gedeelte van PayPal erbij krijgt. Dus in die zin zeker. Aan de andere kant, PayPal zit natuurlijk echt aan de consumentenkant. Hè? Wat minder op de infrastructuurkant die Adyen en die Stripe zelf aanbieden. Dus het zit wel, het is een aanverwante markt. Ik denk heel interessant strategisch voor Stripe. En Adyen heeft denk ik niet de behoefte om zelf ook zoiets te gaan doen. Dus je hebt wel een concurrent die er in één keer een hele andere business bij krijgt.
14: Wat me wel opvalt is dat beleggers bij Adyen echt niet onder de indruk zijn, eindigde zelfs 5% in de plus. Terwijl dus de grote concurrent misschien wel een nog veel grotere concurrent zou worden. Wat is daar aan de hand?
16: Ja, wat de laatste tijd eigenlijk wel opvalt is dat Adyen ook een beetje in het softwarebakje zit, om het zo te zeggen. Je ziet heel vaak dat als de softwareaandelen het goed doen, dat Adyen het goed doet en vice versa. Nou, vandaag, ik zeg zelf op kantoor wel, software summer is incoming, weet je wel. Als de softwareaandelen het goed doen. Nou, vandaag is het ook zo'n dag en dan zie je ook dat Adyen daar behoorlijk op meeloopt. Met name om 3:30 kon je dat toch wel zien.
14: Nou, toch gewoon sentiment. Dan ga ik nu een Stripe onder deze dag zetten en kunnen we vooruitkijken naar de beursdag van morgen. Het cijferseizoen is echt begonnen en nu is de klant van ASML aan de beurt, TSMC. Al is de spanning er wel al een beetje af bij de Taiwanese chipmaker, want die kwam al met het omzetcijfer deze week. Die ging in de laatste maand van het kwartaal nog met 68% omhoog. Dus nu blijft dan nog de vraag over hoeveel winst houden ze daaraan over en gaan ze nog schroeven aan de omzetverwachting, net als ASML al deed. Verder zijn er nog cijfers in de VS van verzekeraar United Health, vliegtuigenmaker GE Aerospace en farmaceut Abbott Laboratories. Maar de echte aandacht zal naar de avond gaan, want dan krijg je nog de resultaten van Netflix, waarover vorige week al uitlekte dat ze problemen hebben. Gebruikers kijken hun content niet meer en aangezien ze nu ook deels van advertenties afhankelijk zijn, kan dat nog wel eens pijn gaan doen.
12: Dit was de BNR Beurs van woensdag 15 juli, ASML-dag. En we zeggen ook dag tegen meneer ASML, oftewel Jordi Beuving van de aandeelhouder. Ja, en dank je wel natuurlijk weer.
16: Ja, hartelijk bedankt voor de uitnodiging, jongens. Hartstikke leuk.
14: En we bedanken jou voor het luisteren. Morgen weer een kans in de tussentijd. Laat ons weten wat je van ons vindt op Spotify. Tegenwoordig ook in de BNR-app rechtsbovenin. En dan zien we je morgen weer. Tot dan.
12: En leuke inhoudelijke vragen zouden fijn zijn. Ja. Want mensen die gaan nu hun wat ze vandaag gemist hebben.
14: Ja, of
12: en
14: wat
12: ze leuk
14: wat
12: vinden.
14: Er in de Big Five eigenlijk voor boek besproken werd.
12: Allemaal heel leuk, maar doe dat ergens anders. Stel gewoon inhoudelijke vragen.
14: BNR Beurs.
12: Of geef ons complimenten.
14: Ja, dat mag ook.
12: Of doe een goed woordje voor ons, dat we meer geld kunnen
14: dat
12: verdienen.
14: Dat kan ook.
12: Tot morgen.
21: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
22: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Heb jij ook zo'n rapport op je bureau liggen waarvan je denkt, dat lees ik later wel?
3: En dan zijn er ineens 100 pagina's over waterstof, netcongestie of kritieke grondstoffen bijgekomen.
2: Gelukkig lees jij ze wel.
3: Ja, tot en met de voetnoten.
2: In de podcast Voetnoten pluizen we de belangrijkste energie- en klimaatrapporten uit.
3: Zodat jij in één uurtje begrijpt wat er staat.
2: Voetnoten. Taaie rapporten.
3: Maar wel helder uitgelegd.
2: Op alle podcastplatformen te beluisteren.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Argentinië is het tweede land dat zich heeft geplaatst voor de finale van het WK. Ze wonnen met 2-1 van Engeland. Lang stonden de Engelsen op voorsprong, maar na 85 minuten maakte Enzo Fernandez de gelijkmaker. Lautaro Martinez maakte in blessuretijd 2-1. Zondag is de finale van het WK. De Argentijnen nemen het dan op tegen Spanje. In Amsterdam-Oost is een grote politiemacht op de been vanwege een mogelijke ontvoering. Er ging een wilde politieachtervolging aan vooraf. Toen de bestuurder zich vastreed op de trambaan, werden er 3 mensen aangehouden. Het is nog niet duidelijk wat er precies aan de hand was. Het Amerikaanse leger heeft bij Iran een schip aangevallen dat onder de vlag van Curaçao voer. Het was op weg naar een haven in Iran. Het schip zou de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens hebben genegeerd. Amerika heeft het schip uitgeschakeld door raketten op de schoorsteen te schieten. Er is niks bekend over eventuele slachtoffers. En de eerste dag van de dagopvang in Ter Apel is zonder problemen verlopen. Zo'n 40 asielzoekers werden in een leeg kantoorpand opgevangen, zodat ze niet op het veld voor het aanmeldcentrum zouden rondhangen. Het Rode Kruis is blij dat het goed gaat, maar vindt het nog geen menswaardige oplossing. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zwoele nacht, het koelt af tot een graad of 17. Overdag wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 graden in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Geert-Jan Haan.
6: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again, de podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over de Europese zoektocht naar meer onafhankelijkheid, autonomie en soevereiniteit. En deze week maken we de balans op van de NAVO-top in Ankara door een Europese bril. En daarvoor zijn hier in de studio Michal van der Toorn, net teruggekeerd uit Turkije.
7: Zeker.
6: Veilig en wel. En defensieve versterking van een hele ervaren bondgenoot, buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
8: Hallo, leuk om hier te zijn.
6: Fijn dat je er bent. Ja. Aan het einde van de uitzending gaan we nog even de cultuur in. Gaan we je een leuke Europese hit meegeven. Maar eerst...
4: The Gradometer.
6: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om een beetje greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel? Wat gaat tergend langzaam? Michal... Ja, de NAVO-top staat centraal deze aflevering. Wie is de winnaar? Wie is supergreat?
7: Ik dacht toch, misschien is Oekraïne wel de echte winnaar van deze top. Het was voorafgaand een top waarbij we wat minder gefocust waren op de steun aan Oekraïne dan misschien normaal. We keken vooral naar onze eigen defensieuitgaven, die van Europa en Canada in ieder geval, en hoe we deze zo goed mogelijk aan Trump konden presenteren.
6: De powerpoints van Rutte.
7: Hoe we Trump er ook van zouden kunnen overtuigen dat wij goed bezig zijn. Dat was ook wel een onderwerp. Maar er was eigenlijk best een goede sfeer tussen Zelensky en Trump. En dat is eigenlijk uiteindelijk wel great, ook voor Europa. Want het is toch in ons belang dat die relatie op zijn minst oké is en dat er niet wordt uitgescholden, bijvoorbeeld.
6: Maar Zelensky houdt altijd zijn hand op, wil altijd iets hebben.
7: Zeker.
6: Trump vindt dat best wel vervelend en ingewikkeld. Hoewel Trump ook wel uit hetzelfde hout af en toe is gesneden. Was dat sfeer bepalend?
7: Oekraïne inderdaad wil altijd wat hebben. Dit keer waren dat twee dingen. Luchtverdediging. En hij stipte weer aan dat hij graag NAVO-lid wil worden, zo snel mogelijk. Dit keer was het toch wel een beetje een succes, denk ik, als we terugkijken naar de hele top. Want Oekraïne heeft toch best veel gekregen, tussen aanhalingstekens. Ze kunnen met best wel veel weer naar huis. Ten eerste aandacht in de slotverklaring. 2 keer 70 miljard euro, dus volgend jaar en het jaar daarna, van de NAVO, dus NAVO-geld. Ze hebben een Patriot-licentie gekregen van Amerika. Dus dat betekent dat zij hun eigen, of tenminste op Oekraïns grondgebied, Patriot-raketten mogen gaan produceren. Dat hebben ze heel hard nodig. Daar heeft Zelensky dus ook meerdere malen om gevraagd. En de rol van de defensieindustrie van Oekraïne werd ook erkend. Op dinsdag was er speciale aandacht voor de defensieindustrie op het forum dat daarvoor was opgetuigd. En daarbij werd dus ook echt erkend dat Oekraïne ook belangrijk is voor de Europese industrie. Er zijn ook heel veel drone deals getekend, ook door Oekraïne. Naast het geld uit de slotverklaring heeft Oekraïne ook bilaterale steun gekregen. Er is een nieuwe defensie-investeringsbank opgetuigd. Nou, al met al toch wel best wel veel concrete dingen en concreet geld. Dat waarmee Oekraïne dus terug kan keren.
6: Bernard, vond jij ook dat Zelensky er comfortabeler bij zat? En vind je dat ook van belang voor ons in Europa?
8: Absoluut, ja. Het antwoord is op allebei is ja. Heel veel van dit soort dingen zijn natuurlijk eigenlijk een beetje symboliek. Want dat geld zou komen, dat wisten we al.
7: Ja, dat is waar.
8: Europa staat echt aan de goede kant, laten we dat dan maar zeggen. En niet alle Europese landen zijn even enthousiast. Maar in het algemeen kun je zeggen dat het gevoel, de overtuiging dat we Oekraïne moeten steunen, is er. Het gebaar van Trump van jullie krijgen die licentie is ook een beetje symbolisch. Want de kosten daarvan, die moeten we gewoon bij de Verenigde Staten afkomen tikken.
7: Klopt.
8: Dus krijgt niet voor niks. Bovendien, het bouwen van die faciliteit, dat duurt minstens een jaar. Dat kost $1 miljard. En dan heb je nog geen Patriot-raketten, maar wel een apparaat om ze te maken. En dan moet je ze nog gaan produceren. Dat duurt ook heel lang. Die dingen zijn hartstikke duur. Niettemin, het is veel beter dat Amerika zegt van, doe nou maar, al wordt het misschien voorlopig nog even niks, dan wat ze tot nu toe hebben gedaan, de boot afhouden.
7: Ja,
8: met die Patriots.
7: Ja.
8: Dat vind ik echt een doorbraak. Maar ik blijf zeggen, het is voor een groot deel symboliek, maar voor Zelensky is dat oké. Okay.
7: Ja, ook als je de slotverklaringen van vorig jaar en dit jaar naast elkaar legt, is er dit jaar meer aandacht voor Oekraïne. En ik denk inderdaad, we kunnen blij zijn dat de pet van Trump dit keer de goede richting op staat. Want als dat niet zo is, dan is het wel erg.
8: Ja.
7: Dan is het niet great. De vraag is natuurlijk alleen, voor hoe lang?
8: Ja, nou, ik zeg altijd wat Trump betreft gemiddeld 6 minuten. En daarna zegt hij weer wat anders. Maar we zaten net precies in de goede 6 minuten, zal ik maar zeggen.
9: Make Europe great again.
10: Greenland is a big problem for us. Maine is a wasted cause. A terrible partner in NATO. When they could have, they weren't there for us.
11: I would argue without you in this chair, this would not have happened. It is, of course, because of Russia, but also because of you. So you did this. It was The Hague, and now they are implementing. Yeah. I could not do this without you.
10: There was tremendous unity in that room.
6: Ja, het was de NAVO-top die de boeken ingaat als de wonderlijke bekering van Ankara. Met genezen Mark Rutte, denk ik, die met zijn helende handen en opmerkingen Trump van een beledigend persoon naar een omarmend persoon wist te krijgen. Want aan het eind van de top was er tremendous unity. Terwijl aan het begin van de top het ene na het andere Europese land eigenlijk met de zweep kreeg. En hoe ga je als Europa hier nou mee om? Aan het begin van de top het ene na het andere Europese land

0: op de presidentiële gronden van Erdogan, dichtbij het paleis. De raad was ook in het presidentiële paleis. De pers zat er een stukje verderop. In de bibliotheek. Het is een hele grote bibliotheek. Die grootste van Turkije. En volgens mij de derde grootste van de wereld. Heel groot. Er werd heel goed voor ons gezorgd. Alles was eraan gelegen om Turkije goed naar voren te laten komen op deze top. Dus ja, ik heb het al meerdere keren gezegd in deze mega. In deze week tijdens de mega-uitzendingen. De catering was absoluut geweldig. Vorig jaar werd er misschien wat minder goed voor ons gezorgd in Den Haag. Maar dit jaar ontbrak ons aan helemaal niets. Dus ja, het was een mooie plek. Er werd inderdaad goed voor ons gezorgd als journalisten. Zodat wij goed gestemd waren, denk ik dan.
1: Ja, weet je dat nog, Bernard?
2: Behalve als je hoorde tot de oppositiepers in Turkije. Want dan mocht je er niet in.
0: Nee, ik heb wel wat oppositiepers gezien. Toen het zoveel aan, inderdaad, eerst kregen ze geen accreditatie. Daarna, omdat dat tot zoveel commotie zorgde, zijn er toch wat mensen toegelaten. Maar ja, dat is natuurlijk ook een plek waar we waren, Ankara. Heel veel dingen waren afgezet. Voor de bewoners van Ankara was het geen fijne tijd. Veel waren ook de stad uit. Het was heel leeg, de rest van de stad. Dus dat is natuurlijk ook een goed punt. We waren ook in Turkije.
1: Oké, dat is een beetje goedmaakdemocratie van Erdogan. Weet je nog, Bernard, die kaassoufflees van vorig jaar op de NAVO-top?
2: Ja, die hingen, als je ze oppakte, dan gingen ze al krom hangen. Zompige broodjes. Ja.
1: Goed. Dan maar naar de inhoud. Niet van de zompige broodjes, maar van de top.
0: Dat moeten we dan maar doen, hè?
1: Michal, was jij daar op die top net zo verbaasd als wij over hoe de dag zich ontvouwde? Want wij volgen alle persbureaus, we hebben onze eigen bronnen. Maar jij zit daar, jij zit maar op één plek tegelijk.
0: Ja.
1: Wat kreeg jij dan van die kanteling van die dag mee?
0: Ja, het was een beetje ook voor mij een rollercoaster van een dag. En dat lag vooral aan, toch weer aan Donald Trump. Er waren, vooral wat de dag heel erg heeft bepaald, zijn grote tegenstellingen wat we voor de schermen hoorden en wat we hoorden in ieder geval dat er zich achter de schermen afspeelde. We begonnen met Trump, die samen met Rutte zat, toen de ene belediging naar de andere ons om de oren vloog. Trump die stipte Groenland weer aan. Hij beledigde Spanje. Hij beledigde Iran uitgebreid. Hij beledigde zelfs de NAVO. Hij beledigde ook weer de NAVO. Maar tijdens de top, toen men aan het vergaderen was, hoorden we juist dat het er binnen heel anders aan toe ging. Dat Trump al deze dingen helemaal niet aanstipte. En dat zagen we en hoorden we na afloop ook. Toen ging het opeens dus over die eenheid die er opeens was. De tremendous unity.
1: Love is all around you.
0: Love is all around. En ook bij NAVO-chef Mark Rutte. En ik vroeg hem na afloop van hoe hij het had ervaren.
3: In één woord eenheid. En als het een zin is, is het een alliantie die niet alleen dingen afspreekt met elkaar, maar ook levert, implementeert, uitvoert. En zowel op geld als op industrie, dus de output, de defense, gewoon de spullen, de tanks en de vliegtuigen. Maar ook uiteraard vooral Oekraïne sterk houden.
1: Ja, Bernard. Rutte, jij kent Rutte. Rutte spreekt altijd de waarheid op zijn manier.
2: Jazeker. En vanuit zijn positie doet hij dat, vind ik, ontzettend behendig. Hij probeert voortdurend maar te redden wat het te redden valt. Dat is ook zijn taak als secretaris-generaal van de VN. En ja, je kunt zeggen, hij heeft 32 bazen, maar dat is niet zo. Hij heeft er maar één. En die moet hij te vriend houden. En hij doet zijn uiterste best om dat voor elkaar te krijgen. Inhoudelijk blijf ik het niet met hem eens zijn, omdat er toch een fundamentele verandering is gekomen in wat de NAVO nou eigenlijk is. Dat was, toen die in 1949 werd opgericht, vooral bedoeld als een instrument, een Amerikaans instrument, om het Westen te beschermen tegen toen de Sovjet-Unie. En daar zat ook een ratio achter, en dat was, we moeten zorgen dat Europa altijd veilig is, vonden de Amerikanen. Want als Europa valt, dan zit er alleen nog maar een oceaan tussen ons, en er is geen bescherming meer, dus het is in ons belang. Dat is nu weg. Dat vindt Trump niet meer, dat vinden dus de Amerikanen niet meer. Dus de hele ideologie van de NAVO is onderuit gehaald. En dat het besef dat dat consequenties heeft voor ons, bijvoorbeeld in onze eigen verantwoordelijkheden, dat is heel goed dat dat gebeurt. En dat gebeurt nu ook. En Trump ziet dat het gebeurt. En daar speelt Mark Rutte een goede rol in. Ja. Want je kunt zeggen wat je wil met die Trump billion in gouden letters. Maar het is wel waar. Sinds die waarschuwing die we in vorig jaar in juni hebben gekregen, zijn heel veel Europese landen echt aan de slag gegaan. Ja. Inclusief Nederland, met, vond ik, een hele indrukwekkende defensiebegroting.

0: Maar is het dan weg? Want jij zegt hoe het ooit bedacht was, dat is niet meer.
1: Ja.
0: Maar je noemde ook de NAVO een Amerikaans instrument. Ja, nu wordt het een meer Europees instrument of meer een gelijkwaardig instrument?
1: Ja, dat is ook zo.
2: Ja.
1: En de vraag is ook, is dat nou allemaal zo erg? En het antwoord is nee, maar we moeten het wel doen. En wij hebben een nadeel ten opzichte van Amerika. En dat is geld. En hoe komt dat? Omdat wij fatsoenlijke landen zijn, verzorgingsstaten hebben, waar heel veel geld gaat naar dingen die wij belangrijk vinden. We hebben een uitstekend zorgsysteem. We hebben voortreffelijk en betaalbaar onderwijs. We hebben wegen waar je gewoon overheen kunt rijden. Dat hebben de Amerikanen allemaal niet. En dus die hebben ook meer geld over voor defensie. Dus wij moeten veel meer moeite doen om dat geld vrij te maken.
2: Dit is natuurlijk een logische argument. En dit schijnt dus ook te zijn waar de vergadering over is gegaan. Nou, dan gaat dat misschien inderdaad heel gemoedelijk, want de Europese landen erkennen, ja, inderdaad, we moeten meer doen aan onze eigen defensie. En de Amerikanen zeggen, oké, is goed. Super. Nou, dan kan je je voorstellen dat dat gemoedelijk gaat. Maar de tweestrijd tussen dus dat en eigenlijk die bijna wanhopige geroep dat we echt super één zijn, dat is natuurlijk wel iets wat opvallend is, die twee verhalen. En ik denk dan, als je zo hard moet roepen dat het heel goed gaat met de eenheid, dan vraag ik me af waarom je dat dan zo hard moet roepen. Ik weet niet of het nou echt een top was. Ik weet niet of de conclusie, ik ben het niet helemaal eens met Mark Rutte als hij zegt, de conclusie van deze top is eenheid. Volgens mij is dat toch niet, we gaan niet Den Haag herinneren aan de 5%. Ankara gaan we niet, denk ik, herinneren aan de eenheid, maar aan misschien iets anders. Maar wat dan is.
1: Nou, ik denk dat jij gelijk hebt. Ik denk dat we dat misschien wel herinneren aan als Oekraïne.
2: Ja.
1: Want dat kwam er prachtig uit. Ja. En natuurlijk hebben we het nog niet over gehad, maar er komt wel Groenland. Want dat was eigenlijk een beetje de verschrikking. Het onderwerp dat niet of nauwelijks is uitgepraat. En dat moet wel gebeuren.
0: Nou, iedereen denkt, we hebben dit goed voorbereid. We hebben die slotverklaring beter voorbereid dan het jaar daarvoor. We hebben Rutte met allerlei powerpoints richting Trump gestuurd om te laten zien hoe goed we allemaal bezig zijn. Dus we hebben gedaan wat we konden. We geven Trump op dinsdagavond in het paleis van Erdogan een prachtig diner met de lekkerste kebab van heel Turkije. We hebben het niet over die 4-1 nederlaag van Amerika tegen België op het WK voetbal. En toch, woensdagochtend, NAVO-top begint, Trump gaat tekeer over Groenland. Brengt dat weer op wat volgens Jaap Toopscheffer, die wij spraken in BNR De Wereld, toch bij uitstek het meest explosieve dossier is en een gevaar eigenlijk voor het voortbestaan van NAVO. Ja, dan heb je alles tot in de puntjes voorbereid en dan valt dat ineens als een platte taart uit elkaar.
1: Ja, en wat dat nu laat zien, eigenlijk ging de top ook weer helemaal over Trump. Het gaat voortdurend over Trump. Vindt Trump dit wel goed? Als we dat zeggen, accepteert hij dat? Als we dat en dat vragen, wordt hij dan niet boos? Oh jee, moeten we niet uitkijken dat hij opnieuw uitvalt of dat we een veeg uit de plan. We zijn als de dood voor die man. Dat moet ook ophouden. En wat dat betreft is het zelfbewustzijn dat je wat meer voelt onder NAVO-lidstaten, vind ik een goed ding.
0: Hoe vond je dan dat erop gereageerd is?
2: Op dingen als bijvoorbeeld die beledigingen aan het adres van
0: die niet voor het eerst zijn, maar wat Bernard terecht zegt, veel leiders durven niet zich uit te spreken tegen Trump.
2: Ik ben het daarmee eens. Er is een soort verkramptheid bij alle Europese landen. We moeten doen wat hij zegt, want anders gaat het fout. Er zijn een paar uitzonderingen. Spanje, die spreekt zich altijd uit, ondanks de beledigingen die ze krijgen. Die zeggen, wij doen het gewoon op onze manier. Wordt ze niet altijd in dank afgenomen natuurlijk, want veel andere lidstaten die zeggen ook van jullie doen zo weinig aan jullie defensie, wij wel, dat is oneerlijk. Dus er ontstaat wel een beetje een tweestrijd ook binnen Europa. Over Groenland, Rutte die probeerde dat de hele tijd ook tegenover Trump in het gesprek met hem een beetje te sussen natuurlijk. Dan begon hij over dat ze toch in Davos heel veel hadden afgesproken. En hij ging dan proberen het de hele tijd daarbij te houden. Over Groenland doet men inderdaad wel. Je merkt aan alles dat het een gevoelig dossier is. Want er werd wel op gereageerd, ook door Mette Frederiksen. Die zei, volgens mij is het toch echt van ons.
0: Ja, we zitten niet op één lijn, maar we houden het wel.
2: Ja. We zitten niet op één lijn. Ja, we agree to disagree bijna. Dus er wordt wel wat over gezegd. Maar echt inhoudelijk wordt het niet. En mensen durven ook zich, de meeste Europese landen, die kiezen ervoor om het eventjes aan voorbij te laten gaan en zich er niet heel duidelijk over uit te spreken.
0: Waar zit Nederland op dit spectrum van tussen van je afbijten en lekker laten gaan?
2: Ik denk eerder lekker laten gaan om de verhoudingen niet te te veel te beschadigen. Premier Jette zei na afloop, we moeten ons ook niet te veel laten afleiden door de waan van de dag. Dat zei ook de Finse premier of de Finse president Stoep. Dus ik denk dat Nederland meer probeert om de relatie met Amerika goed te houden. En natuurlijk ook Mark Rutte misschien niet helemaal af te vallen. Want deze lijn lijkt nu te werken.
0: Ja, ik vind het wel eigenlijk meer de Jezelkus-lijn en de VVD-lijn... Dan de D66-lijn, als ik het een beetje beluister.
1: Dat is ook zo. Maar zoals Michal dat nu stelt, denk ik dat is ook wel verstandig... en ook wel redelijk om te zeggen, jongens... don't ruffle the feathers, zoals ze in het Engels zeggen. Ja. Het is allemaal al ingewikkeld genoeg. Wij doen ons best en dat laten we ook zien.
2: Ja.
1: Dus wij hoeven ons nergens voor te schamen. En we gaan ons ook niet, we laten ons niet vernederen, maar we proberen een beetje de scherpe kantjes ervan af te houden. Vind ik helemaal niet zo slecht hoor. Want iedereen, laten we eerlijk wezen, iedereen denkt er komen nou midterms in Amerika. Misschien krijgt Trump dan wel een tik en verandert hij wat van toon. En als dat niet zo is, zijn er over 2,5 jaar presidentsverkiezingen. En dan komt er een andere president. En dan wordt het ook misschien allemaal wel wat beter. Dus iedereen is ook in het beleid, bij wijze van spreken, zoeken we middelen om de hele discussie een beetje voor ons uit te schuiven.
2: Ja, maar toch, in deze podcast hebben we natuurlijk ook vaak gezegd dat Europa voor zijn eigen verhaal moet kiezen, dat kan je wel afvragen of dat er is. Want misschien, zeker op het gebied van Groenland, zou Europa nog wel meer voor zichzelf kunnen opkomen. Maar ik snap ook dat je dit dossier niet wil laten ontploffen. Want dat zou misschien ook gebeuren. En ik snap ook al helemaal dat je niet Groenland deze top wil laten overnemen. En dat is misschien wel gelukt.
0: Als we richting een conclusie gaan, en dan heb ik het niet over het eten. Hoewel ik eigenlijk nu van deze NAVO-top het beeld heb gekregen van een soort all-inclusive resort waar Nederlanders vaak in Turkije gebruik van maken.
1: Ja.
0: Michal, is Europa op deze NAVO-top een beetje greater geworden?
2: Nou, ik heb dat maar, toen ik hem toch sprak, letterlijk aan Rob Jette gevraagd.
3: Absoluut, want je ziet dat er ook heel veel deals worden gesloten tussen Europese landen die gezamenlijk de defensieindustrie een enorme boost gaan geven, waardoor we ook als kleinere landen minder afhankelijk worden van de grotere.
2: En heeft u het idee dat Europa genoeg zijn eigen verhaal kan bepalen of dat het toch door Washington wordt geregeerd?
3: De Amerikanen zijn natuurlijk by far het sterkste land binnen de NAVO. Spelen geopolitiek een hele belangrijke rol. Maar gelukkig wordt Europa steeds zelfverzekerder. En laten we ons ook niet meer continu opnaaien door elk nieuws wat opplopt. Maar gaan we ook echt het gesprek met de Amerikanen aan dat een sterke Europa en een sterke NAVO ook in hun belang zijn.
2: Ja, dat laatste is natuurlijk belangrijk. Een sterke NAVO is ook in het belang van Amerika. En dan laat ik toch, komen we weer bij Amerika uit, maar ook bij NAVO-chef Mark Rutte.
4: Dat betekent dat Europa zoveel sterker wordt, dat Europa ook veel relevanter is voor de Verenigde Staten. En dat de Verenigde Staten weet, ik heb nu een partner in Europa waar ze niet met 600 miljoen mensen een beetje sigaren zitten te roken en de cognac laten walsen in het glas en verder niet veel doen. Nee, die ook daadwerkelijk nu verantwoordelijkheid nemen.
0: Ja, Bernard, Trump heeft een partner in Europa.
1: Ja, dat, en nogmaals, ik blijf mijn petje afnemen voor Rutte, want ik kom er maar mee met deze tekst. Het is wat.
0: Ja, hij zei ook nog tegen Michal dat Xi en Poetin kunnen leren van het familiaire manier van omgaan in Europa.
1: Ja.
2: De open familiebanden.
1: Jawel, maar het appelleert ook aan iets wat onder Amerikaanse conservatieven erg leeft, namelijk linkse mensen, die noemen ze dan Chardonnay drinking, lazy people, die alleen maar op een terras hangen en aan elkaar vertellen hoe de wereld in elkaar zit. Dat is het beeld dat heel veel Amerikanen hebben van Europa. En wat dat betreft doen mensen als Rutte en waarschijnlijk ook Jette echt wel hun best om te laten zien, sorry hoor, maar we zijn ook wat anders dan alleen maar dat. We hebben ook tanden en we zijn ook bereid om ze te laten zien. Maar ik blijf betreuren dat het nodig is en dat die grote, almachtige partner zo denkt over de traditie van de NAVO. Want die is opgehouden te bestaan. Daar kunnen we niet onderuit. De NAVO, zoals die is opgericht, bestaat niet meer.
5: BNR's megahit.
0: Ja, van keiharde internationale betrekkingen op het allerhoogste niveau zoomen we nu uit en gaan we richting cultuur. Ja, Bernard, jij maakt ook BNR de wereld.
1: Ja.
0: Mensen zullen niet zo snel denken, op basis van alle items die jij daar maakt, van god, die Bernard Hammelburg is een enorme cultuurliefhebber. Maar ik hoor bijna niemand op de redactie zo vaak praten over muziek, film, cultuur, musea.
1: Ja.
0: Als dat ik uit jouw mond hoor.
1: Nou, dat weet ik niet, maar ik ben inderdaad een enorme liefhebber van... en Michal ook trouwens, laten we eerlijk wezen. Die is een stuk beter dan ik daarin, want die kan het zelf allemaal. Dat kan ik niet. Maar ik hou van cultuur eigenlijk in elk land. Want we hadden het over Turkije. Ik ben heel vaak geweest en kijk dan ook echt naar de cultuur van zo'n land... in de moskeeën en in de musea en zo. Maar in ieder geval, het verhaal wat ik heb deze week... dat is heel exotisch en heel ver weg.
0: Oh.
1: Namelijk het Rijksmuseum in Amsterdam.
2: Toch zeker 3 kilometer?
1: Ja, want daar zijn 2 tentoonstellingen die ik iedereen kan aanraden. 1 is van Ed van der Elske.
0: Nee.
1: En dat, ja, de fotograaf.
0: Ja.
1: En dat was eigenlijk een icoon van de jaren 50, 60, 70. Eigenlijk een fotojournalist.
0: Ja.
1: Maar die alle bewegingen van wat leefde op straat... hoe zag armoede eruit, rijkdom eruit... drugs, ge- en misbruik eruit. Wat waren nozems? Een woord dat we nu helemaal zijn vergeten. Maar een beetje hooliganachtige types. Daar zat hij helemaal in. En is een mooie tentoonstelling. Dus die heb ik met veel plezier bekeken. En daarnaast, echt letterlijk daarnaast... is een tentoonstelling van Fiep Westendorp...
0: Oh.
1: Ja, en dat is helemaal fantastisch, jongens. Dat is Jip en Janneke, noem maar op. En al die andere dingen en al die cartoons die ze heeft gemaakt. En het ook heel leerzaam. Die vrouw was onvoorstelbaar vlijtig. Heeft heel veel gedaan. Heel veel samen met Annie M. G. Schmid. Maar ook daarnaast cartoons en ook commerciële opdrachten. Dat hangt daar allemaal. En ik heb daar leer ook wat van. Want... Ze heeft dus, laten we zeggen, Jip en Janneke waren, die waren zwart, hè? Die hadden zwarte koppies. Hoe krijg je nou een uitdrukking in een zwart koppie? Dat kan alleen maar als je ze in silhouet tekent. Dus alle plaatjes van Jip en Janneke zijn in silhouet. Nou, dat is iets wat ik daar heb opgestoken. Nou, dat vind ik, voor mijzelf is dat een culturele kick. Het is niet een hele erg dure reis en ik kan het iedereen aanbevelen.
0: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL, de uitgebreide versie van Make Europe Great Again. Dank jullie wel, Michal van der Toorn en Bernard Hammelburg. En jij bedankt voor het luisteren. Redactie Michael Roelen, mijn naam is Geert-Jan Haan. Maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse nieuwsupdate van Make Europe Great Again. Heel graag, tot dan.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Van Beckhovens Britten.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Argentinië is het tweede land dat zich heeft geplaatst voor de finale van het WK. Ze wonnen met 2-1 van Engeland. Lang stonden de Engelsen op voorsprong, maar na 85 minuten maakte Enzo Fernandez de gelijkmaker. Lautaro Martinez maakte in blessuretijd 2-1. Zondag is de finale van het WK. De Argentijnen nemen het dan op tegen Spanje. In Amsterdam-Oost is een grote politiemacht op de been vanwege een mogelijke ontvoering. Er ging een wilde politieachtervolging aan vooraf. Toen de bestuurder zich vastreed op de trambaan werden er 3 mensen aangehouden. Het is nog niet duidelijk wat er precies aan de hand was. Het Amerikaanse leger heeft bij Iran een schip aangevallen dat onder de vlag van Curaçao voer. Het was op weg naar een haven in Iran. Het schip zou de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens hebben genegeerd. Amerika heeft het schip uitgeschakeld door raketten op de schoorsteen te schieten. Er is niks bekend over eventuele slachtoffers. En de eerste dag van de dagopvang in Ter Apel is zonder problemen verlopen. Zo'n 40 asielzoekers werden in een leeg kantoorpand opgevangen, zodat ze niet op het veld voor het aanmeldcentrum zouden rondhangen. Het Rode Kruis is blij dat het goed gaat, maar vindt het nog geen menswaardige oplossing. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zwoele nacht, het koelt af tot een graad of 17. Overdag wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 graden in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Conor Clerks. En Lia van Beckhoven.
6: The ladies not for turning.
7: If you want to go out now. But if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
8: Are you excited about another election?
9: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
10: Je luistert naar Van Beckhovens Britten. Een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Conor Clerks in de studio bij BNR. Dag Lia.
11: Hey Conor.
10: Straks WK-gekte bij de Engelsen, want ja, ze staan zowaar in de halve finale. Al mijn gejuich voor de dappere Noren ten spijt. Welke invloed heeft het voorlopige succes van de Engelse voetbalploeg op de nationale stemming? Maar we beginnen bij de politiek. Alsof met 7 premiers in 10 jaar tijd de Britse politiek nog niet gek genoeg is, loopt een man met een vuilnisbak op zijn hoofd zich warm om volgende maand 's lands nieuwste Kamerlid te worden. Over waarom de Britse politiek, niet altijd met opzet, uitblinkt in politieke satire. Lia, er is een hoop gebeurd sinds onze vorige aflevering. Nigel Farage leek toen een slimme zet te begaan door op te stappen als Kamerlid en zo nieuwe verkiezingen voor zijn zetel af te dwingen. Het volk in Clacton althans, zou gaan beslissen of Farage iets misdaan had en niet de Kamercommissie die onderzoek doet naar de miljoenen giften die hij ontving. Een week later lijkt die zet ineens een stuk minder sterk, hè?
11: Ja, inderdaad. Er is een hoop veranderd, zoals je zegt, afgelopen week, maar we hebben het wel weer over Farage, hè?
10: Mm.
11: Je hebt gelijk, het leek een hele goede zet. Vond ik ook hoor, een week geleden toen hij zei: ik trek me terug uit mijn kiezerstreek, ik ben niet langer Kamerlid. Daarmee forceer ik verkiezingen voor dat ene kiezerstreek. Ja. En dan stel ik me wel weer kandidaat daarvoor.
10: Ja.
11: Want het wordt een kwestie van Farage tegen de elite. Mm. He, de man van het volk tegen de gevestigde orde die hem in zijn versie probeert onderuit te halen met dat Kameronderzoek naar die 5 miljoen, onder andere, die hij gedoneerd kreeg. Sinds ik het er met je over had, dus een week geleden, zijn er nog meer onderzoeken gestart naar nog meer donateurs die nog meer miljoenen hebben gegeven aan de partij van Nigel Farage. Cryptomiljonairs, zwendelaars en hun moeder. Weet je wat, die Post George. Mm. Dus de uitdaging was van Farage aan andere politieke partijen, neem het maar op tegen mij in Clacton, in mijn kiezersdistrict, en kijk maar wie er wint. Kijk maar wie de kiezers geloven. Wie het meest populair is. Nou, ik denk de reden voor die zet was dat Farage de aandacht wilde afleiden van die onderzoeken. Want nogmaals, iedere dag komen er meer bij. Ja. De afleiding naar de onderzoeken van zijn donateurs. En hij wilde ook het verhaal, het politieke verhaal veranderen. Hij zegt, ik ben nu de underdog en de elite wil de gewone man monddood maken. Als ik deze verkiezing verlies, is dat slecht nieuws voor jullie, de kiezers. Dat zegt hij. De tweede reden waarom hij zich opnieuw kiesbaar stelde na eerst zijn afgetreden, was de aandacht weg te trekken van Andy Burnham, die volgende week maandag premier wordt in het Verenigd Koninkrijk. En het leek inderdaad alsof hij daarmee slaagde in die opzet.
10: Ja, hij deed dat vrij handig, zeiden wij ook. Hè. Hij maakte er een strijd van, Nigel Farage versus de elite. Maar de elite die zei, zoek het maar lekker uit.
11: De elite zei, we spelen niet mee.
10: Ja.
11: Het begon met de leider van de Liberaal Democraten. Die zei, ja oké, tegen Farage, je kunt verkiezingen uitschrijven in dat ene kiezersdistrict, maar waarom zouden wij meedoen? Als jij met je speelgoed gaat gooien, als jij een driftbui hebt, een hissy fit, zoals de leider van de Conservatieve Partij het noemde, dan is dat prima, dan doe jij dat maar wij spelen niet mee. Weet je, ze reageerden een beetje zoals je reageert op het gedrag van peuters inderdaad, die met hun speelgoed gooien. Niet reageren dus. Dus de leider van de Lib Dems, Ed Davey, die riep andere partijen op om de ijdeltuiterij te negeren van Farage, hem geen publiciteit te geven door mee te doen aan die verkiezingen, gewoon thuis te blijven. En Andy Burnham noemde het ook een stunt. De conservatieven hadden het over fake verkiezingen. De Groenen aarzelden nog even, maar besloten bij nader inzien ook thuis te blijven. En zelfs Restore, de partij ten rechts van de vrij rechts, radicaal, behoorlijk extreme reformpartij van Farage, zelfs die besloot niet mee te doen en gewoon thuis te blijven. Dus werd er dan helemaal niet gestemd? Was er dan helemaal geen tegenpartij, geen tegenkandidaat voor Farage? Jawel, bleef over Lord Binface. Die ruimtestrijder die uit het intergalactische stelsel stapte, de aarde vond en naar Engeland kwam om orde op zaken te stellen en de Britse democratie te redden.
10: Count Binface, wat doet hij hier? Waar komt hij vandaan?
11: Count Binface is De alter ego van John Harvey. John Harvey is een komiek, presentator, schrijft voor Britse komische series, presenteert ook een programma op Times Radio, geloof ik. Studeerde klassieke oudheid in Oxford, net zoals Boris Johnson, voordat hij schrijver werd. Hij doet ook radiodocumentaires over democratie in het oude Athene, bijvoorbeeld. Maar hij is als graaf vuilnisbakkenhoofd, Count Binface, is hij bijna 6000 jaar oud. Een ruimtestrijder dus. Hij heeft een cape, zilverkleurige kleren en op zijn hoofd een soort van een ouderwetse vuilnisbak. Weet je, zo'n metalen vuilnisbak.
10: Ja.
11: En dat hoort bij de planeet Sigma 9, zoals jij natuurlijk weet waar die vandaan komt. Hij begon als Lord Buckethead, emmerhoofd. En dat was een persoon, dat zegt mij allemaal niks hoor, maar het was een persoon uit de Gremloids. Dat was een persiflage-serie op Star Wars, gemaakt in de jaren 80 door een Amerikaanse filmmaker. Die filmmaker die vond het in eerste instantie fantastisch dat zo'n John Harvey, Lord Buckethead, die naam en zo, en dat die persoon gebruikte. Maar later werd hij daar heel erg boos om en ging hij er ruzie over maken. Er kwamen conflicten over copyright. Wie mocht nou wel, wie dan niet door het leven gaan als Lord Buckethead. Lang verhaal kort. Gevolg was dat John Harvey Buckethead schrapte en in plaats daarvan Binface gebruikte als naam. Hij doet al 10 jaar mee, met allerlei verkiezingen in Groot-Brittannië als Buckethead-Binface. Hij heeft nooit echt succes gehaald, nooit veel stemmen gehaald. Het was meer voor de leuk, hè, de lol-factor. Dat is natuurlijk nu allemaal veranderd. Er is nu een enorme interesse in zijn werk sinds hij dus de enige tegenkandidaat is van die verkiezingen in Clapton. Of zoals iemand zei, het is nu echt een farce. De verkiezingen daar nu volgende maand gaan tussen een grappenmaker, 's lands grootste joker namelijk, en Lord Binface. Dus hij heeft nu ook internationale roem en zo. En ja, hij staat scherp en hij gaat echt, zegt hij, serieus meedoen.
10: Ja, er is iets bijzonders aan de Britse manier, de manier waarop de democratie is georganiseerd, waardoor dit soort stunts mogelijk zijn. In de meeste landen kun je met of zonder vuilnisbak op je hoofd niet zomaar een van de grootste namen in de politiek uitdagen voor een kiesdistrict. Maar bij de Britten kan dat wel. En dat heeft alles te maken met de zo laag mogelijke drempel eigenlijk om je politiek actief te maken.
11: Ja, het is ook dat. Maar ik bedoel, satire is natuurlijk speelt al lang in alles. Zeker in de politiek een belangrijke rol.
10: Ja.
11: Van oudsher. Dat heeft te maken met van alles en nog wat. Het heeft ook te maken, denk ik. Het heeft onder andere te maken met. Dat politiek toch gezien wordt als theater. Heb je wel eens bij landelijke verkiezingen, weet je wel, heb je wel eens gekeken naar de uitslagen, hoe dat gaat?
10: Ja, zeker. Als ieder, van je hebt zo'n podium en dan staan daar 5-6 mensen waarvan de meesten dan daadwerkelijk gepoogd hebben om in Westminster terecht te komen en het serieus nemen. En er staan vaak ook een paar randfiguren bij of dingen zoals dit nu met Count Binface.
11: Precies. Dus je hebt, dat bedoel ik. Kijk dan wie daar staan, inderdaad.
10: Ja.
11: Naast die serieuze kandidaten van de serieuze partijen heb je altijd het zijn meest mannen verkleed als, weet ik veel, een tomaat. Of ook altijd iemand in een vossenkostuum, hè, want die persoon is dan tegen de vossenjacht, jammer genoeg. Die doen het meeste mee voor de lol, maar hebben vaak ook een politieke boodschap. Maar ik denk, het is vooral de neiging de politiek niet serieus te nemen. Het doorprikken van ego's, van politieke kandidaten. Het was vooral het geval met de bekendste leider van de bekendste idiote partij, namelijk Lord Sutch van de Monster Raving Loony Party. En het is ook het soort humor dat zegt van, wij hebben onze beste tijd gehad, dus wij kijken naar iedereen met een soort van humor, want we zijn niet geneigd onszelf, laat staan, de buitenwereld serieus te nemen. En dat doen wij op deze manier.
10: Mm.
11: Begrijp je?
10: Ja.
11: En ik denk, het is, ik zei dat Lord Binface al lang meedoet en nooit eigenlijk veel succes heeft gehad, maar dat is niet helemaal waar. Want hij heeft meegedaan, herinner ik me, met de verkiezingen voor Londense burgemeester. En 2 keer haalde hij meer dan 24.000 stemmen.
10: Ja, dat is best een hoop. Wat zeggen de peilingen nu over zijn kansen in Clacton?
11: Nou, de peilingen zeggen dat hij geen kans maakt te winnen, maar dat hij het veel beter deed dan een poos geleden. Ik denk dat hij vooral gaat appelleren aan mensen die zeker Farage niet willen, en dat hoopt je ook te doen. Hij hoopte 54% die bij de laatste verkiezing in Clacton tegen Farage stemden, die mensen te mobiliseren. Dan nog zeggen de boekies, de gokwinkels, meest betrouwbare bron, dat zijn kansen onwaarschijnlijk zijn. Maar goed, ze zijn wel stijgend. En het is een eenmanspartij, ja, die altijd alleen zijn ding doet. Maar nu wordt hij overdonderd, overweldigd door alle hulp die hij krijgt aangeboden uit binnen- en buitenland. Er zijn vrijwilligers die staan te trappelen om pamfletten van Lord Binface, graaf Vansbakhoofd, om pamfletten in alle brievenbussen van het kiezersdistrict te stoppen. Hij krijgt donaties en zo. Ik denk dat de stemmen van mensen die tegen de reformpartij zijn van Farage, die vrij zwaar gaan wegen. Maar ik denk nog meer dat het een hele lage opkomst gaat worden. En dat Farage gaat winnen, maar dat de meeste mensen thuis blijven. Maar weet je, het is gevaarlijk om dit te zeggen. Want nogmaals, je hebt het over een land waar twee keer bijvoorbeeld Angus de Aap, dat was de mascotte van de voetbalclub in Hartlepool in Noord-Engeland, gekozen werd tot burgemeester. Twee keer. Ook al maakte hij de belofte die hij bij de eerste keer deed, namelijk gratis bananen voor iedereen, niet eens waar.
10: Ja.
11: En dan hebben we ook nog, het is gevaarlijk om de Britten te veel te vertrouwen met democratie. Want ik herinner me ook nog dat er een aantal jaren geleden, hebben we het daar ook niet een keer over gehad, dat er een schip een naam moest krijgen. En dat was een serieus wetenschappelijke boot. En die ging, ik geloof, naar de Noordpool om daar allerlei onderzoeken te doen en zo. Het was een hele dure expeditie. Hoe ging die boot heten? Nou, de organisatoren schreven daar een prijsvraag voor uit. Ze hoopten natuurlijk heel erg dat de boot de naam zou krijgen David Attenborough. Maar de Britten dachten er anders over. En de populairste naam die naar boven kwam was Boaty McBoatface.
10: Ja, ja, een klassieker uit het genre, absoluut.
11: Begrijp je? Mm. Dus je kunt nooit zeggen van dit gaat het worden.
10: Nee, we gaan zeker niet verleiden tot een voorspelling. Maar we gaan het wel volgen. Wat zegt Farage hier nou eigenlijk zelf over? Want ik kan me voorstellen dat hij een hele andere communicatiestrategie en campagnestrategie had bedacht voor de komende weken.
11: Ja, kijk, en dat is ook het merkwaardige. Trouwens, stel dat Binface wint, dan is al duidelijk geworden, mag hij niet met een vuilnisbak op zijn hoofd het parlement in. Hij zelf vindt dat absurd, dat niet mag. Want hij zegt, je hebt mensen in het parlement die Black Rod heten en die rondlopen in zwarte kousen en schoenen met gespen en zo. Hij mag ook zijn wapen niet meenemen, zijn zwaard het parlement in, volgens een wet uit 1313. Maar, dus zo wordt er nu gepraat over de mogelijkheden van die verkiezing. En natuurlijk heeft dat effect op Farage. Ik bedoel, hij heeft zichzelf, zeker het afgelopen jaar, omdat hij alsmaar voor ligt in de peilingen, geprofileerd als premier in wording.
10: Ja.
11: En nu gaat hij de hele zomer een politieke campagne voeren tegen een man met een kliko op zijn hoofd.
10: Ja.
11: Ik denk dat het heel, heel moeilijk is om daarvan terug te komen. Begrijp je wat ik bedoel?
10: Ja, het wordt in elk geval een uitdaging om hier heel serieus te praten over wat hij zegt dat zijn boodschap hier was, natuurlijk. Ja, iedere vraag zal gaan over die prullenbak.
11: Want hij heeft het niet meer in de hand.
10: Nee.
11: Hij heeft het niet meer in de hand. Hij heeft geen grip meer op zijn politieke boodschap.
10: Nee.
11: Kijk, er is een absurde figuur mee aan de haal gegaan. En die heeft hem ook absurd gemaakt. Dus de boodschap is nu omgedraaid.
10: Ja.
11: In feite zou je kunnen zeggen, is Graaf Binface, als je ook luistert naar zijn kiesprogramma, is nu de buitenstaander en niet Farage. Ik bedoel, Graaf Binface, de man van het volk. Hoe absurd is dat? Farage is heel boos. Hij is in de verdediging, heel veel zelfbeklag en zo, underdog, zelfmedelijden. Terwijl in deze campagne-strijd tot nu toe Binface er echt ontzettend veel lol in heeft. En als iedereen om je gaat lachen, Ik weet het niet. Ik denk dat we hierop terugkijken, op dit moment, als op het moment waarop dit toch het begin van het einde van Farage inluidde.
10: En deze Graaf Benfees, wat zijn zijn speerpunten? Wat staat er in zijn kiesprogramma?
11: Hij belooft in zijn kiesprogramma om tenminste 1 betaalbare woning te bouwen.
10: Okay.
11: Hij wil Adèle nationaliseren. Hij wil de handdroger in de mannenwc van de kroeg Crown & Treaty in Uxbridge verhangen naar een verstandige plaats.
10: Heel goed, mij ook een doorn in het oog.
11: Hij wil een... Wat zeg je?
10: Mij ook al jaren een doorn in het oog, ik denk heel herkenbaar.
11: Jij kent die kroeg natuurlijk.
10: Tuurlijk.
11: Hij wil, en dat is mijn doorn in het oog, dus het volgende vind ik ook wel goed, dus een prijsplafond voor croissants.
10: Heel goed.
11: Hij wil een referendum over een referendum of de EU lid moet worden van het Verenigd Koninkrijk.
10: Ja.
11: En hij wil de GEO's, de directeuren van de geprivatiseerde waterbedrijven, verplichten in de eigen rivieren te zwemmen, weet je wel, die ze vervuilen met ongezuiverd rioolwater, lees uitwerpselen, zodat zij weten wat ze hebben aangericht. Dat zijn de grootste en belangrijkste speerpunten uit het kiesprogramma van Graaf Vuilnisbakkenhoofd. Jij zegt onwaarschijnlijk dat hij Kamerlid wordt, Graaf Vuilnisbakkenhoofd, maar ik denk dat de opties wagenwijd open zouden kunnen zijn. Stel dat hij Kamerlid wordt tegen alle indicaties in, dan kan het premierschap zelfs op de loer liggen.
10: Oh ja.
11: Prime Minister Bin Vuilnisbak wordt hier al gezegd. Nee. En lach niet, maar Volodymyr Zelensky, die is ook begonnen als komiek en als acteur.
10: Dat is waar.
11: Van parodie tot premierschap.
10: Ja.
11: Kleinere stap dan je denkt.
10: Lia, wij praten in principe eigenlijk nooit over voetbal. We zijn allebei geen enorme fans volgens mij en ook zeker geen sportverslaggevers. Maar een plek in de halve finale van een wereldkampioenschap, ja, dat dwingt ons toch wel een beetje. Normaal gesproken, want ik kijk wel graag naar zo'n WK. Normaal gesproken gaat één van mijn favoriete onderdelen van een WK-voetbal ongeveer zo. De Engelsen die knokken zich door een zeer middelmatige pool, winnen bijvoorbeeld met 4-0 van een dwergstaat. Het hele land verliest prompt elke vorm van zelfbeheersing. Tatoeages van de wereldbeker worden gezet. Zoons die worden Harry, Garrett of David genoemd. De kranten staan vol van verlekkerde vooruitblikken op het moment dat de wereldbeker eindelijk thuiskomt. En dan vliegen ze er na penalties uit tegen een ploeg uit de middenmoot van Zuid-Amerika. Maar zo liep het niet deze keer.
11: Zo kan het nog lopen. Ik kijk trouwens wel veel wedstrijden, maar zoals je zegt, het is vooral bij een WK of een bepaalde eredivisiewedstrijd hier. Maar je hebt gelijk, Engeland wringt zich iedere keer weer net tussen de laatste 4 of de laatste 8, weet je wel, dat doen ze altijd. En iedereen weet dat. Je hebt ook helemaal gelijk met die tatoeages en zo, klopt helemaal. Er zijn ook maar 2 data in de Britse geschiedenis, dat is belangrijk om te weten, denk ik, waar je van bewust moet zijn. De Engelse geschiedenis. 1066, weet je wel, Normandiërs, land binnenkwamen en zo. En 1966, toen Engeland het WK won. En daartussenin, de rest kun je eigenlijk verwaarlozen. En sinds 1966, ja, zoals je aangeeft, is het een kwestie geweest van giga verwachtingen. Het hele land dak uit, iedereen helemaal gek. En diepe teleurstellingen. Dat is nou eenmaal het lot van een Engeland supporter. En ze kunnen die verwachtingen ook nooit temmen. Het wordt nooit bijgesteld. Het gevoel is ook een beetje dat ze toch recht hebben op die beker. Hè? Ze hebben de sport toch uitgevonden. Dus er ligt heel veel onverwerkt zeer waar je overheen moet. Ik vond trouwens een boek geschreven door een tennistrainer. En dat boek heette Winning Ugly. Lelijk winnen. En de conclusie is eigenlijk dat echte grootheid op het veld komt pas naar boven als je kunt winnen terwijl je niet op je allerbest bent.
10: Ja.
11: Nou, ik bedoel, dat is Engeland. Nooit op zijn allerbest. Lelijke winnaars, maar tot op zekere hoogte en meestal tot de halve finale wel winnaars.
10: Op de radio zijn we door de tijd heen. In de podcast zijn we nooit door de tijd heen. Daar praten we altijd precies lang genoeg. Wil je de hele aflevering horen? Abonneer je dan op Van Beckhovens Britten in de BNR-app of je podcast-app. Dan hoor je elke woensdag alles wat wij te vertellen hebben. Leuk als je erbij bent.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de grote tech.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Twee psychiaters en een verpleegkundige hebben straf gekregen omdat ze seksuele relaties hadden met hun patiënten. De psychiaters mogen nooit meer in de zorg aan het werk. De verpleegkundige is 1/2 jaar geschorst. Het wordt de psychiaters zwaar aangerekend omdat de patiënten erg kwetsbaar zijn. Frankrijk heeft een wet aangenomen waardoor het mogelijk is om een eind aan je leven te maken als je ongeneeslijk ziek bent. Als je het niet zelf kunt, mag een arts of verpleegkundige helpen. De wet was een verkiezingsbelofte van president Macron en geldt alleen voor volwassenen. De finale van het WK voetbal gaat tussen Spanje en Argentinië. De Argentijnen wonnen in de halve finale met 2-1 van Engeland. Dat ging niet vanzelf. Tot de 85e minuut stonden de Engelsen met 1-0 voor. Pas in blessuretijd maakte Lautaro Martinez de winnende goal voor Argentinië. In het Amerikaanse leger gaat de hoeveelheid testosteron van mannelijke militairen meten. Als ze een lage hoeveelheid van het mannenhormoon hebben, kunnen ze zich daar vrijwillig voor laten behandelen. De test is vooral bedoeld voor mannen boven de 30. Defensieminister Hegseth zegt dat de soldaten op hun best moeten kunnen presteren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zwoele nacht. Het koelt af tot een graad of 17. Overdag wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
6: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
8: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. En dit is onze zomerserie waarin we iets bijzonders gaan doen. Terwijl jij lekker op vakantie bent, aan het strand ligt, in de berg bent, in het bos wandelt of misschien gewoon zit te werken. En wat is er dan leuker dan horen wat er allemaal gebeurt in Nederland waar je nog geen weet van had op het gebied van innovatie. Dat gaan we dus doen in deze serie. 6 weken lang praten met leiders in innovaties waar je waarschijnlijk nog niet van gehoord hebt. En daar komen allerlei hele mooie voorbeelden die de revue gaan passeren. Want ook deze zomer verandert tech onze wereld. En hier hoor je hoe. Ik ben Joe van Buurik.
9: En Ben van den Burg.
8: En straks horen we hoe Resonate op Nederlandse bodem een eigen audio-taalmodel traint. Dat is heel interessant. Maar eerst gaan we praten met Hightech Binders. Met Teun Wagenaar, oprichter van Hightech Binders. Welkom.
10: Dankjewel.
8: Goed dat je bent, Teun. Wat doen jullie bij Hightech Binders?
10: Wat we bij Hightech Binders doen is dat wij bitumen vervangen met een biopolymer uit afvalwater. Nou, bitumen is het kleverige spul wat op wegen gezet wordt om de weg bij elkaar te houden.
8: De toplaag van asfalt, moet ik het zo zien?
10: Ja, een beetje. Maar het zit ook in de onderlagen. Ja? Het is echt het zwarte goedje, okay. De lijm.
8: Het is ook wat de weg de kleur geeft, zou ik maar zeggen.
10: Exact. Okay. Exact. En dat vervangen we met een biopolymeer uit afvalwater. Ja. En dat heeft een paar voordelen. Aan de ene kant wordt de weg er sterker van, waardoor er minder onderhoud hoeft uitgevoerd te worden. Mm-hmm. Maar aan de andere kant heeft het minder CO2 nodig om te maken. Dus het is een afvalproduct, wat anders ofwel voor biogas gebruikt wordt, of gewoon sowieso verbrand wordt. En daardoor, doordat het uit afvalwater komt en andere wegen, of de andere richtingen van het als afval gebruikt wordt, mm-hmm, en wij het opslaan, ja, in asfalt, ja, is het eigenlijk een opslag van CO2 ook.
8: Okay.
10: Dus per kilo EcoBind. Sla je 2 kilo CO2 op in de weg.
9: Nou, okay. Dat is toch de oplossing? Dus dan willen we toch morgen, als ik dit hoor, alle bitumen vernieuwen wegen, bitumen eruit en de biopolymeer uit afvalwater erin?
10: Ja, dat vinden wij ook. En dat willen wij ook. En dat wil de wegenbouw ook. Zij zijn veel aan het experimenteren. De hele sector is aan het experimenteren met 30% biobased in de wegen.
8: En in Nederland?
10: In Nederland.
8: Okay.
9: En, maar doen ze het nu al op grote schaal? Er wordt nu een nieuwe weg aangelegd en dan doen ze het al? Of zijn er nog wat restricties?
10: Nee, we zijn nu nog in de testfase. Want wil je opeens je wegen vervangen en het bitumen vervangen in je wegen, dan krijg je, ja, dat moet wel goed in blijven liggen. Want anders krijg je over een jaar, bij de volgende keer dat er goede vorst is, ligt alles open.
9: Nou. En dat weet je nog niet of jouw oplossing echt werkt voor vorst of voor lange termijn? Dat weet je nog niet?
10: Nee, dat weten we nog niet 100% zeker. We weten het uit het lab, nou, dat is altijd leuk. Maar de praktijk is altijd grillig. En dat, daar zitten wij nu in die fase. We gaan in Eindhoven een eerste testweg aanleggen deze zomer. Mm-hmm. En dat, ja, daar komen de eerste resultaten echt uit.
8: Ja. Wat zijn nou uitdagingen voor jullie? Waar lopen jullie tegenaan?
10: Waar wij tegenaan lopen is, in de eerste fase heb je natuurlijk je financiering nodig. En dat duurt, dat moet allemaal bij elkaar gebracht worden. Mm-hmm. Dat kost tijd en kost energie. Maar daarnaast zijn er wel mogelijkheden in Nederland, gelukkig. En zien wij gewoon dat we daarop verder kunnen bouwen.
9: Even over die financiering. Ik bedoel, dit idee, als het werkt uit het lab, het werkt. Was dat dan echt zo moeilijk? Want als je alles vervangt wereldwijd, is er zoveel wegen, alle polymeer de
8: enorme markt.
9: Enorme markt.
10: Ja, de markt is huge. 40 miljard. Zo. Dat is enorm.
8: Ja.
10: De bitumenmarkt. Dus de markt is groot genoeg. Maar voordat het echt op de weg komt en de industrie overtuigd is, kost dat tijd. En die tijd, dat is voor het hoofdwegennet, kan dat echt lang zijn. Kan soms 3-4 jaar duren voordat men overtuigd is voor het hoofdwegennet. Eerder de provinciale wegen of de wegen hier in Amsterdam, die kunnen al wel eerder. Die kunnen al met iets minder validatie eerst de wegen neerleggen.
8: Ja, want waar zijn ze bang voor? Waarom zeggen ze niet gelijk, nou, goed idee, mes snijdt aan twee kanten, gelijk doen?
9: Zoveel geld is er toch niet nodig? Hoeveel was er nodig, ik bedoel, voor de eerste fase?
10: Voor de eerste fase van het bedrijf, bedoel je?
8: Want jullie zijn de spin-out van TNO, als ik het begreep. Ja.
10: Voor de eerste fase zijn we nu een seedronde aan het doen van ongeveer 1,5 miljoen. Mm-hmm. En daarmee kunnen we die eerste testwegen neerleggen en kunnen we precies zien hoe het fabriekje eruit moet komen te zien om deze materialen te maken.
8: Ja.
10: Want deze materialen die komen dus van afvalwater. Er zijn andere bedrijven die dit al aan het doen zijn voor verpakkingsindustrie. Pax Biomaterials is daar mee bezig en daar werken wij mee samen. Maar er zijn nog geen partijen die het in asfalt doen. En daar zijn wij de eerste van.
8: Ja.
10: Maar alles kost tijd om alles op te bouwen en de eerste stappen te doen.
8: Ja.
10: En daar zijn we nu druk mee bezig.
8: Maar de enige vorm van terughoudendheid, hè, bij, nou, laten we zeggen, de Nederlandse overheid, is dat gewoon van, joh, dit moet helemaal bewezen zijn. Zijn er afbreukrisico's? Wat is de reden dat niet gelijk alles zijn op groen springen?
10: Dit is een gefaseerd traject wat de overheid doet. Dus men is bezig met tenders om één project wat vrij bekend is in de wegenbouw is Circular Road. Mm-hmm. Waar ze inderdaad die 30% biobased aan het testen zijn op verschillende testvlakken in Nederland.
8: Mm-hmm.
10: Nou, dat is iets waar wij in mee willen gaan. Want uiteindelijk is de wegenbouw en het maken van wegen een beetje ook koken. Je doet een beetje van het ene materiaal erin, een beetje van het andere materiaal erin, zodat je uiteindelijk een weg maakt die past bij waar die voor nodig is. Dus op het hoofdwegennet heb je andere wegen weer. Heb je een andere samenstelling, een ander recept nodig dan een provinciale weg of een weg om de hoek hier.
9: Ja, wat is jouw oplossing? Wat voor type weg?
10: Heb je een andere samenstelling, een ander recept nodig dan een provinciale weg

0: Wat is de oplossing? Wat hebben jullie gedaan?
1: Het is een scheikundig proces, kan ik me voorstellen, met nadruk. Of zit er meer bij?
2: Ja, nou, het is een scheikundig proces. Het is eigenlijk een biologisch proces. Dus okay. Het is fermentatie van afvalwater. Mm-hmm. En vervolgens moet dat gezuiverd worden om het polymeer eruit te krijgen, het biopolymeer. Want het is eigenlijk, je hebt een aantal cellen en die gaan zich vol eten. En daarna moet je ze openen om dat plastic uit die cel te halen. En vervolgens moet je dat drogen en kan je dat gaan gebruiken in je asfalt. Dat gebeurt allemaal al. Maar wat wij doen is eigenlijk het niet heel schoonmaken. Niet 99% schoonmaken. Voor de verpakkingsindustrie wordt dat nu gedaan. Mm-hmm. Wij kunnen dat in 1 of 2 stappen doen, waardoor het wat viezer is, maar ook goedkoper en minder energie nodig heeft. En precies dan begint het interessant te worden om het ook in asfalt toe te passen, want de hoogwaardige toepassingen zijn veel duurder.
0: Ja, heb je niet verschrikkelijk veel afvalwater nodig dan? Want je houdt toch heel weinig over, uiteindelijk?
2: Nee, ja, uiteindelijk is het heel veel water.
0: Ja.
2: Maar ja, er komt ook heel veel water doorheen.
1: Ja, ja.
2: Uiteindelijk het product wat eruit uitkomt, je kan zo 1 kiloton bijvoorbeeld uit een grote water waterzuivering al halen per jaar.
1: Ja.
2: En 1 kiloton, als je dat dan gaat verwerken in het bitumen, in uiteindelijk ons product, hoeveel kilometer weg is dat dan? Dat is dan rond de 300 kilometer weg die je daar al mee kan doen.
0: Okay.
2: En dat is uit 1 afvalwaterzuivering.
0: Ja. Oh, netjes. En het is een bioproduct. Is het niet dat, ja, dat ben je nu aan het testen, dat snap ik, maar dan denk je, ja, bioproduct, over 3-4 jaar breekt het weer op een manier af, want er komt een of ander beestje tussen of je hebt de lucht.
2: Ja, heel, heel goed punt. Deze biopolymeren staan ook bekend om goed af te breken. Maar doordat je ze in bitumen mengt, dus we gebruiken nog bitumen erbij, is die eigenlijk geïncapsuleerd en kunnen die beestjes er niet bij. En blijft het dus in een goede staat. En dat zien we, daar zien we nu de goede resultaten ook van terug.
1: Ja, nou, je hebt het al over die meerdere lagen in een asfaltweg gehad. Hè? In hoeverre zorgt jullie innovatie voor een stukje minder afhankelijk zijn van de rest van de wereld? Ik heb eigenlijk geen idee hoeveel we afhankelijk zijn van materialen buiten Nederland, buiten Europa om asfalt.
0: Ja, toch. China weer, denk ik.
1: Nou ja, vertel.
2: Nou ja, dat precies waar nu de olie vandaan komt. Waar zitten de raffinaderijen? De bitumenraffinaderijen, die zitten niet meer in Nederland in ieder geval. Mm. In Nederland zijn ze de afgelopen jaren weggegaan.
1: Yeah.
2: En moeten we dat uit het buitenland halen. En dat is ook steeds meer een punt. Bitumen uit die raffinaderijen. 1, de kwaliteit die gaat omlaag. Omdat benzine, kerosine, die worden eerst gemaakt. En wat er overblijft is bitumen. Nou, dat wordt steeds slechter van kwaliteit. Of de kwaliteit gaat langzaam maar zeker omlaag. Dat zegt de hele industrie in Nederland ook. En dus je moet gaan bijmengen met andere producten om het weer sterker te gaan krijgen.
0: Okay.
2: En het tweede punt is dat je inderdaad, krijg je het wel? Nou, wat er allemaal gebeurt is begin van dit jaar.
1: Ik wou zeggen.
2: Is het überhaupt de vraag of je bitumen wel krijgt? In Nederland is dat nog goed en hebben we dat nog redelijk op orde. Maar dat is wel iets om op de langere termijn over na te denken. Kunnen we dat niet veel meer van dat proces in Europa zelf doen, in Nederland zelf doen? En dat kan. Je kan met je eigen afval dat in je eigen wegen stoppen.
0: Ja, en het belang, ik zit heel erg te denken, het belang in Europa. Dus als je dat in Europa doet, dan zijn we totaal niet meer afhankelijk. En dat betekent dus ook dat we soevereiner worden enzovoorts.
1: Dan trekken we het asfalt-ecosysteem weer meer naar ons toe. Zeg maar dat goed?
0: Is dat een van jouw waarden of denk je van, joh, prima?
2: Nee, dat is zeker wel iets waar we over na zitten denken om dat voor elkaar te krijgen. En dat zou mooi zijn als we dat langzaam maar zeker ook die kennis weer in Europa krijgen. En wat minder afhankelijk zijn van andere partijen. Dat dat helemaal gaat gebeuren, dat is dat zie ik als een fabeltje. Dat we ons helemaal gaan isoleren weer. Maar iets meer dat wij zelf weer de leiding daarin nemen, dat is wel belangrijk.
0: Ja, zie jij dus, want je zit in de seedfase, zie je dat Brussel, Den Haag, de investeerders dat meenemen in hun beslissing of totaal niet?
2: Nou, investeerders totaal niet. Dat zit veel te ver weg.
0: Dankjewel. Dat je dit even helder maakt.
2: Ja, en overheden die zien dat wel. Ja. En dus in seedfase ben je ook erg afhankelijk nog van softloans en dat soort zaken. Mm-hmm. En die zien natuurlijk wel ook dit gedeelte. Bijvoorbeeld, we zijn bezig met de Brabant Startup Fund nu, met een aanvraag. En daar zijn ze van plan ook een centraal, hun waterzuivering te gaan gebruiken om biopolymeren te gaan maken. Nou, dat zou perfect zijn

0: om daar dan op verder te borduren. En het leuke is dat de waterschappen bijvoorbeeld ook eigen wegen hebben. Dus ze zouden zelfs afname het biopolymeer kunnen afnemen voor hun eigen wegen.
1: Is het trouwens een kostenbesparing of niet?
0: Nee, het is geen kostenbesparing op dit moment.
2: Duurzaamheid kost geld.
0: Nee, maar kijk, bitume is een klein gedeelte van de kosten van de weg. Je hebt heel veel meer kosten dan alleen het asfalt. Je moet het ook neerleggen, je moet het onderhouden, je moet het plannen. Ja. En wat dat betreft is het maar een paar procent duurder uiteindelijk als je de hele weg neerlegt. Ja. Op materiaalniveau is het natuurlijk wel duurder, maar dat is... waar we nu zitten, is dat nog acceptabel.
2: Ja,
0: en waar we naartoe willen, dan verwachten we een heel groot gedeelte van de markt te kunnen pakken ook.
2: Ja, en je zei het al eerder in het gesprek, binnenkort de eerste weg in Eindhoven waar dit geïmplementeerd wordt, toch?
0: Juist, exact.
2: Waar is dat en wanneer?
1: Ja, precies. We willen gaan rijden erop.
2: September 2026.
0: Als alles goed gaat, gaat die in september neergelegd worden.
2: Nou, en wij weten waar we naartoe moeten rijden.
1: Precies.
2: Welke weg exact dat is? Kunnen we een nummer noemen?
0: Het zou op de Ringweg gaan gebeuren.
2: Ringweg Eindhoven. Nou.
0: Dus, maar meer komt nog.
2: Meer komt nog. Nou, we horen het graag hier en dan gaan we verder praten over wat ze allemaal doen bij Hightech Binders. Dank, Teun Wagenaar, oprichter van Hightech Binders. Nu dan gaan we praten met Thomas Kluiters, Head of AI bij Resonate. En dat schrijf ik als R-E-S-O-N-8.
3: Klopt. Ja.
2: Mooi. Wat doen jullie daar?
3: Ja, dus in principe bouwen wij foundational speech models. Dus we kennen de large language models, dat noemen we ook al taalmodellen.
2: Ja.
3: En waar wij vooral heel goed in zijn, is wat nou als je spraak als input erin stopt en spraak als output.
2: Ja.
3: En eigenlijk ken je drie modellen, drie smaken in. Je hebt speech to text.
2: Ja.
3: Je hebt text to speech. En dan heb je ook nog een speech to speech.
2: Ja.
3: En wij zijn nu heel goed in dat speech to text en text to speech. En voor ons is dat speech to speech nog iets waar een groot vraagteken achter zit. Maar wij specialiseren echt in het bouwen van die modellen van de grond op.
2: Ja, dus jullie zijn voor een derde een concurrent van Eleven Labs.
3: Eigenlijk voor drie derde.
2: Voor drie derde, zij doen ook alle takken.
3: Eleven Labs is natuurlijk wat meer een creatief platform aan het worden. Dus Eleven Labs gaat ook wat meer naar het audiovisuele.
2: Mm-hmm.
3: Dus denk aan het genereren van ook foto's of filmpjes.
2: Ja.
3: Of veel meer naar die creatieve hoek. Echt dat text-to-speech volledig omarmen.
2: Mm-hmm.
3: Terwijl wij veel meer specialiseren in... Ja, denk aan het bellen van een bedrijf en daar een voice agent achter zetten. Maar ook gewoon grote volumes aan spraak naar tekst. Denk een volledig archief omzetten van spraak naar tekst. Of juist het tegenovergestelde, een hele krantenreeks van text-to-speech te veranderen. En dat eigenlijk vooral voor de Europese talen, maar ook Engels.
2: Oké.
1: Ja. Dus, maar en je moet me even helpen van... Want naar mijn idee is dat heel makkelijk. Bestaat het al? Wat is zo uniek? Wat doe je anders? Waarom lukt het met Resonate wel?
3: Ja, dus ik vind het wel grappig. Ik hoor heel vaak, maar speech to text is al opgelost.
1: Ja, maar het is dus maar helemaal niet
3: dat
1: zo.
3: Dat valt heel erg tegen.
1: Vertel, waarom is dat niet opgelost?
2: Nou, we merken het al aan de dicteerfunctie. Als we niet een berichtje willen typen op de telefoon, maar willen inspreken, dat toch niet altijd alles goed herkend wordt.
3: Ja, toch? Dus ik denk dat in large language models ook eigenlijk een beetje hetzelfde gebeurt. Waar de Nederlandse taal langzamerhand steeds meer achterhaald wordt. Dus bij Juvelie, mijn vorige bedrijf, toen gebruikten we LLM's om een gesprek tussen een patiënt en dokter samen te vatten. En eigenlijk hebben we twee jaar lang vastgehouden aan GPT-4o.
2: Mm-hmm.
3: We zijn er nooit van afgeweken.
1: Ja.
3: Elk nieuw model wordt steeds slechter in het schrijven van Nederlands en het verstaan van Nederlands.
2: Echt?
3: Wat heel grappig was.
2: Oké. Okay.
1: Dus, maar ook even, hoe komt dat?
3: Nou ja, als je kijkt naar wat verkoopt goed en hoe groot is de markt.
1: Dan is Nederlands interessant.
3: Ja, en benchmarks zijn er niet in het Nederlands.
1: Nee.
3: We zien wel wat initiatieven om wat meer multilingual benchmarks te krijgen.
1: Ja.
3: Dus je ziet en op zich GPT 5.5, Claude, Sonnet 5 en Opus 4.8... die zijn weer een beetje beter aan het worden in Nederlands. Maar wat je met die schrijfvaardigheid... je ziet hele rare dingen soms verschijnen. En voor speech-to-text en text-to-speech is er eigenlijk een parallel. Sinds OpenAI Whisper heeft uitgebracht... wat een open-source spraakherkenningsmodel is... ook daar merk je eigenlijk al dat Nederlands een beetje achterhaald is. En dat is eigenlijk zo gebleven voor de afgelopen 3 jaar. En... als je kijkt het verschil tussen Nederlands en Engels... is daar nog een gigantisch gat tussen qua spraakherkenningskwaliteit. Zo erg zelfs dat gewoon nu pas echt pas in 2026 zien we dat voice agents voor talen zoals Nederlands beginnen te werken op een consistente manier. Hmm. Maar als je denkt aan Sloveens, Grieks...
2: Er zijn heel veel relatief kleine talen waar nog markt ligt, zeg je.
3: Dus er is een gigantisch gat. En ook, denk aan de Nordics, de Finse taal, de Zweedse taal, de Noorse talen.
2: Dus jij richt je nadrukkelijk op Europese landen?
3: Ja, dat is wat men denkt. Hmm. Maar stiekem hebben we nu een van de allerbeste spraakherkenningsmodellen voor Amerikaans-Engels.
2: Oh. Dus, hallo, Whisper.
1: Want dat is dus ook niet 100% goed.
3: Nee. Dus het laatst was er een benchmark waar we zijn gebenchmarkt. En dan zie je dat de foutmarge die je vaak meet, dus de word error rate, scoort voor 11 Labs 7,4%. En wij scoren dan 6,4%. En dat gaat over echte gesprekken tussen Amerikaans-Engelse gesprekspartners. Hmm. En dat is al, als je erover nadenkt, een gigantische foutmarge. 6% is, vind ik al, super dat we daar heel goed in zijn. Maar 6% klinkt eigenlijk helemaal niet zo heel goed.
2: Maar jullie zijn veel kleiner dan 11 Labs, stel ik me voor. Dus hoe krijg je dat dan voor elkaar?
3: Ja, ik denk dat we kleiner zijn in team- en fundingsgrootte. Hmm.
1: Maar groter in?
3: Ik denk dat we vooral heel veel... We denken echt anders na over hoe je spraakherkenning moet doen. Vertel. Dus vanuit een architectuurperspectief van de modellen... Hebben we een heel andere mening. Dus wat je vooral ziet is dat spraakherkenningsmodellen doen het heel goed op benchmarks, momenten dat je een large language model eraan vaststopt. Dus waar je ziet dat de industrie naartoe beweegt, eigenlijk was Whisper dat ook een beetje. Hoe groter het model wordt vanuit de kant van een language model. Dus we hebben eigenlijk twee kanten van een spraakherkenningsmodel. We hebben de oren, wat horen ze. Ja. En een beetje het brein. Van wat maken ze ervan? Ja. En bij Whisper was eigenlijk het allereerste spraakherkenningsmodel waar ze dachten, oké, weet je wat? We maken het brein even groot als de oren. En wat je dan krijgt is eigenlijk een best wel goed model wat redelijk goed kan horen, maar vaak dingen die dan redelijk goed gehoord zijn vaak weer heel goed kunnen verbaliseren naar een zin die kloppend is. En heel belangrijk, kloppend betekent niet vaak dat dat één op één is met wat er gezegd is. En hoe komt dat? Whisper is getraind op eigenlijk YouTube-video's, hele grote reeks YouTube-video's met de ondertiteling erbij. Ja, ja. En wat er dus gebeurt is vaak als men handmatig ondertiteling schrijft, dan zie je dat het gaat parafraseren.
2: Ja. Dus, nee, dan komt het niet één op één. Dat weet ik zelf ook, ja.
3: En de industrie is dus dat brein steeds groter aan het maken. Dus kunnen wij bijvoorbeeld, als je kijkt naar Mistral, die heeft de Foxtral-reeks van spraakherkenningsmodellen. En die zijn eigenlijk helemaal niet zo goed in de praktijk, maar best wel goed in benchmarks. En hoe komt dat? Ze hebben dat brein heel groot gemaakt. En dat brein, dat is dan 4 miljard parameters tot 20 miljard parameters. En dat kan gewoon heel goed ongeveer gokken wat er is gezegd.
2: Ja, okay.
3: Maar op benchmarks is er een hele grote kans op contamination. Er is een hele grote kans dat de zinnen gewoon te logisch zijn. Of het zijn, bijvoorbeeld als je kijkt naar de meeste benchmarks, zijn er soms mensen die iets uit Wikipedia voorlezen. En er is een hele grote kans dat die data dan in die large language.
2: Ja, dan komt het één op één over. Ja.
1: Dus de breiden ze, de compute power beuken ze erin. Daar winnen ze op. Maar waar win jij dan op? Hoe heb jij de architectuur dan aangepakt?
3: Wij hebben het eigenlijk deels hetzelfde aangepakt. Maar wat nou als we de oren veel groter maken?
1: Hele grote oren nodig.
3: En een wat kleiner brein. En we merken dat dat eigenlijk een hele mooie sweet spot is. En qua trainen is dat best ingewikkeld. Dus we hebben ook ontzettend veel geïnvesteerd in onze stack. Om ervoor te zorgen dat, de compute die we hebben. Dus we hebben nu ongeveer, we gaan richting de 250 Blackwells. Dat is al best wel veel computers.
2: Nee, die heb jij ergens in Rotterdam staan draaien?
3: Over 16 weken hebben ze allemaal draaien.
2: Ja, oké. In een eigen datacenter.
3: Ja. Ja, dus het zal een van de grootste compute clusters zijn, privately owned in Nederland.
2: Mooi.
1: Die hebben gewoon gekocht.
3: Ja.
1: Nee, maar we hebben het even over soevereiniteit in Nederland. Maar kijk, hier zie je iemand die koopt gewoon. Die gaat naar Nvidia, naar de sales manager. En ik koop dat. Ik bedoel, dan heb je toch gelijk je eigen AI factory.
3: Ja, kijk. En ik denk dat dat iets is waar ik zelf heel veel moeite mee heb af en toe. Omdat ik hoor hier heel vaak over van de soevereiniteit we moeten doen. Ik heb al 2 jaar moeten aanhoren dat we dat moeten doen. Hmm. En in de tussentijd, kopen wij gewoon die dingen.
1: Koop gewoon dat
3: in de datacenters. En we kunnen wel schrijven.
2: Maar reageer dan even inhoudelijk op. Ja. Jij zegt, je moet het gewoon doen. Je moet gewoon het geld ophalen en die dingen kopen. En je hebt je
3: wat je heel vaak hoort, is dat man zegt dat we het moeten doen.
2: Nou ja, maar jij hebt het gedaan.
3: Alleen het grootste probleem is, waarom? Waarom moeten we compute kopen?
2: Nou, vertel maar.
3: dat weet ik niet. Oh. Want als ik kan die computer heel goed toepassen. Ik heb ik heb 10 miljoen uur aan audiodata. En het gaat niet snel met één GPU. Met 64 GPU's. Dan is zelfs je GPU's niet meer je bottleneck. Dan is je storage de bottleneck. Ja. Dan moet je weer storage kopen. We geven haast evenveel uit aan storage als aan compute.
2: Okay.
3: Maar mijn theorie is dat, stel je voor, jij hebt een idee. En met dat idee kan jij een model bouwen of uitvoeren. En dat heeft een bepaalde waarde die dat toevoegt. Dan moet de computer het allergoedkoopste dingetje zijn om te kopen. En dan is het een hele logische formule om dan gewoon te zeggen, weet je wat, ik koop die computer. Maar dat doet men niet. Omdat vaak wat je ziet is dat om zo'n model te bouwen, om daar te komen naar iets wat echt daadwerkelijk geld oplevert met de compute, dat hebben we hier gewoon niet.
2: Het is in ieder geval een interessant verhaal. En hou ons op de hoogte wanneer jullie een volgende doorbraak bereikt hebben met wat jullie allemaal kunnen met jullie drieledige spraakmodel.
3: Dankjewel.
2: Dankjewel. Thomas Kluiters, Head of AI bij Resonate. Tot zover deze zomerse aflevering van de Grote Tech Show. Volg ons in de BNR-app of in andere podcast-apps, want er is van alles te luisteren in deze zomerperiode. Bij uitstek dus ook onze zomerserie in de Grote Tech Show. Maar luister ook de Technoloog en de Cryptocast, want die gaan juist deze zomer door met ook allerlei actualiteiten die heel boeiend zijn om te horen. En wil je meer horen over games, luister All in the Game, of toch gewoon het technieuws van elke dag. Volg dan ook de Tech Update als podcast in een van jouw podcast-apps. Tot de volgende Grote Tech Show.
4: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.

0: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
1: Want hij maakt ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
2: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
3: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
0: In Napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
2: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
0: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
2: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
4: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
5: of over de grootste beursgang aller tijden.
4: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
5: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
4: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
6: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Zender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
8: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Twee psychiaters en een verpleegkundige hebben straf gekregen omdat ze seksuele relaties hadden met hun patiënten. De psychiaters mogen nooit meer in de zorg aan het werk. De verpleegkundige is 1/2 jaar geschorst. Het wordt de psychiaters zwaar aangerekend omdat de patiënten erg kwetsbaar zijn. Frankrijk heeft een wet aangenomen waardoor het mogelijk is om een eind aan je leven te maken als je ongeneeslijk ziek bent. Als je het niet zelf kunt, mag een arts of verpleegkundige helpen. De wet was een verkiezingsbelofte van president Macron en geldt alleen voor volwassenen. De finale van het WK voetbal gaat tussen Spanje en Argentinië. De Argentijnen wonnen in de halve finale met 2-1 van Engeland. Dat ging niet vanzelf. Tot de 85e minuut stonden de Engelsen met 1-0 voor. Pas in blessuretijd maakte Lautaro Martinez de winnende goal voor Argentinië. In het Amerikaanse leger gaat de hoeveelheid testosteron van mannelijke militairen meten. Als ze een lage hoeveelheid van het mannenhormoon hebben, kunnen ze zich daar vrijwillig voor laten behandelen. De test is vooral bedoeld voor mannen boven de 30. Defensieminister Hegseth zegt dat de soldaten op hun best moeten kunnen presteren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zwoele nacht. Het koelt af tot een graad of 17. Overdag wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
10: Voor veel fans is het de ultieme droom. Een wedstrijdshirt bemachtigen dat daadwerkelijk door hun favoriete topspeler is gedragen. Of dat nu Messi is, Haaland of een speler uit de Eredivisie. Onze gast die zag er wel brood in en bouwde met zijn broer een mondiaal opererend veilingplatform dat nu samenwerkt met de allergrootste clubs van deze planeet. En nu, met het WK, is het alle hens aan dek. Deze zomer gaan Patrick en ik, John van Schagen dus, in gesprek met start-up founders. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Want voor minder doen ze het niet. Met deze keer in de studio Tijmen Zonderwijk van Match Worn Shirt. Van harte welkom, fijn dat je er bent. Welk probleem lossen jullie op?
11: Wij brengen de shirts die de spelers dragen op het veld naar de fans over de hele wereld.
10: En hoe doe je dat?
11: Door deals te sluiten met de clubs en met de bonden.
12: En het leek mij het meest eenvoudig dat zij het gewoon het stadion ingooien.
11: Ja, dat gebeurt ook nog steeds met de tweede helft shirts. Nee, wij krijgen de shirts van de. Ja, wij krijgen de shirts van de eerste helft. Wat veel mensen niet weten is dat spelers een shirt wisselen tijdens de rust. Waardoor er dus een eerste helft gedragen shirt is en een tweede helft gedragen shirt. Wij werken met de eerste helft gedragen shirt. Waardoor spelers nog steeds een shirtje publiek in kunnen gooien of kunnen ruilen na de wedstrijd.
10: Dus even voorstellen, Haaland heeft net een hat-trick gescoord in de eerste helft van Manchester City. Het is theepauze, hij doet zijn shirt uit en dan?
11: En dan is het vaak de materiaalman die shirts verzamelt. En die stopt ze in een zak voor ons. En die neemt ze dan vervolgens mee naar de training de volgende dag of de dag later. En dan zetten alle spelers nog een eigen handtekening op hun eigen shirt. En dan halen wij dat op met een courier. En zorgen we dat die shirts uiteindelijk worden verwerkt bij ons. Worden geauthentificeerd. Worden gefotomatched. Of het daadwerkelijk ook echt dat eerste helft gedragen shirt is. Waar die hat-trick in gescoord is. En dan sluit de veiling uiteindelijk 5 dagen ongeveer na de aftrap. Dus je kunt dan beginnen met bieden tijdens de aftrap, op het moment dat je de wedstrijd zit te kijken, waar dan ook ter wereld. En dan ongeveer 5-6 dagen later sluit de veiling.
12: Wel balen dat er geen shirtjes worden gewisseld bij de drinkpauze. Nee, en dat is een ander verhaal. Maar
11: dat zou een extra opportunity op een gegeven moment kunnen zijn, ja, in de toekomst. En in de NBA bijvoorbeeld, waar we nu mee bezig zijn, daar heb je 4/4. En daar wisselen de spelers überhaupt nog niet echt van shirt. Dus dat moet nog gaan groeien. En dat proberen we er nu in te krijgen. Dat als spelers ook echt graag zelf een gedragen shirt van zichzelf willen houden. Dat ze dus zullen moeten gaan wisselen. En dat is dan iets nieuws.
12: Maar toen ik jouw onderwerp voorbij zag komen bij de redactie hier met John, toen dacht ik, wat een gedoe eigenlijk. Want bijvoorbeeld FIFA is een van de meest winstgevende organisaties die je maar kunt bedenken. Ze hebben het meest slimste bizmodel ooit. Daar klotst het tegen de plinten, ook bij de clubs. Zeker bij dat soort spelers die bijvoorbeeld Haaland. En ik denk, het lijkt me best wel gedoe voor een paar euro om dan die shirts te verzamelen.
11: Nou, ik weet niet of het een paar euro is. We hebben net met Paris Saint-Germain hebben de Champions League finale shirts geveild. Het was 1 miljoen voor één wedstrijd. Dus
13: 1 miljoen voor alle shirts?
11: Ja.
13: Want die gaan dan even, want dat moeten we nog uitleggen. Nadat jullie de shirts hebben ingezameld, dan komen ze bij jullie op het platform. En fans die kunnen tegen elkaar opbieden.
11: Ja, nee, we beginnen dus al voordat we de shirts hebben. Dus op het moment dat de aftrap plaatsvindt, dan gaan we live met een soort van previews van de shirts. En dan vervolgens krijgen wij ze meestal 3 dagen na de wedstrijd krijgen ze dus binnen. Dan zijn de shirts ook gesigneerd. Dan doen wij ons hele intakeproces met die shirts. Dus we fotomatchen ze, we maken een 3D-scan van de shirts, zodat fans dat ook op een premium en mooie manier kunnen bekijken en ook inspecteren. Om ook daadwerkelijk te zien, kunnen we het matchen met dat shirt van Haaland waar je net over had, waar hij 3 goals heeft gemaakt, zodat ze zeker weten dat het de real deal is. We doen er ook een creditcardchip plaats van de binnenkant van het shirt, zodat je altijd de echtheid eruit kan uitlezen. En zo bouwen we door.
12: Want dat waren wel de eerste vragen die ik had. Want één zat op die aantallen en ik zag soms een bedrag voorbij komen dat ik dacht, nou, dat is niet hoog genoeg. Maar nu snap ik voor een heel team dat het inderdaad, en voor specifieke wedstrijden, dat de bedragen natuurlijk omhoog gaan. Maar die andere dacht ik ook inderdaad de echtheid. Dan denk je, oh ja, tuurlijk, jullie hebben dat shirt weten machtigen. Maar dat is dus echt zo.
11: Ja. En dat moeten we dus ook altijd checken. We krijgen een lijst van de club met waarin ze aanleveren van, het is de eerste helft gedragen shirt, soms is het de tweede helft gedragen shirt, of we weten het niet. Maar wij doen altijd die check zelf ook, omdat we ook zeker weten dat onze klanten veel tijd besteden om die check ook te doen. En wij willen natuurlijk gewoon zorgen dat we alleen maar echte shirts verkopen.
12: En is dat het businessmodel wat je ook vanuit Amerika eigenlijk in andere sporten hebt gezien? Of is
11: nee,
12: dit
11: echt... stond nog niet. Nee.
12: Want heel, daar is het wel meer gebruikelijk dat je dat soort items veilt of verkoopt. Of,
11: ja, het veilen van sportcollectibles bestaat er al veel langer. Echt al 50, 60 jaar. En of jullie die serie Suits hebben gekeken op Netflix, maar dan zie je de allergaafste lawyer uit New York, die dan geen kunst heeft in zijn kantoor, maar in dit geval basketballen en baseballs die gebruikt waren in wedstrijden. En dat is bij ons eigenlijk, was dat iets heel geks. Het begint wel langzaam een beetje meer te komen. En in Amerika begrijpen ze het natuurlijk al veel langer. Maar wat wij doen, het live veilen tijdens de wedstrijd, waar eigenlijk Amerika helemaal overheen geschreven staat, dat was er niet. Ook daar niet.
13: Nee, want dan misschien ook even de vraag, hoe zijn jullie dan op dat idee gekomen? Want jij doet dit samen met je broer.
11: Ja.
13: En dan zit je, ja, allebei voetballiefhebbers, kan ik mij zo voorstellen. Dan zit je samen een wedstrijd te kijken en je denkt, goh, dat shirt van Messi, dat zou ik best willen hebben.
11: Ja, in ons geval was het onze vader die na 30 jaar van baan wisselde. Hij was directeur van de middelbare school. Hij ging voor de laatste jaren van zijn carrière ging hij naar een andere school toe. En mijn broertje en ik werkten allebei op de Zuidas als advocaat. En we dachten, we moeten iets leuks voor hem kopen voor in zijn nieuwe kantoor.
12: Voor zijn transfer.
11: Ja, iets wat ook iets over hem vertelt, wat een conversation starter is. En hij heeft niet zoveel met kunst, niet zoveel met fotografie. Dus we dachten, maar hij is een enorme fan van Ajax. En we hebben al 20 jaar samen een seizoenskaart met z'n drieën. Ook als een stok achter de deur om elkaar in ieder geval 2-3 keer per maand te zien. En mijn vader geniet nog steeds van dat biertje voor de wedstrijd. Of even een satéetje eten bij de Belmer. En toen dachten we dus, we willen iets unieks van Ajax. En dan ga je kijken in die fanshop en dan zie je daar 1000 producten staan. Maar het is eigenlijk allemaal...
12: Je shirt met je eigen naam achterop gestikt.
11: Ja. Het is allemaal niet zo bijzonder. En toen dachten we, een wedstrijd gedragen shirt van in dit geval zijn favoriete speler toen, en nog steeds Davy Klaassen, van een mooie wedstrijd waar we samen zijn geweest, als een herinnering. En dan laten we het mooi inlijsten en dan hangen we dat in zijn kantoor. Dat is wel iets anders dan wat je normaal gesproken
12: ziet. Dit is ook wel een probleem wat je oplost dan voor de eindconsument, nu ik het zo hoor.
11: Ja. Ja, en toen zagen we dat het dus nog niet gebeurde. Of althans, Ajax deed dat één keer per jaar. Drie maanden na de wedstrijd. Eigenlijk niet waar het sentiment of de emotie is. Ze legde het shirt gewoon op een tafel en met een iPhone werd een fotootje gemaakt. Dat werd dan op eBay gezet. En er werd wel veel geld voor betaald. Terwijl wij als seizoenskaarthouders daar niet van op de hoogte waren. Dus toen dachten we van, nou, dit moet toch in Engeland al een ding zijn. Toen zagen we dat het daar ook niet gebeurde. En toen dachten we, nou ja, wij begrijpen deze wereld niet. We zijn helemaal vreemd in de sport.
13: Een schot voor open doel.
11: Het was zo'n simpel idee. We dachten van, waarom gebeurt het nog niet? Maar er zal vast een hele goede reden zijn. Bijvoorbeeld dat je op de wedstrijddag gewoon de kleedkamer niet inkomt. En dat is natuurlijk ook een van de dingen waar we mee worstelden.
13: En dan uiteindelijk, dan besluit jij met jouw broer om dat te gaan uitwerken. Ik kan me zo voorstellen dat je dat dan doet naast je baan. Een beetje in de avonduren en op de zaterdagen natuurlijk. Maar dan heb je wel een club nodig die jou de eerste kans geeft.
11: Ja.
13: Wie, wat, waar, hoe ging dat?
12: Oude Den Haag.
11: FC Twente.
13: FC Twente?
11: Ja. We probeerden overal meetings te krijgen. En we werden nergens... überhaupt kregen we geen reactie. Tot we uiteindelijk bij FC Twente wel een meeting kregen. En ik weet nog heel goed dat we daar naartoe gingen... in onze advocatenpakken met onze aktentassen. En dat degene bij FC Twente die deed de deur open in zijn trainingspak. Wij waren totaal overdressed. Maar we zeiden van tevoren toen we het stadion inliepen... kijk je eens naar die goalsvesten. En dan dat we zeiden van dit is het allemaal waard geweest. Inderdaad, en in die avonduren nadenken over een concept. En dat we nu bij een club zijn en een meeting hebben. Dat is gewoon top.
12: Wat waren nou de eerste vragen waar ze gelijk vragen over hadden?
11: Ik denk dat wij vooral heel veel aan het zenden waren op dat moment. En heel druk bezig waren om onze pitch zeg maar te kunnen doen. En daarnaast zijn tukkers ook nou niet de meeste... Hoe zeg je dat? Misschien mensen die...
13: Outgoing.
11: Cards wat closer to the chest houden.
12: Ja, ja.
11: Dus en toen waren we uiteindelijk klaar na een uur. En toen zei hij, klinkt als een win-win. Laten we beginnen.
12: Wat was jullie voorstel? Zeg je dan van, wij denken dat een gemiddelde opbrengstwaarde is X... en wij nemen een percentage Y?
11: Ja, wij krijgen ongeveer 25% nu van de opbrengst... en 75% gaat terug naar de club.
12: Ja. En dat was meteen al de eerste voorstel wat je daar had?
11: Nee, ik weet niet meer wat we precies hadden voorgesteld. Volgens mij zaten we daar iets lager en er zaten nog wat garanties op. Maar ja, ongeveer.
13: En was het meteen een succes bij FC Twente?
11: Nee, die eerste veiling was het nog geen succes. We dachten, als we nou content maken, een visual laten maken... die ontzettend lelijk was, maar dat we daar dan geld achter zetten... en dat pushen via Meta of Facebook in de tijd, dan komt dat wel goed. En we zagen dat heel weinig tractie kreeg. We begonnen ook hoger met de startwaarde van de product. Volgens mij begonnen we op €200 per product. En dat liep gewoon, dat liep niet. We verkochten wel een paar shirts, maar dat was allemaal verre van ideaal. En toen hebben we de tweede veiling gedaan bij ADO Den Haag. En toen hebben we het omgegooid. Hebben we de startprijs verlaagd naar €89. Met de gedachte, als je lager begint, eindig je uiteindelijk hoger. Omdat je meer mensen krijgt, meer bieders, is uiteindelijk een hogere prijs. Maar vooral op de mediastrategie hebben we het omgegooid. In plaats van veel geld te besteden aan het pushen van de content... hebben we geld geïnvesteerd in het maken van leuke content. Dus ik had een maatje van mij die werkte onder andere met Martin Garrix. Die deed zijn videoclips, et cetera. En toen heb ik aan hem gevraagd van, wil je ons nou helpen om wat content op te nemen? We hebben aan ADO gevraagd, willen jullie wat spelers ter beschikking stellen? En toen hadden we het geluk dat we Immers en Beugelsdijk kregen. En volgens mij Meijers. En
13: echte Hagenezen?
11: Ja, die er ook wel echt zin in hadden. Dus we hadden best wel leuke content. En dat is toen uiteindelijk overal gedeeld, ook in de media opgepikt. En die veiling ging door het dak. En
13: wist je, hier hebben we iets.
11: Ja, absoluut. Ja.
13: En nu hebben we het over FC Twente, ADO Den Haag. Mm-hmm. Nou, mooie instapklanten, zou ik dan maar zeggen. Maar je wilt uiteindelijk naar de absolute top.
11: Ja.
13: Champions League niveau. Mm-hmm. Wie, wat was de eerste club op dat niveau die met jullie in zee wilde gaan?
11: Weet ik niet eens. Buiten Nederland bedoel je dan, hè?
13: Nou, laat ik dan de vraag anders stellen. Hoe ben je in de Premier League terechtgekomen?
11: Ja, we keken naar Nederland. Op een gegeven moment hadden we 8-9 clubs in Nederland. Toen dachten we, wat is nou de belangrijkste markt? En we hadden heel erg het gevoel, we moeten snelheid maken. Toen hebben we gezegd, van we moeten naar Engeland toe. Bob, mijn broertje, die heeft toen zijn huis hier verhuurd... en is naar Engeland verhuisd. Dus daar een huis gaan huren en is een kantoortje opgestart. Zodat we daar ook lokaal zouden zitten om tractie te krijgen. En ik denk dat de eerste grote team dat we tekenden was Chelsea. Was niet het eerste team in Engeland, maar wel een van de eerste drie... En vrij snel hebben we ook een groot gedeelte van de Premier League toen aangesloten.
12: En bijvoorbeeld als je dan naar dat stuk kijkt, hè, is het dan voor hen, was het ook duidelijk van, hey, dit is gewoon weer een extra inkomstenstroom aan de merchandising kant waar we ook moeite voor willen doen. Want moeten we die shirts moeten wel verzameld worden, moeten jou gestuurd worden. Hoe keken ze daarnaar?
11: Toen zat eigenlijk alles nog aan de foundation kant. Dus iedere voetbalclub, dat weten veel mensen niet, iedere voetbalclub heeft een eigen foundation. En dat verschilt van soms 1 FTE tot bij Chelsea 200 FTE. En wij hadden de gedachte dat de revenues voor de club juist naar die foundation moesten gaan. Want als je kijkt naar Chelsea heeft een begroting van 800 miljoen. Maar de foundation heeft vaak maar een begroting van 2, 3 miljoen. Of, zo, of bij andere clubs zelfs veel minder.
12: Is het een soort fanclub?
11: Nee, de foundations proberen impact te maken in de local community. Dus wat je in Engeland heel erg ziet is dat de voetbalclub foundations de rol van de vroeger van de kerk eigenlijk overnemen. Dus zij hebben onder andere breakfast programs. Dus dat we waren bij Huddersfield, een kleine club natuurlijk. Die hadden dan wel 35 man op de foundation zitten. En die runden bij 45 basisscholen breakfast programs, waarbij kinderen waarvan hun ouders geen geld hebben om ze avondeten te geven, die kunnen dan eerder naar school komen in de ochtend om bij te eten, zodat ze zich kunnen focussen op de les. Dat kunnen wij ons bijna niet voorstellen, maar dat is in Engeland een groot issue. Dus en die voetbalclubs die gebruiken de kracht van het logo om impact te maken. En dat is waanzinnig.
12: Dus die waren de eerste die dat konden adapteren?
11: Ja.
13: Het is zomer en Patrick en ik praten deze weken met ambitieuze start-up founders. Tijmen Zonderwijk is zo iemand. Hij is de co-founder van Match Worn Shirt. Met inmiddels clubs over de hele wereld aangesloten. In hoeveel landen zijn jullie actief?
11: 37 volgens mij.
13: 37 landen. Ja, ja. En dat gaat van Zuid-Amerika tot Azië ook?
11: Ja. Ook.
13: Wauw.
11: Ja, overal.
13: Als we dan toch nog even teruggaan, want jullie waren advocaat op de Zuidas. Ja. Nou, heb je waarschijnlijk een goed betaalde baan met een glansrijke carrière voor je.
11: Ja.
13: Wanneer was dat moment dat jij en jouw broer tegen elkaar zeiden van, we stoppen daar en we gaan ons helemaal op dit avontuur storten?
11: Dus we hebben de eerste veiling gedaan in september 2017. En toen hebben we nog 3, 4 veilingen gedaan en toen zagen we dat het ging lopen. Toen heb ik in januari 2018 mijn baan opgezegd. En toen is Bob nog even door blijven werken, nog 6 maanden. Ook om de boel een beetje te kunnen financieren. En dan hebben we eerst nog per 1 maart onze webdeveloper in loondienst genomen. En toen is Bob er pas in juni of juli van dat jaar bijgekomen.
13: Was dat spannend? Want volgens mij, je had al kinderen. Je had een gezin, ja. Ja, bedoel, dat moet je ook maar durven,
11: tweede,
13: toch?
11: Ja. Dat was zeker wel spannend, ja. Ja. Maar ik had wel altijd het idee dat als je echt een goed idee hebt, dat je er gewoon voor moet gaan. En liever later in het bejaardentehuis zitten en denken, ik heb het geprobeerd, dan dat je uiteindelijk in het stadion zit en dat je denkt, dat je je eigen idee een paar jaar later voorbij ziet komen. Dat je denkt, ah, had ik maar.
13: Ja, dit heb ik al zo vaak gehad in mijn leven. Ja, is het ook wel eens misgegaan bij een veiling? Een softwarefout of
11: ja,
13: een.
11: Zeker. Zeker. Veilingssoftware is echt wel complex. En aan het begin zit je natuurlijk worstel je met capaciteit, met budgetten. En moet je hopen dat het allemaal maar goed gaat. We hadden dan 1 developer in dienst aan het begin. En die hield heel erg van wandelen. Dus als hij met vakantie was, dan ging hij wandelen door de bergen in Oostenrijk. En die liep dus altijd met zijn rugzakje op, met zijn laptop erin. En dat als er wat aan de hand was, dat hij weer kon ingrijpen. En,
13: ja, dit zijn typische start-up issues,
11: ja.
13: Hè?
11: Ja, absoluut. Dus ja, er zijn wel eens dingen fout gegaan. En dan gaat die veiling op het laatste moment eruit. Of mensen kunnen niet meer meebielen. En dan
13: ging het shirtje van Ronaldo net iets te goedkoop over de toonbank?
11: Nee, dat gelukkig niet. Nee. We hebben altijd wel het geluk gehad dat het nooit echt grote impact had. Of dat dan de software bij 1 wedstrijd die sloot om 1 uur 's middags niet goed ging, terwijl er 40 wedstrijden sloten om 2 uur 's middags, waardoor we een uur hadden om het op te lossen en dat we dat dan ook fixten. Ja.
13: Ja. We zitten midden in het WK. Als dit wordt uitgezonden, dan is de finale komend weekend.
11: Mm-hmm.
13: Is dit voor jullie het ultieme ondernemen? Ik bedoel, dit is toch het summum?
11: Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja, nee, het WK is niet te vergelijken met bijvoorbeeld de Champions League, wat al onze beste wedstrijden normaal gesproken zijn.
13: Want normaal gesproken moet je met clubs deals sluiten, maar dit is met de nationale bonden.
11: Ja, met de bonden.
13: En die zijn ook wel willen. Die zien ook hier brood in.
11: Ja, we hebben nu 18 partners tijdens dit WK, terwijl 4 jaar geleden hadden we er maar 1.
13: En de shirts gaan dan voor hoeveel van de hand?
11: Verschilt heel erg. Hangt natuurlijk ook af van het resultaat. Of een speler heeft gescoord of niet.
13: Mbappé, om maar zo'n voorbeeld te geven.
12: Frankrijk, Mbappé scoort in die finale. En dat eerste shirt...
11: Dan heb je het over meer dan 1 miljoen. Als Frankrijk het WK zou winnen en Mbappé scoort en we hebben zijn shirt. Ik weet niet, afhankelijk van de statistieken van die wedstrijd. Rond de 3 miljoen, denk ik.
13: Zo.
12: Ik sta echt naar Tijmen te kijken. Ik het ook echt in mijn wilste droom niet durven inschatten wat een bedrag.
11: Het is natuurlijk, het WK is iets wat eens in de 4 jaar afspeelt. Hoeveel WK's maken wij mee in ons leven? Niet veel. En mensen staan ernaar te kijken van, die zien het als een voetbalshirt. Maar het is uiteindelijk een uniek item, one out of one. Dat een verhaal vertelt of een moment captured, zoals wij dat zeggen. En we vinden het wel heel normaal dat als we kijken naar moderne kunstenaars en dat daar schilderijen worden verkocht voor tientallen miljoenen. Maar, of misschien vinden we dat niet normaal. Maar ik zie die shirts toch ook als een alternatief voor kunst. Of als onderdeel van die kunstreeks. En als je daarnaar kijkt, dan is de rek er nog lang niet uit.
12: En als je dan die finale wedstrijd in je hoofd hebt en Mbappé die doet dat.
11: Ja.
12: Gaat er dan een soort bewapende bus met 2 beveiligers dat shirt halen?
11: Ja, nog niet. Maar inderdaad, het is wel, nu je ziet dat de waardes hoger worden, is dat wel iets waar we over na moeten denken. Ja, zeker.
13: Ja, we hebben het nu over voetbal. Helemaal in het begin hadden we het even over NBA. Maar ik kan mij voorstellen dat jullie ook wel naar andere sporten kijken. Misschien ook wel in Amerika.
11: Ja, nou, we doen al een tijd wielrennen erbij, rugby, cricket ook een beetje in Engeland. In Engeland is cricket en rugby groot. In Frankrijk is rugby ook groot en zien we ook heel veel overlap van onze voetbalfans die ook meebieden op andere items, andere sporten.
13: Max Verstappen, zou dat wat zijn?
11: Het zou mega zijn. Ja, hartstikke leuk. Maar daar zijn we ook nog niet. Nee, we hebben uiteindelijk, we zijn nu de stap Amerika in aan het maken. We zijn een half jaar geleden daar begonnen. We hebben nu 8 NBA-teams met wie we samenwerken. We hebben ook bewust gezegd van, we gaan Amerika in. Dan willen we sowieso alles in voetbal meteen tekenen. Dat hebben we ook gedaan. Dus dat ligt nu, voetbal is eigenlijk klaar voor ons. Voor de komende 5 jaar ligt dat exclusief vast. Vervolgens gekeken van, wat is nou de volgende sport? NBA heeft de grootste internationale fanbase. Dus onze assumptie was dat onze voetbalfans het meest ook geïnteresseerd zullen zijn in de NBA. Waardoor het volgens makkelijker wordt om hoge waardes te halen. Dus eerst gezegd NBA. En vanuit de NBA gaan we nu door naar de andere Amerikaanse sporten.
13: En is dat een kwestie van kopiëren? Of zie je toch ook wel verschillen in die markt? Moet je bijvoorbeeld de marketing anders aanvliegen?
11: Ik denk dat de marketing dat het enige is wat wel hetzelfde is. We maken gebruik van de kanalen van de clubs ook. Dat zijn eigenlijk onze influencers. En als we een contract tekenen, krijgen we ook wat marketingrechten erbij. Dat werkt goed. Maar dat we vooral moeten kijken naar het operationele en het logistieke proces. Want het blijft een uitdaging dat we op wedstrijddag tijdens de wedstrijd iets nodig hebben. Commercieel, waar wel vaak een foundation element aan zit. Maar
13: je bent heel erg afhankelijk ook van mensen. Van een materiaalman die zijn werk goed doet.
11: Ja, absoluut. Absoluut. Dus dat is altijd weer kijken hoe het werkt. En uiteindelijk in andere sporten ga je ook weer met andere items werken. Hè. Baseball heb je misschien een bat of een cap. Of in de NFL heb je weer dat de jongens met mega harnassen spelen. En dat ze in die shirts gewurmd worden over dat harnas heen. Maar dat ze die gaan niet wisselen tijdens halftime.
13: Nee, lijkt me wat ongemakkelijk.
11: Dan is er dus maar 1 item. En die jongens spelen ook maar 15, 16, 17 wedstrijden per jaar. Als een speler zelf zijn shirt ook wil houden. Ja, dat zijn dan meer de logistieke problemen waar we een oplossing voor moeten vinden.
12: En toen jij hiermee startte, was jij er toen bewust van dat dit een winner takes it all markt is? Oftewel, je moet meteen de hele voetbalwereld zeg maar in Nederland aanschakelen om succesvol te zijn? Of
11: waarom zou het de winner takes it all markt zijn?
12: Omdat ik het niet zie gebeuren als John en ik het nu gaan proberen in Nederland, dat we ruimte hebben bij die voetbalclubs om jouw concurrent te gaan zijn.
11: Ja, ik denk dat concurrentie er altijd wel is. We zijn in zoveel verschillende landen actief. We hebben overal concurrenten zien komen en zien gaan. En de markt is meer dan groot genoeg, de hele sportindustrie, voor meerdere partijen. Het zorgt ook voor meer relevantie, voor misschien ook wat meer druk naar clubs toe om uiteindelijk een keuze te maken. Dat ze niet nadenken van doen we dit wel of doen we dit niet, maar met wie gaan we dit doen? En wij hebben nu 400 exclusieve contracten met clubs over de hele wereld. Maar goed, er zijn zoveel verschillende sportclubs en ook nog sporten waar wij niet in actief zijn, waar andere partijen wel in werken. Dus nee, ik zie dat niet als een dat er maar eentje uiteindelijk overblijft.
12: Maar dat zou, laat ik het dan zo zeggen, als je het vanuit bijvoorbeeld Manchester City zou kijken, zouden zij nog denken van we gaan nog met één andere partij aan de slag? Of is het van hen ook gewoon eenvoud en bij jullie een goede propositie en een goed verhaal, waardoor anderen er niet 1, 2, 3 tussen zullen komen?
11: Ik denk dat wij twee dingen goed hebben gedaan. Eén is dat er niemand zo hard kan werken als wij. We hebben echt iedere minuut die we hebben gehad de afgelopen 8 jaar besteed. En daarmee loop je denk ik verder uit. En het tweede is dat we een niche focus hebben. Echt laser focus zijn op een hele niche categorie. En je hebt meerdere veilingplatforms. En we hebben nu bijvoorbeeld in Amerika heb je Sotheby's als een concurrent. En die zijn heel goed in kunstwerken en in horloges en in oldtimers. Maar niet per se in het shiften van dit logistieke proces. En het vinden van de mensen die dit product willen hebben. En omdat wij die focus hebben, zijn we nu zelfs voor Sotheby's een hele serieuze concurrent op deze categorie. En winnen we eigenlijk alles van ze.
13: Hey, Tijmen, tot slot. Mijn dochter is 10 jaar. Een hartstochtelijke voetbalster. Een enorme fan van Ronaldo. Kun je even wat voor me regelen?
11: Ik denk dat gedragen shirt van Ronaldo dat minimaal 50.000 euro doet.
13: Shit. Ja. Nou goed, we sparen nog even door, dacht ik. Tijmen Zonderwijk van Match Worn Shirt. Heel veel succes en dankjewel voor jouw komst naar de studio.
11: Ja, dankjewel.
13: Patrick, volgende week dan zijn wij er weer met onze volgende zomeraflevering. Wie is dan onze gast?
12: Ja, dan spreken we de founder van Manometric. Zij ontwikkelen en verkopen op maat gemaakte 3D-geprinte braces voor mensen met gewrichts- en bewegingsklachten. Dat is wel een interessant businessmodel, want ze combineren zowel de verkoop van die medische hulpmiddelen met samenwerken met zorgverleners.
13: Manometric dus. Dat volgende week in baanbrekende businessmodellen, de zomereditie. Check ondertussen ook nog even onze andere afleveringen. Je vindt ze in je podcastfeed. Tot volgende week. Dag.
9: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In een uur tijd waren er 2 politieachtervolgingen in Amsterdam. In Stadsdeel-West negeerde een auto stopteken, ze ging er vandoor. Na de achtervolging crashte de auto en sloegen de inzittenden op de vlucht, meldt het Parool. Een uur later was het raak in Oost na mogelijke ontvoering. Daarbij werden ook waarschuwingsschoten gelost. 3 mensen zijn aangehouden. Er gaat een video rond onder sekswerkers op de Wallen, waarin ze worden opgeroepen om naar de politie te gaan als ze worden uitgebuit, meldt Nieuwsuur. Het filmpje is in het Roemeens. Een dag geleden werd er in Amsterdam en in Roemenië een Roemeense pooierbende opgerold. De Oekraïense minister van Defensie stapt op. Mikhailo Fedorov was pas een half jaar minister. Hij wordt opgevolgd door de huidige minister van Binnenlandse Zaken. President Zelensky is al langer bezig zijn kabinet te reorganiseren. En de winst van Argentinië in de halve finale van het WK kan nog een staartje krijgen. Na de wedstrijd hielden de spelers een spandoek omhoog met de tekst "De Falklandeilanden zijn Argentijns." Dat is tegen de regels van de FIFA die politieke uitingen niet toestaat. De Falklandeilanden horen officieel bij Groot-Brittannië. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zwoele nacht. Het koelt af tot een graad of 17. Overdag wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 graden in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mark Beekhuis.
6: Lobbypanel. Het kabinet discussieert via de media over de vermogensbelasting en makelaars komen in opstand tegen hogere tarieven van Funda. Gaan we allemaal bespreken met het lobbypanel. Boris van der Ham is er, bestuurder bij verschillende organisaties in de zorg, cultuur en het bedrijfsleven. Te veel om op te noemen, welkom.
7: Ik sta bij de verkeerde microfoon. Ja. Of nu weer bij de goeie. Nee, okay.
6: Even goed welkom. Ja, Peter van Keulen, oprichter van Public Matters, ook welkom.
8: Goedemorgen.
6: Ja, Funda verhoogt de prijzen voor woningadvertenties. Duurste advertentiepakket van Funda wordt 2 keer zo duur ongeveer. Dan kan je wel ongeveer bedenken wat de makelaars daarvan zeggen. Die vinden dat een probleem en die verzetten zich daartegen, schreef het FD deze week over. Is dat logisch, denk je, Peter, dat makelaars daar tegenin gaan?
8: Ja, sommigen zeggen dat Funda al genoeg geld verdient. En ik zat naar de cijfers te kijken. Funda zet 73 miljoen om, maar van bijna de helft winst. Dus je kunt ook zoiets hebben van wat is nog een leuke winst en een acceptabele winst. En de makelaars zijn hun klanten. En die moeten dat doorbreken aan hun klanten, aan ons als koper, verkoper van huizen. Ja. En dat leidt tot weerstand, zeker als het de verdubbeling is. En het ook nog een keer een deel verdwijnt in de zakken van private equity. Wat ook niet zo goed
6: is. Heel erg private
8: toch?
6: Equity. Ja. Ja. Nee, maar tegelijkertijd, je zegt 5% is winst. Maar ja, dat is toch gewoon hoe het werkt in een markteconomie. Zoveel als je op kan halen, dat is de prijs die je ervoor kan vragen.
9: Nou ja, kijk, inderdaad, deze cijfers van dat je zo'n ontzettende marktleider bent, dat je de helft van wat je maakt, zeg maar, eigenlijk gewoon winst is, dan ben je eigenlijk een monopolist. Dus daar zou inderdaad ook wel eens naar gekeken mogen worden door de ACM. Dat werd ook al op internet geroepen. Tegelijkertijd denk ik ook, we zitten hier in het lobbypanel van, is dit nou de juiste manier van makelaars om daarvoor te lobbyen? Ik denk niet dat heel veel mensen, gewoon de mensen die op de bank zitten, denken, nou, die makelaars die hebben het zo slecht. Dat zijn een soort, zeg maar, de onderklasse van de samenleving qua inkomsten.
6: Die hebben steun nodig.
9: Ja, die hebben steun nodig. Dus ik vind de manier waarop ze dit nu doen, vind ik lobbytechnisch niet zo interessant of niet zo heel erg slim. Terwijl ik kan me wel hun zorg voorstellen, want het gaat over dat pakket, maar het gaat bijvoorbeeld er ook over dat